0: Marlies, van harte welkom. Ben jij gelukkig in je werk?
1: Ja, meestal wel. Ik denk, werkgeluk is nooit de hele dag. Hè, dat je elke uur gelukkig bent. Elke baan heeft ook zo zijn corvée. Maar door wat ik eigenlijk in de loop van mijn loopbaan zelf geleerd heb, probeer ik het zelf ook wel aan te sturen. En steeds kritisch te blijven kijken naar wat doe ik en wat vind ik van wat ik doe. Vind ik het nog waardevol? Heb ik er nog plezier aan? En met de mensen om mij heen, werkt dat nog lekker? Dus ik ben er wel kritisch naar gaan kijken in de loop der jaren. En wat ik nu doe, mogen praten over werkgeluk, over motivatie in het werk, over welzijn. Dat voelt voor mij ook belangrijk. Je noemde net ook al de cijfers. Hè? En er zijn heel veel mensen die ook last hebben van werk. Terwijl het is zo'n groot deel van ons leven en onze identiteit. En dat maakt echt uit. Als je op een feestje bent, dan vragen mensen ook vaak, wat doe je? En dus op zich eigenlijk helemaal niet zo belangrijk wat het antwoord is. Maar wel leuk om met elkaar in verbinding te zijn. Van wat denk jij dat je brengt aan de samenleving? En wat maakt jou gelukkig in het werk? En ik denk dat we daar veel vaker over mogen hebben met z'n allen.
0: Ja, waarom ben jij eigenlijk zo geïnteresseerd geraakt in werkgeluk?
1: Ja, ik ben van origine therapeut en ik heb lang in het sociaal werk gewerkt en wel veel gezien wat werk ook kan doen. En we zijn vaak geneigd als we kijken naar hoe het met mensen gaat om dat heel individueel te bekijken. He, van wie ben jij, wat is er met jou aan de hand? Maar er speelt vaak veel meer rondom ons welzijn dan alleen dat individuele, die individuele situatie. Waar ik zelf opgroeide was in een wijk waar heel veel werkloosheid was. En daar zag je ook hoeveel dat deed. En niet alleen met die ouder die dan geen werk had, maar ook met zo'n heel gezin. En de onzekerheid, de status, het verontschuldigen daarbij. Mijn vader had altijd werk en werk wat hij heel erg leuk vond. En ik was me eigenlijk al heel vroeg bewust van dat een soort privilege was. Hij was bakker en dat was hij ook echt. Het was zijn vak, kon uren praten over broodjes. En dat vond ik als kind thuis niet altijd interessant. Maar wij genoten wel van dat iemand werk heeft wat hij waardevol vindt en waar hij plezier uit haalt. Ja. En dat heeft me altijd wel heel erg bewust gemaakt van in de zorg voor mensen en in de therapie voor mensen. Van hoe ziet de rest van jouw leven eruit? Wat doe je overdag? Voel je daarin gezien? Heb je de indruk dat je jezelf daarin kwijt kan? Werk doet het toe. Het is niet alleen maar luxe en het houdt ook niet op als je de deur achter je dicht trekt. En ik denk dat juffen op school ook al kunnen zien aan het gedrag van de kinderen hoe het met werkgeluk van ouders is. Als je heel veel stress hebt, heeft dat ook gewoon impact op een heel gezin. En als het echt niet goed gaat door werkstress, dan gaat het ook lang niet goed. Mensen kunnen heel erg onderuit gaan van werk. En eigenlijk is dat heel goed te voorkomen als we met z'n allen dat werkgeluk veel belangrijker maken en het er vaker over hebben.
0: Mm-hmm. En dat gun jij dus iedereen. En je zegt ook, iedereen kan ook in principe werkgeluk krijgen.
1: Ja, en het hoeft niet ook altijd niet betaald werk te zijn. Hè? Het is heel belangrijk dat we gaan kijken naar het individu. En wie ben je, wat past bij jou? Wat past ook bij je draaglast of draagkracht? En we leven nu in zo'n samenleving. We hebben nog heel erg verouderde denkbeelden over werk. Hè? Het is iets wat je tussen 9 en 5 doet. Vannacht niet dan. Hè? Dat zijn wat andere werktijden vandaag. Mm-hmm. Maar we hebben wel een beeld van zo zou werk eruit moeten zien. Terwijl werk heel erg veranderd is. Maar we hebben nog best een industrieel beeld van werk. Van hoe werk eruit ziet en hoe het zou moeten zijn.
0: Zometeen gaan we het hebben over hoe positieve psychologie ons werkgeluk een beetje kan opkrikken. Maar eerst even wat anders, want elke gast verdient natuurlijk een goede introductie. En hier met de radioschool hebben we daar even aan gewerkt. En redacteur Noah de Bruin is op onderzoek uitgegaan om jou aan ons te introduceren.
2: Je kijkt naar de klok en de uren lijken maar te duren. Er komt geen einde aan de werkdag. Als dat herkenbaar klinkt, dan is er goed nieuws. Want Marlies Jellema, werkgelukdeskundige, is vannacht de gast. En zij weet alles over hoe je jouw motivatie naar het volgende level kunt brengen. Luister maar.
1: We zijn vaak geneigd als het niet zo goed gaat met mensen. Van, wat is er aan de hand? En je verleden. En er wordt van alles bijgetrokken. En heel vaak is het ook gewoon, wat doe je overdag en hoe voelt dat?
2: Om haar eigen werkgeluk te vinden, heeft Marlies veel verschillende dingen gedaan. Zo is ze zelf ooit begonnen als therapeut en werkte ze in een kliniek om mensen met een alcoholverslaving te helpen. Maar Marlies is ook terug te horen in Audioland met de podcast Plezier met Psychologie. Dit doet zij samen met host Marit de Vries. En zij wil wat aan jou kwijt, Marlies.
3: Jeetje, hoe vat ik jou samen? Nou, eigenlijk niet, want je bent heel veel. Omdat je altijd blijft doorontwikkelen. Zo heb ik je in ieder geval leren kennen. Of het nou het maken van een sterke kantenspel is, het ontwikkelen van een podcast of een cabaretcursus volgen om op de bühne te staan. Je gaat het allemaal aan. En wat ik daarin heel erg bewonder is dat bij jou altijd centraal staat dat kennis voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Of je rijk of arm bent of iets mee hebt gekregen vanuit huis of niet. Ja, dat is zo'n ontzettend mooie drijfveer in alles wat je doet. En die hoor je ook echt terug. Ik bewonder dat echt enorm en ik wens je een hele fijne nacht.
2: Mijn vraag aan jou is, wat is de snelste weg naar werkgeluk eigenlijk?
0: Grote vraag. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Even in het kort, wat is die snelste weg?
1: Ja, er is best wel veel onderzoek gedaan vanuit die positieve psychologie. Van wat is werkgeluk? En ja, heel veel enquêtes, heel veel metingen. En toch komt het maar neer op drie dingen. Je wil plezier hebben in je werk. Dus dingen waar je een glimlach van krijgt, die je doet, waarbij je een beetje de tijd vergeet. Dus plezier is een hele belangrijke factor. Alleen, het is niet het enige. Als werk alleen maar plezierig is, maar je hebt niet het idee dat het ergens toe doet, dan gaat het ook wringen. Dus naast plezier wil je ook voldoening. En dan heeft het vooral te maken met, kun je je eigen sterke kanten inzetten? Dus zet je iets in waarvan je denkt, ja, dat hoort bij mij. Ik kan hier een beetje in groeien, ik kan ontwikkelen. De een is daarin heel ambitieus en die wil heel erg leren. En dat verschilt ook per fase en wat er verder in je leven speelt. En de ander zegt van, nou, even wat minder uitdaging. Dus dat is heel persoonlijk waar je voldoening uit haalt. Maar het zit ook vaak in dat je samen iets neer kan zetten met een team of met de mensen waarmee je samenwerkt. En daarnaast, naast die plezier en voldoening, wil je ook zingeving ervaren. Dus het idee, ja, dit werk doet ertoe. Als ik dit niet had gedaan, dan hadden we een ander leven gehad vandaag. Zo maak ik hem even heel groot, maar zo is het eigenlijk wel. En daar hebben we het niet zo vaak over bij de koffie. Van, heb je het gevoel dat je zinvol werk hebt gedaan? En natuurlijk heeft elk werk ook wat minder zinvolle dingen. En als je de administratie moet doen, dan voelt het misschien wat minder zinvol. Maar je moet toch wel aan het eind van de week het idee hebben van, mijn werk gaat ergens over en dat betekent iets. Ja. En dat kan heel klein zijn, dat kan heel groot zijn, als je het zelf maar als zinvol ervaart.
0: Ja, en daar zit een hele hoop wetenschap achter. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Nu ben jij de DJ. Komende anderhalf uur gaan we luisteren naar de nummers die jij hebt meegenomen. En de allereerste is Passaggio van Lavinia. En dat is volgens mij helemaal jouw werkmuziek, waar je rustig op kan werken.

0: De nacht van Caro en Cervé. Te gast is Marlies Jellema van Centrum voor Werkgeluk. Om gelukkig te worden in ons werk moeten we volgens haar kennis putten uit de positieve psychologie. Marlies, wat is dat, positieve psychologie? En hoe verschilt dat van wat wij kennen als, ja, tussen haakjes, gewone psychologie?
1: Ja, mooie vraag. Want gewone psychologie die is heel erg verweven in onze samenleving. En die klassiekere vorm van psychologie die is wel ontstaan uit de medische hoek. Dus dat gaat heel erg over, heel kort gezegd, over diagnostiek. Hè? Van als er iets aan de hand is, hoe fixen we dat dan? En dit is echt heel kort door de bocht hoor, maar toch om even het verschil te duiden. En zo'n 30 jaar geleden waren er een aantal wetenschappers die dachten van goh, we kijken eigenlijk vooral naar wat er mis is met mensen en hoe we dat kunnen fixen. En doen we dan niet tekort aan wanneer we eigenlijk op ons allerbest zijn. Dus positieve psychologie betekent zeker niet dat we alles positief willen maken. En in het leven heb je zo je mooie momenten en je tegenslagen. Maar positieve psychologie is wel gaan onderzoeken van als het nou goed gaat, wat speelt er dan eigenlijk? Nou, en er komen hele interessante dingen uit naar voren. En daarom heet het dus ook positieve psychologie. Je legt heel erg de focus op wat werkt. Als er iets aan de hand is, ga je eigenlijk kijken van goh, wat heeft deze persoon in huis? En ik vond dat zelf een hele mooie manier van het benaderen van mensen. Ik kwam dat tegen toen ik in de zorg werkte. En daar waren mensen die heel veel tegenslag hadden gehad in het leven. En ja,

0: De nacht van Caro en Cervé. Te gast is Marlies Jellema van Centrum voor Werkgeluk. Om gelukkig te worden in ons werk moeten we volgens haar kennis putten uit de positieve psychologie. Marlies, wat is dat, positieve psychologie? En hoe verschilt dat van wat wij kennen als, ja, tussen haakjes, gewone psychologie?
1: Ja, mooie vraag. Want gewone psychologie die is heel erg verweven in onze samenleving. En die klassiekere vorm van psychologie die is wel ontstaan uit de medische hoek. Dus dat gaat heel erg over, heel kort gezegd, over diagnostiek. Hè, van als er iets aan de hand is, hoe fixen we dat dan? En dit is echt heel kort door de bocht hoor, maar toch om even het verschil te duiden. En zo'n 30 jaar geleden waren er een aantal wetenschappers die dachten van goh, hè, we kijken eigenlijk vooral naar wat er mis is met mensen en hoe we dat kunnen fixen. En doen we dan niet kort aan wanneer we eigenlijk op ons allerbest zijn. Dus positieve psychologie betekent zeker niet dat we alles positief willen maken. In het leven heb je zo je mooie momenten en je tegenslagen. Maar positieve psychologie is wel gaan onderzoeken van als het nou goed gaat, wat speelt er dan eigenlijk? Nou, en er komen hele interessante dingen uit naar voren. En daarom heet het dus ook positieve psychologie. Je legt heel erg de focus op wat werkt. Als er iets aan de hand is, ga je eigenlijk kijken van goh, wat heeft deze persoon in huis? En ik vond het zelf een hele mooie manier van het benaderen van mensen. Ik kwam dat tegen toen ik in de zorg werkte. En daar waren mensen die heel veel tegenslag hadden gehad in het leven. En ja, op plekken waren geboren waar de kansen wat minder groot waren. En daar werd wel vaak naar gekeken van goh, er is iets met jou en dat moeten we dan wat mee. Met alle goede intenties. En klassieke psychologie heeft ons ook heel veel kennis en waarde opgeleverd. Maar door eigenlijk te kijken van goh, wie ben jij, wat heb je in huis en hoe kan je dat benutten om te bereiken wat je wil in het leven, krijg je een hele andere inzicht en een andere route. Nou, en daar is de positieve psychologie uit ontstaan.
0: En hoe vertaalt zich dat dan naar werkgeluk?
1: Nou, naar werkgeluk, als je het concreet bekijkt, is er onderzoek gedaan naar wanneer hebben we werkgeluk. Er is ook veel onderzoek gedaan naar wanneer het er niet is. Hoe ontstaat bijvoorbeeld burn-out? En daar komt de term floreren ook vandaan. Dus wanneer kom je het best uit je verf? Wat hebben mensen waarmee het ontzettend goed gaat op het werk? Wat hebben die dan? Wat gebeurt er in die context op die werkvloer? Wat is er aan de hand bij die personen? En daarbij weten we ook dat beloningen bijvoorbeeld helemaal niet zo heel veel doen. Maar wel dat stukje plezier, dat mensen die hebben van ja, maar dit ben ik ook helemaal. Dit past zo bij mij als persoon dat ik dit doe. Ik krijg ook veel ruimte daarvoor, autonomie. Ik mag doen wat ik waardevol vind en ik voel me daarin ook gezien. En dat mensen dan, en dat hebben we tijdens corona ook ontdekt, eigenlijk steeds meer van zichzelf in gaan zetten. Het is natuurlijk ook goed om wel weer op tijd je rust te nemen. Maar het idee van ja, je moet mensen aan het werk houden en van buitenaf motiveren, dat klopt helemaal niet.
0: Dus het is eigenlijk een verschil tussen nog kunnen functioneren en echt floreren. Meer uit jezelf halen.
1: Ja, en dat zou je iedereen gunnen. Want dat doet ook gewoon fysiologisch. Merk je gewoon dat mensen die werkgeluk ervaren, die zijn fitter, gezonder, hebben minder klachten. Uiteindelijk leef je langer als je meer werkgeluk hebt.
0: Oké, dus het gaat niet alleen om dat de werknemer zijn eigen werkgeluk wil opkrikken. De werkgever heeft daar ook daadwerkelijk iets aan.
1: Zeker. En als je kijkt naar werkgeluk, dan draagt het ook bij aan resultaat. Hè? Een werknemer of een bedrijf moet natuurlijk ook kijken naar resultaten, inkomsten. Dat is ook hun bestaansrecht. En daar krijg ik wel eens dan vragen over. Hè? Van god, maar we moeten toch in eerste instantie ons werk doen en in tweede instantie let op werkgeluk.
0: Ja, het klinkt een beetje als iets erbij. Van dat doen we ook nog wel even.
1: Ja,
0: fijn voor de werknemer.
1: Ja, en dat kan dan als extraatje. Maar als je hem omdraait, dan zie je dat organisaties die werkgeluk heel belangrijk maken, eigenlijk ook betere resultaten boeken. Want mensen, ja, die zitten lekker in hun vel. Die hebben ook de energie om zich in te zetten. En die zitten als het goed is ook allemaal op de juiste plek in de organisatie.
0: Maar waarom focussen wij dan als samenleving zo erg op wat er misgaat? Want dat is hoe ik het ken. Als je vooruitgang wil boeken, moet je eerst kijken naar wat er beter kan of wat er nog misgaat.
1: Ja, en er zit natuurlijk ook waarde in hem te evalueren wat het is. Maar ons brein is ook gewoon heel goed om te kijken wat er mis is. Hè. Dat houdt ons ook in leven, hè, dat we gevaar in de gaten houden. Dus ons oerbrein is er gewoon goed in om te kijken van wat is er aan de hand en hoe zorg ik ervoor dat ik veilig blijf. En daar wordt hij ook in getraind. Vanaf het begin van het onderwijs hoor je toch vaak van oh ja, dit gaat al lekker. Hè. Kinderen waarmee het bij een bepaald vak al goed gaat, daar wordt minder aandacht aan besteed. Maar we besteden extra aandacht aan dingen die je lastig vindt. Dus in onze cultuur zit nog heel erg die focus op wat niet werkt, met alle goede intenties. Terwijl als je naar topsport kijkt bijvoorbeeld, doen we dat andersom. Iemand die heel goed kan volleyballen, daar ga je niet van zeggen van nou, nu ook eens werken aan je

0: groeitechniek. Dat is super onlogisch, toch? Daar creëer je geen topsporters van.
1: Ja, ga jij ook even je administratie goed doen.
0: Precies. Nou, dus en in topsport is dat super logisch. Dat je iemand die, ja, onze topschaatsers, die doen vooral schaatsen. Hè, misschien nog eens een beetje fietsen en lopen erbij. Maar daarvan zeg je niet van, nou, je moet ook eens je radioskills dus bijwerken of wat dan ook. Daar komen we niet op. Want het is heel logisch. En als we dat in werk ook zouden doen, dan worden mensen ook steeds beter in waar ze al hun talenten hebben liggen.
1: Ja, maar je had het net even over cultuur, want Hoe heeft onze cultuur daar dan mee te maken dat we zo letten op wat er misgaat?
0: Ja, dat wordt collectief in ons onderwijs en in ons werk is dat eigenlijk een beetje de manier van doen. Net zo heel veel evaluaties op het werk zijn ook zo ingericht. Van, nou, we gaan eens per jaar zitten om te kijken wat er niet zo goed gaat en hoe je dat kan verbeteren. En daar zit ook waarde in, daar groei je ook van. Er zijn nu steeds meer organisaties die dat ook veranderen. Dan komt er ook andere taal bij. Dan is het een fit gesprek of een waarderingsgesprek. En dat werkt eigenlijk veel beter. Ten eerste is het minder spannend. Hè, want je hebt echt tijden gehad dat iedereen dacht, oh jee, ik heb dat evaluatiegesprek en dan krijg ik weer precies te horen wat ik niet kan.
1: Doodeng.
0: Doodeng. Het geeft stress. En onder stress functioneer je minder goed. Dus door te kijken naar wat wel goed gaat, ontstaat er juist ook weer ruimte om dingen mee te nemen waarvan je denkt, ja, dat weet ik zelf ook wel. Daar moet ik nog een beetje aan schaven. Maar dan voelt hij wel heel anders.
1: En als je dan zo'n positieve feedback hebt, dan lijkt het me dat je daar nogal wat positieve emoties van krijgt. Daar heb jij het ook vaak over. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat goed voor ons, positieve emoties?
0: Ja, dat is een theorie van Barbara Fredrickson. En zij is heel bepalend geweest in die positieve psychologie. Zij was eerst onderzoeker naar belastende emoties. En ze dacht op een gegeven moment, goh, we hebben ook positieve emoties. Interessant is dat eigenlijk. En zij ontdekte van als je positieve emoties ervaart. Hè, dus je krijgt zo meteen na de radio-uitzending een leuk compliment of waardering van iemand. Dan neem je dat de rest van je dag mee. En daardoor ga je ook weer positiever kijken naar andere uitdagingen die je tegenkomt.
1: Een soort positieve spiraal.
0: Ja, je krijgt eigenlijk, ga je iets door een iets rozere bril kijken. En omgekeerd kent iedereen dat ook, hè. Als je enorme kritiek krijgt en dan word je wat gespannen. En dan ga je ook gevoeliger reageren op opmerkingen die eigenlijk neutraal zijn. Dan denk je, oeh, dat is misschien toch ook wel iets kritisch bedoeld. Nou, en als je dan iets moet doen wat je spannend vindt, ja, dan ga je daar met superveel stress naartoe. Nou, dat kent iedereen. En dat je die negatieve spiraal hebt. Nou, die werkt met positieve emoties ook andersom. Dus als je waardering krijgt of je ervaart dankbaarheid. En als je dat uitvergroot, en daar zijn wij in Nederland helemaal niet zo goed in. Want het is meestal, nou, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Maar als je echt stilstaat bij, hey, dit gaat goed. En waarom gaat dat goed? En wat voor emotie komt daarbij kijken? Dan maak je daar veel beter gebruik van.
1: Dan zie je ook meer mogelijkheden.
0: Dat noemen we ook wel het broaden en build effect. Dat die positieve emotie die verbreedt zich op andere vlakken en uiteindelijk bouw je daarop voort.
1: Maar het is grappig, want het is dus daadwerkelijk heel belangrijk, die positieve emoties. Maar het is nou nooit echt iets wat je op een vacaturetekst ziet staan of zo.
0: Nee, dat zou eigenlijk wel heel leuk zijn als het erbij stond. En dat een werkgever daar ook aan denkt van, goh, hebben we genoeg positieve emoties gecreëerd vandaag, die mogelijkheid. En het is niet zo dat die negatieve emoties er niet mogen zijn, hè, maar het gaat om de balans. En je wil voldoende positieve emoties. En dan is een tegenslag of een kritische noot of iets. Ja, een moment dat je denkt, oh, ik baal van mezelf, is ook veel minder, heeft veel minder impact. Omdat er gewoon een tegenwicht is in die positieve emoties.
1: Zometeen praten we verder over werkgeluk en welke ingrediënten daarvoor nodig zijn. En hoe we het heft in eigen handen kunnen nemen. Maar je hebt natuurlijk heel veel muziek meegenomen. En we gaan nu luisteren naar Everything She Wants van Wham. Waarom gaan we die luisteren? Dat ging over burn-outs.
0: Ja, dat klopt, ja. Ik zat even te denken, waar
1: het
0: ging die ook alweer over? Ja,
1: het
0: is weer in de nacht. Ja, nee, dat klopt. Dat is eigenlijk een heel leuk nummer, omdat hij heel erg laat zien. Dit gaat dan over iemand die in een relatie zit waarin iemand heel veel eisend is. Maar dat hoeft niet per se een relatie te zijn. Dat kan eigenlijk van alles zijn, soms ook je eigen hoofd. Maar in het liedje zie je ook van, er is helemaal geen werkplezier meer. Je doet het alleen maar omdat het moet. Dus een externe motivatie. En dat is het recept om een burn-out te krijgen. En dat verwoordt hij eigenlijk heel... Ja, het is op zich ook best wel een vrolijk liedje, maar niet zo'n vrolijke tekst. Dat je hoort van, ja, hier ga je gewoon aan onderdoor. Als je iets doet voor anderen, omdat je denkt dat het moet, en de eisen worden maar steeds hoger en hoger en hoger. En dat verwachten we soms, hè, van als we veel uitdaging creëren, dan groeien mensen daarvan. Maar dat is ook gewoon een recept voor burn-out.
1: We gaan er naar luisteren.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro en Sirvee. Te gast Marlies Jellema van Centrum voor Werkgeluk. Zij geeft ons vannacht tips om gelukkig te worden in ons werk. Of, als je dat al bent, je geluk te vergroten. Marlies, bij werkgeluk denken mensen meestal aan fijne secundaire arbeidsvoorwaarden. Meer thuiswerken, meer vakantiedagen. Is dat een te smalle blik op werkgeluk?
1: Ja, dat klinkt vaak wel heel erg leuk. Maar uiteindelijk weten we ook uit allerlei werkonderzoeken dat een goed inkomen in de basis wel werkt. Mensen willen wel het gevoel hebben van wat ik word rechtvaardig bediend. Als je merkt in een organisatie is het scheef. De een krijgt veel meer dan ik. Wat je ook ziet in man-vrouw verhoudingen soms. Dat het dan eigenlijk niet klopt. Dan schuurt hij wel. Maar verder eigenlijk alle extra's of beloningen die werken niet. En het heeft soms ook een heel nadelig effect. Dat als je een beloning krijgt voor bepaalde resultaten, dan ga je ook alleen maar richten op die resultaten. Terwijl er misschien ook andere dingen te doen zijn, of dat je op andere dingen heel veel werkgeluk kan halen, of je daarin kan ontwikkelen. Dus het werkt ook een beetje vernauwend. Maar het zit wel heel erg in onze werkcultuur, van mensen extern motiveren. Nou, in dat nummer hoorde je dat net ook, van als je alleen maar werkt voor iemand of voor geld, uiteindelijk loop je daarop leeg. Dat plezier, voldoening en zingeving, dat is veel belangrijker voor werkgeluk. En dat je je sterke kanten in kan zetten, is veel belangrijker voor werkgeluk dan al die andere leuke dingen.
0: Ja, maar ergens snap ik wel dat mensen het idee hebben dat alles is wat ze eruit kunnen halen. Dat is wat je tijdens de onderhandeling bespreekt.
1: Ja, terwijl met mensen praten over goh, wat heb je eigenlijk nodig voor jouw werkgeluk, zou ook heel interessant zijn bij een sollicitatie. Het is ook dat we dit gewend zijn en dat veel werkgevers ook denken van ja, als we wat extra's te bieden hebben, maar ga er over in gesprek van wat heb jij nodig voor je werk-privé-balans, wat werkt voor jou, wanneer kom je uit de verf, wat voor projecten zou je het allerliefste doen, wanneer voel je het meest zinvol. En dan kan het best zijn dat er dingen uit naar voren komen die onder die secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen vallen. Maar als je ze zo neerzet, dan klinkt dat even leuk, een leuk cadeautje. Maar het is eigenlijk heel weinig duurzaam. Dus het zet niet aan tot langere motivatie. Want ja, als je het daarna hebt, dan houdt het weer op.
0: Een plek waar geluk of werkgeluk niet moeilijk voor te stellen is de buitenplaats Naarden. Tussen de enorme villa's van het Gooi verschilt zich ergens een heel kleinschalige dagbesteding. En dat is voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daar is verslaggever Nena van der Meulen een kijkje gaan nemen. En daar gaan we nu even naar luisteren.
2: We gaan de kaarten doen. Ja. En mag jij, Jay, even dat omhoog houden als je wil? Voor die voeren. Ja, dat gaan we doen. Ja, maar we moeten ze vandaag ook voeren. Ze moeten medicijn hebben, hè?
3: Ja.
2: Knutselen. Marie, gaan wij knutselen en frutselen? Ik denk het niet. Nee. Hebben we de laatste tijd voor de markt zoveel gedaan?
4: Houtbewerken,
2: ja.
5: Yes!
2: Harken. Gaan we ook een beetje in de moestuin doen. Een beetje opruimen. Met de paardjes wandelen. Vanmiddag gaan we dat doen.
5: Yes.
2: Ja. We gaan beginnen in de moestuin.
5: Even. Kijk, dan moet je hem hier al aanzetten.
6: Oh ja. Het is natuurlijk ook wel warm weer, hè? Dus dan is het belangrijk om plantjes goed water te geven.
5: Ja, zeker. En ook de paarden.
6: Gaat er helemaal naast. Oh, dan gaat hij weer naast.
5: Ja, sorry. Ik ga niet twee dingen tegelijk.
6: Nee. Ik heb je ook enorm afgeleid. Hier, dan gaan we eerst gewoon even die gieter op de truck doen. Hupsakee. Zullen wij er achteraan lopen?
7: Ja.
6: Ja, je collega heeft mijn hele voeten nat gemaakt.
7: Oh, Mark.
6: Vind je dat normaal?
7: Ja, ik
6: vind het wel. Mooi ziet hij eruit. Goed, alles in bloei. Zie ik hier dan? Wat staat hier allemaal in de moestuin? Het is wel lastig bij welke letter je moet beginnen. Het is een soort in een rondje is het opgeschreven.
7: Oh ja, P.
6: En dan die kant op. Wat komt er dan? P-A-S en wat dan verder?
7: B-K.
6: Pastinaak, ja, dat denk ik ook. Oké, bij welke letter zullen we beginnen?
7: C.
6: C?
7: C, O, Juna. C, O, G, C.
6: Dus wat krijg je dan? Misschien dat jij het weet. Wat staat hier?
8: Dat is courgette.
6: Ah, courgette, ja. Aha, is ook lekker.
7: Ja.
6: Die is wat makkelijker. Wortel. Ja. Ja. Dat zijn denk ik die.
7: Ja.
6: Ja, lekker. Hey, en hoe ga je dan meestal aan de slag? Hoe begin je dan?
8: Nou, een beetje met kansknippen, zeg maar.

0: Dan pak je een schaar en dan ga je gewoon aan de slag.
1: Ja.
0: Zullen we dat dan misschien nu ook maar gaan doen?
1: Ja.
0: En dus de moestuin vind jij leuk? En ja. Vind je ook nog andere dingen hier leuk?
2: Supergoed. Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En wat is er dan allemaal zo supergoed?
2: Paarden en zorgen. Dat is superleuk. En ze lopen mee. En ze leuk. Eten geven, water geven.
0: Wat vind je dan het leukste hier?
3: Eigenlijk van alles.
0: Ja.
3: Zeg maar in de moestuin of zo. En hier gaan we ook nog hout bewerken en zo. Als het regent. Dus ja, van alles eigenlijk. Wat ze hier doen.
0: Ik vind gewoon eigenlijk alles hier leuk.
3: Ja.
0: Zijn er ook wel eens dingen niet zo leuk?
3: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, nee.
0: Wat ben jij aan het doen?
2: Onkruid plukken.
0: Oh, ja. Hey, en hoe vind jij het om hier te werken?
2: Ja, leuk.
0: En wat maakt het zo leuk?
2: Ik ben blij weer te zien.
0: Je bent altijd blij om hier weer te zijn. En hoe vind je het met de begeleiding? Zijn ze altijd aardig?
2: Ja, aardig. Ja.
0: Zijn ze ook wel eens bos?
2: Nee.
0: Nou, dat klinkt wel als hele fijne begeleiding. Ja.
4: Nou, het begon ermee dat ik uit het onderwijs kwam. En dat het daar allemaal heel erg over toetsen ging en over kunnen en kennen. En dat er weinig naar andere dingen werd gekeken dan alleen maar de kennis. En daar was ik een beetje op stuk gelopen. Ik vond het eigenlijk veel fijner om met het proces bezig te zijn. En wij hadden deze ruimte. Dus ik dacht van, goh, kan ik niet iets met die ruimte? Toen zijn we dat verder samen gaan opbouwen. En ik raakte daar zo enthousiast en betrokken van dat... Nou, dat werd echt mijn lust en mijn leven werd dit. En ik zie gewoon dat het heel erg goed doet. De hoeveelheid aandacht die mensen hier krijgen. En ik merk nu, als ik hier 's ochtends kom, dan heb ik alleen maar blije mensen. Die allemaal ontzettend veel zin hebben om de dag te beginnen en om elkaar te zien. Om met elkaar te zijn. En ja, dat brengt mij ontzettend veel werkgeluk. Ja, ik ga echt... Ik vind iedere dag een feestje. Ik heb nog geen dag meegemaakt dat ik dacht... Oh, jakkers, wat ga ik vandaag doen?
5: De nacht van KRO NCRV. Merel van Waalwijk van Doorn.
6: Je hoorde verslaggever Nena van der Meulen bij de dagbesteding Buitenplaats Naarden. Marlies, waar zit het hem nou in dat zo'n plek zoveel werkgeluk kan geven, denk je?
7: Ja, het is wel heel mooi hoe deze professional dat ook vertelde. Hè? Van, goh, ik zat ook ergens waar ik eerst niet op een plek zat. Maar dat maakte me ook heel bewust van wat ik eigenlijk zoek. En nou, een ander vindt het misschien heel erg leuk om met dat leren bezig te zijn. Maar voor deze persoon was het juist die extra aandacht, die tijd. En dat past dan weer heel erg bij deze doelgroep. Dus je hoorde daar ook een heel bewuste keuze. Maar ook bewustzijn van ja, wat zijn mijn waarden? Wat vind ik belangrijk? En ja, wat doe ik het liefst en wat past bij mij? Terwijl iemand anders misschien dat werk helemaal niet zo leuk zou vinden. Die doet weer wat anders.
6: Ja, je komt er wel steeds vaker op terug dat we kunnen zelf keuzes maken. We kunnen zelf... Het heft in eigen handen nemen. Je hebt ook al eens gezegd dat we zelf ook op zoek kunnen gaan naar wat ons toewijding geeft. Waar heb je het dan precies over als je praat over toewijding?
7: Ja, toewijding heeft ook heel erg te maken met of dingen lukken. Het is een combinatie van zingeving en sterke kanten. En jij bent iemand en jij staat ergens voor. Je hebt bepaalde waarden, maar je wil ook iets van jezelf kwijt in het werk. En dingen waar je goed in bent en waar je achter staat, die vormen eigenlijk samen die toewijding. En dat zie je soms ook in een heel team, dat een heel team toegewijd is. Ja, dit is natuurlijk een werkplek waar ik me heel goed kan voorstellen dat die heel makkelijk op die toewijding prikkelt. Want je ziet direct ja, wat het doet met deze mensen die daar op dit moment... Het is ook heel mooi hoe die jongen vertelde van ja, het is eigenlijk altijd leuk wat we hier doen. Dus daar gebeurt heel veel, zodat hij het leuk vindt. Hij vindt het niet zomaar leuk. Maar dat effect, dat zal deze mensen die met deze jongen werken wel die toewijding geven. Plezier alleen is gewoon leuk, maar dat kan op een gegeven moment wat oppervlakkig zijn. Hè? En met sommige, daarom is het ook goed om wat te experimenteren met werk. Als je bijvoorbeeld vakantiewerk hebt, dat je denkt, ja, het is wel leuk, maar ik mis toch iets. Dan zit hem dat vaak in die toewijding. Dat je denkt, ja, dat is net geen uitdaging. Soms heb je dat ook na werk wat je eigenlijk heel leuk vond, maar dat je merkt, ja, het is er niet meer helemaal. En dan is het een mooi moment om wat anders te gaan doen, omdat je merkt, ja, die toewijding mist. Want het gaat te veel op de automatische piloot of de uitdaging is zo.
6: Ben je daar een voorstander van dat jobhoppen?
7: Nou, ik denk dat het heel verschillend is per persoon hoeveel behoefte je daarin hebt. En ook qua type werk, hoe lang je nodig hebt om echt wat over het werk te kunnen zeggen. Kijk, het is heel jammer als je binnenkomt en je schrijft het meteen af. Dus geef het wel de tijd om te kijken van wat is het nou precies en hoe functioneer ik hierin. Maar ja, je leven verandert en je verandert zelf ook. Dus het is wel heel logisch om steeds te blijven kijken. En dat noemen we ook wel jobcraften. Dus dat je je baan eigenlijk steeds een beetje modelleert naar hoe jij in elkaar steekt. En dat is natuurlijk altijd in relatie tot wat een organisatie nodig heeft. Want ja, je werkt ergens voor. Dus je kan niet helemaal zeggen, nou wil ik het precies zo. Zo idealistisch is het nou ook weer niet. Ik heb ook veel werkgeluk, maar ik moet soms ook dingen doen waarvan ik denk, ja, vind ik toch minder leuk.
1: Blijft toch werk.
7: Het blijft toch werk. En soms hoort het er ook bij. Hè? Ik vind iets ontwikkelen bijvoorbeeld heel erg leuk. Maar als ik het dan moet vermarkten en je moet marketing doen, dan vind ik veel lastiger. Want daar ben ik minder goed in. En dan vind ik dat minder leuk. Maar dat is dan wel weer zinvol, omdat je anders weten mensen niet wat je hebt gemaakt. Dus bij elk werk hoort ook iets wat je minder leuk vindt. En dat is wel goed om te onderzoeken hoe die balans is. Dus ik ben geen voorstander van per se jobhoppen om te jobhoppen. Maar wel dat iedereen kritisch blijft kijken, zit ik nog op mijn plek? En dan kan je ook in een organisatie kijken van ja, dit is niet meer helemaal mijn baan. Maar als ik hem iets modelleer, dan weer wel.
1: Ik merk dat als ik echt heel erg van mijn werk geniet, dat dat vaak op de momenten is dat ik echt in die flow zit. Heb jij tips om daarin terecht te komen? Want het gebeurt mij soms gewoon maar. Of niet?
7: Ja, en dat zijn natuurlijk ook de cadeautjes. Hè, dat je helemaal de tijd verliest en er helemaal in opgaat. Maar dat betekent ook dat je iets doet wat echt bij je past. En daar heb je wel invloed op om ja, te onderzoeken van wat zijn mijn sterke kanten eigenlijk. Waar ben ik goed in? Er zijn heel veel mensen. Ik heb heel veel coaching gegeven aan mensen in werk die bijvoorbeeld vastliepen. En dat je merkt, deze mensen doen werk waar ze ook wel goed in zijn. En mensen zijn wel tevreden. Maar dan kom je niet in die flow. Dus als je er niet in komt, dan betekent het misschien dat het werk toch niet helemaal bij jou aansluit. En dat je, als het werk net iets anders is, dat je dan wel die uitdaging hebt. Of dat het net iets meer bij je past. Of dat je het net iets waardevoller vindt. Dus als je het nooit meer ervaart, is het goed om te kijken, hey, moet ik misschien wat gaan jobcraften? Het is heel belangrijk dat je die flow ervaart. Want ja, dat is ook gewoon fysiek, doet het heel veel goeds voor je welzijn.
1: Maar moet je het dan alleen nog maar heel uitdagend vinden? Is dat dan ben je ook zo tegen je kunnen aan het vechten, toch?
7: Ja, nou ja, uitdaging, dat is wel. De een wil heel erg in die stretch zitten en de ander hoeft dat minder. Die zegt, nou, hele kleine stapjes. Dus dat is heel persoonlijk waar je uitdaging uithaalt. Je hoeft zeker niet altijd op de toppen van je kunnen te functioneren. Dat kan ook maar een percentage van je werkdag of van je werkweek of van je werkjaar. Maar het moet wel voldoende aanwezig zijn. En het is heel verschillend. En ook per fase van je werk. Soms denk je, nou, nu wil ik echt weer eens uitdaging. En dan begin je aan een nieuwe functie. En dan denk je, oh, waar ben ik aan begonnen? Het is wel weer heel uitdagend. En want in het begin weet je gewoon natuurlijk ook nog niet of je het kan. En die onzekerheid hoort er ook bij. Nou, dan wen je weer aan het werk. En dan kom je lekker in de flow. En dan op een gegeven moment ben je er misschien wat op uitgekeken. Maar er zijn ook mensen die altijd of hun hele carrière eigenlijk hetzelfde leuk blijven vinden. Omdat ze daar steeds weer iets nieuws in vinden. Dus het hoeft niet altijd heel spectaculair te zijn. Als je maar goed kijkt, hoe werkt het voor mij? En er is niks mis met 40 jaar bij een werkgever. Als jij denkt, ja, dit ben ik gewoon en dit past en ik voel me hier goed. Helemaal prima.
1: Gebeurt wel steeds minder. Tenminste in mijn generatie.
7: Ja, zeker als je nog niet zo lang werkt, is denk ik ook heel goed om eerst te onderzoeken wat het is. Want hoe kan je anders weten wat je leuk vindt als je nog niet zoveel hebt ervaren daarin? Dus dat is altijd goed, tenzij je gewoon denkt, ik weet het, dit is gewoon mijn plek.
1: Zijn er ook dingen die je kunt vermijden om niet uit die flow te raken?
7: Nou, je focus, hè. We hadden daar straks Lavinia Meijer even op. Die gebruik ik altijd als ik gefocust werk moet doen. Als ik een artikel of een boek moet schrijven, dan moet ik me echt concentreren. En er is heel veel afleiding. Heel veel technostress. Hè. Er zijn allerlei piepjes en op de laptop. En iedereen wil wat. Hè. De kantoortuin is ook zo'n plek. Heel leuk bedoeld. Hè. Heel sociaal. Want je zit lekker bij elkaar. Maar het leidt ook enorm af. Dus dat je gefocust kan werken is ook heel belangrijk voor die flow. Dat er ruimte is om dat werk langer achtereen te doen. Dat je niet steeds wordt afgeleid. Multitasken, daarvan overschatten we ook wat ons brein aan kan. In principe is dat je gewoon steeds schakelt tussen taken. En daar wordt je werk eigenlijk minder goed van.
1: Ja, en multitasken. Die schermen, dat lijkt me ook echt een kreng.
7: Ja, tenzij je het echt nodig hebt voor je visuele werk of zo. Maar als je allerlei schermen hebt en allerlei dingen die jou afleiden, kom je minder in die concentratie. En die concentratie heb je ook echt nodig om in die flow te komen. Dat je echt op kan gaan in het werk.
6: Ik had het net al even over thuiswerken. Dat klinkt natuurlijk heerlijk, maar dat kan ook best wel een beetje eenzaam zijn. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je op werk ook niet eenzaam kan zijn. Heb jij tips om, want die relaties lijken mij heel belangrijk, om die relaties toch aan te kunnen gaan met je collega's?
7: Ja, dat is heel belangrijk. En het bleek ook uit één onderzoek dat het verschilt ook per levenswijze en werkfase hoeveel behoefte je eraan hebt. Als iemand bijvoorbeeld net ergens nieuw is, heeft hij eigenlijk heel veel behoefte aan collega's. Verbinding op het werk maakt heel veel uit. In de positieve psychologie weten we dat de positieve relatie echt heel veel invloed heeft op ons welzijn en ons geluksgevoel. Dus zoek ook vooral mensen op waarmee je het kan vinden. En als je mensen hoort over werkrelaties, gaat het ook wel vaak over relaties die niet zo lekker lopen. Die houden ons bezig en hebben dan ook de neiging om daarin te investeren. Dat moet verbeteren. Maar ook daarin werkt het soms om te focussen op wat werkt. Met wie heb je het echt leuk? En zoek die mensen ook heel veel op. Want daar haal je wat uit met elkaar. En dan kom je soms ook op de mooiste nieuwe leuke plannen. Dus elkaar opzoeken. En dat kan ook wel online als je thuis werkt. Maar fysiek zo nu en dan is natuurlijk ook wel heel belangrijk.
6: Ja, en dan misschien beginnen met die praatgraag collega die toch gewoon met je kletst.
7: Nou ja, dat als je denkt, ja, dat loopt al, dus hoef ik niet in te investeren. Nee, maar haal daar zoveel mogelijk uit. Want dat levert je wat op en dat levert elkaar wat op.
6: Ja, we gaan zo meteen verder praten. En dat doen we over bullshit jobs en uit je neus peuteren. Of het wel of niet stoppen met je werk. Maar eerst het laatste nummer van dit uur. We gaan luisteren naar Cressip. Heerlijk. You Are You, waarom wilde je deze horen?
7: Ja, dat is okay. Ik vind Cressip altijd gewoon heerlijke Hollandse muziek. Hè? Van Hollandse bodem dan. Het is natuurlijk niet Nederlandstalig. Heel leuk, lief liedje over relaties ook. Hè? Dit gaat dan volgens mij over een opvoedingsrelatie. Maar waarin wel heel erg wordt onderkend. Hey, je mag eigenlijk jezelf zijn. En ik kijk eigenlijk heel erg naar wie jij bent. En dat volg ik. Nou, dat zou ik in het werk ook mensen gunnen. Dat we zo naar elkaar kijken.
6: We gaan er naar luisteren.

Je luistert naar De Nacht van Caro en Sirvee. Te gast Marlies Jellema van Centrum voor Werkgeluk. Zij gaat ervoor zorgen dat we morgen met een dikke vette glimlach de deur uitstappen om naar ons werk toe te gaan. Marlies, ik ken heel veel mensen die na het lezen van de Bermuda-driehoek van talent van Simon van Teutem en nou, nog net niet

0: het zusje, maar de morele ambitie van Rutger Bregman zijn gaan twijfelen over hun werk. Of zelfs zijn gaan stoppen omdat ze het een bullshit job vonden. Of tenminste, hadden beseft dat het was. Wat zegt dat volgens jou?
1: Ja, dat is wel een wereldwijd fenomeen. Vooral in de westerse wereld. Wordt ook wel de big resignation genoemd. Dat iedereen collectief ontslag neemt of voor zichzelf wil beginnen. Dus je ziet wel een soort beweging dat mensen wat kritischer kijken naar de werknemer-werkgeversrelatie. En is er genoeg ruimte voor autonomie? Dus dat schuurt wat hoe we ons werk hebben ingericht. En wat mensen willen, wat een nieuwe generatie ook wil. En ja, daar hebben we ons ook steeds weer toe te verhouden, denk ik. Om te kijken van ja, hoe kunnen we deze mensen zo best mogelijk een plek geven. Dus ik herken het dat mensen op zoek zijn naar zingeving. Het is nu ook een tijd waarin er veel werk is. Dat maakt soms ook dat het makkelijker is om kritischer te kijken naar wat voor werk zou ik dan willen doen. Ik denk dat het altijd goed is om te twijfelen over je werk, gezond te twijfelen. Om te denken, zit ik hier op mijn plek? Ben ik hier? Kom ik hier het beste uit de verf? Kan ik hier mijn sterke kanten inzetten? En heb ik het gevoel dat ik iets zinvols doe? En je noemde ook al bullshit job. Ja, dat is echt werk waarvan je denkt, ja, als ik er niet was, was het ook oké.
0: En voor welk doel is dit nou eigenlijk? Ja, geld verdienen misschien.
1: Ja, en dat uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je die voldoening niet ervaart. En dat je steeds ontevredener wordt. Terwijl je dan ook denkt, ja, maar het is toch een goede baan. En ik heb status, staat goed in mijn cv. Ik heb goed salaris. Dus waarom zou ik ontevreden zijn? Maar ja, die ontevredenheid mag je heel serieus nemen.
0: Ja, als je er even niet bent, dan maakt het inderdaad niet zoveel uit. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is eigenlijk ook wel heel belangrijk, denk ik.
1: Ja, dat je denkt, maar ik doe recht toe. Ik word er gezien en ik word gewaardeerd. En wat ik doe voor werk maakt ook uit. En uiteindelijk is die zingeving, ondanks dat we het niet altijd bespreken. En dat zou eigenlijk wel leuk zijn dat we ze nu en dan eens bij de koffie vragen. Van, goh, was je dag zinvol vandaag? Want dat is eigenlijk een hele belangrijke vraag.
0: Maar zinvol is dus, of zingeving is heel belangrijk. Maar juist de beroepen waar dat zo vanzelfsprekend is. Zoals onderwijs of verpleegkunde, ja, verpleging. Die leiden aan personeelstekorten.
1: Ja, en dat, want ik denk studenten die, ik heb lang bij de hogeschool bij voltijd opleidingen lesgegeven. Daar heb je allemaal studenten met morele ambitie die verpleegkundige willen worden of in de zorg willen werken. Maar die lopen er ook heel erg tegen aan dat ze eigenlijk dat wat ze zien, wat nodig is, niet altijd kunnen doen. Doordat er steeds meer bureaucratie is, doordat er al tekorten zijn. Ik hoor bij heel veel mensen, bijvoorbeeld in de sociaal werksector, van ja, ik zie wat nodig is, maar het lukt me niet om het te doen. Omdat de werkdruk heel hoog is, omdat we te weinig mensen hebben of omdat ik heel veel administratie moet doen. Dus eigenlijk is die morele ambitie heel hoog en die behoefte aan zingeving heel hoog, maar het lukt niet altijd. En dan ga je op zoek naar wat anders. En dat is natuurlijk eigenlijk heel, heel jammer, want het is natuurlijk ontzettend belangrijk werk.
0: Ja. In mijn generatie zijn er heel veel mensen die in plaats van echt van werk te wisselen, doen aan quiet quitting. En dat is het minimale doen. Echt alleen de taken die je op je bord krijgt. Maar ik vroeg me af, wat doet dat voor ons werkgeluk?
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg jammer. Want je ontwikkelt dan niet meer, je groeit niet meer en je gaat je tijd uitzitten. Je hebt die dag dus niet zoveel positieve emoties. En echt fysiologisch gebeurt er dan ook minder. In je lijf heb je minder hoera momentjes als het ware. Dus eigenlijk doe je jezelf best wel tekort als je dat te lang hebt. Ik bedoel, het kan best een poosje dat het zo is dat je iets moet doen omdat het nou eenmaal zorgt voor dat de processen weer draaien. Maar als je langdurig naar werk gaat alleen met het idee, ik zit mijn uren hier uit, doe je eigenlijk jezelf ook tekort. En de samenleving ook, want ergens anders heb je dan misschien veel meer te bieden met de kwaliteiten die je hebt.
0: Ja, het klinkt wel heerlijk natuurlijk hoor. Zo weinig mogelijk doen op een eiland ergens ver weg, maar dat gaat toch op een gegeven moment een beetje wringen, denk ik.
1: Ja, tenzij je iets anders hebt in het leven wat je heel erg leuk vindt. Als je denkt, ja, maar mijn sport is op dit moment het belangrijkste. Of ik geef judoles en dat verdient niet zoveel. Dus ik doe er iets anders bij waarmee ik mijn inkomen heb. Maar dat is dan niet mijn volle passie. Dat is natuurlijk ook prima dat je in je leven wel die balans hebt. Je wil alleen niet in je hele leven quiet quitten.
0: Nee, en het is nogal een groot deel van je leven. Wat is de rol van werkgevers hierin? Want die willen natuurlijk niet dat wij gaan quiet quitten of gaan jobhoppen of weet ik wat. Wat kunnen zij daartegen doen?
1: Ja, nou, het bewustzijn dat werkgeluk tot resultaat leidt en niet andersom. En dat als je werkgeluk op één zet, dat je dan ook het beste uit je werknemers haalt. En er ligt heel veel kennis op de werkvloer. Van oudsher is het toch, de mensen op de werkvloer worden aangestuurd en door verschillende lagen daarboven. Maar je ziet in sommige organisaties dat daardoor het contact tussen de werkvloer en het beleid helemaal een beetje scheef begint te lopen. Dus blijf ook luisteren naar de mensen op de werkvloer, want die weten eigenlijk het beste wat ze nodig hebben. En als je niet gewend bent in de organisatiecultuur om dat te laten horen, is het heel mooi om daar eens gesprekken over te voeren. En dat klinkt in het begin altijd heel tijdrovend. Hè? Als ik ergens advies kom geven over werkgeluk, dan is het vaak in het begin, dat kost allemaal tijd en dat gaat ten koste van de productiviteit.
0: Kunnen we niet gewoon een teamuitje doen?
1: Precies, ja. Kunnen we even naar de hei? Of kom je een uurtje een lezing geven en dan gaat iedereen het wel oppakken. Maar zo werkt het niet. Je moet eigenlijk van werkgeluk prioriteit maken. En dan zul je ervaren dat het op een gegeven moment ook niet heel veel extra tijd kost. Maar dat het gewoon in het DNA van de organisatie zit om dat regelmatig ter discussie te stellen. Van hoe is het met het werkgeluk en daarmee ook bij te sturen.
0: En een bedrijf of een organisatie heeft ook vaak een missie. Is dat iets waar wij als werknemers inspraak in kunnen hebben? Is dat misschien een oplossing?
1: Nou, het is wel heel belangrijk dat die werknemers die missie ook dragen. Als je het hebt over een morele ambitie, dat iedereen dezelfde morele ambitie heeft en dezelfde missie. En als die van bovenaf is opgelegd, dan heb je altijd wat weerstand. Want ja, mensen willen nou eenmaal liever niet dingen van bovenop gelegd krijgen. Dus het is heel belangrijk dat je het bespreekt in de zin van, is dit onze gezamenlijke missie? En klopt die nog? Of is die misschien veranderd?
0: Dus dat zou ook onderdeel kunnen zijn van het sollicitatiegesprek?
1: Zeker, ja. Sluit je aan bij de missie en visie. Ik denk dat er best wel veel besproken wordt. Maar ja, vraag je er echt op door. Van, ja, hoe zie jij dat dan? Of wat is je kritische noot hierbij? Want soms lees je missie en visie, denk je, ja, ik ben het er wel mee eens. Maar ik heb ook een kritische noot. Nou, daar kan je als organisatie ook weer van leren.
0: Ja. En zijn er andere dingen rondom de sollicitatieprocedure waar bedrijven anders in zich kunnen aanpassen? Om het voor ons nog net wat leuker te maken.
1: Nou, om het ook meer te zien als een kennismaking. Hè? Als je een relatie met iemand aangaat, ga je normaal even op date. Even kennismaken van, goh, vinden we elkaar leuk? En dat zou eigenlijk een hele interessante fase zijn bij solliciteren. Om even met mensen op date te gaan. Van, kijk, dit zijn wij, zo zien we eruit. Eigenlijk nog voordat iemand gaat solliciteren, kom eerst maar eens proeven of je het hier wat vindt. En als je daarna denkt, ja, ik voel me hier goed, ik pas bij die cultuur. Zo'n missie en visie bijvoorbeeld staat soms op papier, maar wordt die ook doorleefd in de organisatie? Dus eigenlijk zou je in plaats van solliciteren misschien gewoon een werkdate willen. En even elkaar leren kennen en dan kijken, klikt het? En dan, waar ben je het best op je plek? En dan niet kijken vanuit een vacature. Want dan is het vaak van, ja, je moet dit kunnen. En de een denkt van, ja, nou ja, ik voldoe aan 7 van de 10 voorwaarden, dus ik solliciteer. En de ander denkt, ah, ik mis er 1, dus ik kom niet. Terwijl je daar heel veel aan zou kunnen hebben. Dus door eigenlijk meer te zeggen van, ja, we zoeken dit soort mensen. Kom eens langs, kom eens op date, kom eens kijken wat we doen. Gaan we daarna in gesprek, wat zie jij jezelf hier doen? Krijg je een ander soort gesprek.
0: En hoe kun je als bedrijf die motivatie weer een beetje aanwakkeren bij je werknemers?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Hè?
0: Dat is waar jij mee bezig bent.
1: Ja, precies. Dat is ook in het boek Motiveren kun je leren. Gaat het daar ook over hoe voer je nou een gesprek over motivatie? Want we hebben heel erg het idee dat motiveren iets is wat je doet. Hè? Je motiveert iemand, dus jij steekt energie iemand waardoor die motivatie groeit. Maar eigenlijk wil je die ander aan het werk zetten over wat motiveert jou. Want als die ander daar zelf over nadenken, dan groeit die motivatie pas echt. En dan wordt het ook interne motivatie. Dus veel vragen en vooral heel goed luisteren naar wat zegt iemand nou eigenlijk over zijn motivatie. Dat leidt tot meer motivatie dan als jij denkt van, ja, maar ik ga jou uitleggen waarom het allemaal zo belangrijk is. Want dan gaat iemand in de luisterstand denkt hij, ja, leuke argumenten, het zal wel, maar het zijn niet mijn argumenten. Even heel korter de bocht. En dus met motivatie wil je eigenlijk de mensen zelf aan het werk zetten over, ja, waarom is dit belangrijk? Wat is onze missie eigenlijk bij elk project? Kijken, wat is de missie van dit project? Wat willen we? Wat is ons belang? Hoeveel vertrouwen hebben we erin? Als je dat gesprek voert, dan groeit de motivatie vaak omdat je het erover hebt.
0: En als je jezelf nou een schop onder de kont wil geven, waar zit motivatie dan in?
1: Nou, ook nadenken over wat vind ik nou eigenlijk belangrijk. En we zijn ook, als we denken, ja, ik weet niet zeker of ik het kan, heel goed om ons kop in het zand te steken, vermijden, uit te stellen. Ja, dat is wat we allemaal bij toetsen doen, zo laat mogelijk gaan leren, omdat je denkt, ik weet niet of het goed komt. Dus om ook even na te denken, heb ik er vertrouwen in? En wat heb ik nodig om er vertrouwen in te krijgen? En dat zijn heel belangrijke vragen rondom motivatie. Hoe belangrijk vind ik het en hoeveel vertrouwen heb ik erin? En als het daar ergens op schort, wat kan ik er dan aan doen?
0: Er zijn ook heel veel mensen, ik ben een beetje schor, 's nacht. Er zijn ook heel veel mensen die hun werk wel gewoon leuk vinden, maar daar dus niet het salaris voor krijgen. Hoe ga je dat gesprek aan? Want dat kan een reden zijn om niet te blijven.
1: Ja, en dan is het eigenlijk wel heel mooi als de werkgever dat weet. Of als je het idee hebt van ja, maar ik werk net zo hard als een ander en ik doe hetzelfde op hetzelfde niveau dat werk. Ik lever dezelfde kwaliteit, maar ik krijg minder. Dat schuurt het meest, het gevoel van onrecht. En ja, dat wil je eigenlijk bespreken. En bedenk voor jezelf eigenlijk heel goed van tevoren wat je uit het gesprek wil halen. Wanneer is het voor jou wel weer redelijk? Als je voor jezelf heel scherp hebt, dit is mijn verhaal. Of oefen het eens even met iemand anders. Hè, als je in gesprek gaat van nou, er zit me iets dwars. Als je hem namelijk heel open insteekt van ja, ik wou iets bespreken. En je weet eigenlijk zelf niet precies waar schuurt hij en wat wil ik. Dan is het gesprek veel lastiger. Dus als je van tevoren heel goed op een rijtje zet. Dit is er aan de hand, dit wil ik. En dan kan je het ook makkelijker verwoorden. En even oefenen helpt soms.
0: Fijn. Tot zover het eerste uur van De Nacht van Caro en CRV, waarin we deze nacht spreken met Marlies Jellema van het Centrum voor Werkgeluk. We hebben het onder andere gehad over positieve psychologie en hoe dat kan bijdragen aan ons werkgeluk. Hoe je het heft in eigen handen kan nemen en wat werkgevers kunnen doen om hun werknemers ervan te weerhouden om te stoppen. Straks is het aan jou de beurt, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema, om te reflecteren op het onderwerp. Misschien heb jij zelf wel een baan waar je niet zo gelukkig van wordt. Of ben je juist dolgelukkig in je werk en heb je tips? Laat het weten via de NPO Luisterapp of 0800 11 21.
2: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Ook overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
0: Regelmatig naar de klok aan het kijken. Mis je energie in je werk of vraag je je af waar je het nou eigenlijk allemaal voor doet? Werkgeluk gaat over veel meer dan een leuke baan.

0: NCRV.
1: Het afgelopen uur spraken we met Marlies Jellema van Centrum voor Werkgeluk over hoe we ons werk nog net een tandje leuker kunnen maken. Misschien lig jij nu wel toevallig te piekeren over je werk en wil je weten hoe je daarmee kan kappen. Of, we hadden het net over motivatie. Misschien wil jij je vriendin wel motiveren om meer uit haar werkleven te halen. Laat het vooral weten en laat van je horen via de NPO Luister-app of bel naar 0800 11 21. Maar eerst, nadat jij je behoefte hebt gedaan, trek je de wc door en hoef je er daarna niet meer over na te denken. En dat jij er geen omkijk naar hebt, dat betekent niet dat een ander dat niet heeft. Dat komt namelijk door de mensen van de rioldienst. De mensen die dag en nacht bezig zijn met de verwerking van het menselijk afval. Maar de buizen waarin dat terechtkomt, die moeten zo nu en dan ook gecontroleerd worden. Verslaggever Noah de Bruin ging mee met de rioolinspectie van de gemeente Rotterdam.
2: Mag ik even een stukje meerijden?
3: Ja, natuurlijk, het is gratis.
2: Ah, lekker.
3: We rijden nu even naar achteren om de afluiter te controleren. Omdat een van mijn collega's zegt dat die water zag stromen. En het is niet de bedoeling dat er water langskomt. Kijk uit met uitstappen. Daar de auto naast je.
2: Oh ja, inderdaad. Oh. Het is echt een hele klim aan dit ding. Oh. Kijk, dat ik die auto niet raak. Nou, het gaat net goed. En hoe gaat dat dan? Want ik zie de put hier, die is al open.
3: Ja, we gaan nu wat afsluiters. We hebben afsluiters in het riool geplaatst. Dan doen we het riool nog een beetje reinigen. En daarna zuigen we het hele stelsel leeg. En dan gaat de camerawagen erin. De afsluiter, ik weet niet of je weet wat de afsluiter is.
2: Geen idee.
3: Wacht, dan laat ik je er even eentje zien. Dit is deze is een groter formaat dan wat we er nu in hebben zitten.
2: Het is een soort zak.
3: Ja.
2: Het lijkt een beetje, kijk, als ik het zou nu zien, zou ik het een beetje moeten vergelijken met zo'n boei die je wel eens op het water ziet.
3: Een boei of een soort zware ballon.
2: Ja. Oké. Okay.
3: Want deze moet ook opgeblazen worden.
2: En deze kan dus
3: in de rioolbuis. En het moment dat we hem in de rioolbuis doen, we gaan hem opblazen, sluit hij het systeem af, waardoor straks mijn collega met zijn camera zonder nat te worden door het riool kan rijden. Ik gooi de slang nu in de buis. En gaat nu onder waterdruk naar de eerstvolgende put. Want daar hebben we een afsluiter geplaatst. Beetje herrie, maar ja, dat heb je met werken.
2: Hoort erbij.
3: Ja. Kijk, en nu ben ik er. En hoe weet ik dat ik er ben? Omdat de slang niet verder kruipt.
2: Oké, als je zo zegt.
3: Ja.
2: Maar we zien een soort inderdaad, die rioolputten die je dan wel eens op straat ziet staan, die is nu open en daar hangt dan die slang in. En dan beneden zie je echt een soort waterlaagje hangen, liggen.
3: Ja, een stroming Niagara vallen. Nu is dit stukje riool, is als het ware gereinigd. Nou, mijn maat komt. Kijk, die mensen daar lopen. De mevrouw loopt ook met haar vingers op de neus.
2: Het is dat ik een microfoon in mijn handen heb, maar anders stond ik er ook zo bij, hoor.
3: Valt toch reuze mee. Kijk, meneer lacht erbij.
2: Nou, dat ruikt toch niet echt fris?
3: Ja, dus zo ziet hij. Dus één grote familie hier in Rotterdam. Door de ophoopjes van doekjes, die houden stank, omdat het in het riool zit. Kijk, we hebben daar net een klein beetje eruit gehaald. Is niet echt veel, ik kan het je even laten zien.
2: Oh, kijk.
3: Snappie? En dit zijn allemaal doekjes. Ik kan het eventjes ontleden voor je. Dit zijn die zogenaamde doekjes. Waar ze bij in de supermarkt van zeggen, het is afbreekbaar, staat er dan op dat doosje.
2: Nou, daar zien we weinig vanaf.
3: Nee, dit breekt allemaal niet af.
2: Dat is soort veranderd in dit, soort zwart lang touw.
3: En dan is dit nu nog een klein beetje. Maar meestal halen we van die hele grote. Je gaat bijna over je nek.
2: Nee, dat valt nog wel mee. Maar het is inderdaad wel even wennen. Het is even wennen.
3: Ja. Dus dit, maar dan in hele grote balen halen we uit het riool. Maar niet bang zijn. Pas gaan rennen als wij rennen.
2: Oké.
3: Maar wat ik je hiermee wil laten zien is hoe een spuitkop eruit ziet. En dan zie je hier zitten als het ware de nozzels. En het moment dat ik er waterdruk op zet, dan krijgt hij de buis in. En dan drukt hij het vuil met waterkracht richting ons. Maar we hebben ook, kan ik je laten zien, we hebben diverse spuitkoppen.
2: Welke vind jij het leukste om te gebruiken?
3: Mijn favoriet is eigenlijk deze.
2: Zo, dit is wel echt een beuker. Dit.
3: En het leuke van deze is, het moment dat je hem in het riool gooit, blijft hij sowieso op de grond liggen. En waar ligt al het spul?
0: De grond.
3: Dus hij neemt alles mee. Okay. Wacht even, Martijn.
2: Oh ja, dan komt even een auto tussendoor.
3: Sorry voor het ongemak.
2: Dit zie je dan ook wel vaak, maar goed, het past precies. Oh, daar gaat wel de heg van de buren.
3: Hey Arnoud.
4: Ja, man.
2: De camera die hangt nu in het riool en jij bent nu aan het soort inspecteren.
4: Ik ga eerst even door die buis heen, even kijken of die goed gereinigd is. En dan ga ik hem opnemen, zeg maar, met alle aspecten die je ziet.
2: Het is eigenlijk alsof je een soort,
4: PlayStation.
2: Ja, toch? Ja,
4: ja toch?
2: Je zit ook met een joystick inderdaad dat ding te besturen.
4: Joystick, het lijkt er wel een beetje op, ja. Ik ga nou even terugrijden.
2: Oh kijk, dat gaat heel soepel, dat hoef je niet eens.
4: Ja, dat gaat soepel, dat gaat automatisch.
2: Oh, en dan door het raam kunnen we zien dat touw, dat trekt hem inderdaad.
4: Ja, juist, ja.
3: Wil je langs?
5: Ja, ik wil.
3: Weet je wat, dan mag je langs. Ik heb een aanspraak, kunnen jullie er langs?
5: Oh, dat is geen wat.
6: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
1: Je hoorde verslaggever Noah de Bruin bij rioolinspectie van gemeente Rotterdam. Ja, dan denk je, hè, gaat dat over werkgeluk? Ja, voor sommige mensen is dit een nachtmerrie, deze baan, maar voor andere mensen blijkbaar een hele leuke baan. Ik vroeg me af, Marlies, als we ons ertoe zouden zetten, zouden we dan allemaal werkgeluk uit zo'n baan kunnen krijgen?
7: Nou ja, wat ik wel mooi vond aan dit verhaal is dat het, je hoorde duidelijk dat hij het ook heel zinvol werk vond. En het lijkt me ook heel zinvol werk, de riolering. Terwijl je bent ook met iets heel technisch bezig. Dat moet wel bij je passen, dat het technisch is en dat je het idee hebt, ik draag op deze manier bij aan de samenleving zonder dat ik al die mensen die hiervan profiteren zien. Dus ik denk dat geen enkele baan voor iedereen geschikt is. Maar als je er zingeving in ziet en dat het bij jou past en dat het bij jouw sterke kanten past, kan je heel snel werkgeluk ervaren.
1: We hebben een beller en dat is Leo. Leo is er niet meer, maar ik heb wel eens een vraag opgeschreven. Dat is niet helemaal waar. Hey Leo, je bent er nog. Wat vroeg jij je af?
8: Hallo?
1: Hallo, ben je er?
8: Ja.
1: Wat vroeg jij je af?
8: Ja, maar ik heet geen Leo.
1: Oh, nou, dan verzinnen we hier namen. Maar je hebt wel een belangrijke vraag, geloof ik.
8: Goed, mijn naam is Sean en ik wou het graag hebben een stukje terug in de tijd. Ik ben al heel wat jaartjes met pensioen. Maar vroeger, ik begrijp wel dat mensen dat hebben, maar vroeger werd er niet gepraat over zingeving bijvoorbeeld. Jullie hebben nou een uur het gehad over van alles en nog wat. Op sociaal gebied, over je innerlijk, over je weet ik veel wat allemaal. Ik kan u vertellen, ik heb ongeveer 24, 25 banen gehad. En als ik ging solliciteren, dan kwam ik op gesprek. En dan zei ik tegen die meneer, ik weet wat er gevraagd wordt. Heb ik gehoord of heb ik advertentie gelezen. Ik zeg, dit is op mijn opleiding. U gaat mij vertellen wat ik moet doen. Ik ga u nu vertellen of dat lukt of niet. U gaat mij gewoon netjes betalen. Als ik mijn werk niet goed doe, schopt u mij er weer uit.
1: En de vraag is?
8: Altijd aangenomen. Altijd. Per direct aangenomen.
1: En had je nog een vraag aan Marlies?
8: Mijn vraag is, is die mentaliteit, kan dat nog tegen? Die no-nonsens mentaliteit. Van, ik kom hier werken, ik krijg er geld voor en dan ga ik weer naar huis. Ik heb bijvoorbeeld nooit mijn verjaardag gevierd. Dat werd altijd geaccepteerd. Zeg, kan ik er niks van doen dat ik jarig ben? Ik had toch niet voor 40 man gebakjes kopen?
1: Ja, maar Lies, wat zeg jij?
7: Ja, dat kan dat nog in deze tijd. Ik denk dat heel veel kan en dat sommige dingen tijdsgebonden zijn. Maar ik vind het wel mooi aan dit verhaal dat deze meneer heel duidelijk aangeeft van ja, dit is hoe ik in werk sta. En in dat gesprek komt dat ook al naar voren. Ik kom iets doen en daar wil ik voor betaald krijgen. En er was ook al een opleiding en een diploma. Dus deze meneer weet ook al, dit doe ik en dit past bij mij. Dus dat zit ook al in die opleidingskeuze. Ja, waarom zou het niet kunnen? Hè? Dus om even antwoord te geven op wat die meneer vraagt, wat John vraagt. Ik denk dat dit past bij John. En iemand anders die doet het op een hele andere manier, zo'n sollicitatiegesprek. Maar het is blijkbaar een hele duidelijke manier van aangeven. En heel bewust ook van, zo wil ik het werk graag doen. En als het dan past, en blijkbaar bij deze werkgevers paste het ook.
8: Dus dat kan nog steeds. Op zo'n manier binnenkomen en dat vertellen.
7: Ik denk dat als het bij mensen past, dat ze het vooral moeten proberen. Dat het heel erg per werkcultuur ook past. En dat sommige banen ook meer tijd vragen om te ontdekken wat er nou precies moet gebeuren. Hè. In dit voorbeeld is het ook overzichtelijk. Van nou, en dit doe ik en dan wil ik dat ervoor betaald hebben. Dan moet je ook heel duidelijk met elkaar hebben wat er moet gebeuren. Als dat wat minder duidelijk is, vraagt dat denk ik wat meer tijd.
1: Dank u wel voor je vraag, John. Is dit het antwoord op je vraag?
8: Ja, ik moet er wel bij zeggen, ik heb nooit een salaris gevraagd. Ik wist wat ik ging verdienen, ik heb nooit gebedeld om meer.
1: Nou, het kan gelukkig allemaal nog. En het is in ieder geval heel fijn dat er ruimte voor is.
8: Goed zo.
1: Ik vroeg me af, als jij dit allemaal aan ons verkondigt, ben je dan zelf ook, doe je practice what you preach?
7: Ja, dat probeer ik wel. Maar ik heb natuurlijk ook wel dagen dat ik minder leuke dingen doe. Maar ik probeer wel steeds stil te staan bij wat ik doe en waarom ik het doe. En soms begin ik ook wel aan iets omdat ik denk, dit is heel belangrijk. Dan ga ik iets ontwikkelen terwijl ik niet per se weet waar het uitkomt. Ik ben dan niet zo strategisch. Maar voor mij is het wel heel belangrijk dat ik denk, dit gaat ergens over. En hiermee lever ik wat. En het moet ook bij mij passen. Ik ben altijd wel hongerig naar iets nieuws. En ik wil altijd wel weer ontdekken hoe het zit. Dat is ook het leuke van wetenschap naar de praktijk brengen. Dat je altijd weer in de wetenschap weer wat nieuws te vinden hebt. Of dan zijn er nieuwe onderzoeken. En dat daarin ook altijd gekeken wordt van wat kan beter.
1: We hebben een vraag van Piet. En Piet zegt, ik vind mijn werk echt fantastisch. Maar het leukste van mijn werk vind ik eigenlijk de leuke werksfeer creëren voor de mensen met wie ik werk. Is dit naast dat voor mij het erg leuk is, is dat ook goed voor anderen? En vooral ook voor het werk wat gedaan moet worden?
7: Ja, super belangrijk. En ik denk wat Piet zegt, bijdragen aan een leuke werksfeer. Dat is zo relevant dat we ons prettig voelen op het werk. De laatste jaren is het natuurlijk best in het nieuws geweest dat het soms misging op werkvloeren. Dat er een toxische werkcultuur ergens was. En dan hoor je ook hoeveel schade mensen daaraan ondervinden. En dat gebeurt vaak heel langzaam, heel sluimerend. Dus dan zijn de piets in de organisaties zijn goud waard. Mensen die zich bewust zijn van, we hebben een goede sfeer met elkaar nodig. En we willen het gewoon leuk hebben met elkaar. En dat bereik je niet altijd met een team uit je bolen. Maar dat moet je elke dag moet je daar wat aan doen. En ook vroegtijdig aan de bel trekken als je denkt, hier voel ik me niet zo prettig bij.
1: Esmee die zegt, we hebben het heel veel over burn-outs, maar bijna niet over verveling. De vraag is hoeveel mensen lopen er eigenlijk niet opgebrand, maar leeglopen rond.
7: Ja, de bore-out.
1: Ja,
7: we hadden het al eerder even over mensen die dan werk doen waar ze ook wel goed in zijn. Of wat je dan niet zo relevant vindt, de bullshit jobs. Dat zijn allebei contexten waarin je makkelijk een bore-out kan krijgen. Of dat je ding, ik wil wel blijven, want het team is zo leuk en die rekenen op mij. Terwijl ik eigenlijk al aanvoel dat ik er niet meer helemaal lekker in het werk zit. Dus beide kanten. Je kan aan de ene kant overvraagd worden, maar je kan ook ondervraagd worden. En beide signaleer je het beste bij jezelf. Maar als je het bij een ander ziet, van goh, heb jij het nog naar de zin? Vraag er ook

0: anderen en vooral ook voor het werk wat gedaan moet worden.
1: Ja, super belangrijk. En ik denk wat Piet zegt, bijdragen aan een leuke werksfeer, dat is zo relevant dat we ons prettig voelen op het werk. De laatste jaren is het natuurlijk best in het nieuws geweest dat het soms misging op werkvloeren, dat er een toxische werkcultuur ergens was. En dan hoor je ook hoeveel schade mensen daaraan ondervinden. En dat gebeurt vaak heel langzaam, heel sluimerend. Dus dan zijn de Piets in de organisaties zijn goud waard. Mensen die zich bewust zijn van, ja, we hebben een goede sfeer met elkaar nodig. En we willen het gewoon leuk hebben met elkaar. En dat bereik je niet altijd met een team uit je bolen. Maar dat moet je elke dag moet je daar wat aan doen. En ook vroegtijdig aan de bel trekken als je denkt, ja, hier voel ik me niet zo prettig bij.
0: Esme die zegt, ja, we hebben het heel veel over burn-outs, maar bijna niet over verveling. De vraag is hoeveel mensen lopen er eigenlijk niet opgebrand, maar leeglopen rond.
1: Ja, de bore-out.
0: Ja.
1: Ja, we hadden het al eerder even over mensen die dan werk doen waar ze ook wel goed in zijn. Of wat je dan niet zo relevant vindt, hè, de bullshit jobs. Dat zijn allebei contexten waarin je makkelijk een bore-out kan krijgen. Of dat je ding, nou ja, weet je, ik wil wel blijven, want het team is zo leuk en die rekenen op mij. Terwijl ik eigenlijk al aanvoel dat ik er niet meer helemaal lekker in het werk zit. Dus beide kanten. Je kan aan de ene kant overvraagd worden, maar je kan ook ondervraagd worden. En beide signaleer je het beste bij jezelf. Maar als je het bij een ander ziet, van goh, heb jij het nog naar de zin? Vraag er ook eens na.
0: Zometeen gaan we verder met de vraag van de luisteraars. Maar eerst gaan we naar het laatste werkgerelateerde nummer dat jij hebt meegenomen. We gaan luisteren naar Feeling Good van Nina Simone. Op welke manier heeft dit nummer te maken met werk voor jou?
1: Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld van teamsamenwerking. Dus zij is de zangeres. En langzaam komt er steeds meer bij. En wordt het nummer steeds, ja, op een positieve manier complexer. En voller en rijker. Omdat die samenwerking ontstaat. En ja, verder een prachtige stem. En een mooi onderwerp waarin ze ook, ja, voor mijn gevoel verwoord. Van ja, hoe het ook loopt. Je kan altijd weer de volgende dag kijken. Hoe ga ik erin staan?
0: Ga naar luisteren.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro en Sirvé. En te gast is geluksdeskundige Marlies Jellema. En we hebben het deze nacht over ons werkgeluk. Jij hebt een spelletje meegenomen. Dit is het Sterke Kantenspel voor kinderen. En dit is net uitgebracht, of niet?
1: Ja, klopt. Hij is nog heel vers van de pers.
0: Wat wil je hiermee bereiken? Wat is het doel?
1: Ja, vanuit de positieve psychologie is de sterke kantenbenadering een heel krachtige benadering. En dat je eigenlijk kijkt naar wat werkt in plaats van wat niet werkt. En voor kinderen is dat natuurlijk best wel abstract. Dus dit spel heeft heel veel beeld in zich. Noëlle Smit heeft het geïllustreerd. En we hebben heel lang nagedacht over welk dier hoort nou bij wel sterke kant. En het is mijn droomplaatje dat er dan een kind met het spel gespeeld heeft. En dan stel ik me een onzeker kind voor dat bijvoorbeeld het lastig vindt om te lezen. Of met een lastige vraag bezig is bij een therapeut. En dan op de fiets zit en dat plaatje nog onthoudt. En dan denkt van, oh ja, mijn sterke kant is wel een beetje de eekhoorn. En dat kind op die manier ook bekrachtigt. Ik denk, kinderen, we horen heel veel over het welzijn van jeugd. Er is veel bij jongeren veel somberheid, veel stress. Op de middelbare school hoor je al jongeren die burn-out hebben. Dus het is ook wel ontstaan vanuit het idee van, goh, de allerjongste generatie heeft misschien ook baat bij meer focus op waar ze goed in zijn, wat ze in huis hebben. En dat is net wat anders dan complimenten geven op resultaten. Want dit gaat echt over wat heb je in huis. En dan gaat het niet of je resultaat nou goed is, of je toets nou goed is, maar dat jij creatief bent, of dat je een doorzetter bent, of dat je dus iets hebt waar je gewoon op voort kan bouwen, ook al is het helemaal niet gelukt, dat je toch nog het idee hebt, ja, maar ik heb wel sterke kanten.
0: Maar wat goed als ze daar al mee opgroeien.
1: Nou ja, dat is een beetje mijn droomplaatje. Hè? Dat kinderen die met die plaatjes dat zich mee kunnen identificeren. En dat het ook een anker wordt om daarmee te werken. En ook omdat ik weet dat het is een methode die, of een manier van denken en werken, die sterke kantenbenadering, waar ook heel veel onderzoek naar is gedaan internationaal. En bij volwassenen werkt het ontzettend goed. En we merken dat bij kinderen het eigenlijk ook heel effectief is om bewust te zijn van die sterke kanten.
0: Ja, dit worden hele gelukkige werknemers of werkgevers. We hebben inmiddels Leo, en de echte Leo. En die zegt, ik vind mijn werk best leuk, alleen toch stel ik altijd alles uit. Is dat dan een signaal dat ik het eigenlijk toch niet zo leuk vind?
1: Ja, dat hoeft niet. Uitstellen, het kan heel functioneel zijn. Dat je denkt en baalt van jezelf, dat je denkt, ik begin maar niet. Terwijl er wel een heel belangrijk proces op gang is. Want ja, in je hoofd moeten soms wat dingen gebeuren voordat alles op een rijtje staat en je denkt, ja, nu kan ik beginnen. Dan is het functioneel uitstellen. Alleen in onze samenleving is uitstellen vaak niet zoiets zo gewaardeerd. Dus het is wel leuk om te onderzoeken, wat doe ik dan eigenlijk terwijl ik uitstel? Maar het kan ook te maken hebben dat je het wel heel belangrijk vindt, maar dat je er niet zoveel vertrouwen in hebt. Dus dat je eigenlijk het ongemak uitstelt, dat je denkt, ik vind het eigenlijk spannend, misschien gaat het wel niet goed. En dat gevoel vinden we niet zo fijn. Dus dat je een beetje vermijdt om dat ongemak te gaan voelen. En als je daar bewust van bent, dat je denkt, oh ja, ik zit het uit te stellen omdat ik het eigenlijk spannend vind, ingewikkeld vind. Heb het er met iemand over of onderzoek eens, nou, welke sterke kant ik heb. Pak het spelletje erbij om eens even uit te zoeken van, kan ik de eekhoorn misschien inzetten in dit geval. Dus het kan verschillende dingen betekenen. Het hoeft niet te betekenen dat je werk niet leuk vindt. Uitstellen is supermenselijk gedrag. Heel veel dingen stellen we uit in het leven of doen we niet. Want ja, je moet toch kiezen wat je wel en niet doet per dag. Je kan niet alles doen. Dus het kan zijn dat het inderdaad betekent dat je werk niet meer zo leuk vindt, omdat je er niet meer zo van in de flow komt. Dus dan zou je ook eens na kunnen denken, als ik dan eenmaal wel begin, kom ik dan wel weer lekker in de flow? En misschien heb je een heel functioneel uitstelproces gehad, waarin je er toch in je achterhoofd over na hebt gedacht.
0: We hebben ook meerdere vragen over dat piekeren. Piekeren over werk. Hoe kap je daar nou mee?
1: Ja, piekeren is heel erg lastig. En als je er eenmaal in zit, dat hoofd kan maar rumineren en de hele tijd allerlei rondjes draaien. Sowieso is een mooie stelregel, heb ik ooit geleerd van een deelnemer van cursus Positieve Psychologie. Die zei, mijn moeder zei altijd, je moet jezelf tussen 10:00 s'avonds en 8:00 s'ochtends gewoon niet serieus nemen. Hele mooie stelregel. En hij klopt ook, want je brein werkt 's nachts anders. Er zijn andere delen actief die je normaal helpen om heel creatief te dromen. Wat maakt dat je eigenlijk minder zo'n beetje realistische afweging kan maken. Je kan minder relativeren. Dus 's nachts je piekers niet zo serieus nemen helpt al. En vanuit acceptance en commitment is een bepaalde methode dat je ook eigenlijk een beetje leert om met afstand naar die gedachten te kijken. Dus dat je niet het idee hebt van, ik ben een piekeraar, maar mijn hoofd zit nu dus rondjes te draaien en te piekeren.
0: Hoe kun je jezelf trainen om positiever te denken?
1: Ja, het is, je wil niet per se misschien altijd positiever denken als dingen niet positief zijn. Dus omarm dat het soms niet positief is en neem daar ook de tijd voor. Je moet geen dingen recht willen draaien die gewoon die naar zijn of die je gekwetst hebben. Maar door te focussen op die positieve emoties en door die uit te vergroten, meer te vieren, meer daarbij stil te staan, train je dat ook. En je brein is superplastisch, dus die kan je trainen. Als die goed is in piekeren, heb je hem onbewust ook getraind om veel te piekeren.
0: Aangeleerd kun je afleren?
1: Aangeleerd, ja, de verkeerde kant op fantaseren. Maar je kan dus ook elke dag even stilstaan bij waar ben ik tevreden over? Waar ben ik trots op? Of waar ben ik dankbaar voor? Dus dan ga je even heel bewust die positieve emoties opzoeken. En dan train je je brein om te kijken naar wat wel werkt. Of naar je werkdag even in je telefoon inspreken. Waar was ik echt tevreden over? Of wanneer heb ik mijn sterke kanten ingezet? En welke sterke kanten waren dat dan? Dus je moet je brein eigenlijk trainen om iets anders te doen dan dat piekeren. Minder piekeren is heel lastig, want dan ga je toch piekeren. 'S Nachts je piekers niet zo serieus nemen. Even afstand nemen alsof je als een soort vlieg op de muur naar je eigen hoofd zit te kijken. En denkt, nou ja, je zit je behoorlijk druk te maken. Maar waarschijnlijk zie je het morgen wel weer anders.
0: Wat een heerlijke tips. Tot zover dit gesprek in de nacht van Karo en Cervé, waarin we deze nacht hebben gesproken met Marlies Jellema van het Centrum van Werkgeluk. Over precies dat. Werkgeluk. We hebben het onder andere gehad over positieve psychologie, het heft in eigen handen nemen en de rol van bedrijven zelf. Het hele gesprek vind je terug in de NPO Luister-app of op jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Marlies, dankjewel en een hele fijne werkweek gewenst.
1: Nou, dankjewel.

0: De nacht van Caro en CRV.
1: Dat was Jet van der Steen met Juni. En nu meer muziek. Dit weekend was namelijk het concert van de toppers. Met het thema The Summer is Magic. En naast dat het magisch was, was het ook snikheet. Niet alleen tijdens het concert, maar ook tijdens de voorbereidingen. Onze verslaggever Asja Mohamud ging op pad om het geheim achter deze jarenlange succesformule te ontdekken. En ze bezocht de arena, ze sprak met de productie en natuurlijk ook met de toppers zelf.
2: Ik dacht, misschien is het ook wel leuk om juist lopen te doen, zodat het meer beweegt.
3: Loop ik in Engeland, hè?
4: Ik ben Bernard de Leeuw. Ik ben eigenaar en producent van Toppers & Concert. Eigenaar samen met René Vroger. We hebben dit eigenlijk verzonnen in 2004. Toen deden we 4 concerten met René Vroger solo hier. En daar hadden wij Gordon en Gerard als gast. En dat was een heel groot succes. En toen hebben we gedacht, hey, als we nou eens een groot meezingspectakel gaan maken. En inmiddels doen we dat 22 jaar.
5: Ik ben Stan. En ik ben sinds vorig jaar, sinds 2025, ook betrokken bij Toppers & Concert als uitvoerend producent. Dus ik doe mee de uitvoer. Dus wij doen eigenlijk de voorproductie. Waarin Benno vooral heel veel creatief doet en ik uiteindelijk meer productioneel dingetjes daarna ga oppakken.
4: Iedereen komt verkleed. Ik kom zelf uit Brabant, Den Bosch, dus dan ben je dat 1 keer per jaar heel erg gewend om te verkleden. Alleen eigenlijk zijn we dat hier gaan introduceren en vanaf het begin is dat gewoon dat iedereen daaraan meedoet en dat je echt best wel voor lul loopt als je niet verkleed bent. Zeker als je thema's doet, rood, wit, blauw en dan zie je in één keer een groene stip. Die heeft de mailing niet gelezen. Dat doen we meestal in de zomer verzinnen, het thema voor het jaar erop. Doe ik veel met René en met ons team. Dat we kijken van oké, wat zou leuk zijn. Het is heel belangrijk dat mensen ook het één niet te duur is om te verkleden. Dus je kunt ook dingen uit je kast pakken, bij wijze van spreken. Maar je ziet ook dat heel veel mensen gewoon gedurende het jaar een aantal toppersavonden thuis organiseren met dvd's kijken en naaimachines op tafel en van alles in elkaar naaien. En je ziet de feestwinkels in Nederland er altijd op inspringen. En het moet lekker voor de hand liggend zijn. Een leuk thema waar eigenlijk iedereen aan mee kan. Dat zou ik nou niet meer zeggen, maar in het begin teken ik de kostuum zelf. Maar dat doe ik niet meer. Nee, je houdt wel, ik moet zeggen, we hebben daar steeds wel goede partijen voor. Hè. Dit jaar even een aantal jaar doet al Mark Forno het. Daarvoor deed, hoe heet die jongen?
6: Prince Charles.
4: Prince Charles, Tigo Boeker. Ook heel goed. Ja, je moet daar ook iets. Dat is ook het verwachtingspatroon van mensen. Hè? Mensen verwachten iets van ons. En dan moet je wel waar blijven maken, anders is het snel afgelopen natuurlijk. Nee, maar je inhoudelijk kijk je naar alle facetten. Maar je moet proberen ook niet meer te diep te hoeven gaan. Dus je het verwachtingspatroon bij die mensen managen van wat je verwacht. En dat als het op een gegeven moment samenkomt, dat die mensen gewoon de job goed hebben gedaan. Want anders wordt het wel heel erg bewerkelijk. Goeie mensen werken, en dat doen we gelukkig.
7: Ja, jongens.

0: staan 300 man achter die veel harder nog soms werken dan om dit voor elkaar te krijgen. En dan zegt hij, ja, ik moet wel een deur openzetten. Ja, dat, er zijn zoveel dingen die niet kunnen. En er zijn zoveel dingen die wij wel laten gebeuren. Ja, en dat is een mooie mix. En ik denk dat
1: jullie hebben mij natuurlijk ooit gelokt met je mag doen wat je wil.
0: Abba, wie gelokt?
1: Ja, het was Abba eerst. Ja. Nou ja, en dat werd niet meer getolereerd. Dit jaar geen Abba. Nee. Ja, dan mag je even in de huid grijpen van iemand anders. Dat doen we natuurlijk de hele tijd. Maar tijdens mijn solo, ik
0: heb wel een leuke Marzi
1: hier.
2: Iedereen zit er wel wat in.
3: Ik zie hier van alles. Het podium natuurlijk waar de toppers gaan optreden. Golfkarretjes die voorbij razen. En het podium is natuurlijk in de stijl van het thema. De Summer is Magic. Dus we zien overal de Miami kleuren. Lekker neonroze, neonblauw. Je ziet eigenlijk een zon die is nagemaakt op het podium. Een soort zonsondergang. En het is heel gaaf om te zien dat productie nog heel erg hard bezig is om alle puntjes op de i te doen.
0: Kijk, als er geen mensen meer zouden komen, dan zouden wij dit ook niet doen. Want dan wordt het namelijk een beetje pijnlijk. Dan sta je daar met z'n allen te zingen en dan moet je gaan leuren. Als je dit na zoveel tijd al doet en je ziet hoeveel mensen er in elke rang of elke stand, waar ze ook vandaan komen, ervan genieten en echt naar uitkijken. En er is een hele vaste doelgroep. Dan is het, soms kan het dan jouw ding niet zijn of iemand anders zijn ding. Of iemand die zegt, ons zegt, nou, ik ben er nooit geweest. Maar het is niet belangrijk dat jij niet geweest bent. Het is vaak veel belangrijker dan de mensen die er wel geweest zijn. En ja, als er zoveel mensen nog steeds genieten...
2: We zijn er voor iedereen.
0: En het is echt voor iedereen. En er zitten bovenin mensen die genieten soms net zoveel als de mensen op het veld. En dat is ook in allerlei rangen en standen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is van toppers en concerts. Zolang dat nog relevant is en er komen nog steeds... De stad kleurt nog steeds in het thema wat wij hebben bepaald, want zo, of is het wat bepaald is. Ja, en iedereen zit nog steeds in de kleur. Iedereen heeft nog steeds zich zijn best gedaan. Dan doen wij ook ons best daarvoor. En zolang dat is...
2: Nou ja, natuurlijk. Want dat lezen gaf in de muziek natuurlijk die we maken. Hè? Want ik bedoel...
1: Daarom mag ik dus geen Abba, maar moet ik weer nog wassen. Fijne maandag.
4: Je hoorde net verslaggever Asja Mohamud bij de voorbereiding van het concert van de toppers in de arena. Jemig de pemig, asje me nou en popiopie. Uitspraken die we vaak om ons heen horen, maar waarvan we vergeten dat ze eigenlijk vroeger te horen waren in oude reclames of op programma's van de radio of van televisie. In Jemig de podcast gaan de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, Toon den Boon, en radiopresentator Helco Span deze zinnen, woorden en gezegden bespreken. In aflevering 14 duiken zij in de wereld van de talentenjachten. Zoals The Voice of Holland en de Soundmix bij de Backshow en Idols.
5: Dus je kunt bijvoorbeeld in het café zijn en iemand heel erg leuk vinden. En dan in plaats van te zeggen, ik vind dat een hele leuke meneer of mevrouw. Kun je ook zeggen, ik draai mijn stoel om voor hem of haar.
6: Ik draai even mijn stoel om.
5: Ja. Ja.
7: Jemig de podcast. Helco Span en Ton den Boon.
5: Ton den Boon is de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. En hij neemt ons altijd mee op het avontuur dat taal heet. Hoe bepaalde woorden hun positie hebben verworven in de Nederlandse taal. En dan met name als het gaat om radio en televisie.
7: Jemig de podcast.
5: Dit keer gaan we het hebben over de talentenjachten op de Nederlandse radio en tv. En dat woord talentenjacht, dat is eigenlijk ook in zwang geraakt dankzij de radio.
6: Dat klopt, ja. Ja, want er werden al heel vroeg talentenjachten georganiseerd na de Tweede Wereldoorlog. Soms gingen mensen het land in om in bepaalde plaatsen de lokale talenten te vinden. En daar waren we ook op de radio en televisie. Eerst op de radio en later ook op de televisie waren er ook programma's die daaraan besteed werden. En sommige artiesten die we nu nog steeds kennen, die hebben daar hun debuut gemaakt in zo'n talentenshow. Nou, de bekendste is denk ik André van Duin. Die heeft in De Nieuwe Oogst in de jaren 60, begin jaren 60, heeft hij zijn debuut gemaakt.
5: Ja, van de AVRO was dat een programma. En dat woord talentenjacht mogen we dus toeschrijven aan een Hilversums brein.
6: Ja, nou, dat is in ieder geval waarschijnlijk... Nou, het werd gebruikt in het begin in verband met een programma van de KRO. En die had een band. Het Orkest Zonder Naam. En Ger de Roos was daar de grote man achter. Ja. En de bandleider in ieder geval. En hij ging op een bepaald moment naar plaatsen als Heerlen en Groningen, Nijmegen. Om daar lokaal talent te zoeken. En daar werd in de kranten veel over geschreven. Over de talentenjacht. En dat is ook de eerste vindplaats. Of dat zijn de eerste vindplaatsen van het het woord talentenjacht. Dus we hebben dat waarschijnlijk uit het Engels overgenomen, vertaald. Hè, want het is talent scouting natuurlijk, ja, in het Engels. Nou, daar hebben ze een Nederlands woord van gemaakt bij de radio. En ja, zo hebben we dat woord gekregen.
5: Ja, inmiddels is het natuurlijk een heel vertrouwd woord in het Nederlands. Staat ongetwijfeld al heel lang in de dikke van Dalen ook. Het begon allemaal in de jaren 50, jaren 60. In de jaren 80 maakte het genre echt een enorme sprong. En dan is er dit programma eigenlijk als eerste in een hele reeks heel succesvolle talentenjacht op de Nederlandse tv.

0: gelukkig deed hij als zanger niet mee aan zijn eigen South Mix Playback Show. Maar wat een succes had hij, hè, met deze show. En dat woord South Mix Show, hier nog South Mix Playback Show. Dat woord is dankzij hem in het Nederlands woordenboek terechtgekomen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dit woord is heel snel ingeburgerd geraakt na 1983. Want toen begon hij met dit programma. Het was een opvolger van de Playback Show. In het begin heette het inderdaad de South Mix Playback Show. En later alleen nog maar de South Mix Show. Playback Show bestond trouwens al, hè, toen Henny Huisman daarmee begon eind jaren 70. Want dat is volgens mij een woord dat in de jaren 60 al gangbaar was. Kennelijk werden er toen ook al in her en der playback shows gehouden. Ja. Maar dat Sound Mix Show, dat is echt nieuw. En in het Nederlands in ieder geval. En dat staat inmiddels al lang in het woordenboek natuurlijk.
0: En waar staat dat Sound Mix dan precies voor?
1: Nou ja, het woordenboek van Dalen omschrijft het als een wedstrijd. Hè? De show, wedstrijd waarbij de deelnemers nummers van bekende artiesten zingen, ondersteund door de geluidsband met het oorspronkelijke nummer waarvan de stem van de artiest is weggewist.
0: Ja, en dat is dan het verschil inderdaad met de playback show. Ja. Dus je moest wel degelijk kunnen zingen. Nou, daar hebben ook grote mensen aan meegedaan. En goed gescoord. Gerard Joling bijvoorbeeld. Glennis Grace volgens mij ook. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel mensen echt doorgebroken. Ook dankzij die Sound Mix Show. Alleen, waar kun je dat woord nou anders gebruiken dan in het kader van een beschrijving van die show zelf? Wordt het ook wel gebruikt voor andere dingen? Of is het echt alleen maar een woord wat te maken heeft met een tv-programma?
1: Nou, niet alleen met een tv-programma. Want er worden natuurlijk ook wel soundmix shows in den landen georganiseerd. Dus op die manier wordt het gebruikt. Hè. Dus het zijn lokale soundmix shows. De soundmix show in, nou ja, het moet er wel plaatsen van zekere omvang zijn. Ik noem maar wat Tiel of zo. Daar zou zo'n soundmix show georganiseerd kunnen worden. Dan is er natuurlijk geen televisie bij, maar dan is er wel een jury bij bijvoorbeeld die ook mensen beoordeelt. Dus op die manier wordt het gebruikt. Ja.
0: Ja, niet daarbuiten.
1: Niet daarbuiten. Nou ja, en het is natuurlijk zo dat dat het woord Sound Mix Show ook een soortnaam geworden is voor allerlei van dit soort shows. Want je zou in principe de latere programma's ook soundmix shows kunnen noemen. En op die manier vind je het woord ook wel eens in de krant. Ja. Van de nieuwe soundmix show heet en dan, nou ja.
0: Ja, daar zijn heel veel voorbeelden van die nieuwe soundmix show. Dan maken we even een stap naar 2002. Toen kwam dit programma op de buis en ook dit programma had meteen razend succes.
2: En ik had me daar eigenlijk helemaal niks van voorgesteld. Wat een grote schare aan bonte types aan ons voorbij getrokken zijn.
3: Mari, Ari, Ari, Ari.
2: Wat elke opname opnieuw weer naar voren bracht, dat mensen kennelijk hele afwijkende ideeën hebben over hoe je beroemd kunt worden en wat je daarvoor zou moeten kunnen.
4: Ik wil graag meedoen omdat ik gospel rap doe en ik wil graag een boodschap verkondigen. Hoe men al

0: Stein. Of was ik al lang vergaan, dan kon ik niet naar het beloofde land Kanaan.
1: Ja. Amen.
2: Dankjewel.
1: Johnny?
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
4: Ja, perfect voor de EO Jongerendag. Niet perfect voor Idols, want over dat programma hebben we het natuurlijk met als jurylid onder andere Johnny Kaagman en Henk Jan Spits natuurlijk. Mm-hmm. Onze vriend hier op NPO Radio 5. Maar Idols was eigenlijk ook een talentenjacht, hè? Dus ja. Bleef in die traditie. Maar was wel weer een soort... Ja, next level als het ware. Ook qua populariteit en qua invloed. Niet alleen op jonge mensen die beroemd wilden worden, maar ook op de taal.
5: Ja, nou ja, Idols is natuurlijk zelf ook een soort naam. Je hebt tegenwoordig nog steeds, vind je in de krant wel eens zinnetjes dat mensen ergens een Idols organiseren. Dus het is een soort naam. Ik moet zeggen, het wordt wel ietsje minder gebruikt dan destijds.
4: Ja, er zijn ook programma's nagekomen. Precies. Die opnieuw heel succesvol waren natuurlijk.
5: Ja, klopt. Dus in die zin zakt het wel weer een beetje uit. Maar bijvoorbeeld het woord idol voor een ster. Iemand die probeert een ster te worden eigenlijk. Dat wordt nog wel regelmatig gebruikt. En vaak dan ook juist in zinnetjes als een idol is nog geen ster.
4: Beetje cynisch.
5: Een beetje cynisch wel. Eigenlijk, of ironisch of sarcastisch. Ja, op die manier wordt het wel gebruikt.
4: Dus dan gebruik je het woord idol, maar normaal gesproken kun je ook zeggen idool.
5: Ja, maar een idool, dat is natuurlijk een veel breder begrip. Want je kunt ook als schrijver een idool zijn of als acteur. En een idol is echt iemand die zingt en vanuit tussen de schuifdeur zo ongeveer naar het grote publiek getild wordt. Eventjes, hè, er zijn 5 minuten van eeuwige roem beërfd dankzij dat optreden. En wat Idols denk ik interessant maakte was dat er, en ook onderscheiden van de voorganger van de Soundmix Show, is dat er dus heel kritisch op gereageerd werd. Ja. Ik denk dat kritische reacties op de optredens, dat die eigenlijk de kracht van de show uitmaakte. En Johnny Kaagman was daar denk ik heel goed in.
4: Ja, zeker. Maar al met al is dat woord idol dus niet echt een compliment voor iemands talent op dit moment. Toen misschien even wel, maar nu als je gaat zingen en iemand zegt je bent een echte idol, nou dan weet ik het niet. Dan weet ik niet of ik mijn carrière zou doorzetten.
5: Precies. Ja, ik denk dat het inderdaad op die manier werd. Nu wordt gebeurd, maar in die tijd was het wel zo van dat mensen zeiden ja, ik wil echt een idol worden. Ja,
4: toen was het een voorbeeld.
5: Toen wel, ja. Maar dat is heel snel veranderd. Het
4: Ook dankzij dit programma.

0: Ja, The Voice of Holland, oftewel The Voice of Zaltbommel, oftewel The Voice of Middelburg. Op die manier wordt deze titel vaak gebruikt tegenwoordig nog. Hè? Het programma bestaat al even niet meer of is onhold gezet vanwege de ontwikkelingen die we allemaal kennen. Maar The Voice of bestaat nog steeds op regionaal niveau.
1: Op regionaal niveau. En ik heb zelfs wel eens begrepen dat het ook binnen bedrijven nog wel eens wordt gebruikt. Hè. Dus dat er een soort karaoke-wedstrijden worden gehouden. En dat er dan ook
0: Voice of Karo en CRV.
1: Dat zou je zomaar kunnen organiseren. Misschien is dat een goed plan.
0: Ja, dank je.
1: Maar dus op die manier wordt het inderdaad nog wel gebruikt. En ik denk dat dat ook wel ingeburgerd zal blijven. Maar eigenlijk vind ik een andere uitdrukking die we aan The Voice hebben overgehouden veel interessanter. Dat is namelijk de uitdrukking je stoel voor iemand omdraaien. Want dat was zeg maar de formule van, of dat is misschien wel de formule van dat programma. Dat als jij iets denkt te horen, want je ziet de artiest niet in de zangkwaliteiten van een kandidaat. Dan druk je op een knop en dan draait je stoel om. En dan, dan heb je dus voor die persoon gekozen. Nou, en dat is aardig. Dat je stoel omdraaien voor iemand ook wel eens wordt gebruikt, nog niet heel algemeen, voor iemand gaan. Hè? Dus je hebt iemand gehoord of je hebt iemand misschien iets over iemand gelezen en dan zeg je, voor hem ga ik mijn stoel omdraaien.
0: Dus je kunt bijvoorbeeld in het café zijn en iemand heel erg leuk vinden en dan in plaats van te zeggen, ik vind dat een hele leuke meneer of mevrouw, kun je ook zeggen, ik draai mijn stoel om voor hem of haar.
1: Ik draai even mijn stoel om.
0: Maar dat is wel interessant. Dat is dus af en toe aangetroffen in het Nederlands. En is dat zozeer doorgezet dat je denkt, dat wordt een vaste uitdrukking in het Nederlands, met daarmee ook een plek in de Vandalen?
1: Dat is het leuke van dit soort uitdrukkingen. Die houden het vaak heel erg lang spannend. Want ik heb dit een jaar of 5 geleden denk ik voor het eerst aangetroffen in de krant. En ik zie het zo nu en dan. Maar het is nog niet zo dat je overweldigende aantallen vindplaatsen hebt. Dus niet dat het elke 3 maanden 1 keer in de krant staat. Maar zo nu en dan. Dus als het een blijvertje is, dat moet het eigenlijk nog een beetje bewijzen.
0: Ja, nog geen gelopen race dus.
1: Het is nog geen gelopen race. Maar dit is zo'n uitdrukking die ik misschien nog wel 5 of 10 jaar... ga volgen en op een bepaald moment besluit ik van oké, het komt in het woordenboek. En op een bepaald moment kan ik hem afvoeren, want dan is hij weer verdwenen.
0: Ja, dat is spannend. Zal er ook vanaf hangen of The Voice ooit weer teruggekeerd op de Nederlandse tv, denk ik.
1: Ik denk dat inderdaad een rol meespeelt en of ze dan inderdaad diezelfde formule hanteren. Want je zou kunnen denken dat als het terugkeert, dat ze een heel andere formule gaan hanteren.
0: Er wordt veel afgezongen op de Nederlandse televisie op zoek naar nieuw talent. Er werd ook een tijd veel afgedanst op zoek naar nieuw talent. Mm-hmm.
2: Dans, drama, blijdschap en verdriet. Dit is the greatest show on earth. Dit is So You Think You Can Dance.
0: Yes, So You Think You Can Dance. Het ging erom de beste danser te vinden. En dit is eigenlijk net zoals The Voice of Holland, vooral een titel geworden waarop je kunt variëren.
1: Dat klopt. Ja, dus er zijn allerlei toespelingen worden er ook gemaakt. En dan soms met Engelse woorden. Dan is het vaak ook wel iets officieels. So you think you can drag. Of so you think you can funk. Daar kun je van alles van maken. Maar het wordt natuurlijk pas echt leuk als je in plaats van dance een Nederlands woord vindt. En die vond ik ook. So you think you can spellen, you can rekenen, of you can brokjes eten. Dus je kunt tegen je kat zeggen van so you think you can brokjes eten. Ja, dan op die manier wordt het dus ook gebruikt. En dat geeft aan dat so you think you can, ... als een bron van toespelingen in het Nederlands gangbaar geworden is. En dat is wel echt een blijvertje.
0: Ja, dat is een blijvertje, dus die gaat het woordenboek wel in.
1: Ja.

0: X-Factor audities plaats. Op de plek waar alleen de grootste artiesten der aarde het dak eraf knallen.
1: Het is een van de mooiste concertzalen van Nederland, de Heineken Music Hall. En natuurlijk hoort daar live publiek bij.
0: Dit is X-Factor.
2: Nou ja, het enthousiasme spat er vanaf, mogen we zeggen, bij de X-Factor. En die talentenjacht, de titel daarvan is eigenlijk nu een begrip geworden in het Nederlands.
3: Ja, kijk, X-Factor, dat is natuurlijk Engels. En op die manier werd er incidenteel in het bedrijfsleven wel eens een keer naar verwezen. Maar het aardige hiervan is dat die X-Factor, dat is een Engelse of Amerikaanse Engelse uitspraak, die is voor Nederlands en dat is de X-Factor geworden. Dus je kunt tegenwoordig zeggen dat iemand de X-Factor heeft. Als hij het niet heeft, dan heeft hij de niks-factor.
2: Die is leuk.
3: Kijk, die is leuk. Ja. En dat maakt ook dat dit heel erg vernederlandst is. En dat hebben we echt wel te danken aan deze show.
2: Ja, en die X-Factor komt die, of de X-Factor, of de Nix-Factor, komen die alle twee in het woordenboek terecht?
3: Nou, de Nix-Factor wordt niet zo heel vaak gebruikt, maar X-Factor zeker wel. Dus die staat ook al in het woordenboek al enige tijd, want dat is echt wel een heel gangbare geworden. En niet alleen maar voor artiesten, hè, ook voor andere mensen wordt het wel gebruikt.
2: Jij hebt ook de X-Factor, echt.
3: Nou, misschien op het gebied van woordenboeken zeker. Maken, maar daar zijn er maar 2 of 3 van in Nederland. Dus dan is het heel gemakkelijk om de X-Factor te hebben. Dus het wordt pas interessant natuurlijk als je als artiest onder honderdduizenden artiesten, andere artiesten inderdaad die X-factor hebt.
2: Ja, we hebben nog 1 talentenjacht die we niet besproken hebben. Holland's Got Talent. Daar kun je ook eindeloos op variëren. Ja. Hè? Geldermansen Got Talent of Groningen Got Talent. Die talentenjacht heeft voor jou eigenlijk afgedaan toen ze 1 gerenommeerde kandidaat niet door liet te gaan naar de volgende ronde.
3: Nou, dat was heel grappig. Op een bepaald moment kwamen Joop en Jessica voor de jury. En die brachten een lied. Nou, het aardige was, dat lied dat was misschien niet eens zo heel geweldig. En ze maakten er duidelijk voor henzelf was het duidelijk een grapje. Maar het interessante was dat dus geen van de juryleden hen herkende. En Joop en Jessica, 1 van de 2, was Joop Visser, oftewel Jaap Fischer. Ja. Dus een hele beroemde, in de jaren 60 echt een wereldster in Nederland, zeg maar. Iedereen werd door hem beïnvloed, Boudewijn de Groot enzovoort. Dus het was een pure aanfluiting dat zij niet herkend werden door Gordon en zijn kornuiten. En zij werden dus heel snel weggestuurd met zo'n druk op de knop. En ze hadden dat zelf niet in de gaten. En dat liet eigenlijk zien hoe ontzettend hol dit soort shows kunnen zijn. En, ja. Dus in die zin had die show snel afgedaan.
4: Verhalen waar je wakker voor wil blijven.
5: De nacht van NPO Radio 1.
6: Zat je hier nou ook van te smullen en wil je hier nog meer van horen? Dan kun je deze Caro NCRV podcast Jemig de podcast. Verder luisteren in zijn geheel bij de NPO Luister-app. Je ziet geen hand voor ogen, de zaklampen mogen niet eens aan en het enige wat je hoort is het ritselen van de bomen. Voor Tijn, hij is vleermuisonderzoeker, is dit dagelijkse kost. Voor onze verslaggever Asja Mohamud, niet helemaal, maar die loopt toch vannacht een rondje met hem mee. Hoe is het daar, Asja?
7: Ja, goed. Ik fiets eigenlijk tot mijn verbazing. En we doen eigenlijk geen rondje om te lopen. En ik fiets hier naast Stijn. Goedenavond.
8: Goedenavond, hallo.
7: Hi. Wat doe je eigenlijk hier in de nacht met al deze uitrusting?
8: Ik ben dus vleermuisonderzoeker. Dus we zijn aan het onderzoeken waar vleermuizen zitten. Hoe ze vliegen. En welke soorten we zien. Daar ben ik zo eigenlijk mee bezig.
7: En waarom onderzoeken jullie eigenlijk vleermuizen specifiek?
8: De vleermuis is dus een beschermde diersoort. En de gemeente Oldenzaal wil dus weten of er vleermuizen zitten en waar ze zitten. Ja. Want als er bijvoorbeeld gebouwd moet worden, ja, dan moeten ze wel weten of die vleermuizen er zitten. Want ja, anders dan, als er een nestlocatie zit, dan mogen ze nog niet beginnen met bouwen of verbouwen. Ja.
7: Nee, inderdaad. En jij zit hier op de fiets en ik zie een stok met een soort, ja, wat is het? Het lijkt net een mini-microfoontje. Oh, hier naar rechts. Ja. En je hebt ook 2 telefoons in de houder met een ook, ja, wat is het? Lijkt ook een beetje, doet me ook een beetje denken aan de radio qua geluid wat het uitzet. Wat heb je eigenlijk allemaal qua spullen mee?
8: Ja, klopt. We zitten inderdaad op de fiets. Ik heb op mijn rug een rugzak met daarin een stok met een beddetector erop. Die beddetector neemt het geluid waar van die vleermuizen. Want ja, die vleermuizen kunnen niet met het blote oor horen. Dus die beddetector neemt het geluid op. En dan horen we op de telefoon, op mijn stuur, horen dus die tikjes binnenkomen van die vleermuizen. Het geluid maakt dus een soort getik. Ook heb ik om mijn nek nog een warmtebeeldcamera hangen. Dus als een vleermuis horen, pak ik die warmtebeeldcamera er snel bij. En dan kijk ik waar ze zitten. Want die warmtebeeldcamera, dan zie je dus die warmteplekken. Dus dan zie ik ze vliegen. Ja.
7: Precies, en we fietsen nu hier voor jullie beeldvorming in Oldenzaal in Overijssel. En ja, naast dat het eigenlijk doodstil is op de weg, zien we veel oranje vlaggetjes ook gewoon, want natuurlijk Nederlands veld. Ja. En we zien ook naast al die kleuren hier in de Woonwijk ook best wel veel kleuren op jouw telefoon. Want wat houdt dat precies in? Geeft dat ook dan aan of je een vleermuis dan ziet of hoort?
8: Ja, klopt. Die telefoon zit dus gekoppeld met mijn beddetector. En er komen al die geluidjes in waar. Dus de geluidjes van de vleermuizen, die komen er via een aantal hertz komen die binnen. En dan zie ik in één keer een puls binnenkomen dus op die telefoon. Soms hebben die een vorm van een soort hockeystick. En daaraan kan ik zien wat voor soort het is van de vleermuis. Soms komen er ook andere soort geluidjes binnen. Dat is dan storing van de wind of van de fiets. Maar voornamelijk vleermuizen hopen we dus. Ja. Ja. We gaan hier naar links staan.
7: Hier naar links, deze al? Ja. Oké. En ja, wat voor soort vleermuizen zie je dan voornamelijk?
8: Nou, we zien voornamelijk de gewone dwergvleermuis. Dat is de meest voorkomende vleermuis in Nederland. Die hebben we vandaag ook een paar keer mogen spotten gelukkig. Dus dat is wel leuk. En we zouden ook de laadvlieger tegen kunnen komen. Dat is een iets grotere vleermuis. De gewone dwerg is echt wel klein. Dat is echt eigenlijk gewoon een vliegende muis. En we zouden ook de rosse vleermuis tegen kunnen komen. Dus ja, hopelijk zien we zoveel mogelijk soorten. Alleen maar leuk.
7: Ja. Ja, inderdaad. Want we hebben eigenlijk net toen we al een beetje aan het fietsen waren wel wat geluiden gehoord. En dat waren voornamelijk voor jullie beeldvorming plopjes hoor je. En ook eigenlijk letterlijk het geluid van de vleermuis zelf hoor je ook. De soort van de hoge echo's, toch?
8: Ja, klopt. Ja, die gewone dwergvleermuis komt dus hier binnen met ongeveer zo'n 50 hertz. En het zijn allemaal snelle tikjes achter elkaar. Het lijken eigenlijk een soort waterdruppels die in het water vallen. Heel snel achter elkaar. En ja, zo kunnen we dus zien welke soort het is eigenlijk. Ja.
7: Ja, en we fietsen dan een route van ongeveer 5 kilometer. Dat is niet niks.
8: We gaan nu alleen wel wat te hard. Dus we moeten wel wat rustiger aan. Ja, anders missen we de vleermuizen straks.
7: Ja, inderdaad. Dus we moeten ook niet te snel fietsen. Want anders detecteert die andere zaken dan de vleermuizen. Dus we hopen eigenlijk dat we straks eigenlijk wel wat vleermuizen horen. En het liefst ook verschillende soorten plopjes.
8: Ja, dat klopt. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Hopelijk zien we er ook nog wat fourageren. Zal ook leuk zijn. Dus dat vleermuizen aan het jagen zijn naar voedsel. Ja. Dus dan zie je ze rondjes vliegen. Ja.
7: Ja, dus hopelijk kunnen we ze zo zien fourageren.
8: Ja.
6: Dankjewel, Asjamo Amoet. En we spreken elkaar zo. Blijf vooral luisteren, want zometeen gaan we duiken in een mogelijk nieuwe uitdaging voor Nederland. Het gaat deze keer niet over de wolf, maar over een ander dier, namelijk de wasbeer. Die lijkt best lief en schattig, maar kan voor een hoop onrust zorgen. Wil je weten waarom? Dat hoor je zometeen na het NOS Journaal.

0: Radio 1.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz tegen te gaan. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon te voorkomen. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Estrella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia hard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Het is 4 uur en dit is het koelste moment van de dag. Geniet er nog maar even van, want als straks de zon opkomt, dan gaat het heel snel. Vandaag wordt het namelijk weer heel erg warm. En dan mag je natuurlijk niet vergeten in te smeren. Maar wist je dat het thuislaten van je zonnebril ook net zo schadelijk kan zijn? Vannacht hoor je waarom.

0: NCRV.
1: Ook horen we zometeen meer over 10 jaar Brexit. En gaan we het hebben over het heelal. Dit keer eens niet met een astronoom, maar met een theoloog. En ben je benieuwd waarom? Blijf dan nog vooral even luisteren. Het is vandaag 22 juni, misschien wel de datum van je huwelijksjubileum of van de verjaardag van je kind. En is dat het niet, dan kun je misschien deze wereldgebeurtenissen op de kalender zetten. Een van de opvallendste momenten uit de WK-geschiedenis gebeurt namelijk op deze dag. Tijdens de wedstrijd tussen Kroatië en Australië op het WK van 2026 kreeg de Kroaat Simonic maar liefst 3 gele kaarten. De scheidsrechter vergiste zich en vergat hem namelijk na zijn 2e gele kaart van het veld te sturen. In 2009 op deze dag vond er in Washington D.C. een ernstig metro-ongeluk plaats. 2 metrotreinen botsten op elkaar, 9 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond.
2: I was on the train that got hit, the first train, on the second to last car.
3: Could you tell me what happened?
2: We were stopped and go. We stopped and then felt like an explosion.
1: Hij is vooral bekend van programma's over natuur, wetenschap en duurzaamheid. En hij is al jarenlang de stem van het zondagochtendprogramma Vroege Vogels. En vandaag mag hij 59 kaarsjes uitblazen. Ik heb het over Menno Bentveld.
4: Hallo, Menno Bentveld hier. In Vroege Vogels besteden wij regelmatig aandacht aan trekvissen. De zalm, de steur, de vint, de paling, noem ze allemaal maar op. Geweldige dieren. Fascinerend ook, omdat

0: ze zo'n bijzondere transformatie ondergaan.
1: Op deze dag in 2023 kwam het nieuws naar buiten dat minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, zijn functie neerlegde. Hij stapte op wegens klachten over zijn grensoverschrijdende en intimiderende gedrag richting medewerkers op zijn ministerie.
2: Verschillende collega's van de minister hadden eerder al over hem geklaagd omdat hij vaak tegen ze schreeuwt en te veel van ze vraagt.
1: Zijn aftreden zorgde voor veel politieke opschudding en discussie over werkcultuur binnen ministeries. En vandaag zijn er nog veel meer mensen jarig, namelijk een aantal van een paar bekende zangeressen. Een paar van eigen grond, Glennis Grace, Lisa Lois en nou ja, ook nog eens Cyndi Lauper. En dat vieren we natuurlijk met een van hun nummers, die daar perfect bij past. Girls just wanna have fun.

0: Van Doorn.
1: Duizenden kinderen in Nederland gaan niet naar school. In plaats daarvan zitten ze thuis. Oudervereniging Balans stapt daarom naar de rechter en vindt dat de staat te weinig doet om te zorgen voor passend onderwijs. Dat vertelt ook een ouder van een thuiszittend kind bij de NOS.
2: Hij heeft heel vaak paniek gevoeld om iets te moeten doen wat niet lukte, maar wat kennelijk wel van hem verwacht werd. Het is op een gegeven niet meer een kwestie van niet willen of het niet leuk vinden. Het is gewoon niet kunnen. Zijn systeem gaat gewoon op slot. Alsof je een kind ergens in duwt, alsof je een vierkant in een rondje probeert te krijgen.
1: Martijn Meter is hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Martijn, goeienacht.
3: Goeienacht.
1: Martijn, het is in Nederland verplicht om naar school te gaan. Hoe zit het dan met, hoe kan het dat er dan 60.000 kinderen thuis zitten?
3: Dat is nogal een raadsel. We weten eigenlijk niet waarom het zoveel zijn. Er zijn altijd wel kinderen uitgevallen. En ook in het buitenland heb je thuiszitters. Maar in het buitenland heb je er niet zoveel als in Nederland. In ieder geval niet om de reden die bij ons hebt. Wat je vaak in het buitenland hebt, is kinderen die zo tegen hun 16e geen zin meer hebben in school. Die heb je ook in Nederland, maar wat we thuiszitters noemen, dat zijn kinderen die uitvallen op stress, ongelukkig zijn. En daar zijn wij kampioen in.
1: En in andere landen zijn er dus veel minder kinderen die thuis zitten. Hoe kan dat dan?
3: Ja, en dat weten ze eigenlijk helemaal niet. En dat is dan ook meteen een probleem met de rechtszaak van Balans. Meer doen. We weten niet precies wat we moeten doen ook om minder thuis te
1: zijn. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Wie moet zich aanpassen? Moet de school zich aanpassen? Of moeten die kinderen dan maar gewoon naar die school toe gaan en denken, dan is het maar zo.
3: Wat je bij thuiszitters vaak ziet is dat ze inderdaad enorme stress in hebben en enorm ongelukkig zijn op het moment dat ze uitvallen. Dus dan zeggen van ga maar gewoon weer naar school en zeur niet. Dat is zeker niet passend. Je zou willen dat iets anders moet veranderen. Maar het is niet helemaal duidelijk of dat nou is dat school zijn systeem moet veranderen. Of dat we iets van een andere aanpak moeten hebben op het moment dat er een kind zo'n stress heeft. Dus dat. Balans lijkt te vinden dat het hele onderwijs anders moet. Mm-hmm. Het probleem daarbij is dat we niet weten hoe. Wat er anders moet om te zorgen dat alle kinderen wel naar school kunnen. Of dat er zeg maar de zorgstructuur moet veranderen en ook de manier waarop ouders ermee omgaan.
1: Ja, want het is nu een rechtszaak tegen de staat. Wie vind jij dat er verantwoordelijk is?
3: Ik denk wel dat de staat bij allen hier verantwoordelijk zijn.
1: Hoe kunnen ze dan een rol spelen? Hoe kunnen wij een rol als staat spelen?
3: Uiteindelijk moeten scholen gaan experimenteren. Daar zijn ze al mee bezig. Maar wat we helemaal niet doen, is op een rijtje zitten wat nou werkt en wat niet werkt. Dus eigenlijk zijn er overal experimenten. Maar omdat we totaal niet systematisch kijken van wat nou werkt en niet werkt, zijn we eigenlijk nauwelijks aan het leren. Ik denk dat is wat we als staat en systeem moeten doen. Zorgen dat we leren van wat er goed gaat en niet goed gaat. En dingen proberen.
1: Dus nu roepen we eigenlijk te snel.
3: Ja?
1: We roepen nu eigenlijk te snel van dit moet er gebeuren, maar we moeten eigenlijk eerst even uit gaan zoeken hoe.
3: Ja, we moeten uit gaan zoeken hoe. En dat is natuurlijk een beetje raar, want het zijn kinderen waar het heel slecht mee gaat. En dan daar moeten we mee gaan experimenteren. Dat klinkt natuurlijk gewoon lullig.
1: Ja, dat zijn kwetsbare kinderen.
3: Ja, het zijn kwetsbare kinderen, maar het zou wel moeten gebeuren. Want zoals het nu gaat, is het worden ze pas echt niet geholpen. Want thuiszitten is heel erg voor de kinderen. Mm-hmm. Want die kinderen. Op het moment dat zo'n kind thuis gaat zitten, is dat in eerste instantie een enorme oplichting. Dus het kind is heel gestrest op school. En dan zeggen ouders, nou, blijf maar thuis en kind blij. Mm-hmm. En dat is een soort van beloning voor het kind. Maar al vrij snel wordt die situatie heel vervelend voor het kind. Omdat het thuis op een gegeven moment verveelt het gewoon. Je ziet geen vrienden meer. Je raadt het uit beeld. En er is gewoon niet zoveel te doen.
1: Is het dan ook zo?
3: Dat is verschrikkelijk voor de ouders.
1: Is het dan ook nog eens zo dat als je eenmaal een thuiszitter bent, dat je je ook een beetje gaat gedragen naar dat labeltje?
3: Het is niet gedragen. Ik denk dat er angst is om de situatie te veranderen. Angst bij het kind en angst bij de ouders. Nou, het was vreselijk op school. Het zal vast wel vreselijk worden als het kind weer naar school gaat. Waardoor een situatie of soort wordt. Van wordt ingegraafd. En ouders vinden vaak dat school moet komen met inderdaad een grote verandering. En school zegt van, ja, dat kan niet wat jullie willen. Dus je krijgt een patsituatie.
1: Ja,
3: nou,
1: okay.
3: En hoe je dat doorbreekt, nou, daar moeten wij mee gaan experimenteren.
1: Oké, dus we zijn er gewoon nog niet. Dankjewel, Martijn Meter, hoogleraar onderwijswetenschappen. Goedenacht.
3: Goedenacht.
1: En nu gaan we het wel eens hebben over van die filosofische vragen. Weet je wel, heb je wel eens afgevraagd of er leven is op een andere planeet? En hoe ziet het er dan uit, zulk leven? Bouwen ze steden? Zijn er huizen? Zijn er scholen? Maken ze muziek? Lopen die wezens dan rechtop? Hebben ze een religie? Is er ergens in het heelal misschien nog een Jezus opgestaan? Theoloog en schrijver Ruben van Wingerden houdt zich bezig met deze vragen. En hij schreef er zelfs een boek over. Wat als we niet alleen zijn? Ruben, goeienacht.
0: Goeienacht.
1: Hey, waarom houd je als theoloog met dit soort vragen bezig? Met het leven op een andere planeet?
0: Ja, een goede vraag. Ik denk vooral omdat de recente ontwikkelingen met vooral de rijke techbro's die

0: was vreselijk op school. Het zal vast wel vreselijk worden als het kind weer naar school gaat. Waardoor een situatie van wordt ingegraafd. En ouders vinden vaak dat school moet komen met inderdaad een grote verandering. En school zegt, ja, dat kan niet wat jullie willen. Dus je krijgt een patsituatie.
1: Ja,
0: nou,
1: okay.
0: En hoe je dat doorbreekt, nou, daar moeten wij mee gaan experimenteren.
1: Okay, dus ze zijn er gewoon nog niet. Dankjewel Martijn Meter, hoogleraar onderwijswetenschappen. Goedenacht.
0: Goedenacht.
1: En nu gaan we het wel eens hebben over van die filosofische vragen. Weet je wel, heb je wel eens afgevraagd of er leven is op een andere planeet? En hoe ziet het er dan uit, zulk leven? Bouwen ze steden? Zijn er huizen? Zijn er scholen? Maken ze muziek? Lopen die wezens dan rechtop? Hebben ze een religie? Is er ergens in het heelal misschien nog een Jezus opgestaan? Theoloog en schrijver Ruben van Wingerden houdt zich bezig met deze vragen. En hij schreef er zelfs een boek over. Wat als we niet alleen zijn? Ruben, goeienacht.
2: Goeienacht.
1: Hi. Waarom houd je als theoloog met dit soort vragen bezig? Met het leven op een andere planeet?
2: Ja, een goede vraag. Ik denk vooral omdat de recente ontwikkelingen met vooral de rijke techbro's die naar Mars willen en zo en dat soort dingen, dat ook wel relevant is om na te denken over stel dat er leven is op andere planeten en die kans is aanwezig volgens de wetenschap. Wat betekent dat dan voor de theologie?
1: Ja, dus die techpro's die dwingen je een beetje die hoek in. Had je dat anders misschien nooit gedaan?
2: Oh, jawel hoor. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in science fiction en religie. Dus dat trekt me sowieso altijd. Alleen het is wel een beetje een trigger ook wel.
1: Wat een bijzondere combi. Wat gebeurt er met het idee van God als de schepper, als er miljarden van andere intelligente wezens blijken te bestaan?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk ik heb daar ook helemaal geen antwoord op. Hè? Maar ik verken in mijn boek vooral op een fictieve manier dit soort kwesties. Van wat zou er kunnen gebeuren. Maar ik denk dat een deel van de mensen daar niet in mee kan gaan. Maar voor mijzelf en voor denk ik ook wel wat geïnteresseerden, denk ik dat het eigenlijk het beeld van God groter maakt. Dus wij zijn heel erg gericht op, ook in theologie en in religie, van de mens als centrum. En daar komt natuurlijk door de klimaatcrisis ook wel steeds meer bewustzijn, ook in de theologie, van we zijn onderdeel van een netwerk, van we zijn niet alleen maar de enige die op onze planeet rondpanjeren. We hebben ons te verhouden tot dieren, tot planten, tot de hele natuur. Of tot de hele schepping, zouden wij christenen zeggen. En dat soort dingen kun je met science fiction juist eigenlijk ter discussie stellen. Van wat nou als we vanuit een ander perspectief kijken. En ik denk dat dat het ook wel gaat over verwondering. Het heelal is onmetelijk groot. En waarom zouden wij dan de enige zijn? Zou het beeld van God alleen maar groter maken? Van wow, God is nog bezig met andere planeten en met andere wezens misschien. Dus ik denk dat het ook een soort denkexperiment is om de theologie een beetje uit het antropocentrisme te halen.
1: Ja. En wat vinden andere christenen hiervan dan, dat jij hiermee bezig bent?
2: De meesten die ik tot nu toe erover spreek, die vinden het heel gaaf. En die vinden het ook leuk. Maar er zijn er ook wel best wel wat die het spannend vinden. Want christenen geloven dat Jezus is gestorven voor de zonde van de mensen. Dat geloof ik ook. Maar hoe zit dat dan als dat gebeurt, of als er nog andere mensen of wezens zijn, horen die daar dan ook bij? Of hoe werkt het dan met Jezus? Dus er komen al gauw best wel wat spannende theologische vragen.
1: Ja, maar toch voelt het wel alsof dezelfde vragen ten grondslag liggen. Wat is onze rol hier op de wereld? Waar halen we zin?

0: zingeving uit? Wat is nou de betekenis van dit leven? Ligt het inderdaad ook niet heel dicht bij elkaar?
1: Ik denk het wel. Ja.
0: Ik vind het heel mooi dat je hiermee bezig houdt. En bijzonder met science fiction. Dankjewel voor dit gesprek. Theoloog en schrijver van het net verschenen boek Wat als we niet alleen zijn. Ruben van Wingerden, bedankt voor je tijd en een goede nacht.
1: Dankjewel.
0: We gaan luisteren naar Space Girl van Francis Forever.

0: De nacht van Caro en CRV.
1: Morgen is het alweer 10 jaar geleden dat we dit nieuws hoorden.
2: The total number of votes cast in favor of Remain was 16,141,241. The total number of votes cast in favor of Leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
1: Yeah! Grootste beloftes over onder andere de handel haalden veel Britten over om voor de Brexit te stemmen. Dit gold ook voor vele Britse vissers. Maar wat heeft de Brexit in de afgelopen 10 jaar nou eigenlijk betekend voor de visserij? Irene Kinga, internationaal visserijexpert. Goedemorgen inmiddels alweer.
3: Goedemorgen.
1: Vertel, wat zijn de afspraken, of wat voor afspraken zijn er na Brexit gemaakt over de visserij?
3: Nou ja, door Brexit kwam er eigenlijk een soort virtuele grenslijn, met name door de Noordzee, te lopen. Want voorheen was dat water was gewoon één gebied dat gezamenlijk beheerd werd. En daar moesten toen nieuwe afspraken gemaakt over worden. En aan de ene kant gebeurt dat per vissoort. Het gaat dan met quota. En anderzijds zijn er dan ruimtelijke afspraken, bijvoorbeeld over beschermde gebieden. Dat moest allemaal opnieuw gebeuren. Want ja, op visserij wordt alles op EU-niveau geregeld.
1: Wat een gedoe.
3: Eigenlijk wordt bijna niks landelijk. Ja, heel veel gedoe.
1: En er zijn ook afspraken gemaakt om overbevissing tegen te gaan. Lukt dat een beetje?
3: Nou ja, dat zijn die quota. En op zich, daar zijn in eerste instantie, als het gaat om dingen die binnen EU gaan, is dat nog enigszins wel gelukt. En dan zie je dus bijvoorbeeld, dat moesten ze gewoon nieuwe afspraak maken. En daar hebben, als het over de platvis gaat, hebben Britse vissers vrij veel verloren. Maar als het gaat over, dat hebben de Europese vissers nou. Maar als het gaat over dingen als makreel, wat dan met andere landen is, omdat dat ook Noorwegen bij zit en IJsland, die niet in de EU zitten, dat is gewoon nog steeds niet geregeld. En dan zie je dus nu dat het gewoon ook heel slecht gaat met de makreel, omdat die afspraken gewoon niet, nog steeds niet op een nette manier gemaakt worden.
1: Zijn er ook positieve effecten van de Brexit voor de visserij?
3: Nou ja, voor de visserij?
1: Specifiek, ja. Ik hoor heel veel twijfel.
3: Netto denk ik dat het... toch echt niet beter is geworden. Mm-hmm. Het is sowieso veel onzekerder geworden. Kijk, wat je wel gezien hebt, is dat voor natuur zijn er onverwachte effecten geweest. Omdat er gewoon, er zijn nogal wat vissers failliet gegaan. Dus de visserijdruk is lager gewoon in de Noordzee. En daarnaast zijn er gewoon een aantal afspraken gemaakt die de Britten hebben nu eenzijdig kunnen maken over toegang tot hun wateren voor bepaalde visserijen die zij zelf niet doen, die dan weer positief zijn. Want zoals bijvoorbeeld voor de papegaaiduikers is het heel erg goed geweest dat nu de visserij op zandspiering door de Britten is gesloten. Want die deden de Denen in Britse wateren. En de Britten gezegd van zandspiering is dan een soort waar dan geen quotum voor is. Dat is gewoon een plaatsgebonden visserij. En die hebben ze gestopt. En dat betekent dat het voor de papegaaiduikers heel goed gaat.
1: Het zet wel heel veel in beweging.
3: Ja, er is inderdaad heel veel veranderd in de afgelopen tijd. En dat is echt heel dynamisch geweest. En dat is dus inderdaad ook, dat kon je van tevoren niet inschatten wat daar het effect van zijn. Het is alleen dat het rommeliger zou worden, dat is het enige wat je zeker wist. En daar zie je dus dat je dan net al een streep van wat is nou goed gegaan, wat is nou slecht gegaan. Ja, dat vanuit welk perspectief je kijkt, maakt dat heel veel uit. Ik denk dat overal dat niemand in de visserij gaat zeggen, nou nee, echt, doe mij nog een Brexit.
1: Hoera.
3: Ja.
1: En Nederland deelt natuurlijk de Noordzee met Engeland. Wat merken Nederlandse vissers van de Brexit?
3: Nou, maar Nederland heb je, die merkt vooral heel veel onzekerheid. Want het heeft dus jaren geduurd. Want het was wel die Brexit er, maar het heeft nog zeker 4 jaar geduurd voordat er iets van een afspraak was. Want alles moest opnieuw onderhandeld worden. Nou, ik kreeg veel meer. Want Nederland heeft niet alleen dat ze aan Britse kant vissen, maar ook naar Britse kant exporteren en naar ons toe. Nou, dat was op alle niveaus dat toen een heel lastige export en import. En omdat vis natuurlijk heel bederfelijk is en er hele strenge regels over. Mm-hmm. Dus dat was ontzettend veel gedoe. En in Nederland is het gewoon geweest. Ze hebben een hele grote uitkoopregeling gehad, omdat voor die vissers het zo onzeker was en zo lastig. Dat heette toen het Brexit Adjustment Fund. Dus dan was er geld beschikbaar om voor vissers om te kijken, voor alles wat ze verloren door Brexit, waar onder andere dus visrecht in die Engelse wateren, te compenseren. En toen zijn ze van de Nederlandse kotters is een derde ermee gestopt. Gewoon omdat ze het gewoon niet meer zagen zitten.
1: Wat vreselijk, want het is wel meer dan werk natuurlijk.
3: Ja, Ja, nou, het is ook. Het was natuurlijk ook wel zo dat. Er waren te veel schepen. Want die vissersschepen die hebben allemaal in de afgelopen decennia enorm veel capaciteit erbij gekregen. Dus er was al. Weet je, het is niet zo dat er een eindeloze hoeveelheid vis is in de zee. Dus je moet ook gewoon met elkaar afspraken maken. Dus dit was ook wel een soort. Het zat er al aan te komen. Want het was niet alleen de Brexit. Het was ook klimaatverandering. Het was ook veranderende afspraken over hoeveel vis je mag vangen. Omdat er gewoon veel overbevist wordt in Europese wateren nog steeds. Mm-hmm. We hebben wel die quota's, maar die zijn toch. Daar zit toch altijd een druk over om die zo hoog mogelijk te zetten. Hoger dan het systeem eigenlijk aan kan. Dus ja, dat het is ook wat was ook een natuurlijke aanpassing die we daar gezien hebben.
1: Maar veel afspraken en er veel om te doen. Maar wat maakt

0: fietserij dan zo? Waarom vinden we dat zo belangrijk?
1: Ja, dat heb ik altijd heel frappant gevonden. Want fietserij is, ik heb het nog even opgezocht, voor Engeland is het 0,3% van het bruto nationaal product. En je hebt een hele flotilla met, Nigel Farage voorop, met vissersschepen over de Theems gehad naar Westminster, taking back control of our waters. Het is heel... platgeslagen is het gewoon heel zichtbaar. Want je kunt zeggen, ja, visserij, weet je, dat gebeurt nog in die wateren. En dat kon je dus heel zichtbaar maken. En het heeft iets emotioneels. Je zei het zelf ook een beetje van het gevoel van een traditionele bedrijfstak die eigenlijk al 100 jaar teruggaat en die we nog steeds doen. Nou ja, daar zit een soort emotionele component aan. En dan hebben we met visserij ook altijd gehad dat het daar ontzettend makkelijk was voor ministers, de nationale minister, om daar Europa van te schuld te geven dat ze minder mochten vissen. Dat deed Nederlandse vissers ook. Dat gaat over die quota. Oh, we hebben zoveel mogelijk binnengehaald voor onze vissers. Nou ja, daar is in Engeland trouwens ook heel goed in. En in Nederland trouwens ook. Terwijl dat gewoon een Europese afspraak is over hoeveel we duurzaam uit de zee kunnen halen. Met z'n allen. En dan moeten we. Dat betekent dat je soms elkaar iets moet gunnen. En dat werd heel weinig. Dat wordt nog steeds heel weinig gedaan.
0: We spreken je nog een keer na 20 jaar Brexit. Irene Kingma, internationaal visserij-expert. Dankjewel en goeienacht.
1: Graag gedaan.
2: De nacht van Caro en CRV.
0: Terwijl de wekker voor de meeste van ons straks gaat, draait de nachtdienst buiten op straat nog op volle toeren. We gaan weer live naar onze verslaggever Asja Mohamud. En ik ben zo benieuwd, Asja, heb je al wat vleermuizen gezien?
3: Jazeker. Tijn en ik staan nu bij een veldje en daar zijn vleermuizen aan het vliegen, maar dat noem je ook anders. Hoe noem je dat? Wat ze aan het doen zijn?
4: Ja, ze zijn nu boven het veldje aan het fourageren. En fourageren betekent dat ze aan het zoeken zijn naar voedsel. Dus ze pakken die insectjes gewoon uit de lucht. Dus ze zijn eigenlijk gewoon even lekker aan het eten. Ja. En ja, we zitten hier dus te kijken nu naar een gewone dwergvleermuis die hier aan het fourageren is. En een laadvlieger. Dus dat zijn twee verschillende vleermuizen. En die laadvlieger die herken ik door een ander geluid. Die komt binnen op 30 hertz.
3: Ja, misschien horen jullie het ook wel. Je hoort van die kleine natte plopjes. En dat is dan de dwergvleermuis. En als die harder geluid maakt, dan is het inderdaad...
4: Ja, die op 50 hertz binnenkomt is de gewone dwergvleermuis. En 30 hertz is de laadvlieger. Ik zou ook wel eventjes kunnen laten horen hoe die klinkt ongeveer.
3: Ja, want wij hebben hem wel voorbij zien vliegen. En dat is echt gewoon een vliegende rat, noem jij dat?
4: Ja,
3: en een dwergvleermuis is eigenlijk een vliegende muis.
4: Ja, ja, die laadvliegers zijn echt wat groter. Dit is dus de gewone dwergvleermuis.
3: En die zien we dus nu eigenlijk om ons heen vliegen. En zojuist zagen we ook de laadvlieger. En dat is eigenlijk omdat ze dan best wel laat vliegen.
4: Dat weet ik dus niet. Nee. Maar ja, ik weet niet waarom die de laadvlieger heet. Maar, nee, ja.
3: Zullen we verder gaan fietsen?
4: Ja, laat
3: ja, want we zitten nu bij een meertje. En daar zijn ze natuurlijk wat meer, omdat daar de insecten zitten.
4: Ja.
3: En vleermuizen die hier voornamelijk zijn, die eten insecten. En de meesten kennen ook de vleermuizen uit de films. En dan denk je echt aan van die vleermuizen met van die grote vampierentanden die aankomen vallen. Maar, oh, daar horen we.
4: Ja,
3: in Nederland hebben we dat niet echt, toch? De gevaarlijke vleermuizen die je in films ziet.
4: Nee, klopt. Nee, in Nederland hoeven we niet bang te zijn voor vleermuizen. Die eten geen bloed of die vallen geen mensen aan. Dat hebben we hier gelukkig niet. Dus nee, die hoeven we niet bang voor te zijn.
3: En dit werk, dat kan je ook niet altijd doen, want wanneer kan je wel vleermuizen spotten?
4: Nou, eigenlijk alleen met lekker weer, dus dat is eigenlijk top. Dus het moet niet regenen, het moet minimaal 12 graden zijn, niet te harde wind, anders heb je verstoring op de beddetector. Laten we hier trouwens naar links gaan.
3: Oh, we zien ook twee katten die vechten hier. Dat gaat wel heel... Oh.
4: Zo. Nou, we zien hier dus twee vechtende katten.
3: Ja.
4: Dus je ziet niet alleen maar vleermuizen. We komen ook wel eens hazen tegen midden in de stad. Of konijnen. Martens heb ik ook een keer gezien. Dus dat is ook hartstikke leuk.
3: Ja, inderdaad. Dus het is eigenlijk vleermuisspotten in de nacht. Dus niet alleen, je ziet eigenlijk gewoon het hele nacht leven weer. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien. Ook omdat je in woonwijken fietst. En dan zie je ook soms het nachtleven van mensen. Dus die kom je ook af en toe wel tegen.
4: Ja, af en toe komen inderdaad wel eens mensen tegen. En die spreek je dan aan omdat ze nieuwsgierig zijn wat je aan het doen bent. Dus leg ik dat gewoon uit. Maar het is dus hartstikke leuk werk. Je komt van alles tegen wat je normaal overdag niet tegenkomt.
3: Inderdaad. Dus als je de radio qua nachtwerk leuk vindt, dan is dit ook eigenlijk wel een goed baantje.
4: Ja, zeker.
3: Dus wie weet, Merel.
0: Dankjewel, Asja. En succes met de turf in het donker. Ja. Wij houden hier in de studio nog de ogen open voor de rest van deze uitzending.

0: La Bicifre met Can I Chase. Op 1 juli is het Katie Cotty, de dag waarop we stilstaan bij de afschaffing van de slavernij. In de aanloop naar die dag laat ik je elke week kennis maken met een ander aspect van deze feestdag. Deze week lopen we mee met Henriette Beeldsnijder en zij is modist die traditionele Surinaamse klederdracht maakt. En dan hebben we het over kotto's, pangi's, anissa's en ja, onze redacteur, Sherika, gaat een kijkje nemen achter de schermen van dit mooie ambacht.
1: Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieverd. Je bent er. Ja, staat te koken. Maar we gaan buiten zitten.
1: Ja, oké. Okay. Laten we gaan.
2: Ik ben Henriette Beeldsnijder. 45 jaar jong. Uit Suriname.
1: Zo, we zitten dus nu in uw atelier hier buiten. U maakt dus Surinaamse klederdracht. Wat voor soort kleding maakt u?
2: Ik maak het liefst maak ik kotto's. Want daarmee ben ik begonnen. Een kimono kan, maar heel simpel. Echt die kimono van vroeger. Die onze tantes, oma's aan hebben gedaan. Die anissa's die we binden. Erbij, wat erbij past. En dat vind ik mooi om te maken. Maar echt op zo'n ouderwets.
1: De meeste luisteraars weten nog niet wat een kotto is. Kunt u dat even omschrijven, wat een kotto is, hoe die eruit ziet?
2: Nou, een kotto moet je een beetje gaan vergelijken met die onklede dracht van de Nederlandse vrouw toen de tijd op de plantages met zo'n grote hoepel eronder.
1: Dus u kan een kotto, anissa, kimono maken, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen die?
2: Een kotto is een kotto. Dat bestaat uit een anissa, een jakkie, zo'n bovenhempie. Een grote brokkenberen kotto. Je hebt verschillende kotto's ook. Ja, het hangt af van de leeftijd, hangt af van wat je ermee gaat doen, naar welke gelegenheid. Er zijn verschillende kotto's. We zijn morgen niet klaar als we nu beginnen. Maar standaard, een kotto is een kotto. Het heeft vele meer onderdelen. Er komt een broek onder, er komt een onderrok onder, er komt zo'n gesteven pangi eronder. Er zit zoveel onder die kotto dat het uiteindelijk het resultaat van echt zo'n bolle tante erin. Ja, maar een kimono is een jurk, kan je zeggen. Is een jurk en het is die, wat ik heb begrepen van de Chinezen overgenomen, die immigranten. En die jurk is met de jaren heen steeds gaan veranderen. Mensen hebben hun creativiteit erin gestopt. Het wordt alleen maar mooier. Maar als je bij het begin zou beginnen, dan waren het echt simpelere jurken, waar alleen de stof tot uiting kwam. Nu is het meer de creativiteit wat men erin stopt. En een hoofddoek past er, moet er altijd bij. Ik ken geen kotto zonder een anissa.
1: Ja, en een anissa is dus een hoofddoek. Wat voor soorten zijn er?
2: Verschillend. Er zijn zoveel namen die soms, als je ze nu nog hoort, denk je, oh, die was er ook nog. Je hebt de Frans Ede, je hebt de Miss de Neef, je hebt de Let Them Talk, je hebt de Otto Bakka, de Pautere. Zoveel om op te noemen. En er worden nog steeds nieuwe gecreëerd. Ja.
1: En dan bijvoorbeeld, ik ken zelf ook de Let Them Talk. Waarom zijn er zoveel verschillende gemaakt?
2: Het waren gebruiksmiddelen eigenlijk voor de mensen van toen. Om wat te zeggen tegen een ander. Bijvoorbeeld als je hoort Let Them Talk. Laat ze maar praten als je het letterlijk moet vertalen. Dan heb je al genoeg gezegd met je hoofddoek. Dus als iemand ziet dat je dat op je hoofd hebt, dan weten ze genoeg wat je bedoelt. Bijvoorbeeld, je hebt ook wacht me op de linkerhoek. Wacht me op de rechterhoek. En dan wordt het zo dusdanig gebonden dat er een punt wijst naar links of punt wijst naar rechts. Dus dat wil zeggen, je wil iemand zeggen van, ik kan het niet tegen je zeggen, maar ik geef je een wenk. Wacht daar op die linkerhoek. Dat is wat ik heb geleerd. En zo zijn er zoveel andere dingen. Wat er toen gebeurde, wat er nu bijna, het is aan het vervagen. Het wordt nu alleen nog voor feestjes gebruikt. Maar dat waren eigenlijk communicatiemiddelen in principe.
1: En hoe lang duurt u er gemiddeld over om zo'n prachtig kledingstuk te maken?
2: Nou, als ik een koto wil maken, is het in een dag gedaan. In een dag, ik heb gewoon een rustige dag nodig. Alles is schoon en netjes om me heen. Dan ga ik beginnen. En zolang het niet klaar is, ga ik niet naar bed. We zouden het makkelijk naar onze werk ook kunnen dragen. Ja, dat zou kunnen toch?
1: Gewoon op kantoor dus?
2: Ja, in principe. Een nette koto. En dan zou je ook een koto maken dat gepast is op dat moment. Beetje netjes, niet zo groot en dat soort dingen. Maar ja, niemand doet dat in deze tijd. Want die Turkse vrouw die loopt ook in haar tenue. Die Marokkaanse vrouw doet dat ook. Die Chinees doet dat. Maar er is niets mis mee, het is gewoon stof. Ja. En mooi.
1: We gaan dus richting Kitty Kotti, 1 juli. Wat betekent dat voor u?
2: Voor mij is vrijheid. Emancipatie, 1 juli. Slaven waren vrij. Dat herdenken we elk jaar weer. Het is mooi. We zijn vrij. Mogen we hardop zeggen. Nou, ik wil als dank nog zeggen. Of tot slot. Is iets dat, het is een erfenis. Is om het hoog te houden. En een koto staat er ieder. Maakt niet uit wie je bent. Welke kleur, welke bevolkingsgroep. Wil je hem aandoen een keer? Zoek me op.

0: je lips aan.
1: Wang Libisma van Scoom. En hiervoor hoorde je de reportage van Shareka Olieberg met Henriette Beeldsnijder. Wasberen, ze zien er lief en knuffelig uit, maar achter de pluizige vacht schuilt een dier dat flink wat overlast kan veroorzaken. Eigenlijk komen wasberen uit Noord-Amerika, maar in Nederland zijn er nu enkele honderden te vinden. Limburg roept op om verspreiding van de dieren te stoppen, nog voordat het landelijk een probleem wordt. Rob Leuven is expert op het gebied van invasieve exoten, verbonden aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen Rob. Dat zijn dus invasieve exoten, die wasberen. Hoe is dit dier in Nederland gekomen?
2: Goedemorgen Merel. Ja, de wasberen zijn eigenlijk in de jaren 30 van de vorige eeuw geïntroduceerd in Duitsland en in Tsjechië voor het bont en voor de jacht. En vanuit die geïntroduceerde populaties heeft een verspreiding plaatsgevonden over grote delen van Europa. Daarnaast werd het dier in latere tijden ook gehouden in dierentuinen. En
1: nog
2: later als huisdier. En het zijn hele intelligente dieren. Dus dat betekent dat er ook veel ontsnappingen zijn geweest. En het zijn roofdieren. Dus als ze klein zijn, is inderdaad een koller. Maar als ze groter worden, dan kunnen ze ook bijten en krabben. En,
1: wat voor schade kunnen ze dan aanrichten?
2: De schade die aangericht kan worden is vooral in de natuur. Het zijn roofdieren. En ze eten eieren en jongen van vooral vogels die op de grond broeden of die in holen broeden. Want het is ook een holenbewoner, dus het wasbeertje. Ze leven in de directe omgeving van water. Dus het zijn ook predatoren van kikkers, van padden.
1: En bij mensen, hebben wij er ook last van?
2: Ja, mensen kunnen ook last van hebben. Ze kunnen schade aanrichten aan huizen. Bijvoorbeeld in Nijmegen is bekend dat zich een soort onder zonnepanelen had gevestigd. En daarmee grote kortsluiting veroorzaakte. En ze kunnen ook schade aan huizen verrichten doordat dakpannen verplaatst worden. Ze roven uit de vuilnisbakken, dus dan legt het veel overlast op. Maar ze zijn ook dragers van allerlei infectieziekten. En die infectieziekten kunnen van dier op mens overspringen. Bijvoorbeeld ze kunnen rabies, dat is hondsdolheid, overdragen als ze bijten. En ze zijn ook de drager van de waspoelworm. Het is bekend dat in Limburg bijvoorbeeld zo'n 60% van de wasberen daarmee geïnfecteerd is. Nou, als die waspoelworm in de mens komt, dan is die heel moeilijk te diagnosticeren, maar ook heel moeilijk te bestrijden.
1: Oké.
2: Is
1: er ook... Ik vroeg me af, het is best wel veel schade. Zowel in ziektes als in waar ze aan kunnen knagen. Maar als ze zoveel overlast kunnen veroorzaken, wordt er dan ook gedacht aan jagen op deze dieren?
2: Zeer zeker. Sinds 2016 hebben we een Europese verordening. En die verordening die stelt allereerst dat die dieren niet meer verhandeld, vervoerd, gehouden mogen worden. Maar goed, we zitten natuurlijk nog steeds met een aantal dieren die al in bezit waren van mensen en die mogen dan levenslang nog gehouden worden. Daar treden nog steeds ontsnappingen van op, maar er komen ook nog steeds grote aantallen vanuit Duitsland en vanuit België Nederland binnen. En dat heeft er dus toe geleid dat zich een aantal populaties nu met name in het zuiden van het land hebben gevestigd. En de aanpak op dit moment blijkt onvoldoende effectief. Dus vandaar dat naar zwaardere middelen wordt gezocht. En jagen is daarbij een van de mogelijkheden.
1: Dat is een heftige ingreep. Moeten wij ons zorgen gaan maken?
2: Ik denk dat de situatie van de wasberen in Nederland op dit moment nog wel beheersbaar is. Zeker als ik dat vergelijk met een aantal andere invasieve exoten. Maar dat betekent wel dat ook onze buurlanden, Duitsland en België, dus meer moeten in gaan zetten op de verspreiding van de wasberen naar Nederland toe. Dat is overigens ook een Europese verplichting, dus die zullen gewoon een tandje moeten bijzetten. Ik maak me wel grote zorgen over de permanente instroom van ook nieuwe invasieve exoten. Dus nieuwe dieren- en plantensoorten vanuit andere continenten via de handel en als meelifters met goederen. Ik denk dat er veel meer aandacht nodig is voor de preventie van de introductie van nieuwe exoten en vooral ook voor het vroegtijdig signaleren wanneer die soorten zich gaan vestigen.
1: Oh ja, ik ben blij dat we bellen, dat je aan de noodklok kan luiden.
2: Ja, want kijk, het is natuurlijk niet prettig om dieren te jagen en dieren te doden. Laat dat duidelijk zijn, ook invasiebiologen vinden dat heel, heel vervelend.
1: Nee, liever voorkomen.
2: Maar als je niet vroegtijdig ingrijpt, dan ontwikkelen die populaties exponentieel. En dat zien we nu ook in Limburg. Kijk, ik heb een aantal jaren geleden hier ook al de noodklok over geluid, toen het probleem nog veel beter beheersbaar was. Ja, inmiddels zitten er zo'n 400, 600 dieren in Limburg. Dus nu is het probleem veel groter. En betekent het ook dat je door jacht of door wegvangen en daarna doden, dus veel meer dieren moet doden. Ja. En dat is natuurlijk niet prettig.
1: Ik ben blij dat we bellen, maar volgens mij kunnen we hier nog genoeg over doorkletsen een andere keer. Dankjewel Rob Leuven, expert op het gebied van invasieve exoten.
2: Bedankt.
0: De nacht van KRO NCRV. Merel van Waalwijk van Doorn.
1: Wie nu naar buiten kijkt, ziet dat het alweer aan het schemeren is. De zon komt op en die gaat goed schijnen vandaag. Dus het is insmeren geblazen. En vergeet dan vooral je ogen niet. Nou ja, goed, zonnebrand smeren in je ogen is natuurlijk een beetje lastig, maar een zonnebril dragen is wel een goede oplossing. En over het gevaar van de zon in je ogen heb ik het deze ochtend met oogarts Niek Reus. Niek, ik geef het maar gewoon gelijk toe. Ik draag eigenlijk nooit een zonnebril. Dus overtuig me, waarom moet ik wel die zonnebril opzetten?
3: Nou, inderdaad beter omdat je na het zonnebrand beter niet in je oog gaat smeren. Want dat doet ons een pijn. Het zonlicht, daar zit UV-licht in. En UV-licht is heel slecht voor je oog. En dat herken je misschien een beetje dat als je overdag op het water bent of als je aan het skiën bent in de winter. Dat is een beetje ver van nu met deze hitte. Maar als je dan geen zonnebril draagt, heb je aan het eind van de dag van die pijnlijke, branderige ogen.
1: Ja.
3: En dat komt door je zonlicht. Komt dat.
1: Herken
3: me. En dat is heel vervelend. En daar is het fijn voor een zonnebril te dragen. Maar ook op de lange termijn kan het schade geven, dat UV-licht. Omdat je een beetje een verdikking van je slijmvlies, het oogwit, het wit van je oog, er zit een beetje slijmvlies op en dat kan dikker worden.
1: En
3: kan een beetje.
1: Is het zo dat we altijd een zonnebril moeten dragen? Of alleen met de zon? Of als het bewolkt is?
3: Ja, eigenlijk altijd als er veel UV-licht in het te zien is. Dus als de zon schijnt en er zijn geen wolken, ja, dan moet je echt een zonnebril dragen.
1: Ik heb zelf blauwe ogen. Maakt het dan nog verschil in hoe kwetsbaar mijn ogen zijn?
3: Nee, dat maakt niet uit.
1: Nee?
3: Nee, dus donker en blauw, dat is allemaal qua schade van UV-licht, is dat allemaal hetzelfde. Het is wel dat je als je blauwe ogen hebt, ben je gevoeliger voor zonlicht. Maar dat heeft meer met de intensiteit van het zonlicht te maken dan dat het meer kwaad kan voor jou dan iemand met donkere ogen.
1: En als ik dan straks het terras op ga vanmiddag, of als het straks weer lekker zonnig wordt, moet ik dan nog opletten welke bril ik draag?
3: Ja, draag een zo groot mogelijke bril.
1: Oh.
3: Ja, als je die wat helemaal hip is van die kleinere brillen, maar er zijn natuurlijk veel minder kleine, er komt zonlicht langs. En dan bereikt dat zonlicht nog steeds je oog. En dan kun je toch nog steeds schade ondervinden van je ooglid. Wat op lange termijn kijk, een soort vliesje op je oog geeft. Dat is heel hinderlijk. Dus een grote zonnebril, dat is het beste.
1: Oké, ik hoor het al. Ik moet en een nieuwe zonnebril en ik moet hem ook sowieso opdoen. Dankjewel, Niek Reus, oogarts. En een hele fijne zonnige dag straks.
3: Insgelijks.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van de Nacht van KRO NCRV op NPO Radio 1. In deze uitzending spraken we met Marlies Jellema van het Centrum voor Werkgeluk over hoe je meer geluk uit je werk kan halen. Ook hadden we het over thuisende kinderen en wat er nodig is om hem weer naar school te krijgen. We hadden het over de wasbeer, schattig van buiten, maar een serieus probleem van dichtbij. En het hele gesprek met Marlies en alle andere gesprekken van vannacht zijn terug te beluisteren via de website van Radio 1 en via NPO Luister. Inmiddels is het bijna 5 uur en dat is lekker vroeg en dat komt mooi uit. Want straks is het Nationaal Vroeg met Ruben van Haften. Ik wens je een fijne maandag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: De Indiase overheid blokkeerde vorige week berichten-app Telegram, en wel om de volgende reden.
3: India has blocked access to the Telegram message app ahead of a repeat national medical exam. The results of the original test were cancelled last month following allegations of leaked question papers. The pressure is intense on students who spent years preparing for this exam. Our next report shows how the leak scandal drove some teenagers to take their lives.
2: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg en het is maandag 22 juni. Mijn naam is Ruben van Haften. Al ruim een maand is India in de ban van een grootschalige examenfraude. De fraude beslaat het toelatingsexamen voor de geneeskundeopleiding. En meer dan 2 miljoen jongeren namen deel aan het examen. En dat is bijzonder, want er was maar plek voor 130.000 studenten. Nou, toen deze fraude aan het licht kwam en de examens logischerwijs ongeldig werden verklaard, brak de paniek uit. 9 jongeren hebben naar aanleiding van de ongeldigheid van de examens een einde aan hun leven gemaakt. Wat is hier precies aan de hand en gaat hier een groter probleem achter schuil? Daarover ga ik praten met India-onderzoeker Caroline Stolte. En die zit hier bij mij in de studio. Welkom.
4: Goedemorgen.
2: Heftig nieuws wel. Meerdere jongeren hebben dus een einde aan hun leven gemaakt. Hoe is dit nieuws bij jou binnengekomen?
4: Ja, sterker nog, het zijn er intussen zelfs 12, las ik. Dit is ontzettend treurig gewoon. Hier gaat heel veel menselijk leed achter schuil. Niet alleen van de jongeren die een einde aan hun leven hebben gemaakt, want die doen dat vaak omdat ze geen uitweg zien, omdat al de druk van de hele familie op ze rust. Hè, die zijn vaak arme families die hopen dat ze met die toelatingsexamens voor een artsenopleiding in ieder geval 1 kind en daarmee zichzelf een familie uit de armoede trekken. Hè, dus dit zijn ook wanhoopsdaden die niet alleen over een individu gaan, maar gewoon over hele huishoudens.
2: Ja, maar hoe wordt hier in India dan op gereageerd door het land?
4: Chaotisch eigenlijk. Dit nieuws houdt iedereen natuurlijk enorm in de ban, ook vanwege de enorme aantallen. Maar het is niet het eerste centrale staatsexamen waar dit soort fraude bij aan het licht komt. Er zijn ook een aantal rechtszaken geweest en er is toch nu steeds meer onrust, vooral vanuit jongeren zelf die zeggen van ja, genoeg is genoeg.
2: Ja, we duiken hier zo meteen uiteraard dieper op in. Staat het nou voor een groter probleem of is dit een eenmalig iets?
4: Ik denk dat dit niet een eenmalig iets is. Nee, het legt ontzettend veel ellende bloot. Het legt heel veel verschillen in India bloot. Hè. Er zijn natuurlijk, als dit soort dingen gebeuren, rijke mensen die hun toegang tot het recht kunnen vinden. Ja. Ouders die gaan procederen.
2: Ja.
4: En er zijn mensen die hier wanhopig van worden. Hè. Dus het vergroot in zekere zin ook allerlei ongelijkheden die er zijn. En maakt die ontzettend pijnlijk zichtbaar.
2: En die zijn al vrij groot in India,
4: toch? En die zijn al vrij groot, ja, zeker.
2: Ja, zit je nu te luisteren, heb je vragen? Stel die dan in de app van NPO Luister. En die is helemaal gratis te downloaden. Ja, Carolien, de fraude die vond plaats, dus bij dat toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Dat zijn vrij strenge processen, hè, in India, die toelatingen.
4: Enorm.
2: Hoe ziet dat eruit?
4: Nou, laten we eerst eens nadenken over de schaal hiervan. Want het is pas relatief recent, sinds 2017, is echt vrij kort geleden, dat die examens überhaupt op nationaal niveau plaatsvinden. En in India betekent dat dus het Indiase subcontinent, dat zijn gewoon meerdere Europa's bij elkaar. Alsof je alle universitaire toelatingen voor alle kinderen in drie Europa's, zeg maar, allemaal onder één bureau samenbrengt en dat centraal gaat organiseren. En dat was vroeger niet zo. En vroeger deed je op staatsniveau, op deelstaatniveau, deed je toelatingsexamen voor allerlei opleidingen. En dat is onder een National Testing Agency gebracht, de NTA. En die zijn dus belast met een logistieke operatie waar ze voor een gebied van duizenden kilometers miljoenen en miljoenen jongeren tegelijkertijd op alle plekken dezelfde examens onder dezelfde voorwaarden in theorie moeten laten afleggen. En dat is bijna niet te doen.
2: Maar maximaal aantal mensen wel?
4: Wel maximaal aantal mensen.
2: Ja, maar dat is flink overschreden hier.
4: Die examens worden steeds groter. Dat is niet alleen maar negatief. Hè. Dat betekent ook dat er meer jongeren zich tot het eindexamen halen. Dat er gewoon meer mensen zijn die ook in aanmerking zouden kunnen komen voor zo'n test. Maar het betekent ook, hè, India zit zelf in de lift, de economie groeit. Er zijn ook nog allerlei jongeren in de diaspora die ook die toegang tot die examens willen.
2: Tuurlijk.
4: Dus intussen organiseert de NTA ook toelatingsexamens op plekken met in de regio met veel Indiase diaspora, zoals Kathmandu, Singapore, de Arabische Emiraten. En dus dit probleem lijkt eerder groter te worden dan kleiner.
2: Ja, nou, ik begreep zelfs dat ze het dan gewoon soms buiten doen en dan is er zo'n enorme moes zonder het allemaal nat regent.
4: Ja, er is een geval geweest inderdaad van examens die, ja, ze worden met de hand geschreven, vaak nog die, waar het hele pakket gewoon inderdaad nat was geworden. Het kan ook gebeuren dat de stroom uitvalt op een locatie. Hè. Niet in India is de stroomzekerheid overal even groot.
2: Ja.
4: En stel je voor dat je gewoon, denk even aan een Nederlandse casus. Je hebt twee gigantische zalen vol met studenten die rechtententamens maken. En bij de een zijn de voorwaarden normaal. En bij de ander is anderhalf uur van de twee uur is er geen licht. Ja, dan ga je niet dezelfde uitslagen krijgen. Hè? Dus heb je dan nog een level playing field. En daar is dus ook ontzettend veel boosheid over. Want
2: en er is geen coulance in.
4: Nou, jawel. Er zijn een soort troostpunten die je kan halen door omstandigheden. Maar die worden wel of niet toegekend. En daar, daar heerst bij veel mensen het gevoel dat dus arbitrair is. Want dan ben je totaal afhankelijk van de coulance van ook mensen die er zelf niet zijn bij geweest.
2: Ja.
4: En dit is zo, die organisatie is zo centraal. En jongeren in een in een perifere deelstaat, die hebben het idee dat er dan iemand in Delhi die niet eens weet waar ze wonen moet gaan beslissen over hoe ver hun examen is geweest. Die hebben niet het gevoel dat daar recht aan wordt gedaan.
2: Ja, ja, maar hoe je het uitlegt, hè, het is dus dezelfde kans voor iedereen, ongeacht waar je in India woont. Dat klinkt ergens ook wel eerlijk. Hoe is er dan toch ruimte voor fraude?
4: Nou, dit was de theorie. Hè? Dus het idee achter die National Testing Agency is helemaal niet per se slecht.
2: Nee.
4: Er is een soort erkenning van, ja, dit gaat over de toekomst van mensen. Dat is belangrijk. India heeft fantastische, in dit geval was een medicijnen-examen, fantastische medical colleges. Die worden ook door de staat gesubsidieerd. En als de centrale staat dat subsidieert, ja, moet de centrale staat dan niet ook zorgen dat die toelating transparant verloopt? En moeten we dan niet één proces hebben voor iedereen? Dus dat klinkt op het eerste gezicht inderdaad ontzettend fair. Maar India is wel een land met gigantische verschillen. En totaal verschillende klimaten. Je zei het zelf al net, hè, op de ene plek is het moesson, op de andere plek is het droog.
2: Ja.
4: Het is heel moeilijk om op nationaal niveau gewoon dezelfde voorwaarden te creëren voor iedereen. En het maakt dat afstand ontzettend groot is. Dus er zitten opeens heel veel schakels tussen het maken van dat examen op centraal niveau, ja, en de logistiek om dat bij al die verschillende locaties te krijgen. En dat is ook de reden dat die fraude wel heeft kunnen plaatsvinden waarschijnlijk.
2: Maar wie heeft dat dan gepleegd precies, die fraude?
4: Nou, de National Testing Agency zelf is eigenlijk niks. Het is geen academisch instituut. Er zitten geen geleerden die een mooi examen met allerlei relevante biologische, scheikundige enzovoort vragen maken. Die moeten alles uitzetten bij onderaannemers. Dus van het maken van de examens tot logistiek. Dus dat betekent dat er tussen die National Testing Agency en de studenten die uiteindelijk die test maken, allerlei commerciële schakels zitten.
2: Ja.
4: En daar zitten natuurlijk mensen tussen die denken van, hé, ja, goed, ik verdien hier een beetje met het printen van dit tentamen, maar als er nou een paar van tafel vallen en ik die aanbied op Telegram, dan verdien ik 4 keer zoveel, 5 keer zoveel, 10 keer zoveel.
2: Ja, maar het waren er niet een paar.
4: Nee, het waren
2: er
4: niet
2: een paar. Hoe kan het zo grootschalig zijn?
4: Nou, de vraag is hoe grootschalig het was. Daar probeert men nu duidelijkheid over te krijgen. Dat is nog steeds niet helemaal gelukt. Maar dat is wel het nadeel van apps als Telegram. Als op zo'n Telegram-kanaal dit wordt aangeboden en mensen kunnen gewoon dat bedrag betalen en toegang krijgen, dan wordt het ontzettend schimmig wie uiteindelijk al die dingen heeft gekocht. Voor een deel gaat dit ook dankzij Telegram natuurlijk direct naar individuen toe. Gewoon ouders die denken, oké, ik kan mijn kind een beetje helpen. Ja. Als ik nu 5000 roepie betaal voor een vraag, weet je, dan is het weer eentje binnen. Eentje makkelijk, eentje die we kunnen beantwoorden. En
2: een stap dichterbij uit de armoede.
4: En als dat op die manier wordt aangeboden, is het ook wel heel moeilijk om het niet te doen. Want het proces naar dat tentamen toe is al heel erg ingewikkeld wat dat betreft. Want mensen betalen ook duizenden en duizenden en duizenden roepies aan bijlessen, aan commerciële bureautjes die beloven dat ze kinderen op die testen kunnen voorbereiden, dat ze goede mock-examens hebben met hetzelfde soort vragen dat ze kunnen verwachten. Dus mensen zijn al gewend om heel veel geld uit te geven om gewoon de beste startvoorwaarden voor dat toelatingsexamen te creëren.
2: Ja, en dat is ergens ook logisch, hè, als je zegt dit is echt de enige manier om uit die armoede te komen. Maar iets soortgelijks is vorig jaar in België gebeurd.
4: Ja, dat klopt. Met het magistraatsexamen voor de toelating tot de rechterlijke macht. Ook daar zijn toen vragen verkocht. Ja. Waarschijnlijk daar is ook geld voor van hand gewisseld. Dus wat dat betreft, dit is niet uniek voor India. Absoluut niet.
2: Nee, maar het heeft dus ook niet per se alleen met armoede te maken.
4: Nee, dit heeft ook te maken met prestige op een bepaalde plek terecht willen komen. Het is in die zin ook een heel menselijk verhaal. Maar wat uniek is aan de India's casus is de schaal. Dit gaat gewoon om zo ongelooflijk veel mensen, grote aantallen.
2: En miljoenen, laten we het nog een keer zeggen.
4: Ja, miljoenen en miljoenen. En wat misschien ook wel goed is om te zeggen, is dat het nu het eindexamen of het toelatingsexamen medicijnen is. Maar dit is ook al gebeurd bij engineering, bij farmacie. Die National Testing Agency doet voor eigenlijk alle grote opleidingen, alle sectoren waarin die voor de Indiase economie belangrijk zijn er dit soort toetsen. En dit is niet de eerste keer dat er vragen van de tafel vallen. Het is ook niet de eerste keer dat er rechtszaken over zijn. Het is helaas ook niet de eerste keer dat er jongeren zelfmoord plegen over de uitslag. En als je dan een casus tegenkomt waarbij het letterlijk om miljoenen gaat, en dus ook nog 12 zelfmoorden, dan gaat de bal wel rollen.
2: Ja, maar vooral die zelfmoorden, wat zegt die wanhoop over de staat van de economie in India?
4: Ja, dat vind ik best een moeilijke vraag. Want kijk je naar de wet van de grote getallen of kijk je naar individuen? Hè, dus de Indiase economie gaat best goed. Er zit van alles in de lift. Maar er is een heel breed gedeeld gevoel, en dat gevoel is niet helemaal onterecht, dat dus Gen Z hier eigenlijk niet op weet in te breken. Die krijgen geen toegang tot macht, tot middelen, tot banen. Je hebt een bevolking van 1,4 miljard mensen waarvan de helft onder de 30 is.
2: Ja.
4: Denk alleen al daar even over na.
2: Die staan allemaal aan het begin van hun carrière.
4: Die staan aan het begin van hun carrière, maar met die demografische voorwaarden is er gewoon geen enkel scenario dat zelfs de top 1 slimste procent jongeren de banen gaan krijgen waarvan ze het gevoel hebben dat die hen zouden toekomen. Dus hier zit uit de aard der zaak heel veel onvrede in. Er is geen hoogopgeleid werk voor zoveel honderden miljoenen mensen.
2: Ja, maar hoe ziet het leven dan van die jonge Indiërs eruit op het moment?
4: Daar is niet één antwoord op. Er zijn natuurlijk onder die testtekers voor zo'n toelatingsexamen medicijnen ook jongeren met een hele rijke of zelfs gewoon een hogere middenklasse achtergrond. Die goed voorbereid zijn op die test, waarvoor hun hele leven er ook niet van afhangt. Er zijn allerlei jongeren van wie hun ouders ook best de commerciële tarieven kunnen betalen voor een private medische opleiding. En want dit is misschien ook nog wel even nuttig om te zeggen, want in India zijn alle getallen altijd zo verschrikkelijk groot.
2: Ja.
4: Deze toelatingsexamens zijn niet, kan je dokter worden of niet? Kan je naar een medische opleiding of niet? Er zijn allerlei particuliere universiteiten in India die niet aan die centrale toelatingsexamens meedoen. Waar je gewoon, ja, als je het collegegeld maar kan betalen, kan je prima dokter worden.
2: En daarom is die ongelijkheid zo groot.
4: Dat is het punt, precies. Dus de toegang gaat om de staatsgesubsidieerde medische opleidingen. Die zijn ongelooflijk goed. Hè, dus het is niet eens een kwestie van kwaliteit, maar die zijn betaalbaar.
2: Speelt gender daarin nog een rol?
4: Ja,

0: medische opleiding of niet. Er zijn allerlei particuliere universiteiten in India die niet aan die centrale eindexamens, toelatingsexamens meedoen. Waar je gewoon, ja, als je het collegegeld maar kan betalen, kan je prima dokter worden.
1: En daarom is die ongelijkheid er zo groot.
0: Dat is het punt, precies. Dus de toegang gaat om de staatsgesubsidieerde medische opleidingen. Die zijn ongelooflijk goed. Hè, dus het is niet eens een kwestie van kwaliteit, maar die zijn betaalbaar.
1: Speelt gender daarin nog een rol?
0: Ja en nee. Het is
1: Want
0: wel,
1: in principe mag iedereen dat examen doen.
0: Iedereen mag dat examen doen. Wat betreft toegankelijkheid tot het examen zijn er geen genderverschillen.
1: Nee.
0: En ik denk, ik vermoed ook, die statistieken ken ik trouwens niet, maar dat het aandeel vrouwelijke studenten dat die dat toelatingsexamen doet, dat ontzettend substantieel is. Maar het is natuurlijk wel vaak zo dat als er, dit is die echt schrijnende scenario's van mensen op het platteland die zelfs gewoon hun laatste stukje grond dat al generaties in de familie is, hebben verkocht om maar die bijlessen, die gang naar dat toelatingsexamen mogelijk te kunnen maken.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn vaak jongens.
1: Dat zijn vaak jongens. Ja. Dus het is ergens nog wel ongelijk verdeeld.
0: Nou ja, waar het echt een wanhoopsdaad is en je al je kaarten op één persoon zet. Dat zag je ook in een aantal van de zelfmoordcasussen. Dat waren veel jongens. Ja.
1: Maar ik kan me dus ook voorstellen dat er inderdaad veel mentale druk is op die jongeren.
0: Enorm.
1: Hebben ze wel ruimte om daarover te praten?
0: Het treurige is, ook dat is ongelijk verdeeld, vermoed ik. Mm. India is net zo ingeplucht in de wereld als iedere andere plek. Dus er is zeker aandacht voor mentale gezondheid. Als je kijkt naar dat soort particuliere universiteiten waar ik het net over had, dat zijn complete campussen met studenten, psychologen en alles. Maar de mensen die het eigenlijk nodig zouden moeten hebben, zo'n gesprek over mentale gezondheid, dat is nou niet die groep die is ingeplucht in dat discours.
1: Ja, maar wat is er dan nodig voor een gezonder Gen Z in het algemeen in India?
0: Oh jee. Misschien is het ook wel goed om daar een beetje uit te zoomen. Want India is natuurlijk niet het enige land met dit soort demografische voorwaarden.
1: Nee.
0: Kijk, in een ideale wereld hebben alle jongeren in principe kansen.
1: Ja.
0: En er worden dus echt wel pogingen ondernomen, zoals die National Testing Agency op papier, om die gelijke kansen ook te creëren. Alleen de wet van de grote getallen dicteert gewoon dat je voor de helft van 1,4 miljard mensen geen topbanen kan hebben. Er is geen economie die dat kan dragen. Die hele demografische structurering is gewoon daar niet naar. En dat zie je natuurlijk eigenlijk ook in Egypte, in Indonesië. Er zijn meer landen met zo'n enorm jonge bevolking. En dat creëert gewoon spanning.
1: Maar een gezonder Gen Z betekent ook een gezondere economie, lijkt mij.
0: Jazeker, dat lijkt mij ook.
1: Waarom zit de regering er dan niet op in, lijkt het?
0: Ik weet niet of dat het geval is. Ik denk eigenlijk dat die National Testing Agency in de oprichting daarvan ook wel een poging is geweest om daarop in te zetten. Dus echt een poging om te zorgen dat er transparante procedures zijn, dat die toegang goed is geregeld, dat die voorwaarden gelijk zijn. Het is in de praktijk moeilijk te realiseren, maar ik denk dus dat de poging er wel is. Alleen de banen zijn er niet.
1: Nee. Zit je nu te luisteren? Heb je vragen? Die mag je natuurlijk stellen in de NPO Luister-app. Dan gaan we nu weer naar muziek. Isaiah Stone is dit. Get Down.

0: Goeie vragen.
1: In de studio zit nog steeds India-onderzoeker Carolien Stolte. We hebben het over grootschalige examenfraude, wat in India heeft plaatsgevonden. Heb je daar nou vragen over? Die mag je natuurlijk stellen in de app van NPO Luister. Heeft onder andere Jochem gedaan. Die zegt, jullie hebben het natuurlijk over die werkloosheid in India. In welke sectoren is dat nou het grootst?
2: Oh, mooie vraag. De werkloosheid in India is op dit moment eigenlijk niet dramatisch. Zelfs niet onder jongeren. Er zijn heel veel mensen aan het werk. Er zijn ook ongelooflijk veel mensen aan het werk onder hun niveau. En daar komt ook, zeker onder hoogopgeleiden, heel veel frustratie achter vandaan.
1: Ja.
2: Dus het is niet alleen de vraag, heb je werk of niet? De vraag is ook, heb je werk waar je dat iets van mobiliteit kan opleveren, waar je echt in je eigen onderhoud kan voorzien en dat van je naasten. En dat wordt gezien als een probleem. En dat wordt ook gezien als een probleem waar echt verslechtering is. En dat heeft iets te maken met de toestand van de wereld.
1: Maar dus verslechtering in welke zin?
2: Nou, het leven in India wordt ook rap duurder.
1: Ja.
2: En dat heeft ook alles te maken met de geopolitieke situatie. En met name, dat is ook wel in het nieuws geweest, de prijs van benzine, van brandstof. Mensen koken op gas. Dat is ook door het plafond gegaan. En gegeven die enorm rap duurder wordende economie. En ja, hoe moeilijk het is om je levensonderhoud te voorzien, dan wordt dat ook dat idee, zelfs als je een baan hebt, maar die betaalt gewoon niet zo heel veel, wordt heel snel problematisch.
1: Ja, want daar heeft Ulrike ook een vraag over. Die zegt van ja, maar wat ik niet zo goed snap, zegt ze, India heeft toch een grote IT-sector?
2: India heeft een enorme IT-sector.
1: Waarom gaan die jongeren daar niet aan de slag, vraagt ze.
2: Oh, maar dat doen ze 100% wel.
1: Ja.
2: Ja, en die IT-sector die leent ook uit universiteiten, die huurt in uit universiteiten, die ook weer in dat toelatingscircuit van die National Testing Agency zitten. Dus ook voor toegang tot de IT-sector en die hele gewilde banen in tech. Daarvoor geldt in heel veel gevallen ook dat ze via die National Testing Agency toegang krijgen tot die sector.
1: Maar waarom is dan ook geneeskunde zo gewild? Want daar gaat het nu om, het examen geneeskunde.
2: Ja, dat heeft ook iets te maken met het mythische artsenberoep. He, ook dat is niet India-exclusief. Dat zie je in de hele wereld. Het is ook vaak een enorm gewild beroep. Juist voor mensen die hopen op sociale mobiliteit. Het artsexamen is in deze zin ongelooflijk belangrijk. Engineering is ook een hele grote. Maar die National Testing Agency en fraudezaken en grote ellende, het heeft ook een keer plaatsgevonden rondom toegang tot fashion en design.
1: Hmm.
2: Ja, dus het is ook weer niet dat het alleen die absoluut van de grote mobiliteitsberoepen zijn.
1: Nee.
2: Toegang tot universiteit is ook gewoon überhaupt heel kostbaar.
1: Maar waarom kan het keer op keer op keer gebeuren?
2: Nou, daar is dus nu die grote woede onder Gen Z onder ontstaan. Want die zien ook dat dit keer op keer gebeurt. En intussen is toch wel de aanklacht ook echt namens Gen Z. En ik denk dat je dat wel kan zeggen. Want de woede online is echt heel breed gedeeld. Die nu gewoon zeggen, ja, die National Testing Agency krijgt dit niet onder controle. Dat is duidelijk niet de bedoeling om dit door zo'n bureau met zoveel onderaannemers, zoveel commerciële partijen op deze manier te laten organiseren. Dit gaat over onze toekomst. De minister van Onderwijs moet gewoon aftreden.
1: Ja.
2: En wij blijven nu actie voeren tot dat gebeurt.
1: Ja, en daar gaan we zo meteen inderdaad uitgebreid over in. Ook op die protesten, want dat is een belangrijk onderwerp. Eerst nog een vraag van Björn. Die wil graag weten, is dit nou een landelijk probleem in India of is het echt iets voor bepaalde regio's en steden?
2: Ja, hele mooie vraag. Het was altijd zo dat je op staatsniveau toelating deed. Dus denk even aan een grote deelstaat Tamil Nadu in het zuiden. Daar wonen ongeveer 60 miljoen mensen. Die hebben een aantal medical colleges waar je dus medische opleiding kan doen. En dan deed je dus in je eigen deelstaat, in je eigen taal ook, deed je toelating voor een college in je eigen staat.
1: Ja.
2: En dat niveau is er dus tussenuit gehaald. Nu is het in één keer federaal geworden met bijbehorende top-down. En dat is een heel groot verschil geweest. Zal ik de vraag nog een keer herhalen?
1: Hij wil dus weten of dit een landelijk probleem is of alleen in bepaalde regio's.
2: Nou ja, dit maakt het probleem natuurlijk landelijk.
1: Maar is het wel meer voorkomend in bepaalde regio's?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat juist die hele telegramcasus, dus het aanbieden van vragen op sociaal media, dat regionale element er een beetje uithaalt. Want als je in zo'n telegramkanaal zit, ja, waar je ook bent, dan kan je natuurlijk zo'n vraag kopen. Het is niet zo dat er overal in het land tegelijk natuurlijk examens bij onderaannemers van de tafel vallen. Er zijn een paar plekken, waaronder in Rajasthan, een deelstaat in het westen van India, waar dit dus een paar keer al bij NTA-examens is gebeurd. En dat is natuurlijk een heel groot probleem, want dan weet je wel dat het regionaal is. Als het bij herhaling op dezelfde plek gebeurt, ja. Eén, dan wordt het heel pijnlijk duidelijk. Maar twee, heb je dan wel ook een handvat voor handhaving. En dan wordt het opeens wel makkelijker om op te treden. Dus ergens is het bijna een soort van zegen als het bij herhaling op dezelfde plek gebeurt. Dan kan je er ook wat tegen doen.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen dat arme regio's hier vatbaarder voor zijn.
2: Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja, arme regio's zijn ook vaak arme regio's. Dat is ook weer, dat is niet alleen in India, maar waar dan ook. Waar in de regel het gezag over het algemeen, hè, wat vatbaarder is voor, nou, ik wil niet eens zeggen corruptie, maar gewoon voor wat meer flexibiliteit met dit soort processen. En waar het ook verleidelijker wordt om inderdaad op die manier vragen te verhandelen.
1: Ja, Nazar heeft daar ook een interessante vraag over. Die zegt, worden jongeren die het centraal examen niet halen, maar bijvoorbeeld dankzij voldoende financiële middelen via een particuliere onderwijsroute toch geneeskunde studeren of arts worden, worden die goed gecontroleerd op het behalen van de vereiste kwaliteits- en opleidingsnormen?
2: Oh, hele mooie vraag.
1: Want dan heb je het weer over die ongelijkheid natuurlijk.
2: Ja, en dat is wel goed ook om te zeggen, die medische colleges die onder de NTA vallen, die dus subsidie van de staat krijgen, die staan bekend als ontzettend goed.
1: Ja.
2: He, dus de jongeren die door die opleiding heen gaan, die het artsexamen halen, dat is wel een soort kwaliteitskeurmerk natuurlijk.
1: Ja.
2: He, dus als je dat gehaald hebt, als je dat proces bent doorgegaan, dan heb je alle hordes genomen en dan ben je echt, ja, dat wekt vertrouwen dat jij kan wat je zegt dat je kan. En die particuliere universiteiten zijn in de regel niet slecht, maar daar is geen centrale kwaliteitscontrole op.
1: Nee.
2: En dat betekent wel dat als de grote ziekenhuizen, ook de ziekenhuizen met de fancy machines, waar onderzoek plaatsvindt, waar ook gewoon medisch onderzoek worden gedaan, de academische ziekenhuizen, die willen in de regel toch wel graag mensen van die staats medical colleges hebben. Dus in die zin is ook, als je een ambitieuze arts bent, dan wil je denk ik wel door dat proces heen zijn gegaan.
1: Maar dan heeft die fraude toch in de basis eigenlijk weinig zin. Want als je dus eenmaal op die opleiding bent en je schijnt het helemaal niet te kunnen, ja, dan kom je alsnog niet aan een baan dus.
2: Nee, maar ik denk dat het in dit geval niet gaat om mensen die eigenlijk ongekwalificeerd dat examen maken. Die halen het toch niet.
1: Nee.
2: Als je 2,4 miljoen mensen hebben die dat tentamen maken voor zo weinig plekken. Dit zijn mensen die zichzelf net over het randje willen duwen. Je moet echt in de top 95-99% scoren, gewoon om überhaupt in het college van je keuze. Want dat is ook nog, je haalt dat examen, maar de goede colleges

0: die pakken alleen ook nog de absolute top.
1: Ja.
0: Van de toppers, ja, van dat examen. Dus om jezelf de beste voorwaarden te geven, wil je niet soort van 97% scoren, je wil 99% scoren. En bij de gefraude gevallen, die zitten ook een beetje in die marge. Dus als je een zesjes student bent, zeg maar, ja, dan kan je 20 vragen inkopen, dan haal je het nog niet. Want nee, er zijn gewoon 300 vragen, zeg maar.
1: Maar wat is dan wel in de basis het probleem als de fraude dus voor dat niet zoveel zin heeft?
0: Nou, dat het door honderdduizenden examenresultaten gaat. Het gaat om honderdduizenden mensen die net wel of net niet binnen zijn. En daar zit het punt. En daar zit ook een deel van de woede. Dus als je gewoon een heel gap year neemt om te studeren voor dat examen. Hè, dat gebeurt vaak. Dus mensen nemen echt een jaar ertussenuit, gewoon alleen maar om op die ene test voor te bereiden. Met bijlessen, met tutorials, met commerciële voorbereidingstesten en alles wat erbij hoort. En dan doe jij alles goed. En iemand die vragen heeft gekocht, die haalt net één puntje meer dan jij. En komt wel op die plek terecht. Dat is uiteindelijk het schrijnende punt. Dus het idee dat er met die fraude mensen terechtkomen op colleges die daar niet horen, dat is eigenlijk niet eens aan de orde.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

muziek van de Amerikaans-Indiaanse artiesten Ravina. Je hoorde Sun Don't Leave Me. Dit is vroeg van maandag 22 juni. Mijn naam is Ruben van Haften. Grootschalige examenfraude.

0: houdt India al een maand in zijn greep. En toen de fraude aan het licht kwam, maakten 12 jongeren een einde aan hun leven. De werkloosheid in het land onder jongeren is ook erg hoog. Maar heeft de overheid dat wel goed in de gaten? En wat doet de samenleving als verbetering uitblijft? Daarover praat ik met India-onderzoeker Caroline Stolten. Zit je nu te luisteren, heb je vragen? Mag je natuurlijk stellen in de app van NPO Luister. Ja, Caroline, de simpele vraag is eigenlijk: ziet de overheid deze problemen rondom werkloosheid eigenlijk ook?
1: Ik weet zeker dat ze ze wel zien. De vraag is: wat kan je eraan doen? Wat ga je eraan doen?
0: Maar wat doen ze dan?
1: Wat doen ze? Ja, je kan geen goede banen voor iedereen uit de lucht grijpen op het moment dat de economie ook voor allerlei uitdagingen staat. Dus aan de demografische randvoorwaarden, daar kan je natuurlijk moeilijk aan sleutelen. Dat is echt heel ingewikkeld. Maar je kan wel proberen natuurlijk zoveel mogelijk een level playing field te krijgen. En dat is precies waar deze woede vandaan komt.
0: Ja, maar die woede richt zich ook wel op de president, toch? President Modi deels.
1: Nou, de woede in dit geval richt zich indirect op Modi, zeker. En dat heeft ook iets met generaties te maken. Modi is diep in de 70. Zichtbare politieke klasse is natuurlijk ook van een bepaalde generatie. En Gen Z is boos. He, die zien met hoeveel ze zijn. Die zien wat zij wel en niet kunnen. En dat hun toekomst er een stuk toch niet heel rooskleurig uitziet. Dus het is ook inderdaad een soort generationele woede waar Modi niet vrij van is. Maar de onmiddellijke woede in dit geval richt zich eigenlijk op de minister van Onderwijs.
0: En hoe uiten ze die woede?
1: Eén partij die dit echt heeft opgepakt heeft een hele interessante naam. De Cockroach Janta Party, dus de kakkerlakkenpartij. Ja. En dat is op dit moment een toch vrij plotseling opgekomen beweging onder jongeren. Die golf was al begonnen voordat deze examenfraude aan het licht kwam. Maar die is hier volop gesprongen als een soort casus die echt de onvrede van een generatie vertegenwoordigt. Ja. En die kakkerlakkenpartij die vertolkt dit geluid.
0: Maar zij zijn begonnen als een soort grap.
1: Ja, ze zijn begonnen eigenlijk als gewoon een bijna terloopse opmerking op X. Een Indiaas politicus had zich laatdunkend uitgelaten over Gen Z in India. En die had het over kakkerlakken, over parasieten die hen niet bereid zijn te werken. Een beetje het standaard verhaal, cliché over Gen Z. En één jongen heeft toen een post op X gedaan van: wat als alle kakkerlakken zich verenigen? Hmm. En dat werd toen heel snel een meme van ook een kakkerlak die op zijn mobiel zit en een soort geuzennaam. En onder die naam Kakkerlakkenpartij, dus de Janta Party, dus de Kakkerlakken Volkspartij, is dat een eigen leven gaan leiden. Eerst online. Ja. Heel groot, Instagram, alle social media kanalen, noem maar op. Maar dat is intussen de online omgeving overstegen en is de straat op gegaan.
0: Ja, het is een beetje van een afstand opgenomen, dus het is niet allemaal heel goed te verstaan. Maar het woord wat ik duidelijk hoor is resignation. Aftreden van de minister van Onderwijs dus. Waarom moet hij aftreden?
1: Nou, uiteindelijk valt de NTA onder zijn verantwoordelijkheid. En na zoveel rechtszaken, zoveel fraudegevallen en nu deze enorm schrijnende casus, wil Gen Z dat dit op een andere manier geregeld wordt. En die houden de minister van Onderwijs hiervoor verantwoordelijk. Die vinden dat de minister van Onderwijs hier onvoldoende actie op onderneemt en op die manier letterlijk speelt met mensenlevens. En de oprichter van die kakkerlakkenpartij die is nu een kampement begonnen in Delhi. Echt midden op een van de grootste verkeerspleinen in het oude centrum. Ja. En die zeggen dat zij niet weggaan. Ze blijven daar slapen, ze blijven daar actie voeren totdat de minister is afgetreden. En wel saillant detail is dat de oprichter van de kakkerlakkenpartij die zit daar op dat plein. Maar een aantal van de mensen die test hebben afgelegd, die hebben zich ook bij hem gevoegd. Dus ook echte ervaringsdeskundigen die zijn er nu ook aan het kamperen.
0: Maar de overheid kan dit niet negeren, toch?
1: dit is heel moeilijk te negeren. Ook omdat deze jongeren best een risico nemen. Ja. Dit is niet de eerste keer in India dat er studentenprotesten zijn. Dat is de afgelopen jaren een aantal keer meer gebeurd. Maar de regering treedt daar in de regel best hard tegen op.
0: En toen in welke zin?
1: Nou, toen er grote studentenprotesten waren in Delhi in 2019. Ja. Naar aanleiding van de burgerschapswetten die Modi toen doorvoerde. Toen is er ook een studentactivist gearresteerd, Umar Khalid. In 2019, die nu nog steeds vastzit.
0: Ja.
1: En we zijn 7 jaar verder. Dus het idee is wel dat deze jongeren ook echt wel een risico nemen om midden in de hoofdstad te gaan protesteren.
0: Maar wordt er nu ook ingegrepen?
1: Nou, vooralsnog, dit is heel vers nieuws. Vlak voordat ik hier in de auto naar de studio stapte, heb ik nog even gekeken wat de laatste gang van zaken was. En ze zitten daar nog steeds. Ze zijn niet van het plein geveegd tot nu toe. Maar als dit groter wordt, als dit marsen door de straat worden in plaats van een kampement. Ja, het is een open vraag hoe daarop wordt gereageerd.
0: Maar je zegt wel heel duidelijk, ze zijn nog niet van het plein geveegd. Dus dat zie je wel als optie.
1: Dat zie ik wel als optie, ja.
0: Ja, ja. Weten de jongeren dan het momentum nu vast te houden? Want dat lijken ze nu te hebben. Maar ja, er zijn nog lang geen verkiezingen in India.
1: Nee,
0: moeten ze lang volhouden?
1: Dat moeten ze lang volhouden. Dus via de electorale weg wordt het een kwestie van heel veel geduld. Aan de andere kant, als de oprichter van de kakkerlakkenpartij zegt dat hij echt meer wil zijn dan een meme. En meer wil zijn dan een soort voorbijgaande Gen Z-rage. Het kan ook wel tijd geven om daadwerkelijk een partij van de grond te krijgen. En daar is wel precedent voor in India. Het is niet alsof de BJP en de congrespartijen de enige twee partijen zijn die er altijd zijn geweest en er altijd zullen blijven. Mm-hmm. Er komen en gaan politieke partijen in India. En het kan ook zijn dat ze hiermee net een window hebben om wel een soort partijinfrastructuur toch van de grond te kunnen krijgen.
0: Ja, maar wat wil die oprichter? Wil hij uiteindelijk dan minister-president worden? Wil die Modi vervangen? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, op dit moment, dat is ook wel, denk ik, interessant en wijs, zegt de oprichter Digby dat hij echt alleen de onderwijsminister weg wil hebben. En dus dat is het onmiddellijke doel. En hij is ontzettend on-message. Dus ook in zijn interviews blijft hij daar steeds de nadruk op vestigen. Wat hij wil, wat een breder programma voor de Cockroach Party zou kunnen zijn, is een open vraag.
0: Want het voelt voor mij ook een beetje als iemand die dit uit een soort passie is gaan doen, omdat hij hier echt wat voor voelt, en nu het enorm uit de hand is gelopen. En dat hij denkt, ik zit nu per ongeluk in een situatie waar ik niet in wil zitten.
1: Ja, dat vraag ik me af. Hij was Digby, de oprichter, die zat in Amerika toen dit allemaal van de grond kwam.
0: Ja.
1: Dus dit is iets onlines dat in die zin ook buiten India is ontstaan. Maar hij is afgestudeerd eerder deze lente. Hij is nu in India terug en leidt dus nu dat kampement. En wil ook in India blijven. Maar
0: hij kan ook niet meer terug, heb ik het idee. Als hij nu terug stapt, dan laat hij miljoenen mensen in de steek.
1: Ja, zeker. Maar hij is op zich geen onervaren organisator. Ja. Dus er is in de eerste verkiezingen dat Modi aan de macht kwam, was er een andere partij die heel plotseling als eigenlijk een soort beweging van onderaf was opgekomen. Die heette de Aam Aadmi Partij, de partij van de gewone man. Mm-hmm. Die, trouwens, toch een beetje een parallel verhaal, kwamen heel snel op als partij die in de eerste plaats ook gewoon echt één boodschap tegen corruptie was en de corruptie die ze zo breed verspreid in de politiek zagen. Digby, de oprichter van de kakkerlakkenpartij, was toen de social media stagiaire van die Aam Aadmi partij.
0: Ja.
1: Dus in die zin, voor het bouwen van een beweging, het is ook niet helemaal een onervaren jongen.
0: Nee, maar dus ook een vrij activistische jongen.
1: En dus ook een vrij activistische jongen, zeker.
0: En werkt dat in zijn voordeel of in zijn nadeel in het India van nu?
1: Nou, de ervaring werkt in ieder geval in zijn voordeel. Er is toch een beetje een onmiddellijke respons in India op dit soort bewegingen die echt kritisch zijn, ook op de regering Modi en zijn ministers. Die worden vaak afgedaan als antinationale elementen. Het is een heel, heel, heel snelle beschuldiging van je hebt niet het beste voor met India. Je probeert India zwakker te maken. Er is ook altijd een beschuldiging dat het externe elementen zijn. Hè, dus je hoort geluiden dan dat er

0: ook door Pakistan mee wordt gevoed. Ja. En Digby, de oprichter van de Kakkelakkenpartij, die is rücksichtloos gewoon alle statistieken van zijn social media kanalen gaan publiceren. Dus die kan gewoon aantonen van ja, 3/4 van de mensen die mijn pagina's bezoeken, die komen gewoon uit India en die zijn allemaal onder de 30. Dus mijn achterban is de doelgroep die ik zeg dat het is. En dat soort respons, gewoon komen met de bonnetjes, zeg maar. Hier zijn de IP-adressen. Dat helpt natuurlijk wel. En dus die ervaring die helpt hem wel mee, denk ik.
1: Hebben deze Gen Z-protesten dan nog invloed op andere landen in de regio? Want Nepal heeft natuurlijk ook dit soort protesten gehad.
0: Ja, dat is heel interessant. Kijk, India is natuurlijk, we zeiden het aan het begin al, de aantallen zijn zo enorm.
1: Ja, en dat maakt het gewoon ook moeilijk te peilen.
0: Uiteraard de zaak moeilijk te peilen. Ook omdat het heel ingewikkeld is daarom om te zien of dat momentum vastgehouden kan worden of dat het toch weer uit elkaar valt. Maar als we even een beetje uitzoomen, dan zijn er natuurlijk wel het afgelopen jaar Gen Z-protesten geweest in heel veel landen in de regio die een beetje met dezelfde demografische make-up kampen.
1: En dezelfde problemen.
0: Dus Nepal is een heel goed voorbeeld. Maar ook Bangladesh. Recentelijk. Filipijnen, Indonesië. Uiteindelijk zijn de grote protesten in Iran natuurlijk. Dat waren ook Gen Z-protesten. Even de oorlog wegdenkend, maar gewoon die vroege protesten. Dat zijn toch mensen die echt proberen het geluid van een generatie te vertolken. Ja. Maar met hele vergelijkbare problemen. Dus het gebrek aan kansen voor dat enorme demografische blok dat net volwassen is geworden. En het gevoel dat zij niet vertegenwoordigd worden. Dus dat ze leven in een soort electorale autocratie van je mag misschien wel stemmen, maar het doet niks.
1: Ja, maar dan is het onmogelijk om te zeggen, omdat jij inderdaad wel net vrij duidelijk zei, nou ja, die enorme aantallen, die zijn moeilijk te peilen, hè? Omdat die aantallen zijn al eenmaal zo groot.
0: Ja.
1: Maar het is wel de helft van het land.
0: Ja.
1: Dus dan lijkt het me onmogelijk om te zeggen, dit gaat niet iets veranderen.
0: Nee, maar het is ook natuurlijk onmogelijk om de helft van het land achter één beweging te krijgen.
1: Ja.
0: Dus het is ook niet zo alsof Gen Z als één man achter de Kakkelakkenpartij staat. India heeft een dat benadruk ik altijd, ook bij mijn studenten. De Indiase democratie is ontzettend levendig. Dus het hele spectrum van politieke meningen is daar aanwezig, heeft vertegenwoordiging, heeft kranten, heeft. Dus het is niet één generatie die hier als één man achter staat. Het is altijd uit de aard der zaak selectief. Maar al krijgen ze een paar procent achter zich, dan nog, en dat is denk ik een beetje jouw punt, dan nog gaat het om hele grote aantallen.
1: Ja, precies. Heb jij nou aan de andere kant van de radio hier vragen over? Die mag je stellen in de gratis NPO Luister app.

0: Het applaus is voor Kiteman met het prachtige Sorry. Ik ben nog steeds in gesprek met Carolien Stolte. Zij is India-onderzoeker. We hebben het onder andere over examenfraude in India gehad. Maar ook over de arbeidsmarkt daar. En heb je daar vragen over, dan mag je die natuurlijk stellen.
1: Vroege vragen.
0: Ja, en dat mag natuurlijk in de gratis NPO-luister-app. Heeft onder andere Karima gedaan, Carolien. Zij wil graag weten, worden de mensen in de laagste kasten ook nog harder geraakt door hoge werkloosheid? Dan de hogere kasten,
2: ja,
0: neem ik aan.
2: Nou, daar is niet een één-op-één relatie tussen. Maar het is wel zo dat wat we decennia lang hebben gezien, dat eigenlijk ook voor toegang tot die topsectoren waar iedereen in wil werken. We hadden het al even over IT. De trend die we zagen was dat kasten daar relatief aan betekenis afnam. Ook omdat die IT-sector die trekt mensen uit het hele land. Daar komen mensen op de werkvloer van verschillende kasten. Die gaan sociaal met elkaar om. Daar komen huwelijken van enzovoort. En die trend zien we weer een beetje afvlakken. En dat heeft wel iets te maken met ook gewoon het geluid dat op dit moment politiek vertegenwoordigd wordt. Hindoe-nationalisme maakt ook dat kasten een beetje een comeback maakt. En daarmee ook de verschillen tussen kasten. Dus wat we zagen als een soort van nivellering, dat is helaas weer een beetje aan het omdraaien.
0: Ja, en je zegt hindoe-nationalisme, wat houdt dat precies in?
2: Nou, dat is een politieke stroming die toch eigenlijk probeert het geluid te vertolken dat India echt een hindoe-land is.
0: Ja.
2: En dat andere religies daar toch een mindere plaats hebben. Dus dat de Indiase identiteit ook echt hindoe is en niet seculier. En dat is wel echt belangrijk. Want de grote architectuur van onafhankelijk India na de koloniale tijd was toch echt wel een India dat woest seculier was, waar dus alle religies een plek hebben en niet één religie de boventoon voert.
0: En nu wordt vooral de islam heel erg onderdrukt daar. Hè? Want er mochten ook heel veel, mochten echt miljoenen moslims niet stemmen.
2: Nou, dat anti-seculiere geluid is echt wel hoofdzakelijk gericht tegen inderdaad de moslimbevolking van India. Dat is ook de grootste tweede groep.
0: Ja.
2: Dus de christenen, Jains, boeddhisten, Sikhs, die staan wel op grote afstand van moslims qua aantallen inderdaad. En veel beleid dat wordt gezien als beleid dat echt een disproportionele invloed heeft op de rechten van moslims.
0: Ja.
2: Dat wordt gezien als het hoofdzakelijke probleem daar.
0: Ja. Ja, Leontien vraagt, waarom blijven zoveel jongeren eigenlijk in India als er dus de helft van de bevolking nog is? En het daar dus zo moeilijk is om werk te krijgen?
2: Ja, dat is niet zo. Dus wat we hier tegelijkertijd zien, zijn ook jongeren die, wanneer ze de mogelijkheden hebben, hetzij door bijzondere skills, hetzij door gewoon familie met veel geld of familie die zich in grote schulden steekt. Er is ook een enorme trek naar universiteiten in het buitenland.
0: En waar gaan ze dan heen? Dat vraagt Koen ook toevallig.
2: Oeh, waar gaan ze heen? Waar gaan ze niet heen? Het is niet zo dat Amerika het nog steeds het mekka van geslaagde universitaire opleiding is. Er is nog steeds een enorme wens om naar goede universiteiten in Amerika te gaan.
0: Ja.
2: Maar je ziet het ook. Je ziet ook trek naar universiteiten in Europa, Singapore. Dus juist binnen de regio. Eigenlijk overal en nergens.
0: Maar er is nu een handelsverdrag met Europa. Is het dan makkelijker voor ze om naar Europa te komen?
2: Nou, er wordt best lang beleid gemaakt al vanuit Europa om juist ook die goede Indiase studenten aan te trekken. En dat is deels ook wel succesvol.
0: Ja, maar dat zorgt misschien ook weer voor een soort brain drain daar. Dat lijkt me ook weer niet goed voor de economie.
2: Nou, op dit moment zijn de aantallen daar gewoon niet naar. Het is best moeilijk uiteindelijk om op een universiteit aan de andere kant van de wereld terecht te komen. Maar dat geluid hoor je in India ook wel.
0: Ja.
2: Ja, de allerbeste, die raken we kwijt.
0: En wordt daar dan nog iets tegen gedaan?
2: Ik denk dat je daar geen beleid op kan maken. Want mensen hebben uiteindelijk natuurlijk de vrijheid gegeven voldoende middelen om te gaan bestaan waar ze willen.
0: Ik weet dat IJsland bijvoorbeeld wel aan jongeren geld geeft om te blijven.
2: Ja, maar dat is in de in de context waar we het net over hebben gehad, denk ik ongelooflijk moeilijk. Als er nu nog middelen toegaan naar de top 1% die je toch wel redt, dan wordt de Gen Z-woede denk ik eerder groter dan kleiner.
0: Ja, ja. En die protesten, hè, van die kakkerlakkerpartijen, ja, die houden nog even aan. Er was afgelopen zaterdag zelfs weer zo'n protest. Waar ga jij op letten aankomende tijd?
2: Ja, ik ga het nieuws heel nauwgezet volgen. Het is echt best moeilijk om hier nu uitspraken over te doen al. Hè? Een soort van waar gaat het heen uitspraken. Want dit verandert elke dag. En ja, een beweging die in pas een paar weken bestaat eigenlijk, is natuurlijk uit de aard der zaak heel moeilijk te duiden. Dus ik ga dit heel nauwgezet volgen. En kijken of dit meer wordt dan, hè, het is duidelijk meer dan een meme. Hè? Op dit moment is de fysieke wereld ingetreden. Maar dit kan ook net zo snel weer uit elkaar vallen.
0: Ja, want het bestaat pas een paar weken en het kan dus ook weer snel uit elkaar vallen. Maar je zegt ook, de impact is er wel.
2: Ja, nu al. De impact is er wel. Ik denk alleen al het feit dat wij hier op dit moment op de Nederlandse radio over praten, is ook een teken dat er echt wel niet alleen aandacht is voor dit soort nieuws.
0: Ja.
2: Maar dat, dus dit gaat uiteindelijk om een toelatingsexamen voor een universiteit in India. Dit is wereldnieuws geworden. Reuters besteedt hier aandacht aan. Mensen relateren dit ook natuurlijk heel logisch aan examens in eigen land.
0: Ja.
2: Maar wat toch bij mij achterblijft elke keer zijn die ongelofelijke aantallen. En dus niet alleen het feit dat je zo'n kleine kans hebt op een plek, maar ook dat er voor één opleiding, dit één opleiding, gewoon een examen is waar 2,4 miljoen mensen aan meedoen.
0: Ja.
2: Denk eens hoeveel jongeren in Nederland de CITO-toets maken en hoeveel organisatie het al vergt om de CITO-toets in heel Nederland uit te rollen. En vermenigvuldig dat niet met 10, maar met 100, met 1000. En dan ook nog in een logistieke operatie die loopt van de Himalaya tot, ja, tot de Indiase Oceaan. Dat is ongelooflijk.
0: Wat hoop jij voor de jonge generatie in India, tot slot?
2: Mijn wens voor de hele generatie, denk ik, is dat ze toch het gevoel krijgen dat zij kunnen delen in de enorme groei die India doormaakt. He, want India is wel in korte tijd heel veel rijker geworden. Die economie is heel veel gegroeid. En als ze, ja, als jongeren het gevoel krijgen dat zij binnen dat enorm groeiende India ook kansen krijgen, dan kantelt het beeld. Dan wordt het heel anders.
0: En dat zou heel mooi zijn. Dankjewel, India-onderzoeker Carolien Stolte. Fijn dat je met ons jouw dag hierover wilde beginnen. En we gaan het zeker in de gaten houden. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En dit was Vroeg van maandag 22 juni. Het hele programma is te beluisteren als podcast. En morgen zitten we natuurlijk weer voor je klaar. Nieuwe gast, nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend hier verder met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een hele fijne en warme dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Simone Wijmans.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag 22 juni. Oostenrijkse scholen bereiden zich voor op het hoofddoekverbod. En de VS en Iran praten verder over vrede. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
3: De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe

0: communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds ingewikkeld om online te winkelen, blijkt uit onderzoek van bureau Level Level in opdracht van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben het afgelopen jaar wel wat vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Zo zijn veel sites niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat op een site te zien is. Soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump en wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Omdat het verschil klein is, heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Kaapverdië heeft opnieuw gestunt op het WK voetbal. De tweede groepswedstrijd werd met 2-2 gelijk gespeeld tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Bij Kaapverdië speelden 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. Het weer, vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
1: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Hoe is het op de weg?
2: Goedemorgen Simone. Nou, over het algemeen wel goed, maar op de A27 van Breda naar Gorkum staat al wel file tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar voorlopig dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het was een strijd tussen links en radicaal rechts. De tweede stemronde van de presidentsverkiezingen in Colombia. Maar alles wijst erop dat de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella er met de winst vandoor is gegaan en de nieuwe president van Colombia wordt. Gisteravond eiste hij die winst meteen al op.
4: El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia.
1: Ja, de Colombianen hebben hun vertrouwen in mij gesteld, zegt de La Espriella. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Is het al definitief? Hoe ver zijn ze nu met tellen?
5: Ja, het gaat om een snelle telling. Daarvan is in ieder geval 99% geteld. Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar. En daarom heeft president Petro van Colombia ook gezegd van we moeten toch afwachten tot die officiële telling, tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is. Terwijl ondertussen ook hij ook wel zegt van er zijn stembussen die misschien wel opnieuw worden geteld. Er is in totaal 1 procentpunt verschil tussen de beide kandidaten. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus ja, hij wil echt wachten tot er een officiële uitslag is.
1: Maar 1% verschil mogelijk, wat betekent dat?
5: Ja, het geeft eigenlijk aan hoe verdeeld Colombia is. Hè. Het is je ziet ook echt, als je naar de kaart kijkt, dat het platteland heeft echt links gestemd. En meer stedelijk gebieden, dat heeft meer rechts gestemd. Dus ja, ze liggen totaal uit elkaar. Ondertussen is rechts toch wel al aan het feest vieren. En ook zijn er al felicitaties van rechtse presidenten uit de regio. En ook president Trump van Amerika heeft de La Espriella al gefeliciteerd. Hij zei in zijn tweet, he won big. Nou ja, dat is helemaal niet zo, want het is juist een heel klein verschil. Dus, maar goed, het geeft aan hoe gepolariseerd deze verkiezingen zijn, ook voor de regio en zeker voor Colombia.
1: En wat is de agenda van de La Espriella? Welke koers wil hij gaan varen in Colombia?
5: Hij wil echt een keihard beleid, zeker als het gaat om de aanpak van de criminaliteit. Colombia heeft ontzettend veel last van geweld, ook drugsgeweld, guerrilla-geweld. En hij wil daar echt keihard, keihard aanpakken. Hij heeft ook beloofd in zijn campagne dat hij megagevangenissen in de jungle gaat bouwen om daar de guerrilla in op te sluiten. Het slaat heel erg ook aan bij het geluid. Eigenlijk ook wat de Verenigde Staten wil, hè, die hardere aanpak van de drugscriminaliteit. En deze twee leiders vinden elkaar dan ook. En hij heeft eigenlijk de Colombianen, althans meer dan de helft in ieder geval van de bevolking, voor zich gewonnen met dit populistische geluid. Want tot voor kort was deze kandidaat eigenlijk totaal onbekend in Colombia. Hij was een zakenman, een strafrechtadvocaat. En nu dus mogelijk de nieuwe president van Colombia.
1: Nou, Colombia is nog niet wakker. Wat voor dag verwacht jij vandaag en wellicht ook de komende dagen?
5: Ik denk dat het heel spannend gaat worden. Want je ziet nu al dat er bijvoorbeeld in Bogota, de hoofdstad, onrust is. Juist omdat er dus nog geen officiële uitslag is en omdat de linkse aanhangers dit ook nu niet accepteren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er dus wel vrij snel ook door in ieder geval door de juristen wordt vastgesteld en ook door het kiesbureau of dit echt de officiële uitslag is. En dat het niet te lang moet wachten, omdat je anders meer spanningen in het land kan krijgen. Juist omdat het zo'n gepolariseerde verkiezingen ook zijn. Dus ik verwacht dat het heel erg spannend gaat worden de komende dagen.
1: Dankjewel, Nina.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 6:07. In Nieuwsuur ging het over een Zoetermeerse conciërge die morgen terecht staat voor ontucht. Hij wordt verdacht van het misbruiken van twee basisschoolleerlingen en het bezit van beelden daarvan. De moeder van een van de twee slachtoffers is boos op de school, want die hield volgens haar de conciërge een hand boven het hoofd. De man zou haar dochter een kus op de mond hebben gegeven en de school geloofde de conciërge en niet haar kind.
6: Ik ben toen wel echt gaan vechten. Ik ben mails gaan sturen, ik ben gesprekken aangegaan. Ik heb vragen gesteld en voelde me wel heel erg niet gehoord, zeg maar. En het is wel je meest kwetsbare bezit die je daar elke dag naar school brengt. En hij stond daar gewoon.
1: Maar het was meer dan een kus. Er bleken video's van haar dochter te zijn waarop de conciërge ontucht pleegt. Bij meldingen van misbruik is een school verplicht een protocol te volgen, maar de school deed dat niet. En dat komt vaker voor, vertelt sociaal onderzoeker Marjan Olfers. Zij deed onderzoek op deze school naar hoe dit misbruik kon gebeuren.
7: Dan zien we, en dan ga ik het toch eventjes wat breder pakken, dat er op heel veel scholen vaak een soort van familiecultuur heerst. En in een familiecultuur, iedereen kent elkaar, woont in de wijk, privé en zakelijk gaat vaak in elkaar over. En wat je ziet is dat er dan die alertheid, maar ook elkaar durven aanspreken van hey, kan dat wel, mag je dat wel doen, dat veel minder wordt.
1: In Bureau Buitenland ging het over de AI-wapenwedloop. Die gaat zo hard dat de Amerikaanse overheid een nieuw model van AI-bedrijf Anthropic verbood. Het model mag niet buiten de VS gebruikt worden. Hoogleraar Wetenschap en Maatschappij aan de UvA, Robert Dijkgraaf, noemt het een opmerkelijke ingreep.
8: Zeker deze Amerikaanse overheid heeft steeds keer op keer gezegd, het laatste wat we moeten is reguleren. Ja. We willen dit vrij laten bloeien, dan groeit onze economie. Maar ik denk eerlijk gezegd dat sommige van deze bedrijven nu ook wel bang zijn, want als zij een product leveren, wat het uiteindelijk alleen maar door Amerikaanse staatsburgers kan worden gebruikt. Dus ik kan me voorstellen dat wel een aantal landen kijken en zeggen van, nou, dan is dit misschien wel het moment om te zorgen dat we daar niet afhankelijk van gaan worden.
1: Het model kan goed veiligheidsproblemen vinden in computerprogramma's. Verder is er weinig bekend over de risico's van het model. Je kunt je afvragen of AI door de overheid beteugeld moet worden, zegt Dijkgraaf.
8: Ja, langzamerhand begin ik over AI een beetje na te denken als kernwapens, et cetera. Die zou je ook niet graag door bedrijven zien ontwikkeld en dat ze daar een markt voor gaan maken. En ik denk dat ook de Amerikaanse overheid langzamerhand wakker aan het worden is, want dit gaat heel snel. Waar zijn we over 10 of 20 jaar? Hoe slim zijn deze algoritmes? En ik denk, als het uiteindelijk zoiets was als elektriciteit, hè, waar iedereen gebruik van maakt, dan zou ik graag willen dat het een publieke faciliteit is. Mm. Maar misschien ook de overheid de zorg overneemt.
1: Excuses van premier Jette gisteren aan de eerste generatie Molukkers. Dat deed hij voor de onthulling van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. In het radioprogramma Met Clarice zat Andrew Rose van Stichting Landelijk Molux Monument. Het monument heet Ulu Kora en lijkt op een traditionele Molukse boot. Rose legt uit waar dat voor staat.
9: Het staat, onze thema vandaag was Aloha Maluku. Sumber Asli, Samangabaru, de koers van Maluku, vanuit oorsprong richting de toekomst. En dat wil zeggen dat we niet alleen terugkijken naar het verleden, maar ook juist met die beweging van die golven in het monument vooruitkijken naar de toekomst, naar de volgende generaties, naar de 4e, 5e, 6e en verder.
1: Schrijver Jerimo Holla was bij de onthulling en de toespraak. De excuses van Jette deden hem niet zoveel, maar zijn moeder was geëmotioneerd door de woorden van Jette.
10: Nou, mijn moeder raakte dan toch, het zijn ook haar ouders die het betreft, zeg maar, of haar opa, oma. Maar het was haar opa die knulsoldaat was in dit geval. Dus raakte haar wel heel erg. Een stukje erkenning, denk ik, vanuit de staat. Onze pijn.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Coldplay met The Hardest Part. Kritiek in de Telegraaf op het kabinet dat wegen- en spoorprojecten wil stilleggen.
1: Provincies, gemeenten en het bedrijfsleven vinden dat het kabinet Nederland klem zet door bijna alleen nog op het onderhoud te focussen. Minister Karamans kondigde vrijdag aan dat er geen geld is voor uitbreidingsprojecten. De focus moet voorlopig naar onderhoud. Maar volgens Ina Adema, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg, dreigt het kabinet een dure vergissing te maken. Als je nu niet investeert, loopt Nederland vast, zegt ze in de Telegraaf. Zuivelbedrijf Friesland Campina ziet een explosieve groei in de vraag naar eiwitpoeders, is te lezen in het FD. Jarenlang waren die poeders een niche-product voor fanatieke sporters. Maar sinds de opkomst van afslankmedicijnen grijpen mensen meer naar die eiwitpoeders. De prijs van de belangrijkste grondstof, wei-eiwitisolaat, is in een paar jaar tijd vervijfvoudigd. Wei is een bijproduct uit de productie van kaas. Een econoom van ING zegt zelfs dat de prijs van wei nu zo hoog is dat je je kunt gaan afvragen of kaas niet het bijproduct van wei aan het worden is. Experts denken dan ook dat de prijs van kaas gedrukt kan worden door de enorme vraag naar eiwit. De Russische economie is verslaafd aan oorlog, kopt de Volkskrant vanochtend. Er zijn sancties en grote schade door Oekraïnse aanvallen, maar de oorlogsindustrie zorgt ook voor een grote economische impuls. Hele sectoren van de Russische economie kunnen inmiddels niet meer zonder de oorlogsindustrie. Voor veel Russen in achtergebleven gebieden hebben soldij en verhoogde salarissen bij defensiebedrijven ervoor gezorgd dat zij voor het eerst in jaren meer te besteden hebben. Vrede is economisch misschien wel riskanter voor Poetin dan doorgaan met oorlog voeren. En bij een aantal kranten vinden we ook de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in Nederland op de voorpagina.

0: dat er geen geld is voor uitbreidingsprojecten. De focus moet voorlopig naar onderhoud. Maar volgens Ina Adema, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg, dreigt het kabinet een dure vergissing te maken. Als je nu niet investeert, loopt Nederland vast, zegt ze in de Telegraaf. Zuivelbedrijf Friesland Campina ziet een explosieve groei in de vraag naar eiwitpoeders, is te lezen in het FD. Jarenlang waren die poeders een niche-product voor fanatieke sporters. Maar sinds de opkomst van afslankmedicijnen grijpen mensen meer naar die eiwitpoeders. De prijs van de belangrijkste grondstof, wei-eiwitisolaat, is in een paar jaar tijd vervijfvoudigd. Wei is een bijproduct uit de productie van kaas. Een econoom van ING zegt zelfs dat de prijs van wei nu zo hoog is dat je je kunt gaan afvragen of kaas niet het bijproduct van wei aan het worden is. Experts denken dan ook dat de prijs van kaas gedrukt kan worden door de enorme vraag naar eiwit. De Russische economie is verslaafd aan oorlog, kopt de Volkskrant vanochtend. Er zijn sancties en grote schade door Oekraïnse aanvallen, maar de oorlogsindustrie zorgt ook voor een grote economische impuls. Hele sectoren van de Russische economie kunnen inmiddels niet meer zonder de oorlogsindustrie. Voor veel Russen in achtergebleven gebieden hebben soldij en verhoogde salarissen bij defensiebedrijven ervoor gezorgd dat zij voor het eerst in jaren meer te besteden hebben. Vrede is economisch misschien wel riskanter voor Poetin dan doorgaan met oorlog voeren. En bij een aantal kranten vinden we ook de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in Nederland op de voorpagina. Ook bij NRC. De krant is in de zaal als premier Jette de excuses uitspreekt en blijft aan het eind van de bijeenkomst nog even zitten als bijna iedereen naar buiten gaat om in een stoet naar het nieuwe monument te gaan. De krant praat met Latulette Papilaya van 89. De excuses komen te laat, vindt ze. Dan was het nooit voldoende geweest om het gemis naar de Molukken te verzachten. Ze verzucht, ons leven is hier, het is goed, maar wel ver van ons eiland, hè?
1: Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
2: Nou, de ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met een paar dagelijkse files. Opvallend is wel de lange file op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 7 kilometer stilstaan met daar een kwartier vertraging. Vanwege werkzaamheden is de weg daar dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Hooipolder via Waalwijk en Den Bosch over de A59 en de A2.
3: Het wereldkampioenschap voetbal.
1: En op dat WK voetbal heeft Egypte zojuist een belangrijke zege geboekt. Het won in Vancouver met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff vertelt vanuit Amerika dat het een belangrijke zege is voor Egypte.
4: Egypte pakt daardoor de eerste plek in de pool. Maar voor Egypte heeft het nog veel meer waarde. Want Egypte is op dit moment groots feest aan het vieren. Nog nooit hadden ze een wedstrijd gewonnen op het wereldkampioenschap voetbal. Het is een echt voetbalgek land. En dankzij Mohamed Salah is dat vanavond gebeurd. En Egypte staat echt in vuur en vlam. Het is groot feest, schitterende beelden om te zien. Dus ja, ze hebben een goede stap gezet naar de knock-outfase. Maar het heeft veel meer waarde dan alleen dat voor Egypte.
1: Nou, in Nederland ook blijdschap. Een Nederlands elftal. Dat is teruggekeerd naar Kansas City, de stad van het basiskamp. Er was een open training. Zijn daar nog opvallende dingen gebeurd?
4: Nee, het is eigenlijk een beetje de traditie, hè, wat we zien de dag na de wedstrijd. De basisspelers fietsen een beetje uit, rekken en strekken wat. De reservespelers spelen wel een wat intensiever partijspelletje. En daarna zagen we de familie op het veld met de kinderen. En dat was natuurlijk belangrijk, want het was vaderdag. Dus het was eigenlijk wat dat betreft wel een beetje feest bij het Nederlands elftal. We hebben geprobeerd iets wijzer te worden over Frenkie de Jong. Over de blessures van Somerville en over... bijvoorbeeld andere Brobby die wat last hadden, maar we zijn niet echt veel wijzer geworden. Wat wel interessant was om te zien is dat Koeman tijdens de training lange gesprekken voerde met Van Hekken en met Malen. En we zullen in de loop van de dagen er wellicht achterkomen wat dat heeft te betekenen. Heeft het iets te maken met een basisplaats voor Malen, wel of niet in de volgende wedstrijd, met de prestaties van Van Hekken? Het is allemaal best interessant, maar het blijft een beetje gissen. Het was al met al een prima dag voor het Nederlands elftal.
1: En Nederland boekte dus die 5-1 zegen, overtuigende zegen op Zweden. Wat heeft die overwinning losgemaakt daar bij jou in de VS?
4: Ja, Amerika is een land van winnaars, hè, in sport. Winnen is belangrijk in sport en dan krijg je ook gelijk een beetje een hype rond teams. En dat zie je wel bij het Nederlands elftal. Veel positieve verhalen over Oranje. Als je kijkt naar de sportzenders hier, waar de Europese analisten ook gewoon in dienst zijn genomen. Bijvoorbeeld Zlatan bij Fox, die zegt echt dat Nederland nu een contender is voor de wereldtitel. Seedorf zegt dat het Nederland hier is om te winnen. En de Amerikanen geloven er ook wel een beetje in. Er wordt veel meer rekening gehouden met Nederland dan na de wedstrijd tegen Japan. En zo gaat

0: gaat dat zeker in Amerika. En zo gaat het op een wereldkampioenschap voetbal. Dus een hele positieve vibe ineens naar die 5-1 rond het Nederlands elftal.
1: En jij bent in Dallas op dit moment. De plek waar Lionel Messi vanavond speelt met Argentinië tegen Oostenrijk. Dat kan wel een speciale wedstrijd worden, lijkt me.
0: Ja, want na zijn hat-trick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog 1 goal nodig om weer een record. Hij heeft er al zoveel achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Op WK voetbal. Of hoe moet je dat zeggen? Op wereldkampioenschappen voetbal. Dat klinkt misschien mooier. Dus ja, hij kan all-time topscorer worden. En dat is natuurlijk wel een momentje. En dat hoopt hij dan vanavond te gaan doen. Dus ik zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: Voetbalcommentator Jeroen Elshoff was dat. Het is 6:58. Na jaren discussie voert Oostenrijk vanaf komend schooljaar een hoofddoekverbod in voor jonge meisjes. Tot 14 jaar wordt de hoofddoek op alle scholen verboden. Scholen bereiden zich daar nu kort voor de zomervakantie al op voor. Correspondent Gien Balduk ging kijken.
2: Dat was prachtig. Bitte, ab.
3: Also mein Name ist Gerd Bauer, ich bin Schulleiter der Mittelschule Enkplatz in Wien Simmering.
4: Gerd Bauer ist Direktor von Mittelschule in Wenen. Das ist die Schule, wo ihr in Österreich hingeht, zwischen 10 und 14 Jahre alt.
3: Unsere Schule besuchen Kinder von 10 bis 14 Jahren.
4: Precies de leeftijd waarvoor het nieuwe verbod gaat gelden. Vanaf 1 september is het verboden om hoofdbedekking naar islamitische traditie, zoals het wordt genoemd, te dragen.
3: Dort was nicht akzeptiert. Müssen wir dann eben weitere Schritte setzen.
4: Wie weigert, krijgt eerst 3 keer een waarschuwing en een gesprek met de ouders op school.
3: Und sollte es dann noch immer nicht funktionieren, dann wird es dann eine Geldstrafe geben.
4: Daarna volgt er een geldboete van een paar honderd euro. Deze school ligt in een diverse buurt van Wenen.
3: Ich habe es mal durchgeschaut. Wir haben pro Klasse 1-2 Kinder, die eben ein Kopftuch tragen.
4: Iedere klas telt 1 of 2 kinderen met een hoofddoek, zegt Bauer. Een deel van deze meisjes zal de hoofddoek gaan afdoen in het nieuwe schooljaar, weet hij. Maar bij sommigen kan dat nog een discussie opleveren.
3: Natuurlijk wird es sehr schwer werden. Das ist der erste Schultag, da ist immer sehr viel Betrieb. Wir sind am überlegen, wie wir das bewältigen werden.
4: Het idee van het verbod is dat het de integratie van jonge meisjes moet bevorderen. Daar is de schooldirecteur het wel mee eens.
3: Ik denk ook kinderen tussen 10 en 14 sollen frei aufwachsen dürfen, sollen zich im Park ook frei bewegen, ohne diese langen Kleider, die da in de religion oft vorgeschrieben sind.
4: Op die leeftijd moet je vrij kunnen bewegen, vindt hij, zonder hoofddoek of islamitische gewaden. Onzin, zegt Sarah Dagli van de scholierenvakbond AKS.
5: Weil immer wieder gepredigt wird mit Selbstbestimmung und mit Freiheit. Aber es ist nicht besonders selbstbestimmend, wenn mir dann gesagt wird, dass ich etwas nicht anziehen darf.
4: Het heeft juist niets met vrijheid te maken als de staat je iets verbiedt, zegt zij. Ook is het racistisch, omdat andere religieuze symbolen, zoals een kruisje of een keppeltje, wel toegestaan blijven.
5: Weil jetzt ein Verbot genau wegen mir quasi eingeführt wird, dass ich mich ändern sollte und dass ich mich an die Schule anpassen sollte.
4: Sarah draagt zelf sinds haar 10e een hoofddoek.
5: Also seitdem ich in der 1. Klasse Gymnasium war.
4: Dat was een vrijwillige keuze, zegt ze.
5: Weil es mir persönlich für meine Identität und mich selber wichtig war, das Kopftuch anzuziehen und es einfach ein wichtiger Teil von mir selbst war.
4: Een stukje identiteit dat nu afgepakt zou worden. De lerarenvakbond in Oostenrijk begrijpt dat deze maatregel grote impact heeft in het privéleven van meisjes als Sarah.
6: Natuurlijk is dat een ingreep in een private sfeer.
4: Maar, zo zegt hun voorzitter Thomas Kreeps op hun kantoor in Wenen, de hoofddoek is tegelijkertijd een symbool die met de Oostenrijkse normen en waarden botst.
6: De andere zijde is natuurlijk ook het kopftuch, möglicherweise een symbool van een ontwikkeling die met onze wertvoorstellingen in Mitteleuropa niet samenpast.
4: De vakbond is dus niet per se tegen het verbod, maar wel tegen de uitvoering.
6: Und da haben viele meiner Lehrerinnen und Lehrer, Kolleginnen und Kollegen ein ganz großes Problem.
4: Het is namelijk aan leraren om de wet te handhaven, wat voor conflicten in de klas gaat zorgen.
6: Das heißt, wir haben hier eine ganz, ganz große Konfliktsituation, die für uns schwierig ist und eigentlich nicht lösbar ist.
4: Kreeps ziet tegelijkertijd dat er niks anders op zit. Mede vanwege de populariteit van rechtse, conservatieve partijen in Oostenrijk. Daarom moet de regering wel zo'n stap zetten.
6: Und natürlich ist eine Bundesregierung hier unter Zugzwang. Ja?
4: Sarah Dagli van de Scholierenbond legt zich er niet bij neer.
5: Und für mich persönlich zeigt das einfach eindeutig, dass das reine Symbolpolitik ist, die gegen Muslime in Österreich ist.
4: Zij bereidt nieuwe protesten voor en denkt ook aan stakingen.
5: Es ist etwas, wo wir aufschreien sollten, aufstehen und gemeinsam dagegen ankämpfen.
1: Correspondent Giem Balduk vanuit Wenen. Verschillende actiegroepen willen het hoofddoekverbod aanvechten bij het Constitutioneel Hof. Die zaken die dienen later, pas na de invoering op 1 september. Zijn muziek en zijn stem doen denken aan grote namen als Prince en D'Angelo. En dit nummer staat al een tijdje hoog in mijn favoriete lijstje. Gabriel Jacoby, The One.

0: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 6:30, de hoofdpunten.
2: De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop. Dat melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog altijd niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in Spanje wordt het zeer warm. Het weer in Nederland dan. Zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. En ook de komende dagen blijft het hier zonnig en warm.
1: En we gaan nog even kijken op de weg. Wijnand Zwaan.
3: Ja, de A27 van Breda naar Utrecht is nog een maand dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En daardoor staat er nu file vanuit Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Omrijden kan het beste vanaf knooppunt Hooipolder via Waalwijk en Den Bosch over de A59 en de A2. Wie omrijdt via de A15 komt in de file richting Nijmegen tussen Gorkum en de afrit Leerdam. Nu 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Verder komt de ochtendspits op gang met een paar dagelijkse files. De A15 van Gorkum naar Rotterdam is even dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen.
1: Online winkelen is lastig als je blind bent, maar veel meer mensen hebben daar moeite mee. Wie, dat hoort u zo van onze economieverslaggever.
4: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Voor mensen met een visuele beperking is het nog steeds ingewikkeld om online aankopen te doen. Al is er wel wat verbeterd het afgelopen jaar, blijkt uit onderzoek van bureau Level Level. In opdracht van toezichthouder, autoriteit, consument en markt. Martijn Ridderbos is bestuurder bij die ACM. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Ja, om wat voor mensen gaat het nou die moeite hebben met aankopen op webshops?
0: Ja, het gaat om mensen met een beperking. En dan denk je misschien meteen aan mensen die een visuele beperking hebben. Ja. Maar het is breder dan dat. Het zijn ook slechthorenden, maar bijvoorbeeld ook mensen die moeilijk met een muis overweg kunnen. En die het via het toetsenbord moeten doen. En die ondervinden heel veel blokkades.
1: En wat voor soort dingen gaan er dan mis?
0: Nou, wat er bijvoorbeeld misgaat is dat je... Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat het onderzoek heeft laten zien dat bedrijven er best goed mee bezig zijn. Maar als er 10 belemmeringen zijn om een bestelling te doen en je werkt er 7 weg, ja, dan kun je nog steeds niet die bestelling doen. Bijvoorbeeld, je komt niet bij het winkelwagentje om die bestelling te doen. Of je loopt vast en er is een telefoonnummer, wordt in beeld gebracht. Maar als je dan blind bent en met een schermlezer dat telefoonnummer niet genoemd wordt, ja, dan kom je dus niet bij het contactcenter.
1: Ja, dat het niet eenvoudig is om je weg te banen door een webwinkel, dat weet ook Martine Badenhuizen. Zij heeft een visuele beperking en gebruikt spraaksoftware op haar laptop. Die stem vertelt haar wat er op een site te zien is en waar ze op kan klikken. Onze verslaggever Roeland Muller die keek en luisterde met haar mee.
11: Het laptopje gaat open. Waar gaan we naar op zoek?
12: Nou ja, de zomervakantie is nog niet geboekt. Wij zijn altijd van de last minutes. Dus zullen we eens gaan kijken of er wat te krijgen is. Ik word dus helemaal geïrriteerd nu van die banner. Dit zou bijna voor mij een reden kunnen zijn om hier weg te gaan.
11: Ja, want we horen heet die stem. En dat heeft dus te maken met dat we een soort slider, een soort bewegend beeld over de site zien gaan.
12: Klopt.
13: Met 8 items, lijst met 5 items. Won.
11: Jij hebt een visuele beperking. Wat heb je precies?
12: Ik heb vanaf mijn geboorte heb ik mis ik eigenlijk een deel van mijn oog. Dus ik heb geen iris. Dus bij mij kijk je alleen maar in de pupil. En ik mis ook nog een stukje gele vlek. Waardoor ik tot mijn 12e zo'n 12% gezien heb. Maar dan kon ik nog bij fietsen, groot letterboeken lezen. En op mijn 12e is dat heel snel achteruit gegaan. Doordat ik een verhoogde oogdruk kreeg.
11: In al die jaren is het belang van online shoppen natuurlijk alleen maar groter geworden.
12: Zeker weten. En voor mij is het ook een hele fijne optie. Want ook naar de winkels gaan kan voor mij een

0: hele opgave zijn, om het zomaar te noemen.
1: Turkije. / Istanbul.
0: Ik zeg altijd, als je een wit blaadje pakt, een A4'tje, en je doet er met een perforator een gaatje in maken, dan heb je ongeveer, dat leg je tegen je beeldscherm aan en dan ga je daarmee bewegen. Dan heb je ongeveer het overzicht wat ik over een pagina heb.
2: Ik zie nu een duidelijk kopje met outlet deals. Dit is wat je zoekt?
0: Ja, ik hoor hem net ook.
1: 10 dagen, 9 nachten. Vanaf Amsterdam.
0: In mijn gezin van 4. Ik ben meestal degene die dit soort dingen uitzoekt. Ik ben in principe hier al weg, hoor. Want normaal filteren lukt me dus eigenlijk bijna niet. Dus zo ben je door een soort doolhof aan het gaan om weer te kijken van, hey, lukt me dit wel, lukt me dit niet? En als ik die knop indruk, dan denk ik dat ik weer een stap verder kom. Maar klopt dat dan ook?
1: Steeds verrassend. Altijd voordelig.
2: Nu kom je bij een hele lijst met zonnebrandcremes. Nou, ik zie dus nu hoeveel het kost. Maar heb jij al enig idee hoeveel je gaat betalen voor deze zonnebrandcreme?
0: Echt geen idee. Daar word ik altijd helemaal moedeloos van. Dan krijg je al die bekijkmeers. En dan kom je ergens pas bij een prijs of bij je knop om het product ook daadwerkelijk te kopen.
1: Dan
0: hebben we 4, dus dan heb ik er 2... 2 keer 2 eigenlijk.
2: Dus ja. Jij maakt hieruit op dat er dus 4 sprays in het mandje zitten nu?
0: Ja.
2: Ja, dat had ik niet begrepen, hoor.
0: Nee, dit is ook echt ervaring, moet ik zeggen.
1: Kids SPF 50 plus hun spray al van 77 niveau.
2: Dat online shoppen, dat is niet van gisteren. Dat bestaat eigenlijk al inmiddels toch al een paar decennia. Toch is dit vaak dan niet op orde. Blijkt ook uit onderzoek van de autoriteit Consumentenmarkt. Hoe frustrerend is dat?
0: We hebben het nu over een vakantie, wat natuurlijk leuk is en bijna een soort nice to have, zoals ze dat dan noemen. Maar er zijn ook dingen die je moet regelen. Ik ben een zwemles aan het uitzoeken. Ik moet een identiteitskaart verlengen. De app van de kinderen van school. Als gebruiker is het natuurlijk super frustrerend. En het is vooral frustrerend dat je ziet dat organisaties weten dat er een wet is. Op dit moment zijn ze vooral bezig om dan maar, omdat het moet, die technische kant toe te passen. Op het moment dat ze het alleen maar technisch benaderen, ze geen idee hebben van wat die gebruiker nou eigenlijk nodig heeft.
2: Wat zou je die bouwers van die websites willen meegeven?
0: Betrek ervaringsdeskundigen, betrek de mensen voor wie je bouwt. Je doet vaak al testen met klanten, maar zorg ook dat je klanten hebt die jouw website net even anders gebruiken, die daar extra hulpsoftware bij nodig hebben.
2: Kom je er dan wel uit uiteindelijk?
0: Regelmatig wel, gelukkig, maar met een beetje puzzelwerk, zullen we maar zeggen.
1: De impact score is niet beschikbaar. Dit product heeft link meer informatie.
3: Ja, meegeluisterd heeft nog steeds Martijn Ridderbos, bestuurder bij toezichthouder ACM. Ja, het is alles behalve makkelijk dus, hoorden we. Maar deze vrouw komt er vaak wel uit. Is er door de jaren heen al wel flink wat verbeterd?
4: Ja, er is echt wel wat verbeterd. Dus bedrijven zijn zich bewust dat ze het technisch mogelijk moeten maken. Maar het is eigenlijk precies wat Martine zegt. Het zijn technische vinkjes die worden gezet door de bedrijven. En ze betrekken de materiedeskundigen er niet bij. En vaak is het dus niet bruikbaar. Want zijn er 7 belemmeringen weg, maar de laatste 3 niet. En dan kun je nog niet bestellen.
3: En zetten jullie dan druk of kunnen jullie aangeven, doe dat wel, probeer wel deze mensen erbij te betrekken als je een website bouwt?
4: Ja, wat we hebben gedaan is ook zelf een onderzoek gedaan voor de zomer bij 100 websites. En we hebben de 10 grootste uitgekozen waar het nog niet goed ging. En daar zijn we nu langs geweest de afgelopen periode. En daar is Martine ook mee geweest. En wat je dan ziet, is dat die bedrijven eigenlijk, als ze zien wat de beperkingen nog zijn, zich heel erg bewust worden dat ze nog iets moeten oplossen. Daar geven ze de komende tijd de tijd voor, 3 maanden. En dan gaan we weer langs en kijken of ze het hebben opgelost.
3: En als dat niet zo is?
4: En als dat niet zo is, dan hebben we handhavingsinstrumenten om in te zetten. Dat kunnen zijn boetes, dwangsommen. Maar we kunnen ook het gesprek nog openen op het moment dat er nog een kleine verbetering nodig is. Dus we zetten de druk op de bedrijven om dit voor mensen met een beperking gewoon goed te maken. Want je hoort hoe moeilijk het is om in deze digitale wereld een bestelling te kunnen doen. En dat moet voor hen ook mogelijk zijn.
3: Dank Martijn Ridderbos, bestuurder bij toezichthouder Autoriteit Consument en Markt.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Mail naar r1jn@nos.nl
5: of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
3: Hoewel

0: Amerika al eerder de ontwikkelingshulp aan Zuid-Afrika stopzette, werd de AIDS-bestrijding nog wel met een paar honderd miljoen dollar per jaar gesteund. Maar ook daar houdt de VS mee op, omdat volgens Washington Zuid-Afrika de witte Afrikaner bevolking niet goed genoeg beschermt. Contact met correspondent Alice van Gelder in Durban in Zuid-Afrika. Alice, hoe wordt daar bij jou op gereageerd?
1: Ja, aan de ene kant natuurlijk zorgen, omdat Zuid-Afrika een goed HIV-bestrijdingsprogramma heeft en dat dus verder afkalft. Ja, en dus ook wel een beetje met woede, vraagtekens over waarom de VS dit doet. Natuurlijk zien we dat Trump over de hele linie natuurlijk bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Maar hier hebben ze inderdaad ook wel het gevoel dat het vooral ook politieke redenen heeft. Want de relaties tussen Zuid-Afrika en de Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren verzuurd. Dat heeft onder meer te maken inderdaad dat Trump zegt dat Zuid-Afrika de witte Afrikaners niet goed beschermt binnen Zuid-Afrika. En daarnaast is hij ook nogal boos op Zuid-Afrika, omdat Zuid-Afrika op een gegeven moment Israël naar het internationaal gerechtshof in Den Haag heeft gesleept voor genocide. Dus ja, ze denken hier wel, dit heeft veel meer te maken met die zaken, met politiek, dan echt dat je kijkt naar het gezondheidsprogramma in Zuid-Afrika.
0: Want wat is dan het verhaal rond die witte Afrikaners die niet beschermd zouden worden daar?
1: Ja, dat is het verhaal dat Trump zegt dat hij vervolgd wordt in Zuid-Afrika. Hij zegt dat er sprake is van geweld specifiek gericht op Afrikaners. Dus witte Zuid-Afrikanen, ook deels van Nederlandse afkomst. Daar is geen enkel bewijs voor. Er is heel veel misdaad in Zuid-Afrika. Maar gekleurde Zuid-Afrikanen hebben daar veel meer mee te maken dan witte Zuid-Afrikanen. Maar Trump heeft daar dus een project van gemaakt. En heeft dus ook al aan duizenden Afrikaners asiel verleend. Het is nu de grootste groep die opgenomen wordt als nieuwe migranten in de Verenigde Staten. Dus dat is echt een programma van hem geworden. En dus ook echt iets waar hij echt een beetje ruzie mee heeft gemaakt. Ook met de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die het ook echt gewoon belachelijk vindt, dat hele programma. En hoe er eigenlijk ook met zijn land wordt omgegaan.
0: Maar wat kunnen de gevolgen zijn als die 400 miljoen dollar aan steun voor AIDS-bestrijding wegvalt?
1: Ja, de grootste impact zit waarschijnlijk niet zozeer bij de behandeling van mensen die al HIV hebben, want dat zijn dus een 8 miljoen hier in Zuid-Afrika. Dat doet eigenlijk de regering zelf, het verstrekken van AIDS-schermers bijvoorbeeld, maar het gaat meer om preventie van nieuwe besmettingen. Denk bijvoorbeeld aan minder tests, waardoor mensen later ontdekken dat ze besmet zijn. Minder distributie van condooms, minder voorlichting aan jongeren, minder programma's om de overdracht van moeder op kind te voorkomen. Dus daar zijn ze vooral bang voor, dat voor een deel gaat wegvallen. En dat betekent dus op termijn dat waarschijnlijk het aantal infecties toe gaat nemen hier in Zuid-Afrika.
0: Maar zijn er dan andere landen die in het gat springen van de VS, die toch denken wij moeten Zuid-Afrika steunen hierin?
1: Ja, je ziet nog niet echt structureel dat gat gedicht kan worden. Er is ook nog een ander fonds waar Zuid-Afrika veel geld uit kreeg. Maar dat wordt ook juist minder. Ja, ze proberen dus zelf het gat te dichten. Op een bepaalde manier zeggen ze natuurlijk ook wel van wij moeten ook gewoon zelf gaan kijken hoe we onze eigen broek omhoog kunnen houden. Ook in dit geval. Tegelijkertijd gaat het economisch helemaal niet zo goed met Zuid-Afrika. Dus het is nog niet echt een duidelijk plan waarmee die Amerikaanse bijdrage die is weggevallen echt structureel vervangen gaat worden. Wat ook nog belangrijk is in dat punt, is dat ook eigenlijk Zuid-Afrika een land is waar heel veel juist onderzocht wordt als het gaat om HIV-bestrijding. Nieuwe vaccins, nieuwe medicatie. Dus eigenlijk is het ook voor de internationale wereld en de wetenschappelijke wereld eigenlijk heel belangrijk toch wel dat Zuid-Afrika's programma's door kunnen draaien. En gaat het dus niet alleen van, dit is alleen maar slecht voor Zuid-Afrika. Maar ze spelen dus ook echt wel internationaal een rol. Dus ze hopen dat ook dat soort programma's toch nog wel van buitenaf steun kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Het ministerie van Financiën wilde nog meer trucs uithalen om Shell in Nederland te houden. Dat onthult Follow the Money.
2: Er was al veel naar buiten gekomen over de pogingen van het toenmalige kabinet Rutte in 2017 om Shell in Nederland te houden. Zo werd er geprobeerd de dividendbelasting af te schaffen. Maar wat we nog niet wisten, het ministerie wilde ook de wet aanpassen voor de agio-reserve van Shell. Dat is geld dat een bedrijf krijgt als er aandelen worden uitgegeven boven de officieel vastgestelde prijs. Na de fusie van de Britse en Nederlandse tak had

0: Shell een grote agio-reserve. Die kon aan aandeelhouders worden uitgekeerd, maar dat zou dan belast worden. In de poging Shell te lijmen wilde financiën regelen dat dat belastingvrij mocht. Nou, dat plan ging niet door en Shell verhuisde naar Londen. Actievoerders hebben gisteravond een theaterstudio in Amsterdam beklad, is te zien bij RTL Nieuws. Ze zijn boos omdat acteur Thijs Reumer daar zijn nieuwe voorstelling liet zien. Hij werd 3 jaar geleden veroordeeld voor het hebben van kinderporno. Ook had hij minderjarige meisjes aangezet tot het sturen van naaktfoto's. Reumer zat een maand in de gevangenis en moet duizenden euro's betalen aan zijn slachtoffers. De voorstelling gaat over die zaak en de tijd daarna.
1: Ik vind dat zo'n man als Thijs Reumer, die moet gewoon even een toontje lager zingen. Het is gewoon heel erg misplaatst.
2: En de mensen die zoiets bezoeken, wat vindt u daarvan?
1: Ja, ik vraag me echt hun beweegredenen af. Misschien krijgen we nog de kans om het ze te vragen. Is het ramptoerisme of vinden mensen het interessant? Ik weet het niet.
0: Ze hadden onder meer U kunt nog terug en keer om geschreven bij het toegangshek van het theater. Werkgevers worden onderhand een beetje moe van alle perfect geformuleerde sollicitatiebrieven. Dat is te lezen bij BNR. Werkgevers snakken naar spelfout door opmars AI-sollicitatiebrieven, staat boven het stuk. Naar schatting de helft van de sollicitanten gebruikt AI bij het opstellen van een sollicitatie. Maar de bedrijven gebruiken zelf ook steeds meer AI. Dan krijg je dus een gekke situatie, zeggen deskundigen. Organisaties zoeken werknemers die goed met AI kunnen omgaan, maar kijken tegelijkertijd kritisch naar kandidaten die AI inzetten tijdens de sollicitatie. Bedrijven willen graag iets over de persoonlijkheid van de sollicitant weten en proberen het bijvoorbeeld met sollicitatievideo's. En de beroemdste goudroof ooit in Groot-Brittannië heeft mogelijk een Nederlandse link, dat ontdekte het FD. In 1983 braken 6 gewapende mannen een kluis open van een beveiligingsbedrijf op het vliegveld Heathrow. Ze namen duizenden kilo's aan goudstaven mee. De buit zou vandaag de dag 357 miljoen euro waard zijn.
3: En dat is natuurlijk witgewassen over de jaren via vrijwel alle belastingparadijzen in de wereld. Het overgrote deel van het goud is eigenlijk ook nooit teruggevonden. Heel veel is omgesmolten. En er wordt gezegd dat in elk goudstuk dat in Groot-Brittannië in omloop is, eigenlijk wel een stuk Brinks met goud zit.
0: Bij dat witwassen zou ook een investeringsmaatschappij in Rotterdam betrokken zijn. Het Nederlandse OM deed er onderzoek naar en nam 2 jaar geleden 70 miljoen euro in beslag.
4: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
5: De afsluiting van de A27, Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum, vanwege werkzaamheden veroorzaakt file vanaf Nieuwendijk. De extra reistijd is zo'n 20 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam stond een tijdje een te hoge vrachtwagen stil bij de Noordtunnel. De weg is weer vrij, het oponthoud is nog wel ruim 20 minuten. En op de A59 richting Den Bosch staat file bij de afrit Heusden, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
6: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
7: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.

Claude Palais Français. Brobbey, Gakpo en Somerville hebben de oranje koorts afgelopen weekend flink aangewakkerd met hun 5-1 tegen Zweden. En dat betekent tijd voor WK-hits. Tientallen Nederlandse artiesten doen een gooi naar de WK-hit van dit jaar. Zo ook de Nacht Casanova's met Nederland komt eraan.

0: Nederland komt eraan. Hey ho, hey ho. Hans van der Most van de Nacht Casanova's. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, waar moet een goed WK-lied nou aan voldoen?
1: Ja, die moet vooral voldoen aan een mooi meezinggehalte. En het moet echt wel voelen als het hele legioen er in één keer aankomt stormen. Dus echt een saamhorigheidsgevoel natuurlijk.
0: En je moet ook flink kunnen meezingen natuurlijk, hè?
1: Zeker, luid en duidelijk en vol gas, zodat je Nederland mooi kan steunen met z'n allen. En dat je het echt samen voelt.
0: En jullie eigen WK-lied, we hoorden het net, Nederland komt eraan, hey ho. Hoe heb je dat geschreven? Hoe ben je op het idee gekomen?
1: Ja, we dachten van, ja, wat is nou mooier om te zingen met z'n allen dan Nederland komt eraan. En ja, toch iets makkelijks erin, zoals hey ho, hey ho. Voelt krachtig, voelt powerful. Ja. En kan je gewoon lekker meezingen, overal in elk vol stadion.
0: En zie je al dat het, of hoor je al dat het gespeeld wordt? Bijvoorbeeld bij die Oranje Mars ligt in je stadions?
1: Ik heb het nog niet specifiek voorbij horen komen. Dus wie weet wordt het daar wel gespeeld. Maar in ieder geval als wij hem afspelen, zingt iedereen wel vol mee.
0: Waarom wilden jullie eigenlijk een WK-lied schrijven?
1: Nou, we hebben deze al best wel lang op de planken liggen. Want we dachten, voor voetbal willen we toch een keer een nummertje maken. Ik ben ooit begonnen met voetbal. Ik moest stoppen vanwege mijn werk. Maar ik dacht, daar gaan we er ooit een keer een hartstikke mooi nummer van maken. Zodat we gewoon nog steeds Nederland kunnen steunen. Ik kan zelf niet meer voetballen. Geen tijd meer voor. Dus dan maken we een nummertje om gewoon lekker voor iedereen te kunnen zingen.
0: Dus het komt wel voort uit je eigen passie voor voetbal?
1: Ja, zeker. Dat wel inderdaad, ja. De passie die blijft toch altijd wel erin zitten.
0: Nou, laten we even luisteren naar een andere grote WK-klassieker, deze.
2: Toto.

0: Ja, Viva Hollandia van Wolter Kroes, uitgekomen voor het EK in 2008. En we vroegen hem wat nou de kracht is van deze hit die dus al 18 jaar meegaat.
1: Het is een briljante plaat geweest, waardoor meteen de hele tent uit zijn dak gaat. Het is fantastische muziek om even helemaal uit je dak te gaan. Ja, en dan de tekst, we houden van het leven, de liefde en de lust. Viva Hollandia, zodra je Viva hoort, dan krijgen we allemaal dat gevoel van die glazen omhoog, die verbroedering. Je ziet ook mensen allemaal onmiddellijk die armen om elkaar heen doen, handen in de lucht. Het is een ons gevoel. Viva Hollandia is gewoon, we zijn trots op Nederland. En dan maakt het niet uit of het Max Verstappen is, het WK of wat dan ook. We zijn trots op ons land. Viva Hollandia. En dat voel je in die plaat.
0: Ja, Hans van der Most van de Nacht Casanovas, jij kent het lied natuurlijk ook. Beetje jaloers op Wolter Kroes?
2: Ja, 100%. Echt, ja, dat is wat hij heeft bereikt. Dat is echt gewoon fenomenaal met dat liedje. Tuurlijk hebben we hier en daar stiekem wel een beetje geluisterd naar wat hij voor tekst heeft gekozen en wat voor mooie muziek die hij heeft bijgezet. Dus we hebben wel een beetje inspiratie hieruit opgedaan. En ja, de tekst die wij hebben is natuurlijk ook of het nou ver weg is of op een plein hier thuis. Wanneer we oranje zien, dan gaan we gewoon met z'n allen weer vol gas er tegenaan. Dus inderdaad die saamhorigheid en dat hele samengevoel van Nederland. Hè. We staan als één trotse paal achter ons oranje team. Daarvoor maak je zo'n nummer en hoop je dat iedereen het gewoon lekker mee gaat zingen.
0: Dus jullie hebben toch nog even een beetje geleend of geluisterd naar Wolter Kroes, hoe hij dat gedaan heeft?
2: Ja, we hebben toch echt wel goed naar hem geluisterd van oké, hij heeft toch wel de grootste hit, hè, in het hele voetbal. Wat is nou de kracht? Wat zit erachter? En toch hebben we daar stiekem wel naar geluisterd natuurlijk. Ja, het is wel ons grote voorbeeld.
0: En voldoet jullie eigen plaat daar dan ook aan? Heb je het gevoel dat het gaat lukken met dit nummer?
2: Ja, zeker. Dat denken we zeker. Want ja, er zit zo'n leuke melodie in. Er zit zo'n mooi stukje saamhorigheid in. Het gevoel van samen zijn, van samen zingen. En we merken dat als we hem live optreden, dat iedereen hem ook gelijk vanaf het eerste moment mee kan zingen. En dat is toch wel zo belangrijk dat je jezelf erin herkent en dat je gewoon lekker gelijk een vol gas meezingt.
0: Schuift dat nog een beetje zo'n WK-hit? Levert het nog wat op?
2: Nou ja, dat ligt eraan als iedereen maar goed draait wel inderdaad. Maar ja, het valt op zich...
0: Zullen we nog even inzetten, heel zachtjes? Kan
2: ja,
0: dat?
2: Dat zou
0: jij wel waarderen, hè? Ja, dat hoor ik wel aan je.
2: Zeker, dan
0: laten we er nog heel even zachtjes onder zetten.

0: Ja, Hans van der Most, is er eigenlijk veel concurrentie in deze wereld? Heb je veel concurrentie dit jaar?
1: Nou, heel veel. Dat hadden wij niet verwacht. Wij denken, we maken een WK-hit en dat wordt ook wat. En het wordt ook inderdaad wel wat, alleen er is wel heel veel concurrentie.
0: Nou, ik wens je heel veel succes met Nederland komt eraan. En ja, ik wens je sterkte de komende tijd. Dank, Hans van der Most van de Nacht Casanova's.
2: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale van Hoven's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
4: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Simone Wijmans.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen liep al niet lekker. Maar nu zijn er ook nog eens honderden dossiers kwijt. En online winkelen voor mensen met een visuele beperking blijkt nog steeds lastig. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
12: Het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds ingewikkeld om online te winkelen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Level Level in opdracht van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben het afgelopen jaar wel wat vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Zo zijn veel sites niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat op een site te zien is. En soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Ook zeggen de VS en Iran dat ze erop toezien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon zullen stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Omdat het verschil klein is, heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep alleen door de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Ramiro Valdés, een van de laatste deelnemers aan de Cubaanse revolutie, is overleden. Hij was een naaste medewerker van Fidel Castro en zijn broer Raúl, die tientallen jaren de macht hadden op het eiland. Hij was ook de rechterhand van revolutionair en guerrilla-leider Che Guevara. Ramiro Valdés was 94 jaar. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
0: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
7: De werkzaamheden aan de A27, Breda richting Utrecht, tussen Gorinchem en Everdingen, veroorzaken nu de meeste vertraging. Verkeer vanuit Brabant staat in de file tussen Hank en knooppunt Gorinchem 7 kilometer, met daar een half uur vertraging. De weg is daar dicht. Omrijden kan via de A15. Dan de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Nu 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Arnhem ging het mis, tussen knooppunt Ewijk en Renkum nu 7 kilometer file. Daar is het oponthoud 20 minuten. De oorzaak is een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht.
0: Meer dan 300 aardbevingsdossiers zijn kwijt. En er gaat meer mis. De Nationale Ombudsman slaat alarm.
13: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
18: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het instituut Mijnbouwschade Groningen is 329 dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer na gesprekken met aardbevingsgedupeerden.
21: Op een gegeven moment, iemand die kwam bij ons in en zei, dat is heel raar, want er is iemand bij mij geweest, daar moet een verslag van zijn, ik hoor maar niks. Hoe kan dat nou, want er is van alles beloofd. En toen gingen we vragen bij het IMG, hoe kan dat nou? Dat wisten ze eigenlijk ook niet precies wat er gebeurd was, maar het dossier was wel zoek geraakt. En toen zeiden ze, oh, dat is ook wel gek. Nou, wat is er dan gebeurd? Ja, misschien een systeemfout. En toen zeiden we, maar kun je uitleggen waar het van komt? En eigenlijk heb ik nooit echt antwoord gehad, maar het is zoek geraakt. En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
0: Al dus de Nationale Ombudsman. Contact nu met Goos de Boer, verslaggever bij RTV Noord. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Ja, jullie komen vanochtend met dit nieuws. Jij volgt zelf de hersteloperatie in Groningen al lang. Eerder waren versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Nu weer deze dossiers kwijt. Hoe is dit mogelijk?
1: Ja, het stapelt zich op. Het betekent eigenlijk dat ze de zaak absoluut niet onder controle hebben. Kijk, er is schade, er moeten allerlei dingen gebeuren, er moeten huizen versterkt worden, soms moeten huizen worden afgebroken, soms moet er nieuwbouw komen. Ja, en daar zijn twee instanties voor, die houden zich daarmee bezig met die schadeafhandeling en die... Ja, versterking. En die maakt steeds fouten eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En we weten allemaal dat het vertrouwen in de overheid... Hè, dat de overheid dit soort dingen regelt in Groningen... dat is al heel erg broos in Groningen. Ja, en dit soort zaken helpen bepaald niet daarbij.
3: En wat viel jij verder nog op aan dat rapport van de ombudsman?
1: Nou, dat het ook weer om de communicatie met mensen gaat. Hoe ga je met mensen om? Dat was ook al van een eerder rapport, hè, toen het over die versterkingen ging... waar problemen mee waren, dat er slecht werd gecommuniceerd met mensen... dat mensen vaak niks horen, dat het afstandelijk is. En dat soort problemen kennen we allemaal, kennen ook de inwoners. Ja, en je zou verwachten, omdat het vaak te sprake komt, dat het verbetert. Maar het valt me op, en dat constateert de ombudsman... dat het gewoonweg niet beter wordt, terwijl aan de andere... Aan de andere kant wordt gezegd dat door deze instanties, best grote organisaties, dat er alles aan wordt gedaan. Maar daar slagen ze niet echt in.
3: En de ombudsman heeft dus een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. Wat schrijft hij daar precies in?
1: Hij verwacht van de Tweede Kamer dat ze in actie komen. Dat ze eigenlijk de minister, het is tegenwoordig Pieter Heer, maar van Binnenlandse Zaken, dat die minister nu eindelijk eens een keer... in actie komt en dat hij iets gaat doen... en dat hij ervoor zorgt dat die zaken eindelijk eens in Groningen... goed worden geregeld. Dat is eigenlijk zijn bedoeling. Er is woensdag is er een vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken... komt bij elkaar. Ja, en hij wil dat dit, samen met die problemen... met die versterkingsrapporten, dat dat aan de orde komt... en niet alleen maar aan de orde komt in Den Haag... want er wordt vaak over gediscussieerd. Maar dat er nu echt wat gaat gebeuren... en de situatie van mensen echt wordt verbeterd... dat ze gewoonweg met al hun problemen veel beter worden geholpen.
3: Wat zegt het instituut Mijnbouwschade hier nou zelf over? Een van die twee loketten waar mensen dus kunnen aankloppen?
1: Ja, die erkennen de problemen, die erkennen de kritiek, zeggen ze ook van de ombudsman. Die zeggen ook van dat het eigenlijk niet moet gebeuren. En het instituut Mijnbouwschade biedt ook de excuses. Dat hebben ze inmiddels gedaan aan de betrokkenen, excuses aanbieden. En ja, die verklaren het onder meer, hè, en dan heb ik het over die dossiers die zoek zijn geraakt, dat het ermee te maken hadden, dat ze een nieuwe regeling gingen invoeren, dat, ja, wilden ze snel om aan het gebied te laten zien van, wij zijn daarmee bezig, maar vervolgens hun ICT-systemen konden dat niet bijhouden, waren er eigenlijk nog niet klaar voor, en daardoor ging het eigenlijk mis. Maar ze geven gewoonweg toe dat dit beter moet, en ze willen ook in gesprek met de ombudsman om daarover te praten, dus het is niet zo dat ze zeggen, wij herkennen ons niet in het geschetste beeld, wat je vaak hoort bij dit soort zaken. Nee, dat absoluut niet. Ze zeggen eigenlijk van... wij erkennen eigenlijk wel de kritiek van de ombudsman.
3: Nou, minister Heerma, je noemde zijn naam al... is verantwoordelijk voor dit dossier. Hij komt vandaag naar Groningen. Dat bezoek stond in het kader van de 8000 fouten... in de versterkingsrapporten die waren gemaakt. Dit met die dossiers, dat komt er nog bij. Zitten mensen daar in Groningen wel op zo'n bezoek te wachten?
1: Nou ja, er zijn zoveel bezoeken geweest, jaar in, jaar uit. En er zijn ook veel ministers geweest, er zijn veel staatssecretaris geweest... die zich met deze problematiek hebben bemoeid. Ja, en zo'n bezoek is prachtig, maar mensen hebben dat soort bezoeken vaak gehad... en hebben ook wel vaak beloftes gehad na dat soort bezoeken of tijdens dat soort bezoeken... dat het allemaal beter gaat en dat ze onder de indruk zijn van de ellende van de mensen. Maar ja, uiteindelijk levert het niet veel op. Dus het vertrouwen dat zo'n bezoek echt iets gaat helpen... en dat dit soort dingen dan niet meer voorkomen... dat hebben mensen absoluut niet te gaan.
3: Dankjewel, Goos de Boer, verslaggever bij RTV Noord. Komende woensdag is er een debat in de Tweede Kamer... over de hersteloperatie in Groningen. Het is 7:11. Kunstmatige intelligentie leidt tot afnemende baankansen bij veel beroepen. Maar er zijn nog altijd meer banen dan mensen die een baan zoeken in Nederland, zegt uitkeringsinstantie UWV. Elk jaar brengt die organisatie in kaart welke beroepen goede kansen op een baan bieden. En dit jaar gaat dat van vintageverkoper tot schuldhulpverlener en metselaar. Stef Mollema is arbeidsmarktadviseur bij het UWV. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, vooral in de bouw zijn er nog veel beroepen waar je een goede kans maakt op een baan. Hè? Hoe komt dat? Hoe is dat te verklaren?
5: Ja, zeker. Ja, eigenlijk zien we al jarenlang dat er heel veel goede kansen in de bouw zijn. Maar zeker ook dit jaar is toch opvallend te noemen dat er wel best wel wat beroepen erbij zijn gekomen. En daar, nou ja, het heeft dan toch wel te maken met een soort cocktail aan ontwikkelingen die je nou in de bouw ziet. Hè? Dus naast het verbouwen van huizen is bijvoorbeeld een nieuwbouw na wat mindere jaren ook alweer wat aangetrokken. Wat bijvoorbeeld ook betekent dat een beroep als metselaar, wat daar toch gewoon aan gelineerd is, echt kansrijk ook is geworden dit jaar. En dan kan ik bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers. Maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
3: Ik zag ook vintage verkoper. Dat is populair deze tijd.
5: Ja, inderdaad. Nee, ook zeer opvallend vonden wij. Dat klopt. Tweedehands is helemaal in, is trendy geworden, ook zeker onder jongeren. En dat zie je ook terug online uiteraard, maar ook in fysieke tweedehands winkels. Overal poppen ook vintage stores op, dus zeker, dat is voor verkoopmedewerker heel kansrijk geworden.
3: En dan schuldhulpverlener staat ook op de lijst, dus mensen maken meer schulden dan voorheen.
5: Ja, of ze meer schulden maken, het gaat over problematische schulden, denk ik. En dat zie je inderdaad ook naast bewindvoerders van vorig jaar, die kansrijk zijn geworden, zie je nou ook dat schuldhulpverleners of budgetconsulenten, mensen die andere mensen met problematische schulden moeten helpen, ja, dat die toch ook veel gevraagd zijn. En dus andersom ook kansen voor werkzoekenden bieden.
3: Nou was er het afgelopen jaar natuurlijk veel te doen om AI op de arbeidsmarkt. In welke sectoren zien jullie nu in de cijfers terug dat dat banen bedreigt, ook hier in Nederland?
5: Ja, over het algemeen is het nog maar de vraag of het heel veel banen gaat kosten. Uiteindelijk, maar ja, dat gezegd hebben.
3: De zorgen zijn groot in ieder geval.
5: De zorgen zijn zeker groot. En ook begrijpelijk en terecht uiteraard. Want je ziet inderdaad ook bij een aantal sectoren, zoals je ook noemt. En dan heb je het misschien ook vooral in het taal- en creatieve segment. Mm-hmm. Toch al veel beroepen. Toch wel echt met afnemende baankansen. En dat zien wij ook echt terug. We maken ook eens kansarme beroepenlijst. Waar we dus mensen toch wel adviseren daar niet heen te gaan. En dan heb je dus over dat beroepen. Dus grafisch vormgevers kan je aandenken. Maar ook vertalers. Dat soort richtingen. Tekstschrijvers, copywriters. En ook dit jaar, wat we ook nu zien, is echt verminderde baankansen in klantcontact. Reclamewereld, waar die baankansen afnemen. En denk bijvoorbeeld als klantcontactmedewerker, die heeft echt jarenlang op onze kansrijke beroepenlijst gestaan. Maar daar zie je nu toch echt een omslag in. Dat daar toch ook wel wat minder kansen in zijn. Bijvoorbeeld door chatbots die een deel van die werkzaamheden althans kunnen overnemen.
3: Maar ga verder.
5: Als je bijvoorbeeld kijkt aan die reclamebranche, wat ik net zei, daar zie je dus ook bijvoorbeeld opdrachten opdrogen. Wat ook weer dus minder kansen oplevert voor accountmanagers in de reclame die daarmee te maken hebben.
3: Dus het is slim om niet die kant op te gaan op dit moment. Dat zou jullie advies zijn?
5: Nou, dat ook niet helemaal. Je kan wel zeggen, dit zijn specifieke beroepen waar we op dit moment, dit jaar, daar minder kansen in zien. Dus ja, die beroepen die ik net omnoemde, dat zou, als je het hebt over een stukje arbeidsmarktperspectief bieden, dat zou je dan afraden. Uiteraard zeggen we wel, kijk gewoon vooral eerst ook wat je leuk vindt om te doen. Ja. En dat is natuurlijk het belangrijkste. En waar je ook goed in bent. Of waar je denkt van, goh, hier kan ik iets toevoegen of bijdragen. Maar zeggen we dan ook, daar hoort ook wel een stukje arbeidsmarktperspectief bij. En denk daar ook goed over na, ook voor je toekomst.
3: Dank, Stef Mollema, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. 3 doden bij een schietpartij op een school op de Filipijnen, meldt de krant The Inquirer.
12: Het gebeurde in de lokale maandagochtend. Het is op de Filipijnen nu 1:15 middags op een school in Tacloban, de hoofdstad van het eiland Leyte. Naast 3 doden zijn 5 mensen gewond geraakt. Een van de vermoedelijke daders is opgepakt, een minderjarige. Een andere verdachte is nog op de vlucht. De relatie tussen de schutters en slachtoffers is nog niet bekend. Net zo min alsof de slachtoffers leraren of leerlingen zijn. In de Amerikaanse staat Texas is een Tesla een woning binnengereden. De bewoonster van 76 stond voor de deur en werd vol geraakt. Zij overleefde het niet. De klap werd gefilmd door de deurbelcamera van de buren, is te zien bij de New York Times.
3: Het
12: was echt een enorme klap. De Tesla reed op het moment van de crash op de autopilot. En die is sinds kort ook in Nederland toegestaan. Zo'n automatisch systeem om die dingen te besturen dus. 2 Italiaanse zussen die vermist werden zijn terecht. De 2 van 12 en 16 jaar woonden bij een pleeggezin in een plaatsje in het binnenland tussen Rome en Napels. Ze zijn teruggevonden in de kustplaats Formia. De 2 waren in het appartement van hun oom van moederskant. Dat appartement ligt volgens de krant La Stampa vlakbij het huis van de moeder van de meisjes. Er was een grote politiemacht op de been gebracht om die meisjes te vinden. Een hele wijk werd afgesloten en zelfs bewoners mochten het gebied niet in. En in België is ultrasporter Mathieu Bonne bezig met een wereldrecordpoging. Hij wil in 7 dagen tijd 360 kilometer zwemmen. En het zwembad in Brugge is 50 meter lang. Dus dat zijn alles bij elkaar 7200 baantjes. Bonne werkt parttime als badmeester in dat zwembad. Een collega kijkt er met respect naar.
6: Het is zwaar, het is iets dat ik zelf niet zou willen doen. Zowel fysiek als mentaal ook. Ik denk de blauwe lijn dat hij constant gaat zien in het bad. Dat gaat hem blijven achtervolgen in zijn slaap.
12: Mooi dat hij dan zegt, ik zou het niet zo graag willen doen. Nee, dat lijkt me nogal wierus. Met de actie wil Bonne geld inzamelen voor Pelicano. Dat is een organisatie tegen kinderarmoede. Om zijn doel te halen moet hij 19 tot 20 uur per dag zwemmen. Ja, de paar uurtjes die dan overblijven voor slaap brengt hij door in een kamertje in de kelder van het zwembad. En eten en drinken, dat gebeurt zoveel mogelijk in het water.
3: Van het water naar de weg. ANWB Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan.
7: De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. De werkzaamheden aan de A27 Breda richting Gorkum veroorzaken een half uur vertraging voor

0: Twee Italiaanse zussen die vermist werden, zijn terecht. De twee van 12 en 16 jaar woonden bij een pleeggezin in een plaatsje in het binnenland tussen Rome en Napels. Ze zijn teruggevonden in de kustplaats Formia. De twee waren in het appartement van hun oom van moederskant. Dat appartement ligt volgens de krant La Stampa vlakbij het huis van de moeder van de meisjes. Er was een grote politiemacht op de been gebracht om die meisjes te vinden. Een hele wijk werd afgesloten en zelfs bewoners mochten het gebied niet in. En in België is ultrasporter Mathieu Bonne bezig met een wereldrecordpoging. Hij wil in 7 dagen tijd 360 kilometer zwemmen. Het zwembad in Brugge is 50 meter lang. Dus dat zijn alles bij elkaar 7200 baantjes. Bonne werkt parttime als badmeester in dat zwembad. En een collega kijkt er met respect naar.
1: Het is zwaar. Het is iets dat ik zelf niet zou willen doen. Zowel fysiek als mentaal ook. Ik denk de blauwe lijn dat hij constant gaat zien in het bad. Dat gaat hem blijven achtervolgen in zijn slaap.
0: Mooi dat hij dan zegt, ik zou het niet zo graag willen doen. Nee, dat lijkt me nogal wieders. Met de actie wil Bonne geld inzamelen voor Pelicano. Dat is een organisatie tegen kinderarmoede. Om zijn doel te halen moet hij 19 tot 20 uur per dag zwemmen. Ja, de paar uurtjes die dan overblijven voor slaap brengt hij door in een kamertje in de kelder van het zwembad. En eten en drinken, dat gebeurt zoveel mogelijk in het water.
2: Van het water naar de weg. ANWB Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan.
3: De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. De werkzaamheden aan de A27 Breda richting Gorkum veroorzaken een half uur vertraging voor knooppunt Gorkum. Op de A50 is een ongeluk gebeurd van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Daar loopt de vertraging op tot een uur. 2 rijstroken zijn dicht.
2: Het is bijna 7:50. De komende week wordt het in een groot deel van Europa extreem heet. Vandaag sneuvelen al records in Spanje en Frankrijk. En volgens het Franse Weerinstituut kan het de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk, met temperaturen boven de 40 graden. Wetenschappers zeggen dat dit wordt aangewakkerd door klimaatverandering. Onze correspondent Saskia Houttuin is in Montpellier in het zuiden van Frankrijk. Is het al flink opgewarmd daar, Saskia?
4: Ja, hier ook wel. Maar ik moet zeggen, ik heb nog wel geluk. Het is hier nog best wel te doen in Zuid-Frankrijk. Het is hier ook warm natuurlijk. Vandaag wordt het zo'n 35 graden. Maar dat is nog best wel mild als je het vergelijkt met het zuidwesten of het noordwesten of het midden van Frankrijk. Als je kijkt naar de kaart van het Weerinstituut, dat kleurt echt helemaal rood. En dat is omdat het echt wel heel erg heet gaat worden. Tegen de 40 graden in Bretagne, in Normandië, in Parijs ook. En rondom Bordeaux wordt het waarschijnlijk zo rond de 43 graden. Dus dat zijn echt ongekende temperaturen, zeker voor de maand juni.
2: En wat doet dat met het land? Is iedereen daarmee bezig op dit moment?
4: Ja, nee, echt alles gaat daar nu over. En het is echt zo ontzettend heet, hè, dat mensen ook bezig zijn met van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch nog wel een beetje koel kan houden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Parijs, hè, de gevoelstemperatuur, die ligt daar zelfs nog een stuk hoger dan dat het is. Veel huizen die zijn niet bestand tegen dat soort temperaturen. Denk aan die klassieke Haussmannhuizen, hè, met die zinken daken. Nou ja, als je daar net onder woont, dat is echt een oven. Dat is echt niet te doen. Dus mensen wisselen nu ook vooral tips uit, hè, van luiken dicht houden als de zon erop staat, zodat er zo min mogelijk warmte binnenkomt. Verder zijn er in Frankrijk op veel plekken ook scholen gesloten. Dat is in Parijs, waar ik woon, niet zo, maar ja, het wordt wel heel sterk aangeraden om je kinderen thuis te houden.
2: En welke andere maatregelen zijn er nog meer getroffen?
4: Ja, naast het sluiten van scholen in sommige departementen heeft Code Rood ook wel heel veel impact gehad op evenementen, zoals het Fête de la Musique gisteren. Dat is het grote muziekfeest waarbij de straat van Frankrijk eigenlijk veranderde in één groot festival. Op veel plekken ging dat niet door. Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden. Terwijl de ziekenhuizen juist nu ook zo hard nodig zijn vanwege de hitte en mensen die dus oververhit kunnen raken. En verder wordt ook kwetsbare mensen afgeraden om met de trein te reizen de komende dagen. En ook sporten wordt sterk afgeraden.
2: En wat is jouw beeld? In hoeverre is Frankrijk goed voorbereid op deze hittegolf?
4: Ja, voor zover je op zoiets heftigs kan voorbereiden. Op zich is er wel dat systeem, hè, met code rood, code oranje. Dat heeft Frankrijk nu sinds 2004. En dat is als gevolg van de hittegolf in 2003. Die was echt enorm heftig. Frankrijk was daar toen volledig door overvallen. Daar zijn toen 15.000 mensen door om het leven gekomen, vooral ouderen. Dus sindsdien is er dat alarmsysteem, waardoor departementen en gemeenten weten van, oké, nu komt

0: echt iets heel ergs aan. We moeten in actie komen. Dus we moeten maatregelen gaan treffen. En ook inwoners zelf, die worden nu veel beter uitgelegd wat er aankomt. En ook vooral dus wat ze moeten doen. En het zijn ook wel dingen die wel vanzelf spreken. Genoeg water drinken, op het heetst van de dag binnen blijven. Omkijken naar ouderen. Dat is ook een hele belangrijke. Maar ja, verder, ja, je kan je er ook natuurlijk niet heel erg op voorbereiden. Wat er nu gebeurt is toch wel heel erg ongekend, hè, met boven de 43 graden in Bordeaux. En de vraag is nu ook vooral van hoe lang gaat dit nog duren? We weten dat woensdag ook een hele hete dag gaat worden. Vanaf donderdag zou het iets minder moeten worden. Maar echt een hittegolf zelf zou echt tot het einde van de week nog door kunnen gaan.
1: Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin vanuit Montpellier dus. Kaapverdië zorgde afgelopen nacht op het WK opnieuw voor een stunt. Na het gelijkspel tegen Spanje speelde Kaapverdië nu gelijk tegen Uruguay. Het werd 2-2. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun, mogen ze al dromen van die tweede ronde daar?
2: Ja, absoluut. Die tweede ronde is ineens niet eens meer echt een droom, maar heel reëel voor de WK-debutant Kaapverdië, met dus een aantal Rotterdamse jongens in de ploeg. Want de laatste groepswedstrijd is straks over een paar dagen tegen Saudi-Arabië. En dan zou een gelijkspel misschien al wel genoeg kunnen zijn om door te gaan. En bij een overwinning is dat wel zeker tegen, want dat is Saudi-Arabië, de zwakste tegenstander in deze pool. Want de twee grootmachten, Spanje en Uruguay, heeft Kaapverdië dus al gehad. En verloren heeft het nog niet. Dat is echt sensationeel. Het zat ook wel een beetje mee tegen Uruguay. Want de doelpunten die kregen Kaapverdië cadeau. Of anders gezegd, dat waren gewoon blunders aan de Uruguay kant. Maar dat zegt ook wel wat over de staat van Uruguay. Hè. Dat is niet meer de ploeg die we de afgelopen WK's hebben gezien. Net als België trouwens, dat in de makkelijkste pool van dit WK twee wedstrijden gespeeld heeft en nog steeds niet gewonnen. Gelijk tegen Egypte en afgelopen nacht, gisteravond, 0-0 tegen Iran.
1: Dan gaan we nog even naar Oranje. Ondertussen zijn ze terug in Kansas City na die 5-1 overwinning op Zweden. Wat is jouw gevoel? Is in Nederland die oranje koorts daardoor een beetje losgebarsten?
2: Ja, zeker. Mooi, hè, is dat. Van Ladingen kritiek een week geleden
1: naar snel
2: een
1: gaan.
2: En al lof. Zo snel gaat dat in het voetbal. Dat is een beetje scorebord sentiment, tuurlijk. En dat is trouwens niet alleen in Nederland zo, hoor. Ook internationaal wordt er ineens weer over de titelkandidaat Oranje geschreven en gesproken. Nou, dat is natuurlijk best lekker, hoor. Dat in ieder geval dat de wind weer in de rug is bij Koeman en zijn mannen. Dat geeft zelfvertrouwen, geeft rust in de tent. Ik had het net over België. Ja, dat zal niet lekker zijn als je twee wedstrijden gespeeld hebt en nog niet gewonnen hebt. En Koeman die heeft in ieder geval ook zijn spits gevonden. Daar lijkt het tenminste op. Het is niet Depay, het is niet Donjel Malen, maar Brian Brobby die kans kreeg en greep, twee keer scoorde. Maar Koeman heeft natuurlijk ook gezien dat er nog een heleboel wel misging tegen Zweden. Dat zal in de komende wedstrijden echt beter moeten, wil Oranje echt richting de eindfase van dit toernooi gaan.
1: Nou, er is dus oranje koorts, waar ook sprake is van koorts, is op Curaçao. Na het allereerste WK-punt ooit voor dat land, hè?
3: Ik denk dat het eiland voor jou een standbeeld gaat oprichten na deze wedstrijd.
4: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer, dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
1: Ja, dat zei Curaçao-doelman Elroy Room tegen verslaggever Matthijs Westraten. Wat denk jij, gaat dat standbeeld er komen?
2: Ja, over opportunisme gesproken. Nee, ja, dat is wel begrijpelijke euforie, hoor. Op het eiland en iedereen rondom die ploeg. Want Curaçao begon het WK met een flinke nederlaag. Echt een afstraffing tegen Duitsland. Maar speelde 0-0 tegen Ecuador. Dat is echt razend knap. Een punt. En dat dankzij die keeper, met name Eloy Room. Die pakte alle ballen. Hij verrichtte 15 reddingen. Dat waren niet allemaal de moeilijkste. Maar hij pakte toch ook een aantal knappe ballen. En dat is voor sinds 1966 niet meer voorgekomen. Dat een keeper zoveel reddingen verrichtte op een wereldkampioenschap. Een standbeeld is er nog niet. Maar het is al wel merkbaar op zijn socials. Want hij ging de wedstrijd in met 90.000 volgers op Instagram. Ik heb net nog even gecheckt. Het zijn er nu 1,1 miljoen. In twee dagen tijd is een miljoen volgers bijgekomen.
1: Ook dat kan heel snel gaan. Gaan we nog even naar tennis. Een bijzondere rentrée. Serena Williams krijgt een wildcard voor Wimbledon. Wat denk jij? Maakt ze kans?
2: Nee, totaal niet. Die vliegt er heel snel weer uit. Ze is 44 jaar. Nee, dat is gewoon zo. Ze heeft al jaren niet op WTA-niveau gespeeld. Ze is overigens niet officieel gestopt, want zo wilde ze dat niet noemen. We weten nu ook waarom, want er is dus weer een, ja, dan mag je dat ook geen rentrée noemen, maar toch weer een optreden op Wimbledon. Ik gun het haar van harte. Ik gun het publiek ook wel, hoor, want ze zullen het prachtig vinden dat de grootste kampioene aller tijden weer op het Center Court waarschijnlijk gaat spelen. Maar ja, daar zijn ook demonstratiepartijtjes voor in het leven geroepen. Het hoofdtoernooi is echt voor de 128 beste tennisters van dit moment. Daar hoort zij eigenlijk niet bij. Dus ja, je hoort het al wel. Ik vind het heel opmerkelijk, toch?
1: Maar waarom doet ze dit, denk jij?
2: Nou, ik denk dat het liefhebberij is in haar geval. En dat gun ik er dus ook echt van harte. Het is prachtig natuurlijk, de zevenvoudige kampioene die terugkeert op Wimbledon. Waar ze natuurlijk ook wel een beetje houden van historie en van dit soort dingen. Dus daarom.
1: Dankjewel, sportcommentator Jan Kees van de Kun.
5: Het NOS Radio 1-journaal. Iedere werkdag van 6 tot 9:30 op NPO Radio 1.

0: Crystal met Circles.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws.
8: Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. Nieuw op de lijst staan dit jaar onder meer vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren. Het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds lastig om online te shoppen, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Iván Cepeda. De la Espriella wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder.
0: Het wordt warm de komende dagen in Nederland, maar hoe warm? Ik vraag het aan Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
9: Een hele goede morgen. Ja, we staan inderdaad toch wel aan de vooravond van een uitzonderlijk warme periode in ons land. Vandaag valt het nog enigszins mee. Is het nog de relatief koelste dag van de week? Met temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 23 graden in het noorden. 27 graden zomerstemperaturen in het midden van het land. En in het zuiden wordt het gewoon weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Daarbij is het gewoon droog, ronduit zonnig en de meest matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het dan nog lang warm. Vannacht kan het wel flink afkoelen naar temperaturen die uitkomen tussen de 11 graden in het uiterste noorden en zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Ideaal moment dus om je huis nog even te laten verkoelen door je ramen open te zetten, want de komende dagen gaan we echt wel overschakelen op uitzonderlijk hoge temperaturen. Morgen valt het nog mee met zo'n 27 tot 33 graden. Althans, dat is natuurlijk nog steeds zeer warm. Maar de dagen daarna, dan wordt het in heel het land gewoon dagelijks tropisch warm vanaf woensdag. Met op woensdag en vrijdag temperaturen die lokaal in het zuiden van het land richting de 38. En op vrijdag misschien wel 39 graden gaan. Ja.
0: Dankjewel, Berend van Straten. Gaan we naar de situatie op de weg, Wijnand Zwaan.
10: De meeste vertraging heeft het verkeer in het zuiden van het land. Op de A4 is het vanmorgen extra druk van Den Haag naar Amsterdam. Dat heeft te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam bij knooppunt Burgerveen vanwege werkzaamheden. Maar goed, in het zuiden van het land staan toch de meeste files op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hanken en de brug bij Gorkum nu 10 kilometer met een 30 minuten vertraging. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden en het verkeer wordt omgeleid via de A15. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 11 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Arnhem over de A15 en de A325. En op de A59 naar Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Heusden een half uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
0: Hoe zijn de excuses van premier Rutte voor de Molukse gemeenschap ontvangen? Onze verslaggever reed met een aantal mensen na afloop mee naar huis. En straks hun verhalen. Ster.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
14: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan!
0: Het maakte gisteren veel emoties los. De excuses van premier Jette aan de Molukse gemeenschap, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. Hij deed dat bij de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument.
18: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
0: Premier Jette was dat vanaf de Lloydkade in Rotterdam. Een monument, excuses. Wat betekent dit voor Molukkers in Nederland? En is het genoeg? Uit het Drentse dorp Bovensmilde was een flinke groep Molukkers aanwezig. Verslaggever Steef Bouwman ving ze op aan het einde van het programma.
19: Op het plein tegenover de Lloydkade is aan het begin vanavond nog altijd een soort festivalletje gaande. Muziek, zang, dans. En een hoop tentjes met makanan eten en minuman drinken. Wordt hier saté gegeten, meneer?
20: Ja, heerlijk. Ja.
21: Goed hoor, zeker.
19: Maar voor de Molukkers uit Bovensmilde zit de dag er nu wel echt op. Ze moeten immers nog 2,5 uur naar het noorden rijden. En dus is dit het moment om te gaan evalueren. Hoe was deze dag?
22: Yes. Welkom.
19: Met een man of 25 de bus in. Ik ben een vierzits ingekropen en ik zit naast. Met wie heb ik het genoegen?
23: JC Siasale.
24: Jeffrey Patiwael.
23: Marsala Patiwael Waas.
19: Een excuses van de premier. Een monument. Er zijn festiviteiten geweest. Met wat voor gevoel zitten jullie hier in deze bus nu?
23: Geen voldaan gevoel.
25: Nee, dat.
24: Ja. Er valt geen feest te vieren. Want er is een excuses aangeboden, maar een excuses zonder daden, dat zegt natuurlijk niks.
25: Ook omdat het natuurlijk een rare constructie is. Je gaat excuses aanbieden, maar hij weet nog niet waarvoor en hij benoemt wel een aantal punten. Maar ja, dat is niet alles waarvoor je excuses moet aanbieden.
24: Want wat premier Jetten in zijn toespraak heeft gezegd is excuses voor de hele komst naar Nederland, voor de deportatie, voor de ontvangst hier, voor het ontslag en dergelijke vanaf 1951. Maar hij vergeet het cruciale onderdeel. Waarom is die eerste generatie, in mijn geval mijn grootouders, mijn vader, waarom ze hier naartoe zijn gehaald op dienstbevel? Dat heeft te maken met de proclamatie van ons land, de RMS, op 25 april 1950. Die eerste generatie wilde naar de Molukken. Zij wilden meestrijden voor hun eigen land. Nederland wilde dat niet, heeft ze hierheen gehaald. Dat kun je niet weglaten in jouw excuses.
19: De koffie en thee is gehaald en iedereen zit weer in de bus. En na de stop ben ik even van plaats veranderd en nu zit ik naast
1: Saar.
19: U bent tweede generatie dan in Nederland.
1: Ik ben tweede generatie, ja, ik ben hier geboren. Mijn ouders die zijn met de boot in 51 aangekomen.
19: Hoe was voor u deze dag?
1: Dat er een moment is waarbij er een vorm van eerbetoon komt voor de eerste generatie, vind ik gewoon fantastisch. Ik vind gewoon dat we positief moeten zijn. En die positiviteit, de positieve energie, moeten gewoon uitdragen naar elkaar. Zodat we ook de schouders eronder kunnen zetten. En niet alleen, maar samen. We moeten het echt samen doen, ook met de Nederlandse regering.
19: Terug in de vierjets over de impact van de geschiedenis op jullie, van de derde generatie Molukkers in Nederland. Wat is die impact op jullie?
25: Ja, je hebt te maken met die trauma's die van generatie op generatie gaat.
24: Het feit dat je niet gezien wordt, niet gehoord wordt. Je wordt letterlijk weggestopt in kampen. Ver buiten de Nederlandse samenleving. Omdat je niet mag integreren, zeg maar. Dat doet natuurlijk iets met je. Je wordt niet alleen gedeporteerd. Je wordt ook direct ontslagen. Dat doet iets met je. En dat heeft toch zijn uitwerking op je kinderen, op hoe je ze opvoedt. En dat gaat onbewust. En die tweede generatie heeft dat onbewust weer aan ons doorgegeven.
19: Waar hopen jullie op als je het hebt over premier Jetten, die heeft gezegd, dit was pas een begin, deze excuses?
2: Ik hoop dat hij in ieder geval met de juiste mensen eerst nu in gesprek gaat. Voor mij is dat ook de president in ballingschap, meester John Wattilitti, vanuit de RMS-regering.
24: Dat is wel het belangrijkste. En van daaruit kun je een verdere hoop creëren dat we uiteindelijk die erkenning krijgen van de Republiek der Zuid-Molukken. Dat is het belangrijkste. Of ik die hoop op dit moment heb, zeg ik inderdaad nee. De belangen tussen Indonesië en Nederland zijn veel te groot daarvoor. Maar wie weet, er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld natuurlijk.
19: Dan komt de bus aan en is iedereen na een lange dag weer terug in de Molukse buurt van Bovensmilde. Met gemengde gevoelens slaat de een linksaf, de ander steekt de straat over. En binnen een minuut is iedereen thuis.
0: En meegeluisterd met deze reportage heeft ook Joost Manusama. Hij is burgemeester van Capelle aan de IJssel en was gisteren ook in Rotterdam. Goedemorgen, meneer Manusama.
4: Goedemorgen.
0: Ja, u hoort het, een dubbel gevoel binnen de Molukse gemeenschap over die excuses. Excuses zonder daden, werd er net gezegd. Nou heeft Capelle aan de IJssel een grote Molukse gemeenschap. Heeft u het gevoel dat dat ook wordt gevoeld bij u daar? Excuses zonder daden?
4: Nou, ik hoor ook wel heel veel positieve geluiden. Maar je hoort wat minder positieve geluiden en de positieve geluiden. Iedereen heeft wel in de gaten dat die excuses terecht, noodzakelijk en vooral ontzettend belangrijk zijn. Hè? Want voor de Molukse gemeenschap komen ze wel na een lange weg van erkenningsstrijd en ook geduld. Hè? En excuses veranderen weliswaar het verleden niet, hè? Want het onrecht wordt er niet mee uitgewist, zeker niet. Maar het betekent wel dat de Nederlandse overheid of gisteren wel ondubbelzinnig heeft uitgesproken dat de behandeling van Molukkers na hun aankomst in Nederland niet rechtvaardig was. En dat was toch een boodschap waar generaties Molukkers op hebben gewacht.
0: En wat betekenen deze excuses voor u persoonlijk? U bent ook van Molukse afkomaf.
4: Nou ja, die excuses die zijn voor mij echt belangrijk. En het zijn overigens geen excuses die het einde zijn van een proces. Dat werd ook al door een aantal mensen gezegd. Ik zie die excuses meer als een punt achter een hoofdstuk. Maar niet achter als een punt achter een hoofdstuk, maar meer als een komma. En dat betekent dus ook dat er andere zaken, zoals bijvoorbeeld dat het ook een uitnodiging is om de Molukse gezieteris blijvend zichtbaar te maken. kennis en bewustwording te vergroten, maar ook om te kijken wat heeft het nou betekend in de volle breedte. Niet alleen voor de eerste, maar ook voor de latere generaties. Dus in die zin is het voor mij erg belangrijk, ook persoonlijk, omdat ik natuurlijk heel veel mensen in de Molukse gemeenschap ken.
0: Ja, nou heeft u eerder deze maand aan premier gevraagd om excuses aan te bieden aan de Molukse gemeenschap. In hoeverre is dat gesprek doorslaggevend geweest voor die uiteindelijke excuses van gisteren, denkt u?
4: Ik durf niet te zeggen of dat doorslaggevend is geweest. Er zijn mensen heel lang bezig geweest die gepleit hebben voor die excuses, zowel binnen als buiten de Molukse gemeenschap. En met een aantal mensen heb ik ook gesproken met de premier. En ik denk dat dat wel heeft bijgedragen, maar dat is niet het enige geweest. Ik denk dat er heel veel mensen daarvoor hebben gepleit. En wat dat betreft is het ook mooi dat gisteren die excuses ook door de premier zijn aangeboden.
0: En wat moet er wat u betreft nu volgen op de excuses? U zegt het is een komma, er komt nog wat achter. U heeft in dat gesprek ook aangegeven dat behalve excuses er ook meer ruimte moet komen voor een onderwijsprogramma.
4: Zeker.
0: En een wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Molukken in Nederland. Hoe gaat dat gebeuren? Gaat dat vorm krijgen? Is daar al iets over bekend?
4: Nou, daar is in ieder geval dat over bekend. Dat ook de premier heeft gezegd dat het belangrijk is dat daar ook de Molukse gemeenschap zelf bij wordt betrokken. Ik vind dat ook heel belangrijk, hè. We hebben ook heel veel mensen die daar iets van vinden. En hoor hen ook, hè. En laat het niet alleen over hun gaan, maar doe het samen met hen.
0: Dank, burgemeester van Capelle aan de IJssel, IJssel Joost Manusama.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
8: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
5: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
9: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
20: Misschien interessant om te vermelden.
0: Het is 7:45. Het was luid en duidelijk te horen gisteren voor de wedstrijd Iran tegen België. Het boegeroep dwars door het Iraanse volkslied. Het Iraanse regime kondigde eerder al aan als in het stadion provocaties zouden plaatsvinden tegen de spelers, het team van het veld zou stappen. Het is voor het eerst dat een WK-deelnemer in oorlog is met het gastland. VRT-correspondent Thomas de Graaf was bij die wedstrijd in Los Angeles. Ja, hoe heb jij dat ervaren, dat boegeroep in het stadion gisteren?
22: Ja, het was zeker niet te negeren. Vanaf het moment dat volkslied startte, kreeg je inderdaad dat luide boegeroep. En dat was heel opvallend. Maar misschien even opvallend was dat eigenlijk het enige moment was dat het protest luid op te horen was. We hadden misschien verwacht dat er meer protest zou zijn. Omdat natuurlijk, je zegt het net, dit de eerste keer is dat een land deelneemt aan een WK in een land waarmee het in oorlog is. En je hebt in Los Angeles ook een heel erg grote Iraanse gemeenschap. De grootste groep Iraniërs die samenwoont buiten Iran zelfs. Dus dat zijn heel vaak mensen die het islamitische regime vanuit Iran ontvlucht zijn, die daar dus tegenstander van zijn. Maar eigenlijk, behalve dat heel erg luide boegeroep bij dat volkslied, was er daarna niet heel erg veel meer van te merken. Het lijkt alsof ze echt heel doelbewust dat moment hadden uitgekozen, omdat dat volkslied natuurlijk symbool staat voor de Islamitische Republiek, dat ze zeiden van kijk, daar gaan wij tegen protesteren. En toen was het afgelopen en toen schaarde die hele gemeenschap zich achter de Iraanse ploeg en juichten ze zelfs heel erg luid, veel luider moet ik zeggen, dan de Belgen juichten voor hun ploeg.
0: Dus een goede sfeer uiteindelijk in het stadion.
22: Uiteindelijk wel, en dat is opvallend, omdat dat niet meteen was wat we misschien verwachten. Hè. We dachten misschien van gaat daar animositeit zijn? Zullen daar dingen geroepen worden van de ene kant naar de andere kant? Misschien Amerikanen tegen Iraniërs? Maar ja, wat je hier natuurlijk hebt, ik zeg het, dat zijn mensen die heel vaak dat islamitische regime ontvlucht zijn. Die zelfs aan het begin van deze oorlog, toen Donald Trump eind februari die oorlog startte, mensen die eigenlijk de hoop hadden dat islamitische regime ten val zou komen. Dus wat je hier zag was dan op dat moment wel boegroep. En dan had je wel het stillere protest, omdat ik zou kunnen zeggen, de vlaggenoorlog is dat dan. Je hebt mensen, de Iraniërs hier, die dan hun eigen vlag mee hadden. De vlag van voor de revolutie. Dat is de vlag met een gouden leeuw en een zon erop. En dat is eigenlijk de vlag van voor het islamitische regime. En nu is dat symbool geworden voor democratie, voor vrijheid, voor secularisme. En dat wilden ze meenemen naar binnen. Maar de FIFA had hen dat eigenlijk verboden. Dus eigenlijk mochten ze dat symbool helemaal niet meenemen. Maar heel veel mensen hebben dat toch gedaan. Haalden die vlag dan boven. Een beetje stiekem wel, want ze keken een beetje rond zich heen van gaat iemand mij hier zien of niet? Want als ze zouden aangesproken worden, dan kregen ze één waarschuwing. Moesten ze die vlag, werd die vlag afgenomen. Als ze dan nog eens een vlag zouden tonen, dan werden ze het stadion uitgezet. Maar toch zag ik overal om mij heen wel mensen die die vlag bij hadden en die daarmee begonnen wapperen. Dus op die manier was er wel protest, maar het was eigenlijk niet te horen. Het was eerder te zien rondom mij in het stadion.
0: Dankjewel, VRT-correspondent Thomas de Graven vanuit de Verenigde Staten. Dankjewel. De gemeente Hardenberg krijgt bijna 5 miljoen euro van het COA, dat schrijft RTV Oost.
7: Eerder dit jaar bepaalde de rechter dat de asielopvangorganisatie een dwangsom moest betalen, omdat een AZC in Hardenberg langer open bleef dan eigenlijk was afgesproken. Voor elke dag moest 55.000 euro worden betaald, met een maximum van net geen 5 miljoen. Dat maximum is nu bereikt. Het gemeentebestuur vindt het onacceptabel, ook omdat RTV Oost in een intern document van het COA las dat het sluiten van het AZC geen prioriteit heeft. In Hardenberg zitten nog 135 asielzoekers. Voor hen moet eerst een andere plek worden gevonden. Nou, het is flink warm natuurlijk, ook al gewoon in t-shirt en korte broek. Maar in Oude Landen in Zeeland stapten gisteren mensen in harnas rond. Ondanks de hitte ging het middeleeuws spektakel daar gewoon door, inclusief ridders die een veldslag nadeden. Omroep Zeeland vroeg zich af hoe ze dat nou volhielden, zo'n zwaard gevecht. Want in een harnas loopt de temperatuur al snel op tot 50 tot 60 graden.
10: Vooral op tijd, uur, anderhalf uur van tevoren echt beginnen met drinken. Water drinken, ik ga meestal voor een liter. Dat het echt in je systeem zit voordat je erin stapt. Want als ik daar pas begin met drinken, dan ben ik te laat. Dan gaat het mis.
11: Ga je nog douchen tussendoor of dat niet?
12: Nou ja, dat kan, maar het heeft niet heel veel nut. Want daarna moet je die vieze kleding toch weer aantrekken.
10: Het publiek komt toch voor een show, dus je gaat er wel voor. Het is je hobby.
7: Ze hebben de demonstraties gelukkig wel ietsje ingekort. AT5 schrijft over een flater van het social media team van de gemeente Amsterdam. Zaterdagavond postte iemand een filmpje op Instagram van een groepje mannen die op een pontonboot rondvoer met daarop een groot scherm om Nederland-Zweden te kijken. Only in Amsterdam reageerde Amsterdam. Alleen één probleempje, de mannen voeren op de Oude Gracht in Utrecht. Dat meldde de maker van het filmpje later ook weer aan de gemeente Amsterdam, die daarop terugkwam met oké, nu ook in Utrecht. En het is een bekend probleem voor veel vaders. Vlechten. Ik heb zelf ook een dochter en kan niet ontkennen dat ik er ook wel een beetje moeite mee heb.
0: Zo moeilijk is het niet.
7: Nee, het is niet moeilijk, maar om het goed te doen is wel moeilijk.
0: Oefenen.
7: Ja, precies. In Rotterdam werd daarom een speciale cursus gehouden. Stadsomroep Open Rotterdam nam een kijkje. Het was best lastig, merkte gelukkig ook deze vaders.
13: Spannend zo dit, joh. Wow.
20: Het is al op, hè. Laat staan, hè. Dus nu heb je...
26: Ja, deze beweegt niet.
20: Deze beweegt, je praat niet terug, is niet afgeleid. Dus nog veel werk aan de winkel.
7: 35 vaders deden mee, dus we gaan ervan uit dat in Rotterdam vanochtend 35 dochters met prachtige vlechten naar school gaan.
0: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
27: Het is drukker dan gebruikelijk op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep loopt de vertraging op tot 3 kwartier. Dat komt door de afgesloten A44 vanwege werkzaamheden. Verder gebeurde er een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Heteren nog 3 kwartier extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij.
28: NPO
29: Radio 1. Dit is tot 9:30.
28: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Met een donorhart, lever of long na een operatie weer mee kunnen doen in de samenleving, betekent ook kunnen sporten. En juist daarom zijn de European Transplant Games in het leven geroepen. Dit jaar voor het eerst hier in Nederland. Meer dan 700 atleten uit 24 landen laten zien hoe beweging en een nieuw orgaan samengaan. Josephine Trehi is in Arnhem, waar deze spelen georganiseerd worden. Josephine, op wat voor sporten komen al die deelnemers straks in actie?
3: Nou ja, vandaag staat in ieder geval op het programma darten, badminton, zwemmen, bowlen. Dat zeg ik te goed, hè? Menno Loos, de organisator hier.
14: Ja, dat klopt. En later komen er nog veel meer sporten. Het wordt een fantastische week.
3: We staan hier in de hal van het sportcomplex. Naast ons het zwembad. Daarachter is het badminton. Iedereen druppelt hier een beetje binnen, omdat het straks natuurlijk allemaal gaat beginnen. Voor wie is het precies bedoeld? Wie mogen er meedoen?
14: Ja, de spelen zijn voor iedereen die een orgaan heeft ontvangen. Hart, long, nier, lever, maar ook voor stamcelgetransplanteerden of mensen die dialyseren. En we hebben een speciale rol voor nabestaanden of donoren bij leven.
3: En is dat ook het doel ervan, om mensen samen te brengen die hetzelfde hebben meegemaakt? Of gaat het nog verder dan dat?
14: Nou, we hebben motto Celebrate Life, vier het leven. Kijk, deze mensen hebben allemaal een hele lange weg doorgaan. En we hopen hun bij elkaar te brengen, te sporten, dat ze verhalen kunnen delen. Maar daarmee ook het verhaal aan andere mensen kunnen laten zien. En hun te inspireren van wat er mogelijk is.
3: Want sporten nadat je een transplantatie hebt gehad is niet vanzelfsprekend of is moeilijk soms?
14: Nou, is heel moeilijk. En mensen die ooit ziek worden en een transplantatie nodig hebben, die hebben het randje wel gezien. Ja, en ga dan maar weer eens beginnen. En familie zegt vaak, doe rustig aan, artsen ook. Dat gaat wel beter, maar dat is een lange weg. En sporten en bewegen helpt daar enorm bij. Sociale contacten, maar ook je fitheid. Nou, en om dat samen te doen, maak je die stap steeds kleiner. Dus doen steeds meer mensen dat.
3: Ja, straks ga ik ook praten met een van de deelnemers natuurlijk, die ook dat kan uitleggen hoe dat voor hem is. Nou is het deze week, het gaat bijna nergens anders over de hitte. Daar heeft u natuurlijk ook mee te maken. Is dat voor mensen die een donororgaan hebben, is dat dan moeilijker? Of moet je daar meer op letten met die hitte?
14: Ja, sowieso. Iedereen moet erop letten. Natuurlijk ook gezonde mensen. Het enige voordeel, of een paar voordelen, even deze mensen kennen hun lichaam van voor tot achter. Dus die weten hoe ver ze kunnen gaan. En bij deze Spelen is nog belangrijker, denk ik, dan bij de Olympische Spelen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dus ze gaan niet voor die toptijd, nee. Maar ze gaan om meedoen.
3: Ja, maar heeft u wel iets moeten aanpassen in het programma?
14: Nou, gisteren begonnen we met fietsen. Dat hebben we naar de ochtend geplaatst. Zodat de zwakste groepen eigenlijk heel vroeg konden starten. En later in de week zullen we extra maatregelen moeten nemen. Ja, en afhankelijk van hoe het uitpalt zullen we nog meer maatregelen moeten nemen.
3: Ja. Hoe is het voor u het begin van deze week? Want u bent de organisator, maar u heeft ook heel veel affiniteit met het onderwerp. Kunt u dat nog kort vertellen?
14: Ja, nou, leuke vraag. Maar ik ben heel lang betrokken geweest, samen met vele anderen, bij het ontstaan van de donorwet die we nu kennen. Zodat iedereen zelf kiest of die wel of geen donor wil zijn. Ja, daar heb ik ruim 10 jaar aan gewerkt met velen. Nou, en deze Spelen zijn voor mij een beetje om dat ook te vieren. Dat werkt, dat mensen zelf kiezen en dat we daardoor ook meer levens redden.
3: Ja, mooi. Dank u wel. We gaan even verder kijken en dan straks meer erover. Dank u wel.
0: Dat was onze verslaggever Josephine Trehi op de eerste dag van de European Transplant Games in Arnhem dus.
15: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
16: Gakpo kan binnendoor, geeft de bal, Brobby! Goal!
17: Nederland verplaatst de bal heel snel en Brobby maakt er nog één.
18: Summerville meegeven aan Dumfries. En komt hij, ja! Daar is hij alweer! Cody Gakpo! Gakpo nog een keer, Gakpo naar binnen, Gakpo! Summerville nog een keer, Summerville! Ja, daar is nummer 5.
15: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
15: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
23: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
26: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. haal jij weer opgelucht adem. Bridge Fund. Make money smile.
1: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaabansons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
28: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De eerste ronde van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran zit erop. En dossiers van Groningse aardbevingsgedupeerden zijn zoek. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
7: Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief van de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Eerder bleek al dat versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar zijn omdat ze vol fouten zitten. Bij een explosie en brand in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. 18 mensen worden vermist. Door de ontploffing brak een grote brand uit, waardoor het complex grotendeels werd verwoest. De explosie gebeurde gisteravond, terwijl werknemers bezig waren om de terminal weer in gebruik te nemen na een eerdere ontploffing. Het complex raakte in maart zwaar beschadigd door een Iraans bombardement. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. Nieuw op de lijst staan dit jaar onder meer vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren. Zo zijn de vooruitzichten voor banen in de reclamebranche en klantenservice verslechterd, omdat chatbots steeds vaker werk overnemen. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 5 mensen raakten gewond. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die allebei pistolen droegen. 1 van hen is een leerling van 15. De beschieting zou te maken hebben met pesterijen op de Filipijnse school. En het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in Spanje wordt het zeer warm. Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen te wijten aan klimaatverandering. Het weer hier dan nog, dat is ook warm. Zon en wat bewolking bij 24 tot 32 graden. En ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
0: Van weer naar verkeer, Wijnald Zwaan.
8: Het zijn vanmorgen vooral de wegafsluiting door werkzaamheden die extra reistijd veroorzaken. Het gaat om de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Daar nu een uur extra reistijd. Dat komt door de afgesloten A44 vanwege werkzaamheden. Dan de A27, die is dicht van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en knooppunt Everdingen. Daardoor sta je daar in de file vanaf Hank met een half uur vertraging. Omrijden, dat kan eventueel via de A59 en de A2. Maar op die route is wel file ontstaan richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Heusden, nu 12 kilometer, met daar 3 kwartier extra reistijd.
0: Een positieve en constructieve sfeer in de gesprekken tussen Amerika en Iran. Straks onze correspondent over de onderhandelingen.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Bewakingsbeelden van daders. Sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht. Vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
12: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
19: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De eerste gespreksronde over een definitief akkoord tussen de Iraanse en Amerikaanse delegaties in Zwitserland is afgerond. De gesprekken duren tot diep in de nacht. Binnen 2 maanden moet er een akkoord zijn voor een einde van de oorlog. Dan loopt het tijdelijke bestand af. Correspondent Lennart Vols, wat is er besproken? Is dat bekend?
20: Ja, dat ging toch wel vooral over de situatie in Libanon. Dat is toch echt wel het hete hangijzer. Nou ja, Iran die wil dat Israël daar de gevechten stopt, de troepen terugtrekt. Nou, afgelopen vrijdag nog kwamen Israël en Hezbollah een bestand overeen. Maar vrijwel een uur na het ingaan van dat bestand waren er al 12 Israëlische aanvallen op Libanon. Nou, de Iraanse delegatie die heeft toen de gesprekken van afgelopen vrijdag ook geannuleerd. Die beschietingen gingen door op zaterdag. Nou, toen hebben de Iraniërs gezegd dat ze de straat van Hormuz hebben afgesloten een tijdje. Dus ja, dat moet eerst opgelost worden, zeggen zij. En daar was gisteren dus een spoedoverleg over. Nou, uiteindelijk hebben de Iraniërs gezegd dat er vooruitgang is geboekt. En ook als we kijken naar de recente berichten hier, dan zijn er ook geen beschietingen meer geweest. Maar ja, die situatie daar die blijft wel heel, heel fragiel, zien we.
0: Maar komen die partijen toch een beetje nader tot elkaar?
20: Nou ja, als we kijken naar wat de bemiddelaars hebben gezegd, Qatar en Pakistan, dan lijkt het daar wel op. Zij zeggen dat de onderhandelingen hebben plaatsgevonden in een positieve en constructieve sfeer. En dat er vooruitgang is geboekt. Nou, ook van de Iraanse zijde horen we dus dat er in ieder geval op dat dossier Libanon vooruitgang is geboekt. Maar het ging ook wel weer gepaard met veel dreigementen. President Donald Trump, die op zijn Truth Social zei de Iraniërs op te zullen blazen als die straat van Hormuz niet openhouden. Nou ja, ook zei hij dat Iran hun bondgenoot Hezbollah ervoor moet zorgen dat zij geen problemen meer veroorzaken in Libanon. Nou ja, de Iraniërs die zeiden vervolgens dat hun strijdkrachten klaarstaan om daar dan weer op te reageren. Maar dan moet ik wel bijzeggen dat dat toch ook wel vaker gebeurt. Hè. Iran en Amerika hebben vaker met elkaar onderhandeld. En dat gaat eigenlijk altijd gepaard met dreigementen. Dus dat hoort er een beetje bij. Ik denk, ja, een voorzichtige voorlopige conclusie dat we in ieder geval kunnen stellen dat het goed is dat ze niet met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Dus ja, op basis van dat kunnen we zeggen dat het voorlopig nog wel redelijk goed lijkt te gaan.
0: Maar wat is er nou echt veranderd in de afgelopen 4 maanden?
20: Ja, eigenlijk heel weinig. Want als je kijkt, nou ja, gisteren hebben ze het vooral over Libanon gehad. Maar ja, die situatie daar, die oorlog daar, is weer begonnen juist door deze oorlog. Doordat Amerika en Israël de hoogste leider van Iran, Ali Khamenei, hebben gedood. Nou ja, waar verder over gepraat moet worden is de straat van Hormuz. Dat die open moet blijven. Nou ja, onder welke voorwaarden, welke garanties. Nou ja, voor deze oorlog was die straat van Hormuz al open. En verder wordt er ook gesproken over het atoomprogramma. Maar ja, ook voor deze oorlog werd daar al over gesproken. En er zijn niet echt eisen of toezeggingen bijgekomen. Dat moet allemaal nog gaan gebeuren tijdens de onderhandelingen de komende maanden. Dus ja, ze zijn eigenlijk aan het praten en problemen aan het oplossen die door deze oorlog zelf gecreëerd zijn.
0: Nou, de eerste gespreksronde is dus klaar. Wordt er vandaag nog verder gepraat?
20: In ieder geval niet meer op topniveau. De toponderhandelaars van beide partijen, ja, die zouden zijn vertrokken. Wel gaan lagere teams, lagere delegaties nog verder met elkaar in gesprek. En dat zal vooral zijn om een raamwerk te creëren. Nou, onder de onderwerpen die ik net ook al noemde. De straat van Hormuz die open moet blijven. Het atoomprogramma van Iran. Nou ja, en op een later moment, we weten nu nog niet wanneer. Ja, dan zullen ook die toponderhandelaars weer afreizen om daar echt inhoudelijk over te gaan onderhandelen.
0: Dankjewel, correspondent Lennart Swols. Er is voorlopig geen geld voor nieuwe weg- en spoorprojecten, want de focus moet op onderhoud. Dat kondigde minister Karremans van Infrastructuur vrijdag aan. Maar dat vindt een coalitie van provincies, gemeenten en de mobiliteits- en logistieke sector geen goed idee. De Telegraaf schrijft er vanochtend over. Ina Adema spreekt namens deze coalitie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waarom bent u niet blij met die plannen van minister Karremans?
3: Nou, wij begrijpen de plannen van minister Karremans binnen het beperkte geld wat er nu is. Dus die keuze van onderhoud voor onderhoud, die steunen wij wel. Maar het is echt niet goed genoeg. Want je moet om Nederlands toekomstgericht ook bereikbaar te houden, ook veel breder investeren dan alleen in onderhoud. Dus er moet meer geld bij komen.
0: En wat moet er dan allemaal veranderd worden?
3: Nou ja, kijk, op dit moment is het zo dat er allerlei plannen liggen waar niet meer in geïnvesteerd gaat worden. Als je bijvoorbeeld niet meer investeert in de Oude Lijn, hè, dat is een project tussen Leiden en Dordrecht. Daar is 2 miljard euro voor nodig. Daar is al 1,8 miljard euro voor beschikbaar. Maar er moeten ook nieuwe stations komen en een spoorverdubbeling. Nou, als dat extra geld er niet komt, dan kunnen tienduizenden woningen niet gebouwd worden. Dus dat is de urgentie van extra geld. Omdat ook onze woningbouw en onze economie onder druk staan op het moment dat dat niet gebeurt.
0: Toch zegt de minister, er is niet voldoende geld om alles aan te kunnen pakken. Hoe zou u het geld willen verdelen?
3: Nou ja, het is een kwestie zorgen dat je met elkaar het gesprek voert hoe je tot een nieuw mobiliteitsinvesteringssysteem gaat komen. En dan heb ik het niet alleen over INW, dan heb ik het over economie, dan heb ik het over wonen, dan heb ik over een veel bredere context dan alleen INW.
0: Maar kijkt het kabinet daar voldoende naar? Dus niet alleen maar infrastructuur, maar ook op wonen, op andere vlakken, industrie, economie?
3: Nou ja, onze oproep is dat juist te doen en dat op hele korte termijn te doen, want de urgentie is groot.
0: Heeft u al contact met de minister gehad hierover?
3: Er is natuurlijk door deze partijen contact geweest met de minister. Maar de minister moet het op dit moment doen met de beperkte middelen die hij heeft. Onze oproep is richting het hele kabinet. Wees creatief. Ga kijken naar een nieuw systeem om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie niet vastloopt. Want dat is wel de consequentie op het moment dat je niet investeert in infrastructuur. En dat geldt ook voor wonen.
0: En over welke bedragen hebben we het dan?
3: Ja, we hebben het over serieus geld. De Algemene Rekenkamer heeft becijferd dat in 2038 we een tekort hebben van 34,5 miljard. En dat loopt tot 2050 op tot 80 miljard. En op het moment dat je nu niet gaat investeren, wordt het toekomstgericht alleen maar duurder.
0: Dank Ina Adema namens de coalitie van provincies, gemeenten, mobiliteits- en ook de logistieke sector. De vraag naar eiwitpoeders en shakes is enorm toegenomen, dat meldt het FD.
14: Jarenlang werd dat spul vooral gebruikt door fanatieke sporters, maar volgens zuivelbedrijf Friesland Campina is het nu niet aan te slepen door de opkomst van afslankmedicijnen. Hoe eiwitpoeder

0: gemaakt wordt, legt deze redacteur van het FD uit.
1: Nou, bij het maken van kaas blijft er een soort waterige vloeistof over. Dat is wei. En die vloeistof kan je vervolgens filteren en drogen tot een geconcentreerd eiwitpoeder. En het probleem is dus ook dat je eigenlijk heel veel kaas moet gaan maken om die eiwitpoeders te kunnen verkopen.
0: Een econoom van ING zegt daarom dat het zo hard gaat met de eiwitpoeders dat je je kunt afvragen of kaas niet het bijproduct van wei aan het worden is. Een theaterstudio in Amsterdam is gisteravond beklad door actievoerders, is te zien bij RTL Nieuws. Ze zijn kwaad dat acteur Thijs Reumer daar zijn nieuwe voorstelling liet zien. 3 jaar geleden werd Reumer veroordeeld voor het hebben van kinderporno. Ook had hij minderjarige meisjes aangezet tot het sturen van naaktfoto's. Hij zat een maand in de gevangenis en moet duizenden euro's betalen aan zijn slachtoffers. De voorstelling gaat over de zaak en de tijd daarna.
2: Ik vind dat zo'n man als Thijs Reumer, die moet gewoon even een toontje lager zingen. Het is gewoon heel erg misplaatst.
3: En de mensen die zo is bezoeken, wat vindt u daarvan?
2: Ja, ik vraag me echt hun beweegredenen af. Misschien krijgen we nog de kans om het ze te vragen. Is het ramptoerisme of vinden mensen het interessant? Ik weet het niet.
0: Ze hadden onder meer U kunt nog terug en keer omgeschreven bij het toegangshek van het theater. Een vrouw van 76 is in de Amerikaanse staat Texas voor haar eigen deur doodgereden door een Tesla. De klap werd gefilmd door de deurbelcamera van de buren, is te zien bij de New York Times. Het was echt een enorme knal. De Tesla reed op het moment van de crash op de autopilot. Die is sinds kort ook in Nederland toegestaan. En in België is ultrasporter Mathieu Bonne bezig met een wereldrecordpoging. Hij werkt bij het zwembad daar en wil in 7 dagen tijd 360 kilometer zwemmen. Dat zijn 7200 baantjes. Deze collega kijkt er met respect naar.
4: Het is zwaar, het is iets dat ik zelf niet zou willen doen. Zowel fysiek als mentaal ook. Ik denk de blauwe lijn dat hij constant gaat zien in het bad. Dat gaat hem blijven achtervolgen in zijn slaap.
0: Bonne moet 19 tot 20 uur per dag zwemmen en kan tussendoor een paar uur slapen. Dat doet hij dan in een kamertje in de kelder. Eten en drinken, dat doet hij zoveel mogelijk in het water. En Follow the Money meldde dat het ministerie van Financiën met nog meer trucs probeerde om Shell in Nederland te houden. In 2017 probeerde het toenmalige kabinet Rutte onder meer de dividendbelasting af te schaffen. Maar wat we nog niet wisten, het ministerie wilde ook de wet aanpassen voor de zogeheten agio-reserve van Shell. Shell had veel geld in die reserve na de fusie van de Nederlandse en Britse tak en wilde dat graag belastingvrij aan aandeelhouders kunnen geven. In een poging Shell te lijmen wilde Financiën regelen dat dat mocht. Het plan ging niet door en Shell verhuisde naar Londen.
5: De situatie op de wegen, Wijnand Zwaan.
6: Ja, het is behoorlijk druk door de wegwerkzaamheden aan de A44 richting Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. En op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. Het loopt vooral vast op de omleidingsroutes. Verder zijn er een paar ongelukken gebeurd. Onder meer op de N57 richting Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Nu 6 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. En op de A50 van Os naar Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Ravenstein en Renkum over 17 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. Daar is de weg wel weer vrij.
7: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het is 7:15. Hoewel Amerika al eerder de ontwikkelingshulp aan Zuid-Afrika stopzette, werd de AIDS-bestrijding nog wel met een paar $100 miljoen per jaar gesteund. Maar ook daar houdt de VS mee op. Omdat, volgens Washington, Zuid-Afrika de witte Afrikaner bevolking niet goed genoeg beschermt. Correspondent Alice van Gelder vertelt hoe er in Zuid-Afrika op dat besluit wordt gereageerd.
8: Aan de ene kant natuurlijk zorgen, omdat Zuid-Afrika een goed HIV-bestrijdingsprogramma heeft en dat dat dus verder afkalft. Ja, en dus ook wel een beetje met woede, vraagtekens over waarom de VS dit doet. Natuurlijk zien we dat Trump over de hele linie natuurlijk bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Maar hier hebben ze inderdaad ook wel het gevoel dat het vooral ook politieke redenen heeft. Want de relaties tussen Zuid-Afrika en de Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren verzuurd. Dat heeft onder meer te maken inderdaad dat Trump zegt dat Zuid-Afrika de witte Afrikaners niet goed beschermt binnen Zuid-Afrika. En daarnaast is hij ook nogal boos op Zuid-Afrika, omdat Zuid-Afrika op een gegeven moment Israël naar het internationaal gerechtshof in Den Haag heeft gesleept voor genocide. Dus ja, ze denken hier wel, dit heeft veel meer te maken met die zaken, met politiek, ja, dan echt dat je kijkt naar het gezondheidsprogramma in Zuid-Afrika.
5: Want wat is dan het verhaal rond die witte Afrikaners die niet beschermd zouden worden daar?
8: Ja, dat is het verhaal dat Trump zegt dat hij vervolgd wordt in Zuid-Afrika. Hij zegt dat er sprake is van geweld specifiek gericht op Afrikaners. Dus witte Zuid-Afrikanen, ook deels van Nederlandse afkomst. Daar is geen enkel bewijs voor. Er is heel veel misdaad in Zuid-Afrika. Maar gekleurde Zuid-Afrikanen hebben daar veel meer mee te maken dan witte Zuid-Afrikanen. Maar Trump heeft daar dus een project van gemaakt. En heeft dus ook al aan duizenden Afrikaners asiel verleend. Het is nu de grootste groep die opgenomen wordt als nieuwe migranten in de Verenigde Staten. Dus ja, dat is echt een programma van hem geworden. En dus ook echt iets waar hij echt een beetje ruzie mee heeft gemaakt. Ook met de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die het ook echt gewoon belachelijk vindt, dat hele programma. En hoe er eigenlijk ook met zijn land wordt omgegaan.
5: Maar wat kunnen de gevolgen zijn als die $400 miljoen aan steun voor AIDS-bestrijding wegvalt?
8: Ja, de grootste impact zit waarschijnlijk niet zozeer bij de behandeling van mensen die al HIV hebben. Want dat zijn er zo'n 8 miljoen hier in Zuid-Afrika. Dat doet eigenlijk de regering zelf. Het verstrekken van aidsschermers bijvoorbeeld. Maar het gaat meer om preventie van nieuwe besmettingen. Dus ja, denk bijvoorbeeld aan minder tests. Waardoor mensen later ontdekken dat ze besmet zijn. Minder distributie van condooms. Minder voorlichting aan jongeren. Minder programma's om de overdracht van moeder op kind te voorkomen. Dus daar zijn ze vooral bang voor, dat voor een deel gaat wegvallen. En dat betekent dus op termijn dat waarschijnlijk het aantal infecties toe gaat nemen hier in Zuid-Afrika.
5: Maar zijn er dan andere landen die in het gat springen van de VS, die toch denken wij moeten Zuid-Afrika steunen hierin?
8: Ja, je ziet nog niet echt structureel dat gat gedicht kan worden. Er is ook nog een ander fonds waar Zuid-Afrika veel geld uit kreeg. Maar dat wordt ook juist minder. Ja, ze proberen dus zelf het gat te dichten. Op een bepaalde manier zeggen ze natuurlijk ook wel van wij moeten ook gewoon zelf gaan kijken hoe we onze eigen broek omhoog kunnen houden. Ook

0: die opgenomen wordt als nieuwe migranten in de Verenigde Staten. Dus ja, dat is echt een programma van hem geworden. En dus ook echt iets waar hij, echt een beetje ruzie mee heeft gemaakt. Ook met de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die het ook echt gewoon belachelijk vindt, dat hele programma. En hoe er eigenlijk ook met zijn land wordt omgegaan.
1: Maar wat kunnen de gevolgen zijn als die $400 miljoen aan steun voor AIDS-bestrijding wegvalt?
0: Ja, de grootste impact zit waarschijnlijk niet zozeer bij de behandeling van mensen die al HIV hebben, want dat zijn er zo'n 8 miljoen hier in Zuid-Afrika. Dat doet eigenlijk de regering zelf, het verstrekken van aidsschermers bijvoorbeeld, maar het gaat meer om preventie van nieuwe besmettingen. Denk bijvoorbeeld aan minder tests, waardoor mensen later ontdekken dat ze besmet zijn. Minder distributie van condooms, minder voorlichting aan jongeren, minder programma's om de overdracht van moeder op kind te voorkomen. Dus daar zijn ze vooral bang voor, dat dat voor een deel gaat wegvallen. En dat betekent dus op termijn dat waarschijnlijk het aantal infecties toe gaat nemen hier in Zuid-Afrika.
1: Maar zijn er dan andere landen die in het gat springen van de VS, die toch denken wij moeten Zuid-Afrika steunen hierin?
0: Ja, je ziet nog niet echt structureel dat dat gat gedicht kan worden. Er is ook nog een ander fonds waar Zuid-Afrika veel geld uit kreeg, maar dat wordt ook juist minder. Ja, ze proberen dus zelf het gat te dichten. Op een bepaalde manier zeggen ze natuurlijk ook wel van, wij moeten ook gewoon zelf gaan kijken hoe we onze eigen broek omhoog kunnen houden, ook in dit geval. Tegelijkertijd gaat het economisch helemaal niet zo goed met Zuid-Afrika. Dus het is nog niet echt een duidelijk plan waarmee die Amerikaanse bijdrage die is weggevallen echt structureel vervangen gaat worden. Wat ook nog belangrijk is in dat punt, is dat ook eigenlijk Zuid-Afrika een land is waar heel veel juist onderzocht wordt als het gaat om HIV-bestrijding. Nieuwe vaccins, nieuwe medicatie. Dus eigenlijk is het ook voor de internationale wereld en de wetenschappelijke wereld eigenlijk heel belangrijk toch wel dat Zuid-Afrika's programma's door kunnen draaien. En gaat het dus niet alleen van, dit is alleen maar slecht voor Zuid-Afrika, maar ze spelen dus ook echt wel internationaal een rol. Dus ze hopen dat ook dat soort programma's toch nog wel van buitenaf steun kunnen krijgen.
1: En dat zei correspondent Alice van Gelder. Voor mensen met een visuele beperking is het nog steeds ingewikkeld om online aankopen te doen, al is er wel wat verbeterd het afgelopen jaar. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Level, in opdracht van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Martijn Ridderbos is bestuurder bij deze ACM. Hij legt uit wie nou precies moeite hebben met het doen van aankopen op webshops.
2: Ja, het gaat om mensen met een beperking. En dan denk je misschien meteen aan mensen die een visuele beperking hebben. Ja. Maar het is breder dan dat. Het zijn ook slechthorenden, maar bijvoorbeeld ook mensen die moeilijk met een muis overweg kunnen. En die het via het toetsenbord moeten doen. En die ondervinden heel veel blokkades.
1: En wat voor soort dingen gaan er dan mis?
2: Nou, wat er bijvoorbeeld misgaat is dat je... Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat het onderzoek heeft laten zien dat bedrijven er best goed mee bezig zijn. Maar als er 10 belemmeringen zijn om een bestelling te doen en je werkt er 7 weg, ja, dan kun je nog steeds niet die bestelling doen. Bijvoorbeeld, je komt niet bij het winkelwagentje om die bestelling te doen. Of je loopt vast en er is een telefoonnummer, wordt in beeld gebracht. Maar als je dan blind bent en met een schermlezer dat telefoonnummer niet genoemd wordt, ja, dan kom je dus niet bij het contactcenter.
1: Ja, dat het niet eenvoudig is om je weg te banen door een webwinkel, dat weet ook Martine Badenhuizen. Zij heeft een visuele beperking en gebruikt spraaksoftware op haar laptop. Die stem vertelt haar wat er op een site te zien is en waar ze op kan klikken. Onze verslaggever Roeland Muller die keek en luisterde met haar mee.
3: Laptopje gaat open. Waar gaan we naar op zoek?
4: Nou ja, de zomervakantie is nog niet geboekt. Wij zijn altijd van de last minutes. Dus zullen we eens gaan kijken of er wat te krijgen is. Item 1 of 3. Ik word dus helemaal geïrriteerd nu van die banner. Dit zou bijna voor mij een reden kunnen zijn om hier weg te gaan.
3: Ja, want het heet die stem en dat heeft dus te maken met dat er een soort slider, een soort bewegend beeld over de site zien gaan.
4: Klopt.
5: Lijst met 8 items, lijst met 5 items. Wow.
3: Jij hebt een visuele beperking. Wat heb je precies?
4: Ik heb vanaf mijn geboorte heb ik een ja, mis ik eigenlijk een deel van mijn oog. Dus ik heb geen iris. Dus bij mij kijk je alleen maar in de pupil. En ik mis ook nog een stukje gele vlek. Waardoor ik tot mijn 12e zo'n 12% gezien heb. Maar daar kon ik nog bij fietsen, grootletterboeken lezen. En op mijn 12e is dat heel snel achteruit gegaan. Doordat ik een verhoogde oogdruk kreeg.
3: In al die jaren is het belang van online shoppen natuurlijk alleen maar groter geworden.
4: Zeker weten.

0: En het, voor mij is dat ook een hele fijne optie. Want ook naar de winkels gaan kan voor mij een hele opgave zijn, om het zomaar te noemen.
1: Turkije. / Istanbul.
0: Ik zeg altijd, als je een wit blaadje pakt, een A4'tje, en je doet daar met een perforator een gaatje in maken, dan heb je ongeveer, dat leg je tegen je beeldscherm aan en dan ga je daarmee bewegen. Dan heb je ongeveer het overzicht wat ik over een pagina heb.
2: Ik zie nu een duidelijk kopje met outlet deals. Dit is wat je zoekt?
0: Ja, ik hoor hem net ook.
1: 10 dagen, 9 nachten. Vanaf Amsterdam.
0: Ik heb een gezin van 4. Ik ben meestal degene die dit soort dingen uitzoekt. Ik ben in principe hier al weg, hoor. Want normaal filteren lukt me dus eigenlijk bijna niet. Dus zo ben je door een soort doolhof aan het gaan om weer te kijken van, hey, lukt me dit wel, lukt me dit niet? En als ik die knop indruk, dan denk ik dat ik weer een stap verder kom. Maar klopt dat dan ook?
1: Steeds verrassend. Altijd voordelig.
2: Nu kom je bij een hele lijst met zonnebrandcremes. Nou, ik zie dus nu hoeveel het kost. Maar heb jij al enig idee hoeveel je gaat betalen voor deze zonnebrandcreme?
0: Echt geen idee. Daar word ik altijd helemaal moedeloos van. Dan krijg je al die bekijkmeers. En dan kom je ergens pas bij een prijs of bij je knop om het product ook daadwerkelijk te kopen. Hebben we 4, dus dan heb ik er 2... 2 keer 2 eigenlijk.
2: Dus ja. Jij maakt hieruit op dat er dus 4 sprays in het mandje zitten,
0: ja,
2: nu.
0: Ja.
2: Ja, dat had ik niet begrepen, hoor.
0: Nee, dit is ook echt ervaring, moet ik zeggen.
1: Medkits SPF 50 plus een spray al van 77 niveau.
2: Dat online shoppen, dat is niet van gisteren. Dat bestaat eigenlijk al, ja, inmiddels toch al een paar decennia. Toch is dit vaak dan niet op orde. Blijkt ook uit onderzoek van de autoriteit Consumentenmarkt. Hoe frustrerend is dat?
0: We hebben het nu over een vakantie, wat natuurlijk leuk is en bijna een soort, nou, nice to have, zoals ze dat dan noemen. Maar er zijn ook dingen die je moet regelen. Ik ben een zwemles aan het uitzoeken. Ik moet een identiteitskaart verlengen. De app van de kinderen van school. Als gebruiker is het natuurlijk super frustrerend. En het is vooral frustrerend dat je ziet dat organisaties weten dat er een wet is. Op dit moment zijn ze vooral bezig om dan maar, omdat het moet, die technische kant toe te passen. Op het moment dat ze het alleen maar technisch benaderen, ze geen idee hebben van, ja, wat die gebruiker nou eigenlijk nodig heeft.
2: Wat zou je die bouwers van die websites willen meegeven?
0: Betrek ervaringsdeskundigen, betrek de mensen voor wie je bouwt. Je doet vaak al testen met klanten, maar zorg ook dat je klanten hebt die jouw website net even anders gebruiken, die daar extra hulpsoftware bij nodig hebben.
2: Kom je er dan wel uit uiteindelijk?
0: Regelmatig wel, gelukkig, maar met een beetje puzzelwerk, zullen we maar zeggen.
1: De impact score is niet beschikbaar. Dit product heeft link meer informatie.
3: Ja, meegeluisterd heeft nog steeds Martijn Ridderbos, bestuurder bij toezichthouder ACM. Ja, het is alles behalve makkelijk dus, hoorden we. Maar deze vrouw komt er vaak wel uit. Is er door de jaren heen al wel flink wat verbeterd?
4: Ja, er is echt wel wat verbeterd. Dus bedrijven zijn zich bewust dat ze het technisch mogelijk moeten maken. Maar het is eigenlijk precies wat Martine zegt. Het zijn technische vinkjes die worden gezet door de bedrijven. En ze betrekken de materiedeskundigen er niet bij. En vaak is het dus niet bruikbaar. Want zijn er 7 belemmeringen weg, maar de laatste 3 niet. En dan kun je nog niet bestellen.
3: En zetten jullie dan druk of kunnen jullie aangeven, doe dat wel, probeer wel deze mensen erbij te betrekken als je een website bouwt?
4: Ja, wat we hebben gedaan is ook zelf een onderzoek gedaan voor de zomer bij 100 websites. En we hebben de 10 grootste uitgekozen waar het nog niet goed ging. En daar zijn we nu langs geweest de afgelopen periode. En daar is Martine ook mee geweest. En wat je dan ziet, is dat die bedrijven eigenlijk, als ze zien wat de beperkingen nog zijn, zich heel erg bewust worden dat ze nog iets moeten oplossen. Daar geven ze de komende tijd de tijd voor, 3 maanden. En dan gaan we weer langs en kijken of ze het hebben opgelost.
3: En als dat niet zo is?
4: En als dat niet zo is, dan hebben we handhavingsinstrumenten om in te zetten. Dat kunnen zijn boetes, dwangsommen. Maar we kunnen ook het gesprek nog openen op het moment dat er nog een kleine verbetering nodig is. Dus we zetten de druk op de bedrijven om dit voor mensen met een beperking gewoon goed te maken. Want je hoort hoe moeilijk het is om in deze digitale wereld een bestelling te kunnen doen. En dat moet voor hen ook mogelijk zijn.
3: Dat zei Martijn Ridderbos, bestuurder bij de ACM. Inmiddels is de onlangsjarige Roos Abelman in de studio aangeschoven.
5: Ja, je dacht ook op de radio.
3: Ja, natuurlijk. Oh. Je bent 50 geworden. Gefeliciteerd namens de hele redactie.
5: Dank je.

0: Jawel.
1: Wat gaan jullie straks doen?
0: Nee. Goed, we gaan het zo meteen hebben over de airconditioning. Het aantal woningen met een airco is flink gestegen de afgelopen jaren. Volgens het CBS stonden er vorig jaar 1,7 miljoen airco's in woningen. Er waren er 10 jaar geleden nog geen 63.000. En ook op universiteiten, gemeentehuizen en in veestallen zijn fors meer airco's geïnstalleerd. Nou, we hebben weer een hele hete week voor de boeg. En daarom praten we vandaag hierover aan de hand van de stelling: het is logisch dat steeds meer mensen een airco nemen. Ik ben heel erg benieuwd hoe u hier naar kijkt, wat uw ervaring is. De temperaturen kunnen dus oplopen tot wel 37 graden. Nou, dan kan zo'n airco geen kwaad, zou je zeggen. Tegelijkertijd, je hebt te maken met extra energieverbruik, overlast voor buren. Het maakt herrie, het naar buiten pompen van warmte kunnen mensen niet waarderen. Hoe zit u in deze airco-wedstrijd? Snapt u dat hij een uitkomst biedt? Heeft u er onlangs eentje aangeschaft? Installeert u ze en ziet u ook die drukte? Praat mee. Bel 0800 1101.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 8:30, de hoofdpunten.
8: Bij een explosie en een brand in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt en worden 18 mensen vermist. Door de ontploffing brak een grote brand uit, waardoor het complex grotendeels werd verwoest. De explosie was terwijl werknemers bezig waren de terminal weer in gebruik te nemen na een vorig Iraans bombardement. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Op een middelbare school in de Filipijnen zijn 3 mensen doodgeschoten. 5 mensen raakten gewond. Het gebeurde in Tacloban City. 2 vermoedelijke daders zijn opgepakt. 1 van hen is een 15-jarige leerling van de school. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt het UWV. En een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrilla-leider Che Guevara. Valdés was 94 jaar.
7: We gaan naar Berend van Straten voor het weer.
9: Ja, het is de komende dagen uitzonderlijk heet in ons land. Met vandaag valt het dan nog enigszins mee. Met temperaturen gaan oplopen naar zo'n 23 of 24 graden in het noorden van het land. Zomerstemperatuur in het midden, 27 of 28. En in het zuiden van het land zien we wel al tropische temperaturen. Met 30 tot lokaal 32 graden. En daarbij is het gewoon de zon die het weerbeeld blijft bepalen. Er staat ook maar weinig wind uit het noordoosten. Vanavond is het dan ook nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Maar vannacht dan gaat het afkoelen naar zo'n 12 graden in het noorden en zo'n 17 graden in het uiterste zuiden. En dat is een prima moment om je huis nog even af te laten koelen voor die hoge temperaturen die nog komen gaan deze week.
7: Want hoe warm wordt het?
9: Ja, morgen wordt het nog steeds nog niet zeer warm, met temperaturen van zo'n 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. De dagen daarna, dan krijgen we nog te maken met wat hetere lucht dat op dit moment in Frankrijk zich bevindt. En dat levert in heel het land tropische temperaturen op van ruim boven de 30 graden. In het zuiden van het land wordt het woensdag misschien al 37 graden. Ook donderdag temperaturen die echt flink oplopen naar zo'n 36 of 37 graden. En de warmste dag van deze week die lijkt zelfs op vrijdag te vallen. En er komt zelfs het juni-record in zicht met lokaal misschien wel 39 graden.
0: Jeetje. Door naar de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
1: Ja, het zijn vanmorgen vooral de wegwerkzaamheden die voor extra vertraging zorgen. De afsluiting van de A44 richting Amsterdam bij knooppunt Burgerveen leidt tot extra drukte op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep is de extra reistijd een uur. En de afsluiting van de A27 van Breda naar Utrecht veroorzaakt file. Die afsluiting is vanaf knooppunt Gorkum. Daar sta je in de file vanaf Hank. De vertraging is een half uur. Hou ook rekening met extra reistijd op de omleidingsroutes, zoals de A59 richting Den Bosch. Er staat tussen Waspik en de Afrit Heusden 11 kilometer met een half uur vertraging. Daar staat bovendien een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. Verder spelen er nog wat andere zaken. Zo gebeurde er een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, nu een uur extra reistijd. Daar zijn bergingswerkzaamheden nodig. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht.
0: Een diplomatieke ruil rond een hoge onderscheiding tussen Polen en Oekraïne loopt verder uit de hand. Onze correspondent vertelt straks meer.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 21:15 bij Avrotros op NPO 2.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: De olieprijs is vanmorgen wat aan het dalen. Het lijkt een reactie op de voortgang in de gesprekken tussen de VS en Iran. Bart Kamphuis van de economieredactie zit hier tegenover mij. Hoe hoog is de prijs nu?
12: Ja, die schommelt nu met een marge van een paar cent rond de $79 voor een vat. En vannacht om 1 uur heeft hij zelfs nog eventjes op $78,8 gestaan.
0: En de kans is groot dat dat inderdaad komt door die onderhandelingen tussen de VS en Iran.
12: Ja, eigenlijk is dat verband gewoon niet te missen. Want die lage prijs die werd bereikt nadat bekend werd dat die eerste ronde van gesprekken dat die is afgerond. En dat er bovendien een plan ligt, een stappenplan voor het vervolg van de onderhandelingen. Nou, dat na een toch wel wat stroeve start, hè. Je weet het, fans die vertraagd was voor die gesprekken in Zwitserland. Iran, die later niet op de groepsfoto wilde, is dan dit toch een soort van teken van vooruitgang. En dat zie je in de grafiek van de olieprijs. Die nu
0: dus echt één op één kun je dat zien?
12: Ja, zeker wel.
0: Nou, ondertussen was er een blokkade dit weekend, maar er kwam toch wel wat olie door die straat van Hormuz. Hoe zit dat?
12: Ja, persbureau Bloomberg die heeft heel goed gekeken naar de signalen die olietankers die daar liggen afgeven. En geconcludeerd dat er 3 zwaar beladen tankers langs de kust van Oman door de straat van Hormuz zijn gevaren. 3 tankers op een totaal van 120 die voor het conflict dagelijks door de straat voeren. Dat is natuurlijk niet zoveel, maar het roept toch wel weer vragen op over wat is nou precies de status van die blokkade. Iran claimt nu dat de straat dicht is. De Verenigde Staten zeggen van nou, wij zien helemaal geen tekenen dat die straat weer is afgesloten. Mm-hmm. Ondertussen zijn er natuurlijk nog wel de zeemijnen die daar liggen. Daar gelden nog steeds waarschuwingen voor. En echt de grote rederijen die daar veel tankers hebben liggen, die wachten echt nog wel op meer details, hoe dan ook, voordat zij besluiten om weer op grote schaal de straat van Hormuz door te gaan varen.
0: Dankjewel, Bart Kamphuis van de economieredactie. De gemoederen tussen Polen en Oekraïne lopen hoog op. De Poolse president pakte de hoogste onderscheiding van zijn Oekraïnse collega Zelensky af na controverse over de naam van een Oekraïns legeronderdeel. Het zet het belangrijke bondgenootschap tussen Oekraïne

0: Oekraïne en Polen verder onder druk. Contact met onze Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Ruzie tussen bondgenoten, Christian. Wat is hier nou precies aan de hand?
1: Ja, dit heeft alles te maken met een controversieel besluit van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar UPA. Dat was een guerrilla-beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze streden voor een eigen staat, voor een onafhankelijk Oekraïne. Maar tegelijkertijd werkten ze ook samen met Nazi-Duitsland, waren ze betrokken bij geweld tegen Joden en vermoorden ze volgens schattingen tot wel 100.000 Polen in wat nu het westen van Oekraïne is. Nou, Navrotsky die was woedend over de beslissing van Zelensky om dus een legeronderdeel naar te vernoemen. En hij haalde hard uit en besloot dus om de orde van de witte adelaar van Zelensky af te nemen. En dat is toch wel de hoogste onderscheiding die iemand in Polen kan krijgen. En die had Zelensky onder meer gekregen, juist vanwege voor het versterken van de relatie tussen beide landen.
0: En waarom ligt deze kwestie nou zo gevoelig voor Polen?
1: Nou, omdat beide landen eigenlijk een andere lezing hebben van wat dat nou precies is geweest. Het is echt nog een open wond. Polen ziet het als een genocide. Die massamoorden van Wolinië, zoals ze genoemd worden. Dat was de regio waar dit grotendeels plaatsvond. Polen wil er al jaren erkenning voor. Tegelijkertijd zegt Oekraïne dat de historische context niet vergeten moet worden. In Oekraïne kijken ze vooral naar deze nationalisten. Ja, als mensen die vochten voor onafhankelijkheid. Een strijd die Oekraïne nu natuurlijk ook aan het voeren is. En ja, bovendien hoor ik ook dan toch vaak van Oekraïnse vrienden het tegenargument. Ja, de eeuwen daarvoor zijn wij Oekraïners ook op grote schaal onderdrukt en vermoord door Polen. En daar hebben we het nu ook niet meer over. Dus we moeten naar de toekomst kijken, zeggen ze dan.
0: Maar hoe is dat intrekken van die onderscheiding, de orde van de witte adelaar, dan gevallen in Oekraïne?
1: Nou, heel erg slecht. Echt heel erg slecht. Echt een klap in het gezicht, zo wordt het gevoeld. Dat de president nu meteen zo'n vergaande beslissing neemt. Je ziet bijvoorbeeld dat allemaal hooggeplaatste figuren die andere Poolse onderscheidingen hebben gekregen, die ook al hebben ingeleverd. Zelensky die maakte er ook wel een duidelijk statement van door zijn onderscheiding per post op te sturen naar Navrotsky, daar ook foto's van te maken. Duidelijk te maken dat Oekraïne dankbaar is voor alles wat Polen heeft gedaan de afgelopen jaren. Maar tegelijkertijd heeft hij het erover dat Oekraïne wil voorkomen dat er verkeerde interpretaties zijn van de complexe en pijnlijke hoofdstukken van het verleden. Eigenlijk dus wat ik al eerder zei, hè, het ligt complexer dan Polen het nu omschrijft. En wij zullen in de tussentijd, zegt hij, wel alles doen om nog samen te werken met Polen waar dat kan.
0: En hoe wordt er verder in Polen op deze ruzie gereageerd?
1: Je ziet dat besluit van Zelensky echt in het verkeerde keelgat is geschoten. Zelfs zeer pro-Oekraïense politici, Lech Wałęsa bijvoorbeeld, dat was de leider van de eerste democratisch gekozen leider en aan het einde van de Sovjet-Unie. Zelfs hij heeft zijn pro-Oekraïense vlaggetje van zijn jasje afgehaald. Tegelijkertijd is er ook wel kritiek op Navrotsky, op de Poolse president dus, dat hij meteen zo'n vergaande beslissing neemt. Onder meer van premier Donald Tusk. Hij roept juist beide presidenten op om hun emoties te beteugelen. Want ja, dit conflict tussen deze twee belangrijke bondgenoten heeft uiteindelijk maar één winnaar. Dat is Poetin. En, zegt Tusk, de frontlinie die ligt ergens anders.
0: Ja, want heeft dit effect op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Wat kan dit verder nog betekenen?
1: Ja, dat moeten we gaan zien. Polen blijft het belangrijkste doorvoerland voor wapens, voor steun aan Oekraïne. Het idee was juist de afgelopen jaren ook steeds, we moeten samen optrekken tegen die Russische agressie. Donderdag is er bijvoorbeeld nog een belangrijke conferentie voor de wederopbouw van Oekraïne in Gdańsk, in het noorden van Polen. Kijk, op korte termijn verwacht ik niet meteen dat die steun zal stoppen. Maar wat je wel ziet, is dat deze ruzie koren op de molen is voor radicaal rechts in Polen, waar ze sowieso een meer anti-Oekraïense boodschap aanhouden. En tegelijkertijd zien we ook dat zeer radicaal rechtse partijen echt een opmars maken in de politiek. En er bestaat een kans dat die dan straks aan de macht komen in Polen. En je kan je voorstellen, als dat gebeurt volgend jaar bij de parlementsverkiezingen, ja, dan zou Oekraïne toch wel een serieus probleem hebben.
0: Dankjewel, Oost-Europa-correspondent Christian Bouw. De Belgische voetballers krijgen heel wat over zich heen na het teleurstellende gelijkspel tegen Iran op het WK.
2: Een frustrerend 0-0'tje noemde Sportza het. De Gazette van Antwerpen omschreef de wedstrijd in Los Angeles als een slechte B-film in Hollywood. In het laatste nieuws was niet vergeten dat België zijn eerste wedstrijd tegen Egypte ook al niet won. 2 punten in de zwakste groep van dit WK, schrijft het. Wat doen we hier eigenlijk? Maar de meest pijnlijke reactie was misschien wel van oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic. Die zit als analist bij Fox.
3: Second half, I fell in sleep. So this game, nothing, not a lot to talk about.
2: Zlatan was in slaap gevallen en wilde er verder geen woorden aan vuil maken. België moet zaterdag tegen Nieuw-Zeeland orde op zaken stellen. Tijdens het WK barst het van de verhalen, leuke en minder leuke. Leuk verhaal van afgelopen nacht lezen we in de WK-blog van de Telegraaf. Daarbij een foto van de moeder van keeper Vozinha van Caverdië. Ze is uitzinnig na het gelijkspel tegen Uruguay. De eerste wedstrijd kon ze ticket en toegangskaartje niet betalen. Maar nu zat ze, geholpen door de overheid, wel op de tribune. En minder leuk nieuws kwam er uit het Senegalese kamp. Volgens verschillende media wachten spelers nog op geld van de bond. Ook zouden ze hebben geklaagd over de faciliteiten in hun WK-kamp in New Jersey. Volgens de website Sport News Africa zouden sommige spelers zelfs eten hebben laten bezorgen. En dat is niet ideaal een dag voor de wedstrijd tegen Noorwegen. Een bijzondere comeback volgende week op het belangrijkste tennistoernooi ter wereld. Misschien wel Wimbledon. De Amerikaanse Serena Williams heeft van de organisatie een wildcard gekregen voor zowel het enkelspel als dubbelspel, schrijft onder meer CNN. In het dubbelspel komt ze in actie met haar oudere zus Venus. Dat nieuws komt kort na de comeback van de 44-jarige Williams, zo'n 4 jaar nadat ze aangaf afstand te nemen van de sport. Wimbledon is vertrouwde grond voor de tennislegende. Ze won het toernooi 7 keer in het enkelspel en 6 keer in het dubbelspel. En Jefferson Acton had gisteren de dag van zijn leven. De Utrechtse atleet had zich bij de FBK Games in Hengelo niet geplaatst voor de finale, maar werd op weg naar huis gebeld dat iemand zich had teruggetrokken en dat hij toch mee mocht doen. En zo stond de pas 21-jarige Acton ineens tussen de wereldtoppers, vertelt hij aan RTV Utrecht.
4: Ik merkte dat ik het spannend vond, maar tegelijk ook leuk. Ik zie al deze gasten op televisie. En dan tegen ze lopen, dat is echt bizar. Ik heb wel een pak slagen gekregen, maar... ja, is gewoon leuk. Ik hou ervan.
2: Toen werd laatste op bijna een halve seconde van de winnaar.
0: Hoe is het op de weg, Wijnand Zwaan?
5: Nou, het is niet per se een drukkere ochtendspits, maar hij verloopt wel lokaal rommelig. En dat komt vooral door de wegwerkzaamheden die eigenlijk al gepland waren. De A44 richting Amsterdam is dicht bij knooppunt Burgerveen. Dat leidt tot extra drukte op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep loopt de vertraging op tot 1 uur. De A27 is dicht van Breda naar Gorkum, tussen Gorkum en Everdingen. Op de A27 loopt de vertraging op tot 1/2 uur vanaf Hank. En ook op de omleidingsroutes is het extra druk, zoals op de A59 en de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld nu 1 uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht, omrijden kan via Utrecht.

0: Roel van Velzen, Baby Get Higher.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Op dat WK voetbal heeft Egypte met 3-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff vertelt vanuit Amerika dat het een belangrijke zege is voor Egypte.
2: Egypte pakt daardoor de eerste plek in de pool. Maar voor Egypte heeft het nog veel meer waarde. Want Egypte is op dit moment groots feest aan het vieren. Nog nooit hadden ze een wedstrijd gewonnen op het wereldkampioenschap voetbal. Het is een echt voetbalgek land. En dankzij Mohamed Salah is dat vanavond gebeurd. En Egypte staat echt in vuur en vlam. Het is groot feest. Schitterende beelden om te zien. Dus ja, ze hebben een goede stap gezet naar de knock-outfase. Maar het heeft veel meer waarde dan alleen dat voor Egypte.
0: Nou, in Nederland ook blijdschap. Een Nederlands elftal. Dat is teruggekeerd naar Kansas City, de stad van het basiskamp. Er was een open training. Zijn daar nog opvallende dingen gebeurd?
2: Nee, het is eigenlijk een beetje de traditie, hè, wat we zien de dag na de wedstrijd. De basisspelers fietsen een beetje uit, rekken en strekken wat. De reservespelers spelen wel een wat intensiever partijspelletje. En daarna zagen we de familie op het veld met de kinderen. En dat was natuurlijk belangrijk, want het was vaderdag. Dus het was eigenlijk wat dat betreft wel een beetje feest bij het Nederlands elftal. We hebben geprobeerd iets wijzer te worden over Frenkie de Jong. Over de blessures van Somerville en over... bijvoorbeeld andere Brobby die wat last hadden, maar we zijn niet echt veel wijzer geworden. Wat wel interessant was om te zien is dat Koeman tijdens de training lange gesprekken voerde met Van Hekken en met Malen. En we zullen in de loop van de dagen er wellicht achterkomen wat dat heeft te betekenen. Heeft het iets te maken met een basisplaats voor Malen, wel of niet in de volgende wedstrijd, met de prestaties van Van Hekken? Het is allemaal best interessant, maar het blijft een beetje gissen. Het was al met al een prima dag voor het Nederlands elftal.
0: En Nederland boekte dus die 5-1 zege, overtuigende zege op Zweden. Wat heeft die overwinning losgemaakt daar bij jou in de VS?
2: Ja, Amerika is een land van winnaars, hè, in sport. Winnen is belangrijk in sport en dan krijg je ook gelijk een beetje een hype rond teams. En dat zie je wel bij het Nederlands elftal. Veel positieve verhalen over Oranje. Als je kijkt naar de sportzenders hier, waar de Europese analisten ook gewoon in dienst zijn genomen. Bijvoorbeeld Zlatan bij Fox, die zegt echt dat Nederland nu een contender is voor de wereldtitel. Seedorf zegt dat het Nederland hier is om te winnen. En de Amerikanen geloven er ook wel een beetje in. Er wordt veel meer rekening gehouden met Nederland dan na de wedstrijd tegen Japan. En zo gaat dat zeker in Amerika. En zo gaat het op een wereldkampioenschap voetbal. Dus een hele positieve vibe ineens na die 5-1 rond het Nederlands elftal.
0: En jij bent in Dallas op dit moment. De plek waar Lionel Messi vanavond speelt met Argentinië tegen Oostenrijk. Dat kan wel een speciale wedstrijd worden, lijkt me.
2: Ja, want na zijn hat-trick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record. Hij heeft er al

0: zoveel achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Op WK voetbal. Of hoe moet je dat zeggen? Op wereldkampioenschappen voetbal. Dat klinkt misschien mooier. Dus ja, hij kan all-time topscorer worden. En dat is natuurlijk wel een momentje. En dat hoopt hij dan vanavond te gaan doen. Dus ik zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: Dat zei voetbalcommentator Jeroen Elshoff. Ruim 700 sporters uit 24 landen zijn deze week in Arnhem voor de European Transplant Games. Dit sportevenement is speciaal voor sporters die een orgaantransplantatie hebben gehad. En dit keer is Nederland dus het gastland. Ga naar verslaggever Josephine Trehi. Josephine, het zwemmen staat op het punt van beginnen. Zijn de deelnemers er klaar voor?
2: Ja, iedereen is druk bezig met de warming-up hier in het zwembad. En hier van de band is een van de zwemmers van Team NL. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Net al een paar baantjes getrokken, hoe voelde het?
3: Ja, voelt prima. We zijn wakker.
2: Voor het eerst dat u meedoet. Laten we even beginnen om te vragen aan u waarom. Wat is uw motivatie om mee te doen?
3: Ik vind het belangrijk dat er aandacht komt voor het sporten. Sporten vooral na revalidatie. Daar is mijns inziens net te weinig aandacht voor. En het is superbelangrijk, ook voor je sociale contacten, maar ook voor lichamelijk herstel en geestelijk herstel.
2: En dan bedoelt u na een transplantatie, dan gaat het vaak heel erg over het medische, over het psychische gedeelte misschien. En dat sporten, dat helpt juist?
3: Sporten helpt mij lichamelijk. Daardoor krijg je een betere conditie. Maar het helpt je ook geestelijk. Ja. Het helpt je te ontspannen en even je gedachten af te brengen van eventuele problemen die er in het verleden zijn geweest.
2: Want u heeft een donorhart, nog niet zo lang, 3 jaar geleden.
3: Ja, klopt. 23 mei 2023 heb ik een donorhart gekregen.
2: Ik hoorde trouwens net, omdat u die datum nu ook noemt, dat voor veel mensen die een transplantatie hebben ondergaan, dat het bijna een soort verjaardag dan is. Hè? Belangrijker dan je originele verjaardag.
3: Ja, klopt. Hij staat in mijn agenda. Hij hoeft er niet in te staan, want ik weet de datum uit mijn hoofd en dat ga ik ook nooit meer vergeten. Dat is een hele bijzondere dag. Dat is toch de dag waarop je eigenlijk aan je tweede leven begint.
2: Ja, want daarvoor had u al lang hartklachten. Toen kreeg u het donorhart, dus een nieuwe start. Zwom u daarvoor ook al?
3: Ik heb in mijn jeugd, zeg maar, tot mijn 18e heb ik heel veel gezwommen. Zwom ik 6 keer in de week.
2: Oké, vandaar dat u dus nu ook meedoet met zwemmen. Want het gaat niet per se over medailles winnen, hè, bij deze games. Het is ook het meedoen, lotgenoten natuurlijk ontmoeten. Voelt u dat ook zo?
3: Ja, het is samen het leven vieren. We zijn allemaal mensen die min of meer hetzelfde verhaal hebben. Die niet klagen, de schouders eronder zetten en gewoon bezig zijn met de toekomst en kijken wat je kan. En een medaille of een prestatie is goed genoeg. En een medaille is een kerst op de taart.
2: Ja, want merkt u dat dan? Ja, het is nu nog vroeg natuurlijk, maar het zwembad is al helemaal vol en druk. Is dat ook hoe het dan gaat onderling met andere landen? Wordt dan gezegd, wat heb jij voor donor orgaan?
3: Ja, klopt. Dat is eigenlijk
2: de eerste vraag.
3: Dat is vaak de eerste vraag. Normaal gaat het over het weer en koetjes en kalfjes. Hier is het, wat heb jij?
2: Ja, ja, ja.
3: En vaak kan je het zien aan iemand zijn litteken uiteraard. Maar dat is wel de eerste vraag. Je gaat gelijk de diepte in van, joh, wat is jouw verhaal? Ja. Wat heb jij gekregen en hoe komt dat? En wat is de achterliggende grond dat jij hier nu bent?
2: Maar het is ook spannend, toch? Om na een transplantatie weer te gaan sporten. En anders.
3: Ja, het is spannend, want je lichaam reageert anders. Zeker met een donorhart. Daar kan ik het meeste over zeggen, omdat ik dat zelf heb. Je lichaam reageert gewoon heel anders. En je hart reageert anders. Een donorhart komt minder snel op gang. Doordat die zenuw is doorgesneden met de transplantatie. Dus het duurt allemaal gewoon wat langer voordat je hart denkt van, oké, ik moet de inspanning leveren, ik moet wat harder gaan werken.
2: Ja.
3: Dan ben jij al even onderweg.
2: Ja, ja, ja. We hebben het vorige uur had ik met de organisatie al over de hitte natuurlijk deze week. Met zo'n evenement als dit is dat natuurlijk een hot topic, letterlijk. Dat valt bij het zwemmen, want jij bedoelt, het is hier nu warm, maar dat is altijd in een zwembad. Dat scheelt dan, denk ik, hè?
3: Ja, ja, het is hier op zich geen probleem. Het zwembad is inderdaad altijd warm en dat, daar heeft het weer op zich niet zo heel veel invloed op dit moment. Dus dat is voor nu is dat helemaal prima.
2: Nee, maar u vertelde wel dat u vrijdag nog iets anders gaat doen?
3: Ja, ik ga vrijdag ook padellen. En dat is buiten inderdaad. En ik zag de voorspelling gisteren dat het 35 graden gaat worden. Dus ja, we hopen op een vroege start.
2: Ja, precies. De organisatie is bezig met dat soort maatregelen. Ja. Om het dan te vervroegen. Om het natuurlijk comfortabel te kunnen maken. Ja. En ook veilig voor iedereen. Heel veel succes. Vandaag dus de 100 meter en de estafette.

0: Klopt, 100 meter vrije slag, 50 meter vrije slag in de estafette.
1: En ook al gaat het niet om het winnen en de medailles, maar toch succes.
0: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
2: Het was verslaggever Josephine Trehi op de eerste dag van de European Transplant Games. Dit jaar dus in Nederland, in Arnhem.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
2: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen, omdat hij dingen in twijfel heeft gezet, niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
0: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
3: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
0: Simone Wijmans.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen liep al niet lekker. Maar nu zijn er ook nog eens honderden dossiers kwijt. En de vredesbesprekingen tussen Iran en de VS hebben ook invloed op de olieprijzen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
10: De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt de reactie op de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. In april stond de prijs nog op ruim $100. Vorige week was er ook al een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. Nieuw op de lijst staan dit jaar onder meer vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren. Zo zijn de vooruitzichten voor banen in de reclamebranche en klantenservice verslechterd, omdat chatbots steeds vaker werk overnemen. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Bij een explosie en brand in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. Ook worden 18 mensen vermist. Door de ontploffing brak een grote brand uit, waardoor het complex grotendeels werd verwoest. De explosie was gisteravond, terwijl werknemers bezig waren de terminal weer in gebruik te nemen na eerdere schade. Het complex in Qatar raakte in maart zwaar beschadigd door een Iraans bombardement. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die allebei pistolen droegen. Een van hen is een leerling van 15. De beschieting zou te maken hebben met pesterijen op de Filipijnse school. En de politie heeft in Sydney bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. Een record voor Australië. De drugs waren verstopt onder een aantal zeecontainers. 2 inwoners van Sydney zijn aangehouden. Ze kunnen celstraffen krijgen, oplopend tot levenslang. Het weer zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden.
9: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
11: Ja, de ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk, maar lokaal zijn de files toch wel langer en dat komt vooral door wegwerkzaamheden. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep, langzaam rijden en stilstaan, daar is de vertraging ruim 3 kwartier. Dat komt door de afgesloten A44 bij knooppunt Burgerveen. De A27 van Breda naar Utrecht is dicht bij knooppunt Gorkum vanwege werkzaamheden. Daar staat het verkeer in de file vanaf Hank met 30 minuten oponthoud. Omrijders staan ook in de file op de A59 en op de A2 boven Den Bosch. Verder loopt het verkeer vast door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De vertraging is daar 1 uur. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem zien we 3 kwartier vertraging in de file tussen Ravenstein en Renkum, 18 kilometer. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
9: Meer dan 300 aardbevingsdossiers zijn kwijt. En er gaat meer mis, zo de verslaggever van RTV Noord hierover.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
17: Het instituut Mijnbouwschade Groningen is 329 dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Ranier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer na gesprekken met aardbevingsgedupeerden.
18: Op een gegeven moment iemand die kwam bij ons in en zei, dat is heel raar, want er is iemand bij mij geweest. Daar moet een verslag van zijn, ik hoor maar niks. Hoe kan dat nou, want er is van alles beloofd. En toen gingen we vragen bij het IMG, hoe kan dat nou? Dat wisten ze eigenlijk ook niet precies wat er gebeurd was, maar het dossier was wel zoek geraakt. En toen zeiden ze, oh, dat is ook wel gek. Nou, wat is er dan gebeurd? Ja, misschien een systeemfout. En toen zeiden we, maar kun je uitleggen waar het van komt? En eigenlijk heb ik nooit echt antwoord gehad, maar het is zoek geraakt. En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
17: Al dus de ombudsman. Eerder werd al bekend dat zo'n 8000 versterkingsrapporten van huizen onbruikbaar zijn. Verslaggever Goos de Boer van RTV Noord, dat deze nieuwe zaak naar buiten heeft gebracht, over de vraag hoe het zover kon komen.
19: Ja, het stapelt zich op. Het betekent eigenlijk dat ze de zaak absoluut niet onder controle hebben. Kijk, er is schade, er moeten allerlei dingen gebeuren, er moeten huizen versterkt worden, soms moeten huizen worden afgebroken, soms moet er nieuwbouw komen. Ja, en daar zijn twee instanties voor, die houden zich daarmee bezig met die schadeafhandeling en die ja, versterking. En ja, die maken steeds fouten eigenlijk, daar komt het eigenlijk op neer. En ja, we weten allemaal dat het vertrouwen in de overheid, hè, dat de overheid dit soort dingen regelt in Groningen, dat is al heel erg broos in Groningen. Ja, en dit soort zaken helpen bepaald niet daarbij.
17: En wat viel jij verder nog op aan dat rapport van de ombudsman?
19: Nou, dat het ook weer om de communicatie met mensen gaat. Hoe ga je met mensen om? Dat was ook al van een eerder rapport, hè, toen het over die versterkingen ging waar problemen mee waren. Dat er slecht werd gecommuniceerd met mensen. Dat mensen vaak niks horen. Dat het afstandelijk is. Ja, en dat soort problemen kennen we allemaal. Kennen ook de inwoners. Ja, en je zou verwachten, omdat het vaak te sprake komt, dat het verbetert. Maar ja, het valt me op, en dat constateert de ombudsman, dat het gewoonweg niet beter wordt. Terwijl, ja, aan de andere kant er wordt gezegd dat door deze instanties, best grote organisaties, dat er alles aan wordt gedaan, maar daar slagen ze niet echt in.
17: En de ombudsman heeft dus een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. Wat schrijft hij daar precies in?
19: Hij verwacht van de Tweede Kamer dat ze in actie komen. Dat ze eigenlijk de minister, het is tegenwoordig Pieter Heer, maar van Binnenlandse Zaken, dat die minister nu eindelijk eens een keer in actie komt en dat hij iets gaat doen en dat hij ervoor zorgt dat die zaken eindelijk eens in Groningen goed worden geregeld. Dat is eigenlijk zijn bedoeling. Er is woensdag is er een vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, komt bij elkaar. Ja, en hij wil dat dit, samen met die problemen met die versterkingsrapporten, dat dat aan de orde komt en niet alleen maar aan de orde komt in Den Haag, want er wordt vaak over gediscussieerd, maar dat er nu echt wat gaat gebeuren en de situatie van mensen echt wordt verbeterd, dat ze gewoonweg met al hun problemen veel beter worden geholpen.
17: Wat zegt het instituut Mijnbouwschade hier nou zelf over? Een van die twee loketten waar mensen dus kunnen aankloppen?
19: Ja, die erkennen de problemen, die erkennen de kritiek, zeggen ze ook van de ombudsman. Die zeggen ook van dat het eigenlijk niet moet gebeuren. En het instituut Mijnbouwschade biedt ook de excuses. Dat hebben ze inmiddels gedaan aan de betrokkenen, excuses aan bieden. En ja, die verklaren het onder meer, dan heb ik het over die dossiers die zoek zijn geraakt. Dat het ermee te maken had, dat ze een nieuwe regeling gingen invoeren. Dat, ja, wilden ze snel om aan het gebied te laten zien van, ja, wij zijn daarmee bezig. Maar vervolgens hun ICT-systemen konden dat niet bijhouden, waren er eigenlijk nog niet klaar voor. En daardoor ging het eigenlijk mis. Maar ze geven gewoonweg toe dat dit beter moet. En ze willen ook in gesprek met de ombudsman om daarover te praten. Dus het is niet zo dat ze zeggen, wij herkennen ons niet in het geschetste beeld, wat je vaak hoort bij dit soort zaken. Nee, dat absoluut niet. Ze zeggen eigenlijk van, ja, wij herkennen eigenlijk wel de kritiek van de ombudsman.
17: Nou, minister Heerma, je noemde zijn naam al, is verantwoordelijk voor dit dossier. Hij komt vandaag naar Groningen. Dat bezoek stond in het kader van de 8000 fouten in de versterkingsrapporten die waren gemaakt. Dit met die dossiers, dat komt er nog bij. Zitten mensen daar in Groningen wel op zo'n bezoek te wachten?
19: Nou ja, er zijn zoveel bezoeken geweest, jaar in, jaar uit. En er zijn ook veel ministers geweest, er zijn wel staatssecretaris geweest die zich met deze problematiek hebben bemoeid. Ja, en zo'n bezoek is prachtig, maar mensen hebben dat soort bezoeken vaak gehad en hebben ook wel vaak beloftes gehad na dat soort bezoeken of tijdens dat soort bezoeken, dat het allemaal beter gaat en dat ze onder de indruk zijn van de ellende van de mensen. Maar ja, uiteindelijk levert het niet veel op. Dus het vertrouwen dat zo'n bezoek echt iets gaat helpen en dat dit soort dingen dan niet meer voorkomen, dat hebben mensen absoluut niet te gronden.
17: Dat zei Goos de Boer, verslaggever bij RTV Noord. Het is 9:10. Alles wijst erop dat Colombia een rechtspopulistische president krijgt. De tweede ronde van de verkiezingen gisteren mondde uit in een nek-aan-nek race tussen Abelardo de la Espriella en zijn linkse tegenstrever Ivan Cepeda. En de la Espriella lijkt als winnaar boven te komen drijven. Hij eiste gisteravond direct al de winst op.
20: El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia.
17: De Colombianen hebben het vertrouwen in mij gesteld als hun nieuwe president, dat zegt de la Espriella. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt dat hij maar minimaal is uitgelopen op zijn tegenstander.
21: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar. En daarom heeft president Petro van Colombia ook gezegd van, we moeten toch afwachten tot die officiële telling, tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is. Terwijl ondertussen ook hij ook wel zegt van, er zijn stembussen die misschien wel opnieuw worden geteld. Er is in totaal 1% punt verschil tussen de beide kandidaten. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus ja, hij wil echt wachten tot er een officiële uitslag is.
17: Maar 1% verschil mogelijk, wat betekent dat?
21: Ja, het geeft eigenlijk aan hoe verdeeld Colombia is. Hè. Het is, je ziet ook echt, als je naar de kaart kijkt, dat het platteland heeft echt links gestemd. En meer stedelijk gebieden, dat heeft meer rechts gestemd. Dus ja, ze liggen totaal uit elkaar. Ondertussen is rechts toch wel al aan het feest vieren. En ook zijn er al felicitaties van rechtse presidenten uit de regio. En ook president Trump van Amerika heeft de la Espriella al gefeliciteerd. Hij zei in zijn tweet, he won big. Nou ja, dat is helemaal niet zo, want het is juist een heel klein verschil. Dus, maar goed, het geeft aan hoe gepolariseerd deze verkiezingen zijn, ook voor de regio en zeker voor Colombia.
17: En wat is de agenda van de la Espriella? Welke koers wil hij gaan varen in Colombia?
21: Hij wil echt een keihard beleid, zeker als het gaat om de aanpak van de criminaliteit. Colombia heeft ontzettend veel last van geweld, ook drugsgeweld, guerrilla-geweld. En hij wil daar echt keihard, keihard aanpakken. Hij heeft ook beloofd in zijn campagne dat hij megagevangenissen in de jungle gaat bouwen om daar de guerrilla in op te sluiten. Het slaat heel erg ook aan bij het geluid, eigenlijk ook wat de Verenigde Staten wil, hè, die hardere aanpak van de drugscriminaliteit. En deze twee leiders vinden elkaar dan ook. En hij heeft eigenlijk de Colombianen, althans meer dan de helft, in ieder geval van de bevolking, voor zich gewonnen met ja, dit populistische geluid. Want tot voor kort was deze kandidaat eigenlijk totaal onbekend in Colombia. Hij was een zakenman, een strafrechtadvocaat. En ja, en nu dus mogelijk de nieuwe president van Colombia.
2: Ja, Colombia is nog niet wakker. Wat voor dag verwacht jij vandaag en wellicht nog de komende dagen?
21: Ik denk dat het heel spannend gaat worden. Want je ziet nu al dat er bijvoorbeeld in Bogota, de hoofdstad, onrust is. Juist omdat er dus nog geen officiële uitslag is. En omdat de linkse aanhangers dit ook nu niet accepteren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er dus wel vrij snel ook door in ieder geval door de juristen wordt vastgesteld en ook door het kiesbureau of dit echt de officiële uitslag is. En dat het niet te lang moet wachten, omdat je anders meer spanningen in het land kan krijgen. Juist omdat het zo'n gepolariseerde verkiezingen ook zijn. Dus ik verwacht dat het heel erg spannend gaat worden de komende dagen.
2: Al dus correspondent Nina Jurna. Kijken we nog heel even op de wegen, Wijnand Zwaan.
11: Het zijn vanmorgen vooral de wegwerkzaamheden die voor vertraging zorgen. In ieder geval op de omleidingsroutes voor de afgesloten wegen. De A27 Breda richting Gorkum is dicht bij knooppunt Gorkum. Op de A27 zelf is de vertraging half uur. En op de omleidingsroute via de A59 en de A2 bij Den Bosch is de extra reistijd ook minimaal een half uur. De A44 richting Amsterdam is afgesloten bij knooppunt Burgerveen. Dat leidt tot extra drukte op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. De rijdt het langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Roelevarensveen met zo'n 3 kwartier. Vertraging. En er gebeurde een ongeluk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De vertraging is een uur, 2 rijstroken zijn dicht.

0: De Sugar Babes, Overload. Door de aanhoudende en nog steeds stijgende temperaturen is er een kans dat er deze week voor het eerst in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. Contact met Peter Siegmund, expert klimaat bij het KNMI. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En hoe groot is die kans?
1: Nou, hij is, ik heb geen kans. Maar als ik kijk naar de temperaturen die we voor Zuid-Nederland voorspellen de komende paar dagen, dan zitten daar temperaturen bij die volgens onze criteria leiden tot een code oranje voor hitte.
0: En geldt dat dan ook voor Brabant en Zeeland?
1: Nou, ik heb het voor Maastricht hier, dat is het enige wat ik heb. Maar het criterium is dat het minstens 3 dagen op rij 34 moet zijn, 's middags. Of 2 dagen 36 of 1 dag 38 graden. En die 3 dagen op een rij 34 graden, als ik naar Maastricht, onze lange termijn verwachting kijk, dan wordt dat gehaald, ja, of misschien al woensdag, donderdag, vrijdag. En met een wat grotere kans op donderdag, vrijdag, zaterdag.
0: En wat betekent het dan concreet als er code oranje wordt uitgegeven voor hitte, voor de eerste keer dus?
1: Nou, dat betekent dat het team waarmee wij dat maken, en dat doen we met een team uit heel Nederland van allerlei groeperingen, denk aan ProRail, Rijkswaters en zo, dat die vervolgens een protocol in werking zetten wat gekoppeld is aan dergelijke omstandigheden. Kijk, dat gaat buiten het KNMI om, dat is niet mijn vak. Maar het zou wel de eerste keer zijn sinds 2010, toen wij begonnen met de codes, de code oranje voor hitte wordt uitgegeven.
0: En hoe kijkt u daarnaar als expert klimaat heel specifiek bij het KNMI?
1: Nou ja, het is toch opvallend hoe sterk de zomerhitte toeneemt. Niet in alle jaren, maar we zien dat de warmste dagen in de zomer sneller opwarmen dan de zomergemiddelde temperatuur. En we denken dat dat te maken heeft met dat Zuid-Europa in de zomer meer opwarmt dan Nederland. En dat zien we nu ook weer terug wat er nu in Frankrijk en Spanje aan de hand is. En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. De hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug. In de positie waar de wind, de breedte gaat, waar de wind, de sterkste winden zijn, en noem maar op. Dus ja, dit is wel klimaatverandering door de mens, denk ik. Ja, die heeft hier wel aan bijgedragen.
0: In Frankrijk
1: wordt het plaatje gemaakt voor mezelf. 35 graden dagen bijvoorbeeld. Die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
0: Zeker. In Frankrijk, we hadden net een correspondent, contact met een correspondent, denken ze aan temperaturen rond de 43 graden. Gaan we in Nederland ook die kant op, denkt u?
1: Nou, dat blijft in Nederland zeldzaam. Het kan best eens boven de 40 graden komen. Dat hebben we ook een keer gehad. Maar dan moet je nog andere zaken erbij hebben, denk ik. Dan moet de bodem droger zijn. Kijk, de bodem, dat is het ons geluk misschien, is vrij vochtig nu. Overigens is het neerslagtekort nog vrij hoog.

0: omdat we in april weinig regen hebben gehad. Maar goed, de laatste buien die zorgen voor verdamping en dat geeft wel enige koeling. Dus dan moeten er andere factoren zijn. Maar het kan boven de 40 komen in het Nederlands, ja.
1: Dank Peter Siegmund, expert klimaat bij het KNMI.
2: Reactie.
3: Aan de redactie.
4: Voor mensen met een visuele beperking is het nog steeds ingewikkeld om online te shoppen, al is er wel wat verbeterd het afgelopen jaar. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Level Level in opdracht van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. We spraken erover met Martijn Ridderbos, bestuurder bij ACM. En er kwamen meerdere luisteraarsvragen over binnen. Volgens Henry is er in Luxemburg uitgebreide wetgeving over de visuele toegankelijkheid van websites. En hij vroeg zich af of er ook naar Luxemburg wordt gekeken als voorbeeld.
1: Ja, Martijn Ridderbos, bestuurder bij ACM. Gebeurt dat inderdaad? Kijken jullie ook naar andere landen?
5: Ja, goedemorgen. Ja, we kijken veel naar andere landen. We werken daar ook mee samen om van elkaar te leren. Want die regels die gelden namelijk voor heel Europa. En we hebben bijvoorbeeld heel veel van de Noren op dit moment al geleerd, die daar ver mee zijn. Ja, en zo blijven we dat doen.
4: En Serge had ook nog een vraag. Die stuurde: het verbaasde mij dat er niet over AI werd gesproken. Want dat zou toch zowel aan de kant van de ontwikkelaars van die websites als aan de kant van de gebruikers een uitkomst kunnen bieden.
1: Meneer Ridderbos, bent u er nog?
5: Ja, ik ben er nog. Ja hoor.
1: Hoorde u de vraag?
5: Ja, ik hoorde de vraag.
1: Okay.
5: En het zou heel erg mooi zijn als AI ons daarmee kan helpen. Maar we zien dat op dit moment nog niet gebeuren. En mensen met een beperking hebben op dit moment wel een probleem. Dus daarom vragen we aan bedrijven om nu in actie te komen. En voor mensen die problemen ervaren, vragen we ook om ze bij ons te blijven melden. Want dan kunnen wij daartegen optreden.
1: Dank Martijn Ridderbos, bestuurder bij de Autoriteit Consument en Markt.
4: Het instituut Mijnbouwschade Groningen is 329 dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer na gesprekken met aardbevingsgedupeerden. Goos de Boer, verslaggever van RTV Noord, was er net nog over te horen. René vroeg zich af of die dossiers door externe partijen zijn opgesteld en als dat zo is, kunnen de gemaakte kosten daarvan dan teruggevorderd worden. Want er wordt vaak gezegd dat de kosten van de procedures meer zijn dan de uit te keren schades.
1: Contact ook weer met Goos de Boer. Goos, hoe zit dat?
6: Ja, het heeft ermee te maken dat dit niet echt schaderapporten bijvoorbeeld zijn. Het is meer een dossier. Daarin staat wanneer iemand zich heeft gemeld, hoe het ervoor staat, wat er verder is gebeurd, of er contact is geweest, wat het probleem is enzovoort. Ja, en waar deze meneer op duidt zijn echt gewoon rapporten die zijn gemaakt, onderzoeken die zijn gehouden door externe bureaus. Die zijn overigens ook in het nieuws geweest, omdat ze behoorlijk veel aan die hele toestand verdienen. Maar in dit geval gaat het eigenlijk om interne dossiers bij de organisatie Instituut Mijnbouwschade. Dus dat betekent niet dat verhaal geldig is, dat je het zou kunnen claimen.
1: Dankjewel, Goos de Boer, verslaggever bij RTV Noord.
4: En tientallen Nederlandse artiesten willen natuurlijk allemaal dat hun nummer de WK-hit wordt. Zo ook de Nacht Casanovas met Nederland komt eraan. Dat hoorden we vanochtend van Hans van der Most van de Nacht Casanovas. En voor inspiratie keken zij naar een eerdere WK-hit, namelijk Viva Hollandia van Wolter Kroes. En luisteraar Danny, die was scherp, had er nog een aanvulling op. Wolter Kroes had Viva Hollandia natuurlijk ook vakkundig gejat. Namelijk uit het nummer Viva Colonia van de Duitse groep Heune.

0: Ja.
1: Moet wel heel goed luisteren, hoor. Wil je iets van gelijkenis horen? Hoor jij het? Ik hoor het eigenlijk niet.
0: Nee, bij die vergelijkingen zit ik wel eens van... ja, het zal wel, ik hoor het niet zo goed. Nee. Maar inderdaad, bij deze ligt het er vrij dik bovenop.
1: 1-1, zou ik zeggen.
2: 3 voor de dag.
1: De 6 verdachten die betrokken waren bij de moord op advocaat Dirk Wiersum in september 2019 horen in hoger beroep wat hun strafeis wordt. De hoofdverdachten zijn al veroordeeld tot 30 jaar celstraf. Een van de verdachten is ook veroordeeld voor de moord op Peter R. de Vries. En in het Verenigd Koninkrijk staat premier Starmer onder steeds hogere druk om af te treden. Zijn rivaal Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als parlementslid. Correspondent Fleur Launsbach blikt vooruit.
3: We horen nu toch wel steeds meer geluiden van zijn meest betrouwbare mensen om hem heen. Die zeggen van, ja, hij is toch aan het twijfelen over zijn politieke toekomst op dit moment. En dat komt omdat hij enorm onder druk staat. Dus zowel van zijn partij als van zijn eigen kabinetsministers, die zijn eigenlijk druk op hem aan het uitoefenen. Omdat zij, of een deel daarvan, wil liever Andy Burnham als partijleider hebben. En dus daarmee ook als premier van het land. Zij zien in hem hoop. Zij denken dat hij het beter kan doen. En Andy Burnham komt ook morgen naar het parlement om die boodschap aan Keir Starmer, om dat aan hem te vertellen. Om te zeggen, ik wil het land gaan leiden, ik kan het beter doen. Het is heel bruut en het is keihard, die Britse politiek, maar dat is wat er nu gebeurt.
1: De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan weer verder. Deze week staat in het teken van de sluiting van de scholen en de vraag of er genoeg aandacht is geweest voor de gevolgen voor kinderen en jongeren. Vandaag komen voormalig OMT-lid en kinderarts Carolie Illy en oud-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven aan het woord. Gaan we nog heel even naar Roos Abelman. Wat wordt er zometeen besproken in Spraakmakers, Roos?
4: We gaan het hebben over de toename van het aantal airco's in Nederland. We hebben natuurlijk weer een hete week voor de deur. Er zullen vast een hele hoop mensen zijn die hebben gedacht, ik ga nu toch om, ik schaf er eentje aan. Vraag ze of dat zo verstandig is natuurlijk. Ze verbruiken heel veel energie. Ze kunnen overlast verzorgen voor buren. Ik vraag me wel af, bent u toch iemand die zo eentje heeft aangeschaft omdat het zo heet is en omdat u niet meer kon slapen bijvoorbeeld? Wat brengt het u, die airco die u heeft aangeschaft? Praat mee, bel 0800 1101.
1: Dat dus zometeen bij Roos Abelman, maar het is bijna 9:30. We gaan eerst nog even luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws met Thomas. Nog een fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. Op een middelbare school in de Filipijnen zijn 3 mensen doodgeschoten. 5 mensen raakten gewond. Het gebeurde in Tacloban City. 2 vermoedelijke daders zijn opgepakt. Een van hen is een 15-jarige leerling van de school. In Frankrijk zijn maatregelen genomen vanwege de hitte. In de regio Parijs kan het vandaag 41 graden worden, in Bordeaux 43. Veel scholen houden de deuren dicht. Kwetsbare mensen krijgen het advies niet met de trein te gaan. En ook sporten wordt vanwege de hitte afgeraden. Het weer hier dan nog, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen is het zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Toch staan er nog wel een paar lange files. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 11 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Dan de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Ippenburg en Roelof Arendsveen. De vertraging is daar 3 kwartier. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 8 kilometer met een half uur vertraging. Ook dat komt door werkzaamheden.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is psychiater Sandra Kooi, emeritus hoogleraar ADHD bij volwassenen. Goedemorgen.
4: Dankjewel.
3: Fijn dat u er bent. Het aantal jongeren en volwassenen met ADHD neemt toe. In de laatste 20 jaar is het aantal mensen dat er medicatie voor krijgt verviervoudigd. En u bent hier om daarover vragen van onze luisteraars te beantwoorden zometeen. En ik vroeg me af, hebben nou meer volwassenen ADHD of neemt het aantal diagnoses toe? Dus dat we het tegenwoordig gewoon beter herkennen en registreren.
4: Ja, ik denk het laatste. Alle onderzoek wijst erop dat er geen toename is zozeer, maar een betere herkenning en betere behandeling. En mensen horen er meer van. Ja. Er is veel meer informatie beschikbaar, meer kennis door onderzoek. Ik heb er zelf ook aan bijgedragen dat het zo is.
3: Okay.
4: Hoop ik.
3: Ja, aan dat onderzoek.
4: Omdat,
3: ja.
4: omdat het niet zo leuk is om ADHD te hebben in veel gevallen. Ja. En omdat er heel goed wat aan te doen is.
3: Ja. Zometeen dus gaan wij hier uitgebreid over praten. Aan de hand van uw vragen. U kunt dan bellen hè, met 0800 1101. Voor het mediaforum alvast hier Telegraaf hoofdredacteur Kamran Oela. Goedemorgen Kamran.
5: Goedemorgen.
3: En daarin zijn de ogen van de Britse pers gericht op de beroemde donkere deur van Downing Street 10. Ja, de BBC, The Sun en de rest van de pers hebben zich verzameld en het levert de bekende live beelden op. Misschien komt Cat Larry ook nog even voorbij. Die heeft inmiddels heel wat premiers zien komen en gaan. Dat zometeen dus nu in stand.nl. Buiten is het meer dan 30 graden. Binnen wil ik een trui aan, want de airco is enthousiast aan het snorren. Daarom is op deze opnieuw warme dag de stelling: het is logisch dat steeds meer mensen een airco nemen.
0: Deel uw ervaring.
6: 0800-1101. Was het vandaag nou lekker warm of was het vies heet?
7: Het is de komende tijd dus al lastig het hoofd koel te houden als je gewoon binnen zit bij de airco.
6: En dus ik lag om 4 uur weer als een walrus op mijn... Toen dacht ik, waarom heb ik die airco nou uitgedaan?
8: Een hittegolf betekent kassa voor de airco-installateurs.
9: Mevrouw Rozenburg wil een airco.
10: Wij hebben een airco op de kamer van onze dochter, zodat zij goed kan studeren.
11: Ja. En zet de airco niet meteen op vriesstand.
12: Ja. En het is echt geen duurzame oplossing. Als iedereen een airco neemt, neemt het energieverbruik in Nederland weer verder toe.
3: Ja, spraakmaker Sandra Kooi. Dit weekend nog een ventilator aangeschaft, begreep ik?
4: Ja.
3: Ja. Dat is vooral lucht verplaatsen, toch? Biedt die wel genoeg verkoeling?
4: Ja, ik hoop het daarmee uit te houden.
3: Ja.
4: Ja.
3: Want een airco overweegt u niet?
4: Nee.
3: En waarom niet?
4: Nou, ik vind dat we je moet je voorstellen, als we het allemaal doen, en dat gaan we dus allemaal doen, want het wordt steeds warmer en steeds langer warm, dan leven we straks allemaal binnen. Ik weet niet of je wel eens ver weg bent geweest in Dubai of wat soort, dat soort landen, woestijnlanden. De mensen wonen binnen, komen nooit meer buiten. Moet je voorstellen wat een leven dat is. Ik vind dat we wat aan de natuur en het milieu moeten doen, in plaats van met de gevolgen proberen om te gaan door allemaal nog erger te maken met airco's. Maar goed, dat kan ik in mijn eentje ook niet bereiken.
5: Nee, en dat is ook natuurlijk geen korte termijn oplossing. Nee. Voor als je het nu heet hebt.
4: Ja, dan dus een ventilator.
5: Ja, dan een ventilator.
4: En zwemmen in zee.
5: Oh ja, ja. Cameron Oela, wij zitten hier nu heel comfortabel in de airconditioning. Of althans, jij meer dan ik, want ik heb blote armen. Jij hebt een jasje aan.
13: Ja. Ja, dat kan binnen.
5: Ja, dat kan hier zeker, ja. Bij jullie op de redactie denk ik ook staat de airco te loeien.
13: Ja, ja. Dus, precies wat je net aan het begin zegt. Dus, mensen hebben soms echt een trui of een op iets bij zich.
5: Ja.
13: En dat in zo'n wat groter gebouw, dat kan ook niet anders, laat ik me nou ook vertellen. Dus dat is allemaal automatisch. Er is nergens een thermostaat waar je aan kan draaien.
5: Je kan nergens een raam openzetten
13: bij
5: jullie?
13: Nee.
5: Dus er is geen andere keuze dan die airco
13: Nee, zo is het, ja.
5: Heb je collega's die er ook nog over klagen?
13: Zeker.
5: Ja? En wat hoor je dan?
13: Te koud.
5: Nee.
13: Ja, dat gebeurt. En dat is en dat is natuurlijk ook het gekke. In deze studio, bij ons op kantoor. Maar ik had vanochtend van school bijvoorbeeld alweer een mail. Dat waarschijnlijk donderdag en vrijdag een hitteplan geldt. En de kinderen thuis of om 12:30 al van school moeten worden gehaald. En de middag vrij zijn. Omdat ze de klassen niet kunnen koelen. Dus dat is natuurlijk ook weer het gekke. Dat we juist in bijvoorbeeld in scholen geen airco's hebben.
5: Nee.
13: En ook niet goed geïsoleerd zijn. En dat het dan cool blijft.
5: Nee, dus mogen ze naar huis?
13: Ja.
5: Ja. En dan moet jij maar kijken hoe je je kinderen vermaakt.
13: Ja, mee naar de redactie. Lekker cool.
5: Ja, precies. Mee naar de redactie. Ja, bij ons hebben ze waterdag vandaag. Dat is ook een aardige invulling. Ah, ja. Mogen ze gewoon lekker nat worden de hele dag. Maar goed, dat is afdrijven van waar we het over hebben nu. Namelijk de airco. De stelling is, het is logisch dat steeds meer mensen een airco nemen. We gaan naar Lammert Wierstra. Hij is lid van ons Spraakmakers Collectief. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
5: In uw huis geen airco, hè?
14: Nee, en die komt er ook niet.
5: Vertel.
14: Wij proberen een beetje om te gaan met de warmte. Dus afsluiten, alles dicht en 's nachts alles goed luchten. Jezelf een beetje rustig houden.
5: Mm-hmm.
14: En ja, het zal de komende jaren wel zo blijven. Dus wij moeten als mens proberen om te gaan met die wat hogere warmte.
5: Ja. En hoe
14: maar ik kan me voorstellen in zorginstellingen waar hele kwetsbare ouderen zitten. Daar ligt het misschien wat anders, maar gewoon in een woonhuis zoals wij.
5: Mm-hmm.
14: Een beetje koud eten, dus niet het gas helemaal uit, dat het heel erg warm wordt. Gewoon een beetje water drinken en je rustig houden. Dan heb je dat hele ding niet nodig.
5: Klinkt allemaal heel ontspannen.
14: Lawaai, kost een hoop geld.
5: Ja, klinkt allemaal heel ontspannen.
14: Ja hoor, ja. We zitten er eigenlijk ook niet mee.
5: Nee. En moet u nog werken of hoeft u dat niet meer?
14: Nee, ik ben gepensioneerd, maar ik heb een moestuin waar ik heel veel werk heb.
5: Ja, dat
14: maar
5: zeker
14: dan zet
5: nu.
14: Ik de parasol op en dan ga ik in de schaduw zitten en dan doe ik een half uurtje rustig aan. En dan gaan we weer door met schoffelen.
5: Ja, wat voor advies heeft u voor mensen die wel moeten werken? Want dan is het wat lastiger om je rustig te houden?
14: Ja, ook eigenlijk hetzelfde. Ik heb ook op kantoor gezeten, in zo'n kantoortuin. En dan werd het ook wel wat warm. Ja, je probeert van alles en nog wat met lamellen en de boel tegen elkaar openzetten. Maar ik zat ook in een kantoorgebouw waar geen airco was.
5: Oh ja.
14: Ja, en dan is het af en toe gezellig puffen met elkaar.
5: Ja, en u heeft er geen last van dus?
14: Ik heb er geen last van, maar ik ben ook geen fan van boven de 30 graden, hoor. Laat ik heel eerlijk zijn.
5: Oké, dus u zit nog goed, hè, deze week dan? Volgens mij blijven we daar net onder.
14: Ja, ik zit helemaal goed.
5: Ja. Dank u wel, Lammert Wierstra. Gaan we naar Jeanette Lettetimmer. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
5: Ook lid van ons Spraakmakerscollectief. U heeft 2 jaar geleden, lees ik, een airco aangeschaft. En dat was eigenlijk bittere noodzaak. Waarom?
15: Nou, ja, bittere noodzaak. Natuurlijk is het een vorm van luxe. Daar ben ik gewoon heel reëel in. Maar mijn man is inmiddels vrij recent, een jaartje ongeveer gepensioneerd. En medisch gezien heeft hij gewoon niet zozeer door de neuropathie en de restless legs, maar wel daardoor heel erg slecht slapen.
5: Oh ja.
15: Waardoor je in beweging bent, waardoor alle warmte gewoon ook van invloed is. Dus het is echt een combinatiefactor.
5: Ja, want u zegt, even een paar stappen met u terug. Uw man heeft neuropathie, wat is dat?
15: Als gevolg van suikerziekte, pijnlijke voeten, prikkelingen in ledematen, uiteinden, dus handen en voeten.
5: Ja, en dat wordt erger als het warm is?
15: Nou, niet dat zozeer, maar je slaapt er gewoon heel slecht van.
5: Oh ja.
15: En als je slecht slaapt en het is warm, is dat gewoon een combinatie waardoor je op een gegeven moment een slaapgebrek combineert.
5: Mm-hmm.
15: Ja, en dat alles bij elkaar in combinatie ook met restless legs, waardoor je ook al heel erg slecht slaapt.
5: Ja, heb je bewegelijke dat benen, zou ik maar zeggen. Hè?
15: Precies, ja. Ja, heel erg soms. En ja, alles bij elkaar maakt dat je dan gewoon heel erg slecht slaapt. Nou, en dan ook nog warmte. Dus we hadden zoiets van, nou weet je, die combinatie, alles bij elkaar.
5: Ja.
15: Vinden wij dat wij ons deze vorm van luxe mogen permitteren?
5: Ja, en waar heeft u hem geïnstalleerd?
15: Wij hebben enkel in de slaapkamer en de woonkamer een apparaat staan. En die in de woonkamer is letterlijk en figuurlijk voor overdag. Die gaat gewoon 's morgens aan, 's avonds uit.
5: Mm-hmm.
15: En natuurlijk hou je dan alles donker. En je doet je blinden dicht. En nou, dat soort zaken. Dat zijn eigenlijk de basisdingen die denk ik iedereen doet als het warmer wordt.
5: Mm-hmm.
15: En in de slaapkamer, daar zorgen we dat het 's nachts koel is.
5: Oh ja, ja, zet u alleen dan aan.
15: Precies, en dan kijk je natuurlijk ook van, joh, we hebben zonnepanelen, dus die leveren stroom op, dus wanneer gebruik je hem? Nou, dat
5: ik wil net gaan vragen naar uw energierekening, maar daar ziet u nog niet zo heel veel verschil?
15: Ik krijg nog steeds geld terug, nee. En ik moet zeggen dat we eigenlijk nog steeds goedkoper uit zijn dan dat wij vroeger waren met, we hebben een heel iets oudere woning met gewoon gas.
5: Ja.
15: Ja. En ja, het is ook een beetje van hoe gebruik je het en wanneer alle randvoorwaarden daaromheen.
5: Ja.
15: Als de zon schijnt, dan zet je een airco aan en zo niet, dan gebruiken we hem eigenlijk niet.
5: Dank u wel, Jeanette Lette-Timmer, voor het delen van uw ervaring. De stelling is dus, het is logisch dat steeds meer mensen een airco nemen. Rolanda uit ons collectief zegt, ze verbruiken een hoop stroom. Daarom vind ik dat je eerst moet kijken wat je met zonwering buiten, zonwerende folie binnen, lamellen en gordijnen binnen en dergelijke moet doen. Hans zegt, lijkt logisch, maar is het niet. We moeten met z'n allen zuiniger met energiebronnen omgaan. Toenemend gebruik van airco's zorgt juist voor het tegenovergestelde. En Annegien zegt, misschien zijn we niets meer gewend, omdat luxe vanzelfsprekend is geworden. Daardoor kunnen we minder meebewegen met de temperatuur. Interessant is dat duurzaamheid dan ineens geen rol meer speelt. We gaan naar wethouder Lian Heijnhuis. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
5: U bent wethouder te Amsterdam met in uw portefeuille duurzaamheid en energietransitie.
16: Ja.
5: U bent bezig, begreep ik, met het ontwikkelen van een koeltekaart.
16: Ja,
5: wat
16: zeker.
5: Is dat?
16: Ja. Nou, dat is eigenlijk een kaart waarin Amsterdammers kunnen zien waar er plekken zijn waar ze kunnen afkoelen. En dat is hard nodig, want je ziet door klimaatverandering dat we steeds meer te maken hebben met extreem weer. Zoals ook deze week natuurlijk weer duidelijk wordt. En in sommige huizen wordt het dan gewoon veel te heet. En dat kan gevaarlijk zijn voor bewoners met kwetsbare gezondheid.
5: Mm-hmm.
16: Dus wij ontwikkelen een kaart, dat is in navolging, dat doen ze bijvoorbeeld al in Spanje. Waarin je kan zien waar er bijvoorbeeld openbare bibliotheken of andere plekken zijn waar je naartoe kan om af te koelen.
5: Oh ja, en zijn het allemaal plekken waar ze airco hebben?
16: De meeste wel. Of in ieder geval waar het een stuk koeler is dan in sommige woningen. Want in sommige woningen kunnen de temperaturen echt behoorlijk oplopen.
5: Mm-hmm.
16: Zeker in verouderde huizen waar er weinig mogelijkheid is om bijvoorbeeld uit de zon te blijven.
5: Ja.
16: Dus daar is het een stuk koeler. En dat is dus echt prettig om in de dag dan een beetje bij te komen van de hitte.
5: En heeft u enig zicht op voor hoeveel mensen dit een oplossing zou kunnen zijn?
16: Nou, dat is best lastig, want we weten niet precies hoe warm het in elk huis natuurlijk wordt in de stad. Maar je ziet wel dat juist op plekken waar veel wat oudere bewoners zijn, die met kwetsbare gezondheid te maken hebben. Maar we hebben in Amsterdam natuurlijk ook heel veel bewoners die geen huis hebben. Dus de mensen die op straat leven, dakloze mensen. En voor hen is het ook heel belangrijk dat ze wel ergens naartoe kunnen om af te koelen.
5: Ja.
16: Dus wat we bijvoorbeeld ook in de zomer doen in aanvulling is zorgen dat de inloophuizen langer open zijn. Zodat mensen daar makkelijker terecht kunnen.
5: Ja.
16: Want ja, je wil natuurlijk niet dat mensen echt in gevaarlijke situaties terechtkomen. Wat nu af en toe wel zo is. Dus daar roepen we iedereen ook voor toe op in de stad. Om ook een beetje, let ook een beetje op elkaar. Ik zag vorige week nog iemand langslopen bij een dakloze man. En die zette even gewoon een 1,5 liter fles water bij hem neer. En die zei, drink extra vandaag. Nou, dat vond ik een heel mooi voorbeeld van een beetje naar elkaar omkijken in de hitte. Want dat is wel echt nodig.
5: Ja. En welke locaties zijn nog geschikt hiervoor? Ik hoorde u zeggen, een bibliotheek, een inloophuis.
16: Ja, dat soort plekken moet je zeker aan denken. Dus openbare plekken. Maar er zijn ook een aantal supermarkten die meedoen. De grotere Albert Heijns doen soms mee. En dat zijn natuurlijk bij uitstek plekken. Nou ja, dat weet ik zelf ook nog. Toen ik hoogzwanger was in de hitte, ging ik ook altijd extra lang boodschappen doen om aan de hitte te ontsnappen.
5: Maar dan mag je dan straks gewoon gaan zitten even. Er worden dus plekken gecreëerd.
16: Die grotere locaties waar je vaak al een soort koffiehoekje hebt waar mensen even kunnen zitten. Want het is nadrukkelijk bedoeld om echt even te kunnen bijten. Komen. Dus niet voor 5 minuten naar binnen en dan weer naar buiten, maar echt inderdaad even wat langer te kunnen zitten.
5: Dank, wethouder Lian Heijnhuis.
13: Dat is natuurlijk wel weer binnen. Dat werd net hier gezegd, mm-hmm. Dat het ook juist goed is buiten. Want ik ben benieuwd of dan zo'n koeltekaart ook juist schaduwplekken in parken, et cetera. En waar dan waar ook wordt gezorgd voor waterpunten bijvoorbeeld.
5: Ja, ik weet niet of ze nog hangt.
17: Ik ben er nog.
5: U bent er nog, ja.
17: Nee, en een goed punt, zeker. En de parken zijn ook hele prettige plekken om te verkoelen. Denk ook aan de pierenbadjes, voor kinderen heel belangrijk. We gaan deze week nog een nieuw zwemstrandje openen in Amsterdam. Dus dat zijn ook absoluut plekken die erbij horen.
5: Ja.
17: Alleen sommige mensen willen ook wel echt even ontsnappen aan die snikhete zon, zeg maar, boven de hemel. Dus dan ga je even naar binnen. Maar de parken horen daar absoluut ook bij.
5: Dank, Lian Heijnhuis, wethouder te Amsterdam. Gaan we naar Saskia Kloets, hij is van het Longfonds. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
5: Ja, als het over airco's gaat, en dan de negatieve kanten ervan, dan hoor je vaak dat het gaat over energieverbruik. Maar ik begreep dat die airco's ook slecht zijn voor mensen met longziekte.
18: Iets genuanceerder dan dat. Het kan zijn dat als je airco's niet op de goede manier gebruikt, mm-hmm. dat voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met een longziekte, juist tot klachten kan leiden.
5: Ja, en wat is dat dan, op een niet goede manier gebruiken?
18: Nou, ik denk dat het heel logisch is op het moment dat het buiten heel warm is, dat je geneigd bent om die airco flink koud te zetten. En dat dan het verschil tussen de binnen- en de buitentemperatuur best wel groot wordt. Dat is verstandig om op te letten, zodat je het verschil tussen de binnen- en de buitentemperatuur maximaal zeg 5 tot 7 graden houdt.
5: Ja.
18: Tegelijk kan een airco ook heel veel vocht uit de lucht onttrekken. En op het moment dat de luchtvochtigheid heel laag wordt, krijg je ook extra klachten. En zeker mensen met een longziekte zijn daar gevoelig voor.
5: Ja, dus wat adviseert u hen dan?
18: In ieder geval dus om op de luchtvochtigheid te letten en om de airco dus ook niet te koud te zetten. Zorg bijvoorbeeld voor dus die of maximaal 5 tot 7 graden verschil met buiten. Of gemiddeld genomen hebben mensen het al vrij aangenaam op het moment dat de airco-temperatuur 23 tot 26 mm-hmm. graden is. Dat is zeker al behulpzaam. Zorg ook dat je, als je een airco hebt, dat je hem goed onderhoudt. Zodat ook de filters schoon blijven, dat de vochtafvoer goed werkt. Dat je niet ook stiekem misschien extra schimmels en dergelijke en bacteriën je huis inblaast door de airco.
5: Dank u wel, Saskia Kloet van het Longfonds. Gaan we naar Gerry van Eindhoven. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, met Gerry van Eindhoven. Ja.
5: Hi. Ja, u belde net naar ons. U vindt het heel logisch om een airco aan te schaffen. U heeft hem?
19: Ik heb hem. Ik heb sinds een jaar of 3, 4 denk ik airco's hangen. Ik kan zelf heel slecht tegen warmte en heb altijd in het onderwijs gestaan. Daar ging het net al even over. De klassen zijn erg heet altijd.
5: Ja.
19: Met 30 kinderen erbij. Dat is echt niet om te doen. Even voor een tussendoortje. Thuis let ik altijd erg op om zoveel mogelijk met ventilatoren te werken. Maar met dit soort temperaturen trek ik daar gewoon niet. En dan moet ik af en toe gewoon mijn airco aan om weer eventjes terug te koelen. En dan gaat hij weer uit. Maar we zitten volgend jaar met een ander probleem.
5: En
19: het salderen gaat eraf.
5: Oh ja.
19: Ik heb zonnepanelen destijds aangeschaft, 15 jaar geleden al, om mee te helpen.
5: Ja.
19: En nu moet ik straks alles gaan terugbetalen wat ik te veel lever. Dus ik ga die airco aanzetten.
5: Oh ja. Ja. Ja.
19: Ja. Dan ga ik het maar zelf gebruiken. Dan denk ik, dat is toch eigenlijk niet wat we willen. Dat is ook eigenlijk tegen mijn principe in.
5: Van die airco aanzetten om uw eigen opgewekte stroom te gebruiken, zodat u daar niet voor hoeft te betalen. Zeg ik het zo goed?
19: Ja, om het terug te leveren. Ja.
5: Ja. Terwijl het dan weer dat slecht is eigenlijk voor het milieu. Dus je gaat een beetje de verkeerde kant op die manier.
19: Precies. Ja, en dat is een beetje wat door de overheid nou een beetje gestimuleerd wordt.
5: Ja, interessant in inzicht beleving. Ook. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Dank u wel dat u dat wilde delen met ons, Gerry van Eindhoven. Gaan we naar Koen Bongers. Hij is thermofysioloog bij het Radboud UMC. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
5: Ja, we horen het, mensen schaffen een airco aan omdat ze natuurlijk koel willen blijven. Maar werkt een airco ook echt verkoelend? Op je lijf, koelt je lijf echt af of is dat echt heel tijdelijk?
20: Nee, absoluut. Een airco is heel effectief. Hè? En waarom is een airco effectief? Je wordt eigenlijk word je continu blootgesteld aan je omgeving. En als je omgeving 30 graden is, als je binnen zit, dan heeft je lichaam wel meer moeite met warmte afgeven dan wanneer die omgeving 20 of 21 graden is. En een airco koelt die omgevingslucht. Mm-hmm. Dus het is wel degelijk dat je daardoor makkelijker je warmte kwijt kunt. En minder snel hittegerelateerde problemen gaat ervaren.
5: Ja, Jacqueline uit het collectief die schrijft, wil ik even aan u voorleggen. Ik merk dat het voor mij persoonlijk slecht is. Op kantoren waar ik kom is de temperatuur vaak zo laag dat ik een vest aan moet trekken. Dan kom je buiten en slaat de warmte je bijna neer. Dan in een zeer warme auto naar airco-temperatuur en er weer uit. Boodschappen doen in een koelkast en weer de hitte in. Kan niet gezond zijn. Is dat ook inderdaad ongezond voor je lichaam, die grote temperatuurswisselingen?
20: Nou kijk, op zich grote temperatuurswisselingen is niet direct een heel slecht iets. Kijk, waar je uiteindelijk naartoe wil, en het probleem is wat in Amerika bijvoorbeeld heel veel speelt, waar iedereen een airco heeft. Mensen werken in de airco bij 20 graden, gaan naar huis in de auto, komen thuis, zetten de airco weer op standje vries, 18 tot 20 graden. Mm-hmm. En je krijgt eigenlijk helemaal geen variatie in je omgevingstemperatuur waarin je lichaam blootstelt. Waardoor je lichaam dus ook niet meer kan aanpassen, of niet zo makkelijk kan aanpassen. En het beste is juist om die binnentemperatuur niet zozeer op in huis, niet zozeer op 20, 21 graden te zetten. Als je dan een airco hebt, zet hem dan op 25 graden bijvoorbeeld.
5: Oh, want ook bij die temperaturen zijn we.
20: Dat voelt best warm. Ja. Maar onderzoek heeft ook wel aangetoond dat eigenlijk de hoogste limiet voor thermisch comfort, waarbij we dus nog comfortabel zijn, gaat soms wel omhoog zelfs naar 27 graden.
5: Okay.
20: Dus als je dan die airco gewoon op 25 zet, dan heb je wel degelijk dat je verkoeling hebt. En ook wel aanpassingsvermogen hebt.
5: Oh ja, dus zet hem wel wat koeler, maar niet 20 graden. Dat is te grof eigenlijk.
20: Dat zou mijn advies zijn. Ik doe dat in combinatie met die ventilator. Dan is zo'n temperatuur van 25 of 27 graden prima te doen.
5: Dank Koen Bongers, thermofysioloog bij het Radboud UMC. Simone Tresor is van Milieu Centraal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Ja, nieuws dus van het CBS. Die hebben bijgehouden hoeveel airco's er zijn aangeschaft in Nederland. Nou, dat zijn er nogal wat. Inmiddels 1,7 miljoen airco's in woningen. Dat zijn niet huishoudens hoor, maar in woningen. Dus sommige mensen hebben er twee, zoals we net ook hoorden. Eentje in de slaapkamer, eentje in de woonkamer. Snapt u dat mensen dat doen?
1: Ja, dat snap ik wel, want hittestress is echt een niet te ontkennen probleem. Na een nacht vol hitte waar je niet in kan pitten, bedacht ik me net, wordt niemand blij. En is zo'n airco heel snel aangeschaft.
5: Ja.
1: Maar als je dat bij ons, bij Milieu Centraal vraagt, van dan maar een airco, dan zeggen we eigenlijk, probeer eerst de warmte zoveel mogelijk buiten je woning te houden.
5: Ja.
1: En airco is toch weer een extra apparaat wat je moet aanschaffen. Een apparaat met een hoog energieverbruik.
5: Mm-hmm.
1: En wat veel mensen vaak vergeten is dat er schadelijk koude middel in zit. En dat draagt bij aan het broeikaseffect.
5: Oké, want hoe zit dat dan? Met het koude middel?
1: Ja, dat koude middel is is gewoon een middel wat je nodig hebt, wat in dat apparaat zit. En als je dat laat ontsnappen, en dat is bijvoorbeeld als je geen vakbekwaam installateur de boel laat aansluiten of weghalen, dan vliegt dat de atmosfeer in. Ja, en dat is echt zo duizenden keren schadelijker dan CO2.
5: Ja.
1: Dus dat is dat willen we niet.
5: Ja, dus u zegt gewoon zorg ervoor dat je die zon goed weert uit je huis, ventileer, geen tegels in de tuin.
1: Ja, eigenlijk. Ja, nou ja, ik zou mensen adviseren, en ik weet heus wel dat het niet voor iedereen geldt. Mm-hmm. Daar wil ik ook duidelijk over zijn. Sommige mensen worden echt gek van de hitte in hun huis en er is niets aan te doen. Maar als het kan, maak dan een persoonlijk hitteplan. En doe dat niet als het bloedverzengend heet is, want dan denk je meteen, oké, na een slechte nacht, ik koop zo'n ding. Maar denk daar eerder over na. En als er nou een hittedag aankomt, zoals vandaag, dan heb ik altijd een geheugensteuntje en dat is hang op, doe dicht, lucht door. Hang zonwering op, hè, een schaduw.
5: Okay.
1: Gewoon een laken kan al. Doe dicht, deuren, ramen en de gordijnen aan de binnenkant.
5: Mm-hmm.
1: En lucht door op het moment dat de tafels buiten koeler is dan binnen.
5: Ja. Ik dacht dat het rijtje was, maar waren we er nog niet helemaal?
1: Ja. Nou, nee, dat is dan als er echt een hittedag aankomt. Maar als je echt voor de lange termijn een oplossing zoekt, dan kun je nadenken over de 4 keer eren. Dat is isoleren, ventileren, zonweren en groen integreren.
5: Okay.
1: Dat zijn de dingen waarmee je je huis op lange termijn koel kan houden.
5: Mooie ezelbruggetjes, Cameron.
13: Heb je ze nog?
5: Ja, zeker. Ik heb ze hier staan ook.
1: Ja,
5: de 4 eren. Isoleren, zonweren, ventileren, groen integreren. Ja. En tot slot, ik heb begrepen, we zagen het bij Nieuwsuur ook afgelopen weekend voorbij komen, dat burenruzies ontstaan door de aanschaf van airco. En toen onze redacteur u sprak, toen had u het over een urban health island effect in dat licht.
1: Ja. Een urban heat island
5: heat.
1: Effect.
5: Okay.
1: Nou ja, het is zo, als je in de stad woont, daar is het sowieso altijd al een paar graden warmer. Hè? Veel meer steen, minder groen. En wat er wel gebeuren kan, is dat je hele buurt een airco aanschaft.
5: Ja.
1: En die blazen ook weer warme lucht naar buiten. En dan wordt het bij jou dus warmer. Dus dan ben je eigenlijk bijna geneigd om er ook maar weer een aan te schaffen. En zo zijn we alleen maar bezig apparaten aan te schaffen om ons koel te houden terwijl de aarde opwarmt. Ik weet het niet. Maar...
5: Nee, het is, uw boodschap is duidelijk. Dank u wel, Simone Tresor van Milieu Centraal. Gaan we naar René Boon, die belde ons ook. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Roos. Allereerst gefeliciteerd met het behalen van dit memorabele mijlpaal.
5: Ja, dankjewel Simone. Feliciteerd met mijn verjaardag hè, vanmorgen.
2: Ja,
5: lekker live op de radio.
2: Gaat,
5: ja, heel goed van jou, heel scherp. We hebben het over airco's, René. U heeft er eentje. Heeft u overlegd?
2: Buur, jij, hè?
5: Oh, oké. Okay. Jij hebt er ook eentje. Heb je overlegd met je buren toen je de airco aanschafte?
2: Nee, voor ik daar antwoord op geef, oorzaak, gevolg. René van Wessen, AMOC, wetenschapper. Gerrit Hiemstra en Jan Rotmans. Dat, ter inleiding.
5: Ja.
2: Ik heb niet overlegd met mijn buren. En het is ook in mijn geval niet nodig. Want ik heb met de vereniging eigenaar heb ik dat van tevoren overlegd.
5: Oh, ja.
2: En toen ben ik bij een merk gekomen wat ook door topsporters veel gebruikt wordt. En die is praktisch geruisloos.
5: Oké, okay, dus dat is fijn.
2: Alleen voor mijzelf.
5: Ja. Ja, en hij staat nu lekker te snoren, denk ik, de airco?
2: Nee, dat is nou juist wat die mevrouw van het Longfonds zei.
5: Mm-hmm.
2: Je moet hem zodanig afstellen dat buiten en binnen temperatuur niet te veel van elkaar gaan wijken.
5: Oké. Okay.
2: En ik zet hem alleen, ik kijk op mijn kamertemperatuur, die is nu bijvoorbeeld 21,5.
5: Ja.
2: Als hij nou straks 23 wordt, of 22,5, dan zet ik hem heel eventjes, zet ik hem op airco 23.
5: Ja.
2: Dan gaat hij vrij snel de pijl halen.
5: Mm-hmm.
2: En dat merk van mij heeft dan het vermogen om af te slaan.
5: Oké, okay. Dus je houdt er eigenlijk gewoon rekening mee met alle adviezen die we net ook hoorden. Niet te veel grote temperatuurschommelingen is dat advies. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is logisch dat steeds meer mensen een airco nemen.
21: NPO Radio 1.
22: WPRO.
21: Buitenland.
22: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
23: Wat horen we hier?
24: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
25: Door zijn rectum.
24: Door zijn rectum, inderdaad.
22: Duiding.
26: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
22: Debat en reportages.
27: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
22: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
28: Mooi, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
22: Okay. Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
29: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
30: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
31: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
32: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
33: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
32: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
33: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
34: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: NPO Radio 1. 10 uur.
6: Roos Abelman. We houden weer van oranje. Sterker nog, we worden wereldkampioen. En oh ja, de buitenlandse kranten zijn ook lovend. Niks veranderlijker dan de mens, de pers. Mediaforum materiaal. Voor zometeen de eerste NOS Journaal met Jan van der Putten.
7: De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen, zegt de economieverslaggever Bart Kamphuis.
8: Eigenlijk is dat verband gewoon niet te missen, want die lage prijs die werd bereikt nadat bekend werd dat die eerste ronde van gesprekken dat die is afgerond. En dat er bovendien een plan ligt, een stappenplan voor het vervolg van de onderhandelingen. En dat zie je in de grafiek van de olieprijs.
7: Ondertussen blijft er veel onduidelijk over de status van de Straat van Hormuz.
8: Het roept toch wel weer vragen op over wat is nou precies de status van die blokkade. Iran claimt nu dat de straat dicht is. De Verenigde Staten zeggen van nou, wij zien helemaal geen tekenen dat die straat weer is afgesloten. Ondertussen zijn er natuurlijk nog wel de zeemijnen die daar liggen. Daar gelden nog steeds waarschuwingen voor. En echt de grote rederijen die daar veel tankers hebben liggen, die wachten echt nog wel op meer details, hoe dan ook, voordat zij besluiten om weer op grote schaal de straat van Hormuz door te gaan varen.
7: Doel van de landen is nog steeds om binnen 60 dagen een definitief akkoord te bereiken. Bij een explosie en een brand in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. Er worden ook 18 mensen vermist, melden de Qatarese autoriteiten. Door de ontploffing brak een grote brand uit, waardoor het complex grotendeels werd verwoest. De explosie was gisteravond, terwijl werknemers bezig waren de terminal weer in gebruik te nemen na eerdere schade. Het complex in Qatar raakte in maart zwaar beschadigd door een Iraans bombardement. Op een middelbare school in de Filipijnen zijn 3 mensen doodgeschoten. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. Het gebeurde in Tacloban City. 2 gewapende leerlingen van 14 en 15 zitten vast. Tegen de politie zeiden ze dat ze werden gepest. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafische vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt het UWV. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl dat wettelijk wel verplicht is, blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Het gaat niet alleen om slechtzienden, zegt de ACM.
9: Het zijn ook slechthorenden, maar bijvoorbeeld ook mensen die moeilijk met een muis overweg kunnen en die het via het toetsenbord moeten doen. En die ondervinden heel veel blokkades.
7: En die blokkades stapelen zich op.
9: Je komt niet bij het winkelwagentje om die bestelling te doen. Of je loopt vast en er is een telefoonnummer wordt in beeld gebracht. Maar als je dan blind bent en met een schermlezer dat telefoonnummer niet genoemd wordt, ja, dan kom je dus niet bij het contactcenter.
7: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, zegt de ACM, maar niet genoeg.
9: Het zijn technische vinkjes die worden gezet door de bedrijven. En ze betrekken de materiedeskundigen er niet bij. En vaak is het dus niet bruikbaar. Want zijn er 7 belemmeringen weg, maar de laatste 3 niet. En dan kun je nog niet bestellen.
7: En als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. De politie heeft in Sydney bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verstopt onder een aantal zeecontainers. Dat is een record voor Australië, zegt de federale politie.
10: This is the largest ever cocaine seizure in Australia. Had it reached the Australian community, it would have had an estimated street value, conservatively, of about 816 million Australian dollars.
7: De straatwaarde is omgerekend bijna 500 miljoen euro. 2 inwoners van Sydney zijn aangehouden en die kunnen celstraffen krijgen oplopend tot levenslang. Dan het weer nog, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden.
6: Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Roos.
6: Hoe is het op de weg?
1: Ja, op veel plaatsen is de ochtendspits wel voorbij. Toch staan er nog wel een paar hardnekkige files. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bijvoorbeeld. Daar gebeurde een ongeluk tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Nu 9 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht. Blijft ook druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep langzaam rijdend verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44. De afsluiting van de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. Vanwege werkzaamheden veroorzaakt file vanaf Nieuwendijk met daar 20 minuten op onthoud. En in Limburg is de N279 de weg Roermond-Helmond in beide richtingen dicht bij Meijel. Dat komt door een ongeluk.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
14: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Met nu het Mediaforum.
1: Britse journalisten die wachten bij een deur. Een AD-journalist die schrijft een open brief aan Jette. En sportjournalisten over Oranje. Daarover gaat het tot 10:30 met Kamran Oula, hoofdredacteur van de Telegraaf. Roos Slikkers, schrijver en columnist bij het Parool. Goedemorgen, Roos.
2: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Sandra Kooi, psychiater. Volgens de Britse pers gaat premier Keir Starmer vandaag zijn vertrek aankondigen. Als hij door de gordijnen van Downing Street 10 naar buiten kijkt, ziet hij talloze journalisten en camera's die zijn opgesteld om niets te missen. Ik heb even gekeken vanmorgen. The Sun was als eerste met een livestream aanwezig. Niet snel daarna volgde de BBC. Laten we even kijken wat daar nu gebeurt als je dat nu aanzet, die livestream.
3: Out of 10 and 11 Downing Street into the street here. In exactly the way that happens when there is going to be some kind of lectern moment, as happens when you get a prime ministerial statement out here. Now, there's still nothing officially been announced, but all the indications are that we might be about to get some kind of statement in the next few minutes.
1: Ja, en dit gaat eigenlijk de hele tijd zo door. Ze staan nu verslag te doen van een man die bezig is om apparatuur te installeren voor Downing Street. En wat doet vermoeden dat er dan straks precies een statement komt van de premier. Roos, het is het hele weekend eigenlijk al raken.
2: Nou, Donald Trump heeft het al aangekondigd, dus dan weet je dat het waar is.
1: Ja,
2: het is natuurlijk het hele weekend al. En het, laten we wel wezen, het is natuurlijk niet ongelooflijk verrassend. En het is ook, ik heb het gevoel dat we de afgelopen maanden met z'n allen naar een soort auto-ongeluk hebben zitten kijken. Dat in slow motion werd afgespeeld. Maar het was wel slow motion.
1: Ja. En het was wachten op een opvolger.
2: Het was wachten op een opvolger, maar het was natuurlijk tamelijk onhoudbaar. Ik vond het ergens nog wel aandoenlijk dat de goede man zei, hij ging het dit weekend met zijn vrouw overleggen.
1: Lazen we in de pers?
2: Ja. Lazen we in de pers. Nou ja, dat is altijd een goed idee. Maar ik neem aan dat hij dat de afgelopen maanden wel eens vaker heeft gedaan.
1: Ja. Kamran, ook jullie hebben er dit weekend verschillende berichten over geschreven. Ook bij jullie zie je langzaam dat de druk opgevoerd wordt. Hè. Eerst was het Keir Starmer, kreeg tijd om nog wat veranderingen door te voeren tot en met zo'n bericht van gisteren. Morgen kondigt hij hoogstwaarschijnlijk zijn vertrek aan. Welke ingrediënten maken dit verhaal voor jullie interessant om te brengen?
4: Het is natuurlijk de Britse premier. Dat maakt het per definitie belangrijk. Deze week is het geloof ik 10 jaar na het Brexit referendum. Mm-hmm. En we gaan nu naar de 6e premier in 10 jaar toe.
1: Ja.
4: Dat is natuurlijk echt ongelooflijk. Als je ziet dat je daarvoor mensen als Thatcher 10 jaar hebt gehad. Of Tony Blair 10 jaar. En Cameron. Dus dat zegt iets echt over de politieke instabiliteit.
1: Ja.
4: En zeker in dat huidige geopolitieke spel waar we zitten met oorlogen hier op het continent. De rol van het Verenigd Koninkrijk is altijd heel belangrijk geweest. En ja, dat is er nu niet. Dus alleen daarom al is het heel echt van wezenlijk belang om te vertellen wat daar gebeurt. En je probeert dat zo goed als mogelijk te doen.
1: Ja.
4: Kijk, wij hebben nu niet een live vlog lopen, want daarvoor is het wel weer ook te verder. Dus in Britse media zie je nu ook dat Andy Burnham, de waarschijnlijke opvolger, is in de auto gestapt bij zijn huis en is nu onderweg vanuit Manchester naar Londen. Er wordt allemaal gevolgd.
1: En
4: kijk, ik vind dat heerlijk. Ik volg dat ook. Maar onze gemiddelde lezer, die heeft toch dit weekend eerder gelezen naar dat koning Charles deze week zijn belastingaangifte bekend gaat maken.
1: Dat is beter gelezen dan het eventueel opstappen
4: dat
1: van Keir
4: Starmer waarschijnlijk gaat opstappen.
1: Oh ja, hoe verklaar je dat dan?
4: Dat is natuurlijk, het ene is smeuiger en het is precies wat Roos zegt. Starmer zie je eigenlijk al bijna 2 jaar aankomen. Namelijk vanaf de eerste dag dat hij aantrad, dacht je al, dit wordt geen succes. Dus die verrassing is ook niet zo groot.
1: Nee. Maar goed, we zagen dus dat die temperatuur in de Britse media het weekend behoorlijk opliep. Op welke manier sijpelen dat soort sentimenten door in de toon van jullie verslaggeving ook? Wordt dat ook urgenter dan?
4: Zeker, omdat je ziet de afgelopen dagen dat er een mogelijke opvolger komt. En dat probeer je dan ook uit te leggen. Dat is ook een beetje onze rol. Dat systeem is natuurlijk echt anders. Hè. Bij ons heb je een coalitie, er is geen meerderheid in de Tweede Kamer meer. Een kabinet valt, er komen verkiezingen. En dat is daar echt anders. Er moet iemand opstaan die die strijd aangaat vanuit zijn eigen partij. Mm-hmm. Die zegt, ik wil wel premier worden.
1: Ja.
4: Er was niemand en er is nu iemand. En dus dan probeer je eerst dat te beschrijven.
1: Mm-hmm.
4: En vervolgens zie je dat er steeds meer parlementariërs zijn die hem niet meer steunen. Of dan, dat is natuurlijk ook heel Brits, dan zeggen ze van, het zou goed zijn als hij gaat heroverwegen. Dat hij, dan weet je genoeg. En dat probeer je iedere keer te beschrijven. Mm-hmm. Je ziet, het wordt nu urgent. Ja. Het zit er aan te komen.
1: En er valt echt wel wat uit te leggen als het gaat over hoe de Britse democratie werkt. Want er waren nu een paar duizend mensen in Makerfield die eigenlijk beslist hebben dat Keir Starmer wellicht gewipt wordt door Andy Burnham. Want die hebben hem gekozen.
4: Ja, maar uiteindelijk is dat. Uiteindelijk gaat het om dat er een meerderheid is binnen zijn eigen fractie. Alleen er moet wel een kandidaat zijn. En dit is de kandidaat die er inderdaad door duizenden mensen gekozen is. Ja. En het gaat er uiteindelijk ook om. En dat is natuurlijk ook wel waar Starmer zijn zwakke kant zit. Is dat hij heel weinig draagvlak heeft bij mensen in zijn partij. Maar vooral daarbuiten ook. En ook bij stemmers daarbuiten. En in de plek waar die Burnham gekozen is, was de Reform Party. De party van Nigel Farage. Die echt aan die rechterkant zit. Die heeft vorige keer naar die verkiezingen nog gewonnen. En nu is opeens een Labour-kandidaat, anderhalf jaar later, die daar die zetel mee te bemachtigen. Dus men voelt binnen die Labour-partij ook van, dit is misschien wel de man die Farage straks kan verslaan. Dus, dus het gaat ook om de symboliek eromheen.
1: Ja, Roos, aangekondigd was eerst 8:00 vanmorgen, zou Starmer zijn vertrek aankondigen, of een tijdspad naar vertrek. Nou, die 8:00 is inmiddels verstreken.
2: Ja, groot ongeluk.
1: Dat zeg ik. Waar je naar zit te kijken, wat zou Starmer nou nog kunnen doen om nog een beetje waardig te vertrekken? Ja. Want ik bedoel, je zei het al, Donald Trump heeft zijn vertrek al aangekondigd.
2: Ja,
1: dat is één ding, maar de pers heeft de druk zo hoog opgevoerd. Ja, doe je dit nog waardig?
2: Dat doe je bijna niet waardig. Hè. Ik begreep nu dat het idee zou zijn dat hij aan gaat kondigen dat hij gefaseerd vertrekt eigenlijk. Dus dat het, hoe dat langzaam aan wordt overgedragen. Het lijkt me allemaal niet heel zinvol.
1: Nee, welke mediastrategie zou jij hem aanraden?
2: Nou, gooi er wat Britse humor in. Ik heb het 2 jaar lang geprobeerd. Het is niet gelukt. Ik ga met mijn vrouw de tomaten verzorgen.
1: Ik heb het even met mijn vrouw over gehad, zoals jullie lazen.
2: En ik heb het met mijn vrouw over gehad. En Donald Trump heeft mijn vertrek al aangekondigd. Dus zoals jullie weten, heeft hij altijd gelijk. Ja, het is echt het enige waardoor je nog een beetje je hoofd omhoog kunt houden.
1: Beetje zelfspot. Peter, mee eens, Cameron?
4: Ja, ik weet niet of deze man daartoe in staat is. Dat zou dan toch uniek zijn. En dan zou ik toch denken van, had dat dan eerder gedaan? Maar ook wel terug te komen, de druk is in de pers. Hè, dus, maar het is niet de pers die de druk opvoert. Het is het draagvlak wat in de samenleving ontbreekt. En het gebrek vervolgens aan vertrouwen in de politiek. Mm-hmm. En de pers schrijft erover. En wat je dus wel ziet, dat de pers op een gegeven moment, zeker in die Britse pers, die natuurlijk ook vaak uitgesproken is, die ook partijen steunt, van links tot rechts, die het er opeens is. Dus niet alleen zijn klassieke tegenstanders, maar normaal gesproken zijn medestanders. Ja. Die gaan dat ook beschrijven.
1: Ja. Ik wilde net gaan zeggen, als er nieuws is, dan hoort u dat als eerste bij ons. Ik zie wel iemand van de NOS binnenkomen, die meestal het nieuws komen melden, maar ik weet niet, Jan van der Putten. Of je al nieuws hebt, jij komt gewoon binnen. Oké, ik dacht even, dit wordt spannend nu.
2: Ik dacht, breaking!
4: Ja. Ja. Je zit op een live scherm te kijken, daar is nog niks aan de hand, maar de NOS die weet het al.
1: Hij is gewoon lekker vroeg. Dat mag natuurlijk ook. Ik blijf dan even zeggen, ik hou die livestream hier gewoon open. Mocht er nieuws komen, dan hoort u dat natuurlijk hier op NPO Radio 1. Gaan wij naar jullie mediamomenten. Daarvoor zetten we een oranje bril op. Jullie momenten hebben namelijk allebei met het WK te maken. Roos, jij wil in jouw moment aandacht voor een stuk dat Henk Spaan schreef in het Parool.
2: Ja.
1: Hij uit kritiek op het gegeven dat de sportploeg van de NOS bestaat uit 12 mannen en 1 vrouw.
2: Ja.
1: Hij schreef het volgende. Diversiteit in sportprogramma's is behalve commercieel interessant een maatschappelijke opdracht voor een gesubsidieerde omroep als de NOS. Wat niet helpt, naar de VS zijn namens de NOS 13 mensen afgereisd, onder wie 1 vrouw. Zij mag de productie doen, koffie halen voor mannen die Jeroen of Joep heten. Ik hou niet van het woord schande, maar een anomalie is dit wel.
2: Ja. Nou, heer. Ik ben het daar heel erg mee eens. En wat ik er zelf zo fijn aan vind, is dat Henk Spaan het zegt. Want als ik het zeg, dan zeggen ze, Roos Slikker stapt weer op haar feministische stokpaard. Dat geloven we allemaal wel. Of die voelt zich achtergesteld of wat dan ook. Ik hoef niet naar de VS. Maar Henk Spaan is natuurlijk ook een man van zekere leeftijd. Uit een generatie van mannen die dit soms helemaal niet vinden. Of die helemaal niet zien. Of al heel lang gewend zijn. Dat er nou eenmaal altijd mannen over voetbal praten. En het is heel erg fijn dat hij dit gewoon even benoemt.
1: Ja?
2: Want het is wel gek.
1: Ja, waarom is het belangrijk eigenlijk?
2: Nou ja, waarom is het belangrijk? Omdat de helft van de wereld uit vrouwen bestaat en heel veel vrouwen ook heel veel van voetbal weten. Punt.
5: Ja, ik weet niet of ik dat nou nog verder uit hoef te leggen.
6: Kamran, ben je het eens met...
4: Nee, dat vind ik echt een onzindiscussie. Ik zag ook bij Vrij Nederland ook een soort gekke column. Kijk, als Henk Spaan het echt vindt, dan kan hij ook plaatsmaken voor een vrouwelijke columnist over voetbal. Hè? Geef dan het goede voorbeeld en in ieder geval een paar dagen die column weg. Kijk,
2: Het is een beperkte
4: benadering, vind ik. Want ik een van de mensen die het geweldig doet op dit moment bij de NOS is Eline de Zeeuw bij het ochtendprogramma. Dus weet je, en dat is een vrouw die daar elke ochtend een voetbalprogramma presenteert. Dus volgens mij moet je helemaal niet...
5: Nee, maar in dit soort discussies gaat het altijd over de ene vrouw die er wel iets over mag zeggen. En over Helene Hendricks, die fantastisch is. Maar het punt is, er gaan 12 mannen naar het WK en 1 vrouw. Dat is toch gek?
4: Nee, ja. Ja,
5: dat is heel gek.
6: We hebben Xanne van der Wulp om een reactie gevraagd natuurlijk. Hoofdredacteur Sport van de NOS. En hij zegt, die verhouding klopt van 12-1. De laatste jaren en zeker ook op dit moment streven we naar diversiteit op onze redactie en de teams die we op pad sturen. Dat is nog niet eenvoudig, omdat de sportjournalistiek van oudsher gedomineerd wordt door mannen. Dat zie je in ons personeelsbestand ook terug, zeker bij de groep verslaggevers en commentatoren. Verder laten wij weten, de mannen die we daar in dienst hebben zijn ervaren, doen hun werk gelukkig ook goed. De afgelopen jaren is het percentage vrouwen op onze redactie gestaag gegroeid naar ongeveer 23%. We hebben vacatures ook oog voor diversiteit op onze redactie. En tot slot, 1 opmerking zegt hij in de richting van de heer Spaan. Het werk van producers terugbrengen tot het halen van koffie voor mannen die Jeroen of Joep heten vind ik behoorlijk denigrerend voor alle mannen en vrouwen die voor ons als producer werken. En ongelooflijk veel onmisbaar werk verzetten tijdens een mega-evenement als dit WK.
4: Ja, daar heeft hij
2: ook, dat is een goed punt.
4: Daar heeft hij ook gelijk in. En hij heeft ook gelijk in dat het ook moeilijk is om... Wij hebben op onze sportredactie ook maar 1 vrouw. En Lisa is echt geweldig, zeer getalenteerd. Schrijft veel over schaatsen, onder andere handbal. Mm-hmm. Tennis. Maar het is ook echt moeilijk om vrouwelijke sollicitanten. Ik weet ook van regionale kranten die dan echt geprobeerd hebben ook door echt in die vacature tekst te zetten. We zoeken eigenlijk een vrouwelijke iemand. Dat mag volgens mij officieel niet eens. Maar toch. Maar het is echt ingewikkeld om op die plek iemand te krijgen. Ook, of intern ook. Hè, ja. Maar als we de gesprekken hebben van joh, welke ambitie heb je? En als je dan sport laat vallen om toch te kijken van kan je iemand triggeren? Want er is iemand die is echt goed en dat zou mooi zijn voor die balans. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, elke terecht punt van Xander, het is ook ingewikkeld.
6: Ja, Sandra Kooi?
7: Nou, misschien moet je eens vragen bij de mensen die zich met vrouwenvoetbal bezighouden of zij vrouwelijke journalisten kennen, of misschien moet je vrouwelijke journalisten opleiden als sportreporter.
4: Maar dat is wat ik net zei. Hè? Dus als we het ook proberen met echt getalenteerde vrouwen ook intern. Maar je moet wel ook willen. Dus we proberen het. Ja. Maar ze willen liever een andere kant op gaan. Ja. Rechtbankjournalist. Nou, dan helemaal goed. Nee, hè? Dat is ook belangrijk.
7: Maar bij het vrouwenvoetbal zitten natuurlijk heel veel.

0: ongeveer 23%. We hebben vacatures ook oog voor diversiteit op onze redactie. En tot slot, één opmerking zegt hij in de richting van de heer Spaan. Het werk van producers terugbrengen tot het halen van koffie voor mannen die Jeroen of Joep heten, vind ik behoorlijk denigrerend voor alle mannen en vrouwen die voor ons als producer werken. En ongelooflijk veel onmisbaar werk verzetten tijdens een mega-evenement als dit WK.
1: Ja, heeft hij
2: dat is een goed punt.
1: Daar heeft hij ook gelijk in. En hij heeft ook gelijk in dat het ook moeilijk is om. Wij hebben op onze sportredactie ook maar één vrouw. En Lisa is echt geweldig, zeer getalenteerd. Schrijft veel over schaatsen, onder andere handbal. Mm-hmm. Tennis. Maar het is ook echt moeilijk om überhaupt vrouwelijke sollicitanten. Ik weet ook van regionale kranten die dan echt geprobeerd hebben ook door echt in die vacature teksten te zetten. We zoeken eigenlijk een vrouwelijk iemand. Dat mag volgens mij officieel niet eens, maar toch. Maar het is echt ingewikkeld om op die plek iemand te krijgen. Ook, of intern ook. Hè, maar als we de gesprekken hebben van joh, welke ambitie heb je? En als je dan sport laat vallen om toch te kijken van kan je iemand triggeren? Want er is iemand die is echt goed en dat zou mooi zijn voor die balans. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, elke terecht punt van Xander, het is ook ingewikkeld.
0: Ja, Sandra Kooi?
3: Nou, misschien moet je eens vragen bij de mensen die zich met vrouwenvoetbal bezighouden of zij vrouwelijke journalisten kennen, of misschien moet je vrouwelijke journalisten opleiden als sportreporter.
1: Maar dat is wat ik net zei, hè? Dus als we het ook proberen met echt getalenteerde vrouwen ook intern, maar je moet wel ook willen, dus we proberen het, maar ze willen liever een andere kant op gaan. Ja. Rechtbankjournalist, nou dan helemaal goed, nee, hè? Dat is ook belangrijk.
3: Maar bij het vrouwenvoetbal zitten natuurlijk heel veel geïnteresseerde mensen omheen, wellicht ook aankomende journalisten.
0: Ja,
1: zeker.
3: En die betrokken zijn en het wel leuk vinden.
0: Ja, de NOS zegt het eigenlijk ook, hè, Roos. We werken eraan, aan een diverser personeelsbestand. Geef ze even de tijd is min of meer verzoek.
2: Waarvan akte?
0: Kameran, jouw moment gaat over de Oranjes op het WK. De koning en koningin Willem-Alexander en Maxima. Bezocht zowel het Nederlands elftal als het team van Curaçao na afloop van hun wedstrijden.
4: Als team hebben jullie gewoon ingezet. Iedereen. En dat heeft me echt trots gemaakt vandaag. Het was gewoon een solide spel. Mooie aanvallen. Goede verdediging. Top.
5: En een punt binnenhalen, nou echt waanzinnig om mee te maken. Het is echt gewoon een fantastisch feest geweest.
0: Ja, die muziek, dat was Curaçao, hè?
1: Ja.
0: Er werd feest gevierd.
1: Ja. Nee, kijk, daar is natuurlijk ook, hè, in Nederland zit er met andere ambities in het toernooi dan Curaçao. Dus daar was dit natuurlijk een punt. Het is echt, het is alsof je wereldkampioen wordt. Dus ik snap ook wel het feest in die kleedkamer. Sowieso ook een iets andere cultuur en mentaliteit dan bij Oranje in de kleedkamer. Maar ja, het is zoals vaker, het is kip-ei. Of het is omdat Willem-Alexander en Maxima er zitten, worden er betere prestaties geleverd. Of ze hebben geluk aan hun kont hangen. Dat als zijde zijn, dat je dan ziet dat er een 5-1 en dan dat gelijkspel. Maar het is denk ik natuurlijk het is niet alleen maar oranje koorts, maar ook een beetje oranjes koorts. Want iedereen vond dit geweldig om te zien. En wat ik heel mooi vind ook, is dat die beelden, die zijn natuurlijk niet alleen in Nederland, die gaan echt wereldwijd viraal. En op Amerikaanse
0: zenders. En welke bedoel je, van allebei, vooral die van Curaçao?
1: Ja, vooral die van Curaçao. Dat ze daar dansend in die kleedkamer binnenkomt. Maar ook dat hij dus bij beide is geweest. Je ziet ook heel veel, ook in Amerikaanse media zie je ook terug ook op sociale media dat het gedeeld wordt door Amerikanen. Is ook die beide foto's, eerst met z'n drieën in het oranje, want Prinses Ariane was er ook bij. En dan met z'n drieën in het blauw. Dat is wel echt te gek om te zien dat we er op die manier ook weer mooi op staan.
2: Ja, en ook zo dat lossige. Ik zag op online allerlei reacties rondgaan over het dansen. En dat er werd gezegd van, nou, dit moet AI zijn. Hij is niet zo los in de heupen. Ik nou, jongens. Nee, dat was enig. Ja.
0: Kijk dat nog even terug als je het nog niet gezien hebt. We blijven bij Oranje, want na de teleurstelling over het gelijkspel tegen Japan kon de vreugde zaterdagavond na de 5-1 tegen Zweden niet op.
6: Die oranje koorts, ja, die is bij mij wel echt gaan stijgen.
7: Veel mensen mee in deze aanval en daar zit hij er al in.
8: Ook al oranje koorts.
9: Dumfries is hier, Brobbie voor de goal. Brobbie!
10: De oranje koorts wordt toch wel even extra aangebakken.
7: Hap gedaan, zegt Summerville, daar is het al 3-0.
8: Is in Nederland die oranje koorts daardoor een beetje losgebarsten?
7: Summerville!
11: Ik geloof erin, we worden wereldkampioen.
7: 5-1!
0: Kan hard gaan, hè, Roos?
2: Dit is toch ook klassiek? Dit gaat altijd zo.
0: Ja, het is een beetje Jantje huilt, Jantje lacht.
2: Ja, maar het is altijd een matige eerste wedstrijd of een slechte uitzwaaiwedstrijd. En dan zegt iedereen, het wordt niks. Koeman kan niks. Al die spelers kunnen niks. Ze zijn arrogant. Ze hebben moeilijke zonnebrillen.
0: Waarom deze wissel? Waarom nu?
2: Dat is waarom die wissel en wat een rare wissel. En dan vervolgens winnen we. Ik mag gewoon weer zeggen. Winnen we. En dan roept iedereen, we worden wereldkampioen. Ik keek zaterdag bij vrienden thuis. En de stemming was echt echt voor de wedstrijd, wordt niks. En die Brobbie kan ook niks. Hoezo Brobbie opgesteld? En daarna echt, Brobbie maakt ons wereldkampioen. We kunnen gewoon switchen.

0: Ja, dat mag, dat recht hebben we.
1: Dat mag, ja. Kameran, Oranje wint en daarmee de Telegraaf ook. Merk je een toename kortom in het aantal lezers?
2: Ja, zeker, maar de matige start was commercieel gezien ook goed hoor. Want dan valt er genoeg te schrijven dat er dingen mis zijn gegaan. De wissels die fout waren. En dus dat is ook heel positief, zeker na die eerste wedstrijd. En dat ze nu dan zo groot winnen in het weekend. Ja, dat is natuurlijk... je ziet meteen mensen vreten alles. Dus ieder verhaal. Ja? Gisteren was Weghorst die op een training dan fel ingaat op Geertruida. En dan zie je dat je hebt hier een berichtje van. En meteen weer een spike. Want wat is daar gebeurd? Waarom doen ze dat? Dus iedere scheet zo ongeveer.
1: Nu vinden we het weer allemaal leuk.
2: Vorige week ook. Alleen die oranje koorts die moet dan een beetje gaan ontstaan en groeien. En dat is nu wel nu wel echt het geval.
1: Ja, een klassiekertje is ook altijd dan: wat doen de buitenlandse media? Ja. He, wat vinden zij van het Nederlands elftal? Ja. Nou, ook hemeljauwend blij allemaal.
3: Ik vind het wel aandoenlijk dat er dan dus weer in Nederlandse pers stukken staan over dat de buitenlandse media enthousiast waren.
1: Ik wil ook even naar die dynamiek toe. Oh, ja. Wat is dat dan toch, dat we daar dan op teruggrijpen?
3: Dat is lief, hè?
1: Ja, dat heeft wel iets.
2: Nou, vorige week hebben we ook geschreven dat de buitenlandse media het ook onbegrijpelijk vinden dat
1: hij al die wissels had gedaan.
2: Dus dat... Het buitenlandse media is sowieso een fascinerend fenomeen. Je ziet dat, wij doen het al een aantal jaar, maar je ziet dat steeds meer andere media dat ook, ook doen. Dat wordt dus heel erg goed gelezen.
3: Ja.
2: En het verbaast me.
3: Hoe wij worden bekeken door...
2: Ja, en dat is ook met wedstrijden van Ajax of PSV. En dan denk je, joh, weet je wel, drie Spaanse journalisten hebben iets opgeschreven. En dat willen we hier lezen, weet je wel. Why? Maar goed, zo werkt het dus wel.
1: Tot slot, het heeft lang geduurd, maar 75 jaar nadat de eerste voormalig KNIL-militair in Nederland een voet aan wal zette, heeft de Nederlandse regering excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap voor de manier waarop ze hier zijn behandeld. Roos-premier Jette bood gisteren zijn excuses aan. Dat werd al wel verwacht dat hij dat ging. Er werd ook al over gesproken. Ja. Heeft dat een rol gespeeld, denk je, dat het in de media al besproken was dat hij dit zou gaan doen? Of deed dat er niet meer
3: bij de beslissing of hij het ging doen?
1: Ja.
3: Nee, dat denk ik niet. Nee. Dit was wel echt ook gewoon heel noodzakelijk. Punt.
1: Ja. Ja. Kameran, bijzonder was dat er Molukkers van de eerste generatie nog aanwezig waren. Jij was er wel door geraakt, hè?
2: Ja, dat maakte timing, het moment 75 jaar later. Maar er zitten gewoon mensen bij die dat zelf hebben meegemaakt. En als je nu nog 10 of 15 jaar wacht, dan weet je dat niet meer kan. En dan heb je het over nazaten en verhalen moeten dan verteld worden. Maar het ging ook om gezien worden, zoals hij dat beschreef. Mm-hmm. Ja, dit zijn mensen die dan echt nog op een 90ste nu daadwerkelijk gezien worden. Ja, dat raakt inderdaad.
1: Ja. Ja. Want als er één toon een beetje overheerste, en dat zeg ik een beetje vanuit mezelf, wat ik teruglas, was toch wel dat veel Molukkers zeiden, het is wel een beetje laat.
3: Nou, hier zit natuurlijk de pijn. Ja. Nee, maar hier zit natuurlijk wel oprechte pijn in. Want heel veel, kijk, er zijn natuurlijk inderdaad nog wat mensen die dit meekrijgen, maar heel veel zijn er natuurlijk inmiddels overleden.
1: Ja.
3: En voor hun nazaten, ik kan me ontzettend goed voorstellen dat je denkt, oh, als mijn vader dit had meegemaakt. Ja. Maakt. Het had heel veel ook geholpen of goed kunnen maken. Of in ieder geval getroost.
1: En
3: dat
1: niet alleen
3: is wel
1: voor
3: verdrietig.
1: Hen, hè, maar dit gaat natuurlijk generaties zo
3: ja,
1: door.
3: Zeker.
1: Hoe ouders omgaan met zoveel verdriet.
3: Ja.
1: Dat komt uiteindelijk natuurlijk ook gewoon bij kinderen terecht. Ja. Het AD publiceerde een open brief van AD-verslaggever Tony van der Mee. Die vroeg Jette namens zijn grootouders om excuses. Hij beschrijft leed en de vernederingen die zijn grootouders moesten doormaken en waarom hij excuses op zijn plaats vindt. Hij zegt, ik heb hoge verwachtingen van uw toespraak bij ons monument. Ik ga ervan uit dat u namens het kabinet welgemene excuses maakt voor de kille behandeling van mijn opa en oma. Dat zou veel voor mij betekenen. Roos, je hebt deze brief ook gelezen. Ja, wat vond je ervan?
3: Ik vond het een hele goede brief. Ik vond het heel, het raakte me ook. En wat ik er vooral sterk ook aan vond en interessant, en dat met name nu in de discussie die er nu gaat losbarsten, is dat hij ook schrijft van ja, kom nou niet aan straks met, want er is natuurlijk altijd de vraag, wat nu? Hè? Komen er eventuele vergoedingen of wat dan ook? Wat ga je doen? Ik begrijp dat dat heel ingewikkeld is. Mm-hmm. Maar wat hij in de brief schreef is, ga niet zeggen, we gaan een onderzoek instellen. Want die onderzoeken zijn echt allemaal al geweest. Ja. En het is natuurlijk een politieke reflectie. Ook om het een beetje op de lange baan te schuiven of niet echt een besluit hoeven nemen om te zeggen, we gaan een onderzoek instellen. Ik denk dat we dat inderdaad over kunnen slaan.
1: Ja, Kameran, jij hebt ook gelezen.
2: Ja, het is een mooie vorm. Kijk, het is natuurlijk ook bijzonder. Dat is iemand, hij werkt op de redactie van het AD. En ik denk dat het heel mooi is om op deze manier een podium te geven om een verhaal te maken. En hij doet het in een brief. Het had ook in een ik-vorm gewoon een ander soort artikel kunnen zijn. Mm-hmm. Dus ik vond dat wel een hele mooie keuze. Omdat je op die manier laat zien dat dit ook, dit leeft ook op redacties bij individuen.
3: Ja.
2: En dat is een gesprek wat ook plaatsvindt. Als hij deelneemt aan een vergadering, redactievergadering, je hebt het over hoe gaan we dit aanvliegen.
1: Ja.
2: Hij zit echt anders in dan andere collega's. Ja. En op deze manier laat je het op een hele transparante wijze zien.
1: Is ook wat Renny Rijpma zegt. Zij is hoofdredacteur bij het AD. En we hebben haar gevraagd waarom deze bijzondere vormen. Zij laat dus weten, we hebben hem gevraagd een persoonlijk stuk te schrijven. Resultaat was dus deze brief. Heel mooi en goed geslaagd wat mij betreft. Het maakt persoonlijk en het gaf mij als niet-molukker ook weer een helderder inzicht over wat er is gebeurd en hoe dit doorwerkt.
3: Ja.
1: Daar zijn jullie het dus helemaal mee eens. Ja. Ja. Want normaal gesproken zou je zeggen, journalist houdt zichzelf erbuiten.
3: Ja,
1: dus ook al maak je er onderdeel van uit, je zoekt iemand anders.
3: Ik ben columnist, dus mij moet je dat niet zeggen. Ja, ik hou mezelf er nooit buiten.
1: Maar jij bent ook geen journalist.
3: Nee, maar je kunt ook als journalist kun je gewoon een ik-verhaal schrijven. Dat is een hele legitieme vorm.
1: Ja.
3: En zolang je er maar helder over bent.
1: Ja.
2: Nee, het geeft juist extra transparantie eraan. Want ik kan me ook voorstellen als iemand wel bijvoorbeeld achter de schermen daar een bepaald invloed ook heeft op wat er uitkomt.
1: Mm-hmm.
2: En denk van nee, mijn krant, als je die krant zou lezen, schrijft wel heel veel over dit onderwerp.
1: Ja.
2: Ja, dan laat je op deze manier ook zien waar dat vandaan komt.
1: Ja.
2: En dan kan je het beter heel mooi persoonlijk maken dan een beetje.
3: Ja, dan ben je juist houden. Transparant. Ja. Ik vind dat heel goed.
1: Dank jullie wel. En eensgezind sluiten we de mediaforum af. Roos Slikker en Kamran Oula. Onze blik nog steeds op Downing Street 10. Inmiddels zie ik dat zijn kabinet zich heeft verzameld voor de deur. En er staat nu ook dat hij dus elk moment iets zou kunnen gaan zeggen. We gaan het meemaken. We horen natuurlijk van de NOS. Die houden ze op de hoogte van het nieuws. Zometeen in onze rubriek zijn nog vragen. Gaat het over ADHD bij volwassenen? Bel ons nu met vragen over dit onderwerp 0800-1101. Dan ga ik snel naar Jan van de Putten.
0: Ja, Keir Starmer komt naar buiten. Om een verklaring af te leggen over zijn toekomst. De Britse premier. Laten we eens even luisteren wat hij gaat zeggen. In Downing Street, hij wacht even op applaus, staat vol medewerkers daar. Kijk even naar de medewerkers.
4: Thank you. Walking up this street 2 years ago was the proudest moment of my life. A new Labour government, the first in 40 years. A page in our country's history turned after years of disappointment and despair. The chance to change the lives of millions of people for the better. That's what I came into politics for. The journey to that point was not easy. 6 years ago, I inherited a Labour Party that was politically, financially, and morally bankrupt. I was told time and time again that my party was finished, that we were consigned to history, that a majority at the general election, let alone a landslide majority, was impossible. But we proved those people wrong because we changed our party, ripping out the poison of anti-Semitism, restoring trust on the economy, defence and national security, and becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag. The hard work of change was with a singular purpose. Not power for power's sake, but to change Britain for the better. To build a fairer country with dignity and respect, where everyone is seen.
0: Keir Starmer, een rechtstreekse toespraak. En hij somt verworvenheden op van zijn regering. En zegt waarom hij in de politiek is gegaan. En hij heeft nog niet de woorden gezegd dat hij aftreedt, maar het lijkt toch eigenlijk onvermijdelijk. Zal ik ook nog even wat andere dingen alvast voorlezen. Dat er op een middelbare school in de Filipijnen 3 mensen zijn doodgeschoten. 7 mensen zijn gewond geraakt. Slachtoffers zijn vooral meisjes. De politie heeft in Sydney bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. Een record voor Australië. En de olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Lijkt de reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS. Zullen we nog even kijken waar Starmer is op dit moment?
4: In a generation. The biggest uplift in defence spending since
0: Europese
4: the Cold
0: muziek
4: War.
0: Erachter.
4: Small boat crossings falling. Asylum hotels
0: over
4: closing.
0: Migratie.
1: zijn er demonstraties gaande. Ik denk dat je dat hoort op de achtergrond.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Europese volkslied.
0: Het is mooier weer in elk geval dan bij Rishi Sunak toen hij aftrad. Ja. Toen regende het pijpenstelen. Nu is het mooi weer in Londen, kennelijk.
4: With Britain once again standing up for decency, respect and the rule of law. Securing trade deals. Standing with Ukraine. Standing up for our values. And rebuilding our relationship with our allies
0: even
4: in Europe.
0: Even naar verkeer?
1: Ik denk dat we even naar Wijnand gaan bij het verkeer. Wijnand, hoe is het nu op de weg?
5: Nou ja, op sommige plaatsen staat het nog flink stil. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 9 kilometer file met ruim een uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn voorlopig nog dicht. Waarschijnlijk gaat het nog tot 1:30 duren. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Nieuwendijk en Gorkum. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. En het verkeer wordt omgeleid via de A15.
6: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Ja, en we zijn natuurlijk live erbij in Londen. Jan van der Put is nog steeds hier. Ja. We luisteren naar Keir Starmer, hè, die zijn aftreden gaat afkondigen.
4: En I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place.
0: Hij treedt af. Dat heeft hij gezegd als leider van de Labour-partij. En maakt de weg vrij dus voor anderen die dat zouden worden. En als je dan de leider bent van de regeringspartij, dan word je de premier.
1: Ja.
0: Dus dat is weer. De beslissing is ook genomen na bekendwording van Andy Burnham. Dat hij nou in het parlement zit. Dat is die populaire burgemeester van Manchester. En dat zou een goede zijn om Starmer dan op te volgen.
1: Ja, dat was ook de reden. Want het had het mediaforum uitgebreid over dat de druk behoorlijk werd opgevoerd, ook via de media, op Keir Starmer. En hier staat hij dus vandaag, zoals eigenlijk ook in de media aangekondigd, om zijn vertrek aan te kondigen als partijleider en dus ook als premier. Jan van der Putten, dankjewel. Hier in de studio, intussen geruisloos binnengekomen, twee nieuwe gezichten, Lonneke Geeten en Maud van Woerdenkom, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben samen een verloskundig centrum in Heerlen. De druk op de geboortezorg is groot. Afgelopen donderdag nog kregen 100 vrouwen in Utrecht te horen dat ze geen kraamzorg zullen krijgen. En daar hebben verloskundigen natuurlijk ook weer heel veel last van. Er is nu een nieuwe serie van KONCRV die het werk en leven van 8 verloskundigen heeft gevolgd. Jullie zijn daar 2 van. Jullie werken ook als een team, zijn ook als zodanig in beeld te zien. Ik vraag me wel af, dames, jullie zitten hier nu met z'n tweeën. Zijn er geen vrouwen nu op dit moment die op 40 weken plus zitten en elk moment kunnen bellen?
7: Nee, ja, dat klopt. Gisteren zijn er 2 dames bevallen en vandaag is er een dame bevallen. Maar we zijn wel met z'n tweeën uit het zuiden, maar we hebben gelukkig nog collega's.
1: Ja, dat dacht ik al.
7: En die hebben nou de telefoon bemand.
1: Ja, precies. Ja. Heel fijn. We gaan zo uitgebreid over jullie werk praten, want in Heerlen brengt dat nog wel iets extra's met zich mee. Spraakmaker vandaag is psychiater Sandra Kooi, emeritus hoogleraar ook, ADHD bij volwassenen aan Amsterdam UMC. En met haar gooien we de lijnen open voor uw vragen over ADHD. Bel 0800 1101 of app via de NPO Luister-app. Aanleiding, het aantal jongeren en volwassenen met ADHD neemt toe. In de laatste 20 jaar is het aantal mensen dat er medicatie voor krijgt verviervoudigd. Nou, u vertelde net aan het begin van deze uitzending, dat komt ook omdat we het gewoon veel beter kunnen zien. Er gebeurt heel veel, kunnen we zeggen, op uw vakgebied, ook in onderzoek. U houdt zich bezig met de vraag of ADHD niet alleen een mentale aandoening is, maar ook een systeemaandoening. Kunt u dat uitleggen?
8: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk uit onderzoek van de laatste 5 jaar gebleken dat mensen met ADHD in een groot bevolkingsonderzoek 34 van 35 lichamelijke ziektes vaker hadden dan normaal, dan gemiddeld. Dat is heel veel. Dat is raar. En ik als hoogleraar denk dan, mijn hemel, dit wist ik toch niet.
1: Ja.
8: En hoe verklaar ik dit? Wat kan hier de gemeenschappelijke factor zijn? Want als we het niet begrijpen, kunnen we mensen ook niet helpen. Maar als je dus mentale en lichamelijke aandoeningen hebt, dan kom je bij verschillende specialismen terecht. Bij de huisarts natuurlijk, maar ook bij de psycholoog, de psychiater, maar ook de internist. Of de cardioloog, of de gynaecoloog. De uroloog, de reumatoloog. Ik noem even op hoeveel specialismen mijn patiënten dus bezoeken.
1: Oh ja.
8: En wist ik dat niet? Nou, eigenlijk niet goed genoeg, want ik vroeg het niet en zij vertelden het niet, omdat ik van de geest ben en dit waren lichamelijke ziekten. Ze namen aan, de psychiater weet dat niet of doet daar niks mee.
1: Okay.
8: En ik vind dat dat moet.

0: veranderen, want de werkelijkheid is dus complexer.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: geest en lichaam hangen zodanig samen dat we daar wel iets mee gaan moeten.
1: Ja.
0: Ik ben er intussen ook, heb een hypothese over wat de verbindende factor kan zijn.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat dat zwak bindweefsel is.
1: Oké. Dat is een eerste gedachte. Oké. We gaan hier zo uitgebreid verder over praten.
0: Ja.
1: Zijn er dingen die u thuis erover wil weten? Over concentratie, medicatie, telefoongebruik, de overgang bij vrouwen, ook niet onbelangrijk. Herkent u zichzelf in wat u net hoorde? Het mag allemaal. Bel ons op 0800 1101 of app ons via de NPO Luister-app. Gaan wij nu even naar buiten.
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: En als we die studio uitgaan, dan is verslaggever Maarten Bleumers er als de kippen bij. Waarbij we het niet over die kippen gaan hebben, maar wel over de bij, Maarten. Zag ik dat goed?
3: Zo is dat, Roos. Ja, nee, dat zeg je heel goed. En daarmee maken we een eind aan de geforceerde woordgrap, hoor. Hier laten we het bij, anders wordt het hommelus met al deze bijenkorven om me heen. En ook hommels, toch?
4: Ja, er is hier een boomhommel en een heel nest solitaire bijen. Allemaal naast elkaar.
3: Ja, we staan er een metertje van af. Een stuk of 6, 7 bijenkorven. Goed bevolkt, zo te zien. We hoorden even Sonne Kopijn. Bij jou komen we straks terug. Want Sandra Kooi, jij hebt een vraag over het thema bij.
0: Ja, ik zat in mijn tuintje dit weekend. En ik hou heel erg van bloemen en tuinieren. Maar ik zag maar 1 bij in de hele tuin. En ik maak me daar al langer zorgen over. Ik weet dat bijen heel belangrijk zijn om de natuur staande te houden. Het zijn kleine beestjes, maar ze zijn cruciaal. En wij kopen vergiftigde bloemen en wij planten planten die bespoten zijn. Dan gaan de bijen van dood. Ik maak me heel erg zorgen dat wij onszelf te gronden richten door daar niet op te letten. Dus mijn vraag is...
3: Snap ik, en ja.
0: Is er geen tijd? Is het niet tijd voor een noodplan voor de bij in Nederland?
3: Juist. Juist, juist. Een deltaplan, een noodplan, een scenario. Sonne Kopijn, jij bent oprichter van de Bee Foundation. We staan hier in Groene Kamp tussen nou, jouw eigen bijen, hommels. En we stonden net ook even bij een heg voor een bijzondere soort, begreep ik?
4: Ja, de heggerankbij. Ja. Een solitaire bij die haar jonkies alleen met stuifmeel van de heggerank voedt.
3: Prachtig, ja. Nou, we weten allemaal wel dat ze van vitaal belang zijn voor de bestuiving, de bestuivers. We moeten het niet alleen maar over bijen en hommels. Het gaat om veel meer natuurlijk, die bestuivers. Sandra Kooi noemt al de pesticiden. Jullie hebben interessant onderzoek gedaan bij de honingbij.
0: Mm-hmm.
3: Het voorkomen van pesticiden. Wat kwam daaruit?
4: Daar kwam uit dat er in een klein onderzoek al 64 verschillende pesticiden gevonden werden. Gemiddeld 13 per monster, dus in honing 13, in raten, bijenwas en in dode bijen. Waarvan 1/3 niet toegestaan in Nederland.
3: Ja.
4: Dus veel te veel en niet toegestaande middelen.
3: En er was ook een interessant resultaat over wanneer de bij zelf zijn eigen voedsel haalt en wanneer die eigenlijk bijgevoed wordt.
4: Ja, klopt. Honingbijen kan je natuurlijk bijvoeren,
3: ja.
4: Maar hommels en solitaire bijen niet. Nou zie je dat de grootste sterfte onder honingbijen is als ze op hun eigen honing overwinteren. Nou, dat is shocking.
3: Want
4: daar zitten de pesticiden in en die komen via de nectar in de honing,
3: ja.
4: En in de bijenwas en in de bijen zelf.
3: Ja.
4: Dus via de bloemen waar ze al 60 miljoen jaar mee samenleven. Ja, worden ze nu vergiftigd, maar dat komt door ons.
3: Nou vraagt Sandra Kooi zich af, moeten we niet een noodplan opwerpen? Nou, er zijn die er wel, hè? Op Europees, ook op nationaal niveau. We hebben de nationale bijenstrategie. Er is dit jaar een groot onderzoek gestart waarbij moet worden gezorgd. De hele tijd monitoren, monitoren, monitoren. En dan in 2030 moet de achteruitgang van de bestuivers zijn gestopt. Dat klinkt heel mooi. Toen ik jou dat voorlegde, zei je, ja, maar het moet geen dagboek van een uitstervende soort worden. Wat bedoelde je daarmee?
4: Nou ja. Als we niet anders doen dan dat we nu doen, dan monitoren we een nog verdere achteruitgang.
3: Ja.
4: Zoals al 70 jaar gaande is. Dus we moeten anders gaan doen, anders gaan handelen.
3: Ja.
4: En dat zei Sandra ook al.
3: En dat is interessant, want een noodplan. Jullie geven de bij een stem. Leg dat eens uit.
4: Ja, onder andere. Weet je, wij spreken in als hommels in gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen gaan we doen. En dan zorgen we dat de bijen, de stem van de bij, onderdeel wordt van het gesprek aan tafel. En als je kijkt, als je door de ogen van de hommels kijkt naar ons landschap, dan ga je andere keuzes maken als je wilt dat die bijen ook een toekomst hebben.
3: Ja.
4: En zonder bijen, ja, hebben wij ook geen toekomst. Dus wij moeten eerst bijen voeden. Voldoende voedsel, gezond voedsel. En dan hebben wij uiteindelijk ook pas te eten.
3: Stem van de natuur,

0: Stem voor de hommel, stem voor de bij. Er komen steeds meer stemmen bij. Maar dat levert hopelijk wel wat op. Even nog voor Sandra Kooi. Wat kan ze nou doen als eerste nog deze zomer om meer van die beesten naar de tuin te trekken, heel kort?
1: Anders eten. Eet pesticidenvrij.
0: Ja.
1: Heel belangrijk.
0: Het planten nog.
1: Ja, plant alleen maar planten die niet opgekweekt zijn met pesticiden. Die kan je overal vinden, even zoeken, maar dan heb je ook wat.
0: Het eerste noodplan begint gewoon bij jezelf, Sandra.
1: Ik ben al begonnen.
2: Heel goed, en dankjewel voor je bijdrage. Maarten Bleumers. Spraakmakers. Pakken we de draad weer op. We hadden het ook alweer over...
1: Winterreeksje.
2: ADHD.
3: Heb ik ADHD? Zoiets kan dus alleen worden vastgesteld met een test.
4: ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
5: Ik ben gewoon heel snel afgeleid.
6: Dat ik heel hyper was.
7: Mijn hoofd was erg vol.
4: Wiebelen op je stoel of frummelen met je handen.
8: Toch kan het fijn zijn om te achterhalen of je het nou hebt of niet.
9: Het maakt echt wel deuren open van dat je gewoon weet van... Oh, dit komt door mijn ADHD, weet je, ik ben dit niet echt.
4: Het is niet zo dat mensen met ADHD meer energie ergens in hun lichaam hebben opgeslagen.
3: Er wordt geschat dat wereldwijd zo'n 5% van alle mensen onder de 18 ADHD heeft.
9: Ik stop nooit met nadenken, denk ik. Echt. Het is altijd denken, denken, denken.
10: Mensen met ADHD zijn gewoon awesome.
2: Heeft u hier vragen over? Sandra Kooi is hier psychiater en emeritus hoogleraar ADHD bij volwassenen. U kunt bellen met 0800 1101. En als u lid bent van het Spraakmakers Collectief, dan krijgt u de onderwerpen vooraf te zien. En dan kunt u dan al reageren. Lid worden kan via spraakmakers.kro-ncrv.nl. Christel Aerts deed dat ook. Goedemorgen, Christel.
11: Goedemorgen.
2: En u loopt al tijden met een vraag hierover. Vertel.
11: Ja, ik zie in de praktijk en werk, ik ben pedagogisch professional, zie ik kinderen die volkomen gameslaafd kunnen zijn, maar zich niet kunnen concentreren op bijvoorbeeld lezen of iets van leerwerk of iets dergelijks. En dat zit ze enorm in de weg. Hoe komt dit?
1: Ja, het is een misverstand dat mensen met ADHD zich niet zouden kunnen concentreren. Dat kunnen ze wel. Maar ze kunnen het niet op saaie taken. Maar heel goed op spannende en snel wisselende, prikkelende taken. Dus gamen voldoet daaraan. Internet hoppen voldoet daaraan. Bij de brandweer werken voldoet daaraan. In het leger werken voldoet daaraan. Op de ambulance werken voldoet daaraan. Dus alles wat, en journalist zijn natuurlijk. Dus alles wat maar...
2: Kijk nadrukkelijk naar mij.
1: Nee, we hadden het er net over. Er is dus een hogere dichtheid van mensen met ADHD in bepaalde beroepen. En dat heeft ook te maken met dat spanning en sensatie je aandacht erbij houden.
2: Oh ja.
1: En dan kun je het een tijdje lang juist supergoed. Namelijk, dat noemen we hyperfocus. En dat heeft te maken met dat we denken dat de stof dopamine, die heel belangrijk is bij ADHD, dan extra aangaat als er spanning en arousal is.
2: Okay.
1: En niet als je de belastingpapieren moet invullen.
2: Nee. Maar hebben mensen dat wel dan, die belastingpapieren moeten invullen? Even een zijpaadje? Zijn er mensen die daar gelukkig van worden?
1: Nou, ik denk dat mensen... De meeste mensen denken, dat moet ik nou eenmaal doen.
2: Ja.
1: En de een lukt dat dus gewoon op tijd. En de ander moet daar, ik weet niet wat, voor kunstjes voor uithalen om te doen.
2: Ja. Nee, kijk even naar een van onze gasten, Lonneke. Die, volgens mij zei jij net, leek jou het wel aardig, lekker die belastingformulier in.
12: Nou, mij persoonlijk niet. Ik doe het ook niet. En ik denk dat het ook veel beter is voor de Belastingdienst dat ik het niet zelf doe.
2: Okay.
12: Maar ik moest gelijk denken aan onze accountant. Want hij wordt hier wel heel erg blij van.
2: Echt blij. Ja. Maar het kun je ook ADHD hebben en wel daar de hyperfocus op hebben, op dat soort dingen? Of is het meestal echt grote spanningsdingen?
1: Meestal wel, ja.
2: Okay, ja. Is uw vraag beantwoord, Christel?
11: Ja, daar is mijn vraag wel mee beantwoord. Hoewel ik ook wel erg zou willen weten, wat kan ik ermee doen om die kinderen toch te stimuleren, om toch beter te concentreren. Maar dat is misschien een te grote vraag voor nu.
2: Nou, we kunnen wel eventjes proberen.
1: Wat kan je doen met kinderen die gamen, die zich moeten concentreren op hun school? Nou, ik zou zeggen, computer en telefoon uit de klas, zou ik zeggen. Dat doen ze in Australië al. Niet om ze dat ze dat niet mogen gebruiken, maar als je wil dat ze hun aandacht erbij houden, moet je de les heel interessant maken, de leerstof afwisselend. Je moet ze eigen inbreng laten hebben, interactief lesgeven. Doe zelf een liedje en een dansje vooraf, helpt ook. Dat doe ik ook altijd bij al mijn optredens. Je moet gewoon de aandacht vangen. Dat is een kunst.
2: Ja.
1: En dat moet je meer doen bij mensen met ADHD dan gemiddeld. Maar het is voor iedereen prettiger, denk ik.
2: Okay, de aandacht vangen. Kunt u daar wat mee?
11: Kan ik zeker wat mee. En misschien is het ook iets om te belonen vanwege de dopamine, of zeg ik nu iets geks?
1: Beloning is goed voor je dopamine level. Complimenten helpen bijvoorbeeld ook heel goed. Daar hoef je nog helemaal geen snoepjes voor uit te delen. Ja, een beetje spanning, een beetje beloning, dat helpt goed.
2: Een beetje een spelelement ook erin brengen. Ja. Dank ook Christel Aarts voor het stellen van uw vraag. En u kunt ook bellen met 0800 1101. Astrid Wiegen stelt ons de volgende vraag. Wordt er ook onderzoek gedaan naar de combinatie ADHD en autisme? Ze heeft zelf de diagnose. Er is wel medicatie voor ADHD bijvoorbeeld, maar ik vraag me ook af of er medicatie is voor mensen die beide diagnoses hebben.
1: Er is geen medicatie voor autisme helaas. Er is wel medicatie voor ADHD die goed werkt. En als je allebei hebt, dan is het fijn als je aandacht beter is. Dat je kan focussen, dat je dingen kan afmaken. Mm-hmm. Dat je niet allebei de last hebt van allebei de aandoeningen.
2: Oké, dus neem die medicatie dan vooral voor die ADHD. Dat maakt het beter.
1: Ja.
2: Ja. Lonneke en Maud, jullie zijn allebei verloskundigen. Daarom zijn jullie hier ook. Karin Servé heeft een serie gemaakt waarin jullie voorkomen. Jullie hebben ook te maken met vrouwen natuurlijk die ADHD hebben. Kan ik me zo voorstellen.
6: Ja,
2: ja. En weten ze dat ook van zichzelf vaak?
6: Vaak wel.
2: Komen ze ermee binnen?
6: Ja.
12: Het is vaak ook een van de eerste dingen die ze zeggen. Hè? Van, goh, ik heb ADHD, ik gebruik medicatie. Wat betekent dat voor mijn zwangerschap?
2: Oh ja.
6: Of voor daarna.
2: Ja. En wat is dan het antwoord?
12: Dat niet mijn expertise is. Dus dat ze vooral even terug moeten gaan naar de specialist die de medicatie voorschrijft. Omdat hij of zij het beste kan helpen hierin.
2: Ja, ja. Weet u dat? Wat de medicatie doet met een zwangere vrouw?
1: Ja, kijk. Niet iedereen kiest ervoor om medicatie te continueren in de zwangerschap. Want iedereen is natuurlijk een beetje beducht voor medicijnen in het algemeen. Maar we weten langzamerhand, nu we kennis hebben over volwassenen met ADHD, volwassen vrouwen met ADHD, zwangere vrouwen met ADHD, dat het wel kan.
2: Ja.
1: En dan liever met dexamfetamine in de zwangerschap dan met methylphenidaat.
2: Oh ja, dat zijn twee verschillende soorten. Hè?
1: Ja. Ja. En bij de borstvoeding is het andersom.
2: Oké, interessant. Ja. Er komt ook een vraag, begrijp ik, van vrouwen die bij jullie komen. En die gaat dan over de erfelijkheid. Hè?
6: Mm-hmm.
2: Wat is die vraag?
12: Klopt, ja, we krijgen wel vaker de vraag, ook in het begin van de zwangerschap, als een moeder ADHD heeft of als beide ouders ADHD hebben. Wat betekent dat voor de erfelijkheid? Van wat kunnen ze verwachten bij hun kind?
1: De erfelijkheid van ADHD is goed onderzocht, is heel hoog. Die is 10 keer zo hoog als gemiddeld. Dus gemiddeld heb je kans van 3-5% op een kind met ADHD. Maar dan heb je 30% kans. Okay. En heb je allebei ADHD, dus die kans wellicht nog hoger.
2: Oké. Okay. Gaan we naar onze volgende beller, Bodhi Boekaloe. Goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen.
2: Wat wil jij weten?
7: Ja, ik wou vragen, waarom is er eigenlijk zoveel aandacht voor, zeg maar, de nadelen van ADHD? Dus drukke kinderen en slecht concentreren.
2: Mm-hmm.
7: En wordt er nooit, zeg maar, gesproken over, zeg maar, de voordelen die ADHD mensen eigenlijk hebben?
2: Oh ja. Heb je zelf ADHD?
7: Ja, ik heb zelf ook ADHD. Dus ik merk dat ik daar ook wel moeite mee heb.
2: Ja, want hoe is het voor jou in het dagelijks leven?
7: Ik kan best wel veel prikkels ervaren van ADHD. En ik vind het bijvoorbeeld moeilijk om uit mijn woorden te komen. En dat ik dan, als ik dan op school zit, dat de nadruk heel erg wordt gelegd op dat ik soms te druk ben en zo.
2: Oh ja.
7: En niet op de dingen van dat ik creatief zou kunnen zijn met dingen.
2: Ja, want noem even de leuke kanten van ADHD.
7: Ja, nou, ik vind dat je zelf creatief bent, heel erg. Je kan ook heel sociaal zijn. En spontaan. Mm-hmm. Je hebt wat meer. En ook wel gevoel voor humor, vind ik.
2: Oh ja. Dat is een heel groot voordeel. Ja. Sandra Kooi, heeft ze gelijk? Is er meer aandacht voor de negatieve kanten van ADHD dan voor de positieve kanten?
1: Ja, kijk, je gaat niet voor positieve dingen naar de dokter. Je gaat naar de dokter omdat je pijn hebt in je leven van een stoornis of klachten. Mm-hmm. Waar je niet goed mee uit de voeten kan, waardoor je vastloopt.
2: Oh ja.
1: En dat wil niet zeggen dat we niet ook kijk naar wie is deze mens en wat kan die allemaal. Natuurlijk doen we dat. En ja, er zijn veel mensen met ADD die zeggen dat ze heel creatief zijn.
2: Ja.
1: Dat zie ik ook wel. Sommige mensen zijn uitvinder. Dat zijn ultieme creatievelingen. Het zijn ook wetenschappers, het zijn ook kunstenaars, muzici. Maar dat wil niet altijd zeggen dat succes heeft als je niet kan organiseren. Of als je geen keuzes kunt maken omdat je zoveel ideeën hebt.
2: Dat je echt verzandt in de chaos.
1: Een verzandje erin, ja.
2: Ja.
1: Dus dan heb je fantastische ideeën, maar er komt eigenlijk weinig tot niks tot stand.
2: Ja.
1: Dat is de tragiek van ADHD.
2: Ja. Kan het ook zo zijn dat het vooral veel nu nog gaat over de negatieve kanten, omdat het nu eigenlijk pas een beetje echt bekend wordt wat het is, wie het heeft?
1: Ja, ik denk dat we het gebalanceerd moeten, genuanceerd moeten vertellen. Het kan zijn dat je er heel erg last van hebt en dat je vastloopt, dat je hulp nodig hebt. En die is er ook en die werkt ook. Maar het gaat er natuurlijk om dat je kan floreren met je talenten, wie je ook bent.
2: Ja.
1: En dat als behandeling dat mogelijk maakt, dan is dat fijn.
2: Ja. Bodhi, heb jij het gevoel dat je kunt floreren met al je talenten?
7: Daar zie ik mezelf in. En ook alles wat ze zegt, maar dat het dan moeilijk is met dat je heel veel ideeën zou kunnen hebben, maar dat het dan niet tot stand kan komen, merk ik ook wel aan mezelf.
2: Excel sheets maken. Overzicht. Ja, precies. Dat is een goeie. Dankjewel voor het stellen van je vragen, Bodhi Boogaloo. Cora die belde ons. Ze kan helaas niet in de uitzending komen, lees ik, omdat ze precies nu in een rustgevende sportles zit. Haar verhaal: ik ben bijna 80, maar vanaf jonge leeftijd was duidelijk dat er iets mis was met mij. Pas rond mijn 60ste kwam ik erachter dat ik ADHD had. Al die tijd dachten mensen dat ik knettergek was. Dat ga je dan zelf ook geloven. Ik was dolgelukkig met de ADHD-diagnose. Mijn vraag is, kan er in de gezondheidszorg een duidelijke focus komen op dat je ermee geholpen kunt worden? En met welke andere manieren dan medicatie kan dat zoal?
1: Ja. Mensen met ADD hebben behalve de ADD heel vaak andere klachten. Slaapproblemen, angst, depressie, een slechte leefstijl, overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekte en de rest. We hebben onderzocht dat slaapproblemen komen voor bij 80%. En als je slaaptekort hebt, krijg je eigenlijk een soort ADHD-klachten zelf. Van slaaptekort ga je slecht concentreren en word je prikkelbaar en slecht geheugenfunctie. Je kan ook heel druk worden tijdelijk. En slaaptekort en ADHD-klachten lijken dus op elkaar. Dus je dubbelt je ernst van je ADHD door slechte slaap. Kun je er wat aan doen? Ja. Maar je moet je er wel even in verdiepen, want alleen leefstijl, slaaphygiëne is vaak niet genoeg.
2: Nee.
1: We hebben ontdekt dat de slaap verlaat is. Mm-hmm. 90 minuten later start de melatonine aanmaak bij ADHD. En dat betekent dat je dus met melatonine om 10 uur, 0,5 milligram, hebben we onderzocht. Verbetert niet alleen je inslaaptijd, maar ook je ADHD.
2: Oké. Dus ja, een pilletje van het een of het ander is toch altijd wel wat er met je helpt. Dan is het melatonine of dus ADHD-medicatie kan ook helpen.
1: Ja. En natuurlijk als je beter slaapt, dan dat helpt ook voor je focus en je energie.
2: Ja. We gaan naar Lia Kouwmans. Goedemorgen, Lia.
6: Goedemorgen, Roos.
2: Hi, bijna 80, zie ik.
6: Nou, ik moet er een beetje om lachen, want mijn vraag sluit zo aan bij de vorige vraagsteller die nu aan het sporten is. Ja, bijna 80, op mijn 60ste de diagnose gehad. Ook mijn hele leven gedacht dat ik lui en dom en weet ik voor wat was. Daar flink mee gepest. Dus precies als de vorige vraagsteller was het een ontzettende opluchting dat er een diagnose was op mijn 60ste. En zo van, het ligt niet alleen aan mij. Maar mijn bijkomend probleem is, ik heb ook behoorlijke depressie. Maximum antidepressiva. En ik heb jarenlang geprobeerd om dat met een medicijn te combineren. Mm-hmm. Het is nooit gelukt. Okay. Dus ik ben nu al vele jaren zonder medicatie, maar ik vecht iedere dag tegen de ADHD. Dus mijn vraag is of mevrouw Kooi daar iets op kan zeggen.
2: Oké.
1: Hoe slaapt u?
6: Ja, ik slaap goed, maar ik heb veel aan GABA. Ik neem GABA, dat kun je gewoon vrij kopen. En dat moet ik inderdaad vrij vroeg al innemen. Okay. Maar dat is voor mij niet werkelijk.
2: Maar slaap goed.
6: Dat is het probleem.
2: En wat heeft u nog meer nodig voor de juiste antwoord?
1: Ja, misschien ook een yoga-retreat of iets om op gezette tijden tot rust te komen. En niet vechten met je ADHD, maar omarmen, zeggen ervaringsdeskundigen.
2: Oh ja.
1: Leer ermee omgaan. Accepteer jezelf. Denk niet dat je altijd moet zijn als een ander. Ik weet niet of dat helpt hoor. Het lijkt me heel lastig.
6: Ja, dat probeer ik. Maar de vraag is, en daar ben ik nou bang voor. Mm. Er is dus geen medicijn wat goed combineert met antidepressie.
1: Nou, dat kan ik in uw geval niet beoordelen, want ik weet niet wat u gebruikt. Maar er zijn meerdere opties. Ik zou het niet meteen opgeven bij de eerste mislukking.
2: Dank u wel voor het bellen, Lia Kouwmans. En dank Sandra Kooi, psychiater en emeritus hoogleraar ADHD bij volwassenen. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe. Dan gaat het over de toegang tot de kinderopvang. Het kabinet wil dat het in 2029 gratis wordt, of zo goed als gratis. Maar lukt dat wel? Want ja, ook daar zijn personeelstekorten. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101.
13: NPO Radio 1.
14: Eén vandaag.
15: Als het over voetbal gaat, dan is het allemaal pop, pop, pop.
16: Ja, maar dat is vooral nog in de media. Hè?
15: Ik zie alleen maar chagrijnige mannen.
13: Ja. Verdieping bij het nieuws.
17: Wij moeten emigreren, omdat wij medicijnen beschikbaar willen maken.
18: Ja, dan zing je opeens Claudia de Breij, terwijl je door Damascus rijdt.
19: Hij zat dan een meisje de kont of zo. Dus ik werd er wel fucking boos over.
13: Elke dag een factcheck.
15: Feit of fictie dat het wereldwijde energieverbruik van de datacenters evenveel is als het energieverbruik van het land Frankrijk.
13: Fictie.
14: Avro Tros met één vandaag.
13: Op NPO Radio 1.
14: Zometeen van 12 tot half 2.
13: Wie luistert, weet meer.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: 52 min 40.
26: 12 natuurlijk.
25: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen. In 12 weken leren rekenen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: NPO Radio 1. 11 uur.
2: De druk op de geboortezorg is groot. Vorige week kregen 100 vrouwen in Utrecht te horen dat ze geen kraamzorg zullen krijgen. En daar hebben verloskundigen vervolgens ook weer last van. Er is nu een nieuwe serie van KONCRV die het werk en leven van 8 verloskundigen heeft gevolgd. En wij praten zo meteen met 2 van hen. De eerste internationaal met Jan van den Putten.
27: De Britse premier Keir Starmer treedt af, heeft hij zojuist aangekondigd.
28: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
27: De leider van de Labour-partij, dat is die en dat was die. En daarmee was hij ook premier. En correspondent Arjen van der Horst, waarom stapt Starmer op?
29: Starmer stelde zich dit weekend de vraag: ben ik de man, ben ik de partijleider die Labour ook de volgende verkiezingen in kan leiden en dan opnieuw succesvol kan zijn? En hij zei, ja, het antwoord van mijn eigen partij was duidelijk in de gesprekken die hij de afgelopen dagen voerde, hè, met ministers en andere partijen. Ja, kreeg hij te horen dat het vertrouwen in hem was verloren en dat het tijd was voor nieuw leiderschap. En ja, dat leidde dus tot deze beslissing dat hij vandaag het partijleiderschap neerlegt en dus ook het premierschap. En ja, daarmee is Groot-Brittannië weer toe aan de 7e premier in nog geen 10 jaar tijd.
27: Ja, hij heeft een heel verhaal afgestoken. Heb jij nog iets opvallends gehoord?
29: Nou, het was een speech die uit 3 delen bestond. En dat derde deel was dus het crescendo, hè, dat hij aankondigde dat hij aftrad. Maar ja, in het eerste deel keerde hij terug naar dat moment dat hij 6 jaar geleden partijleider werd. Een moment dat de Labour-partij in een diep dal zat na die verpletterende verkiezingsnederlaag van 2019. Niemand die toen nog dacht dat Labour weer snel aan de macht zou komen. Maar dat lukte toch, hè? Want ja, 2 jaar geleden, bij de verkiezingen van 2024, was het Labour dat een verpletterende verkiezingsoverwinning haalde. En Labour na 14 lange jaren in de oppositie weer aan de macht was. Ja, en daar was hij heel erg trots op. En vervolgens zonde Starmer zijn prestaties op in de 2 jaar dat hij premier was. En hiermee wilde hij heel duidelijk, ja, zijn politieke erfenis vastleggen.
27: Nou heeft het een tijd geduurd, voor mijn gevoel, hè, dat hij tot die conclusie kwam van, nou, zo gaat het niet. Het werd al die tijd al verwacht. Is het moment dan toch nog verrassend?
29: Nee, ik denk dat we dit al maanden zagen aankomen. In februari had het ook niet veel gescheeld. Of Starmer was omgevallen. Dat kwam natuurlijk door de hele Mandelson-affaire. Hè. De man die hij had benoemd als ambassadeur in Washington, die in opspraak kwam door de Epstein-files. Ja, iets waar Starmer grote fouten heeft gemaakt. En het was al een premierschap dat onder druk lag. Hè. Zijn positie was al wankel. Er was steeds grotere ontevredenheid binnen de partij over zijn leiderschap. En je zag ook ook dat hij diep impopulair was bij de Britse bevolking. Een van de minst populaire premiers uit de Britse geschiedenis. Dus ja, het was een heel lang proces. We zagen een val in slow motion de afgelopen maanden. Maar die val was eigenlijk wel onvermijdelijk geworden.
0: En wie gaat hem opvolgen?
29: Ja, één naam natuurlijk, hè. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester. Heel symbolisch, op het moment dat Starmer zijn aftreden bekendmaakte, was zijn grote rivaal in Manchester, waar hij afscheid nam als burgemeester van de stad. Want ja, na die overtuigende overwinning vorige week bij tussentijdse verkiezingen heeft hij weer een zetel in het Lagerhuis. Nou, dat is een vereiste om de nieuwe partijleider en dus de premier te worden. Nou, betekent dat dan automatisch dat hij het nu gaat worden? Daar gaat iedereen wel van uit. Maar hoe het proces van opvolging gaat verlopen is nog niet helemaal duidelijk. Starmer zei in zijn speech dat hij het partijbestuur van Labour heeft gevraagd om op 9 juli bekend te maken hoe dat proces gaat verlopen. Nou, wordt er dan een soort naadloze troonopvolging waarmee Burnham meteen het stokje overneemt? Dat is een mogelijkheid, maar het zou ook kunnen dat het partijbestuur besluit dat er leiderschapsverkiezingen komen waarvoor meerdere kandidaten zich kunnen melden. Hoe dan ook, het is in ieder geval de bedoeling dat het voor het einde van het zomerreces in september het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier heeft. En zoals gezegd, dat zal dan de 7e premier worden in 10 jaar tijd. En iedereen gaat er wel vanuit dat het Andy Burnham gaat worden.
0: Dank, correspondent Arjen van der Horst. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. De uitbraak in Congo en Oeganda is nog lang niet onder controle, zeggen artsen. Het is vooral moeilijk om contacten van patiënten op te sporen. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of ze wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. De politie heeft in Sydney bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. Een record voor Australië. De drugs waren verstopt onder een aantal zeecontainers. 2 inwoners van Sydney zijn aangehouden. Ze kunnen celstraffen krijgen oplopend tot levenslang. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de nationale ombudsman van Zutphen. En die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Op een middelbare school in de Filipijnen zijn 3 mensen doodgeschoten. 7 mensen raakten gewond. Slachtoffers zijn vooral meisjes. Het gebeurde in Tacloban City. 2 gewapende leerlingen van 14 en 15 zitten vast. Tegen de politie zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag naar mensen is groot, zegt het UWV.
3: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
0: En bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kans op een baan, bijvoorbeeld bij de klantenservice, want daar komen steeds meer chatbots. Dan het weer nog. Zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden.
4: Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, waar staat het nu nog vast?
5: Nou, op niet zo heel veel plaatsen meer, maar toch zien we wel een enkele uitzondering. En dat is in ieder geval de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer file met een uur extra reistijd. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Waarschijnlijk gaat dat onderzoek nog tot 1:30 duren. En in Noord-Limburg is de N279, de weg Roermond-Helmond, in beide richtingen dicht bij Meijel door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
8: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
6: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
22: Roos Abelman.
2: Het is 10:10. We spelen dit half uur natuurlijk ook weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, wie gaat binnenkort haar rentree maken bij het enkelspel op Wimbledon? Ja, inkoppertje, tegen 11:30 het antwoord mocht u het nog niet weten. En wilt u zelf een keertje meedoen aan de quiz, dan kan dat 0800-1101. Nu dan, iedereen met kinderen weet hoe belangrijk de rol is die ze kunnen spelen in iemands leven bij het verwelkomen van nieuw leven, verloskundigen. In een tijd dat de geboortezorg onder druk staat, is er nu een nieuwe serie van KRO NCRV. In 10 afleveringen worden 8 verloskundigen door heel het land gevolgd en in die serie wordt maar weer eens duidelijk hoe intens en betekenisvol dat werk is.
30: Verloskundigen staan dag en nacht klaar.
31: Ik lag net in mijn bed en ik werd eruit gebeld.
30: Voor ouders die door een van de meest ingrijpende periodes van hun leven gaan.
32: Je hebt geen huis meer, hè?
33: Dat is een beetje groot genoeg.
30: Tegelijk proberen ze hun eigen leven draaiende te houden. Tussen telefoontjes, spoedjes en bevallingen door pakken ze hun kostbare momenten thuis. In dit programma volgen we 8 verloskundigen. In een vak dat alles van hen vraagt. Deskundigheid, betrokkenheid en bovenal... menselijkheid.
2: Lonneke Geten en Maud Verwoerdekom zijn 2 van de 8 verloskundigen die worden gevolgd en het enige duo. En ze zijn hier, Lonneke. Jullie kennen elkaar sinds de opleiding en het was voor jullie ook erg belangrijk dat jullie samen zouden worden gevolgd voor deze serie.
32: Ja, klopt. Het was wel Anusha die had contact met mij opgenomen om het uit te leggen dat de serie zou komen en of ik daar interesse in zou hebben. Mm-hmm. En toen vertelde ik over mijn directe collega Maud en de missie die wij eigenlijk al sinds 2008 hebben. En dat vond ze heel mooi en toen wilden ze ons ook wel samenspreken. En in dat gesprek samen was het ook wel heel duidelijk dat wij als duo het beste dat beeld kunnen gaan uitdragen.
2: Ja, en waar komt dat dan door, Maud?
33: Dat wij ons aanvullen.
2: Elkaar aanvullen?
33: Continu. Dus ja. We zijn samen in supermens.
2: Maar hoe belangrijk is jullie samenwerking? Wat merk je er als zwangere vrouw van dat jullie met z'n tweeën zijn in plaats van alleen?
32: Nou, ik denk als zwangere vrouw merk je dat niet zo heel erg. En dat komt omdat wij met onze verloskundig centrum zijn wij niet de enige 2 verloskundigen, maar zijn we met z'n vijven. Mm-hmm. We zijn wel gestart met z'n tweeën. Mm-hmm. Maar wat mensen er vooral van merken is dat wij ook echt ondernemers in de vrouwenzorg en de geboortezorg zijn. Ja. En dat is iets wat we echt met z'n tweeën voordragen.
33: Ja. Ja, ja, onze missie dragen we met z'n tweeën.
2: Ja, want wat is die missie, Maud?
33: Die missie is dat wij vrouwen echt helpen. Hè?
32: Ja, de volgende generatie. We willen, we beginnen nu voornamelijk regionaal. Dus we zitten in, helemaal in het zonnige zuiden. Mm-hmm. Onze praktijk is gevestigd in heel het noord, een van de armste gebieden van Nederland. En wat wij eigenlijk altijd al wilden vanaf het begin van de opleiding is om meer te kunnen doen dan dat we in de verloskunde zouden kunnen doen. Mm-hmm. Om echt de vrouwenzorg anders vorm te gaan geven.
2: Ja, daarover zometeen meer. Jullie grappen er ook over hoe intiem jullie vriendschap soms al is geweest. Maud, jij hebt ook Lonneke haar bevallingen gedaan.
33: Ja, klopt. Ja.
2: Andersom niet.
33: Nee.
32: Nee, was heel flauw.
33: Ik had keizersnedes.
2: Ja. Maar dat was anders wel de bedoeling.
33: Zeker weten.
2: Dat je dat zo ging doen.
33: Zeker.
2: Ja. Ja,
32: dat was de bedoeling, maar de kinderen van Maud wilden mij niet als eerste zien, denk ik.
33: Dat snap ik wel. Ja.
2: Lonneke, jij wilde dit werk al vanaf je tiende doen, las ik.
32: Ja, klopt.
2: Ja. Waardoor kwam dat?
32: Nou, er was een programma op tv, De Bevalling. En toen werd niks gecensureerd, zoals in de serie van de verloskundige. En ik zag een baby geboren worden en ik was helemaal... Ja, het was magisch. Mm-hmm. Dus ik riep mijn moeder. En mijn moeder had zoiets van, ja, dat is een verloskundige. En toen was het eigenlijk wel heel snel dat we aan de tafel gingen zitten om te kijken welke wegen ik moest bewandelen om verloskundige te kunnen worden.
2: Ben je 10?
32: Ja, was ik 10, van in groep 5. Ja.
2: Ja. Maud, is het voor jou ook zo of kwam bij jou pas later?
33: Bij mij kwam het iets later. Eigenlijk toen ik besefte wat het vak inhield, vielen alle puzzelstukjes eigenlijk in elkaar.
2: Ja, wat je allemaal kan betekenen voor iemand. Je kunt niet zomaar gaan studeren, begreep ik. Want er zijn maar weinig opleidingsplekken.
33: Klopt.
2: En ook toen je studeerde?
33: Was het nog wat strenger zelfs.
2: Ja? Want wat maakte het streng dan?
33: Dat je eerst moest gaan loten welke plek je überhaupt de opleiding mocht gaan doen.
2: Ja. Mm-hmm.
33: En daarna waren hoeveel aanmeldingen? Jij zei dat laatst.
32: Ja, het waren in onze jaar uit mijn hoofd. Ik kan er even naast zitten, maar rond 120 plekken voor mm-hmm. nieuwe studenten. En rond 980 aanmeldingen.
33: Ja.
32: Oh, dus je moet echt je best doen om zo'n begeerd plekje te krijgen.
2: Ja, nou kampt de geboortezorg met heel veel tekorten. Maar als er zoveel mensen worden afgewezen voor die studie, dan zou je zeggen, het probleem zit hem niet in de oorspronkelijke aanwas, zal ik maar zeggen.
32: Nee, het probleem zit met name in de duurzaamheid. Dat heel veel mensen uit het vakgebied stappen.
2: Ja. Ja, 2 jaar geleden bleek dat al. Hè. Is er onderzoek naar gedaan dat van de bijna 5000 officieel geregistreerde verloskundigen bijna de helft overweegt of van plan is om te gaan stoppen.
32: Ja,
2: maar waar komt dat dan door? Dat is echt veel namelijk.
33: De druk, de combinatie met een gezin.
2: Ja,
33: maar je hebt 24 uur, 48 uur diensten.
2: Mm-hmm.
33: Dus al die tijd sta je beschikbaar.
2: Ja.
33: Op ieder moment. En het mm-hmm. kan zijn dat je een telefoontje krijgt dat je een uur afspreekt. Maar het is ook af en toe rennen.
2: Ja.
33: En met een gezin, met kinderen, is dat een enorme druk.
2: Ja, want hoe organiseer je dat, Lonneke? Ik begreep dat jij een alleenstaande moeder bent. Hoe doe je dat?
32: Ja, nou, ik heb een geweldige moeder. Dus ik heb met name gewoon heel veel hulp aan haar. Ik heb ook geweldige collega's. Dus ik heb mijn werk zo kunnen indelen dat ik spreekuur hou op de momenten dat mijn kinderen op school zitten. Mm-hmm. En ik dienst draai op de 2 dagen per week dat ze bij hun vader zijn. Dus ik kan wel nog gewoon mijn werk doen.
2: Ja, maar jullie snappen wel dat veel collega's ermee stoppen. Of ermee willen stoppen. Omdat het zo zwaar is.
32: Het is, en wij hebben dat zelf ook wel onderling. Dat we, hoe vaak wij tegen elkaar zeggen van, goh, we hadden beter loodgieter kunnen worden.
2: Mm-hmm.
32: Het is heel erg zwaar. En je hebt de verantwoordelijkheid voor een nieuw leven, voor een moeder, een vader, een kind.
2: Ja.
32: En er komt ook steeds meer druk. De druk van de ziekenhuissluitingen is gigantisch groot. Mm-hmm. Want je bent niet alleen maar bezig met een bevalling van, goh, je wil een gezonde moeder, een gezonde baby. En het liefst ook nog een hele fijne ervaring.
2: Mm-hmm.
32: Maar je bent van tevoren al bezig van, goh, kan ik wel ergens terecht?
2: Ja.
32: Moeten wij iets gaan regelen? Hebben de mensen wel vervoer? Moet ik daar nog iets mee regelen?
2: Ja. Dat komt ook terug in die serie, die tekorten in de ziekenhuizen. Wat dus zorgt bij veel verloskundigen voor moeilijke situaties.
0: Er rest niks anders dan een opname in het ziekenhuis. Maar is er wel plek?
3: Ga ik even bellen. Dankjewel.
14: Doei. Doeg.
3: Doeg.
0: Helaas, Den Bosch ligt vol. Misschien heeft Utrecht nog plek.
3: Hebben jullie plaats voor een cliënten primigravida?
14: Nee.
3: Dan ga ik even bellen.
15: Hey, Ria, mijn chef. Ik heb een prim met 4 centimeter die misschien tegen de pijn wil. Dus ik dacht, ik ga helemaal geen plek voor. Oké, dan kan ik zo het Brabantse land weer door.
18: We hebben 2 opties. We kunnen thuis blijven. Of we gaan naar de andere kant van de provincie. En als je dan het gezicht ziet vertrekken en je wil ook gewoon geen onnodige stress en onnodige angst geven. En het is gewoon heel wat.
2: Ja, dan denk je een thuisbevalling, dat wordt het. Ja. En dan ineens komen de complicaties en dan moet je dus gaan bellen. Is er ergens plek? Als laatste hoorden we jou, Lonneke. Mm-hmm. Was een heftige situatie omdat 4 van de 5 ziekenhuizen een opnamestop hadden. Ja. Dus het was dus thuisblijven of heel erg omrijden. Hoe is het afgelopen?
32: Ja, het is gelukkig goed afgelopen. Thuisblijven was überhaupt geen optie. Die mensen die kwamen uit Afrika en die zijn niet gewend hoe het geboortezorgsysteem in Nederland is. Mm. Dus thuisblijven was voor haar sowieso geen optie. En die dame wilde heel graag een ruggenprik.
2: Oh ja.
32: En dan waren de 4 van de 5 ziekenhuizen die lagen vol.
2: Ja.
32: Dus wij zijn helemaal van Heerlen naar Venlo moeten rijden.
2: Ja.
32: En in principe, ik dacht van 54 minuten zat nog geen 3 centimeter. Ik had ingeschat dat het wel zou kunnen.
2: Mm-hmm.
32: Maar ze ging in één keer zo snel en ze is uiteindelijk in de auto bevallen op de parkeerplaats voor het ziekenhuis van Venlo.
2: Ja, allemaal goed gegaan.
32: Allemaal goed gegaan. Ja. Ze kijken daar gelukkig ook heel erg goed op terug.
2: Ja.
32: Zij is vooral heel erg blij dat het haar vaginaal is gelukt, want zij was heel erg bang dat het een keizersnee zou worden. Maar ze zijn vooral heel erg dankbaar.
2: Ja.
32: Ik ben wel blij dat zij dat op deze manier
2: kunnen. Dat is heel anders kunnen gaan natuurlijk.
32: Ja.
2: Ja. Jullie centrum zit in Heerlen-Noord. Dat is een van de armste gebieden van Nederland. En jullie zijn dan ook geen gewone verloskundige, zal ik maar zeggen. Jullie stipten het al eerder aan. Maar sociaal verloskundige, wat betekent dat, Maud?
33: Sociaal is een veel breder netwerk. Hè? Veel breder kijken we. We kijken niet alleen naar mama die een baby krijgt.
2: Mm-hmm.
33: We kijken naar een heel gezin.
2: Ja?
33: We kijken naar problemen. Als iemand in de stromende regen aankomt met slippers, dan kan ik dat niet zien.
2: Nee.
33: Dan moet ik daarna vragen.
2: Ja, en wat doen jullie dan? Wat kunnen jullie betekenen?
33: In dat specifieke geval kon ik betekenen dat ik geld heb gegeven voor de bus.
2: Oh ja.
33: Maar we hebben daar tegenwoordig het armoedepotje voor in Heerlen. Mm-hmm. En daarin kunnen we wel veel betekenen voor mensen die het echt nodig hebben.
2: Ja, ja. Dus het gaat om dingen als kleding, het gaat over huisvesting.
33: Tandarts.
32: Ja, het is veel meer. Als mensen in armoedestress leven, dan zie je dat op alle facetten van hun leven.
2: Ja.
32: Dus dat speelt heel erg door. Niet alleen voor hen, maar ook voor de volgende generaties. Je hebt die generationele trauma die je dan waar je ook aan denkt.
2: Ja.
32: Dus wij proberen vooral de vrouw voor ons te helpen, maar daarmee ook de volgende generatie.
2: Ja.
32: En we hebben daar een heel prachtig netwerk van opgebouwd. Van allemaal andere specialisten in sociaal domein, medisch domein. Ja. En politiek, die ons hier heel erg bij helpen.
2: Ja, en jullie moeten heel breed kijken. We hadden het net al even over, samen met Sandra Kooi ging het over ADHD. Hadden we het ook over zwangere vrouwen en ADHD. Dat

0: Jullie centrum zit in Heerlen-Noord. Dat is een van de armste gebieden van Nederland. En jullie zijn dan ook geen gewone verloskundigen, zal ik maar zeggen. Jullie stipten het al eerder aan. Maar sociaal verloskundigen, wat betekent dat, Maud?
1: Sociaal is een veel breder netwerk. Hè? Veel breder kijken we. We kijken niet alleen naar mama die een baby krijgt. Mm-hmm. We kijken naar een heel gezin.
0: Ja?
1: We kijken naar problemen. Als iemand in de stromende regen aankomt met slippers, dan kan ik dat niet zien.
0: Nee.
1: Dan moet ik daarna vragen.
0: Ja, en wat doen jullie dan? Wat kunnen jullie betekenen?
1: In dat specifieke geval kon ik betekenen dat ik geld heb gegeven voor de bus.
0: Oh ja.
1: Maar we hebben daar tegenwoordig het armoedepotje voor in Heerlen. Mm-hmm. En daarin kunnen we wel veel betekenen voor mensen die het echt nodig hebben.
0: Ja. Ja, dus het gaat om dingen als kleding, het gaat over huisvesting.
1: Tandarts.
2: Ja, het is veel meer. Als mensen in armoedestress leven, dan zie je dat op alle facetten van hun leven.
0: Ja.
2: Dus dat speelt heel erg door. Niet alleen voor hen, maar ook voor de volgende generaties. Je hebt die generationele trauma die je dan waar je ook aan denkt.
0: Ja.
2: Dus wij proberen vooral de vrouw voor ons te helpen, maar daarmee ook de volgende generatie.
0: Ja.
2: En we hebben daar een heel prachtig netwerk van opgebouwd. Van allemaal andere specialisten in sociaal domein, medisch domein. Ja. En politiek, die ons hier heel erg bij helpen.
0: Ja, en jullie moeten heel breed kijken. We hadden het net al even over, samen met Sandra Kooi ging het over ADHD. Hadden we het ook over zwangere vrouwen en ADHD. Die kunnen ook complicaties krijgen natuurlijk, Sandra.
3: Ja, we hebben onderzoek gedaan naar postnatale depressie, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
3: En dat komt voor bij de vrouwen met ADHD in 60%.
0: 60% van de gevallen?
3: 60% van de vrouwen met ADHD rapporteert één of meerdere postnatale depressies.
0: Oh, ja.
3: 45% premenstruele depressie. En de overgang met de perimenopausale depressie is ook 2 tot 3 keer zo hoog als gemiddeld. Dus daar is iets aan de hand met de hormoondaling, vooral oestrogeen. En de interactie met het neurotransmitter dopamine, denken we. Want die doen dus hetzelfde in de hersenen.
0: Oh ja.
3: Als je 2 keer beide mist, dus oestrogeendaling en ontregeld dopamine bij ADHD, heb je 2 keer niks.
0: Ja.
3: En dat noemen ze in Zweden clusterfuck.
0: Ah.
3: Dat vind ik wel grappig. Maar dat
0: zouden we hier ook
3: het,
0: zo noemen,
3: dat drukt het wel goed
0: het
3: uit.
0: Ja. Ja.
3: Maar dan loop je echt vast.
0: Ja. En dat zijn wel zaken, denk ik, waar jullie dus met jullie blik op de jullie vak rekening mee
1: we
0: houden.
1: We zien het ook.
0: Ja?
1: We zien het zeker.
0: En hoe zie je dat?
1: Aan de vrouwen zelf.
0: Ja?
2: Ja, de problematiek dat het met zich meebrengt.
0: Ja.
2: En dan kom je dan op het volgende probleem. Hè, want vaak willen vrouwen wel die hulp hebben.
1: Klopt.
2: Maar ja, ook bij de geestelijke gezondheid zijn lange wachttijden. En is er personeeltekort.
0: Ja, want uit onderzoek van het Erasmus MC en de TU Delft bleek begin deze maand ook dat vrouwen uit kwetsbare wijken vaker complicaties hebben, hè, bij een zwangerschap in de rest van Nederland. Heerlen-Noord is hier ook in meegenomen, waar jullie zitten. Mm. De kans dat een baby daar te vroeg geboren wordt ligt 45% hoger dan landelijk.
2: Mm-hmm.
0: Dus jullie krijgen nogal een bak problematiek. Kan ik me zo voorstellen, in jullie praktijk.
1: En daarin zie je ook hoe belangrijk het is dat de zorg goed moet zijn.
0: Ja.
1: En het vertrouwen.
0: Ja. En hoe houden jullie elkaar daarbij overeind, zal ik maar zeggen? Want dat is niet niks. Je hebt dus en die enorme werkdruk waar je mee te maken hebt, die het vak aan zich al met zich meebrengt. En daarnaast heb je dus nog die hele sociale kant.
2: Nou ja, wij hebben een medisch-maatschappelijk vrouwencentrum daarvoor opgezet, in 2021 mee gestart. Om vooral samen met andere disciplines te zitten, zodat wij die druk niet volledig op onszelf dragen, maar dat we echt gebruik kunnen maken van andere specialisten.
0: Ja.
2: En dat helpt al heel erg. Het netwerk helpt ook erg. Maar ik moet zeggen, we huilen ook gewoon continu bij elkaar uit. En dan kunnen we daarna ook weer even
1: we
2: verder.
1: Zijn een superfijn team van 5 verloskundigen en een prachtige assistente.
2: Ja.
0: En dat is allemaal te zien in de serie.
2: Ja.
0: De Verloskundige, nu te streamen op NPO Start. En vanaf zondag 28 juni wekelijks te zien om 8:30 bij KRO-NCRV op NPO 3. Dank Maud van Woerdekom en Lonneke Geten voor dit gesprek.
4: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Rick Aerts, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: 45 uit Boskoop. En u werkt voor ANWB Energie.
5: Klopt inderdaad.
0: Ja, trainer voor nieuwe medewerkers ook. En u bent padelfan.
5: Zeker, ja. Padelspeler. Ja.
0: Oh, speler. Ja, en fan van het spel, neem ik aan.
5: Ja, zeker.
0: Ja, en fan van NAC Breda, zie ik ook.
5: Ja,
0: leuk. Wat doet u liever eigenlijk, padellen of voetbal kijken?
5: Eerst padellen en daarna voetbal kijken.
0: Oh ja?
5: Ja.
0: Allebei.
5: Ja.
0: Mooi. Ben je er een beetje goed in eigenlijk, padellen of niet?
5: Redelijk.
0: We zijn hier om de quiz te spelen vandaag. Je had het weekend onder je hoede.
5: Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
5: Lekker de krant gelezen zaterdagochtend en vanochtend nog even. Dus ben benieuwd.
0: Ik ben ook benieuwd en ik wens je heel veel plezier. Rick Aerts uit Boskoop, daar gaan we.
6: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair.
7: Je komt aan in een land

0: 13.000 kilometer van huis.
1: Voor gebrekkige opvang en huisvesting.
0: En je wordt weggestopt in een oud concentratiekamp.
1: Voor niet gezien en in de steek gelaten worden.
2: Het geeft mij een goed gevoel. Dus dat is ook iets wat voor ons ook een stimulans is om vooruit te kijken.
1: En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen.
3: Het was ontroerend. Het is natuurlijk jammer dat we er zo lang op hebben moeten wachten.
1: Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
4: En nu de laatste vertegenwoordigers van de eerste generatie nog in leven zijn, was het tijd voor een volgende stap, zei premier Jette. Hij maakte gisteren excuses aan de Molukse gemeenschap. Vraag 1. In welke stad werden die excuses aangeboden?
5: In Rotterdam.
4: Ja, dat is goed. Vraag 2 dan. Dit deed hij bij de onthulling van het Nationale Monument. Hoe heet dat monument?
5: Pas.
4: Ulukora. Dat verwijst naar een traditioneel Molukse schip dat eeuwenlang werd ingezet voor handelsreizen en oorlogsvoering. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
6: De eerste ronde van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran zit erop.
7: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een grote stap. Volgens hem worden sancties versoepeld en komt er geld vrij voor de wederopbouw van Iran.
8: Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld.
4: Die gesprekken vinden plaats onder bemiddeling van Qatar en welk ander land?
5: Pakistan.
4: Ja, dat is goed. Vraag 4 dan. Het doel is nog steeds om binnen hoeveel dagen een definitief akkoord te bereiken?
5: Binnen 60 dagen.
4: Ja, die periode begon afgelopen donderdag en tijdens die dagen geldt er een staakt het vuren tussen de twee landen en Israël. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
9: De mogelijkheid is dat om een goal te maken. En ja, ik vind dat we organisatorisch uitstekend gespeeld hebben.
5: Er is Dick Advocaat.
4: Ja. Ik zag aan je dat je het al wist na 2 seconden. Ja. De bondscoach van Curaçao. Curaçao is door het dolle heen na het historische gelijkspel op het WK mannenvoetbal tegen Ecuador. Deze vraag kent een vervolgvraag. Als je de moeilijke vraag kiest en je hebt hem goed, krijg je 2 punten. Als je de makkelijke kiest, krijg je 1 punt als je hem goed hebt natuurlijk. Hè? Welke wordt het?
5: De moeilijke.
4: Curaçao schreef dus geschiedenis. Maar voor de moeilijke vraag gaan we toch graag nog even naar de mannen van Oranje. Want met onze overwinning op Zweden hebben wij ook een record in handen. Oranje is nu hoeveel WK-duels op rij ongeslagen?
5: Ik denk 12.
4: 14. Ja, 60 jaar stond het record van Brazilië van Pelé onaantastbaar bovenaan tot zaterdagavond dus. Dan gaan we naar de hintsvraag, Rick. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. Daar gaan we.
10: 4.
11: Dit maak ik wel waar.
10: 3.
11: Want mijn werk was geen feestje.
10: 2.
11: Mogelijk gaat mijn rivaal Andy Burnham mij opvolgen.
5: Stop. Dit is Starmer.
4: Dat is goed. Voor 1 punt vanmorgen maakte ik bekend af te treden als premier van Groot-Brittannië. De hintsvraag voor 4 punten. Dit maak ik wel waar. De verkiezingsbelofte maakte Starmer niet waar, maar het opstappen nu wel. En voor 3 punten, want mijn werk was geen feestje, is verwijzing naar de Labour Party. Dus dat tweede gedeelte van de naam van de partij. Keir Starmer dus. Rick, je hebt 6 punten in de factor. En daarmee gaan we naar het kanon.
12: De Nationale Nieuwsquiz.
4: Netflix gaat een film maken van welk kinderprogramma?
5: Sesamstraat.
4: Ja, hoe heet de speler die Egypte de eerste zegel ooit op een WK heeft bezorgd?
5: Salah.
4: Ja, wat gaat Noorwegen weren uit het basisonderwijs?
5: Pas.
4: AI. Volgens het Weerinstituut van welk land kan vandaag de warmste dag ooit in dat land gemeten worden?
5: Frankrijk.
4: Ja, wie gaat binnenkort haar entree maken bij het enkelspel Wimbledon?
5: Serena Williams.
4: Ja, dat is de hintvraag. Hoe heet de zanger die zaterdag tijdens zijn concert aan het zuurstof moest omdat hij onwel werd?
5: Pas.
4: Rod Stewart. De Tweede Kamer wil straks dat elke school verplicht wat krijgt?
5: Airco.
4: Een bibliotheek. Duizenden Tsjechen hebben gisteren hun steun betuigd aan wat voor organisatie?
5: Pas.
4: Publieke omroep. President Trump en de premier van welk land zijn al dagenlang verwikkeld in een hoogoplopend gekibbel over een fotoverzoek?
5: Iran.
4: Italië. De Britse koning Charles zal als eerste Britse staatshoofd ooit wat openbaar maken?
5: Pas.
4: Belastingaangifte. Een deel van welke snelweg zal komende 4 weken dicht zijn vanwege een verbreding?
5: A27.
4: Ja, wie heeft haar zegenreeks bij de FBK Games voortgezet met haar winst op de 800 meter?
5: Femke Bol.
4: Ja, dat is goed. Rick, en daarmee heb je 6 punten in het kanon gehaald. 6 vragen had je goed. Je had 6 punten in de factor. En daarmee kom je op 36 punten.
5: Dankjewel.
4: Ben je zelf tevreden?
5: Redelijk.
4: Redelijk, ja. Wat had beter gekund?
13: Ik kreeg halverwege even een error.
4: Oh, echt?
13: Toen haakte ik af.
4: Oh, nee. Oh, dat is altijd zo zonde.
13: Hoe het is.
4: Nou, ik vond het leuk dat je er was. En wie weet, haal je hiermee gewoon prima de vrijdag.
13: Ja,
4: hè?
13: Kan zomaar gebeuren.
4: Rick Aarts, dankjewel. Sandra Kooi, dank dat u spraakmaker wilde zijn. Er waren nog veel vragen over ADHD. Dus bij deze komt u nog een keertje terug.
14: Heel graag.
4: Gaan we het er uitgebreid nog een keertje over hebben. En dank nogmaals Maud van Woerdenkom en Lonneke Geeten voor jullie aanwezigheid. En succes ook na de uitzending zometeen. Je zal veel reacties krijgen, kan ik me zo voorstellen.
14: Dank je wel.
4: Zometeen hoort u hier zoals altijd Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie is jouw gast zo?
15: Roos, goedemorgen. Wij gaan uiteraard stilstaan bij het vertrek. Dan weet jij wel over wie ik het heb.
4: Kier Starmer, gok ik?
15: Nee, Jacob Vonhoff. De voorzitter van MKB
4: in eigen
15: Nederland.
4: Land.
15: Die neemt vandaag ook afscheid. Van glazenwasser tot dokwerker is ongeveer de carrière. Met hem ga ik praten, zo is Fenne Peet.
4: Dat is zo. Dank voor het luisteren. Nu Jan van der Putten met het NOS Nieuws. Dag.
16: Dit was een programma van KRO NCRV.
12: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
17: Zoals verwacht heeft de Britse premier Starmer zijn aftreden aangekondigd als Labour-leider. Hij heeft met koning Charles gebeld en een emotionele persconferentie gegeven. Starmer sprak ook over zijn vrouw en kinderen, met wie hij nu meer tijd kan doorbrengen.
18: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
17: Keir Starmer, hij is impopulair en de oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil hem opvolgen. In de Filipijnen zitten twee middelbare scholieren vast, want ze zouden op hun school 3 mensen hebben doodgeschoten. 7 mensen raakten gewond. De scholieren zeggen dat ze werden gepest. De onderhandelingen tussen de VS en Iran zijn succesvol verlopen, zegt bemiddelaar Pakistan. De sfeer was positief en constructief. Er zijn afspraken gemaakt over een definitief akkoord over 60 dagen. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden 2 mensen gedood. De afgelopen week kwamen 4 mensen om bij zulke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelen, maar leveren opnieuw geen bewijs.
19: ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is nog steeds veel vertraging na een ongeluk. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 1 uur extra reistijd. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Waarschijnlijk gaat dat nog tot 1:30 duren. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Bodegraven en Woerden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door het ongeluk is de linker rijstrook dicht. En de N279, de weg Roermond-Helmond, is in beide richtingen dicht bij Meijl. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
12: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
15: Dames en heren, goedemorgen. Er zijn van die dagen dat je de gebeurtenissen van verre ziet aankomen. Dat iemands vertrek al in de sterren staat geschreven. Dat het duidelijk is dat iemands termijn erop zit. Vandaag is zo'n dag. Want er bijna 8 jaar neemt Jacco Vonhoff afscheid als voorzitter van MKB Nederland. Afscheid op een moment dat de verhouding in de polder tussen met name de polder en het kabinet in de fik staat. Althans, dat is het beeld naar buiten toe. Dat werkgevers weinig vertrouwen hebben in de ministersploeg. En op de ochtend dat de provincies aan een grote bel gaan hangen en waarschuwen voor grote economische tegenspoed. Nu minister Karremans geen centen meer heeft voor nieuwe wegen en bruggen, maar zich eerst stort op achterstallig onderhoud. Jacco Vonhoff gaat binnenkort aan de slag bij Delta Links. Dat zijn de werkgevers in de Rotterdamse haven. Meneer Vonhoff, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
15: Ooit gedroomd dat deze dag zo grote geschiedenisboeken zou ingaan?
20: Ik dacht dat jouw aankondiging begon met het afscheid van Keir Starmer.
15: Ja, exact, maar, ja.
20: je maakt een mooie bocht naar de voorzitter van MKB Nederland. Ook belangrijk, maar zeker geen wereldnieuws.
15: Nee, de dag dat Jacco Vonhoff vertrekt, gaat ook Keir Starmer weg uit de Downing Street. Is er een oorzakelijk verband eigenlijk? Denk niet,
20: dat weet ik niet. Ik ben wat reflectief op het moment, meneer Kokkelman. En ik heb opgeteld dat ik 4 kabinetten heb meegemaakt en 3 minister-presidenten en ga zo nog even door.
15: Ja.
20: Maar inmiddels ook dus 5 prime ministers in de VK.
15: Ja.
20: En nummer 6, nou die ga ik net niet meer meemaken, maar 5, dat is toch, ja, het is niet heel stabiel, zou je kunnen zeggen.
15: En zit u met hetzelfde gemoed tegenover mij, althans u in de monitor, als Keir Starmer straks naar binnen loopt in Downing Street 10? Of?
20: Nou, ik hoorde net een wat emotioneel snikje in zijn stem, toen hij het over zijn vrouw en zijn kinderen had. En ja, ik maak me ernstig zorgen dat ik het straks ook niet droog hou.
15: Want u gaat hetzelfde doen. Ook weinig tijd gehad voor het thuisfront de afgelopen jaren, toch?
20: Nou, ik hoop dat mijn kinderen mij zullen zeggen dat het niet helemaal waar is. Maar ik denk wel dat we met z'n allen, dat ze met z'n allen zeg maar, hebben moeten ondergaan dat ik 8 jaar lang ook heel veel tijd in andere dingen stopte.
15: Juist. Dus in dat opzicht is het afscheid van Starmer van Downing Street misschien wel een inspiratie voor vanmiddag.
20: Nou, wat ik al zei, ik hoop dat ik het droog hou.
15: Ooit gedacht dat een werkgeversvoorzitter geïnspireerd zou worden door een socialistische premier in Engeland?
20: Ik weet in Engeland inmiddels ook niet meer wat conservatief en socialistisch is. Ik weet in Nederland niet meer wat precies rechts of links is. Dus laten we er maar vanuit gaan dat we gewoon dat daar het afscheid van een politicus die het verschil wilde maken. En het is niet gelukt.
15: Nou, als je dat allemaal niet meer weet, is het tijd om te vertrekken. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe is de relatie in de polder eigenlijk? Hoe staat die polder ervoor op de drempel van uw afscheid?
20: Hij heeft zich in razend tempo vernieuwd. Hè? Dus ik ga natuurlijk vandaag weg. Maar mijn opvolger Marijke Fuik is al begonnen. En doet ook inmiddels al de gesprekken in de SER met de beide
15: Hansen. De Sociaal-Economische Raad.
20: Met Hans van der Heuvel van CNV en Hans Spekman van FNV.
15: Ja.
20: En Nick van Holstein van VCP, dat zijn de 3 vakbonden in het dagelijks bestuur van de SER.
15: En zij zitten daar dan samen met Koen van Oostrom, de nieuwe man van VNO-NCW. Met andere woorden, allemaal nieuwe gezichten.
20: Ja.
15: Aan het begin van een nieuw hoofdstuk, meestal zeggen ze dan rondom die polder. Maar de vraag is toch welke polder u na 8 jaar achterlaten. Op het moment in een week dat de stakingen worden aangekondigd, natuurlijk bij de spoorwegen komende woensdagochtend ook de schoonmakers gaan staken, die van u trouwens ook?
20: Ik durf niet te zeggen wat de organisatie gaat van schoonmakers in mijn bedrijf is, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat we de afgelopen jaren, als er al stakingen waren, niet heel veel van de collega's meededen.
15: Nee, goed, u hebt een groot schoonmaakbedrijf, met name in het oosten en noorden van het land, toch?
20: Ja.
15: En dat blijft ook zo, toch? Ook als u in de Rotterdamse haven gaat werken? Of doet u daar afstand van?
20: Nee. Nou ja, er zal misschien een dag komen dat we er afstand van moeten doen. Maar dat heeft niks te maken met of ik bij MKB Nederland of bij Delta Links werk.
15: Wanneer wel? Wanneer komt die dag er dan?
20: Nou, als ik oud en der dagen zat ben. En ik begin zo langzamerhand naar de 60 te gaan. En dan moet je ook een beetje na gaan denken over je opvolging. Dat zijn vragen het zijn ook nog vragen.
15: Ja.
20: Maar daar horen op termijn ook antwoorden bij. En die gaan we vanzelf een keer vinden.
15: Ja. Zijn er kinderen die het willen overnemen?
20: Nou ja, dat is een van die vragen. Ik denk zelf van niet. Ze hebben mij altijd verteld van niet. Maar toevallig werken ze op dit moment wel allebei in het bedrijf. Dus ja, wie weet. Steekt er nog eens een vinger op.
15: Ja, goed. Terug naar die polder. Staat die in de fik?
20: Voor de buitenwereld wel.
15: En voor de binnenwereld?
20: Nou, in de binnenwereld wordt denk ik aanmechtig geprobeerd om te zorgen dat die polder vitaal blijft. En ik heb heel vaak geprobeerd om als metafoor de polder wat nieuwe lading te geven. Die bestaande polder van ons, die is wel een beetje klaar. En dat merk je ook wel. Hè. We hebben een dicht geregeld land met hele ingewikkelde en complexe sociale zekerheid en fiscaliteit.
15: Ja.
20: Eigenlijk moeten zij, zou ik zeggen, een nieuwe polder gaan maken. Dus een nieuw stukje land op zee gaan winnen. En echt gaan praten over forse veranderingen en ingrepen in die stelsels. Maar dat zijn lange termijn
15: U wilt de polder veranderen in IJstad?
20: Wat een mooie metafoor. Ja, ik zou zeggen, laten we gewoon eens opnieuw gaan nadenken of wat we ooit bedacht hadden, en wat goede sociale zekerheid is, of dat niet is verworden tot een... Ik maak altijd de vergelijkingen. Het was bedoeld, geloof ik, als een trampoline, hè, onze sociale zekerheid, om mensen te helpen en actief verder te brengen.
15: Ja.
20: Het werd soms gezien als een hangmat. Dat is niet mijn favoriete idee van die sociale zekerheid. Maar inmiddels is het verworden tot een spinnenweb. Als je erin terechtkomt, kom je er nooit meer uit. En ik zou willen dat het gewoon weer dat activerende, positief geladen, maar voor elke Nederlander veilige sociale zekerheidsstelsel is, maar veel minder complex dan het nu is.
15: Is het een voordeel of een nadeel dat er nu allemaal nieuwe koppen zitten?
20: Ik denk een voordeel.
15: Want er is geen verleden met elkaar. Ze kunnen echt met een schone lei beginnen.
20: Ja, precies. Er zit geen oud zeer. Ook verenigingen hebben soms intern gedoe. En dat ligt bij iedereen zo'n beetje nu achter zich.
14: Ja.
20: En wat ik al zei, ik denk dat deze mensen, als ze de tijd nemen om, vakbonden zijn nu even boos op de overheid. En dat, ik vind het jammer trouwens dat ze ons met één been meevegen, want wij zijn, lees werkgevers, ondernemers, op dit moment niet de tegenstander van de vakbond.
14: Nee.
20: En toch vinden die stakingen, daar gaan wij natuurlijk heel veel last van hebben.
14: Ja.
20: Maar los daarvan denk ik dat de fitty op dit moment tussen de vakbonden en de overheid is, het kabinet.
14: Ja. Ja.
20: En dat betekent dus dat aan de constructieve kant werkgevers en werknemers het gesprek over hoe nu verder wel in alle rust kunnen voeren.
14: Ja, goed. Koen van Oostrom, de nieuwe VNO-NCW-man, even verderop bij u op de gang, die zei in het Financieel Dagblad, ja, misschien wordt het wel tijd voor weer iets groots, waarmee hij verwees naar het akkoord van Wassenaar, maar dan op een andere manier, en hij heeft het dan voortdurend over groei. Zou dat de beste oplossing zijn richting de toekomst om die polder weer te reanimeren, namelijk een soort nieuw akkoord van Wassenaar?
20: Ja, kijk, dat akkoord van Wassenaar, dat heeft inmiddels een mythische status gekregen.
14: Ja.
20: Wat ik er zo bijzonder
14: aan
20: vond,
14: was toen ook een vrij bijzonder moment. Overigens, een loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting, werkgelegenheid en het oplossen van de werkloosheid.
20: Ja, je zou hem bijna andersom denken nu. Hè. Dus laten we nou eens meer loon voor meer uren gaan bedenken. Maar dat is dan even mijn gedachte.
14: Ja.
20: Nee, wat kijk,
14: vandaag in de krant, jongeren, de generatie Z, zal ik maar zeggen, die wil heel graag aan het werk, maar krijgt geen voltijdse contracten en moet het vaak doen met halftijdse contracten, omdat werkgevers hun risico's met het oog op uitval willen spreiden.
20: Ja, nou ja, kijk, welkom in de complexiteit. Dat is eigenlijk wat ik net allemaal zei. Hè. Dus alles werkt op elkaar in op een manier die 9 van de 10 keer niet de gewenste uitkomst geeft.
14: Ja.
20: Maar wat ik nog even terug over Wassenaar wilde zeggen is, dus die mythische status zit hem dus niet in het feit dat nou zo'n fantastisch akkoord was. Het gaat erom dat het een heel kort en bondige verklaring was.
14: Ja.
20: Simpel, niet complex, en als uitgangspunt voor heel veel toekomstig beleid werd genomen.
14: Ja.
20: Als Koen dat bedoelt, dan zeg ik, joh, schrijf het inderdaad samen met de vakbonden op 1,5 A4.
14: Ja.
20: En maak er inderdaad een investeringsagenda van. Dus een investeringsagenda voor de toekomstige groei van ons land.
14: Ja.
20: Zodat we al die grote uitdagingen die op ons afkomen ook kunnen betalen.
14: Ja, dus 1,5 A4'tje. Een beetje alleen maar wat Trump doet met de Iraniërs.
20: Ik heb geen idee waar Trump met de Iraniërs is.
14: Nou ja, maar ook die is ook aan het praten over 1,5 A4'tje jaar voor vredesbestand. Maar goed, vredesbestand in de polder. De vraag is wat u na 8 jaar eigenlijk bent opgeschoten. Want we zijn eens even teruggegaan in de archieven. En als ik dan in alle eerlijkheid die interviews teruglees, dan gaat het over pensioenen. Nou, dan gaat het nu ook weer over. Dan gaat het over belastingen. Gaat het nu ook weer over. Gaat het de hele tijd over. Toen ging het over box 2, nog steeds een beetje, maar nu ook box 3. En het ging over regelgeving. Veel en veel te veel regels. En veel te weinig continuïteit. Het zijn exact de dingen die u benoemt bij uw afscheid. Wat bent u in 8 jaar tijd opgeschoten?
20: Ja, dat. Ja, nou word ik heel. Nou word ik een beetje. Dan ga je filosofisch doen. Maar ik denk heel veel. Ik stel me voor, wat zou er zijn gebeurd als wij dat niet hadden gedaan? Hè? Dan was het waarschijnlijk allemaal. Waren er nog meer regels en nog meer fiscale druk geweest. Het ingewikkelde van belangenbehartigen is niet de zichtbare resultaten die je boekt, maar eigenlijk de onzichtbare resultaten die ertoe leiden dat het niet erger wordt dan het is.
14: Ja. Dan bent u niet meer dan een doekje voor het bloeden. De bedoeling was toch om het probleem op te lossen.
20: Nee, dat ben je eens. Maar dat probleem is, dus het heeft 2 kanten. Aan de ene kant ben je bezig het op te lossen, aan de andere kant ontstaat het steeds opnieuw. Dat is nou eenmaal. Wat ik al zei, ik ben wat filosofisch op het moment, dus ik kijk ook een beetje naar hoe komt dit nou. Het komt natuurlijk vooral omdat wij als samenleving een samenleving zijn geworden en een overheid hebben gecreëerd die niet meer wil verliezen. Die bang is om te verliezen. We zijn zo ontzettend bang om te verliezen dat we niet meer kunnen en willen winnen. En dat betekent dat de reflex altijd zal zijn, iets gaat niet goed, dit mag nooit meer gebeuren. En in zo'n wereld komen er dus altijd maar weer regels bij. Onze inzet is het om Als je dan toch regels maakt, laat het dan goede regels zijn die werken voor goede mensen.
14: Ja. En een beetje algemeen geformuleerd, zodat niet iedereen achter de komma met zijn eigen administratiekantoor bezig hoeft, hoor ik de hele tijd zeggen. Ja.
20: Ja.
14: Maar goed, tegelijkertijd, als we dan kijken naar de regels en naar het vertrouwen van ondernemers in het aanpakken van die regelzucht, want dat is wat de overheid natuurlijk nu doet. Speciale staatssecretaris voor aangesteld, Erik van den Burg tenslotte, die dat moet doen. Dienstbare overheid heet dat, geloof ik. Met andere woorden, ze willen wel van alles, maar Ipsos INO die zocht uit in opdracht van het Financieel Dagblad hoe werkgevers daar tegenaan kijken. Nou, die zijn allesbehalve gerustgesteld en blinken niet uit in vertrouwen in het kabinet. Zeker niet op dit onderdeel. Deelt u die opvatting? Met andere woorden, bent u op de drempel van uw vertrek ook eigenlijk niet vol van vertrouwen richting dit kabinet?
20: Nou, ik ben een ondernemer. Dus ik ben altijd vol van vertrouwen.
14: Zeg maar dat zijn dezelfde mensen die mee hebben gedaan aan die enquête. Dat waren
20: het gaat over de vraagstelling. Dus ja. Ik denk dat ondernemers van zichzelf vertrouwen hebben in de toekomst. Mm. Maar de waarheid en de eerlijkheid gebied ook om te zeggen dat ervaringen uit het verleden, in ieder geval als dat een garantie voor de toekomst is, dan wordt het niet best. Dus de overheid moet wel degelijk aan de bak. Wij met z'n allen moeten aan de bak. En ja, hoe goed ik trouwens, want ik vind het een geweldige persoonlijkheid van de burg. Maar ja, dit is geen staatssecretariswerk. Dit moet op het allerhoogste niveau geadresseerd worden. Dit is niet iets wat je op een ministerie of in een projectje stopt. Dit is iets wat boven alle ministeries uit moet stijgen. Hmm. Wat mij betreft chef Zagge, dus de minister-president die daar zelf de regie op pakt. Of zoals we vroeger deden minister Zalm met Van Financiën, die zei, weet je wat het is? Als jij je regeldruk niet onder controle hebt, dan krijg je gewoon geen geld voor je begroting. Maar het gaat nu, het zat op economische zaken. Daar werd er flink aan gewerkt. Karremans nog met de 500 regels. Ja, en nu zitten we alweer bij een staatssecretaris. Ja. Niks ten nadele van Van den Burg, maar niet de goede richting.
14: Dus, wat is uw oproep aan de premier dan in dit geval?
20: Nou, maak er chefzag ervan. Dus zorg ervoor dat je desnoods maak je er een regeringscommissaris regeldruk van of complexe overheid. Maar aanpakken die handel. Weet je, die complexiteit, de afgelopen, even gewoon een statistiekje. De afgelopen 5 jaar is de snelst groeiende sector in Nederland de overheid.
14: Ja.
20: Dat is landelijke overheid, regionale overheid, de zorg. Er zijn ongeveer zo'n 120.000 mensen, fulltimers, bijgekomen bij de overheid. Dat kost meer dan 12,5 miljard euro per jaar. Ja. En al die mensen zijn niet bezig met uitvoering of met dingen beter maken. Die zijn bezig met beleid, processen, procedures, controles en juridische zaken. Ja. Dus daar moeten we echt mee ophouden.
14: Vandaar uw opmerking dus, maak er chefzag ervan. Dus het verminderen van regeldruk zou direct onder de minister-president moeten vallen, als ik u goed heb begrepen.
20: Ja.
14: Ja. Er was een tijd dat mensen dachten, dat kan die Vonhoff heel goed. He, dat is echt een rasondernemer, die heeft met een ladder op zijn nek rondgelopen. Ja. Om ramen te wassen trouwens, voor de duidelijkheid.
20: Ja.
14: Dus dat is bij uitstek de man. Die moeten we minister maken. Toen vroegen ze het aan u, en wat zei u toen?
20: Nou, dat blijkt, hè? Nee.
14: Nee?
20: Nee.
14: Ja, toen had u de kans om het zelf te gaan doen.
20: Ja, dat is waar. Maar ja, alles komt altijd in een context, hè. Dus soms komt een vraag te vroeg. Ja. Soms komt die precies op het verkeerde moment. En soms is die te laat.
14: En in welke categorie behoorde deze vraag?
20: Nou, ik heb ze alle drie wel gehad, zeg maar. Maar in geen geval heb ik ja gezegd.
14: Het was te vroeg en te laat en op het verkeerde moment.
20: Ja.
14: Ja. Dus, en als die vraag dan in de toekomst nog een keer op het goede moment zou komen?
20: Nou, kijk.
14: U bent er nog niet eens 60.
20: Nee, dankjewel.
14: Ja.
20: Nee, kijk, ik heb. Mijn partij is de VVD. En dat is een. En zoals zoveel mensen die een politieke partij aanhangen, zit je nooit op één kant van die partij. En de partij gaat soms naar links en soms naar rechts. En,
14: ja.
20: Maar over de volle breedte is dat nog steeds de partij waar ik me het meest bij thuis voel.
14: En waar dan? Waar zit Jacob Vonhoff? Links, rechts, in het midden? Of rechtsachter? Of links voor?
20: We begonnen er al een beetje mee over of zeg maar een socialist in Engeland hetzelfde is als een socialist in Nederland. Hè? Dat begon onze uitzending. Jouw uitzending, sorry.
14: Ja? Nou, wij praten samen in deze uitzending.
20: Ja, ja. Maar kijk, ik geloof niet meer in dat klassieke links-rechts. Ik ben misschien sociaal, nou, voor een VVD'er wat linksig.
14: Ja.
20: En ik ben misschien cultureel ook een klein beetje linksig.
14: Ja.
20: Maar ik ben economisch stevig rechts.
14: Ja.
20: En dat zit allemaal gewoon in één. Dat kan in één.
14: Een soort Erik van den Burg van de Polderen dus eigenlijk.
20: Nou ja, bijvoorbeeld.
14: Ja.
20: Maar dus, lang verhaal kort. Voor die partij had ik het kunnen willen doen, zeg maar. Hè?
14: Ja.
20: Maar als ik nu kijk naar wat er in die partij aan talent rondloopt. Welke mensen daar zijn. Wie er op dit moment op positie zitten. Dan denk ik, ja, weet je, Vonhoff. Er zit meer dan voldoende talent. Ze hebben jou gewoon helemaal niet.
14: Sluit u het uit dat als er nog een keer een moment langskomt en dat ze denken, zeker met het oog op uw nieuwe functie, waar we zo meteen nog wel even bij stilstaan, maar die man heeft zoveel ervaring, kent zoveel sectoren, die weet hoe het is om met eigen handen iets aan te pakken. We gaan toch vragen. Staat de deur dan daar nog voor open? Of zegt u, nou die gooi ik dan nu ook definitief dicht?
20: Volgens mij zeggen politici dan het volgende. Die zeggen dan, ja, weet u, niks is natuurlijk voor altijd en niks kan ik volledig uitsluiten. Ja. Maar ga er maar vanuit, meneer Kokkelman, dat de kans niet heel erg groot is.
14: Dat zegt een politicus. En wat zegt Jacob van Hof dan?
20: Nou, die zou nou gewoon nee zeggen. Oh, okay. Maar ja, weet je weet het gewoon echt niet. Ik weet het echt niet.
14: Nee, u houdt toch wel de opties open. In de tussentijd vertrekt u naar Rotterdam, naar Delta Links. Dat is de club voor ondernemers in de Rotterdamse haven. De ondernemende bedrijven daar. En u gaat zich ook richten op onderwijs. Leven lang ontwikkeling heet dat. Dat is een katalysator, heet dat. Ik moet dan denken aan auto's. Maar waarom heet dat de katalysator? Katalysator, in godsnaam.
20: Ja, nou, daarvan moet ik eerlijk bekennen, ik heb het niet bedacht.
14: U bent een katalysator geworden voor het kabinet.
20: Een katalysator is een aanjager. Hè? Dus, ja. En die leven lang ontwikkelen agenda hebben we natuurlijk in Nederland al langer. Vroeger heette dat een leven lang leren. Maar daar kregen heel veel mensen pukkeltjes van. Maar die dachten dat ze dan weer naar school moesten.
14: Ja, van de katalysator misschien net zo.
20: Misschien ook wel. Ja. Maar wat het echt onder zit, is dat het is een onderdeel van het groeifonds.
14: Ja.
20: En de bedoeling is om overal in het land te kijken of je samenwerking tussen het onderwijs en bedrijven kunt organiseren, waarbij mensen die in banen werken, die misschien op termijn gaan verdwijnen. Ja. Of mensen die sowieso, voor wie het verstandig is om op termijn verder te kijken in hun ontwikkeling.
14: Ja.
20: Om te zorgen dat je die stimuleert om continu te blijven leren.
14: Ja.
20: Niet alleen op school, maar eigenlijk vanaf de dag dat je aan het werk gaat ook continu blijft verbeteren.
14: Ja, dat is ongeveer wat Hans Velbrief zegt als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat de route moet zijn. Trouwens, Thierry Aartsen, minister van Werk en Participatie, evenzeer. Als oplossing richting die polder. Dan gaat u ook werken in de Rotterdamse haven. Nou, ik zei het al, die Rotterdamse haven heeft ook te maken met allerlei uitdagingen, zoals je dat populair zegt tegenwoordig. Neem weerbaarheid, neem het vertrek van de chemie, neem de infrastructuur. Ik begon deze uitzending met Vincent Karremans en zijn mededelingen. Deelt u trouwens dan richting de toekomst van de haven de alarmbel van de provincies richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat? Vincent Karremans dus?
20: Ja, zeker. Nee, volgens mij, maar dan als ik het goed heb begrepen, ik werk er natuurlijk nog niet. Maar is DeltaLinks ook een van de mede-ondertekenaars van deze oproep?
14: Ja.
20: Samen met, dus er is een mobiliteitsalliantie en een transport- en logistieke alliantie. En het IPO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten onder andere.
14: Ja.
20: Die allemaal gezamenlijk zeggen, het kan niet zo zijn dat we niet nu Nederland klaarmaken voor de volgende stap. Hè. Dus het investeren in harde infrastructuur is gewoon noodzakelijk. En de minister heeft op basis van zijn begroting gezegd, ik kan dat niet, want ik heb alleen maar geld voor onderhoud. Ja, eigenlijk is dit een oproep om tegen het kabinet te zeggen, misschien wordt het tijd dat minister Karremans er wat geld bij krijgt. Want het kan gewoon niet waar zijn dat als we net tegen elkaar zeiden dat een van de kansen voor Nederland toekomstige groei is, om zeg maar al die grote transities het hoofd te bieden, zoals misschien wel de vergrijzing. En dan moet je, om te kunnen groeien, moet je wel economie kunnen voortbrengen. En daar heb je nou eenmaal wegen, spoor, havens, luchthavens voor nodig. Maar ook digitale infrastructuur en ook arbeidsmarktinfrastructuur. Dus met andere woorden, als je nu niet investeert in Nederland, dan hebben we over 10 jaar een heel groot probleem.
14: Ja, en waar moet het geld vandaan komen dan eigenlijk?
20: Nou ja, ik denk wel eens,
14: misschien uit gewoon de sociale zekerheid?
20: Nee. Want ik heb net aangegeven hoe groot die overheid is geworden.
14: Met Elko Heijnen mee en gezien de discussie in de polder. Want ook daar wordt natuurlijk gesproken over bezuinigingsbedragen. Ja. Met het oog op het sluitend krijgen van de begroting. Niet alleen, het gaat ook over de reorganisatie van het hele sociale domein. En zorgen dat mensen langer aan het werk blijven enzovoorts. Ja. Maar er zat ook wel een kostendekkende paragraaf in. En dus dat bedrag van die 6,5 miljard in alle eerlijkheid.
20: Klopt. Dus, ja, maar, ja. Maar volgens mij werkt het ongeveer zo, tenminste zo heb ik het altijd geleerd in mijn bedrijfsvoering, dat als je goed op de kosten let, hou je veel meer geld over.
14: Ja.
20: Ik heb net al aangegeven hoe snel onze overheid de afgelopen jaren is gegroeid. Ik zou zeggen, maak die overheid snel kleiner, dan hoef je het geld ook niet meer uit te geven.
14: Ja.
20: Aan de andere kant, investeren is vooruitkijken. En dat is de inkomsten in de toekomst laten vallen.
14: Ja.
20: Dat betekent ook, we zijn heel krampachtig altijd in, van ja, we willen niet te veel schuld maken, dat snap ik. Maar we hebben nu wel een hele lage staatsschuld. Ja. En laten we nou vooral niet denken, die wegen, die spoorbanen, die uitgebaggerde havens liggen daar voor jaren.
14: Dus de staatsschuld kan wat u betreft wel omhoog.
20: Uiteindelijk is de staatsschuld
14: investeringsgeld voor de infrastructuur.
20: Het antwoord daarop is gewoon ja. En u moet het ook maar zo zien. De staatsschuld is altijd een getal in relatie tot de omzet van ons land.
14: Juist.
20: En als je de omzet van ons land verhoogt, dus als we met elkaar meer kunnen verdienen, is de procentuele omvang van onze staatsschuld steeds lager. En dan, dat is die al jarenlang.
14: Dan daalt procentueel natuurlijk die miljard aan investeringen daalt ook op de balans. Ja.
20: En onze toekomstige generaties gaan daar hopelijk heel veel van genieten.
14: Ja.
20: Gaan daar ook hun toekomstige inkomen aan verdienen. Ja. En je schuift dus niet een schuld naar voren, maar je schuift de mogelijkheid om geld te verdienen in de toekomst naar voren.
14: Als gezegd, laatste dag in de Malitoren. Dat is hier dat grote kantoorgebouw waar de werkgevers in zitten in Den Haag, als je de snelweg afkomt rijden. Bij die tunnelbak. Hè, waar
20: altijd Extinction Rebellion bezig is.
14: Ja, vandaag niet, heb ik ze nog.
20: Nee, ik hoop voor niet. Het zou wel heel jammer zijn als dan de mensen niet naar Den Haag kunnen komen.
14: En naar uw afscheid kunnen komen. Ja. U zit in een kamer, ik zie nog allemaal boeken staan. De dozen zijn nog niet gepakt, hè?
20: Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen, ik kreeg net ook al die vraag. Een deel van, het zijn allemaal goed bedoelde boeken, echt leuke boeken over ondernemerschap en Den Haag.
14: Ja.
20: Dus ik laat ze met heel veel plezier achter voor mijn opvolger Marijke Fuik.
14: Ja.
20: En dan kan zij ze ter inspiratie allemaal gaan lezen.
14: Ja, dus de boodschap aan Marijke is, hier heb je je kamer, ik heb hem al voor je ingericht en ik heb mijn eigen oude rotzooi achtergelaten.
20: Nou, niet zo, maar als je het anders wil, dan ga je gang.
14: Juist. Waar bent u het meest trots op uit de afgelopen 8 jaar als voorzitter van dat MKB?
20: Ja, ik vind een goede vraag. Ik vind het ook een hele ingewikkelde vraag. Maar ik blijf dan toch maar dicht bij mezelf. Het is namelijk dat ik in die jaren leuke mensen om me heen verzameld heb. Dat het bestuur van MKB Nederland vol zit met enthousiaste voorzitters die het leuk vinden bezig te zijn met Nederland. Mensen in de werkorganisatie die keihard voor me geknokt hebben, en niet voor mij per se, maar om mij de mogelijkheid te geven te doen wat ik kan. En in de wereld hier, in het Haagse om me heen, fijne mensen die ik gelukkig niet persoonlijk in de brand heb gestoken, zoals jij net zei, maar waar ik persoonlijk goede verhoudingen mee heb en af en toe een flink robbertje mee gevochten heb.
14: Juist. Op wie was u het meest gesteld in die polder?
20: Dat is een hele lastige. Ik denk Hans de Boer.
14: Hans de Boer. Wijlen Hans de Boer. Voormalig werkgever.
20: Zeker.
14: Voorzitter van VNO-NCW. Jacco van Hof, ik dank u zeer voor uw tijd. En een mooi afscheid gewenst. Hier Lammert de Bruin met 1 Vandaag. 10
0: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.

0: is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: En nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
2: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: NPO Radio 1, 12 uur.
5: Lammert de Bruin.
6: Goedemiddag. Europa maakt zich op voor een hittegolf. Ook in ons land stijgt het kwik deze week tot ver boven de 30 graden. En om mensen met deze temperaturen te helpen heeft Amsterdam een hittecoördinator in dienst. Wat die precies doet, vragen we haar straks in 1 Vandaag. Nu het NOS Nieuws. Dorald Megens.
7: De Britse premier Keir Starmer treedt af. Zo heeft hij vanochtend aangekondigd voor 10 Downing Street.
8: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
7: Starmer stond al langer onder druk om te vertrekken, zegt correspondent Arjen van der Horst.
9: Er was steeds grotere ontevredenheid binnen de partij over zijn leiderschap. En je zag ook dat hij diep impopulair was bij de Britse bevolking. Een van de minst populaire premiers uit de Britse geschiedenis. Dus ja, het was een heel lang proces. We zagen een val in slow motion de afgelopen maanden. Maar die val was eigenlijk wel onvermijdelijk geworden.
7: De Britse premier zei ook dat zijn opvolger zijn volledige steun krijgt.
8: I will also give my successor my full and unequivocal support. Knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago. Better prepared for the challenges ahead and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
7: En een opvolger is al in zicht, zegt Arjen.
9: Eén naam natuurlijk, hè? Andy Burnham, de burgemeester van Manchester. Heel symbolisch, op het moment dat Starmer zijn aftreden bekendmaakte, was zijn grote rivaal in Manchester, waar hij afscheid nam als burgemeester van de stad. Want na die overtuigende overwinning vorige week bij tussentijdse verkiezingen heeft hij weer een zetel in het Lagerhuis. Dat is een vereiste om de nieuwe partijleider en dus de premier te worden. Betekent dat dan automatisch dat hij het nu gaat worden? Daar gaat iedereen wel van uit. Maar hoe het proces van opvolging gaat verlopen is nog niet helemaal duidelijk.
7: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. En het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. De uitbraak in Congo en Oeganda is nog lang niet onder controle, zeggen artsen. Het is vooral moeilijk om contacten van patiënten op te sporen. Mensen moeten geregeld vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. De olieprijzen gaan vanochtend wat omlaag. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen, zegt economieverslaggever Bart Kamphuis.
10: Eigenlijk is dat verband gewoon niet te missen, want die lage prijs die werd bereikt nadat bekend werd dat die eerste ronde van gesprekken dat die is afgerond. En dat er bovendien een plan ligt, een stappenplan voor het vervolg van de onderhandelingen. En dat zie je in de grafiek van de olieprijs.
7: Op een middelbare school in de Filipijnen zijn 3 mensen doodgeschoten. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. 2 gewapende leerlingen van 14 en 15 zitten vast. Tegen de politie zeiden ze dat ze werden gepest. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. Die terminal raakte eerder zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een van hen stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. En die noemt de zaak typerend voor de manier waarop mensen met aardbevingsschade nog steeds vastlopen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60

0: aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Hierbij kwamen meer dan 210 mensen om het leven. Door de aanhoudende en stijgende temperaturen is er een kans dat in Nederland code oranje voor hitte wordt afgekondigd. De steeds hogere temperaturen hebben volgens het KNMI te maken met klimaatopwarming.
1: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
0: In heel Europa is het op dit moment warm. In Frankrijk kan het vandaag de heetste dag sinds de metingen worden, met temperaturen boven de 40 graden. Hier het weer, veel zon, dunne wolkenvelden, 27 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af tot 15 graden. Morgen dan opnieuw volop zon en dan wordt het opnieuw 27 tot 32 graden.
2: Voor de verkeersinformatie gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Lammert. Ja, op sommige plaatsen loopt het verkeer vast. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 10 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Het is erg druk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Born en Wessum 12 kilometer met daar een kwartier op onthoud. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
4: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent, die zijn lekker.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: NPO. NPO Radio 1.
18: Avro Tros.
2: Piepkleine kamers zonder daglicht en tirannen van huisbazen. Internationale studenten schrikken zich rot van onze studentenhuisvesting. De LSVB kreeg er tientallen klachten binnen en we spreken ze zo. Julia, wij gaan plaatjes plakken.
19: Ja, voetbalplaatjes, maar niet meer van Panini, want die verliest de rechten voor het WK. Nou, hoe erg dat is, dat vragen we zo aan een topverzamelaar.
2: Nu eerst bevangen door de hitte.
20: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
2: Het kwik stijgt de komende dagen ver boven de 30 graden. Hoe goed zorgen we voor elkaar en voor kwetsbare mensen om ons heen? Dat blijkt nogal tegen te vallen, blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag opiniepanel. Joyce Boverhuis, ja, je hebt de hitte getrotseerd. Je bent hier, goedemiddag.
21: Ja, ik hou er wel van hoor, ja.
2: Is er zo weinig naberschap met de hitte?
21: Nou ja, ik denk dat dat nog wel meevalt, maar dat hittestress, dat eigenlijk een blinde vlek is bij ons. Hè? Want we deden onderzoek onder ruim 21.000 mensen en dan zeggen 6 op de 10 mensen van zichzelf, nou, ik ben wel extra kwetsbaar met deze hoge temperaturen. En 6 op de 10 zegt dat er nooit iemand bij ze checkt hoe het gaat. Hè? Het zijn dus mensen op leeftijd of met een chronische ziekte. Ze weten dat ze een gezondheidsrisico lopen, passen hun gedrag ook aan. Vooral binnen blijven, veel water drinken, niet te druk maken. Dus ja, ze zeggen ook wel dat ze niet meteen in de problemen komen doordat er niemand langskomt. Maar 5%, 1 op de 20, dus zegt dat ze het eigenlijk niet zelf redden.
2: En jij noemt dat dus een blinde vlek dat we zo weinig inchecken bij die mensen.
21: Klopt, ja, want dat zie ik ook gewoon aan de reacties. Hè. 25% van de mensen in het onderzoek zegt dat ze geen mensen kennen die kwetsbaar zijn om naar om te kijken. En wel grappig, in het onderzoek zeggen ook meerdere mensen van, goh, je stelt me nu de vraag of ik omkijk naar anderen. Maar ik heb er eigenlijk helemaal nooit aan gedacht. En na deze vraag ga ik dat meteen doen. Hè. Dus wat dat betreft, ja, je ziet het natuurlijk niet meteen. Mensen zitten binnen, dus mensen denken er ook niet meteen aan. En wat het ook nog wel lastig maakt, vaak redden mensen dus met een gezondheidsrisico het ook wel. Hè. Dat hoor ik ook vaak. Ik heb ook geen behoefte aan bemoeienis. Ik red me wel. Hè. Zeker ook wat oudere mensen hebben daar echt geen zin in. Dat mensen bezorgd om ze zijn. Maar ja, tegelijkertijd betekent geen bezoek ook wel verborgen leed. Iemand vertelt ook, ik heb long covid en er is niemand die eraan denkt dat ik het deze dagen wel eens extra lastig kan hebben. Dus mensen voelen zich er ook wel eenzaam in.
2: Ja, en er wordt ondertussen wel overal opgeroepen om voldoende water te drinken en de koelte op te zoeken. Maar vooral dat laatste is niet voor iedereen mogelijk. Want wat als je geen airconditioning of ventilator kunt betalen? Als enige gemeente in Nederland heeft Amsterdam daarom een hittecoördinator in dienst. Dat is Eline Kolen. Goedemiddag.
22: Goedemiddag, hallo.
2: Nou, u kunt aan de bak deze week.
22: Ik ben wel druk bezig, moet ik inderdaad maar zeggen. En daarnaast komt dat ik zelf in een hele hete woning leef.
2: Oh.
22: Dus ik heb ook best wel slapeloze nachten naast dat ik druk bezig ben om andere mensen te adviseren hierover.
2: Ja, maar hoe kan een hittecoördinator nou geen hittebestendige woning hebben?
22: Ja, iemand die woont in Amsterdam in een huurwoning op zolder onder een ongeïsoleerd dak. Dus ik denk dat ik daar wel goed kan inleven hoe het ook voor andere mensen aanvoelt.
2: Ja, want wat doet een hittecoördinator eigenlijk?
22: Nou, ik bereid eigenlijk het hele jaar Amsterdam voor op extreme hitte. En er wordt heel snel gedacht aan de toekomst. Als we kijken naar de scenario's, het wordt steeds heter. Alsof dat over 10 of 20 jaar plaatsvindt. Maar we zien natuurlijk nu deze zomer, deze week al, dat het gewoon heel heet wordt. En dan kijken we zowel op een lange termijn, dus hoe kunnen we structurele aanpassingen doen aan de stad en de woningen. Maar natuurlijk ook, zoals deze week, op korte termijn. Nou, het is heet, en dan?
2: Ja, en dan? Wat moeten we doen?
22: En dan? Wat we moeten doen? Nou, ten eerste inderdaad heel goed wat jullie net al aangaven natuurlijk van jezelf je woningen koel houden en drinken. Maar ik denk dat het inderdaad voor heel veel mensen toch wel heel lastig is. Vooral inderdaad in een huurwoning als je geen airco hebt. En eigenlijk zijn er 2 gouden regels wat heel vaak gecommuniceerd wordt, maar toch niet in praktijk wordt gebracht. En dat is de zon buiten je raam houden en goed doorluchten.
2: Ja, en herkent u wat Joyce net zei, dat het een soort blinde vlek is dat we bij andere mensen even inchecken van, goh, hoe gaat het in de hitte met u?
22: Nou, het is absoluut een blinde vlek en ik merk het alleen al als ik mezelf voorstel en wat voor werk ik doe, dat ik toch ook wel de comment krijg van, ja, is dat wel nodig en het is toch helemaal niet zo warm in Nederland en waarom hebben we een hittecoördinator?
2: Ja.
22: Maar je ziet aan deze week dat het toch heel hard nodig is.
2: Ja.
22: En dus die blinde vlek zie ik zeker.
21: En wat doet u dan precies? Gaat u dan echt langs de deuren bij mensen of wat moet ik me voorstellen?
22: Nou, we zijn ten eerste inderdaad bezig met hoe kunnen we structureel de huizen aanpassen. Dus denk aan een zonneweringssubsidie voor corporaties of heel veel vergroenen, meer schaduw creëren, ook op belangrijke looproutes. Maar daarnaast kijken we ook mensen die dus inderdaad weinig te besteden hebben of we ventilatoren kunnen uitdelen, die bijvoorbeeld door de buurteams, dat zij die tijdelijke verkoeling hebben en daarmee ook beter kunnen doorluchten. Maar we zijn ook bezig om koelteplekken in te richten. Dus echt voor de mensen waar een woning dus niet te harde voor is, een hele hete woning, dat zij een koele plek hebben waar zij naartoe kunnen gaan om daar even tijdelijk te kunnen afkoelen.
2: Oh, want ja, jullie doen dit in kwetsbare wijken waar veel mensen Klopt. Zijn die het geld niet hebben om hun huizen hitteproof te maken. Mm-hmm. In hoeverre is de hitte dan ook een sociaal-maatschappelijk probleem?
22: Nou, dat zeg je heel goed. Het vergroot eigenlijk de ongelijkheid die er dus al is in de stad. We zien dat je gewoon genoeg woningen hebt die dus of een koopwoning is met airco en mensen die zeggen, ach, valt er allemaal wel mee, is toch wel lekker zo'n zomerdag. We hebben ook mensen die dus inderdaad in een slechte, ongeïsoleerde woning zitten, die geen maatregelen kunnen of mogen nemen, want dat heb je natuurlijk ook. Zeg van, je woont in een monument of je zit in een strenge VVE. En dan zie je dus dat mensen die het inderdaad, wat jij ook al zegt, tijdens een gewone dag het prima redden of net redden, dat dan tijdens een hittegolf dat het dan toch niet lukt. Ik bedoel, een heel simpel voorbeeld. Als je bijvoorbeeld iemand hebt met reuma-klachten en dan moet je opeens 's avonds echt je ramen gaan openzetten of je zonnewering omlaag gaan draaien, als je die al hebt, dat gewoon niet lukt. En dan heb je gewoon hulp nodig van iemand anders.
2: Ja, George, je hebt ook gevraagd of het mensen lukt om hun huis koel te houden. Wat komt daaruit naar voren?
1: Nou ja, dat sluit er heel erg aan bij wat mevrouw Kolen ook zegt. Het verschilt nogal of je een huur- of koophuis hebt. We hebben natuurlijk landelijk gevraagd, dus niet alleen in Amsterdam. Maar ook daar zie ik, bij huurders hebben 4 op de 10... echt vind ik veel, hè, moeite om de woning koel te houden. Ja. Bij kopers is dat maar 17%, dus dat is echt wel een groot verschil. Ja, en we hadden het net natuurlijk ook over mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd of een ziekte. En bij hen lukt het ook niet altijd het helemaal koel te houden. 2/3, 67% van de risicogroep heeft geen airco in huis. En ze zeggen er ook vaak bij van, mijn huis kan dat niet, in mijn huis kan dat niet. En ik vind het ook te duur. Dus in die zin is het inderdaad ook echt een geval van inkomen en of je daarmee je huis kan koelen.
2: Ja, mevrouw Kolen, hebben verhuurders daar dan geen verantwoordelijkheid voor om dat te doen? Blijkbaar voelen ze die niet, maar is daar niks wettelijk over geregeld?
22: Nee, dat zeg je goed. Er is inderdaad geen enkele bescherming. Dus momenteel kan je niet ergens aankloppen en zeggen, hey, ik heb het heet en daarnaast heb ik een gezondheidsprobleem waardoor het extra gevaarlijk is voor mij. Of ik ben 70 jaar of 80. Dus er is geen bescherming, waardoor je dus ook ziet in praktijk dat bij een renovatie bijvoorbeeld niet verplicht een zonnewering erbij hoeft of dat er geen maatregelen hoeven worden genomen.
2: Nee. Nu bent u in dienst bij GGD Amsterdam. U heeft net een inloopspreekuur gehad. Welke vragen kwamen daar aan bod?
22: Nou, die is nu bezig.
2: Oh,
22: dus
2: mijn
22: collega van de GGD zit nu in de hittespreekuur in mijn plek.
2: Sorry,
22: omdat
2: mensen.
22: Ik met jou aan het kletsen ben.
2: Ja.
22: Maar ik kan wel zeggen wat ik vorig jaar heel erg gehoord heb. Deze week, de scholen zijn bijvoorbeeld ook nog open. Of in ieder geval, er zijn nog schoolreisjes deze week. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld ook de vraag. Donderdag 35 graden, gaan wij op schoolreisje? Gaan wij inderdaad ergens heen? Of is dat niet verstandig?
2: En wat zegt u dan?
22: Nou, in dit geval, als je echt naar buiten gaat op een plek waar weinig schaduw is. Je hebt jonge kinderen, zou ik zeggen. Kun je niet met z'n allen naar een koele binnenlocatie waar gewoon airco is. Of ook het is vervoer naartoe. Stel je voor je zit in het OV. En de OV is ook niet echt altijd koel. In de tram of in de bus. Dan zou ik zeggen, het is gewoon te heet om dat te doen. Dus kijk dan naar een vervangend programma.
2: Ja, Joyce?
1: Nou ja, ik vroeg me af naar aanleiding van het onderzoek. Mensen zeggen dus, we weten niet altijd wie er kwetsbaar is in onze omgeving. Heeft u daar een tip voor? Hoe kan je nou zien of mensen misschien best wel behoefte hebben aan een korte check of een boodschapje?
22: Nou, ik zou ten eerste kijken inderdaad naar de leeftijd. Is iemand bijvoorbeeld boven de 65, boven de 75, dan word je door je lichaam eigenlijk al dus kwetsbaarder voor de hitte. Dus daar zou ik starten. En dan is iemand slechter been, kan iemand zich moeilijk verplaatsen, kan iemand moeilijk een raam openzetten, zodat je daar ook specifiek bij kan helpen. En daarnaast kan je ook bijvoorbeeld denken, neemt de persoon medicijnen? Daar moet je ook op letten tijdens de hitte. Of heeft die hart- of longproblemen? Je kijkt meer naar de gezondheid als achtergrond.
2: Ja, dankjewel en succes met je werk, Eline Kolen, hittecoördinator in Amsterdam. En ook bedankt, Joyce Bovenhuis. We spreken elkaar straks weer over dat we goed moeten insmeren, toch?
22: Ja, klopt. Ja.
2: Een drama afgelopen weekend bij Ochten. Een vrouw redde daar kinderen in het water van de rivier de Waal, maar verdronk daarbij zelf straks. Hoe veilig is het om in de rivier te zwemmen?
17: Eén vandaag.
2: Maar Julia, eerst WK-plaatjes sparen.
19: Ja, als het over voetbalplaatjes gaat, dan moet je natuurlijk meteen denken aan de Panini-boeken. Ja. Met het gele logo en de ridder. Spaarde je die boeken ook vroeger?
2: Nou, ik had troetelbeertjes, stickers en boeken van Panini ook.
19: Kijk, ja, ik was ook meer vroeger van de tekenfilmplaatjes. Ja. Maar Panini werd dus 60 jaar geleden vooral groot met de voetbalplaatjes. En onlangs werd bekend dat het bedrijf de portretrechten verliest na het volgende WK. De FIFA gaat met de concurrent samenwerken. Nou, wat betekent dit voor de verzamelaars? Goedemiddag, Matthijs Groenewoud.
0: Goedemiddag.
19: Jouw verzameling voetbalplaatjes staat vandaag uitgebreid online bij de Volkskrant. Op welke ben je nou het meest trots?
0: Dan komt er toch een beetje emotionele waarde bij kijken. Toen ik ben begonnen. Ik ben begonnen in 1983. En mijn eerste echte grote was het EK in 1984. Dus aan dat boek heb ik wel hele bijzondere herinneringen, ja.
19: Ja, en die heb je dus ergens op een goede plek bewaard.
0: Ik heb ze allemaal op een goede plek. Allemaal keurig ingesield en alles. Zodat het kleurbestendig blijft en er niks mis mee gaat.
19: Kijk, het is wel inmiddels een veel duurdere hobby. Want je bent nu een paar honderd euro lichter als je een boek vol wil krijgen, hè?
0: Ja, natuurlijk de uitbreiding van het WK naar 48 landen. En dat boek waar ik het net over had, deden de 8 landen mee. Toen stonden er 250 plaatjes in, 256 en nu 980. Dus ja, het is wel een stuk duurder geworden. En niet alleen daardoor, maar sowieso. Ik kocht vroeger plaatjes, kocht ik 3 pakjes voor 1 gulden. En nu betaal je 1,50 voor 1,50 euro voor 1 pakje. Ja. Dus het is zeker duurder geworden, ja.
19: Dus je moet het ook vooral van ruilen hebben, hè? Begreep ik onderling.
0: Dat blijft uiteindelijk wel het leukste voor verzamelaars natuurlijk. Natuurlijk kan ik nu wat makkelijker meer pakjes kopen dan toen ik vroeger wat van mijn ouders kreeg om iets te kopen. Maar het blijft natuurlijk wel het leukste fragment. Is natuurlijk gewoon het uitpakken, het openscheuren van het pakje. Wie zit erin? En dan inderdaad vroeger op het schoolplein ruilen. Ja. Nou, gelukkig hebben we nu internet en kun je via allerlei sites over de hele wereld ruilen. Dus, want er wordt ook gezegd over die kosten wat je net aanhaalt. Ja, als je alles alleen maar koopt, dan ben je ongeveer 1500 euro nu voor dit album kwijt.
19: Ja,
0: nou, ik heb zelf voor 400 euro uitgegeven. 450 euro, ik moet niet liegen. Dat is natuurlijk veel geld, maar dan heb je het inderdaad niet compleet. Ik moest er toen nog een stuk of 80. Nou ja, en dan ga je ruilen.
19: Ja,
0: en dat
19: ja,
0: is ook wel weer het leuke aan die hobby natuurlijk.
2: En welk Panini voetbalplaatje is nu het meest gewild? En het duurst?
0: Nou, duur kom je heel snel bij de

0: Het is wel inmiddels een veel duurdere hobby, want je bent nu een paar honderd euro lichter als je een boek vol wil krijgen, hè?
1: Ja, natuurlijk de uitbreiding van het WK naar 48 landen. En dat boek waar ik het net over had, deden de 8 landen mee. Toen stonden er 250 plaatjes in, 256, en nu 980. Dus ja, het is wel een stuk duurder geworden. En niet alleen daardoor, maar sowieso. Ik kocht vroeger plaatjes, kocht ik 3 pakjes voor 1 gulden. Ja, en nu betaal je 1,50. Ja. Voor 1,50 euro voor 1 pakje.
0: Ja.
1: Dus het is zeker duurder geworden, ja.
0: Dus je moet het ook vooral van ruilen hebben, hè? Begreep ik onderling.
1: Dat blijft uiteindelijk wel het leukste voor verzamelaars natuurlijk. Natuurlijk kan ik nu wat makkelijker meer pakjes kopen dan toen ik vroeger wat van mijn ouders kreeg om iets te kopen. Maar het blijft natuurlijk wel het leukste fragment. Is natuurlijk gewoon het uitpakken, het openscheuren van het pakje. Wie zit erin? En dan inderdaad vroeger op het schoolplein ruilen. Ja. Nou, gelukkig hebben we nu internet en kun je via allerlei sites over de hele wereld ruilen. Dus, want er wordt ook gezegd over die kosten wat je net aanhaalt. Ja, als je alles alleen maar koopt, dan ben je ongeveer 1500 euro nu voor dit album kwijt.
0: Ja,
1: nou, ik heb zelf voor 400 euro uitgegeven, 450 euro, ik moet niet liegen. Dat is natuurlijk veel geld, maar dan heb je het inderdaad niet compleet. Ik moest er toen nog een stuk of 80, nou ja, en dan ga je ruilen.
0: Ja,
1: en dat
0: is ook
1: wel weer het leuke aan die hobby natuurlijk.
2: En welk Panini voetbalplaatje is nu het meest gewild? En het duurst?
1: Nou, duur kom je heel snel bij de eerste plaatje van een grote speler. Bijvoorbeeld Ronaldo van Portugal. Zijn allereerste plaatje in 2002. Daar wordt ongeveer 8000 euro voor betaald. Maar dan moet hij niet in het boek geplakt zijn. Dus het moet het originele achterkant hebben. Er moeten geen kreukeltjes, foutjes in zitten.
0: Ja, dus je kan ze beter los hebben. En wat betekent het nou dat Panini dit niet meer mag uitbrengen? Stop je nu met sparen?
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Het EK 2024 werd ook al niet meer door Panini uitgebracht. Die rechten waren wat eerder verlopen al. En dat werd uitgegeven door Topps, de concurrenten. Fanatics, groot Italiaans moederbedrijf, die ook de baseballkaarts doet en de basketbalkaartjes, et cetera.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar nee, stoppen niet, want je wil je toch, ja, je verzameling moet wel compleet blijven. Maar ik zit in een paar appgroepen met Nederlandse verzamelaars. Ja, en wij zijn eigenlijk niet blij, omdat het gewoon, ja, het is emotionele waarde. Panini, hè, je had het net even over het symbool van de Panini, die voetballer die in de lucht hangt.
0: Ja.
1: Maar de kwaliteit is ook echt veel beter. Het is harder papier, het is mooi glimmender. Ja, de foto's zijn mooier. Dus Topps maakt zich er wat goedkoop vanaf. Maar misschien verandert dat straks.
0: Ja, nou ja, nog even zuinig zijn dan op wat je nu hebt. Sorry. Succes met sparen, Matthijs Groenewoud. Dank je wel. Dank je.

0: De Fleur, Tuvalu en Stromae.
1: Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is vanmiddag overleden bij de Waalbandijk in Ochten. De vrouw probeerde enkele kinderen bij een krib in de Waal in veiligheid te brengen. Daarbij verdween de vrouw uit het zicht in het water. Later werd zij levenloos aangetroffen.
0: Ja, een drama in de Waal afgelopen weekend. En dat is niet voor het eerst in die rivier. De veiligheidsregio in Gelderland zegt al langer dat het onveilig is om erin te zwemmen. De lokale reddingsbrigade wil daarom meer waarschuwingsborden op de stranden langs de Waal. Maar de Nijmeegse gemeenteraad stemde daar recent nog tegen. Bernard Korte, directeur van het Nederlandse Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat dacht u toen u dit nieuws hoorde?
2: Ja, het is elke keer weer schrikken als er zo'n naar incident tot mij komt. Maar ook heel verrassend, aangezien wij al tientallen jaren zien dat er jaarlijks 130 mensen fataal verdrinken in de zomerperiode.
0: Ja, en dat aantal gaat ook niet omlaag, ondanks alle waarschuwingen.
2: Nee, nou ja, ondanks alle waarschuwingen. We kunnen echt met elkaar een grotere inspanning leveren om te kijken of we die trend eens een keer kunnen doorbreken. Maar de afgelopen jaren is dat nog niet gelukt. En daarbij merk ik wel op dat het zwemmen in de rivieren in de cijfers wel eruit springt.
0: Ja, want je hoort het ook vaker dat mensen die een reddingspoging doen daarbij zelf dan om het leven komen. Gebeurt dat inderdaad vaker?
2: Dat gebeurt vaker. Wij raden het ook af. Daarin vinden wij verschillende partners, zoals de reddingsbrigade. Aangezien redden een vak is. En ik begrijp de emotie en ik begrijp ook de drang om mensen te helpen. Maar zelf gaan redden in het water is een buitengewoon risicovolle onderneming. Dat kan je beter overlaten aan professionals.
0: Ja, hoe moeilijk dat ook. Ja, en dat zegt u vooral als het gebeurt in een rivier. Want dat zwemmen in een rivier, is dat eigenlijk toegestaan in Nederland?
2: Ja, het is toegestaan in Nederland. Hè. Het is een groot goed eigenlijk in Nederland dat je overal mag zwemmen, tenzij het nadrukkelijk verboden is. Ja, nadrukkelijk verboden is eigenlijk maar op een beperkt aantal plekken. Dus bij bruggen, bij havens, bij sluizen. Maar bij rivieren alleen verboden in de vaargeul. Ja, en het zwemmen tussen de kribben valt buiten die vaargeul. Dus ja, juridisch is het niet verboden.
0: Nee, maar wat zijn de risico's ervan, van zwemmen in een rivier?
2: Ja, het is toch een veelkoppig monster. Want aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke fijn dat we in Nederland zo makkelijk het open water in kunnen. Zeker met die hittedagen. Aan de andere kant zien we ook dat mensen de risico's onderschatten. En hun eigen vaardigheid ook wel overschatten. Maar ja, het is ook lastig om de risico's in te schatten van een rivier. Want het kan er heel vriendelijk uitzien. Maar toch grote risico's in zich bergen. Met name onderstroom. Ja. Maar ook de wind, hè? Ook de wind is van belang. Want de wind kan je naar de kant blazen. Maar de wind kan je ook richting de vaargeul blazen.
0: Ja, nu heerst er in Nijmegen al langer een discussie over waarschuwingsborden aan de Waalstranden. Tegenstanders zeggen dat zulke borden geen zin hebben en dat andere maatregelen nodig zijn. Hoe kijkt u daar als professional naar?
2: Ja, ik vind de roep om borden vaak te makkelijk. Vanuit onze deskundigheid weten wij dat de risico's nogal dynamisch zijn. Een bord is statisch, hè, dat staat er en dat verandert niet. Dus wij pleiten veel meer voor dynamische informatie.
0: En, wat bedoelt u daarmee, dynamische informatie?
2: Nou ja, dat kan zijn door bijvoorbeeld veel meer te informeren met QR-codes, waarin je op een actuele website de actuele stand meekrijgt. Maar ja, makkelijker vinden wij is het plaatsen van toezicht op de momenten die ertoe doen. Het gaat er niet om dat we nou toezicht gaan organiseren de hele zomer bij alle recreatieplassen of dieren. Maar wel op de momenten dat we weten dat de risico's hoog zijn. En inmiddels kunnen we dat vrij eenvoudig voorspellen.
0: En is dat te doen langs zo'n hele grote rivier de Waal?
2: Nou, je moet natuurlijk wel even wat onderzoek doen van waar de hotspots zijn. En dat zijn er dan niet zoveel. En op die hotspots dan moet je ook kijken wat de risico's zijn op welke momenten. Ja. Nou, als je dat in kaart hebt, dan kan je vrij efficiënt toch met een kleine inspanning lifeguards organiseren. Ja. Waarbij ik nog wel opmerk, we vinden doodgewoon dat aan de kust aanwezig is. Vanaf de Waddeneilanden tot de Belgische grens, de zomer lang. In het zwembad vinden we dat ook doodgewoon dat er toezicht is. Maar op de een of andere manier bij het open water, rivieren, kanalen, recreatieplassen ontbreekt het gewoon.
0: Ja, nou dank u wel Bernard Korte, directeur van het Nederlandse Instituut Veiligheid Zwemlocaties. insmeren met olijf- of kokosolie in plaats van met zonnebrand. Op TikTok verschijnen de stomste tips om sneller bruin te worden. Straks een hoogleraar dermatologie die zich zorgen maakt. En dat is niet onterecht, blijkt uit cijfers van onze opiniepanel. Maar eerst het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
0: Dorald Megens.
4: De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, zegt dat hij Keir Starmer wil opvolgen als premier van het Verenigd Koninkrijk en leider van Labour. Burnham reageert daarmee op het aftreden van Starmer vanochtend. Die beloofde dat er in september een nieuwe premier is. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost en er zijn 7 gewonden. De slachtoffers zijn vooral meisjes. Er zijn 2 gewapende leerlingen van 14 en 15 aangehouden die zeiden dat ze werden gepest. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Op dit moment extreem warm in Frankrijk, een groot deel van het land geldt code rood. 800 scholen in Frankrijk blijven daarom gesloten. In Nederland heeft Rijkswaterstaat het hitteprotocol ingesteld voor Limburg en Noord-Brabant. Dat betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation. En automobilisten worden ook gewaarschuwd door Rijkswaterstaat om extra water mee te nemen en een paraplu die je bij pech kunt gebruiken als parasol.
0: Dankjewel. Ja, Wijnand Zwaan, zijn er pechgevallen in de hitte nu?
5: Nou, die zullen er ongetwijfeld zijn. Maar die leiden op dit moment niet tot files. Het zijn vooral andere oorzaken die files veroorzaken. Zoals een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 10 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. De politie doet daar nog onderzoek. 2 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Kelpen-Oler en de afrit Valkenswaard. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar zijn opruim werkzaamheden bij Woerden. Daar staat file vanaf Bodegraven 9 kilometer met een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is dicht.
6: Eén Vandaag. Lammert de Bruin.
0: We weten allemaal dat je huidkanker kunt krijgen als je onbeschermd in de zon gaat zitten. Toch is het nog steeds de meest voorkomende kanker in Nederland. Jaren van campagnes om je goed in te smeren lijken niet bij iedereen aan te slaan. Nog steeds gebruikt 1 op de 5 mensen die bruin willen worden geen zonnebrand. Dat blijkt allemaal uit onderzoek onder het 1 Vandaag opiniepanel. Joyce Bovenhuis, daar ben je weer.
7: Ja, hoi, goedemiddag.
0: Jij dacht het wordt mooi weer, kijken of mensen zich wel goed insmeren.
7: Ja, we vroegen ons inderdaad toch wel af hoe populair dat anno 2026 is. Want ja, best veel mensen vinden het wel leuk om met deze zonnige dagen ook een kleurtje een beetje te krijgen. Ik ook, want ik ben echt doorschijnend wit in de winter. maar ruim 27% van de ruim 20.000 mensen die we ondervroegen zegt dat ze de zomer echt altijd aangrijpen om te werken echt aan een goede bruine kleur. En sommigen maken er echt werk van. Van de mensen die graag bruin willen worden zegt 1 op de 5, 20% geen of weinig zonnebrand te gebruiken. En 7% van hen zegt zelfs zich wel eens bewust te laten verbranden. Iemand zei dat hij het motto had: vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje.
0: Maar Joyce, dat het in deze tijd nog gebeurt, dat is toch...
7: Ja, nee, ik was ook wel verbaasd. Want ja, er is natuurlijk de laatste jaren zoveel bekend geworden over de oorzaak van huidkanker. Maar ja, soms, heel eerlijk gezegd, mensen houden zich ook liever vast aan hun eigen waarheid. Dat ze zeggen, ik heb een dikke huid, dus ik heb geen zonnebrand nodig. Of ze denken dat zonnebrand slecht is. Nou ja, wat dus wetenschappelijk niet klopt. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, voordat we dit onderzoek uitstuurden, dacht ik dat vooral jongeren niet zouden smeren. Want ik heb zelf een dochter van 14. Ja. En die smeert zich ook wel eens niet in, omdat ze een tan line wil krijgen. Maar het blijkt dus juist de oudere generatie te zijn die de zonnebrand laat staan. 1/4 van de 65-plussers die bruin wil worden smeren zich niet in. Ja, zij zeggen, vroeger had je ook geen zonnebrand en de zon is dezelfde als 50 jaar geleden, dus het is gewoon niet nodig. Ja, ja. En bij jongeren hoor ik vaker van, ik smeer me wel in met een hele lage factor. Ja. Het liefst dan ook op het heetst van de dag, want dan heb ik maar kort nodig om heel bruin te worden. En dat is dan ook wel opvallend. Het zijn uiteindelijk de jongeren die van alle leeftijdsgroepen het meest verbranden.
0: Ja. Hoogleraar dermatologie aan het Erasmus MC, Marlies Wakke, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, wat denkt u als u dit hoort?

0: Ja, schrikken natuurlijk. We weten dat het allerbelangrijkste wat we kunnen doen om huidkanker te voorkomen, want ik hoorde jullie het er ook over spreken, is het voorkomen van verbranding. Dus zeker het verbranden is het allerbelangrijkste om te voorkomen. En zeker bij jonge mensen, waarbij je verbranding op jonge leeftijd ja, toch de belangrijkste voorspeller is voor later ook, met name het krijgen van een melanoom. En dat is wel de meest agressieve vorm van huidkanker.
1: Ja, maar nu zeggen die jongeren, onder wie de dochter van Georgia, maar ik wil lekker bruin worden. En dat gebeurt niet als ik me insmeer.
0: Ja, nou ja, dan zeg je meerdere dingen. Dus aan de ene kant het lekker bruin worden. Ik hoop dat die trend gaat veranderen. De tanning lines is natuurlijk echt als een
2: Enorm bij mijn
0: trendwoord.
2: dochter.
0: Dus ja, en dat is natuurlijk enorm jammer. Eigenlijk is er geen manier om veilig bruin te worden, tenzij je gewoon iets vanzelf bruiner gebruikt. Dus dat kan wel, maar eigenlijk het bruinen door de zon of door een zonnebank is allemaal toch beschadiging van je huid. En die effecten zie je natuurlijk heel snel, hè, want dat zie je dan binnen een paar dagen. Maar de schade is natuurlijk van de lange termijn. En dat is natuurlijk ook heel lastig om daar zeker als jongere ook over na te denken.
2: Maar is zo'n zelfbruiner niet ook heel ongezond voor je huid op een andere soort manier?
0: Nee, dus dat kan je eigenlijk gewoon veilig gebruiken. Dus daar krijg je geen beschadiging van je DNA van. En die UV-straling doet dat elke keer wel. Het verraderlijke is natuurlijk wel, als je een zelfbruiner gebruikt, is dat niet. Doordat je in de zon bent, went je huid wat aan de zon en verbrand je op den duur ook minder snel. En dat doet een zelfbruiner natuurlijk niet. Dus het betekent wel, als je een zelfbruiner gebruikt, dat je nog wel gewoon zonnebrandcrème moet smeren als je de zon ingaat.
1: Nu zien we op TikTok ook heel veel filmpjes voorbij komen van jongeren die de meest bijzondere producten gebruiken om sneller bruin te worden. Olijfolie zag ik voorbij komen, kokosolie, hoe gevaarlijk is dat?
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk, want dat biedt gewoon geen bescherming. Dus het zal het verbranden alleen maar nog sneller versnellen. Ja, dat is echt heel gevaarlijk. Dus, en dat vind ik ook wel weer een gekke trend, hè? Want aan de andere kant hoor je influencers ook wel zeggen, er zijn er ook wel die zeggen, als je wat moet doen tegen de huidveroudering, wat natuurlijk ook altijd een hot item is, smeer je dan in met zonnebrandcrème en gebruik een zonnebrandcrème voor je gezicht. Maar die olies, nee, echt niet aan beginnen.
1: Ziet u dat trouwens ook in de behandelkamer terug, jongeren met ernstige huidschade door dit soort dingen?
0: Nou ja, we zien vooral op dit moment dat onze wachtkamers overspoeld worden door oudere mensen met huidkanker. Want dat is ook wel, ik hoorde, volgens mij zei Joyce het ook al, mensen gingen vroeger vooral al onbeschermd de zon in. En de effecten van die zonbescherming of die slechte zonbescherming van vroeger, die zien we nu. Dus dat zijn mensen die misschien wel 40 jaar geleden, 50 jaar geleden veel in de zon waren. En die host aan patiënten, daar hebben we op dit moment mee te maken. En we hopen heel erg dat het aantal gewoon de komende jaren gaat dalen. Maar voor nu is daar nog geen einde in zicht.
2: Nou ja, wij zien in het onderzoek ook heel veel aannames, hè, over zonnebrand en wat je kan voorkomen om huidkanker te krijgen zonder dat je zonnebrand gebruikt. Want het is maar een kwart van de mensen die zich zorgen maken, die bruinen om huidkanker te krijgen. En dat zijn dan vaak mensen die al een melanoom hebben gehad of juist een hele witte huid hebben. Dus die van zichzelf weten dat ze kwetsbaar zijn. Maar ja, de aannames zitten in bijvoorbeeld, ik word zo snel mogelijk bruin, dan ben ik beschermd tegen huidkanker. Of ik heb een dikke huid, dus ik hoef het niet in te smeren. Dus ik ben ook wel benieuwd, mevrouw Wakkee, ja, hoe kijkt u daarna naar die aannames? Klopt het dat als je snel bruin wordt, je ook minder snel verbrand en huidkanker krijgt?
0: Ja, dus er zitten wel wat dingen in die daarin kloppen. In die zin dat op het moment dat je zeg maar wat bruiner wordt of wat meer verder in de zomer bent, als je huid is wat meer gewend aan de zon, dan verbrand je dus ook wat minder snel. Maar die bescherming staat ongeveer gelijk aan een smeren met een SPF factor 5. Ja, we gaan ook niet vervolgens op het strand of naar buiten en dan zeggen, oh, ik smeer maar een zonnebrandfactor 5. En het andere is onze huid, ja, heel veel mensen hebben toch een hele lichte huid. En daarmee kan je, nou ja, wel iets aan gewenning opbouwen, maar echt niet zoveel dat je, nou ja, daarna gewoon onbeperkt de zon in kunt.
2: Ja, en je hebt natuurlijk de mythe dat zonnebrandcrème nog schadelijker is dan de zon zelf. Hè? Die kom ik
1: ja,
2: ook
1: die
2: heel
1: komt
2: veel tegen
1: ook
2: in het
1: bij op social media. Ja.
0: Ja, dat hoor je dan heel veel. Ja, waarschijnlijk, nou ja, we weten waar dat waarschijnlijk vandaan komt, is dat mensen die zonnebrandcrème smeren, denken, nou, nu ben ik beschermd, dus nu kan ik volop in de zon gaan zitten. Of naar lekker gaan liggen bakken. En dus wat het belangrijkste is eigenlijk te beseffen dat op het moment dat je zonnebrand

0: crème smeert, dan is dat een manier om je te beschermen naast dat je eigenlijk, de volgorde is eigenlijk weer kleren smeren. Dus het zonnebrandcrème is je laatste bescherming en is niet de reden om vervolgens uren in de zon te gaan liggen. En wat mogelijk wel uit, waar die verwarring door ontstaat, is dat mensen die dus uit studies die heel veel zonnebrandcrème smeren, dat de mensen zijn die ook meer huidkanker hebben. Omdat dan mensen die veel smeren denken, nou dan kan ik gewoon uren in de zon gaan liggen. Maar zo hopelijk is het gewoon niet zo dat je denkt, ik heb gesmeerd, dus nu kan ik gewoon 3 uur op het strand gaan bakken.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk je gedrag toch echt veranderen. En dan ligt het niet aan dat smeren.
1: Nee, Joyce, we kunnen concluderen dat de meeste zonaanbidders dus niet bezorgd zijn.
2: Nee, dat klopt. Nee, dus inderdaad heel interessant wat mevrouw Wakkee zegt. Inderdaad, want ze zijn niet zo bezorgd, omdat ze denken, ja, ik smeer me goed in.
1: Ja.
2: Dus het is niet nodig. En inderdaad ook al, ja, wat ik al zei, van ja, ik word heel snel bruin, dus ik krijg echt geen huidkanker. Dus dat is, dus er zijn nog heel veel mythes, aannames in deze, dit thema.
1: Werk aan de winkel. Nou, bedankt Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. En ook dank aan Marlies Wakkee, hoogleraar dermatologie aan het Erasmus MC. Vanmiddag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over hoe toegankelijk onze voorzieningen zijn voor mensen met een beperking. Onze verslaggever neemt straks alvast de proef op de som voor een antwoord op die vraag.

0: Psycho Killer Talking Heads. Nederland moet toegankelijker worden voor mensen met een beperking. Dat staat in het VN-verdrag Handicap. Maar de mensen om wie het gaat merken daar in het dagelijks leven vaak weinig van. Sterker nog, volgens veel belangenorganisaties gaat de toegankelijkheid in Nederland juist achteruit. Vandaag praat de Tweede Kamer erover. Onze verslaggever kijkt hoe toegankelijk ons land nu echt is.
1: Het geluid van het bolletje wat op het einde van de taststok zit van Maureen Offermans. U loopt hier door uw eigen wijk, hier in Rotterdam-Ommoord. Maar ik begrijp, als visueel beperkt, hè, u ziet nog maar 2%. De toegankelijkheid, het wordt steeds minder.
2: Ja, absoluut. Dat komt ook uit de rapportages van het College voor de Rechten van de Mens en van de VN zelf. Dat het dus in 10 jaar sinds de ratificatie in Nederland van het verdrag VN-verdrag Handicap, dat het alleen maar slechter is geworden. En dat ervaar ik iedere dag.
1: U wilde het mij ook even laten zien, hè? Daarom hier in Ommoord richting het winkelcentrum, de metro waar u altijd mee gaat. Maar ik wil u ook de hele tijd zeggen van kijk nou uit.
2: Nee, komt wel goed. Wat we hier hebben is allerlei overhangende takken, overhangende struiken. En
1: mijn bleef hangen zo in met uw stok?
2: Ja, mijn stok gaat over de grond. En alles wat dus daarboven overhangt, zoals bijvoorbeeld brandnetels, maar ook boomtakken, dat komt dan tegen mij aan. Of is soms in mijn gezicht. En dat is dus heel gevaarlijk. En dat merk je dus ook dat de overheid weinig geld heeft, of in ieder geval weinig uitgeeft. Want dat zou gewoon gesnoeid moeten zijn.
1: En nu gaan we door naar het winkelcentrum hier. Wat gaan we hier aantreffen?
2: Ook heel veel ontoegankelijkheid. Er zit een drogist.
1: Oh, kijk, dit zijn allemaal brandnetels.
2: Dan ga ik een beetje opzij. Bedankt voor de...
1: Nee. Ja. Er komt een auto aan inderdaad en een fietser.
2: Ja, de auto moet lekker wachten. Dat doen ze meestal niet hoor. Ik ben regelmatig dat ik midden op de weg ben aan het oversteken en dat ik dan hoor dat een aankomende auto extra gas geeft. Dat is heel fijn.
1: En hier de stoep.
2: Ja, dat hoort er allemaal bij.
1: Het is er een debat over dat Nederland steeds minder toegankelijk wordt door het initiatiefvoorstel.
2: Ja,
1: wat vindt u ervan?
2: Nou, heel goed. Lisa Westerveld, die de nota geschreven heeft, zet zich al jaren voor ons in. En ik heb zelf ook meegeholpen aan de nota. En ik ben blij dat hij nu eindelijk, na jaren, in de Kamer komt. Want het is hoog tijd.
1: Het geluid van een koffiemachine hier in de Tweede Kamer in Den Haag met Lisa Westerveld van Pro. Ja, we zien de bekende roltrap al. Maar zelfs in dit huis waar u mee bezig bent over toegankelijkheid is het ook nog niet helemaal welgesteld, hè?
3: Nee, klopt. Het huis van de democratie, dat toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen. Want we willen dat iedereen meedoet in onze samenleving. Maar ook hier hebben mensen met een beperking enorme belemmeringen om eigenlijk gewoon letterlijk binnen te komen.
1: Nou, laten we even een stukje verder lopen, want de bekende roltrappen naar de plenaire zaal. Maar als ik nou bijvoorbeeld fysiek beperkt ben en ik heb een lift nodig?
3: Ja, dan kom je over het algemeen, je komt sowieso deze roltrap niet op als je een zware rolstoel hebt. En als je de lift moet pakken, dan moet je weten waar die is en een behoorlijk eindje omlopen. En uiteindelijk door een sluis en hopen dat je daar binnenkomt.
1: Ja. Wat vindt u ervan dat het eigenlijk zo slecht gesteld is in Nederland?
3: Nou, in Nederland merk je eigenlijk dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat mensen met een beperking overal binnen kunnen komen, laat staan dat ze kunnen meedoen. En dat heeft te maken met allerlei soorten ontoegankelijkheden. Ontoegankelijkheid van het gebouw, maar ook vaak van het überhaupt vinden van informatie waar je naartoe moet. Of informatie vinden op het internet, want ook lang niet alle websites zijn toegankelijk genoeg. Ja. Ook niet de website van de Tweede Kamer helaas. En het is gewoon niet vanzelfsprekend. En dat is heel erg en dat zou anders moeten.
1: U heeft een initiatiefvoorstel. Waarom en wat hoopt u ermee te bereiken?
3: Ja, we hebben initiatiefvoorstel geschreven en dat heet Ons Land is Beperkt. Want ik vind het ligt niet aan mensen met een beperking dat ze niet kunnen meedoen. Het ligt aan het

0: ons land, onze samenleving is niet toegankelijk voor mensen met een beperking. En daar kan je heel veel dingen aan doen om te zorgen dat mensen met een beperking wel volwaardig kunnen meedoen.
1: Nu kost dat natuurlijk ook allemaal geld, al die maatregelen. Ja, in Den Haag hoor ik niks anders dan er is geen geld, er is geen geld.
0: Uiteindelijk levert het geld op. Op het moment dat mensen met een beperking kunnen meedoen. Op het moment dat ze gewoon kunnen werken. Met de samenleving kunnen meedoen. Sociale activiteiten kunnen ondernemen. Dan levert dat geld op. Omdat mensen gezonder worden. Omdat ze minder eenzaam zijn. Omdat ze werken in plaats van een uitkering hebben. Dus ik ben er echt van overtuigd dat toegankelijkheid voor mensen zelf. Maar voor onze hele samenleving van meerwaarde is.
2: Dan leidt de geleidelijn me nu naar links. En daar weet ik. Dit is een iets verhoogde tegel. Dat is een attentietegel. En dan weet ik, omdat ik thuis ben, dat dit het incheckpoortje is. En dan check ik in en dan zegt dat paaltje iets op het scherm tegen me. Maar ik weet niet wat het is.
1: Nee, er stond inderdaad wel iets op het scherm, maar...
2: Ja, dat is alleen voorziende.
3: Een verslag was dit van Michael Komans. De Landelijke Studentenvakbond slaat alarm. Veel internationale studenten in ons land leven onder erbarmelijke omstandigheden. Aan de lijn Evi Kras, voorzitter van de LSVB. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Wat is er aan de hand?
4: Heel veel internationale studenten die kunnen al geen kamer vinden. En als ze een kamer vinden, dan worden ze vaak opgelicht. Of moeten ze dealen met onwijs complexe huurproblematiek, zoals... bedwanzen, heel de tijd overstromingen in huis, maar ook gewoon hoge betalingen. Ze betalen onwijs veel huur en daar hebben wij een rapportage over geschreven.
3: En is het met buitenlandse studenten erger dan bij Nederlandse studenten?
4: Ja, het is voor internationale studenten echt veel erger. Voor Nederlandse studenten kunnen ze hoog, als het echt heel erg wordt, nog... thuis wonen, maar voor internationale studenten is natuurlijk helemaal geen optie. Dus die moeten echt een kamer of een plek vinden. En daardoor betalen ze vaak rond de €1000. En dat is gewoon, dan worden ze ook nog misbruik van hun gemaakt dat ze met de complexe problematiek moeten dealen.
3: Ja, we hebben gesproken met Alice, een internationale student die in Utrecht woont en haar ons haar ervaringen vertelt.
5: I've lived in one house where there was no registration allowed. I lived in one house where the company made us pay as a family unit, which meant that we could not complain about our rent being too high. I lived in a house where the landlord lived downstairs with us and he would yell at us if we were too loud. We weren't allowed visitors. We weren't allowed to make too much noise. We weren't allowed heaters in the house because it spent too much electricity. If we would spend too long showering, he would start knocking on the shower door. Yeah, that's what I can remember off the top of my head.
3: Ja, we horen Alice vertellen over het niet hebben van een huurcontract, het in moeten schrijven als familielid, zodat ze geen klachten over te hoge huren in kunnen dienen. En ook over een huurbaas die geen bezoekers toestaat, geen verwarming en op de deur bonsten als er te lang gedoucht wordt. Ja. Dat klinkt niet heel erg lekker allemaal. Is het een herkenbaar beeld wat Alice hier schetst?
4: Ja, zeker. We hadden dit jaar 263 verzoeken op onze housing hotline. Dat is een soort vraagbaak waar studenten langs kunnen komen, of tenminste online langs kunnen komen, om advies te vragen. En we zien dit heel veel terug. We zien dat mensen in kamers wonen van minder dan 10 vierkante meter, zonder ramen, dat ze daarvoor €725 betalen. Dat er mensen zijn die bedwanzen hebben, waardoor ze daardoor worden gebeten. En dan bellen ze de huisbaas en die doet er niks aan. Dus nee, dit is een heel herkenbaar beeld.
6: Zijn het nou allemaal van die loesje huisbazen dan, die dan geen echt huurcontract aanbieden? Of ja, wat voor soort mensen zijn dit dan?
4: Ja, dit zijn inderdaad gewoon huurbazen die alle regels aan hun laars lappen en daar ook niet naar omkijken. Maar het komt ook vooral dat internationale studenten niet zo goed weten dat ze rechten hebben. Je hebt als huurder best wel veel recht in Nederland. Maar goed, als je uit het buitenland komt, dan is dat niet altijd iets waar je naar kijkt of wat je wordt voorgelicht. Dus wij pleiten echt dat bijvoorbeeld onderwijsinstellingen voorlichting erover gaan geven, of dat huurteams hun website in het Engels aanbieden. Want dan wordt het gewoon veel toegankelijker om daadwerkelijk gebruik te maken van dat recht.
3: Ja, en jullie hebben nu dus een housing hotline waar deze meldingen binnenkomen. Wat kunnen jullie vervolgens voor die studenten doen als ze een loesje huurbaas hebben?
4: Ja, we proberen hun uitleg te geven over de rechten die ze hebben. Wij zijn geen juristen, dus we proberen hun ook door te verwijzen. En we proberen hun advies te geven als ze zeggen van nou, ik denk dat dit oplichterij is, dat het een scam is. Dan proberen wij mee te kijken en te zeggen van nou, dit ziet er inderdaad uit als oplichterij. Dus we geven zo ja, minimaal antwoord op hun vragen, maar we sturen ze ook vaak door.
3: Ja, nu was er onlangs in het nieuws dat er steeds minder internationale studenten naar Nederland komen. Denk je dat dit een rol speelt in hun overwegingen om niet naar Nederland te gaan om te studeren?
4: Ja, ik denk dat het wel een kleine rol speelt. Dat ja, in het buitenland worden we steeds bekender als een land waar het gewoon onwijs moeilijk is om een kamer te krijgen. Maar er blijven nog steeds internationale studenten komen. En we moeten niet vergeten dat er al 40.000 internationale studenten in Nederland wonen. Dus ja, we kunnen kijken naar de toekomst, maar het is in het heden eigenlijk al een probleem. Maar het zal vast wel meespelen in een overweging. Maar als je een studie wil doen in Nederland en je wil dat onwijs graag, dan zijn er ook wel mensen die zich er niet door laten tegenhouden.
3: Nee. Is er iets wat de politiek kan doen om dit probleem op te lossen?
4: Ja, eigenlijk kijk ik natuurlijk dan naar de wooncrisis. Nou ja, de beleidscrisis die tot de wooncrisis heeft geleid. Er moeten meer plek komen. Maar ook de regulatie over huurbazen en wetten die ervoor zorgen, nou ja, wetten handhaven, die ervoor zorgen dat er geen illegale praktijken komen. Dat is natuurlijk iets waar de politiek veel invloed op heeft.
3: En kunnen gewone Nederlandse studenten ook bij jullie terecht bij die housing hotline?
4: Ja, zeker. Die kunnen ook bij ons terecht.
3: Oké, en die kunnen dan ook terecht met hun klachten. Wat voor woon je zelf ook op kamers eigenlijk?
4: Ja.
3: En is dat wel een beetje een fijne huisbaas? Of kun je dat nu niet zeggen omdat het op de radio is?
4: Nee. Dat is best wel goed geregeld. Het is een soort samenwerking. Dus dat gaat allemaal wel goed. Okay. Maar er zijn zeker mensen die bij mij in het bestuur, die heel veel moeite hebben gedaan om een kamer te vinden. Om nu bij de LSB te starten.
3: Ja.
4: Het speelt in mijn omgeving zeker.
3: Dank je wel dat je erover wilde praten. Evi Kras, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Straks in één vandaag, door waterschaarste dreigen sommige nieuwe gebruikers niet aangesloten te kunnen worden op het drinkwaternet.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Gakpo kan binnendoor, geeft de bal, Bobby! Goal!
9: Nederland verplaatst de bal

0: Somerville nog een keer. Somerville! Ja, ja! Daar is nummer 5!
1: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
1: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.

0: NPO Radio 1. 1 uur.
1: Lammert de Bruin.
2: Hoe vaak gaat u naar de huisarts en was het dan achteraf echt nodig? Een wethouder in Hilversum vindt dat we te vaak gaan voor de verkeerde dingen. Hij stelt dat meer dan de helft van de vragen aan een huisarts daar helemaal niet thuis hoort. Is dat echt zo? Checken we in Feit of Fictie in 1 Vandaag. Na het NOS Nieuws. Dorald Megens.
3: Kinderarts Karoy Ili werd vanochtend gehoord door de enquêtecommissie Corona. Tijdens de coronacrisis was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Lars Geerts in Den Haag. Lars, deze week kijkt de commissie naar de sluiting van de scholen tijdens de pandemie. Wat vond Ili daarvan?
4: Nou, allereerst verbaasde hij zich in het begin van de crisis over het feit dat in het Outbreak Management Team geen kinderarts bleek te zitten. Hij schoof er later dus wel aan. Maar ondanks het feit dat hij niet in het OMT zat, stond hij wel achter het advies van het OMT om die scholen niet dicht te doen. En hij was dan ook hooglijk verbaasd dat in een cruciaal weekend in die eerste golf, vlak voordat er een landelijke lockdown kwam, de Federatie Medisch Specialisten, waar hij ook toe behoorde, ineens op eigen houtje pleiten voor een sluiting van die scholen.
5: Dat het nou eenmaal een advies is geweest van de federatie, van het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten over het sluiten van scholen, dat mijn indruk was dat het kabinet toen naast het feit dat ook leerkrachten zich zorgen gingen maken, ook via de media, dat die combinatie van aspecten voor het kabinet de reden is geweest om op 16 maart alle scholen te sluiten. En op die 15e maart, één dag ervoor, toen was natuurlijk het leed was al geschied, er viel niets meer aan te doen, maar wij hebben toen wel behoefte gehad om met het bestuur een spoedoverleg te hebben over deze gang van zaken. En nou, wat ik u al zei, het bestuur heeft ook erkend dat dat niet handig was. En die hebben ook hun verontschuldiging aangeboden.
4: Het kabinet wilde eerst die sluiting niet. Voelde zich al wel onder druk gezet door onder meer de onderwijsbonden om het wel te doen. En de brief van de Federatie Medische Specialisten kwam daar overheen. En toen kon het kabinet eigenlijk geen kant meer op, was de uitleg van Karoly Ili. Dat had grote gevolgen, zei hij, want het leidde tot onderwijsachterstanden, minder bewegen bij kinderen, obesitas, al die zaken waar we later over gehoord hebben die niet goed zijn geweest. Hmm. Onder meer ook die mentale gezondheid van kinderen die achteruit is gegaan. Dus hij was het daar absoluut niet mee eens.
3: Nee, en toch besloot het OMT eind van dat jaar het advies te geven de scholen wel dicht te doen. Stond hij daar achter?
4: Ja, hij zat toen inmiddels wel in het OMT en hij zei toen zagen we het aantal besmettingen zo oplopen dat we een breed pakket aan maatregelen adviseerden met als sluitstuk daarbij, als je dit allemaal hebt gedaan, kun je, en het werkt niet, kun je ook overwegen de scholen te sluiten. Maar hij was hooglijk verbaasd en zelfs geïrriteerd dat het kabinet eigenlijk niet dat hele brede pakket aannam en toch koos voor de scholen sluiten.
5: Ik was best wel boos. Ik dacht, hoe is het mogelijk dat we deze maatregel nemen met als belangrijkste argument om daarmee ouders thuis te houden, daar had ik ongelooflijk veel moeite mee. Zeg dan, wees dan flink en zeg dan tegen ouders, jullie moeten je verantwoordelijkheid nemen. Jullie moeten thuis blijven. Door thuis te blijven, kunnen jullie ervoor zorgen dat jullie kinderen gewoon naar school kunnen gaan.
4: Ja, het argument wat het kabinet op dat moment gebruikte werd door huidig premier en toenmalig Kamerlid Rob Jetten omschreven als het kind wordt een levende enkelband. En zo voelde Karoly Ili het ook.
3: Sluiting van het onderwijs had gevolgen voor kinderen. Maar voor studenten was er een veel grotere nasleep. Wat heeft hij daarover gezegd?
4: Ja, daar stak hij toch de hand in eigen boezem. Hij zei, in het eerste coronajaar hebben we ons heel erg gefocust op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. En hij had de studenten niet op het netvlies. Later, zei hij, toen heeft hij veel met studenten gesproken. En heeft hij ook samen met Danielle Jansen een artikel uitgebracht om de studenten meer ruimte te geven, omdat hij ook zag dat het daar leidde tot veel meer psychische klachten.
3: Ja. Dankjewel, Lars Geerts. Legale Nederlandse gokbedrijven willen dat techbedrijf Meta meer doet tegen advertenties van illegale goksites. Ze spannen een rechtszaak aan en dienen een klacht in bij de Europese Commissie. Naar schatting komt meer dan 95% van de gokadvertenties op platforms als Facebook en Instagram van illegale bedrijven. Daar kunnen de sites met een vergunning niet tegenop. Meta verwijdert alleen advertenties als er een melding over komt. Vaak duikt

0: Gewoon reclame dan al snel weer op met een kleine aanpassing. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels meer dan 1000 ebola-besmettingen. En het aantal doden staat op 254. Uitbraak is nog lang niet onder controle, zeggen artsen. Het is vooral moeilijk om contacten van patiënten op te sporen. Bij de oplopende temperaturen in Frankrijk zijn afgelopen dagen zeker 13 mensen verdronken, vooral tieners. Onder meer in Poitiers, in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Vanwege de hitte zijn in Frankrijk veel scholen dicht. Vanwege de warmte werkt Rijkswaterstaat in Limburg en Noord-Brabant volgens het hitteprotocol. Automobilisten met pech hoeven niet lang te wachten, maar worden door speciale ploegen zo snel mogelijk naar een tankstation of een andere koele plek gebracht. Rijkswaterstaat adviseert verder automobilisten om water mee te nemen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij stond al langer onder druk om op te stappen na een serie tegenslagen, zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Waaronder een subsidie voor oude mensen die weghaalde. Er waren misstappen qua wie die aanstelde. Bijvoorbeeld Peter Mandelson, die bleek banden te hebben met Epstein. Er waren een aantal politieke inzichten die gewoon niet goed gingen qua het budget, de begroting van het land. Maar eigenlijk het grootste is denk ik dat de partij zich gewoon realiseert dat dit geen winnaar is. Het is niet zeg maar de winnaar die de partij naar de volgende verkiezing kan leiden. En wie dat wel mogelijk is Andy Burnham. Want die won afgelopen vrijdag een zetel in het noorden van het land. En die liet daarbij zien dat hij Reform, de partij van Nigel Farage, kan verslaan. En dat is hetgene waar Labour politici zich erg zorgen over maken. Die opmars van die rechtse partij van Farage. En Burnham lijkt daarop een antwoord.
0: Starmer heeft een tijdspad geschetst voor de overdracht van de macht en belooft dat het VK in september een nieuwe premier heeft. Het weer, veel zon, wat dunne wolkenvelden. 27 graden in het noorden, mogelijk 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en dan temperaturen van 27 tot 33 graden.
2: Wijnand Zwaan, waar staat het vast?
3: Dat is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 140 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen er recht uit. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Waarschijnlijk gaat het nog een half uur duren. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen Nederweert en Leende. Het oponthoud is daar ruim 20 minuten. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strandnulde en de afrit Ermelo 4 kilometer file met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: We moeten niet denken in problemen, maar in oplossingen. Toch dient de volgende uitdaging daarvoor zich alweer aan. Na het overvolle stroomnet dreigt nu ook het waternet overbelast te raken. Nieuwe aansluitingen kunnen worden geweigerd. Voor wie, dat horen we zo meteen. En Julia, we gaan te vaak naar de huisarts.
5: Volgens een wethouder in Hilversum wel. En die stelt dat meer dan de helft van de vragen aan een huisarts daar niet thuis horen. Vraag is of dat klopt.
2: Maar eerst toezicht op explosieven.
6: Vraag 1 vandaag.
2: Ja, en die heeft te maken met de ontploffing in Amsterdam-Osdorp van 2 weken geleden. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar oud worden door het OM verdacht van het veroorzaken ervan en voor het treffen van voorbereidingen voor explosies of plofkraken. Johan uit Hazerswoude, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: U wilt daar graag iets over weten?
7: Ja, ik liep al langere tijd met de vraag. Naar aanleiding nu van die ontploffing in die sportschool, van waarom controleert de brandweer samen met de politie niet vooraf, in plaats van achteraf op criminele activiteiten die schade toebrengen aan onze samenleving. Nu wordt er vaak na zo'n incident een onderzoek pas ingesteld. Ja. En dan blijkt dat er criminele activiteiten waren in die panden. En dat vind ik dweilen met de kraan open.
2: Dus u zou eigenlijk willen dat er steeksproefgewijs wordt gecontroleerd op alle garages en opslagboxen?
7: Ja, eigenlijk wel. Dus onaangekondigd vooral, steeksproefgewijs. En zeker als er signalen uit de buurt zijn dat er dingen gebeuren die misschien niet door de beugel kunnen. Ja. Het is voorkomen is altijd beter dan genezen.
2: Woont u vlakbij zo'n opslagbox? Maakt u zich zorgen over explosieven?
7: Nee, persoonlijk maak ik me niet zorgen. Maar als hardloper liep ik vaak door de polders. En er zag ik altijd een loods staan. En er stonden altijd auto's bij. En ik vroeg me altijd af wat gebeurt daar. Maar ja, ik heb eigenlijk nooit de link gelegd. Maar later bleek dat er een drugslaboratorium in zat.
2: Oh. Dus,
7: dan denk ik van... Ja, had ik misschien dat doorgegeven en had de politie of de brandweer eens een keer gaan kijken, dan hadden ze het kunnen voorkomen.
2: We gaan uw vraag voorleggen aan Benny van der Vorm, straf- en bestuursrechtdeskundige aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, hallo.
2: Ja, wordt dat vaak gedaan eigenlijk, opslagboxen en garages controleren?
8: Nou, het wordt in ieder geval gedaan. Het is lastig om aan te geven van hoe vaak het wordt gedaan. Ik zal zelf wel durven zeggen van dat het regelmatig wordt gedaan.
2: Oh.
8: Dat die garageboxen ook worden gecontroleerd.
2: Ja.
8: Dan gaat eigenlijk wel het initiatief uit van de gemeente... waarbij de politie dan samenwerkt. Brandweer is voor zover ik weet niet echt een partij... Maar dan zie je wel dat onaangekondigd en steekproefgewijs garageboxen worden gecontroleerd. En daar worden dan ook vuurwapens kunnen daar worden gevonden, hennepkwekerijen en dergelijke. Maar het is niet zo van dat tijdens die controle het altijd beet is.
2: Nee.
8: Soms wordt zo'n controle uitgevoerd en dan wordt er niks gevonden. En er zijn ook voorbeelden dat er wel wat wordt gevonden. Maar het is wel zo van die controles, die vinden wel plaats. Dat gebeurt wel.
2: En is het dan makkelijk om zo'n controle te doen? Want in films en series zie je dan, moet je eerst een huiszoekingsbevel hebben. Dat is altijd heel veel gedoe.
8: Ja, dat is niet nodig.
2: Niet nodig?
8: Nee, dat is niet nodig. En dat heeft hiermee te maken omdat het controles zijn die op een bestuurswet zijn gebaseerd. En die toezichthouders die mogen eigenlijk elke plaats, behalve een woning, zonder toestemming, die mogen ze betreden. En daar is dus ook helemaal geen huiszoeking voor nodig. Nee. Dat kunnen ze gewoon doen wat dat betreft. Ja.
2: Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan kunnen ze het misschien ook wel wat vaker doen. Of is daar niet genoeg capaciteit voor?
8: Ja, dat is altijd de vraag. Het is altijd de vraag van, is er genoeg capaciteit van? Je hebt de situatie dat een gemeente bijvoorbeeld bepaalde signalen krijgt dat op een bepaald gebied dat er wellicht ondermijnende activiteiten plaatsvinden. En dat een reden kan zijn om dan toch even controle uit te voeren. Maar het kan ook zijn, zoals de meneer zegt, van dat hij zelf het idee heeft van dat er iets in een bepaalde loods dat aan de hand is. Nou ja, dan kun je contact opnemen met de gemeente.
2: Ja.
8: En die zou dan kunnen gaan besluiten om zo controle te laten plaatsvinden. Dus het heeft altijd zin om contact op te nemen met de politie of met de gemeente.
2: Kijk Johan, dat is al mooi meegenomen, dat advies. Maar is uw vraag ook zo beantwoord?
7: Ja, nou ik vind het... Kijk, de laatste jaren er wordt natuurlijk heel veel bezuinigd op de brandweer, de vrijwillige brandweer. De politie krijgt minder middelen. Dan denk ik van... er is zoveel te winnen. Er wordt nu heel veel onnodige slachtoffers en gewonden. De zorgkosten die reizen de pan uit daardoor. Er is veel leed en angst bij omwonenden en familie. Heel veel materiële schade.
2: Ja.
7: Dus geeft die brandweer en die politie meer middelen en het betaalt zichzelf terug.
2: Ja.
7: En vooral, het is een win-win situatie voor onze samenleving.
2: Ja,
7: kijk, er zijn mensen in de samenleving die leveren een bijdrage aan onze samenleving door vrijwilliger te zijn, door te werken, en die houden zich gewoon aan de wetten.
2: Mm-hmm.
7: Maar er is toch een categorie mensen die zijn alleen maar op zelfverrijking uit en die betalen geen belasting en die willen zo snel mogelijk ten koste van alles snel rijk worden.
2: Mm-hmm.
7: Ja. Dus
2: meer controle, zegt u.
7: Meer.
2: Ja,
7: ik ben zelf 30 jaar vrijwilliger geweest in een buurtcentrum. Daar hebben we in 30 jaar één keer vrijwilliger of één keer een controle van de brandweer gehad.
2: Kijk. Dus, nou, wie weet kan het vaker, wie weet luisteren ze mee en gaan ze dat doen. Bedankt in ieder geval voor de vraag. En Benny van der Vorm, straf- en bestuursrechtdeskundige aan de Universiteit Utrecht, bedankt voor het antwoord. Heeft u zelf ook een vraag? Stuur hem in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app. Na de problemen op het stroomnet is water de volgende uitdaging die op ons afkomt. Door waterschaarste kan in de toekomst niet meer ieder bedrijf zomaar worden aangesloten op het drinkwaternetwerk. Sterker nog, in Twente zijn er nu al problemen. Adviseur op het gebied van klimaatadaptatie, Edwin van der Straten, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
2: Ja, Nederland is waterland. Overal waar je kijkt is wel water. De rivieren stromen nog volop. Hoezo is dit nu ineens een probleem?
9: Ja, dat is een interessante vraag inderdaad. Sowieso Nederland waterland. Het is altijd goed om ons te realiseren dat er ook heel veel zoutwater in Nederland is. Wat je eigenlijk niet zo makkelijk kunt gebruiken om te drinken. Want dan moet je het nog flink bewerken. En het gaat hier vooral over het zoetwater. En eigenlijk zie je dat met name de laatste jaren door het veranderende klimaat. Met name in de zomer, lange droge periodes. Dat merken we nu ook weer. Ik woon zelf langs de IJssel en ik zie gewoon dat die heel laag is. Dat leidt tot steeds minder water in de zomer. En we gebruiken eigenlijk met elkaar steeds meer water. Dus dat bij elkaar opgeteld, veranderend klimaat. En als het in de zomer regent, hebben we afgelopen weekend weer gemerkt, dan zijn het enorme hoogstbuien. En we zijn in Nederland eigenlijk gewend, en ik werk zelf bij een ingenieursbureau Touw, waar we dat ook doen, dat we hebben geleerd om dat water heel snel af te voeren, terwijl we nu moeten leren om die hoogstbuien ook goed vast te houden, zodat het water ook weer de bodem in kan zakken en dat we dat weer kunnen gebruiken.
2: Ja, en, maar wordt het watertekortprobleem dan net zo'n groot probleem als we nu hebben met het stroomnet?
9: Nou, ik mag het hopen van niet. Zeker als ik het heb over bedrijven die, wat we nu al horen inderdaad in Twente en ook in Utrecht zijn er al problemen dat die niet aangesloten kunnen worden. Ik hoop dat we dat oplossen en dat we daarom er nu al over na moeten gaan denken. En daar zou denk ik de overheid ook goed in mee kunnen helpen om nu, in tegenstelling tot wat vind ik eigenlijk een beetje bij de energietransitie is gebeurd.
2: Ja.
9: Dat we nu al beginnen na te denken over waar speelt het, welke problemen zijn er en welke oplossingen kunnen we bedenken. Want er zijn best wel oplossingen te bedenken.
2: Ja, nou gaan we het zo verder over hebben. Want Julia, ik noemde net al even Twente. Hoe staat het er daarvoor met het water?
5: In het noordoosten van die regio kan er deze zomer tijdelijk al minder water uit de kraan komen als het voor langere tijd warm en droog is. Het waterbedrijf Vitens waarschuwt dat het kan gebeuren in Dinkeland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen en op een paar adressen in Almelo en Hengelo.
2: Ja, meneer Van der Straat, en in Utrecht dus ook al op bepaalde plaatsen. Is dat nou een voorbode voor de rest van Nederland?
9: Het is een beetje verschillend. Eigenlijk zou u het aan de drinkwaterbedrijven moeten vragen, want die hebben natuurlijk echt alle exacte data over waar ze het water vandaan halen. In het oosten van het land winnen we heel veel drinkwater uit grondwater. En dan moet je wel genoeg water in de grond hebben. Dat kun je niet onbeperkt eruit halen. Dat moet ook weer aangevuld worden.
2: Ja.
9: Dus daar zie je nu de problemen ontstaan. Daar waar die waterwinningen op een gegeven moment eigenlijk een beetje opraken, zou je kunnen zeggen. Of onvoldoende snel aangevuld worden. In het westen van het land wordt veel meer water gewonnen uit oppervlaktewater, bijvoorbeeld uit de Maas.
2: Ja.
9: En daar hebben we trouwens vorig jaar ook een probleem gehad. Want daar hoorde ik toen dat het waterleidingbedrijf, doordat er zo weinig water door de Maas stroomde en de kwaliteit van het water daardoor steeds slechter werd, dat ze eigenlijk dat water niet konden gebruiken om drinkwater van te maken.
2: En krijgen we daar dan allemaal last van? Kan ik dan zomaar afgesloten worden van het drinkwaternet als er problemen komen?
9: Nee, we hebben de dingen in die zin best goed geregeld in Nederland. U en ik zullen met ons huishouden eigenlijk niet zo snel afgesloten worden, want de waterleidingbedrijven hebben de verplichting om water te leveren aan huishoudens. Maar daarom ook specifiek die zorg bij de bedrijven. Want dat hebben ze niet voor bedrijven. Dus bedrijven die nu nog drinkwater gebruiken voor hun productieproces, dat geldt voor bijna alle bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Die kunnen afgesloten worden. Omdat de eerste leveringsverantwoordelijkheid voor de waterleidingbedrijven is om te leveren aan huishoudens. En als er dan te weinig is, dan gaat de kraan naar de bedrijven dicht. En dat kan betekenen dat een onderneming gewoon een aantal dagen, weken geen water krijgt. En als dat in je primaire proces nodig is, dan heb je echt een serieus probleem.
2: Ja, Sam appt in de Radio 1-app. Waarom gebruiken we eigenlijk nog steeds drinkwater voor het doorspoelen van de wc? Moeten we daar niet gewoon mee stoppen?
9: Nou ja, dat als je, ik zei net dat er heel veel oplossingen zijn. Ik denk dat het inderdaad dat een heel mooi voorbeeld is van een oplossing. We gebruiken eigenlijk drinkwater in Nederland nog voor heel veel processen waar het eigenlijk niet echt nodig is. Ook omdat we er voldoende van hadden. Hè. We, onder andere om onze toiletten te spoelen. Daar proberen we nu ook in Nederland over na te denken. Ik weet dat onder andere een aantal provincies aan het nadenken zijn of ze dat in de bouw- en regelgeving niet kunnen aanpassen. Dat je inderdaad regenwater gebruikt om je toilet te spoelen. Waarom niet? Het is gewoon genoeg. En dat niet met schoon drinkwater te doen, maar dat geldt ook voor een aantal productieprocessen.
2: Ja.
9: Waar tot nu toe er nog altijd voldoende water was en dat wel gebruikt kon worden.
2: Nou, laten we hopen dat ze er goed over na gaan denken de komende tijd. Dankjewel, Edwin van der Straten, adviseur op het gebied van klimaatadaptatie.

0: Sorry I'm Here for Someone Else, Benson Boone.
1: Feit of fictie?
0: Een verschrikte enkel, chronische vermoeidheid of een pilletje tegen de hoofdpijn. Het zijn allemaal dingen waarvoor we in Nederland bij de huisarts terecht kunnen. Of toch niet, Julia?
2: Nou, door een artikel in de Gooi en Eemlander gingen we er inderdaad aan twijfelen. Want volgens zorgwethouder Gerben van Voorden uit Hilversum hoort meer dan de helft van de vragen die de huisarts krijgt daar helemaal niet thuis. En dat kost huisartsen veel tijd.
0: Meer dan de helft van de vragen, dat is behoorlijk veel.
2: Ja.
0: Gaan wij dan als Nederlanders echt voor elke slag of stoot naar de huisarts? En zelfs meer dan in andere landen?
2: Nou, we vroegen dit aan Harriet van der Verhorst, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Huisartsengenootschap.
3: Dat is een ingewikkelde vraag, want we hebben in Nederland een redelijk uniek zorgsysteem, waarbij de huisarts zeg maar de poortwachter is, zoals het heet, van het hele zorgsysteem. Dus in principe, als je klachten hebt, dan is de eerste waar je naartoe gaat, is de huisarts. Dat is lang niet in alle landen zo. Dus je kunt ook niet zeggen van, gaan wij als Nederlanders vaker naar de huisarts dan anderen? Nee, in allerlei andere landen heb je andere zorgsystemen.
0: Oké, nou dat is dan opgehelderd. Welke vragen horen dan misschien minder thuis bij de huisarts?
2: Nou, Van der Horst die ziet bepaalde vragen bij de huisarts die niet als gezondheidsprobleem zijn begonnen.
3: Als mensen in een achterstandswijk wonen en moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, in een slecht huis wonen met lekkage en dergelijke, dan kunnen ze gezondheidsklachten krijgen die eigenlijk, waarvan je eigenlijk wel weet, die worden veroorzaakt door de stress die je hebt en door het feit dat je in een slecht huis woont.
0: Ja, maar kunnen mensen dan de oorsprong van die problemen, dus bijvoorbeeld de geldproblemen of die slechte woonomstandigheden, kun je dan beter terecht bij iemand anders die dat op gaat lossen dan de huisarts?
2: Ja, dat hebben we voorgelegd aan huisarts Toosje Valkenburg en die zegt er het volgende over.
4: Ik vind de eerste vraag mag altijd bij de huisarts, maar het vervolg hoort niet bij mij. Wat nieuw is dat er zoveel uitgekleed is. De GGZ-wachtlijsten, woningnood, de sociale werkers, zeg maar, het tekort aan daaraan. Dat de huisartsen blijven zitten in de wijk. Dus daar gaan ze dan naartoe. Maar het heeft dus echt te maken dat die vragen die komen, maar de oplossingen liggen niet in het medisch domein.
2: Maar het is wel belangrijk dat mensen bij de huisarts blijven komen, benadrukt Janine Zuurmond, professor bij de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde van het Radboud UMC.
5: Nou ja, ook omdat we ook wel weten uit onderzoek is dat bijvoorbeeld diabetes, dat het ook slechter onder controle kan zijn wanneer mensen stress hebben over hun sociale situatie. Die sociale problemen hebben eigenlijk een direct verband meestal met lichamelijke problemen. Dus daarom is het denk ik belangrijk dat huisarts die tijdig signaleert. En natuurlijk hoeft hij die niet zelf op te lossen, maar dan kan hij ook doorverwijzen naar een schuldhulpverlening of een maatschappelijk werker.
0: Oké, dus de experts die je hebt gesproken, die vinden dat deze vragen allemaal wel thuis horen bij de huisarts, maar dat de huisarts niet de oplossing is.
2: Klopt. En die sociale problemen zijn trouwens maar een klein deel van alle vragen bij de huisarts.
5: Het wetenschappelijk onderzoek, dat is dus ons eigen onderzoek in die huisartsenregistratie en in het onderzoek ook van het NIVEL. Dat laat heel erg duidelijk zien, als je alle sociale problemen telt in de huisartsenregistratie, dan kom je op zeg maar 3 tot 6 patiënten per 100 patiënten die sociale problemen benoemt bij de huisarts.
0: Oké, maar meer dan de helft van de vragen hoort niet thuis bij de huisarts. Is dat feit of fictie?
2: Nou, de mensen die we hebben gesproken zien dat mensen

0: Dus soms met gezondheidsproblemen bij de huisarts komen die in werkelijkheid door sociale problemen zijn ontstaan. Maar dat is, hoorde je net, maar 3-6% en dus geen 50. En bovendien, de huisartsen zeggen allemaal dat mensen zich altijd vrij moeten voelen om naar de huisarts te gaan. We zeggen fictie.
1: Dankjewel. Het is 2:30. Zometeen hier op Radio 1. Nadia Moussaïd met het bureau Buitenland. Wat gaan jullie doen?
2: Ja, wij gaan... Je verwacht het misschien. Wij gaan natuurlijk naar het Verenigd Koninkrijk.
1: Nee.
2: Waar Keir Starmer is afgetreden en eigenlijk de opvolger al klaar staat, Andy Burnham. Dus daar gaan wij het onder andere over hebben. Maar we gaan ook nog naar Colombia, waar radicaal rechts heeft gewonnen.
1: Dat zo meteen. Wij zijn bijna aan het einde van deze 1 Vandaag, Julia. Wat is er nog?
0: Nou, de wegenwacht die draait deze dagen, warme dagen, overuren. Daarom is het in het hele land de bezetting ook opgeschaald. Om oververhitting van je motor te voorkomen, moet je ook een beetje slim met je airco omgaan. Zet jij bijvoorbeeld de ramen open als je instapt in de auto?
1: Nee, maar dat zal natuurlijk wel weer moeten.
0: Ja, dat is slim, ja. Want dan kan alvast de warme lucht weg. En iets wat ik niet wist, maar de ANWB ook tipt, zet de airco minimaal 10 minuten voor aankomst uit. Dan krijgen bacteriën en schimmels geen kans om zich te nestelen en dan gaat het niet stinken in de auto.
1: 10 minuten voor je aankomt?
0: Ja,
1: moet je al helemaal
0: uit? Een beetje opwarmen voor als je dan straks uitstapt in de hitte.
1: Oké, doe jij dat ook?
0: Nou, bij deze ga ik dat dus wel doen. En dus ramen open.
1: Ja, ramen open.
0: Niet de hele rit.
1: 10 minuten voor en dus, dan moet alles weer dicht. Oké. Nou, ik ga het onthouden. Dat was het. Dankjewel. Onze website is 1vandaag.nl. Kunt u alles nog eens teruglezen. En onze tv-uitzending is om 6:30 op NPO 2. En we wensen u nog een hele fijne middag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
12: Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Scholen beginnen vroeger, geven korter les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk naar huis. Nu de Britse premier Starmer zijn vertrek heeft aangekondigd, wil Andy Burnham een opvolger als Labour-leider en als premier. Burnham won onlangs een zetel in het Britse parlement. En Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil onmiddellijk parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. Legale Nederlandse gokbedrijven beginnen een rechtszaak tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Ze vinden dat Meta te weinig doet tegen illegale goksites. En de Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en wordt door economen gezien als belangrijke aanjager van de kredietcrisis. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar.
13: ANWB, verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 140 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen echt op. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 10 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. De politie doet daar nog onderzoek na een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kelpen-Oler en de afrit Valkenswaard, over 16 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. Een kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En we zien de nasleep van een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen Strand Nulde en de afrit Ermelo, 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is nog even dicht.
11: NPO Radio 1.
14: BPRO. Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
15: Welkom bij Bureau Buitenland. Ook Colombia gaat voor radicaal rechts in Latijns-Amerika. En daarmee komt het land in het rijtje van andere rechtspopulistische leiders in Latijns-Amerika die aan de macht zijn gekomen. Wat is er aan de hand in de regio? Maar eerst, het doek is gevallen na 2 jaar voor premier Keir Starmer in het Verenigd Koninkrijk. Is een leiderschapswissel de oplossing voor de problemen in het Verenigd Koninkrijk? Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.
16: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
15: Ja, met deze woorden kondigde vandaag de Britse premier Keir Starmer zijn vertrek aan. En daarmee stevigt het Verenigd Koninkrijk af op de 7e premier in 10 jaar tijd. De gedoodverfde kandidaat om de premier op te volgen staat al in de startblokken. Maar lost een nieuwe premier in het VK de fundamentele problemen wel op? Welkom correspondent Anne Sane vanuit Londen en Verenigd Koninkrijk kenner en politicoloog aan de Radboud Universiteit Casper Kerkhoffs. Anne, ik begin bij jou. Keir Starmer.
17: Hallo.
15: Ja, hoi. Hij is toch, het is toch gebeurd. Wat viel jou op in die speech die we vanochtend hoorden?
17: Nou ja, wat mij vooral opviel was de emotie bij premier Starmer. Zijn stem brak aan het einde van zijn speech. En hij was ook duidelijk in tranen toen hij wegliep. Ja. En ja, dat was dus de premier die bekend stond om zijn stijfheid. Hè, om zijn onkunde om het publiek aan hem te binden. Door dat grijze, saaie imago van hem. En die laat juist op de dag van zijn vertrek emotie zien. Dus dat voelde wat ironisch eigenlijk.
15: Ja. En Casper, wat viel jij op aan zijn speech?
18: Inderdaad ook zijn emotie, hoewel je dat ook wel vaker ziet bij politici die dan op het einde toch besluiten om af te treden. Hè. Bij Theresa May zag je eigenlijk hetzelfde. Maar wat mij ook opviel, dat hij in het begin ook heel duidelijk aangaf waarvan hij denkt dat hij toch in die 2 jaar wat hij toch heeft weten te bereiken. Want je merkt er toch een soort van frustratie van, ja, dat wordt nu eigenlijk te weinig erkend.
15: Mm-hmm. En welke frustratie is dat dan?
18: Ja, dat is natuurlijk de frustratie die eigenlijk al zeker een half jaar speelt, dat er in zijn partij gewoon gewacht wordt op het moment dat hij zelf de stekker eruit zou trekken. En dat heeft hij heel lang niet gedaan. Die druk is natuurlijk op een gegeven moment steeds verder opgelopen. En uiteindelijk afgelopen weken natuurlijk tot een uitbarsting gekomen bij die by-election overwinning van Andy Burnham.
15: Ja, en nu is de grote vraag, Anne, wat gaat er nu gebeuren eigenlijk?
17: Nou, er start nu een procedure om een nieuwe leider te kiezen. Kandidaten kunnen zich vanaf 9 juli aanmelden. De partij hoopt dan dus voor het zomerreces, dat is half juli, een nieuwe leider van Labour te hebben. En daarmee dan ook dus een nieuwe premier automatisch. En tot die tijd blijft premier Starmer aan. En dan zou het na het zomerreces de nieuwe premier van Groot-Brittannië overnemen.
15: Ja, ik ga even naar jou, Casper. De verbinding viel even weg met Anne. Ik hoor het graag als ze weer hangt. Starmer blijft in ieder geval tot september, tot na het zomerreces. De man die klaar staat om zijn positie over te nemen, we hoorden hem net al, is Andy Burnham.
19: This is a final chance to change. This is what people said directly to me on the hundreds of doorsteps that I stood on. We must hear it. We must act upon it. And we must get it right. There will be no second chance.
15: Ja, Anne, dit is dus Andy Burnham. Hoe zeker is het dat hij de premier wordt?
17: Nou, helemaal zeker is het niet. Hè. Er zijn ook bijvoorbeeld een andere mogelijke kandidaat waar veel ogen op gericht waren. Dat was Wes Streeting, de voormalig gezondheidsminister. Maar hij heeft een uur geleden ongeveer laten weten dat hij zich toch geen kandidaat zal stellen. Dat betekent wel dat de weg vrij lijkt voor Andy Burnham. Maar ja, er is natuurlijk nog wel heerst de vraag of er nog een andere kandidaat op zal staan die eventueel kans zou maken. Want dat is ook nog een vereiste. Je moet een deel van de parlementsleden, 81 parlementsleden, daarvan moet je de steun hebben om je überhaupt kandidaat te kunnen stellen. Dus of er nog een andere kandidaat is die kans maakt, is zeer de vraag, maar het is dus wel mogelijk.
15: Mm-hmm. En Casper, als we kijken naar de problemen, de uitdagingen, wat zijn deze? Wat zijn die problemen en uitdagingen waar ook de nieuwe premier mee te maken gaat krijgen?
18: Ja, dat is natuurlijk de economie in de eerste plaats, hè, die kwakkelt. Dus die moet weer op orde worden gebracht. En daarbij zie je ook dat inderdaad de rol van die premier maar beperkt is. Hè. Dus ook Keir Starmer heeft dat uiteindelijk niet enorm radicaal weten te keren. En als je je beleid afhankelijk maakt van economische groei, dan zijn dus ook je mogelijkheden om te investeren in de samenleving en om de publieke sector weer te revitaliseren beperkt. En dat is wat Keir Starmer ook dus in de afgelopen 2 jaar, waar die tegen aangelopen is.
15: Ja, dus hij heeft zijn beleid gekoppeld aan de economische groei eigenlijk om die economie te verbeteren in het land.
18: Ja, want andere middelen om dat te kunnen doen, zoals belastingverhogingen of extra lenen, dat heeft hij heel sterk afgewezen. En dat wordt dus ook voor Andy Burnham een enorme uitdaging, omdat ook hij, daar lijken in ieder geval de eerste signalen wel in die richting te gaan, ook hij zich aan dat financiële kader van de minister van Financiën zal houden.
15: Hmm. En is het toeval of niet dat het is 10 jaar geleden dat de Brexit, dat de Brexit kwam. Dan gaan er ook stemmen op dat de fundamentele problemen van het Verenigd Koninkrijk daarmee te maken hebben, hè, dat die aan de Brexit te wijten zijn. Hoe zit dat volgens jou?
18: Ja, daar zitten zeker ook financiële en economische verbindingen inderdaad liggen daaraan ten grondslag. Dat is ook een van de redenen waarom Keir Starmer in zijn 2 jaar, dat noemde hij volgens mij ook als een van zijn, van zijn resultaten, toch ook weer nadere banden met Europa, met de EU heeft aangeknoopt. Omdat hij gewoon ziet, en dat blijkt ook wel nu uit peilingen, als je het aan de Britten vraagt, dat die Brexit toch niet gebracht heeft van wat ze ervan van hoopten of van verwachten. Hè. Juist het idee van we zijn vrijer en onafhankelijker om ons eigen economische beleid te voeren. Ja, daar blijkt nu toch van dat maar in zeer een beperkte mate zijn vruchten afwerpt.
15: En vorige keer had je het ook over de Britse afrekencultuur in de politiek. Maar kiezers verwachten dat de premier snel dat hij snel gaat leveren. Ja. Hoeveel speelruimte heeft hij dan eigenlijk?
18: Ja, want dat is dus inderdaad, hè, als je heel in het kort zegt, waar is Starmer nou tegen aangelopen? Dat heeft met zijn politiek beoordelingsvermogen te maken en met zijn gebrekkige politieke visie en communicatie. Maar structureel loopt hij ook aan tegen die afrekencultuur, afrekendemocratie, waarin eigenlijk de verwachting is van veel kiezers, daarin gesteund door media, dat er snel dingen veranderen. He, dus als er een nieuwe leider aan de macht is en in Downing Street 10 zit, dat het beleid dan ook heel snel gaat veranderen. En als dat niet gebeurt binnen een half jaar, binnen een jaar, dat dan de volgende maar de kans moet worden gegeven. En dan krijg je dus die politieke leiderschapscarousel die we in de afgelopen 10 jaar hebben gezien.
15: Ja, en eigenlijk als ik jou zo hoor, hij moet zich aan dezelfde begroting houden. We hebben te maken met dure olie door de Iran-crisis. Ja, ja. Geen geld dus voor de publieke sector. Waarom zou het hem dan wel lukken?
18: Ja, dat is een hele goede vraag. Wat hij nu wel heeft, en dat heeft iedere leider in het begin, hè, is een enorme, alle hoop wordt nu op hem gevestigd, allerlei verwachtingen op hem geprojecteerd. Ook omdat hij wel kan communiceren, openstaat voor nieuwe ideeën, misschien ook duidelijker zijn visie kan laten blijken. Dat zal allemaal helpen. Maar hij zal uiteindelijk inderdaad ook binnen die financiële kaders moeten blijven, hoewel hij die op zou kunnen rekken. En hij kan natuurlijk keuzes maken, hè, maar ook daarin zie je, het enige punt waar Starmer op het laatst nog krediet voor kreeg, zijn buitenlandbeleid. Ja. Dat werd een paar weken geleden ook weer door een minister van Defensie onderuit gehaald. Dus ook dat is iets waar Burnham mee zal moeten dealen. Met wat, hè, die defensieuitgaven, die moeten ook ergens vandaan komen.
15: Maar weten we eigenlijk al wat hij dan wil? Wat Burnham wil?
18: Hij wil eigenlijk een soort het beleid dat hij in Manchester heeft gevoerd. Veel meer investeringen, veel meer publieke diensten weer terug in handen van de overheid krijgen. Dat wil je eigenlijk ook uitrollen landelijk gezien.
15: Ja.
18: En ook de banden met het bedrijfsleven daarbij natuurlijk goed houden, want dat is natuurlijk het grote risico. Dat is in zijn algemeenheid gezien een beetje zijn idee. Hij zal dus nu ook, hij krijgt in september, als er een leiderschapsstrijd komt, wat maar de vraag is, dan wordt hij september premier. Anders is dat al in half juli, dus als ze geen kandidaten melden. Dus dat is eigenlijk een grotere kans, zou ik denken. Dan moet hij dus eigenlijk, hij heeft de komende 3 weken dus tijd om die plannen duidelijk te maken. Want het is eigenlijk niet heel, hij heeft geen mandaat, hè, in die zin. Hij heeft een by-election gewonnen. 75.000 stemmen achter zich gekregen. Ja,
15: dat is eigenlijk heel klein.
18: Dat is heel klein. Want Starmer, dat heeft hij, is hij blijven talmoreren. Die heeft er bijna 10 miljoen gekregen. Dat is een echt mandaat van het electoraat.
15: Ja.
18: Dus Burnham zal ook moeten laten zien
15: wat
18: hij wil. En op basis waarvan. Ja. Dus de druk zal ook weer toenemen van de oppositie om een verkiezing uit te schrijven.
15: Ja, Anne, naar jou inderdaad. Als we nou kijken, Nigel Farage, de leider van het radicaalrechtse Reform UK. Hij heeft al een oproep gedaan voor nieuwe verkiezingen. Is het realistisch dat dit gaat gebeuren?
17: Nee, dat zit er niet in. Nee, Labour zou bijvoorbeeld een verkiezing zelf kunnen. Die hebben het mandaat van het volk nog. Dus zij zullen. Het is niet in het belang van de Labour-regering om nu een verkiezing uit te roepen. Ze hebben een grotere kans dat Andy Burnham als premier het tij weet te keren tegen de hoge peilingen. Want Farage komt natuurlijk met zijn Reform UK-partij. Staat al tijdenlang hoog in de peilingen. Dat is ook de angst bij de Labour-partij. Een van de redenen ook waarom ze Keir Starmer hebben gevraagd om op te stappen. Omdat hij dus niet in staat lijkt om Labour weer hoog te krijgen in de peilingen. En die Burnham, ook al heeft hij een klein mandaat in dat Makerfield, waar die tot parlementslid is gekozen, heeft wel met 55% van de stemmen gewonnen daar. Mm. En heeft daar Reform achter zich gelaten. Dus het zou niet in het belang zijn van Labour om op dit moment verkiezingen uit te schrijven. En het ziet er ook niet naar uit dat de conservatieve partij in een positie is om daar en dat daar grote steun voor is. Dus nee, dat is een logische reactie van Nigel Farage, maar het zit er niet in.
15: Nee, en ondertussen, terwijl wij in de uitzending zitten, staat de BBC hier aan. Continu beelden van Andy Burnham, die in t-shirts door de straten loopt. Of in oude beelden, ook in een polootje staat het speeches staat gegeven. Het is ook een andere stijl die hij uitstraalt, hè?
17: Absoluut. En hij is ook de eerste premier uit het noorden. En dat speelt ook mee, zijn accent. Dat accent uit Noord-Engeland. Dat geeft toch heel veel mensen waar zoveel onvrede ook is in het noorden van Engeland. Een traditioneel Labour-stemmende regio, in die oude streken. In dat gebied hebben mensen ook massaal Brexit gestemd. En nu krijgen ze een burgemeester van Manchester die premier wordt. Dus er wordt een afgezant vanuit het noorden wordt naar Londen gestuurd. Dus vooral in het noorden van Engeland. Want is Andy Burnham ook zeer geliefd? Heerst daar ook de hoop dat het voor hen in het noorden beter zal worden?
15: Ja, Casper de Anne, is het dan nu het einde van de premierwissel van de afgelopen 10 jaar?
18: Dat is een goede vraag, dat durf ik niet te zeggen.
15: Nee. Kijk, jij wel, Anne? Durf jij het wel te zeggen?
17: Ik durf het ook niet te zeggen. 2 jaar hebben we in ieder geval om dat te zien. Ja. Hè?
15: Goed,
17: tot 2029.
18: Ja.
15: Nou, we gaan het.
18: We hadden die kleding. Dat is al een mooi symbool. Want hij zal zich wel aan moeten passen. Hij zal een pak aan moeten doen. Dat is de dresscode in het Lagerhuis.
15: Nou, dus, kijk of hij zich daar gaat
17: misschien
15: houden.
17: Misschien met een t-shirt eronder.
15: Ja, kijk of hij zich daar gaat houden. Kunnen. Dank, Anne Sane en Casper Kerkels.
20: Bureau Buitenland.
21: Nadia Moussaïd.
22: El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia.
15: Ja, de radicaal rechtse leider Abelardo de la Espriella roept zijn overwinning uit bij de Colombiaanse verkiezingen gisteren. En daarmee gaat Colombia mee in een golf van rechts tot extreem rechtse populistische leiders die de afgelopen tijd in Latijns-Amerika aan de macht zijn gekomen. Hoe is dat te verklaren en wat is de invloed van Trump? Ik vraag het aan collega en Latijns-Amerika redacteur Edwin Koopman. Goedemiddag, Edwin.
23: Goedemiddag.
15: Eerst even Colombia. Ja. We hoorden hem dus net, hè? Ik ga niet nog een keer zijn naam
23: spreken. Espriella.
15: Ja. Is zijn overwinning eigenlijk al zeker?
23: Ja, dus bijna alle stemmen zijn geteld. Het heeft lang wel geduurd voor het echt zeker was, want het is maar een heel kleine marge, minder dan 1%. Alle media gaan ervan uit en eigenlijk iedereen in Colombia wel dat hij gewonnen heeft.
15: Ja, dus het is eigenlijk bijna 50-50. Ja, het scheelt maar heel weinig.
23: Nou ja, heel gepolariseerd land, Colombia. Echt progressief versus rechts of zelfs extreem rechts.
15: Ja, en wie is deze man eigenlijk?
23: Een 47-jarige advocaat, totale outsider wat betreft de politiek. Hij heeft geen politiek verleden, dus ook geen ervaring. Hij is vooral, ja, hij komt echt uit dat, ik zei net gepolariseerd, echt uit dat kamp van, ja, van toch wel far right, extreem rechts. Hij is bevriend geweest, maar nog steeds met extreem rechtse politici die ook banden hebben gehad met paramilitaire groepen. Hij heeft ze ook verdedigd als advocaat.
0: Ja, want hij is een advocaat en zakenman.
23: Ja, precies. En hij heeft dus gewoon ook voor hen opgetreden tijdens rechtszaken, wat op zich natuurlijk kan. Maar hij is ook persoonlijk bevriend en hij heeft in het verleden ook wel zeg tegen iedereen die links is, en met name journalisten die wat negatief over hem schreven, ook wel gedreigd van jongens, ja, ik ga jullie in de gevangenis gooien.
0: Ja.
23: Dus hij is ook wel dat op zich heel omstreden.
0: Maar zei je nou net, hij is bevriend met paramilitairen ook?
23: Nou, paramilitairen, parapolitici, dat zijn dan in Colombia de politici die de paramilitaire groepen mogelijk hebben gemaakt en mede financierden.
0: Mm-hmm. En wat verklaart zijn succes nu?
23: Nou, toch zijn harde opstelling. Hij, een groot deel van de bevolking, dus nou, net een krappe meerderheid, is dus heel ontevreden met de huidige president, Petro. Die heeft na een soort totale vrede beloofd in een land wat echt geteisterd wordt, nog steeds door veel geweld. Dat is mislukt, dat is niet goed gegaan. En hij belooft gewoon echt harde hand. Jongens, we gaan echt klaar met alle gewapende bendes, met name dus de linkse guerrilla, voor zover die daar nog bestaat. Daadkracht, dat is wat hij doet. En hij mm-hmm. heeft ook echt flink afgegeven op migranten. Hè. We hebben in Colombia 3 miljoen Venezolaanse vluchtelingen. Nou ja, op een bevolking van ruim 50 miljoen is dat ook best veel. Maar hij koppelt die twee dingen ook. De misdaad en de onveiligheid is toegenomen dankzij die migranten. En daar gaan we wat aan doen.
0: Ja, en hij koppelt dat, is dat terecht?
23: Nee, want de Venezolanen, nou, vaak hebben ze geen bestaansmiddelen en gaan inderdaad, zijn vaak kruimeldieven en geworden. En inderdaad, de onveiligheid is op dat soort punten toegenomen. Maar de grote misdaad, de georganiseerde misdaad, dat zijn drugskartels en andere bendes. Ook de guerrilla, die met drugs rijk worden mm-hmm. En de zaak terroriseren.
0: Maar wat heeft de linkse, want de huidige president, Petro, heeft hij het dan ook echt zo slecht gedaan?
23: Ja, nou ja, die past totaal. Dat was zijn grote belofte. De pas totaal. We gaan de totale vrede. We gaan het land. Dat was totaal veel te ambitieus. En hij mm-hmm. heeft er eigenlijk totaal ook een mislukking van gemaakt. Het was eigenlijk de mislukking totaal. en dat, vooral omdat het veel te veel groepen waren. Waarvan ook gewoon criminele bendes. Eigenlijk de merendeel. Daar kun je eigenlijk niet mee onderhandelen. Dus het was veel te ambitieus. En hij heeft er ook verzuimd om de gebieden die in bezit zijn van die gewapende bendes. En die maffia. Ja, om daar aanwezig te zijn als staat, dan wordt het al heel lastig.
0: En is het dan ook echt onveiliger geworden?
23: Het is onveiliger geworden. Het is niet per se dankzij die president onveiliger geworden, maar het is ook niet veiliger geworden. Daarnaast heeft hij economisch ook niet echt hoge ogen gegooid. Het gaat niet echt slecht, maar de groei is minimaal.
0: Hmm. En even terug naar dus deze Abelardo de la Espriella, die dus nu een nipte overwinning heeft eigenlijk in Colombia. Wat maakt hem zo extreem? Want we gebruiken zelfs het woord extreem rechts.
23: Ja.
0: Wat maakt hem zo extreem?
23: Nou ja, toch wel de manier waarop hij spreekt. Hè. Iedereen die links is, ik heb een hekel aan links en die gaan we villen. We gaan er een einde aan maken, pas maar op. Natuurlijk zijn verleden met voor de rechter slepen van journalisten die een beetje kritische columns schreven, dat is natuurlijk ook niet echt hoopvol voor die groep. Het feit dat hij dus een voorbeeld neemt aan Bukele. Bukele is de president van El Salvador. Waardoor die echt met keiharde hand gewoon tienduizenden mensen heeft opgepakt die maar iets leken te maken te hebben met de misdaad. In de gevangenis gegooid zonder proces. En dat is wat hij ook wil doen.
0: Ja, en die beelden die zijn natuurlijk ook veelvuldig gedeeld. En die worden ook echt gebruikt, heel trots, hè, door Bukele en El Salvador.
23: Ja.
0: Toch?
23: Ja, zeker.
0: Waar je al die mannen die op meest onmenselijke manier moeten zitten en lopen. En dat vindt hij een voorbeeld.
23: Dat is zijn voorbeeld, ja. En het is natuurlijk een feit dat Bukele daar succes mee heeft gehad in dat landje. Waar de misdaad inderdaad is afgenomen en de veiligheid enorm toegenomen. Nou, dat gaan we hier ook doen, zegt Espriella.
0: Gevangenissen in de jungle, las ik.
23: Ja.
0: Ja. Is dat realistisch?
23: Nou, niet echt, want dat is eigenlijk pure wiskunde. El Salvador is een heel klein landje van 6 miljoen inwoners. Daar kun je 70.000 mensen op pakken. Maar gaat dat eens uitzetten voor een land van 55 miljoen? Ja, zo'n gevangenis. Je kunt een grote gevangenis bouwen, maar voor 1 miljoen mensen wordt het lastig.
0: Ja.
23: Dus nee, dat is niet realistisch.
0: En in de internationale pers wordt hij ook wel de Colombiaanse Trump genoemd. Als we nou kijken naar de invloed van president Trump, wat is die op deze verkiezingen?
23: Trump heeft hem wel gesteund. Hij heeft openlijk zijn steun toegezegd een aantal weken geleden om zijn campagne lucht te geven. Maar het is niet echt voorstelbaar dat die steunbetuiging ook invloed heeft gehad op de verkiezingen. Mm-hmm. Trump is ook in Latijns-Amerika ook niet bij rechtse vaak bij rechtse politici, stemmers ook niet echt populair.
0: Mm-hmm. Waarom niet eigenlijk?
23: Nou, omdat Trump is natuurlijk een nationalist en die legt tarieven op. En dat is dat is voor niemand fijn. Ook niet voor de zakenwereld die een hele grote invloed heeft op die rechtse politiek in Colombia. Dus wat dat betreft is Trump niet echt een voorbeeld. Dan is het eerder zijn steun voor Bukele die daar een duit in het zakje heeft gedaan. En bij links is Trump natuurlijk al helemaal niet populair. Dus zeg maar, de stellingen waren eigenlijk al betrokken voor die steunbetuiging.
0: Ja. En in maart heeft Trump al zijn Latijns-Amerikaanse bondgenoten verzameld voor een belangrijke top in de VS. En daar zei de buitenlandminister Marco Rubio het volgende.
1: Las gracias a los países que están aquí hoy, estos países. Primero, el presidente ha hecho esta región una prioridad. Y muy agradecido a los 12 países que están aquí hoy. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos.
0: Ja, wat zegt hij hier?
23: Ja, wij horen nu Rubio eens een keer in het Spaans en je hoort het is perfect. Hij is zoon van Cubaanse migranten en hij is een beetje natuurlijk, ik dacht we laten een keertje Rubio horen in plaats van Trump, maar hij verwoordt wel wat Trump wil. Hij is een beetje de Latijns-Amerika fluisteraar van Trump natuurlijk. Hij is directe connectie. Hij zegt, jongens, Trump is degene die jullie weer terug op de kaart heeft gezet en jullie zijn eigenlijk geen bondgenoten, jullie zijn vrienden. En op dat moment stonden om hem heen 12 leiders die dus gewoon van rechts tot extreem rechts uit Latijns-Amerika, waren uitgenodigd om een nieuwe organisatie op te zetten. De Shield of the Americas, bedoeld met name om de drugsoorlog te voeren. Maar natuurlijk ook als economische bondgenoot. Dus daar waren in Washington op dat moment de vrienden van Trump bij elkaar geroepen. En
0: Colombia stond daar nog niet bij.
23: Dat klopt, stond er nog niet bij. Maar wel Milei uit Argentinië, die we kennen natuurlijk. We hebben Kast, die is net gekozen in Chili. We hebben Bukele, we hebben hem al genoemd. Mm-hmm. Eigenlijk als je dan Fujimori is vorige week in Peru gekozen. Nee, die stond er ook nog niet bij. Maar ook dat is een niet heel radicaal, maar toch wel behoorlijk conservatief rechtspresident. Ook onderdeel van, je zou kunnen zeggen, het gaat heel goed met de bondgenootschappen en de familie die Trump in Latijns-Amerika graag voor zich ziet.
0: Ja, maar is er dan echt sprake van een regionale golf waarin rechts en extreemrechts groter wordt in Latijns-Amerika?
23: Ja, die is er wel. Je ziet het, eigenlijk zijn er nog maar een paar landen in Zuid-Amerika die geen rechtse of extreemrechtse leider hebben. Dus Brazilië en Uruguay. En de rest is, eigenlijk wel gewoon nu, kun je wel zeggen, inderdaad wat Rubio zegt, een vriend.
0: En hoe verklaar jij dan?
23: Nou, voor een deel is het gewoon de electorale conjunctuur, zou je kunnen zeggen. Hè? Er zijn linkse presidenten, die zag het in Chili, nu in Colombia, een linkse president die het niet goed gedaan heeft. Die wordt afgestraft met de rechtse president, zoals het eigenlijk overal gaat. Tegelijkertijd, er zijn wel een paar problemen die echt in de hele regio speelt, waar de rechtse, in ieder geval agenda, toch wel een antwoord op zegt te hebben, waar links gefaald heeft. En dan gaat het over misdaad met name. Ja. Misdaad is niet alleen in Colombia een groot probleem, maar in heel Latijns-Amerika grijpt de misdaad om zich heen, beïnvloedt de politiek, de rechtspraak, heeft hele gebieden in bezit. En dan roepen mensen om een rechtse alternatief als links het niet goed doet.
0: Maar waarom dan gelijk zo radicaal rechts of extreem rechts?
23: Ja, dat is een goede vraag, want er was in Colombia ook een alternatief. Er was ook een gematigd rechtse kandidaat die het niet goed gedaan heeft. Dat komt toch omdat de voorbeelden in Latijns-Amerika, we noemen het al Bukele, heel goed, heel veel succes heeft gehad. Ze kijken ook naar Trump, in dit geval weer wel. Trump bombardeert die bootjes. Dat moeten we hebben. Gewoon radicaal afrekenen met die misdaad. En dan gaan mensen dus niet voor de gematigde rechtskandidaat, maar voor voor de harde hand.
0: Echt. Dus Bukele wordt echt als voorbeeld gezien, van zo los je dat dus op.
23: Ja,
0: dat
23: precies.
0: Dat afschrikwekkend.
23: Ja, Bukele is echt, hij is ook in eigen land, maar in de rest van Latijns-Amerika gewoon veruit de populairste president, met alle schendingen van mensenrechten die ermee mee gepaard gaan.
0: Ja, en tot slot, terug naar Colombia, verwacht jij dat dit ook tot onrusten gaat zorgen weer in het land?
23: Nou, er zijn wel heel veel, met name volksorganisaties die heel teleurgesteld zijn, die achter Cepeda stonden, de man van links. Misschien in het begin dat ze hertellingen willen. Het percentage is heel klein, het verschil tussen de twee, minder dan 1%. Maar Cepeda is een democraat, die gaat gewoon uiteindelijk zijn verlies toegeven.
0: Oké, goed. Dankjewel, collega Edwin Koopman. Zometeen naar de Ster en het NOS-journaal Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin gaat het over spreekwoorden en gezegdens. En dat we die vooral niet altijd even letterlijk moeten nemen. Dat na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland. En wij zijn er morgen weer om 2:30.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale van Hoven's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
3: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
21: Ster.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
28: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
28: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
29: Rustig, adem
28: ja,
29: in,
28: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
29: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
31: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
32: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
31: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
20: NPO Radio 1. 2 uur.
2: Jurgen van den Berg.
33: Goedemiddag allemaal. Het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating komt met een nieuwe campagne om de signalen te herkennen. Dini Vlierman van die club komt er zo meteen over vertellen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Megens.
34: Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korter les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. Wordt een gevoelstemperatuur verwacht richting de 40 graden, zegt de organisatie. In Assen mogen bezoekers aan de TT komend weekend zelf plastic flessen water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat neemt maatregelen. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. In België worden ook maatregelen genomen tegen de oplopende temperaturen. Zo blijven sommige scholen vanmiddag dicht. Deze kinderen moesten vanochtend nog even de hitte doorstaan.
5: Het is veel te warm, dus ik zweet veel, dus ik kan mij wel minder concentreren. Mijn papa die doet altijd ijsblokken in mijn water, dus als ik dan drink, dan verkoel ik wel.
34: Ook gaan sportdagen en andere activiteiten niet door. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer stilgelegd. Sinds 11:30 mogen er geen vliegtuigen landen. Meerdere vluchten zijn uitgeweken naar Rotterdam en Weeze in Duitsland. Vertrekkende vluchten zijn nog niet geannuleerd, maar wel flink vertraagd. Legale Nederlandse gokbedrijven beginnen een rechtszaak tegen Meta, moederbedrijf van Facebook en Instagram. Ze vinden dat Meta te weinig doet tegen illegale goksites. De gokbedrijven dienen ook een klacht in bij de Europese Commissie. Die zou te weinig doen aan handhaving. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Ook wordt er geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan.
20: Het NOS-journaal.
34: De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Deze man heeft begrip voor dat besluit.
6: I think he did his best. He's very sincere, very true. But he just lost the support of his MPs ultimately.
7: I think Andy Burnham might be a good idea. I think give him a chance. He can't be any worse than anyone else that's tried. I think he's keen. So I think enthusiasm is important as well. So yeah.
34: Ze wil dus Burnham wel een kans geven als nieuwe premier. Starmer heeft beloofd dat er in september een opvolger is. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes. Maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerde in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar. Het weer, veel zon, wat dunne wolkenvelden. 27 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en dan temperaturen van 27 tot 33 graden.
8: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
10: Het is behoorlijk druk op de weg gestaan. In totaal zo'n 120 kilometer file. De meeste file staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar springen eruit op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Nederweert en Leende. Over 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp nog eens een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar staat file door een stilgevallen vrachtwagen bij knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht. Het oponthoud vanaf de Oosterbeek is ongeveer een kwartier. Dan de A27 van Gorkum naar Breda tussen Werkendam en Hank. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Strand Nulde en de Afrit Ermelo 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is de komende uren nog dicht.
11: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
12: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
30: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en...

0: bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: NPO Radio 1. Max.
6: Jurgen van den Berg.
7: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het regenbouwdag. Ik kijk op de gastenlijst. De naam van Dini Vlierman staat erop. Die is van het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. En zij komt vertellen over de nieuwe campagne van die club. En Barca Etarfas wist te ontsnappen toen zij 15 was. En Gwen Taams staat op de lijst. Is van de site Sprekende Spreuken. Daar worden meer dan 8000 spreekwoorden en gezegden uitgelegd. En we beginnen ook vandaag weer met een van onze huisvrienden. Bij de intercom, beneden bij de voordeur, onder het afdakje, zeg ik erbij, met deze temperatuur en die hete zon, staat socioloog Beate Vulker. Beate, goedemiddag.
8: Goedemiddag, hallo.
7: En we zitten wel helemaal in de goede sfeer, want jij was al je vakantie aan het plannen, hè?
8: Ja, en ik heb vorige week een beetje de New York Times gelezen. Die schrijven ook steeds over vakanties. En daar heb ik iets leuks gevonden en dat wil ik met je delen.
7: Wat is dat?
8: Het gaat over bookcations. Dus het zijn vakanties rondom boeken en echt georganiseerd voor mensen die in de vakantie willen lezen. En het zijn of plaatsen, reizen naar plaatsen waar auteurs leven of hebben geleefd, waar boeken spelen of gewoon plekken waar je fantastisch kunt lezen.
7: Ja, dus dan lees je een boek en je bent dus in feite in de omgeving waar dat dan speelt bijvoorbeeld.
8: Ja, je ziet het, je bent in de omgeving, je wordt haast een personage uit het boek, of je ziet de omgeving helemaal door de ogen van de auteur, van de schrijver. Hmm. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder.
7: En je ontsnapt ook een beetje aan de huidige ellende in de wereld.
8: Ja, het is natuurlijk een heel bijzonder fenomeen en heel leuk, want het lezen, er zijn steeds minder mensen die voor hun plezier lezen. Hè. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk, maar inderdaad, je zegt het, het heeft ook iets escapistisch. Het is normaal reis je natuurlijk om een nieuwe cultuur te leren kennen, om mensen te spreken daar, de gebouwen te zien en misschien ook de problemen die spelen te zien. Maar dat ga je dus allemaal niet doen. Je gaat je eigenlijk op een bijzondere manier terugtrekken en wordt onderdeel van een hele andere realiteit.
7: Ja, je moet ook eigenlijk zorgen dat je nog wel een beetje zicht op de werkelijkheid houdt, toch dan?
8: En dat vind ik wel, inderdaad. Zeg maar, kijk, escapisme heeft altijd twee kanten. Dus aan de ene kant is het prima om even een pauze te nemen van de rest van de wereld en ergens helemaal in te duiken, bijvoorbeeld in een boek. En daar onderdeel te worden. En echt onderdeel van deze fictie te worden. Dat is heel goed. Maar je moet natuurlijk ook weer uitkomen. En eigenlijk is de bedoeling dat je daar sterker weer uitkomt. En dan weer de echte werkelijkheid kunt bevragen. Ja. En daar iets mee doen. Dus dat is belangrijk inderdaad.
7: Het is eigenlijk wel grappig met dit soort dingen. Want ik zou denken, dit bestaat toch ook al heel lang. Ik heb zelf ooit eens een keer in de Volkskrant

0: Want we raden dan iemand steeds boeken aan. En dat was, in dit geval was het Frank Snoek, de voetbalcommentator. Die schreef dan over een boek van een Amerikaan. Die een jaar lang een voetbalploeg ergens in de onderbond had gevolgd. Die dan steeds promoveerde en uiteindelijk tot hoogste klasse kwam. Dus ik heb dat boek gelezen toen ik in Toscane was. Maar dat is eigenlijk leuk. Want je komt dus al die plaatsen die dan in dat boek worden genoemd. Die speelden dan dat weekend ook bijvoorbeeld. En dat zie je dan ook in de kranten terug. Maar je kan toch ook al heel lang bijvoorbeeld naar het Engeland van Jane Austen bijvoorbeeld.
1: Dat is zo. En zeker vorig jaar. Want ze is vorig jaar 250 zou ze geworden zijn. Dus vorig jaar zijn inderdaad mensen massaal naar Engeland gegaan. Ik ken het ook. Denk ook aan het Spanje van Hemingway of Praag van Kafka. Maar dat zijn dan extraatjes. Hè? Dus dan maak je een stadswandeling en dan ga je ook de plekken langs waar Kafka was. Of je kijkt waar Jane Austen heeft. Dus dat zijn onderdelen van een grotere reis. Maar nu is dit de reis. En helemaal alles is daarna georganiseerd.
0: Ja.
1: Alles volgt.
0: Ja. Dus jij zegt eigenlijk niks mis mee en boeken lezen sowieso niet. Stel dat mensen hierdoor juist boeken gaan lezen, is natuurlijk alleen maar goed.
1: Ja, helemaal fantastisch. Ja.
0: Maar zorg wel dat je ook een beetje nog de realiteit in het oog hebt.
1: Zorg dat je toch reizen is natuurlijk toch echt om nieuwe en andere realiteiten te zien. En misschien kun je ook thuis heel goed een boek lezen. Dus het is niks mis mee. Maar een kanttekening. Nee.
0: Het is ook wel weer goede marketing natuurlijk, dit soort dingen, om daar dan gelijk een nieuwe term op te plakken.
1: Dat is absoluut zo. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, ik ben overal al geweest en ik ken die gebouwen wel en die kerken, daar hoef ik niet meer te zien. Maar voor een boek wil ik dat dan misschien nog wel even doen. Dus daar zit marketing aan, ja.
0: Ja. Houd in de gaten, de Bookation of the Readaway, zo wordt het ook wel genoemd.
1: Readaway, literal sabbatical. Ja,
0: precies. Ja. Dankjewel, socioloog en huisvriendin van Villa VDB, Beate Vulker was het.

0: Wind and Fire en The Emotions niet te vergeten. Boogie Wonderland.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: Het aantal meisjes en jonge vrouwen dat wordt uitgehuwelijkd en achtergelaten in het buitenland is vorig jaar flink gestegen. Dat waren er bijna 100 en dat ondanks allerlei maatregelen die zijn getroffen. Daarom komt het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating met een nieuwe campagne om signalen te herkennen.
2: Ik weet niet hoe ik leven eigenlijk weer zou oppakken als zoiets onverwachts gebeurt.
3: Ik heb het wel eerder gezien dat jongeren hunzelf dan de schuld gaan geven. Dus iets wat ze hebben gedaan heeft hun ouders naartoe geleid om zoiets te doen.
4: Ja, het is volgens mij gewoon vooral taboe. Hè? Je moet het gewoon binnen de familie houden, denk ik.
5: Ik denk dat jongeren bang zijn voor schaamte. Zeker omdat het ook een gevoel heerst van ik kan mijn familie eerst schenden.
0: Ja, de campagne heet Jouw stilte is niet jouw schuld. Dini Vlierman is manager bij het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating en is hier in de villa. Hartelijk welkom. Om wat voor zaken gaat het eigenlijk?
6: Ja, het gaat om vooral jongeren als we het hebben over huwelijksdwang. Die tegen hun wil moeten trouwen. Omdat hun familie bijvoorbeeld het zich niet kan vinden in de partner die ze hebben gekozen. Of omdat hun ouders en familie vinden dat het tijd wordt. Hè, dat ze oud genoeg zijn om te trouwen. Of omdat ze zich bijvoorbeeld zorgen maken over hun gedrag. Dat ze vinden dat vaak voor dochters zich veel te vrij en veel te westers gedragen. En dat daar mogelijk roddel van kan komen of een schending. Hè, zoals je in het filmpje hoorde, schenden van de familieeer. Ja. En het huwelijk kan daar dan een oplossing voor zijn.
0: Maar dit speelt in kringen van mensen met een migratieachtergrond.
6: Nou, niet alleen. Dat is wat het algemeen beeld is. Dat voornamelijk speelt met mensen met een migratieachtergrond. Maar ook bijvoorbeeld in orthodox, protestants, christelijke kringen. Is ook sprake van gedwongen huwelijken. Het gaat eigenlijk vooral over vrije partnerkeuze. Van mag jij houden van wie je van
0: wie je allemaal bedoeld om het beeld een beetje helder te krijgen. En ik zei aan het begin meisjes en jonge vrouwen, maar ik hoorde ook jongens voorbij komen.
6: Zeker, ja.
0: Dus daar gebeurt dat ook.
6: Ook jongens en mannen worden gedwongen tot een huwelijk.
0: Dat weten denk ik ook heel veel mensen niet.
6: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee. En die cijfers zijn dus weer gestegen, hè, tot bijna 100 vorig jaar zagen we. Hoe kan dat?
6: Ik denk dat het veel te maken heeft met dat het zeg maar bekender wordt om hulp te vragen. En dat andere mensen daar ook alerter op zijn.
0: En dan zou je juist denken dat het is gedaald.
6: Ja, met wil denken. Ik denk dat we gewoon geen goed beeld hebben van hoe vaak dit eigenlijk voorkomt in Nederland. En we zien wel dat onze cijfers stijgen. Maar we weten ook dat degenen die ermee te maken hebben het heel moeilijk vinden om daarover te praten.
0: Ja, vandaar ook de titel van die campagne natuurlijk. Jouw stilte is niet jouw schuld. Ja. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Nou, we merken dat mensen die het overkomt, gedwongen huwelijk of bang zijn om te worden achtergelaten, dat die daar vaak niet over durven te praten. Omdat ze denken dat zij de enige zijn. Of omdat ze bang zijn voor de gevolgen voor hunzelf of voor hun familie. Of dat kan leiden tot geweld. Maar ze zijn ook, wat we in het filmpje al hoorden, het is gewoon een taboe om daarover te praten. En we willen daarbij eigenlijk aangeven van als jij gedwongen wordt tot een huwelijk of als je wordt achtergelaten, dat is niet jouw schuld. Het is niet dat het door jou komt. Het heeft heel veel te maken met tradities, met druk ook op familie, waardoor deze oplossingen worden gekozen.
0: En vanuit de personen waar het om gaat, dus die eigenlijk het slachtoffer zijn, kan ik me zo voorstellen dat je ook je familie wil je niet laten vallen. Of je bent misschien ook bang dat de familie jou laat vallen.
6: Ja, nou dat is denk ik het meest moeilijke. Het betekent vaak als jij nee zegt tot een huwelijk, dat je ook geen onderdeel of geen lid meer bent van de familie. En dat je er echt helemaal alleen voor staat. En heel veel jongeren kunnen zich ook gewoon niet voorstellen dat hun familie hun uiteindelijk gaat dwingen tot iets wat zij niet willen. Maar het verlies van je familie, het alleen staan, ja, dat is een reden waarvoor heel veel mensen niet aan de bel trekken. Ja.
0: We proberen het ook een beetje helder te krijgen, hè, voor de mensen die hier niet dagelijks mee te maken hebben. En we hebben al gezegd, hè, het zijn echt niet alleen maar meisjes en jonge vrouwen. Het gebeurt niet alleen maar in gezinnen met een niet-westerse achtergrond. En ik vroeg me nog af, van, je denkt ook dat of dat hoor je dan wel, dat die kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Maar het gebeurt dus ook gewoon in Nederland.
6: Ja, gedwongen huwelijken gebeuren in Nederland. Ja. In Nederland kan je ook signaleren, kan je nog wat doen tegen een achterlating in het buitenland. Zeg maar achtergelaten worden, dat is wel echt iets wat alleen maar in het buitenland voorkomt. Maar in Nederland zou je door alert kunnen zijn ook zo'n achterlating in het buitenland wel kunnen stoppen.
0: Ja, want daar zijn toch ook maatregelen voor getroffen. Je kan als ouder nu niet meer alleen, zeg maar, alleen als ouder met een kind op Schiphol arriveren en door de douane gaan, dan moet je altijd laten zien dat daar nog een tweede ouder is die het goed vindt.
6: Ja, dat klopt ook zo. Maar ik denk bij achterlating, als het gaat over minderjarige kinderen, dan heb je die toestemming van ouders nodig. Dan zie je vaak dat of beide ouders daarmee instemmen. Maar we krijgen ook heel veel meldingen van vrouwen die samen met hun minderjarige kinderen worden achtergelaten in het buitenland. En terwijl ze denken dat ze op familiebezoek gaan of op vakantie, keert hun man zeg maar terug naar Nederland en worden ze achtergelaten of alleen met de kinderen, of de man neemt de kinderen mee en dan moet de vrouw alleen achterblijven.
0: Ja. Meegeluisterd heeft Barca Etarfas. Was 15 jaar toen zij werd uitgehuwelijkd, maar zij kwam in opstand en is uiteindelijk gevlucht uit die situatie. Barca, goedemiddag.
7: Een goede middag allemaal.
0: Kun je eens vertellen hoe dat bij jou is gegaan?
7: Even kijken, nou, ik was 15 ik kwam thuis van school. En ik zag eigenlijk, bij aankomst eigenlijk in de gang al zag ik cadeaus staan. En maar boodschappen wat we normaal niet thuis hebben. Dus bij mij ging eigenlijk meteen een alarmbel rinkelen van, als je als Marokkaans, tenminste een meisje met Marokkaans achtergrond, dan weet je meestal hoe laat het is. En ik liep de gang in en toen zei mijn moeder van, ga maar naar boven, kleed je even om. En op dat moment dacht ik van, ik ga niet naar boven, ik ga naar binnen. Dus ik ben naar binnen gegaan en dan zat een man, ik denk rond de 30. En ik heb mijn vader aangekeken, die meneer aangekeken. En ik heb gezegd van, ik weet niet wat u hier komt doen, maar hier valt niks te halen.
0: Een meneer die jij ook helemaal niet kende verder?
7: Nee. Ik wist alleen maar de link meteen te leggen, omdat eigenlijk het, mijn ouders waren dan wel getrouwd al in Nederland, maar toen ik als kind, mijn vader ons heeft achtergelaten in Marokko met mijn moeder, met ons als kind. Dus bij mij ging eigenlijk, ik wist meteen hoe laat het was.
0: Ja.
7: Dus,
0: en toen, toen zei je, dit ga ik niet doen, en toen?
7: Toen zei mijn vader dat ik naar boven moest.

0: Hij kwam in opstand en is uiteindelijk gevlucht uit die situatie. Barca, goedemiddag.
1: Een goedemiddag allemaal.
0: Kun je eens vertellen hoe dat bij jou is gegaan?
1: Even kijken, nou, ik was 15 ik kwam thuis van school. En ik zag eigenlijk, bij aankomst eigenlijk in de gang al zag ik cadeaus staan. En maar boodschappen wat we normaal niet thuis hebben. Dus bij mij ging eigenlijk meteen een alarmbel rinkelen van... als je als Marokkaans, tenminste een meisje met Marokkaans achtergrond... dan weet je meestal hoe laat het is. En ik liep de gang in en toen zei mijn moeder van... ga maar naar boven, kleed je even om. En op dat moment dacht ik van, ik ga niet naar boven, ik ga naar binnen. Dus ik ben naar binnen gegaan en er zat een man, denk rond de 30. En ik heb mijn vader aangekeken, die meneer aangekeken. En ik heb gezegd van, ik weet niet wat u hier komt doen, maar hier valt niks te halen.
0: Een meneer die jij ook helemaal niet kende verder?
1: Nee. Ik wist alleen maar de link meteen te leggen, omdat eigenlijk het... mijn ouders waren dan wel getrouwd al in Nederland, maar tot het, toen ik als kind, mijn vader ons heeft achtergelaten in Marokko met mijn moeder, met ons als kind. Dus bij mij ging eigenlijk, ik wist meteen hoe laat het was. Ja.
0: Toen zei je, dit ga ik niet doen, en toen?
1: Toen zei mijn vader dat ik naar boven moest, maar ik bleef staan. En hij werd eigenlijk, hij was not amused, om het zo maar te zeggen. Hij werd heel boos. En uiteindelijk ben ik wel naar boven gegaan. Mijn moeder kreeg eigenlijk alles over haar heen van, dit komt door jou. Je hebt ze te vrij opgevoed. Jij bent dit schuld. Dus je zit eigenlijk in een tweest. Op dat moment wist ik eigenlijk niet dat die keuze maken om te zeggen van dat ik het niet ging doen, niet zo'n impact zou hebben op mijn latere leeftijd.
0: Nee, begrijp ik. Want je bent uiteindelijk echt gevlucht, hè?
1: Ik ben naar boven gegaan. En ik ben ik ben vijf, mijn 15e, net nog geen 16, ben ik uit huis gegaan. Ben ik weggelopen.
0: En wat betekende dat uiteindelijk voor het contact dan met je ouders?
1: Met mijn vader is dat nooit meer goed gekomen. En mijn moeder heb ik eigenlijk, ook al ben ik thuis weggelopen, heb ik altijd het contact gehouden. Ja.
0: Wat zei zij erover uiteindelijk? Van ze moest ook mee in het verhaal of zo?
1: Tweestrijd. Ja. Tweestrijd. Ik als kind ook niet... ik kon die keuze van mijn moeder niet maken. Maar het is wel mijn moeder.
0: Ja, snap ik. Nee, maar dat is ook natuurlijk daar hadden we het net ook over, het loyaliteitsprobleem sowieso. Dat je doet iets wat ook consequenties uiteindelijk heeft voor het contact natuurlijk.
1: Zeker. En vooral het contact, maar ook je loyaliteit. Want ik bedoel, ik ben dan vanaf mijn, ik was nog geen 16, thuis weggelopen. Je hebt er heel lang last van. Want niet dat je het kan benoemen. Maar je hebt eigenlijk je hele leven ben je, ik noem het maar even people pleasing. Of je zelfvertrouwen ben je gewoon de rest van je leven. Als je daar niet mee aan de slag gaat, heb je daar je hele leven last van.
0: Ja. En Barker, wat zou je willen zeggen tegen jongeren die misschien wel in dezelfde situatie zitten nu?
1: Nou, wat ik zou willen zeggen is dat ten eerste dat het niet aan jou ligt. Wat ik wel even duidelijk was, dat het is niet, zoals mevrouw al zei, het is niet altijd in de Marokkaanse cultuur alleen. Want je komt het bij meer en meer, kerkelijke of Jehovah, je komt het bij alles en iedereen tegen. Maar wat ik zou willen zeggen is, luister naar jezelf. Luister naar jezelf en hoe moeilijk de keuze ook is om toch voor te gaan wat of een ouder of iemand anders die jou verplicht iets te doen, doe dat niet.
0: Nee. Dankjewel voor je verhaal. Barca Etafas was dat. Nog even terug naar Dini Vlierman van de campagne, die dus nu vlak voor de zomermaanden wordt gelanceerd. Wat zijn signalen? Stel, je woont ergens in de buurt en je ziet dingen om je heen. Waar moet je op letten?
2: Ja, je kan het eigenlijk niet vanaf de buitenkant zien. Hè? Dus het is belangrijk, denk ik, om op te letten van zie je veranderingen bij iemand. Gedraagt iemand zich anders? Je hebt bijvoorbeeld wel dat jongeren hun opleiding heel erg belangrijk vinden. Ideeën hebben over wat ze later willen worden. En dan opeens met de petten naar gooien.

0: Nou, dat is een signaal. Hoeft niet te wijzen op een huwelijk.
1: Dus op scholen moet je ook echt op letten?
0: Scholen moet je zeker alert zijn. Je moet vooral heel erg letten op gedragsveranderingen, op veranderingen in kleding, of iemand bijvoorbeeld nog wel vrij mag bewegen, of meteen vanuit school of werk thuis moet komen, misschien wordt opgehaald, terwijl iemand daarvoor gewoon zelf kon komen en gaan wanneer ze willen. Dus dat zijn zeg maar wel signalen die je kunt oppakken. Ja. En dan moet je het gesprek aangaan.
1: Het is natuurlijk altijd moeilijk met dit soort dingen. Want ik zou ook denken van, ja, als ineens iemand zich met mij gaat bemoeien, denk ik van, ja, waar heb je het over? Terwijl er misschien niks aan de hand is ook. Want de kans is natuurlijk ook nog zo.
0: Ja, het is ook niet zo dat je tegen iemand moet zeggen van, goh, ik maak me toch een beetje zorgen, hè? Ja. Je doet zo anders, word jij gedwongen tot een huwelijk. Ik denk dat het goed is om open vragen te stellen van, en je mag natuurlijk wel benoemen dat je bepaalde dingen ziet die anders zijn. Je mag bijvoorbeeld natuurlijk best zeggen van, goh, het valt me op dat je de laatste tijd bijvoorbeeld niet meer je opleiding zo belangrijk vindt. Is er iets met jou aan de hand? Is er iets thuis aan de hand? En dan kan je gewoon, je moet echt gewoon heel erg doorvragen bij iemand.
1: Ja. Nou goed, daar gaat het in de campagne ook over. Uiteindelijk komt zo'n melding bij jullie terecht. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat doen jullie?
0: Nou, wat we doen is dat we eigenlijk meteen met degene in gesprek gaan over die het overkomt. Dan doen we eigenlijk twee dingen. Dan checken we eerst de veiligheid, van hoe veilig ben je? En we gaan met iemand in gesprek om te zorgen dat je zo veilig mogelijk blijft. Dus zeggen van, doe niet al te opvallend, heb niet een grote mond, doe net of je erbij neerlegt. En dan gaan we dus onderzoeken of je inderdaad bent achtergelaten of bent gedwongen tot een huwelijk. We vragen dat echt heel erg uit bij iemand. Dan doen we wat onderzoek ook in Nederland. En als we het hebben vastgesteld, dan gaan we samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse ambassade, maar ook nog heel veel andere organisaties, maken een plan van aanpak om terug te keren naar Nederland.
1: Ja, ja. Dank voor de uitleg. We gaan die campagne allemaal zien. Die komt natuurlijk gewoon via de bekende kanalen tot ons. Dini Vlierman is manager bij het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. De Mountain Goats, dat is een trio uit Durham in de Amerikaanse staat North Carolina. Ze staan erop bekend dat ze veel muziek uitbrengen, soms wel meerdere albums per jaar. 7 augustus komt de nieuwe plaat van de Mountain Goats uit en die heet Days. En dit is alvast een voorproefje, Shallow Grave.

0: But Mountain Goat, Shallow Grave, is een nieuw liedje. Als u dit leuke muziek vindt, 14 oktober, schrijf maar vast in de agenda, komen ze in Tivoli, Vredenburg, in Utrecht aan Zee. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Dorald Megens.
2: Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die er aan toe is, is niet bekend. Vliegverkeer op Eindhoven Airport is flink verstoord. De problemen zijn ontstaan door een landelijke netwerkstoring bij Defensie. Eindhoven Airport heeft daar last van, omdat ze gebruik maken van de verkeerstoren van de luchtmacht op vliegbasis Eindhoven. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk naar huis. En evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf plastic flessen water en parasols meenemen. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes. Maar de crisis van 2008 verraste ook hem destijds. Alan Greenspan was 100 jaar.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Rijn Baartmans.
3: 130 kilometer file op de Nederlandse wegen op dit moment. Zo ook op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg rijdt het langzaam over 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Twee files op de A27 ter hoogte van Gorkum. Richting Gorkum doe je er 20 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En in de richting van Breda kom je tussen industriegebied Avelingen en Hangvast te staan. Dat komt dan weer door een kapotte vrachtauto. Dan nog de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Strand Nulde en afrit Ermelo. 3 kilometer met 15 minuten vertraging door een spoedreparatie.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Kapiteins van rondvaartboten in Amsterdam die klagen over kattenkwaad van jongeren. Die schieten vanaf bruggen met waterpistolen op de toeristen. En soms is het nog erger, want dan gooien ze met eieren. Of ze spugen naar beneden. Dat is niet leuk natuurlijk. Vervolgens zetten ze die filmpjes van hun daden op sociale media. Dus daar is het allemaal om te doen. Maar het bracht ons bij deze vraag van vandaag, en die is wat onschuldiger. Wat voor kattenkwaad hebt u vroeger uitgehaald? Belletje trekken bijvoorbeeld, met afstandsbediening de tv van de buren op een andere zender zetten. Of nog zo'n klassieker, de portemonnee aan zo'n touwtje en dan, als iemand hem op wil pakken, daaraan trekken. Contact met illusionist Hans Klok was ooit slachtoffer, tussen aanhalingstekens, van een grap in het tv-programma Bananensplit met Frans Bauer toen de tijd. We luisteren even naar de beelden.
4: We hebben Hans laten weten dat niemand minder dan de Amerikaanse president Obama geïnteresseerd is in een speciaal optreden op het Witte Huis. De Secret Service voert intussen een laatste security check uit. Onze veiligheidsagenten hebben alles voorbereid om Hans tot op het bot door te lichten.
5: Would you object to us doing a DNA test on a strand of your hair?
6: What? Just some electrodes that they won't hurt.
4: Om te kijken of je wel de waarheid spreekt, gebruikt de Secret Service de meest geavanceerde leugendetector ter wereld. Een elektronisch gedetecteerde hersenlezende badmuts. En die sluiten we aan op een laptop. Wat een truc, hè?
0: Hans, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: En daar zat je dan met een of andere. Wat had je op je hoofd, man?
7: Ja, een soort. Een soort helm. Met allemaal draden eraan. Die werden vastgeplakt op mijn hoofd. Ja. En mijn familie werd ook doorgelicht waarbij het hun opviel. En ze konden niet 100% bewijzen, maar dat mijn moeder zich bezighield met terroristische zaken. Maar ja, ik had het echt. Ik was in het begin bloedserieus ervan, want destijds had ik een manager, Kees van Leeuwen, en dat was een hele serieuze man, en die zei, ja, je hebt een afspraak in het Amstelhotel, zorg dat je er op tijd bent, en nou ja, dus ik tuinde de echt.
0: Want die Kees van Leeuwen zat in het complot natuurlijk.
7: Die zat in het complot, ja, die hadden ze gebeld, ze wilden een grap uithalen met Hans Klok. En die was altijd heel serieus, ik kon ook vreselijk met hem lachen, hoor, daar niet van, maar.
0: Dit is wel de ultieme practical joke, hè, dat je de illusionist Hans Klok, die ons altijd voor de gek houdt, dat je die nu zelf voor de gek kan houden.
7: Ja, ik ben een soort beroepsbedrieger natuurlijk, dus ik zou het snel door moeten hebben als iemand mij voor de gek houdt. Nou, omdat dat zo zelden gebeurt. En het was zo serieus en ook een hele serieuze locatie, het Amstel Hotel, dat is nog heel chic en zo. Ja, dat is heel leuk.
0: Ja, want dat is, als je het achteraf terug ziet, ook, hoe kijk jij het zelf dan terug? Denk je dan ook van, ja, jezus, maar dit had ik toch door moeten hebben, wat is dit nou, dan zit ik met zo'n raar ding op mijn kop.
7: Ja, nou ja, in het begin was het heel... Ik bedoel, kijk, het wordt natuurlijk een beetje snel versneld geknipt. Dus het eerste half uur is het een heel serieus gesprek... van hoe de optreden voor de president van Amerika eruit moet gaan zien en zo. Ja, dat laten ze niet zien. Dus ja, je wordt er door die acteurs helemaal in meegetrokken. Ja, en dan geloof je dat. Maar ja, op een gegeven moment ging het natuurlijk wel heel ver. En, ja.
0: Ja. En jij vat het
7: maar
0: dan ook wel...
7: Wat dat betreft, ik ben heel naïef. Ik was gevraagd voor Maestro. He, dan moet je dirigeren. Ja. En ze zeiden... Niet voorbereiden. Geen YouTube kijken. Helemaal niet. Nou, dus ik stond daar echt helemaal verlul. Want het orkest ging alle kanten op. Tuurlijk moet je je voorbereiden. Maar ik geloofde dat. Weet je. Ik ben wel goed gelovig wat dat betreft.
0: Je bent ook wel zo dat je dan. Je kan daar ook dan wel om lachen, zeg maar. Je bent wel sportief. Dat, nou ja, als je erin getuigd bent.
7: Zeker. Ja, zeker. Want ik kreeg uiteindelijk een herkansing voor het Lilianenfonds. Deden ze een extra uitzending. Ja, toen had ik 10 dagen de tijd om te oefenen. En toen wist ik inmiddels wat een 3/4 en een 4/4 maat is en zo. Ja. Dus nee, dus ben ik zeker sportief. Want kijk, in mijn eigen vak moet ik heel goed zijn. He, moet je uitblinken. Maar of ik nou liedjes zing bij Stars of Stage of iets anders doe. Of een orkest dirigeer. Ja, dat neem ik dan niet al te serieus. Vind ik gewoon heel leuk om te doen, omdat het gewoon een leuke ervaring is.
0: Was jij zelf van het kattenkwaad vroeger?
7: Nou, dat viel wel mee. Belletje trekt natuurlijk wel. Maar ik had een collega, Richard Ross, tweevoudig wereldkampioen. Mm-hmm. En die deed het zelfs toen hij nog... Totdat hij al in de 50 was.
0: Belletje trekken ook.
7: Nou, niet belletje trekken, maar... Dan zei hij, Hans, kom op, we hebben een klus voor 3 banken. Moet je voorstellen, Richard Ross is wereldkampioen geworden... met de beroemde truc met de ringen. Die ringen die in en uit elkaar gaan, wat natuurlijk... onbegrijpelijk is. En hij had een opdracht voor 3 banken. En ik zat bij die vergadering, want ik zou ook optreden op dat evenement. En toen zei die banken, die 3 banken, die zeiden... meneer Ros, hoe denkt u dat vorm te geven? Nou, zegt Richard, heel symbolisch. We nemen 3 metalen ringen, die gaan in en uit elkaar... en uiteindelijk vormen ze een ketting. Want de ring staat voor trouw en jullie staan betrouwbaar. En zo verkocht hij dus voor een megabedrag een optreden... met een act die al 30 jaar deed in de Crazy Horse Saloon in Parijs. Dus... Ja, die bleef dat. Dat maakte hem ook. Helaas leeft hij niet meer, maar dat maakte hem ook zo bijzonder. Ja.
0: Maar je moet ook een beetje je gêne-barrière misschien wel over kunnen. Dat moet je ook durven, zeg maar. Dus hij had dat blijkbaar, dat hij dacht: nou, scheid, ik doe dit gewoon.
7: Ja. Ja. Ja, wij noemen dat altijd de waarheid liegen.
0: Ja, precies. Dankjewel, Hans. We keken even terug op die grap met jou in Bananensplit. Dat was natuurlijk ook een qua jongensstreek, zeg maar. Een kattenkwaadstreek, zullen we maar zeggen. Dankjewel. Wat voor kattenkwaad hebt u vroeger uitgehaald? Dat is de vraag voor vandaag. Voor u, u kunt mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. Of laat een berichtje achter in de NPO Luister.

0: Dit is wel lekkere muziek, hoor. Met deze temperaturen buiten dan dit soort laid-back muziek van Young Guns, Silver Fox. Paal en perk stellen, de aap die uit de mouw komt, beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. En zo zijn er nog duizenden andere Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Overigens, niet iedereen heeft ze op orde.
1: Je weet wat ze zeggen? Spreken is zwijgen, zilver is goud. Ik zweeg als een grafdak. Ja, natuurlijk. De waarheid is een gnoe. Je wilt toch weten wat voor vlees je in de kist hebt? Maar het is toch de dam van een hek? Twee handen op één pruik. Nu zitten wij dus met de gebarste persikken. Het is een slaat als een lul op een berg chocoladeboter. Nu hebben we de knop aan het dansen.
0: Ja, als u net als Fred uit Draadstaal spreuken en gezichten door elkaar haalt, dan is er nu een oplossing. Dat is de website Sprekende Spreuken. Gwen Taams heeft er meer dan 8000 geselecteerd en ook voorzien van een uitleg. Mevrouw Taams, u ligt helemaal dubbel.
2: Ja, ik moet heel erg lachen. Ik hou van contaminaties.
0: Dat is de samenstelling. Hij doet het van het ene gedeelte en het laatste gedeelte en dan husselt hij dat allemaal door elkaar.
2: Ja.
0: Eigenlijk heel knap hoe die het steeds weet andersom te draaien.
2: Het is echt heel knap, ja. Mij lukt het vaak niet, maar ik vond het buitengewoon succesvol wat ik hoorde. Ja.
0: Waarom bent u begonnen met sprekende spreuken?
2: Omdat ik voor de klas stond en merkte dat leerlingen toch wel moeite hadden met het oppikken van figuurlijke taal. Ook met taal in het algemeen, maar vooral de figuurlijke taal. En dat we eigenlijk zo niet zo het gesprek aankonden. En dat ik ook geen materiaal vond online om de leerlingen daarbij te helpen.
0: Maar wordt het bij Nederlands dan niet meer behandeld of zo? Of?
2: Ja, op zich wel. Maar de doelgroep waar ik toen mee werkte, dat was leerlingen in praktijkonderwijs met een taalontwikkelingsstoornis en of gehoorproblemen. Dan zit je al niet zo heel lekker in je taalhoek.
0: Ja.
2: En dan waren het vaak ook nog leerlingen die dan Nederlands al als tweede of derde taal hadden. En dan wilde ik ze ook nog Engels leren vaak. Dus ja, dan.
0: Ja,
2: ja dan.
0: Ja, want het is namelijk. In het spraakgebruik is het natuurlijk heel handig om zo'n gezegde even erin te kunnen gooien. Omdat het vaak, als iedereen tenminste snapt wat er bedoeld wordt, dat je gelijk met een heel kort zinnetje even kan zeggen hoe de vlag erbij hangt.
2: Ja, klopt inderdaad. Het is eigenlijk een soort mini-verhaaltje. En dat mini-verhaaltje, dat is dan voor ons, hè, kennelijk een bepaalde generatie is dat heel duidelijk. Maar vanaf een bepaalde generatie wat minder duidelijk.
0: Ja.
2: En omdat taal toch is wat ons verbindt, dacht ik daar toch een brug in te slaan.
0: Ja, want het wordt inderdaad lastig als iemand totaal niet begrijpt waar je het over hebt.
2: Ja, dat is inderdaad lastig. Kan je gelukkig wel om verduidelijking vragen. Hè, van goh, wat bedoel je eigenlijk? Maar dat, sommige mensen vinden dat ook heel lastig om te doen. Maar dat was in ieder geval mijn reden om elkaar beter te kunnen verstaan door dit aan te bieden of dit op de markt te brengen.
0: De spreekwoorden toegankelijk maken eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja, met een plaatje het makkelijker op te kunnen pikken ook.
0: Ja, dat is eigenlijk. U hebt er 8000 geselecteerd.
2: Ja.
0: Spreekwoorden en gezegden.
2: Klopt.
0: Wat is eigenlijk het verschil tussen een spreekwoord en een gezegde?
2: Een spreekwoord is echt een afgebakende zin. En een gezegde is meer dat je het kan invoegen in de zin. Dus als je dat
0: een voorbeeldje misschien even.
2: Ja, ik wou zeggen, ik ga ook altijd heel lekker met voorbeelden.
0: U heeft wat meegenomen op papier.
2: Ik heb inderdaad wat op papier meegenomen. En ik had het net allemaal heel mooi georganiseerd. Maar dan wordt het nu toch weer mooi. Ja, oké, daar gaan we. Nou, een voorbeeld van een spreekwoord is bijvoorbeeld de appel valt niet ver van de boom. Of de appel valt niet ver van de stam. Oost, west, thuis, best. Dat begint dus heel duidelijk met een. En het eindigt heel duidelijk met dat ene zinnetje.
0: Ja.
2: En dan een gezegde, dat is meer. Je moet echt zo lachen om mij. We moeten de knoop doorhakken. Dan heb je het over een situatie en dan betrek je eigenlijk jezelf erbij. Of ze steken de handen flink uit de mouwen. Dan maak je daar een zin van en die pas je toe, zeg maar, in een situatie.
0: Ja.
2: En dan zeg je meer iets over een situatie.
0: Ja. En als u dit, want u hebt dit gedaan ook op basis van de ervaring op die school. Als je dan zo'n spreekwoord, wat gebeurt er dan? Als mensen dat dan niet goed begrijpen?
2: Ik heb met een hele groep mensen, leerlingen tegengekomen die het heel letterlijk nemen. Dus de aap, daar komt dan eindelijk de aap uit de mouw.
0: Ja.
2: En dat dus leerlingen echt opstaan en dan.
0: Waar is die aap?
2: Ja. En dus ook heel dicht bij je komen staan. En dan nog steeds van, maar ik zie hem niet. Nee. Nee, en als je dus in het Engels doet en daar het spreekt over it's raining cats and dogs, ja, dan raken ze echt allemaal compleet in paniek.
0: Ja.
2: Ja.
0: Want dat is zo'n uitdrukking inderdaad in het Engels, dat het als het
2: ja,
0: heel erg noodweer wordt. Ja,
2: het regent pijpensteken.
0: Ja, je moet het maar net weten inderdaad.
2: Ja. Ja.
0: Die 8000, zijn ze dat allemaal eigenlijk, die we geregeld gebruiken?
2: Nee. Het is namelijk nog zo dat er dialecten zijn in Nederland, verschillende dialecten die hun eigen spreekwoorden en gezegdes hebben.
0: Ja.
2: En dan is er een meneer aan de Universiteit van Leuven, die heeft een project geleid of een tijd samengewerkt tussen verschillende universiteiten in België en Nederland om de dialect te onderzoeken op spreekwoorden en gezegdes. En heeft daar ook een hele mooie website van gemaakt en artikelen over geschreven. natuurlijk ook heel leuk, ja. Maar dat komt niet echt naar waar ik het nodig heb, zeg maar.
0: Nee, maar goed, dit zijn eigenlijk gewoon in het algemeen beschaafd Nederlands eigenlijk de spreekwoorden en gezegden, zou ik maar zeggen.
2: Ja.
0: Want het betekent dus dat er in bepaalde regio's er nog weer varianten zijn.
2: Er zijn weer varianten op dit thema, ja. Ja, en dat is heel leuk. Maar ja, in zijn raap geslagen, of hij heeft in zijn raap geslagen, dat betekent dus dat je te veel gegeten hebt. Ik had hem nooit gehoord.
0: Waar komt hij vandaan?
2: Utrecht.
0: Oh, oké. Okay.
2: Lekker dicht bij huis, daar woon jij geloof ik.
0: Ja, is er raap geslagen. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gehoord.
2: De melk optrekken komt uit Deventer. Zijn belofte niet nakomen.
0: De melk optrekken?
2: Ja. Ik had er ook nog nooit van gehoord.
0: Ja.
2: Ze zit met kip. Nou, daar kan je wel iets misschien bij voorstellen. Dat is uit Gelderland. Groesbeek wordt hier gezegd.
0: Maar wat betekent dat?
2: Ze is zwanger.
0: Oh ja, ze zit met kip. Ja, ja. Natuurlijk. Ja.
2: Ja, ja. Dus zo zijn er wel wat dingen waarvan je denkt, nou, dat is wel bijzonder. Ik weet uit Limburg, het leven is geen kroket. Dat vind ik dan weer lekker Bourgondisch. Hè. Dat zou ik in Noord-Brabant goed...
0: Het is nog waar ook trouwens.
2: Ja, pijpje kaneel, kroket. Ja, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar kennelijk.
0: Ja.
2: Gronings. Dat gaat niet goed, dat gaat Gronings. Met weinig middelen en er toch het beste van maken.
0: Ja.
2: Zijn er heel veel. Hoe klein we ook zijn als Nederland, zoveel verschillen zijn er toch.
0: Ja, goed. En... Hebt u ook gekeken naar andere talen? We hadden net al even die cats and dogs, hè, in het Engels bijvoorbeeld. Ja. Maar dat, in andere talen gebeurt dat dus ook gewoon.
2: Zeker. Ik weet dat de Arabieren die hebben meer pragmatische spreekwoorden en gezegden. Dus heb ik er niet echt eentje van paraat. Maar wel in verdiept toenertijd en kennis van genomen.
0: Wat is uw favoriet?
2: Mijn favoriet? Ik heb er heel veel. Op oud ijs vriest het licht. Die vind ik gewoon heel lief.
0: Op oud ijs vriest het licht.
2: Ja.
0: Wat betekent dat?
2: Nou, dat oude liefdes eigenlijk nooit helemaal overgaan.
0: Ja.
2: Dat is gewoon heel lief.
0: Dus op oud ijs is altijd nog een beetje laagje.
2: Toch een beetje kleien.
0: Dat is mooi, ja. Ken ik ook nog niet.
2: Nee, ik ben er heel veel tegengekomen waarvan ik echt dacht... Oh, nou. De centen dansen hem in zijn zak. Dat vond ik ook zo leuk. Dat ik dacht, dansende centen. Ja, die wilde graag. Die kan zijn geld niet bij zich houden.
0: Dus, ja. Geeft het graag uit. Ja. Het zit los in zijn zak en dat rinkelt.
2: Ja.
0: En er komen vaak beesten in voor, viel ons ook op.
2: Ja, en dat is dan wel leuk. Dat dus niet alleen de beesten voorkomen. Dus specifiek voor om iets met een dier aan te duiden. Maar ook heel veel in de landbouw komen er. De koe bij de horens vatten bijvoorbeeld. Gewoon aan de slag gaan.
0: Ja.
2: Maar dat heeft dan wel met die koe te maken. Nou, we kennen natuurlijk allemaal de kat in de zak kopen.
0: Ja.
2: Ja, en de kat uit de boom kijken.
0: Ook.
2: Er gebeurt heel veel met katten en apen ook. En schapen. Hij is een vreemde eend in de bijt. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
0: Slaat een beetje... tang op een varken. Dit
2: ja, is ook fijn, ja. Nou, weer die aap, hè. Je kan ook zeggen in de aap gelogeerd zijn. Dat komt dan uit Amsterdam, hè. Van dat fameuze hotel, het aapje.
0: Ja. Ja, grappig. Dus dieren vaak. En zijn er ook hele oude spreekwoorden die we nu nog steeds gebruiken?
2: Ja, echt middeleeuwse spreekwoorden, die hebben we zeker. Bijbels ook. Ook interessant. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Dat komt uit het boek van Hosea. De appel valt niet ver van de boom. Dat bestaat in heel veel verschillende talen. En is ook echt oud. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat komt uit Spreuken en Psalmen. Oog om oog, tand om tand. Ja. Oud Testament.
0: Ja.
2: Dus dat kunnen we wel zeggen dat ongeveer 2000 jaar plus oud is.
0: Die gaan nog heel lang mee en worden nu nog steeds gebruikt. Zijn er ook nieuwe spreekwoorden bedacht? Die dus echt met de laatste tijd te maken hebben.
2: Ja, er is een ontzettend leuk meisje bezig. Een meisje Babette. En ik hoop dat ik haar achternaam goed uitspreek. Volgens mij is het Tjejema. En die heeft bedacht dat ze 1000 nieuwe spreekwoorden wil introduceren. En die nodigt Nederlanders dus uit om hun eigen spreekwoorden te verzinnen. En ik heb ook hard zitten lachen toen ik het allemaal doorlas. Bijvoorbeeld, de een zijn burn-out is de ander zijn podcast. Ja, dat vind ik echt heel grappig. Ja. Niet van die burn-out, maar wel de vergelijking.
0: Ja.
2: Een goede prompt is het halve werk. Een goed begin is het halve werk.
0: Een beetje variatie op een bestaand spreekwoord, maar dan wel met de hedendaagse tools.
2: Kennelijk,
0: de prompt wat je ingeeft in een AI-opdracht.
2: Ja. De waarheid ligt in het midden. Dat wordt dan de waarheid ligt ergens tussen Jinek en Vandaag Insight.
0: Echt heel grappig dit.
2: Ja, maar echt heel leuk. En dit verzinnen Nederlanders dus zelf. Zij bewerkt het of zij verzamelt het ook. En doet ze ongelooflijk leuk.
0: En als die er zijn, dan komen die eventueel ook nog op de site.
2: Nou, ik zit er wel aan te denken om er een paar mee te nemen. Want ze zijn echt ongelooflijk goed bedacht.
0: Ja.
2: En juist zo leuk dat ze dus uitnodigen tot die creativiteit die we met elkaar hebben in de taal.
0: Ja. Heel leuk idee.
2: Ja.
0: Dank voor de uitleg. Iedereen moet naar sprekendespreuken.nl. Daar staan er nu 8000 op. En dan misschien dus straks die van die Babette bij. Nou, dan hebben we alles bij elkaar. Hartelijk dank. Gwen Taams was dat.

0: nog vaker.
1: Snelle en Maan samen blijven slapen, dat is het liedje. De vraag voor vandaag luidt: wat voor kattenkwaad hebt u vroeger uitgehaald? Aanleiding is dat verhaal in Amsterdam. Hè. De kapiteins van de rondvaartboten die hebben aan de bel getrokken en zeggen van ja, wacht eens even. Kijk, een beetje met water spuiten vanaf de brug, dat kan. Dat doen ze met pistolen, maar eieren gooien en spugen, dat is toch wel wat anders. Is ook niet leuk, dus doe dat alsjeblieft niet meer. Maar ja, we willen wel goede verhalen over kattenkwaad van vroeger. Wat hebt u vroeger uitgehaald? Ruti appt: vroeger kwam er geregeld een orgelman door de straat met een centenbakje. En de buurman tegenover ons, die vond het dan grappig om vanaf 4 hoog een gulden naar beneden te gooien. Maar die had hij eerst gloeiend heet gemaakt boven het gasfornuis. En dan David, die zegt: ja, een kliko vullen met water die dan schuin tegen de deur zet en dan aanbellen bij mensen. En Mirjam, die vond het heel leuk om in de grote stad hard en wild achter haar zus aan te rennen. Iedereen keek dan verbaasd en bezorgd wat er nou eigenlijk aan de hand was. Dat vonden we erg leuk, zegt ze. Ze was niet echt kattenkwaad, maar ja, wij vonden dat gewoon leuk om de mensen een beetje in de maling te nemen. We gingen ook dan bijvoorbeeld naar boven kijken en dan ging iedereen naar boven kijken. Er was natuurlijk niks te zien. Maar ja, we waren met weinig tevreden toen, zegt ze. Ik heb het over midden jaren 80. En Harry die deed geregeld de truc met de portemonnee aan een touwtje, tot hij zelf in het ootje werd genomen. Hij schrijft: ja, een man stapte van zijn fiets om de portemonnee te pakken en op het moment dat hij misgreep schreeuwde hij 1-1 met een grote glimlach. En dus werden we nieuwsgierig, kwamen uit de struiken tevoorschijn en vroegen waarom hij dat nou riep van dat 1-1. Nou, wat bleek, zijn vrouw had de week ervoor een soortgelijke grap doorgemaakt en toen had hij 1-0 geroepen, dus het stond nu gelijk. 1-1, ja, inderdaad. Nou ja, dit soort verhalen zijn van harte welkom. Mail ze door naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. Kunnen we u terugbellen en dan kunt u het verhaal zelf vertellen. Dat vinden we altijd leuk natuurlijk. We hebben nog een uur te gaan zometeen. En u kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Liefst ook een gesproken bericht, want dan kunnen we dat weer laten horen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
2: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen, omdat hij dingen in twijfel heeft gezet, niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
0: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
3: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Jurgen van den Berg.
15: Hij was de officieuze minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. 2 jaar geleden overleed hij. Zijn missie wordt nu voortgezet door de stichting Rick. En het nieuwe gezicht van die club is Hielke Bos. En die is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst hoort u het NOS Journaal met Dorald Megens.
16: Voormalig kinderarts en OMT-lid Karoy Ili heeft tijdens de pandemie veel last gehad van bedreigingen. Dat zei hij tegen de enquêtecommissie Corona. Voormalig minister Grapperhaus had de leden van het OMT verzekerd dat er hulp zou komen als ze bedreigd zouden worden. Maar Ili's aangifte werd niet serieus genomen, vertelt hij aan de coronacommissie.
17: Het heeft forse impact gehad op mij, maar ook op mijn gezin. Ja. In ieder geval, de essentie is dat die woorden van Grapperhaus, die hebben eigenlijk niet zoveel impact gehad. Ik heb me best wel eenzaam gevoeld. Daar waar, als je hem zo hoort zeggen, daar zou de overheid wel wat meevoelender mee mogen zijn dan nu gebeurde.
16: Uiteindelijk kreeg Ili via RIVM.

0: Directeur Jaap van Dissel toch contact met de politie en kon hij aangifte doen van de bedreigingen. De storing op Eindhoven Airport is voorbij. Vliegtuigen kunnen weer vertrekken en landen. Het vliegverkeer lag enkele uren stil door een storing bij Defensie. Daardoor lag de luchtverkeerstoren plat. Deze reizigers bleven in ieder geval hoopvol.
1: Komt vast goed. Ik heb alle vertrouwen in Eindhoven Airport. Manifesteren.
2: Waar gaat de reis naartoe?
3: Naar Faro.
2: Maakt u zich al zorgen dat de vlucht misschien helemaal niet doorgaat?
3: Nou nee, daar maak ik me geen zorgen. Ik vraag me alleen af wanneer.
4: Ja, maar kom, we zijn van Nederland een beetje goede hoop. Hè? Vind je een kruisje?
0: Dat heeft kennelijk gewerkt. Enkele binnenkomende vluchten moesten wel uitwijken naar onder meer Rotterdam Airport en Maastricht. Nu de Britse premier Starmer zijn vertrek heeft aangekondigd, wil Andy Burnham hem opvolgen als Labour-leider en als premier. De populaire Burnham is vertrekkend burgemeester van Manchester. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. In een groot deel van het land geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. In Nederland voeren veel middelbare scholen een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-raad. Ze beginnen vroeger, geven korter les en ze sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Ook Rijkswaterstaat neemt maatregelen vanwege het warme weer. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals het tankstation. Er is een grote kans dat deze week code oranje wordt afgegeven voor de hitte in het zuiden van het land. Experts van het KNMI overleggen daar vandaag over. Die code oranje is bedoeld om mensen te waarschuwen.
5: Nou, je wilt mensen toch bewust maken dat er iets bijzonders aan de hand is.
6: Kunt u zeggen waar mensen rekening mee moeten houden bij zulk warm weer?
5: Nou ja, blijf in de schaduw. Beweeg niet te veel gedurende het warmste deel van de dag. En zorg vooral dat je veel drinkt, want vaak heb je geen dorst, maar heb je wel water nodig.
0: KNMI verwacht dat voor de rest van het land geen code oranje wordt afgegeven. Het weer dan. Overal zonnig, alleen wat sluierwolken hier en daar. Het wordt tussen de 24 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 32 graden.
7: ANWB Verkeersinformatie, Rijnbaard Mans.
8: 170 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat is iets meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Onder andere op de A4 richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A12 richting Arnhem. Een kapotte vrachtauto staat tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten oponthoud en ook hier is de rechte rijstrook dicht. 2 files op de A27. In de richting van Almere staat het vast tussen Bilthoven en Eemnes. 6 kilometer met een vertragingstijd van 15 minuten. En in de richting van Breda staat het vast bij Gorkum. Een 9 kilometer met 25 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Tot slot nog de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Strand Nulde en afrit Ermelo beland je in de file. 5 kilometer, een kwartier vertraging door een spoedreparatie en de linker rijstrook is er dicht.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
12: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
13: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
12: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
16: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
18: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: NPO Radio 1. Max.
20: Jurgen van den Berg.
21: Goedemiddag allemaal, gastenlijst. Ik heb hem hier, Hielke Bos staat erop. Het nieuwe gezicht van de club die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking. We gaan straks uitgebreid met hem praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1992. Toen dreigde in Rotterdam een veldslag tussen mariniers en de junks van Perron 0. Uiteindelijk in de kiem gesmoord. En de tweede week met herkansing en spel een tijdje terug. Vandaag met Frank van der Vorst uit Nieuwekerk. En de vraag van vandaag, wat voor kattenkwaad hebt u vroeger uitgehaald? Reageren kan via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Aanleiding dus de rondvaartbedrijven in Amsterdam die klagen over kattenkwaad. Jongeren schieten vanaf de brug met waterpistolen op toeristen die in die boten zitten. Ja, dat is nou nog een beetje lachen, zeker met deze temperatuur. Dan is het misschien zelfs wel lekker als je met water besproeid wordt. Maar het is ook erger, dan gooien ze met eieren of spugen naar beneden. Dat is natuurlijk weer niet zo leuk. Filmpjes worden dan op sociale media gezet. Nou ja, dat is het kattenkwaad van nu, zullen we dan maar even zeggen. Dat bracht ons in ieder geval op die vraag. Corné die heeft het over vroeger. Zijn natuurkundeleraar werd flink aan het werk gezet. Hij liet samen met zijn vriendjes in de jaren 70 geregelde zekeringen op school smelten. Dat deden ze door een stekker in het stopcontact te steken die kortsluiting veroorzaakte. Nou, dan kwam de natuurkundeleraar met zijn spanningshoeker om te kijken waar het probleem zat. Zoals het 14-jarige knullen betaamt, informeerden wij dan heel geïnteresseerd: wat is er toch aan de hand? En Anja die deed als 9-jarige iets wat eigenlijk ook niet aan te bevelen valt. Dus kinderen, hou even die oren dicht. Zij deed nepbestellingen die ze dan liet bezorgen. Dat deden ze bij de ouders van twee jongens uit de klas. Ze hadden de banketbakker bijvoorbeeld zo gek gekregen om een enorme taart van 3 etages te laten bezorgen. En een bloemist bracht een spectaculair bloemstuk. Ze gingen dan ergens in de buurt in de bosjes zitten, in de struiken. Toen kwam die bakker aanrijden, belde aan. De moeder deed de deur open. En even later vertrok de bakker weer met die enorme taart die hij dan boos in zijn busje gooide. Evelien Kroonen is hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag, mevrouw Kroonen.
22: Goedemiddag.
21: Zelf veel kattenkwaad uitgehaald vroeger?
22: Nou, valt wel mee hoor. Ik was best wel braaf eigenlijk.
21: Ja?
22: Maar we speelden wel veel op straat. En ik kan me wel herinneren dat je dan expres een bal in de tuin ging gooien van een buurvrouw die daar altijd boos over werd. Maar het was altijd met een groepje. Het was nooit alleen.
21: Ja, en u deed dat dus nooit van dat groepje. Er waren altijd die anderen.
22: Ja, een beetje meedoen en dan heel hard wegrennen. Ja, klopt. Ja.
21: Zeg, waarom doen kinderen dit, kattenkwaad uithalen?
22: Ja, het hoort er ook een beetje bij. En als je in de puberteit komt, als je een jaar of 9 of 10 jaar bent, dan begint dat al. Dan ga je toch ook je wereld een beetje verbreden en erachter komen wat wel en niet mag. En dan is het gewoon super spannend om nieuwe dingen uit te proberen. Ja, het hoort ook er wel bij, hè. Dus het is ook, we zien dat beetje dat risico nemen en dingen uitproberen, dat hoort bij die levensfase. En we zien dat niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren zelfs. Die komen ook in de puberteit. En die gaan dan ook een beetje meer roekeloze dingen uitproberen.
21: Maar er is een biologische verklaring dus voor?
22: Klopt, ja. Dus als je in de puberteit komt, dan is er een grote toename in puberteitshormonen. En dat zie je natuurlijk altijd in het uiterlijk van jongeren. Ze gaan door de groeispurt en ze veranderen in hoe ze eruit zien. Maar die hebben ook een groot effect op de hersenen. En dat prikkelt bepaalde hersengebieden die er eigenlijk voor zorgen dat je ook dat veilige nest durft te gaan verlaten. Want je kan niet altijd bij je moeder op schoot blijven zitten. Er moet ook een prikkel zijn om nieuwe dingen te proberen.
21: Dus dat is het ook eigenlijk een beetje de grenzen opzoeken of misschien even ietsjes over de grens gaan. Dat idee zit erachter. Maar nadenken over de consequenties is er nog niet echt bij dus.
22: Nee, dus wat ja, eigenlijk jongeren kenmerkt is dat ze wat meer in het nu leven. En ook dat de beoordeling van je vrienden heel erg belangrijk is. En wat die ervan vinden. Dus je ziet ook bijna nooit een kind in zijn eentje kattenkwaad uithalen. Het is altijd wel met een groepje. Maar dan nadenken over de lange termijn consequenties. Dat doen jongeren nog niet zoveel. En ja, daar heb je dan ook wel weer volwassenen voor nodig. Die jou helpen om dat goed in te zien. En ja, dat je niet heel de tijd nadenkt over, oh, wat heeft mijn gedrag voor effect op de lange termijn. Hoort ook bij dat ja, je losmaken, dingen uitproberen. Anders zou je nooit iets durven.
21: Ik kan me ook zo voorstellen met dat voorbeeld hè, in Amsterdam. Dat schieten vanaf de brug met een waterpistool. Ja, dat is nog lachen. Maar dan gaat eentje gaat een keer spugen natuurlijk. En dan gaat de ander daar weer overheen. Dan wordt het ineens niet meer zo leuk.
22: Nee, en daarom is altijd een beetje de balans vinden tussen in hoeverre je kattenkwaad toestaat en wanneer je ook duidelijk de grenzen aangeeft. En we weten dat ook wel uit veel onderzoek hoor, dat ja, als je zeg maar een ouder bent en wat is nou een goede opvoeding voor je kind, dan is dat uberstrengen is niet goed voor kinderen, want dan mogen ze nooit iets. Maar helemaal loslaten, daar gedijen je kinderen ook niet goed bij. Dus het is altijd een balans tussen ja, wel grenzen stellen, zodat kinderen ook daar een beetje mee kunnen experimenteren. Van kan je er overheen gaan en hoe ver. Maar dan ook wel die grenzen aangeven. En ja, daar horen dan ook soms wel wat consequenties bij. Hè? Dus net als op school dat je 3 keer te laat mag komen en dan krijg je een corvée of zoiets.
21: En volwassenen moeten misschien ook gewoon eens even teruggaan in hun herinnering hoe ze zelf waren toen ze jong waren.
22: Ja, nou, ik heb nu ook wel hoor dat ik dan denk van waarom, hè? waar is het goed voor?
21: Met de kinderen.
22: Maar, ja, precies, van waarom zou je het leuk vinden om te spugen of zo. Hè? Ik kan me niet meer helemaal inleven. Maar ik weet wel dat toen, ja, dat ik dat zelf ook deed. En wat we wel merken met ons werk, wat we doen als wetenschappers, is dat je als je begrip kweekt, hè, dan helpt dat al wel heel veel. En dat je wel als ouder en volwassene denkt van we vinden het niet oké. En we willen echt duidelijk aangeven dat dit niet mag. Maar dat je wel wat begrip hebt voor waar het vandaan komt. Omdat ja, het hoort bij de puberteit. En kijk, als het echt heel erg wordt, zoals bushokjes vernielen en zo, dat is echt maar een klein percentage van de jongeren die dat doet. En dus daar willen we natuurlijk allemaal gewoon goed op letten dat dat niet iedereen dat doet. Maar eigenlijk alle jongeren halen wel een beetje kattenkwaad.
21: Ja. En we hebben het inderdaad over kattenkwaad, want inderdaad, zo gauw de grens opschuift en het gewoon strafbaar wordt of zoiets, ik noem maar even wat. Ja, dan zijn we natuurlijk op een andere op een ander vlak
22: ja,
21: bezig.
22: Zeker. Ja. Maar dan is het ook wel goed om te realiseren dat dit er ook altijd is geweest. En je kunt zelfs teruggaan naar rapporten in de middeleeuwen, hè, dat er ook jongeren waren die hele roekeloze gevechten of zo begonnen. Dus het is altijd wel geweest dat er een jongeren eigenlijk ja, de grenzen opzoeken. Maar dat echt vervelende, strafbare gedrag, dat is misschien 10-15% van de jongeren die daar wel eens mee in aanraking komt. Maar 85% dus niet. Nee. Het is zo jammer als dat echt het beeld van de puber bepaalt. Ja. En ja, die jongeren hebben dan nog net even ietsje meer hulp nodig om hun gedrag een beetje in toon te houden.
21: U noemde nog een element, hè, die groepsdruk dan misschien. Hè? Je doet met z'n allen wat en dan, nou ja, dan word je natuurlijk ook uitgedaagd om mee te doen. Maar wat er wel bij komt, en dat hadden wij vroeger natuurlijk allemaal niet. Dat zijn weer, ja, we komen hier heel vaak ter sprake, de sociale media. Want deze jongens, of meisjes, ik weet niet wie er allemaal bij waren, die deden dit natuurlijk ook om er filmpjes van te maken. En die zetten ze dan vervolgens op de socials. En daarmee zijn ze dan weer de koning van de klas.
22: Ja, en dat is wel vervelend. Hè? Dus dat is echt iets van deze tijd. Net zoals dat iedere tijd een bepaalde uiting heeft gehad. Hè? Ik ben weer opgegroeid met televisie bijvoorbeeld. En zag je ook weer allerlei dingen die generaties daarvoor niet zagen. Maar als je bij social media bedenkt dan dat jongeren dat posten. En dat je dan eigenlijk zo'n groot publiek hebt. En we weten uit ons hersenonderzoek ook dat die hersengebieden die dus snel geprikkeld worden door iets leuks en spannends doen. Dat extra sterk is als je ziet dat je leeftijdsgenoten ja, daar in mee beleven dat die dat zien en dat je daar status aan kunt ontlenen. Dus wat dat betreft heeft social media opeens wel een heel groot speelveld aan status opgeleverd. Tegelijkertijd zien we ook wel dat het wel weer kan normeren. Dus dat jongeren ook kunnen aangeven wat ze niet oké vinden. Dus ja, de social media is eigenlijk een uitvergroting van wat je normaal ook al ziet.
21: Dank voor de uitleg. Eveline Kroonen is dat, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Leiden. Wat voor kattenkwaad hebt u vroeger uitgehaald? Mailen kan naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
1: Max.
21: We gaan terug naar 22 juni 1992.
2: Villa VDB.
21: Op die dag dreigt in Rotterdam een veldslag tussen 100 mariniers en junks van Perron 0.
1: kamerbreed was de verontwaardiging over de actie van de mariniers die in de afgelopen nacht het in hun hoofd haalden om de verslaafden op station Rotterdam Centraal eens eventjes aan te gaan pakken.
2: Voor de GroenLinks-fractie is dit onaanvaardbaar.
3: Dit kan gewoon niet in een rechtsstaat. Er wordt dan ook een diepgaand en breed onderzoek ingesteld.
23: In de Van Gent-kazerne ontstond het plan om de junks te verjagen. En die avond trokken de meer dan 100 mariniers ook werkelijk op naar het Centraal Station om dat plan uit te voeren. Maar de Rotterdamse politie kreeg er bijtijds lucht van en greep in. Met als gevolg dat er feitelijk niets gebeurd is dat hard genoeg is om de mariniers strafrechtelijk te vervolgen.
24: Er stonden gewoon 100% achter de jongens. En nou ja, het is uitgelekt op de een of andere manier. En dan gaan ze. Nou, worden die junks worden weer in bescherming genomen. Het Centraal Station. Ze moet gewoon een keer leeggemaakt worden.
25: We streven er juist naar om zo'n project zodanig te organiseren dat het in belang is van de mensen zelf, maar ook van de samenleving. Je kunt deze groepen niet isoleren en wegstoten.
21: Ja, de slag om perron nul die er nooit in geweest is, dat kunnen we eigenlijk zeggen. Ik ga erover praten met conservator van Museum Rotterdam, Rob Noordhoek. Goedemiddag.
26: Goedemiddag.
21: Even perron nul, dat was eind jaren 80, begin jaren 90 een beruchte plek in Rotterdam, vlakbij het Centraal Station, waar heroïneverslaafden hun drugs gebruikten. Dat klopt, hè?
26: Ja. Ja, dat klopt.
21: En wat gebeurde er op die zomeravond?
26: Nou ja, het was net als nu was er een internationaal voetbaltoernooi gaande. Toen het EK en hopelijk niet zoals nu had Nederland net verloren in de penalties van Denemarken. Dus de stemming was op het nulpunt en de hele stad zat vol met gefrustreerde mensen. En tegelijkertijd gingen dus zo'n 100 mariniers vanuit Van Gent-kazerne per tram naar perron 0. Met de gedachte om dat eens even schoon te vegen van al die verslaafden die daar bij de opvang bivakkeerde eigenlijk.
21: En hoezo dan die avond per se? Wat was er een aanleiding?
26: Nou ja, het is niet helemaal duidelijk, maar het kan goed te maken hebben met de kater van die verloren voetbalwedstrijd, de alcohol die erbij komt kijken. Maar het kan ook goed zijn dat het al eerder was besproken in de kazerne. Maar ja, er is een beetje zo'n beetje broeierige sfeer van testosteron, teleurstelling, brani. En dat leidt tot een cocktail, wat leidt tot een bijna slag bij perron 0, zoals je het noemt. Maar dat ging gelukkig, liep dat met een sisser af.
21: Want die mariniers, die zaten dus in principe nog gewoon op de kazerne. Die waren niet in de stad.
26: Nee, die zaten daar. En daarom is het ook, er is ook wat legendevorming omheen natuurlijk. Maar het kan me voorstellen dat ze daar in ieder geval wel naar het voetbal hebben gekeken.
21: Ja,
26: En daarna richting het station optrokken. Maar wel per tram. Ze zijn niet gelopen.
21: Nee, oké. Okay. En dat mariniers, laten we zeggen, uit zichzelf ingrijpen, dat was natuurlijk ook al eerder gebeurd in Amsterdam in de jaren 60.
26: Eind jaren 60 en in 1970 hadden mariniers, of eigenlijk marinepersoneel, maar ook met mariniers, het Centraal Station daar en het monument op de Dam schoongeveegd. En dat was toen eigenlijk een aanleiding van allemaal hippies, nozems en provo's die in Amsterdam bivakkeerden. En het slapen op de Dam was verboden geraakt. Daar waren rellen rond uitgebroken. En er was dus ook een sfeer dat oorlogsmonument, waar het korps zich natuurlijk ook verbonden voelde met als onderdeel van de strijdkrachten, om die schandvlek ook eens even schoon te spoelen. Ja. En hebben daar ook het recht in eigen hand genomen. En wellicht is dat ook wel een inspiratie geweest om 25 jaar later in Rotterdam het nog eens dunnetjes over te doen als hoeders van de brave maatschappij.
21: Ja, het grote verschil is dus dat het in Amsterdam wel echt tot een confrontatie is gekomen en in Rotterdam niet. Er zijn wel waarschuwingsschoten gelost, laten we in berichten. Maar niet een veldslag die het er wel had kunnen worden. Wat zorgde ervoor dat die situatie uiteindelijk niet escaleerde?
26: Het is niet 100% duidelijk, maar het lijkt erop dat de wachtcommandant van de kazerne de politie had getipt dat die groep jonge mariniers, en dan moet je ook voorstellen dat er veel dienstplichtigen in de mariniers opleiding onder zaten. En dat de politie, die al ruim aanwezig was in de stad vanwege het EK en de kans op rellen, dus heel snel te plaatsen was. En het schijnt inderdaad een waarschuwingsschot gelost te zijn, waarop de mariniers snel omkeerden. En er zijn er nog zo'n 18 gearresteerd. En het schijnt ook dat een aantal is geholpen bij hun ontsnapping door de taxichauffeurs bij het Centraal Station.
21: Want we hoorden net in dat stukje iemand vrij bozig zeggen, hè, van ze moeten eens wat doen en dat het volk wordt weer de hand boven het hoofd gehouden. Want dat was het punt van die avond. Die taxichauffeurs die speelden ook nog een rol.
26: Ja, Ja, die hadden natuurlijk hun wachtrij bij het Centraal Station. En dat is de plek waar ze klanten oppikten en ook vaak afzetten. En die aanrijroute was pal langs die opvang voor drugsverslaafden. En ja, daar kwam dus wat dreiging en gevoel van onveiligheid, maar ook wat conflicten uit. Ook daadwerkelijke onveiligheid natuurlijk. Dus die waren al regelmatig in conflict met die gebruikers daar.
21: En de taxichauffeurs die hadden de volgende dag, dus toen uiteindelijk dus dat ook in het nieuws kwam wat er gebeurd was, hadden ze een vliegtuigje boven de stad laten vliegen met een sleep erachter.
26: Ja, Mariniers bedankt stond daarop inderdaad. En dat merkte dus ook wel. Die actie van de Mariniers was natuurlijk absoluut fout en niet goed te praten. Maar er was onder de bevolking toch wel heel veel sympathie. En die taxichauffeurs verwoorden dat ook. En die deed het dus met zijn vliegtuigje. Maar kort daarna liet dominee Visser van de Pauluskerk, die onder andere het initiatief had genomen voor Pro Nul en ook veel daklozen en gebruikers en verslaafden hielp in de Pauluskerk, ook een spandoekje rondvliegen met junks zijn ook mensen. Om die kant van het verhaal te laten zien.
21: Ja, want dan komen we op die kant van het verhaal. Want eerst maar even dat perron nul. Hè? Dus als je als niet vermoedende treinreiziger Rotterdam Centraal uitkwam, wat zag je dan? Wat gebeurde daar op die plek?
26: Toen het nog aan die, we hebben het nu over de eerste plek van perron 0. En dan zat het dus aan de oostzijde van het station. En dat is niet per se de plek waar heel veel mensen nou direct eruit stapten. Maar daar was een cage, containers moet je voorstellen, waar de opvang was, dagopvang, psychosociale hulp, gebruiksruimte, schone naalden konden daar gebruikt worden. Dus dat was eigenlijk een manier om de overlast die al langer rond het station plaatsvond door voornamelijk verslaafden aan heroïne, wat weer dealers aantrok, te concentreren en beheersbaar te houden. En aanvankelijk deed dat ook, maar dat had ook een aanzuigende werking eigenlijk op gebruikers vanuit het hele land. Dus op een gegeven moment liep dat uit de klauwen. Maar het gaf dus wel een gevoel van onveiligheid en die plek per nul, die opvang was heel zichtbaar. Dus ja, de ergernis en de woede richtte zich ook vooral op die opvang.
21: En u woonde zelf toen in Rotterdam, u studeerde hè, net. Ja. Wat kreeg u zelf mee van per nul?
26: Afhankelijk niet zo heel veel. Want de route die ik nam was voornamelijk recht het station uit en door het fietstunneltje. Maar kort na de actie van de Mariniers werd perron 0 verplaatst naar de westkant van het station. Bij het grote handelsgebouw. Met het idee dat daar, omdat er een politiepost was, dat daar beter controle op zou kunnen worden gehouden. Maar dat was ook naast, wat ik al zei, de fietstunnel. En veel meer in het zicht van de uitgevangstation.

0: iets containers, moet je voorstellen, waar de opvang was, dagopvang, psychosociale hulp, gebruiksruimte, schone naalden konden daar gebruikt worden. Dus dat was eigenlijk een manier om de overlast die al langer rond het station plaatsvond, door voornamelijk verslaafd aan heroïne, wat weer dealers aantrok, et cetera, te concentreren en beheersbaar te houden. En aanvankelijk deed dat ook, maar dat had ook een aanzuigende werking eigenlijk op gebruikers vanuit het hele land. Dus op een gegeven moment liep dat uit de klauwen. Maar het gaf dus wel een gevoel van onveiligheid. En die plek per 0, die opvang, was heel zichtbaar. Dus ja, de ergernis en de woede richtten zich ook vooral op die opvang.
1: En u woonde zelf toen in Rotterdam, u studeerde hè, net. Ja. Wat kreeg u zelf mee van Perron 0?
0: Afhankelijk niet zo heel veel. Want de route die ik nam was voornamelijk recht het station uit en door het fietstunneltje. Maar kort na de actie van de mariniers werd perron 0 verplaatst naar de westkant van het station. Bij het groothandelsgebouw. Met het idee dat daar, omdat er een politiepost was, dat daar beter controle op zou kunnen worden gehouden. Maar dat was ook naast, wat ik al zei, de fietstunnel. En veel meer in het zicht van de uitgangsstation. Dus als ik daar langs liep of door fietste, dan zag je dat wel. En het was niet altijd een heel fijn gezicht natuurlijk met gebruikers. Vooral omdat de capaciteit enorm werd overschreden.
1: De voorvechter van dat perron 0 was dus inderdaad die dominee Hans Visser van de Pauluskerk. Hè, waar die ving daar sowieso ook wel veel meer mensen op natuurlijk. Hij was eigenlijk niet van de harde aanpak juist. Maar is dat nou een succes geweest?
0: Nou ja, in feite wel. Want de harde aanpak was in ieder geval geen succes. Dat was al gebleken. Dat was de eerste reactie eigenlijk als de, noem maar, heroïne-epidemie uitbreekt in Rotterdam. Eind jaren 70 en in de jaren 80 en eigenlijk overal ter wereld. En dat is dus repressie, dus gedwongen afkicken, harde aanpak, opsluiten. En omdat de verslaving alles overheersend is en dat mensen aan hun shot of aan hun heroïne moeten kunnen komen, gaan ze over tot de criminaliteit, berovingen, overvallen, inbraken. En dat was gewoon op die manier niet op te lossen. En door hulpverlening te bieden, bijvoorbeeld methadon, later medicinale heroïne, schone spuiten, dagbesteding, psychosociale hulp. Hè. Het gaan vaak mensen aan de onderkant van de samenleving die ook andere problemen hadden. Werd dat veel meer in kaart gebracht op één plek. Veel meer gecontroleerd, veel beheersbaarder. Veel minder noodzaak om tot de criminele activiteit over te gaan. Dus dat hielp wel zeker. En dat was ook de juiste aanpak. Ja. Alleen door die aanzuigende werking en doordat dat eigenlijk boven het hoofd van die beperkte opvang groeide, liep het daar ook weer uit de hand.
1: Ja. Uiteindelijk zo, want er was heel veel discussie over geweest, ook in de gemeenteraad natuurlijk. In 1994 uiteindelijk is het gesloten. Bram Peper was toen burgemeester van Rotterdam. Wat gebeurde er toen dan? Want die mensen die kwamen daar op dat perron 0. En waar gingen die dan daarna heen?
0: Nou ja, dat was zoals ook al voorspeld wordt door dominee Visser, verspreidde zich dat over de stad. Dus ik kreeg ook dealpanden in woonwijken. Dan kom je dus in de buurt ook van gewoon gezinnen met kinderen. Je verliest het overzicht, je weet niet meer waar het overal gebeurt. Nog steeds moet er toevlucht worden genomen tot criminaliteit. Want die opvang is sterk verminderd of minder zichtbaar geworden. Dus eigenlijk krijg je een verergering van het probleem. Alleen wordt het meer uitgespreid over de stad.
1: Ja. En dan zijn er ook weer intussen allerlei nieuwe drugs bij. Crack bijvoorbeeld. De drugscrisis die is niet zomaar over natuurlijk. En is anno nu ook nog steeds aanwezig. Wat merken jullie daarvan in Rotterdam?
0: Nou, uiteindelijk zie je wel dat in de jaren 90 langzamerhand de problematiek en de overlast rond heroïne wel afneemt. Omdat die inzicht, waar onder andere dominee Hans Visser ook een voorvechter van was, maar die wel breed werden gedragen, ook worden toegepast. Dus veel meer opvang vanaf 98. Eigenlijk ook medicinale verstrekking van heroïne, dagopvang, psychosociale hulp. Want als mensen gewoon kunnen gebruiken, dan hoeven ze ook niet over te gaan tot die overlastgevende criminele activiteiten. Dus, en ook zie je dat de harde kern van gebruikers eigenlijk afneemt. Omdat een aantal overlijdt en de gebruikers die blijven, dat blijft stabiel en neemt af. Omdat, en dat was ook een resultaat eigenlijk van de zichtbaarheid van die ellende op onder andere perron 0. Het is niet bepaald reclame voor het gebruik van die heroïne.
1: Nee.
0: Je hield het wel uit je hoofd om dat te gaan doen. Dus je ziet eigenlijk dat juist door die nieuwe aanpak, waarin het wordt gezien als mensen die hulp nodig hebben, veel beter werkt. Alleen nu, we zijn inmiddels alweer natuurlijk ruim 30 jaar verder, zie je dat er inderdaad weer

0: nieuwe drugs opkomen. En dat de opvang en de hulp afneemt. En dat de roep om repressie weer toeneemt. Want dat is natuurlijk de makkelijke weg. We zien iets wat we niet fijn vinden. Want die overlast was er wel degelijk. En natuurlijk de onveiligheid. Dat hoef je ook niet te zeggen dat dat denkbeeldig was. Het werd alleen wel veel sterker gevoeld. En dan is de eerste neiging, en dat snap ik ook wel, repressie. Maar het werkt dus niet. Dus we moeten eigenlijk die lessen van toen weer toepassen, denk ik. En dat kost je eerst geld, maar uiteindelijk is het een stuk goedkoper, effectiever en humaner.
1: Dank voor de uitleg. Rob Noordhoek van Museum Rotterdam. Aanleiding was de zogenoemde slag om Perron 0 vandaag 34 jaar geleden in die stad. Dit was toen een hit op de radio van London Beat.

0: De soundtrack bij het weer van dit moment. You Bring on the Sun, Jimmy Helms en de London Beat waren dat. Zomer in de tweede week van herkansingen in ons spel, tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Dorald Megens.
2: De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming en ook wordt er geklaagd over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen om met malafide verhuurders in zee te gaan. Voor zijn rol bij de mislukte staat van beleg in Zuid-Korea is een voormalige minister veroordeeld tot 25 jaar cel. In december 2024 kondigde president Yoon de noodtoestand af in een poging het parlement buitenspel te zetten. De rechter ziet genoeg bewijs dat oud-minister van Justitie Park Sun-ye daarbij een belangrijke rol speelde. De storing op Eindhoven Airport is voorbij. Storing in de luchtverkeerstoren legde het vliegverkeer tussen 11:30 en 3:00 plat. Meerdere vluchten zijn in die tijd uitgeweken naar Rotterdam, Maastricht en Weeze in Duitsland. Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt donderdagnacht om 1:00 gespeeld.
0: En hoe gaat het op de weg? Toch aardig wat verkeersongelukken, Rijn Baartmans.
3: Dat klopt inderdaad. 220 kilometer file. Naast de eerste dagelijkse files aan het begin van de avondspits veroorzaken ongelukken en pechgevallen op een paar plekken flinke vertraging. Maar ik begin met een wegafsluiting. Dat is de A58 richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof is de weg afgesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Breda en Rotterdam kan Den Bosch en Waalwijk volgen. Dat kan over de A65, de A2, de A59 en de A27. En het is sowieso druk rond Tilburg, want op de A58 in de richting van Tilburg sta je vast vanaf Bavel. 20 minuten vertraging. Dan de A1, Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, 5 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A16 richting Breda. Daar staat een te hoog voertuig voor de tunnel tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. En tot slot nog de A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand Nulde en afrit Ermelo, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, de linkerrijstrook is er dicht en naar verwachting duurt dit nog tot 4:00 vanmiddag.
1: Tot 4:00.
0: Net opnieuw een herexamenweek een tijdje terug. Een tijdje terug, letterlijk een tijdje terug, zei iemand bij ons op de redactie, dat was Maatje volgens mij, die zei, is het leuk als we straks die herexamens zijn van middelbare scholieren om ook een herexamen in dit spel te doen. We zijn daarmee begonnen in de jaarwisseling, zo'n beetje. De eerste deelnemers, die moesten er even een beetje inkomen en zo, die scoorden niet zo heel hoog. Dus we hebben allemaal mensen die 0 of 1 punt hadden, hebben we gevraagd om nog een keer mee te doen. En dit is dus de tweede week met herkansingen, met vandaag Frank van der Vorst uit Nieuwekerk. Frank, goedemiddag.
4: Hey, hallo.
0: Hoe ging dat ook weer met jou? Hoeveel had je?
4: Ja, kunnen we dit onderwerp skippen en gelijk beginnen? Want, ja. Gevoelig onderwerp.
0: Nou, maar heb je vorige week geluisterd? Want al die mensen die hebben een soort revanche gedaan, want dat ging ineens hartstikke goed. Hoge scores.
4: Dat maakt mij ook een beetje angstig natuurlijk, want dan wordt de druk wel weer wat hoger. Het is een soort Nederlands elftal idee, hè?
0: Het gaat even goed en dan zijn we ineens weer in Hosanna-stemming. We gaan het ook gewoon doen. De spelregels zijn precies hetzelfde. Jij krijgt 3 minuten de tijd om die fragmenten te voorzien van een vroeger of later. En dan gaan we kijken hoe ver we komen. Jij was geboren in 1969, dan wordt opnieuw het vertrekpunt voor deze ronde van...
1: Tijdje!
0: Hier is het eerste fragment.
5: Ten slotte verklaar ik het werk van de afsluitdijk beëindigd en op dit ogenblik de weg over de afsluitdijk geopend.
0: Was dit vroeger of later dan 1969?
4: Nou, ik ga mijn score verbeteren. Dit was vroeger.
0: Dat klopt, het was 1933.
6: Irene, Emma, Isabel, de Orange Nassau. Quiere recibire come sposo?
7: Si.
8: Prins Charles van Bourbon-Parma en prinses Irene van Oranje Nassau waren man en vrouw geworden.
0: Was dit vroeger of later dan 1933?
4: Ja, dat was later.
0: 1964.
9: The death of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died 6 days ago in Paris, either of a heart attack or pneumonia.
0: Was dit vroeger of later dan 1964?
4: Later.
0: Dat is goed, het was 1971.
7: Op Paleis Huis ten Bosch heeft minister-president De Jong aan de koningin de nieuwe ministers van zijn kabinet voorgesteld, die op de trappen van het bordes bereidwillig voor een groepsfoto poseren.
0: Was dit vroeger of later dan 1971?
4: Ja, dat is moeilijk.
0: Kabinet Piet de Jong.
4: Je had de uil toen. Ik denk vroeger.
0: En dat is goed, 1967 was het.
7: Met een requiemmis in de Notre-Dame van Parijs heeft Frankrijk afscheid genomen van generaal de Gaulle. Langs duizenden van zijn landgenoten die uit alle delen van Frankrijk hierheen waren gereisd. Om zo de laatste eer te bewijzen aan de man wiens betekenis voor Frankrijk reeds met die van Napoleon is vergeleken.
0: Vroeger of later dan 1967?
4: Ja, dat is zo lastig. Die Philip Bloemendaal klinkt in alle tijden hetzelfde. Het is gewoon vervelend. 77, het zal in die buurt zijn, maar ik denk iets later.
0: Dat is goed gegokt. 1970 was het. Ja.
10: Ik ben Floris van Rosemond.
11: Of kan iedereen wel zeggen?
12: Sindela, dat ben ik.
0: Was dit vroeger of later dan 1970?
4: Ja, dat is ook weer zo'n twijfel van. Ik denk vroeger.
0: Dat is goed, 1969.
7: De letter M markeert de stations van de Rotterdamse metro, die na een bouwtijd van 7 jaar door prinses Beatrix en prins Klaus officieel werd geopend.
0: De eerste metro in Nederland, vroeger of later dan 1969?
4: Ja, ik blijf twijfelen, maar dit. Meer Philip Bloemendaal, ja, iets later.
0: Later, zegt hij. Dan gaat de zoemer inderdaad. Ja, het is heel lastig. Kijk, dat is een beetje gemeen natuurlijk van ons. Maar ja, die stem van Philip Bloemendaal, die is nog wat heel lang meegegaan. En daar kan je soms door op het verkeerde been worden gezet. Het was 1968 en dat is dus vroeger dan 1969. De eerste metro in Nederland was in Rotterdam op 9 februari van het jaar 1968. Maar, goed, dat is allemaal detail, beste Frank. Want wat denk je zelf?
4: Een stuk of 6, 7?
0: Ja, 6 zijn het er.
4: Ja, dus dat is een 6 is voldoende.
0: Ja, zeker. Voor nu is het voldoende. Je staat aan de kop. Ik zet je bovenaan de lijst. Maar er komen nog wel 3 kandidaten. En we gaan gewoon zien hoe het schip strandt uiteindelijk.
4: Nou, mijn dag is alweer goed. Ja, dus, ik heb het revanche.
0: Daarom, jij hebt je keurig gerevancheerd. Je krijgt ook nog een andere prijs van ons. Een Max pretpakket. Er zit van alles in. Al leuks, dat ploft binnenkort op je deurmat. En wie weet dus ook die 100 euro. Maar dat moeten we voor donderdag verwachten.
4: Ja. Top. Als dat lukt, dan mag je, kom maar een keer een potje poffertjes halen. Hè? Dus,
0: jij was van de poffertjes, dat is het zo. Nee, dat gaan we sowieso doen. Hey, dankjewel. En voor het meedoen, ik zeg tegen iedereen anders die dit heeft gehoord. Zeg, nou, ik wil een keer meedoen aan het spel. We hebben nog allemaal open vakjes voor de rest van het jaar. Dus meld u gewoon aan villavdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dit zijn de Monkees.

0: geschreven door Neil Diamond, dit liedje. In de uitvoering van de Monkees, I'm a Believer.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Rick Brink was vanaf 2019 de officieuze minister van gehandicaptenzaken. Hij kwam op voor mensen met een beperking en was een graag geziene gast op radio en tv. Even luisteren.
3: Als je dingen wilt veranderen, dan begint dat volgens mij met het geven van aandacht. En dat is heel erg belangrijk. Dus aandacht, ervaringsdeskundigheid. Ja, en gewoon, en het klinkt heel eenvoudig, klinkt heel clichématig. Maar je moet met elkaar dat gesprek aangaan. Want als je dat niet doet, dan verandert er niks. En ook onderwerpen waar een taboe op heerst. Dat is niet makkelijk, dat snap ik. Het is heel makkelijk om vanaf deze plek daar iets over te zeggen. Maar je moet daar wel met elkaar dat gesprek over aangaan.
0: Ja, dat was Rick Brink. 2 jaar geleden is hij onverwacht overleden. Ik heb hem zelf vaker geïnterviewd in programma's. Ontzettend aardige man. Die echt met zijn hart streed eigenlijk voor de goede zaak. En om die missie voort te zetten is de stichting Rick opgericht. En Hielke Bos is nu het nieuwe gezicht van die stichting. Hielke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En jij had ook een bijzondere band, hè, met Rick Brink.
4: Jazeker. Ik kende hem al een beetje via social media. We wisten van elkaar wie we waren, laat ik het zo zeggen. Volgde hem natuurlijk heel erg toen hij minister van gehandicaptenzaken werd. Dat vond ik enorm interessant. En ik kun je voorstellen hoe groot de schok bij mij was toen hij mij belde in 2022. En zei, ik zie wat je allemaal doet daar in Oost-Groningen als verslaggever. Ik zou je heel graag bij de talentenpool van de KRO-NCV willen hebben. Ja, en dan zit je een week later met hem bij de KRO-NCV en haalt hij je over samen met nog een paar anderen om daar te gaan werken. Ja, dat is enorm bijzonder als de officieuze minister van gehandicaptenzaken jou als pummeltje uit de provincie even naar haar Hilversum haalt.
0: Kijk, want in zijn algemeenheid kwam hij op eigenlijk voor de mensen met een beperking, hè? Maar een van zijn belangrijke dingen was ook, wij moeten zichtbaar zijn in de media, niet alleen maar als zielige slachtoffers of zo.
4: Nee, exact dat. Wat je nu ziet, hè, er is een keer onderzoek naar gedaan door het commissariaat van de media. Daaruit bleek dat 0,6% van de mensen in de media in 2023 een zichtbare beperking had. Ja, dat is natuurlijk een enorm klein aantal als we weten dat we 2 miljoen mensen met een beperking in Nederland hebben. Dat is dus een totaal verkeerd percentage. En ik zie ook al in onderzoek ook van de NPO dat als die mensen dan op beeld zijn, dan gaat het meestal nog over hun eigen beperking. Terwijl wij juist willen laten zien, wij kunnen zoveel meer. Wij zijn zoveel meer dan die beperking.
0: Want Rick zat in de politiek ook, hè, in gemeenteraden en zo. En ja, goed, hij zat in een rolstoel, dus dat was ook altijd best wel een ding als hij even die studio in moest. Maar goed, hij wist zich ook goed te verwoorden eigenlijk. Wat is jouw situatie eigenlijk?
4: Ik heb een groeistoornis. Dat betekent dat ik 1,25 meter ben. Rick was ook klein van stuk en groot van daden, zeg ik meteen even achteraan. En hij zei wel eens tegen mij, als hij in zijn rolstoel zat, was hij ongeveer een beetje mijn hoogte. En zei hij, ja, maar ik heb een knopje zodat ik nog even omhoog kan. Dus dat voordeel had hij dan weer. Het ligt ook een beetje aan hoe de sfeer tussen ons was. Dat geeft het meteen al een beetje aan. We konden er heel erg om lachen. We konden er heel veel grappen over maken. En dat is ook een beetje hoe wij erin stonden. Je moet het ook niet te serieus nemen. Je moet het ook licht nemen, want het is al moeilijk genoeg soms. Maar je moet juist dat een beetje aan de kant kunnen zetten en jezelf kunnen zijn.
0: Maar voor die acceptatie inderdaad is het natuurlijk belangrijk dat je, dat die mensen ook gewoon inderdaad zichtbaar zijn. En dat was zijn missie ook, in talkshows, hè, aan tafel. En ook niet alleen maar inderdaad over de beperking praten, maar gewoon ook over het voetbal nu of zo, of over de politiek.
4: Ja, wij met Stichting Rick, ik maak het bruggetje maar even, hebben de koffer van Rick geherlanceerd. Dat bestond al een beetje toen hij minister van gehandicaptenzaken was. En die koffer, dat is eigenlijk een soort database, talentenpool, die wij gaan vullen met mensen die inderdaad een zichtbare beperking hebben, maar ook gewoon een expertise, een talent. Daar kun je denken aan juristen, daar kun je denken aan een natuurexpert, daar kun je denken aan een sportverslaggever, zoals je al zegt. En die kunnen dan op tv of bij evenementen of symposia niet over een beperking komen praten, maar praten over datgene waar zij helemaal alles van weten, of waar ze helemaal vol van zijn of enthousiast van worden.
0: En waar, leg nog eens uit waarom die zichtbaarheid dan zo belangrijk is voor de rest van Nederland.
4: Nou, heel veel mensen met een beperking hebben vaak het gevoel dat ze er niet bij horen. Dat is laatst ook door het College van de Rechten van de Mens weer naar voren gebracht, in aanleiding van 10 jaar fansgedrag handicap. 1 op de 4 mensen met een handicap heeft het gevoel niet goed aan te kunnen sluiten bij de maatschappij. Dat is een enorm aantal. En aan de andere kant kun je ook bijna zeggen dat het meevalt als je ziet hoeveel mensen nog gepest worden vanwege hun beperking, hoeveel gebouwen ontoegankelijk zijn, hoe moeilijk de positie op de arbeidsmarkt is. En dat staat ook voor een groot deel bij beeldvorming. als je ziet hoe vaak ik nagestaard word. Als ik ben verslaggever zelf in Oost-Groningen bij RTV1, streekomroep. Hoe vaak, als wij een video maken waar ik in voorkom, wat voor reacties je dan krijgt.
0: Ja.
4: En dat komt gewoon omdat het blijkbaar niet normaal is dat iemand met een beperking op beeld komt. Nou, en wij gaan dat normaal maken.
0: Ja. Is die koffer van Rick al aardig gevuld? Heb je al heel veel mensen daarin zitten ook? Niet letterlijk natuurlijk, maar...
4: Nee. We zitten gelukkig niet letterlijk in de koffer. Want het is zo'n groot is de koffer ook niet. We hebben de stichting een maand geleden gelanceerd. En wij hebben expres gezegd, wij gaan nu pas beginnen met het vullen. Omdat wij iedereen een gelijke kans willen geven om in die koffer te komen. Dus dan gaan wij het komende half jaar... kunnen mensen via de website stichtingrik.nl kunnen mensen zich aanmelden. Dan komt er een soort procedure. Eind van dit jaar gaan wij alle inschrijvingen bekijken. En dan gaan wij een selectie uitmaken van maximaal 25 mensen. En die gaan wij dan in het eerste kwartaal van volgend jaar... gaan wij die een beetje opleiden, cursussen geven, ondersteunen... zodat ze ook goed beslagen ten ijs aan die talkshowtafels komen.
0: Ja, oké. En dan zouden we daarna dus het resultaat moeten zien... dat er vaker mensen uit die koffer zeg maar even aan tafel verschijnen.
4: Ja, over een jaar hoop ik het. Ja. Over een jaar hoop ik echt dat we hopelijk door de koffer... mensen met een beperking op het beeld gaan zien of op de radio.
0: Zeg, en jij hebt een tijdje rondgelopen hier in Hilversum ook... maar je zit nu weer in Oost-Groningen. We vielen toch niet uiteindelijk, de harde Hilversumse mediawereld?
4: Oh, zo hard vond ik hem nog niet eens. Ze vonden mij juist heel direct als Groninger. Maar het beviel wel, alleen het had een aantal oorzaken. Eén, het kwam ook door de kansen die ik binnen Hilversum kreeg. Dat waren er niet zoveel. Er was niet zoveel mogelijkheid om mij door te laten gaan. Ik zat bij Spraakmakers. En ik weet nog dat de eindredacteur van Spraakmakers zei... ik zou je heel graag willen houden, maar we hebben niet zoveel uren. Dus wat hebben we toen gedaan? Ik ben teruggegaan naar Oost-Groningen. Ook omdat ik het gevoel had dat ik hier net even iets meer het verschil kan maken. Ik ben hier verslaggever, ik volg hier de politiek. Interview ministers als ze hier komen. Ik doe verschrikkelijk veel. Dus je moet ook niet denken dat de streekomroep ineens een depromotie is. Dat is het absoluut niet. Het is een heel spannend en mooi vak. Maar ik ben ook als freelancer nog bij de KRO-NCV actief. Ik doe ook heel veel andere dingen erbij. Dus ik ben niet helemaal weg uit Hilversum.
0: En kijk, Rick, jij kwam dus inderdaad via sociale media in contact met Rick Brink. Maar had jij vroeger zelf een rolmodel eigenlijk?
4: Ja, niet veel. Ik was een enorme fan van Bart de Graaf. Ik weet nog dat mijn familie het helemaal niks vond. Maar ik vond het fantastisch wat die man allemaal... Die man is 35 geworden. En wat hij in die 35 jaar gedaan heeft... een hele omroep uit de grond gestampt. Fantastische programma's gemaakt. Het hele medialandschap op zijn kop gegooid. Ja, dat was voor mij een enorm voorbeeld. En daar houdt het ook wel een klein beetje bij op eigenlijk. Hm. Want ja, wat ik zeg... en dat is ook wat wij met de koffer van Rick willen gaan creëren. Rolmodellen. Ook om aan de jonge generatie te laten zien... als je heel vaak hoort dat je er niet bij hoort. Want dat horen sommige kinderen met een beperking. Of als je het gevoel krijgt, omdat de speeltuin niet toegankelijk is. Dat je het gevoel hebt, ik ben anders, ik hoor er niet bij. Ik wil dat die kinderen of jongeren, of als ze ouder zijn... laten de tv aanzetten, of nou, social media in dit geval... en zien, hé, daar is nog iemand met een beperking. Misschien wel dezelfde. Die kan jurist worden, die kan advocaat worden. Die kan presentator worden. Nou, dan moet ik het toch ook kunnen.
0: Wordt er eigenlijk in kinderprogramma's ook aandacht aan dit soort problematiek besteed eigenlijk?
4: Ik kan me herinneren toen ik 6 jaar was dat ze een aflevering maakten over achondroplasie. Dat is mijn groeistoornis. Toen was ik 6 jaar, toen was het ook 2006, nu 20 jaar geleden. En ik meet omdat ik dat toen ook heel bijzonder vond. Omdat ze, dat deden ze wel heel goed bij het Klokhuis toen. Ze gingen niet alleen in op die beperking, maar ook op diegene's talent. Diegene wilde heel graag een musicalster worden. Dus die liet ze ook zingen voor camera. Liet ze uitleggen over haar passie voor musicals. En dat vind ik ook een beetje een voorbeeld voor de koffer. Ja, oké, soms moet je het inderdaad ook even over die beperking hebben. Want je moet mensen soms even uitleggen hoe het zit. Omdat er veel vragen zijn. Maar aan de andere kant gaan we ook laten zien... dat je dat meer bent dan dat. Dat je ook gewoon een heel mooi talent hebt.
0: Hielke, jij bent nu eigenlijk het belangrijkste gezicht... ook van de Stichting Rik. Woordvoerder ook in ieder geval. Ja. Wat betekent dat voor jou?
4: Ik vind het een hele grote eer. Ik kan me herinneren toen wij de stichting lanceerden, een maand geleden. Toen interviewde Hart van Nederland mij. En die vroegen mij toen, eigenlijk als een van de eerste, wat heeft Rick voor jou betekend? En eigenlijk daalde toen pas bij me in hoe grote eer is dat de man die mij een enorme boost in mijn carrière heeft gegeven. Want ik heb zo ongelooflijk veel geleerd in Hilversum. Dat ik nu toch iets terug mag doen. Dat gevoel heb ik een beetje. En dat ik samen met een heleboel anderen, onder andere de zus van Rick, Annelies, en nog een paar fantastische mensen... zijn missie voort mag zetten. Geeft een heel goed gevoel dat niet... want hij heeft zoveel betekend, zoveel gedaan. En het zou verschrikkelijk zonde zijn als dat geen doorgang kon vinden.
0: Ja, duidelijk. Dank voor je verhaal en succes met alles wat je doet. Hielke Bos is dat, woordvoerder en het gezicht van de Stichting Rik. I've been

0: Chef Special, C'est la vie, zo heet het liedje. Ik schrok hier even, jullie dachten dat het staaltje kattenkwaad was. Nee, ik was gewoon heel even door de warmte de draad kwijt. Dat is ook niet handig eigenlijk op de radio. Ja, dat is de vraag van vandaag. Wat voor kattenkwaad hebt u vroeger uitgehaald? We hebben al heel wat voorbij horen komen. En hier zijn er nog een paar. Een audio-appje van Pim bijvoorbeeld.
1: Vroeger had je nog van die camera's die je dan moest opdraaien met een rolletje erin. Maar als je daar geen rolletje in deed en kon je maar opdraaien, kon die ook flitsen. En dan gingen we met de camera naar de zijkant van een drukke weg. En dan gingen we daar in de bosjes liggen. En elke keer als er een auto voorbij kwam, dan drukte hij dat flitsapparaat af. Dan dachten mensen natuurlijk dat ze geflitst werden. Tot de wijkagent zelf geflitst hadden en die ons uit de bosjes kwam halen. Toen was het al gedaan met de pret.
0: Ja, goeie dit. Bernlef die had met zijn vrienden een blok hout ingepakt in cadeaupapier en dat langs de kant van de weg gelegd. Iemand die vond dat, een meneer, die pakte het uit en die was toch een beetje verbolgen dat er geen echte verrassing in zat. Esther Paulus deed aan belletje trekken, maar dat bleek op een gegeven moment dat niemand opendeed op dat bewuste adres. Een dag later bleek dat de mevrouw die daar woonde dood op bed lag. Mijn moeder bedacht dat ze misschien een hartaanval had gekregen van mijn belletjes. Niet erg geruststellend voor een achtjarige. En ik heb lang met een schuldgevoel rondgelopen en nooit meer belletje getrokken. Dus die moeder heeft dat misschien ook wel gebruikt om haar eens even een lesje te leren. Dan Hans Roelofs, die besloot 55 jaar geleden samen met vrienden dat het leuk zou zijn om de bordjes bij de Apeldoornse Vierdaagse om te draaien. Uiteindelijk hebben we wel gelachen, zegt hij, toen heel veel mensen de verkeerde kant op gingen. Maar ze moesten het wel herstellen van hun moeder. Kijk, dan komt die moeder weer om de hoek. En dat is dan het geweten natuurlijk. Karin van der Winkel die deed in 1959 Fim in plaats van suiker in de thee van de juf. Fim, weet u, dat is dat schuurpoeder. De jonge generatie kent dat niet, maar wij weten wat het is. Fim in zo'n bus. Deed ze om niet langer het lievelingetje van de juf te zijn. En dat heeft ze geweten ook, want de juf die sluurde mij aan mijn paardenstaart door de klas. Dat kon nog in die tijd. En dan Elise, die deed ook een belletje trekken bij niemand minder dan Joost Prinsen, toen hij nog Erik Engert speelde in de Stratenmaker op Zeeshow. Het ging steeds goed, zegt ze, tot we een keer te laat wegrenden. Oh, wat was hij boos. Hij was het helemaal zat en we hebben het maar nooit meer gedaan. Dan aan de lijn, Debbie Klootwijk uit Garstenbrug. Debbie.
2: Hallo, hoi.
0: Goeiedag. We gaan terug naar de jaren 70. Jij was tiener. En vertel, wat gebeurde er?
2: Vanaf de MAVO aan de overkant een hervormde kerk. En daar hadden wij zo ons hoekje, stiekem sigaretjes roken en dergelijke. En daar was commentaar op gekomen. Dus wij hebben revanche genomen, althans, ik bleek. Ouderwetse kauwgom, die nog echt plakte en steen werd. Hebben we heel het kerkslot, dichtgestopt.
0: Ja, van die bazooka kauwgom bedoel jij?
2: Ja, bazooka en ja. Steamerol, maar die ouderwetse, ja, dat werd echt steen, hè? Ja,
0: daar kon je goede bellen mee blazen altijd.
2: Ja, dat zeer zeker. Maar het slot netjes goed opgevuld, met luciferstokjes aangeduwd. En ja, de volgende dag, de directeur van de school in de klas, aangezien ik wel vaker iets uitschat, was de vinger naar mij. En ik was altijd wel zo eerlijk van, dat heb ik gedaan, dat klopt.
0: Ja.
2: Ja, dat is niet altijd handig, maar oké. Dat was dan een sanctie. En kwam ook nog eens een keer een ouderling van die kerk. Die kwam ook nog eens...
0: Een preekhouder natuurlijk.
2: Zo, een hele preek.
0: Ja. Zeg maar, jij was sowieso iemand die wel vaker dingen uithaalde dus. Hè? Wat heb je nog meer gedaan?
2: De kippen en de eieren. Kippeneieren en de eendeieren omgeruild. Ik had een één gekregen. Voor handen nabij.
0: Ja.
2: Suiker in de benzinetank.
0: Kijk, Debbie, we weten genoeg. Het is goed gekomen met je, gelukkig. Dankjewel voor het reageren. Zeg ik tegen iedereen, dit was hem, de villa voor nu. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens u een prettige maandag. Goeie. Villa
3: VTT. Samen Max.
4: NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
7: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van.

0: ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
6: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemiddag. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Zometeen legt de decaan uit waarom ze dat daar graag willen. Nu is het nieuws, Sip van der Linden.
8: Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van gas. Door de verwachte warmte worden meerdere evenementen geannuleerd of aangepast. Zo worden bij de TT in Assen komend weekend waterpunten neergezet. Daar kunnen bezoekers hun zelf meegebrachte flesjes vullen. In Zeewolde gaat er een streep door de triathlon. Dat is een flinke tegenvaller voor de organisatie.
9: Wij zijn een heel jaar bezig geweest met de voorbereiding. En dan moet je meer dan 1000 deelnemers gaan afzeggen. Je vrijwilligers, wat er ook per dag 150 zijn. En alle toeleveranciers zijn we nu aan het afbellen. Dus het is allemaal heel lastig en heel vervelend voor iedereen. Er zitten heel wat kosten aan verbonden, maar het zij zo.
8: Ook Rijkswaterstaat neemt maatregelen vanwege het warme weer. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech moeten wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De storing op Eindhoven Airport is voorbij. Technische problemen in de luchtverkeerstoren legden het vliegverkeer tussen 11:30 en 3:00 plat. In die paar uur zijn vliegtuigen uitgeweken naar Rotterdam, Maastricht en Wezen in Duitsland. Voor zijn rol bij de mislukte staat van beleg in Zuid-Korea is een voormalige minister veroordeeld tot 25 jaar cel.

0: In december 2024 wilde president Yoon het parlement buitenspel zetten. Volgens de rechter speelde oud-minister van Justitie Park Soon-jae daarbij een belangrijke rol. Een man van 45 is op het strand van Vlissingen overreden door een tractor. Het gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en over bedwansen. Volgens de Studentenvakbond lappen verhuurders de regels aan hun laars. Internationale studenten maken er vaak geen melding van, zegt de vakbond bij 1Vandaag.
1: Het komt ook vooral dat internationale studenten niet zo goed weten dat ze rechten hebben. Ja, je hebt als huurder best wel veel recht in Nederland. Maar goed, als je uit het buitenland komt, dan is dat niet altijd iets waar je naar kijkt of wat je wordt voorgelicht. Dus wij pleiten echt dat bijvoorbeeld onderwijsinstellingen voorlichting erover gaan geven of dat huurteams hun website in het Engels aanbieden.
0: Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor de mannen. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden.
2: Hoe is het op de weg vanmiddag, Rijn Baardmans?
3: Het is iets drukker dan normaal, 270 kilometer file. De avondspits komt op gang, onder andere op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is je vertraging een kwartier door een ongeluk. En ook op de A28 rijd je de file in de richting van Zwolle tussen Nijkerk en Alfrit Ermelo. 8 kilometer met 25 minuten vertraging door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is er dicht en naar verwachting duurt dat nog tot 16:30. De A58 tot slot richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West is het aansluiten. 30 minuten door een ongeluk, wel is de weg daar inmiddels weer vrij.
2: Zijn opkomst in de politiek was stormachtig, maar zijn premierschap kwam nooit van de grond. Keir Starmer stopt ermee.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Een bijzondere rechtszaak in Den Haag vandaag. De verslaggever Mark Hamer.
10: Dat een tot Nederlander genaturaliseerde Rwandees in Den Haag voor de rechter staat voor genocide is al bijzonder. Vandaag kwam er nog eens bij dat 5 slachtoffers, overgekomen uit Rwanda, ook verschenen in de rechtbank. Het was een emotioneel verhaal en ze kwamen ook met een oproep naar de verdachte. Ontken niet langer.
2: In Nederland is het warm, in de rest van Europa ook. Correspondent Angelo van Schaik probeert in Rome het hoofd koel te houden.
11: Het is nu 33

0: graden in huis. Het enige wat ik heb is een ventilator, zodat ik nog een beetje aan werken toekom. Maar ik kan je melden, het is hier goed warm in huis.
1: Maar eerst, de Britse premier Keir Starmer treedt dan toch af. Het einde van zijn premierschap kwam na een erg hobbelige weg.
2: Strength through fairness. That is my compass in this world.
3: Keir Starmer is altijd een atypische politicus geweest. Hij maakt op relatief late leeftijd zijn intrede in de Britse politiek. Maar zijn opkomst was stormachtig.
4: It is the honor and the privilege of my life to be elected as leader of the Labour Party.
3: 5 jaar nadat hij een zetel in het lagerhuis had veroverd, was hij al leider van de Britse Sociaaldemocraten. En hij kwam met een belofte voor zijn kiezers.
5: A vote for Labour is a vote for stability. A vote to stop the chaos.
3: Na de bestuurlijke chaos en de vele premierswisselingen onder de conservatieven beloofde hij rust en stabiliteit.
5: Our offer is to reset both our economy and our politics.
3: Starmer was dan wel misschien een tikkie saai en bureaucratisch.
5: But a vote for Labour is a vote to turn the page on all that. Because we have a long-term plan to rebuild Britain.
3: Maar wel een serieuze leider met een lange termijn visie.
6: Thank you, thank you. We did it!
3: Het leverde hem een klinkende verkiezingsoverwinning op in 2024. Labour won bijna 2/3 van de zetels in het lagerhuis.
6: Change begins now.
3: Maar wat die verandering betekende, werd nooit duidelijk. Hij lanceerde weliswaar het ene na het andere voorstel.
7: But as the Prime Minister headed to Parliament this morning, a U-turn was very much on the way.
3: Maar die leken vaak onderdacht.
5: I recognize that people are still feeling the pressure of the cost of living crisis.
3: Zoals het schrappen van de energiesubsidie voor miljoenen bejaarden. Telkens was het.
8: Sir Keir Starmer has U-turned again.
3: Want steeds weer volgde hetzelfde patroon. Opstand in de Labour-fractie, verontwaardiging in het land en vervolgens terugtrekkende bewegingen vanuit Downing Street.
8: Sir Keir Starmer came into power promising change.
9: Change, change, change, change, change, change, change, change, change, change.
8: The only thing he's changed is his mind.
3: Voor de conservatieve oppositie was het prijsschieten.
10: The Winterfield allowance, U-turn. Waspy women, U-turn. The two-child benefit cap, U-turn. Grooming gangs inquiry, U-turn. The family farms tax, U-turn. Digital ID, U-turn. Jury trials.
3: Starmer werd zo de koning van de U-bochten.
10: The reason he U-turns all the time is because he is clueless.
3: Zijn populariteit bereikt al snel een historisch dieptepunt. Zo kwam zijn premierschap nooit echt van de grond.
5: The purpose of the coalition of the willing is to help deliver a peace that can last.
3: Alleen met zijn buitenlandbeleid haalde hij tastbare resultaten. Hij nam het initiatief voor een coalition of the willing om Oekraïne te steunen.
5: We are not the Britain of the Brexit years anymore.
3: Hij haalde de banden aan met de Europese Unie.
5: To build a stronger Europe and a more European NATO, underpinned by deeper links between the UK and the EU.
3: En sloot als eerste een handelsdeal met Donald Trump.
5: Now, of course, we are the first country to secure such a deal with the United States.
3: Maar ironisch genoeg was het zijn buitenlandbeleid dat hem de kop kostte, met de aanstelling van het Labour-zwaargewicht Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een besluit waar Starmer diepe spijt van kreeg.
5: I regret appointing him. If I knew then what I know now, he would never have been anywhere near government.
3: Mandelson bleek namelijk een tikkende tijdbom door zijn contacten met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.
5: I am sorry. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him.
3: Maar die excuses kwamen te laat. Het was het begin van het einde voor Keir Starmer.
11: Labour has suffered huge losses.
3: En de verpletterende nederlaag bij de lokale verkiezingen op 7 mei gaven het laatste zetje.
11: The Labour Party is set for an historic defeat.
3: Zo eindigde zijn premierschap in een paradox. Zijn regering beschikte over een overweldigende meerderheid, maar miste richting en draagvlak. Macht had hij genoeg, alleen geen vaste grond onder zijn voeten.
1: En u hoorde hem al, correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst. Arjen, hoe nam hij afscheid, Starmer?
12: Met een toespraak, met een lange aanloop naar dat hele moeilijke besluit dat hij vandaag nam. Eerst blikte hij terug op het moment dat hij het leiderschap van Labour overnam 6 jaar geleden. Een moment dat de partij in een diep dal zat. En hij was bijzonder trots dat hij Labour na 14 lange jaren in oppositie weer aan de macht kon brengen. Hè, met die klinkende verkiezingsoverwinning in 2024. Vervolgens somde hij op wat hij als zijn successen beschouwde. En hij wilde hiermee even zijn politieke nalatenschap vastleggen. Maar toen kwam hij aan bij dat moeilijke moment. Het moeilijkste moment van zijn premierschap. Want dit weekend stelde hij zichzelf de vraag: ben ik de man die Labour bij de volgende verkiezingen tot een nieuwe overwinning kan leiden? Nou, de afgelopen dagen sprak je daarover met tal van ministers en andere partijgenoten. En het antwoord van zijn partij was glashelder. Die heeft geen vertrouwen meer in Starmer als partijleider. En dus was er volgens Starmer maar één conclusie mogelijk.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
12: Nou, je hoort hoe hij hier volschiet aan het einde van zijn speech. Hij zegt dat hij na zijn ontslag meer tijd gaat besteden aan de allerbelangrijkste baan, om de beste echtgenoot te zijn voor zijn vrouw die hem door dik en dun gesteund heeft. En hij wil ook de beste vader zijn voor zijn kinderen. Ja, een opvallend einde van zijn speech, want hij sprak zelden zo openlijk over zijn gezin. Hij waakte altijd als een havik over de privacy van zijn familie, die hij zoveel mogelijk buiten de publiciteit wilde houden. Nou, Starmer kwam altijd over als stijf en weinig charismatisch. Maar hier ging even het masker af en zagen we een erg emotionele Starmer die afscheid nam.
1: En gaat hij nu ook direct thuis zijn bij zijn kinderen en zijn vrouw? Of zien we hem de komende tijd nog in de politiek? Hoe werkt dat in Engeland?
12: Ja, we zien hem voorlopig nog wel. Tussen 19 en 16 juli krijgen rivalen van Starmer de kans om zichzelf naar voren te schuiven als opvolger van Starmer. Nou, eentje heeft zich al gemeld. Dat is Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die vandaag stopt als burgemeester en vandaag plaatsneemt in het lagerhuis. Want vorige week won hij een tussentijdse verkiezing voor een lagerhuiszetel. Nou, als er meerdere kandidaten zich melden, dan komt er een leiderschapsverkiezing, waarbij de partijleden van Labour het laatste woord krijgen. Als er maar één kandidaat is, Burnham dus bijvoorbeeld, dan komt er geen stemming van de partijleden en dan zou het helaas heel snel kunnen gaan. Nou, wat het ook gaat worden, het is de bedoeling dat Labour voor het einde van de parlementaire zomerreces in september een nieuwe partijleider heeft en daarmee dus ook een nieuwe premier. Maar tot die tijd blijft Keir Starmer nog in 10 Downing Street.
1: Later in deze uitzending, Arjen, dan praten we door over Keir Starmer en over zijn opvolging. Maar voor nu, dankjewel.
13: Tot 6 uur.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Een bijzondere dag vandaag in de rechtbank in Den Haag. 5 slachtoffers van de genocide in Rwanda in 1994 legden daar een verklaring af. In de zaak staat een Rwandees terecht die hier in Nederland woont en inmiddels ook Nederlander is. Verslaggever Mark Hamer was erbij.
15: De voorzitter van de rechtbank startte vanochtend als volgt.
16: Wat de zitting vandaag bijzonder maakt is de aanwezigheid van 5 van de 9 slachtoffers die zich in deze zaak gesteld hebben.
15: En een van de aanwezigen wilde zelf ook iets zeggen tegen de rechtbank.
17: We verwachten rechtvaardigheid van deze rechtbank. Bedankt voor jullie het welkom en we zijn bereid om de video te gaan volgen.
15: Want op die manier werden de verklaringen van de slachtoffers voorgehouden. In een video die 1,5 uur duurde, vertelden de 9 slachtoffers allereerst wat ze in april 1994 hebben meegemaakt. Als zij als Tutsi's werden aangevallen door de Hutus. Maar eerst even waar de zaak om draait. De verdachte. Officier van justitie Mirjam Blom over hem.
18: Hij wordt ervan verdacht dat hij als lokaal bestuurder een rol heeft gespeeld in allereerst een plunder- en aanvalstocht waarbij huizen van Tutsi's werden geplunderd, vernield en waarbij ze ook uit hun huizen zijn verdreven. Daarna zijn er zo'n 3000 Tutsi's vermoord in een stadion waar zij naartoe waren gedreven. En hij wordt er ook van verdacht daar aan mee te hebben gedaan. Dus ook het plegen van genocide wordt hem verweten.
15: We hoorden vandaag de slachtofferverklaringen. Zijn deze mensen ook getuigen?
18: Ja, deze mensen zijn ook allemaal als getuigen gehoord. Eerst door de Nederlandse politie en daarna door de Nederlandse rechtercommissaris in Rwanda. En ze hebben allemaal verklaringen afgelegd die belangrijk zijn voor het bewijs.
15: Want zij hebben hem gezien op die tocht en in het stadion?
18: Ja, veel getuigen hebben hem gezien tijdens de tocht. En ook veel getuigen hebben hem gezien in het stadion. En hebben ook gezien wat hij daar heeft gedaan.
15: Want hij heeft ook zelf gemoord?
18: Ja, dat klopt. Hij wordt ervan verdacht dat hij een rol heeft gespeeld in het vermoorden van al die mensen in dat stadion, doordat hij zelf een handgranaat heeft gegooid.
15: Aangrijpend waren de verklaringen van de slachtoffers, waarin ze vertelden hoe ze de gruweldaden zelf overleefden. Maar hoe hun dierbaren werden vermoord. Hoe ze verder moesten met het leven, met de pijn. En hoe ze dat nog steeds voelen. Officier van Justitie, Mirjam Blom.
18: We hebben deze slachtoffers vandaag horen spreken op zitting. En wij hebben ook gehoord hoe belangrijk het voor hen is dat deze zaak hier, zelfs na 32 jaar, wordt berecht. We hebben gehoord hoe, hoe de gevolgen van de genocide voor hen nog steeds invoelbaar zijn, zoveel jaren later. En ook is het heel belangrijk voor deze mensen dat het mogelijk is voor hun om deze rechtszaak hier in Nederland bij te wonen. Om er echt bij te kunnen zijn, om te zien hoe er recht wordt gedaan.
15: De verdachte ontkent. Wat is zijn verklaring?
18: Zijn verklaring is dat hij wel in de omgeving was van waar deze feiten zich afspeelden, maar dat hij thuis was en dat hij verder geen rol heeft gespeeld in de plundering, ook niet in de vernietiging, ook niet in de opruiming en ook niet in de genocide.
15: De slachtoffers vinden dat hij zijn daden moet toegeven. Gedraag je als een man, zei iemand. Een ander zei, ontken niet, ik heb het je zien doen. Morgen komt het Openbaar Ministerie met de strafeis.
1: Een verslag vanuit de rechtbank was dat van Mark Hamer. Sid, wat melden andere Nederlandse media?
13: Het Parool heeft meer bekendgemaakt over een man die wordt verdacht van het vermoorden van zijn vrouw. Hij zou haar hebben vergiftigd en haar hoofd mogelijk onder water hebben gehouden, waardoor ze geen lucht meer kreeg. De vrouw uit Amsterdam werkte bij ABN AMRO. Dat werd in maart landelijk nieuws, toen een paar dagen later ook een directe collega dood werd gevonden. Later bleek dat die twee zaken niets met elkaar te maken hebben. Omroep Zeeland is in de declaraties van statenleden gedoken. De fracties krijgen sinds kort meer geld om te vergaderen. Maar één politicus maakt daar wel heel gretig gebruik van. Martin Bos van Forum voor Democratie maakte duizenden euro's belastinggeld op aan biefstuk, bier en kaviaar
19: tijdens het vergaderen. Nou, wij hebben hier één keer in het jaar wel eens een pizzaavond, maar veel gekker wordt het hier toch niet?
13: Nee, ja, tijdens een vergadering dus. Andere politieke partijen komen lang niet aan zulke hoge bedragen daarvoor. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge reageert.
20: Forum voor Democratie maakt het echt wel heel bont. En ja, dat gaat echt wel alle perken te buiten. Als je dat opmaakt aan uit eten gaan, dan heb je echt niet begrepen waarvoor dat geld bedoeld is.
13: Ja, Martin Bos reageert tegenover Omroep Zeeland met ontkenning en verdachtmakingen ook richting de jongen. Hij benadrukt dat hij geen regels heeft overtreden. Sportief directeur Jan Lammers van de Grand Prix in Zandvoort blikt bij BNR terug op de afgelopen jaren. Hij is trots op de organisatie van het Formule 1 evenement, maar heeft wel kritiek op de gemeente. 2 jaar geleden voerde Zandvoort een fun tax in, een belasting van 3 euro voor bezoekers van grote evenementen, zoals dus die Dutch Grand Prix.
21: Toen het eenmaal liep en er geen risico meer was en ze alleen maar in de zijspan hoefden te springen, toen werd daar een beetje op gereageerd. Nou, dat hebben we natuurlijk nooit zo gewaardeerd. En nu, we zijn een volwassen organisatie, dus we hebben er gewoon omgang mee gevonden. Maar goed, het is wat het is en ik denk dat we gewoon heel positief op een fantastisch evenement kunnen terugkijken.
13: Ja, en die laatste Grand Prix in Zandvoort die wordt dus van 21 tot en met 23 augustus verreden. Bij NOC zijn ze vanmorgen naar Amsterdam Centraal gegaan om met mensen te spreken die naar Parijs vertrokken met de trein.
19: Lekker warm daar.
13: Het is vandaag de warmste dag ooit in Frankrijk. Dat is voor veel toeristen natuurlijk wel iets waar ze tegenop zien. Heel veel lopen of heuvels op of af of terrasjes pakken, dat is er dan niet bij. De meeste mensen die denken nu meer aan het bezoeken van musea, want daar is het lekker koel. Maar de reis afzeggen, dat deed geen van de ondervraagden.
1: Nee, want je hebt natuurlijk toch alles gewoon geregeld en betaald en er vooral ook naar uitgekeken.
13: Ja, precies. Dat zou ik ook niet doen, denk ik.
1: Nee, ik ook niet. Rijn Baardmans, hoe gaat het op de weg?
22: Ja, het is iets drukker dan normaal met 340 kilometer file. Verderweg de meeste vertraging loop je op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 20 kilometer. Je hebt meer dan een uur vertraging.

0: She's Not There, Zombies. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. De universiteit heeft dit plan laten toetsen door het College voor de Rechten van de Mens. Het gaat gelden voor de studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek vanaf het studiejaar 2027-28. Henry Wery, decaan bij de opleiding, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: U heeft zich hard gemaakt voor dit voorkeursbeleid. Waarom is het belangrijk voor u?
1: Ja, het is voor ons belangrijk omdat we eigenlijk iedereen de mogelijkheid willen bieden. We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En het is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden. En daar maken wij ons heel hard voor.
0: Ja, want hoe komt het dat jullie, want u zegt we kunnen heel veel talent niet bereiken. Daarmee bedoelt u, we bereiken vrouwen niet. Hoe komt dat?
1: Ja, we denken dat dat heel erg te maken heeft ook eigenlijk met het hele traject voor de universiteit. Hè, want wil je dit aanpakken, dat gaat niet alleen over de dingen die wij kunnen doen. Dat begint waarschijnlijk al op de kleuterschool. Is echt een beeld dat geschapen wordt. En daar,
0: nog steeds, hè?
1: Ja, nog steeds. Ja. En dat, dat willen we, ja, dat willen we aanpakken.
0: Dus wat jullie kunnen doen is dit beleid, dus studieplaatsen reserveren voor vrouwen. Om hoeveel plekken gaat het?
1: Nou, in totaal hebben wij 440 plekken te vergeven voor eerstejaars bachelorstudenten. 30%, 132 plekken voor vrouwen.
0: 132,
1: ja.
0: En is er ook animo? Zijn er ook 132 vrouwen die deze opleiding
1: veel meer
0: willen
1: dan
0: doen?
1: Dat.
0: Oh ja?
1: Ja, absoluut. Nou, we hadden dit jaar 4.300 aanmeldingen. 4.300 aanmeldingen. We kunnen 1 op de 10 aannemen. Je kunt ervan uitgaan dat, nou, pak een beet 1500 van die studenten allemaal uitermate geschikt zijn om onze opleiding te doen. Dus heel veel geschikte studenten moeten we helaas afwijzen. En er zijn veel meer dan 132 vrouwen bij. Ja. Dus de vrouwen die wij willen aannemen, die zijn ook allemaal door een hele zware selectie gekomen.
0: Dus een ongelooflijk populaire opleiding.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Dit gaat dus specifiek om die luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, maar over de hele linie is de instroom van vrouwen in technische opleidingen laag. Wat zijn andere maatregelen die u neemt om vrouwen aan deze opleiding te laten starten?
1: Ja, we hebben in het verleden eigenlijk van alles geprobeerd. Het heeft natuurlijk heel erg veel te maken met imago. Je moet rolmodellen hebben. We hebben veel meer vrouwelijke wetenschappelijke staf ook, die kunnen laten zien van dit is niet een typische mannenopleiding. We hebben ook heel erg gekeken naar de onderwerpen waar we aan werken. Hoe we dingen verwoorden. Je moet ook in de wijze waarop je in feite je vak onder de aandacht brengt, ook heel erg letten op de manier waarop je dingen naar buiten brengt. Ja. Al dat soort zaken hebben we gedaan. Er wordt ook gedaan aan voorlichting op middelbare scholen. Maar dat is een helse klus.
0: Ja, maar hoe je dingen verwoordt, wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, er wordt, als,

0: het gaat over gender bias, moet je ook echt er goed op letten. Dat gaat ook bij werven van mensen. Welk taalgebruik je daar hanteert. We hebben bijvoorbeeld ook gekeken, en het lijkt erop dat vrouwen ook heel erg kijken naar de purpose, naar het doel. Waarom doen we dingen ook? Ja. En dat willen we natuurlijk bij al onze studenten. Maar het gaat bij ons, bij een lucht- en ruimtevaartopleiding, niet over de boutjes en de moertjes, maar het gaat waarom doen
1: waarom
0: we dat?
1: Doe
0: waar
1: je
0: zijn
1: dit?
0: We mee bezig? Ja. En dat soort zaken, daar hebben we echt heel erg veel aandacht ook aan besteed. Ja. En de woorden die je gebruikt, ja, je moet natuurlijk niet de indruk wekken dat we hier mannen aan het zoeken zijn. We zijn mannen en vrouwen aan het zoeken. Ja.
1: Helder. Ja. Wat betekent dit voor de mannen die graag willen?
0: Nou, dat betekent voor de mannen die gaan willen dat hun kans om aangenomen te worden ietsjes kleiner wordt. En voor de vrouwen, omdat dat een minderheid wordt, wordt dat wel wat meer. Mm. Maar het zijn relatief kleine aantallen waar je over praat nog.
1: Ja. Heel hartelijk dank, Henry Weri, decaan bij de opleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 16:30, hier is Sid met de hoofdpunten.
8: De explosie in een aardgasterminal in Qatar heeft aan zeker 13 mensen het leven gekost. Er zijn meer dan 60 gewonden. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk, niet om een aanval of een sabotage. Kinderarts Karoy Illy is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes niet serieus genomen werden. Illy zat in het Outbreak Management Team. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Ook zijn er klachten over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden de studenten gedwongen om met foute verhuurders in zee te gaan door het grote kamertekort. Vanwege de hitte worden deze week een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse.
1: Peter Kuipers-Munneke, hier bij de koffieautomaat gaat het eigenlijk alleen maar over hoe warm het is en hoe warm het gaat worden. En toen kreeg ik net een berichtje van mijn vriend, die was buiten, die zei, het is eigenlijk heerlijk weer.
9: Ja, het is namelijk ook heerlijk weer, dat is zeker zo. En weet je wat ik eerlijk gezegd denk dat er aan de hand is? Kijk, de weersverwachting voor de komende week is echt zo al in steen gebeiteld, dat we die hitte die nog moet komen, nu al zien aankomen. En dat betekent dat we ook wel heel erg veel van onze luisteraars en lezers en kijkers bij de NOS vragen. Omdat de echte hitte die begint eigenlijk pas overmorgen, woensdag. En die houdt dan aan tot en met vrijdag en in een deel van het land ook tot zaterdag. En dat betekent dat er een hele lange aanloop is vandaag, waarvan ik zelf zou zeggen, nou, dit is prima Nederlands zomerweer.
1: Ja.
9: Dus dat is wel goed om eventjes te benadrukken. Dat, het kan natuurlijk best zijn dat je het nu heel warm vindt. Maar als je dat al vindt, ja, dan moet je even schrijven. schrap zetten voor de rest van de week. Als je nu buiten bent en je denkt, goh, het is eigenlijk best lekker, dan geef ik je groot gelijk.
1: Ja, en dan is het morgen nog een beetje zoals vandaag?
9: Ja, morgen komt er 1 of 2 graden bij de temperatuur van nu. Het is zonnig en droog en het wordt dan in het noorden zo'n 27 graden. En in het zuiden wordt het dan opnieuw 30 of 31 graden. De wind die komt nu nog uit het noordoosten. Dat is een beetje de koelere hoek van

0: Europa. Daardoor wordt het niet zo warm. Maar de warmte die zich nu aan het opbouwen is in bijvoorbeeld Frankrijk en in Zwitserland en het zuiden van Duitsland, die komt vanaf woensdag naar ons toe. En dat komt omdat de wind dan is gaan draaien naar het zuidoosten. En dan komt die hitte ook naar ons toe. En dat levert woensdag dan temperaturen op van zo'n 34 graden. Donderdag wordt het gemiddeld in het land zo'n 33 graden, maar wel met uitschieters naar zo'n 36, misschien 37 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. En vrijdag wordt naar alle waarschijnlijkheid de warmste dag van de week, waar mogelijk temperatuurrecords voor de maand juni gebroken gaan worden. Want dan lijkt het erop dat het in het midden van het land 37 graden gaat worden en in andere delen van het land misschien nog wel iets meer.
1: Rijn, hoe gaat het op de weg?
2: Ja, de avondspits is goed begonnen, vooral in de Randstad en Noord-Brabant. 360 kilometer file in totaal. Zo ook op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Beland je in de file, een half uur oponthoud. De A16 dan Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum doe je er een half uur langer over. En op de A58 Eindhoven richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Oorschot en knooppunt De Baars. De weg is weer vrij, maar reken er 10 tot 15 minuten extra bij.
1: In Zuid-Europese landen is het deze dagen snikken en puffen. Zometeen onze correspondenten daar.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden. iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Dielke Teertstra.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is warm in Europa. Hitterecords worden op meerdere plaatsen gebroken. Door klimaatverandering worden hittegolven extremer. Onze correspondenten merken het ook. Angelo van Schaik probeert in Rome zijn hoofd koel te houden.
8: Zo. De rolluiken nog maar weer even verder dicht, zodat de zon niet naar binnen kan. Alle ramen open, waardoor het een beetje kan doorwaaien in huis. Het is nu 33 graden in huis en ik heb geen airco. Het enige wat ik heb is een ventilator. En die staat dan ook op mijn bureaustoel gericht, zodat ik nog een beetje aan werken toekom. Maar ik kan je melden, het is hier goed warm in huis.
1: Onze correspondent Saskia Houtuin is in Frankrijk.
9: In Parijs, waar ik woon, is het heel erg heet. De gevoelstemperatuur ligt er nog een stuk hoger, omdat de gebouwen en de straten de warmte als het ware vasthouden. Vooral de nachten die zijn pittig, dat zijn echt tropische nachten. We hebben jonge kinderen en naar school gaan wordt nu sterk afgeraden. Dus wij staan vanaf morgen op een camping tussen de bomen in de schaduw met een zwembad. Zodat we niet thuis met twee kleine koters in het donker hoeven te zitten met de luiken gesloten.
1: Meralde Bruyne vanuit Madrid, waar ze toch wel zijn voorbereid op warme temperaturen, vertelt hoe ze er daar nu mee omgaan.
10: Ja, mensen die zijn die hitte natuurlijk hier best wel gewend en het leven is er al op aangepast. Mensen beginnen vroeger, doen tussen de middag weinig en later op de avond gaan ze pas weer de deur uit. Maar wat je nu ziet, de mensen die op straat zijn, want er zijn minder mensen op straat, die lopen bijvoorbeeld in de schaduw. Of je ziet zelfs mensen met paraplu's lopen tegen de zon. Hier in Madrid is het een droge hitte. Dat is soms best wel fijn, want aan de kust, ja, daar heb je meer dat benauwde gevoel eigenlijk.
1: In Madrid kiezen mensen dus voor de schaduwkant van de straat. In Rome ziet correspondent Angelo van Schaik ook maar weinig mensen.
8: Het is nu 1:30 en er zijn eigenlijk opvallend weinig mensen op straat. Dat is ook een van de adviezen die de Italiaanse overheid geeft. Het heet van de dag zoveel mogelijk binnen blijven, uit de zon blijven. Inmiddels hebben 8 Italiaanse steden vandaag een Bolino Rosso gekregen. Dat is code rood vanwege de hitte. Dat zijn de meeste steden daarvan zijn in het noorden van Italië. Milaan, Turijn en Bologna onder andere. En dat houdt in dat inderdaad uit de zon moet blijven op de heetste van de dag. Veel water moet drinken. En dat je de zwakken in de samenleving, dus ouderen en zieken, en zo beter in de gaten moet houden. 42 steden in Italië hebben een zogenaamde Bollino Arancione, dus het code oranje gekregen. Daar valt Rome ook onder. En het is hier dan misschien minder warm, vooral minder vochtig dan in het noorden van Italië. Maar het is nog steeds 35 graden. En er staat een heel klein beetje wind, waardoor het iets aangenamer wordt. Maar het is goed warm.
1: In Frankrijk zijn ze alert. Inmiddels zijn daar 3 mensen overleden aan de gevolgen van hitte.
9: Frankrijk heeft sinds 2004 een alarmsysteem. En dat hebben ze gedaan omdat 2003 een rampjaar was. Vanwege de hitte in augustus kwamen toen 15.000 mensen om het leven. En dat alarmsysteem dat werkt met kleurcodes. Code oranje, code rood. In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Zegt correspondent Saskia Houtuin. In alle 3 de landen maken ze zich zorgen om de stijgende temperaturen.
8: De grootste zorg van de Italiaanse overheid is het grote aantal sterfgevallen als gevolg van de hitte. Vorig jaar, zomer 2025, zijn er volgens schattingen ruim 4500 mensen overleden als gevolg van de grote hitte, vanwege de hittegolven. En de Italiaanse overheid wil met deze maatregelen voorkomen dat dat dit jaar weer gebeurt. Mensen wordt echt aangeraden binnen te blijven. Het heet van de dag niet buiten te komen. Uit de zon te blijven. Veel water te drinken. En veel fruit te eten. Te matigen met alcohol. Om te voorkomen dat ook dit jaar er weer veel mensen overlijden als gevolg van de hitte.
9: Een grote zorg is het welzijn van ouderen. Hen wordt afgeraden om deze week met het OV te reizen. En er wordt ook echt opgeroepen om naar ouderen om te kijken. Er is ook een grote vrees voor bosbranden. Ik ben op dit moment voor een verhaal bij een brandweerkazerne in het Zuid-Franse Hérault, waar ze zich opmaken voor een nieuw seizoen van bosbranden. En ze vertelde me zojuist dat ook vanwege deze grote hittegolf het hier extreem droog is. En dat er een groot risico is op veel natuurbranden deze zomer.
1: Dat in Italië en Frankrijk dus. Duitsland, daar moet het ergste of het warmste dus nog komen. Correspondent Gimbal Duk vanuit Berlijn.
6: Duitsland komt vandaag een beetje bij van een bijzonder heet weekend. Met gisteren temperaturen tot 38 graden en ook zeer zwaar onweer. Nu is het even iets koeler. In veel plekken in Duitsland is het nu rond de 30 graden. Dus voor zover je van koele weer kunt spreken, is vandaag een van de koelere dagen. Want de komende dagen loopt de temperatuur weer flink op richting de 40 graden. En daarmee zou ook het record van de warmste junidag tot nu toe gemeten in Duitsland gebroken kunnen worden.
1: En daar gelden ook weer dezelfde bekende waarschuwingen.
6: Bijvoorbeeld scholieren. Zij krijgen deze week in grote delen van het land hittevrij. Dat geldt als het niet lukt om in de klas de temperatuur onder de 27 graden te krijgen. En dat is in veel scholen het geval op dit moment. En in de grote steden wordt er veel gedaan om dak- en thuislozen of mensen in slecht geïsoleerde woningen te helpen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan kerken, buurthuizen en ook musea die de deuren openen, zodat mensen daar koelte kunnen opzoeken en bijvoorbeeld een koude douche kunnen nemen. Verder staat ook de Duitse brandweer paraat voor natuurbranden. De Duitse Weerdienst heeft voor het eind van de week in grote delen van het land het op 1 na hoogste bosbrandalarm afgegeven. En ten westen van Berlijn geldt vanaf donderdag zelfs het hoogste alarm. Vanwege de droogte in Oost-Duitsland is de kans op natuurbranden daar vooral heel erg groot.
1: Onze correspondenten verspreid door Europa. Gimbal Duk, Saskia Houtuin, Angelo van Schaik en Miral de Bruyne. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar nog steeds hebben 4 op de 10 gemeenten geen nieuw college. Dat blijkt uit een overzicht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. John Bell is voorzitter van het Pericles Instituut, dat gemeenteraden traint en begeleidt. En hij is dit jaar ook formateur geweest in Nieuwegein. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: Uit onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat die formaties sinds 2014 steeds langer duren. Hoe kan dat?
11: Ja, er zijn een paar redenen voor. In eerste instantie hebben gemeenten natuurlijk ontzettend veel meer taken gekregen in de afgelopen jaren. Zeker in het sociaal domein, in de zorg. De jeugdzorg is het belangrijkste voorbeeld. Maar ook alle thuiszorg is erbij gekomen. De wet werk en bijstand is erbij gekomen. En zo zijn er nog veel meer taken. Omgevingswet, vergeet ik haast te noemen. Tegelijkertijd is het beleid ook complexer geworden. De energietransitie, klimaatadaptatie, veiligheidsdossier. Zo zijn er dus allemaal taken naar de gemeente bijgekomen. Ja, daar moet je wel met elkaar uitzien te komen.
1: Je moet over veel meer dingen afspraken maken dan vroeger.
11: Veel meer dingen afspraken maken. Veel meer dingen moet je beleid over maken. Waar ook nog heel veel politieke meningsverschillen achter zitten. Want de manier waarop je naar de jeugdzorg kijkt. Of waar je naar de klimaatadaptatie naar kijkt. Daar kunnen best wel politieke verschillen tussen zitten. Maar we zien ook dat gemeenteraden steeds meer fracties kennen. Er zijn steeds meer politieke partijen bijgekomen in de laatste jaren. Vooral ook omdat kiezers steeds specifieker zijn gaan kiezen. Want dan maakt het nogal uit of je VVD of een lokale wat meer rechtse partij stemt. Burgers zijn ook wat meer uitgesproken, wat volatieler geworden. De afgelopen tijd is er zo ontzettend veel veranderd in onze democratie. Dat het eigenlijk helemaal niet zo gek is dat het langer duurt voordat mensen eruit komen hoe ze een gemeente willen besturen.
1: Nee. Inmiddels zijn er 140 gemeenten die nog zonder college zitten van de 340. Wat is er nou veranderd? Ja.
11: Er is wel een college natuurlijk.
1: Dat is waar. Er is een college, want dat is ook anders dan bij de landelijke verkiezingen. Ze blijven wel gewoon in functie, ook de wethouders. Ze blijven gewoon aan de slag.
11: Nou, in theorie blijft een kabinet ook gewoon in functie. De controversieel verklaren en een demissionair kabinet is een verzinsel in Den Haag. Je kunt namelijk gewoon doorgaan. Dat is bij Rutte 4 tenslotte ook zo gegaan. Rutte 3 was misschien wel het meest effectieve kabinet van de afgelopen 20 jaar, terwijl het demissionair was.
1: Dus inderdaad, dat even terzijde, want we hebben het nu nog over de gemeente. Maar wat is er nou veranderd in de manier waarop die formaties inhoudelijk verlopen?
11: Nou, wat je zeker eind vorige eeuw nog wel zat, dat lijkt heel lang geleden, maar zoveel verkiezingen is dat niet, is dat lijsttrekkers bij elkaar gingen zitten. Dat waren dan de kandidaat-wethouders en die kwartetten een beetje bij elkaar hoe ze de gemeente de komende 4 jaar gingen besturen. En dat was het dan. Van transparantie was er niet zoveel sprake, van verantwoording al helemaal niet. En iedereen geloofde wel dat die lijsttrekkers, fractievoorzitter, wethouder het allemaal het beste voor had met iedereen.
1: Want hoe zag dat er dan uit, dat kwartet, hè?
11: Nou ja, 4 hoogopgeleide, nou misschien dat niet eens, 4 notabele witte mannen die aan een collegetafel besloten hoe voortaan de gemeente zou worden bestuurd. Het wil typeren, dan is dat het wel. En tegenwoordig zijn dat veel meer, althans heb ik het zeker in Nieuwegein ervaren, inhoudelijk gesprekken over wat voor gemeente wil je zijn, wat voor samenleving wil je zijn, hoe kijk je naar de toekomst. En wordt er ook van je verlangd, en niet alleen van de formateur, maar ook van de formerende fracties, wordt er van je verlangd dat je uitlegt hoe je tot die afwegingen en die conclusies bent gekomen.
1: Ja, en dat is in Nieuwegein, waar u dus formateur was, gelukt, want daar ligt sinds deze maand een akkoord. Wat heeft u daar gedaan om die gesprekken rond te krijgen?
11: Nou, we hebben het dus vooral gehad over het toekomstperspectief en welke samenleving daar precies bij hoort. Nieuwegein, het is best een mooie, leuke gemeente. Net onder de rook van Utrecht, met grote stadsproblematiek, maar nog lang niet zo groot als Utrecht natuurlijk. Een zogeheten Newtown, dus eigenlijk een samenleving die op de een of andere manier in de jaren 80 pas is uitgevonden. Die allerlei verschillende dynamieken kent, waar je nog moet investeren in een gezamenlijke geschiedenis. En dan is het dus des te spannender als je vooruit moet kijken naar hoe de gemeente er in 2040, 2050 of 2060 eruit moet zijn. Daar leg je nu de fundamenten voor. En dat soort gesprekken hebben we eerst gevoerd.
1: Is het een probleem dat die formaties langer duren?
11: Dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ik denk dat je nu ziet de manier waarop een gemeenteraad zijn rol pakt en waarin je met elkaar voorbereidt hoe je je bestuur wil bouwen, dat je daarmee wel een zorgvuldiger puzzeltje legt dan dat je gaat zitten kwartetten, doe jij dit bij het sociaal domein en dan krijg ik dat op ruimtelijke ordening.
1: Ja. Die 4 witte mannen die het dan beslissen, hoeven we natuurlijk ook niet meer.
11: Precies. Er is ook ruimte om eens een keer een ander gesprek te voeren over wat voor samenleving je wil zijn. Maar dat is wel een moeilijker gesprek om te voeren. Dat vraagt ook gewoon eens een keer een nachtje slapen, in plaats van dat je dan maar eens eventjes een knoop doorhakt en denkt van dit is het beste wat ik eruit kan halen. En het creëren van die gezamenlijkheid erin maakt het wel een veel meer politiek gesprek, een veel meer inhoudelijk gesprek. Dus ik denk dat je per saldo wel beter af bent, omdat je een betere tekening hebt gebouwd. Laat maar een vergelijking. gelijk in geven. Je kunt natuurlijk, als je besluit een huis te bouwen, kun je gewoon naar een bouwmarkt rijden en dan koop je stenen en mortel en wat planken. En dan kun je gewoon een beetje gaan zitten timmeren en dan aan het eind van de dag zie je wel hoe je bent gekomen. Je kan ook eerst eens gaan even zitten met hoe je dan dat huis eruit wil laten zien en welke spullen je nodig hebt. Dat laatste kost meer tijd, maar het is wel zorgvuldiger.
1: Kom je wel tot iets mooiers waarschijnlijk. Veel dank, John Bell, voorzitter van het Pericles Instituut. Zit wat melden media in het buitenland.
12: In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen doodgevonden in een auto. Volgens de omroep BFM gaat het om kinderen van 2 en 4 jaar oud. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, maar de hitte in Frankrijk is het voornaamste aanknopingspunt in het onderzoek, meldt justitie. De kinderen zouden zonder medeweten van hun moeder in de auto zijn gestapt en vast komen te zitten. Een Noord-Ierse oud-politicus is schuldig bevonden aan van kindermisbruik. Jeffrey Donaldson was partijleider van de DUP in Noord-Ierland en zat ook in het lagerhuis. Het misbruik gebeurde tussen de jaren 80 en 2008. 2 jaar geleden kwam het uit. De zaak werd meermaals uitgesteld, zegt deze verslaggever van de BBC.
13: In part due to the deterioration of Sir Jeffrey's wife's health, Lady Eleanor Donaldson faces related allegations of aiding and abetting. She also denies the charges and was ultimately deemed medically unfit to stand trial on mental health grounds.
12: Ja, zijn vrouw die ziek is, staat dus ook terecht, onder meer voor het helpen bij het misbruik. Een rechtszaak in Brussel verliep vandaag niet zoals verwacht. De VRT meldt dat de verdachte de avond ervoor zijn enkelband had doorgeknipt en verdwenen was. De man stond terecht voor een schietpartij in Anderlecht, waar hij 15 jaar voor kreeg. Dat de verdachte er zo gemakkelijk vandoor kon gaan, noemt de Belgische omroep een coup de théâtre. Het OM zegt dat de verdachte niet meer reageert op oproepen om terug te komen. En veel kritiek op een nieuwe regel bij een zwemplas in de Duitse stad Halle, dat meldt de omroep MDR. Badgasten mogen daar namelijk alleen maar komen als ze goed genoeg Duits spreken. Mensen in het water moeten de regels goed kunnen begrijpen, is de uitleg. Want laatst moest er nog een kind gered worden. Dat zou de aanleiding zijn voor deze nieuwe regels, zegt deze verslaggever.
14: Anlass sei ein Vorfall, bei dem ein Kleinkind aus dem zum Teil 13 Meter tiefen See gerettet werden musste. Laut Geschäftsführer müssten die Menschen von Rettungsschwimmern angesprochen werden können und verstehen, was sie sagen.
12: Inmiddels zijn er al mensen geweigerd bij dat bad. De directeur van de zwemplas zegt dat hij kritiek op de regels begrijpt, maar dat hij zich er toch aan vast zal houden.
1: Rijn, hoe gaat het op de weg?
15: Ja, de avondspits verloopt iets drukker dan gemiddeld op maandag, met de meeste vertragingen in de Randstad en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A27, die is dicht een aantal dagen bij Gorkum. En het verkeer dat normaal in de avondspits die weg pakt, gaat nu over de A2 richting Utrecht. En daarom loop je vertraging op tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Reken op een half uur extra.

Beautiful day. You too. In Frankrijk werd begin dit jaar een spectaculaire ontdekking gedaan. Een muzikoloog ontdekte in een schrift onbekend werk van Mozart uit 1778. En zojuist was die nieuwe muziek voor het eerst te horen op de Franse radio.

0: Jet Berkhout, presentator bij NPO Klassiek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dit was maar een heel klein stukje natuurlijk. Hè. In totaal gaat het om 20 minuten nieuwe muziek. Wat is er bijna 250 jaar lang verborgen gebleven?
1: Ja, het is een schrift van 44 pagina's en daar staan 7 stukken in voor fluit en harp. En daarnaast ook compositieoefeningen die Mozart maakte voor zijn leerling. En dat schrift dat heeft dus jarenlang stof zitten vangen in het archief van het Frans Nationale Bibliotheek. Totdat de muzikoloog van dienst daar vlak voor zijn pensioen dacht, ik ga die ene stapel nog even opruimen. En toen stuitte hij dus op dit schrift.
0: De vondst van zijn leven deed.
1: Hij deed echt de vondst van zijn leven. Want hij had toevallig een paar weken daarvoor een Mozart handschrift bestudeerd. Dus dat zat nog een beetje op zijn netvlies. En toen dacht hij, wacht eens even. Die streepjes en die sleutels, die lijken eigenlijk heel erg op dat van Mozart. En dat bleek dus inderdaad zo te zijn.
0: Ja, want hoorde je dat ook meteen terug in de muziek? Is het typisch Mozart?
1: Nou, zijn er heel veel typische Mozart dingen. Kijk, je moet het wel een beetje in de niche zien van fluit harpmuziek. Het is niet zeg maar de nieuwe Don Giovanni die je meteen uit je stoel blaast of die je tot tranen toe roert. Maar je hoort zijn handtekening er heel duidelijk in terug. Het is een week geleden pas ter beschikking gekomen tot de fluitist Mathilde Calderini en de harpist Nicolas Tulies. En die moesten toen in het geheim in de radiostudio zonder ramen dit instuderen. Dus ja, voor hun is het natuurlijk ook echt de vondst van hun leven. Wow. Want zij spelen nu eigenlijk de wereldpremière van die Mozart. Althans op de radio. En je hoort, het is vrij elegant. Het is ook een tikje tuttig misschien. Het is heel vrolijk. Het is opgeruimd. Het is ook heel netjes. Ik denk ook dat het een voorbeeld was voor die leerling van Mozart. Ik heb één stukje uitgekozen waarin je wel echt typisch de Mozart handtekening terug hoort.

0: Wat is dat dan, Jet, die typische handtekening die je hier hoort?
1: Ja, dat is moeilijk om te omschrijven als het niet in hele muzikologische termen valt. Maar misschien herken je wel iets van zijn vioolconcerten of zijn pianowerk of zijn orkestwerk. Het is wel zijn zonnige, dansante, serenade, kamermuziekachtige kant. En ja, dat is dus zelfs als het voor... je moet er een beetje van houden, fluit en harp. Maar dan is het alsnog gewoon, klopt het allemaal. En dat is zo soms eigenlijk onbeschrijfelijk goed aan Mozart.
0: Nou denk ik bij Mozart vooral aan Oostenrijk, aan Wenen, aan Salzburg, maar dit lag dus in Parijs.
1: Ja, hij is op een gegeven moment weggegaan uit Oostenrijk op zijn 22e of 21e, samen met zijn moeder, eigenlijk om zijn geluk te beproeven in het buitenland. Zijn carrière liep niet zo lekker toen in Oostenrijk. En toen dacht hij, nou misschien met al mijn connecties kan ik in Parijs wel een soort doorstart maken. Nou, dat viel uiteindelijk een beetje tegen. Maar hij had onder andere werk voor een hertog, de hertog van Guine. Die was een begenadigd fluitist. En die bestelde toen bij Mozart een inmiddels beroemd geworden concert voor fluit, harp en orkest. Want zijn dochter, die speelde ook harp. Ja. En hij heeft toen later ook gevraagd om die dochter compositie les te geven. En dit schriftje, wat wij dus hebben gevonden, dat zijn dus ook die compositielessen aan die dochter. En hij heeft wel later geschreven dat die dochter beter was in harp spelen dan in componeren. Maar goed, wij hebben dus wel dat schriftje bewaard gekregen. Ja. En uiteindelijk is die carrière in Parijs niet van de grond gekomen. Ook mede door het feit dat de moeder van Mozart overleed. En die hield eigenlijk altijd een beetje een oogje in het zeil voor Mozart. En toen is hij daarna weer teruggekeerd naar Oostenrijk.
0: En daar is het toch weer goed gekomen, ook met de carrière.
1: Ja, nou ja, dat heet deels goed en deels ook heel. Het was niet iemand die altijd een hele goede carrière heeft gehad. Hij is altijd toch heel zoekend geweest naar een stabiele basis en geld. Dus dat is voor hem niet ideaal geweest. Nee. Dat is het thema in zijn leven, maar het heeft wel hele mooie muziek opgeleverd.
0: Ja. Dank. Jet Berghout van NPO Klassiek.
2: Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
8: Nieuwke Teertstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Weer een nieuwe premier voor het Verenigd Koninkrijk. Zijn naam? Andy Burnham. Nu het nieuws. Sip van der Linden.
9: In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de plaats Carpentras bij Avignon. De kinderen waren vermoedelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen de moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. In meer dan de helft van de departementen is daarom code rood van kracht. En vanwege de hitte geldt vanaf woensdag in bijna heel België code oranje. Op veel plekken wordt het waarschijnlijk warmer dan 35 graden. Volgens deze weerman gaat deze week waarschijnlijk de geschiedenisboeken in.
4: Dit wordt in alle opzichten een historische weerweek. Het zou best kunnen dat de gemiddelde temperatuur deze week hoger is dan wat we ooit hebben meegemaakt op weekbasis. In het binnenland is het vandaag maandag al bakken en braden. En dat wordt dus de volgende dagen niet anders. Nee, dat wordt nog erger.
9: Donderdag kan het in België 37 graden worden. Dat zou de warmste temperatuur in juni ooit gemeten zijn. Vanwege de hitte gaat een groot aantal sportevenementen komende dagen niet door. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen. Komend weekend zijn er bij Veteranendag in Den Haag extra water- en schaduwplekken. Ook is er extra water voor bezoekers van de TT in Assen. Studieplekken reserveren voor vrouwen mag bij de TU Delft. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De Tsjechische tennister Markéta Vondrosjeva wordt 4 jaar geschorst omdat ze in december niet meewerkte aan een dopingtest. Ze zei dat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Illy is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Illy zat in het Outbreak Management Team. Hij was fel tegen de sluiting van de scholen.
10: Ik was best wel boos. Ik dacht, hoe is het mogelijk dat we deze maatregel nemen met als belangrijkste argument om daarmee ouders thuis te houden. Daar had ik ongelooflijk veel moeite mee.
9: De coronacommissie heeft vandaag ook met oud-minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs gepraat. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het is tussen de 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden.
0: Verkeersinformatie Rijn Baartmans.
11: De avondspits is iets drukker dan gemiddeld op maandag en de meeste vertragingen staan in de Randstad en Noord-Brabant, nu zo'n 370 kilometer in totaal. Wat opvalt is dat er door de afgesloten A27 bij Gorkum meer verkeer rijdt op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg is je vertraging hierdoor 30 minuten. De A16 dan, Rotterdam richting Breda. Op de ring van Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord beland je in de file, 35 minuten oponthoud. En ook op de A20 is het druk in de richting van Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht, een kwartier vertraging. En dan nog een ongeluk op de N256 richting Zierikzee. Bij de Zeelandbrug is je vertraging hierdoor een half uur.
0: Het wordt warm, zo warm dat we richting code oranje gaan.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Keir Starmer gooit de handdoek in de ring en stopt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Correspondent Arjen van der Horst.
15: Tussen 19 en 16 juli krijgen rivalen van Starmer de kans om zichzelf naar voren te schuiven als opvolger van Starmer. Nou, eentje heeft zich al gemeld, dat is Andy Burnham, hè, de burgemeester van Manchester, als er maar één kandidaat is. Dan zou het wel eens heel snel kunnen gaan.
0: Door de hitte is het ook extra druk bij de ANWB, verslaggever Vincent van Rijn.
16: Kapotte accu's en oververhitte auto's. Monteurs van de Wegenwacht hebben het nog drukker dan normaal. ANWB-monteur Robin is al de hele dag op pad en vertelt zo wat hij allemaal tegenkomt.
0: Maar eerst, het KNMI heeft code oranje afgegeven vanaf woensdag 12 uur 's middags. En die code oranje gaat gelden voor het midden en zuiden van het land. Jan Rozema, vakgroepmanager van de Weer- en Klimaatdiensten bij het KNMI. Goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag.
0: Waar moeten we ons op voorbereiden met code oranje?
17: Activiteiten aanpassen. Denk aan mensen die buiten moeten werken of in ruimtes die niet goed geventileerd zijn. Evenementen die moeten worden aangepast. Dat soort zaken.
0: Ja, want hoe warm gaat het worden?
17: Ja, we hebben de oranje nu afgegeven omdat we verwachten dat het zeker 3 dagen een maximumtemperatuur van 34 graden bereik gaat worden. Maar in de loop van de week kan het zelfs nog warmer worden. Dus het gaat echt heel warm worden en dit betekent, wij verwachten voor iedereen iets.
0: Hoe uniek is het dat code oranje wordt afgegeven voor hitte? Want we kennen het natuurlijk vooral van noodweer en zware buien.
17: Ja, en de afgelopen weken kan ik mij die opmerking goed voorstellen. Ja. De hitte komt niet heel vaak voor. We hebben in totaal nu nog maar 5 keer een oranje voor hitte afgegeven. In 2018 was dat de allereerste keer. En 2019 was ook de eerste keer dat we 40 graden hebben bereikt in Nederland. En daarna nog een keer in 2020, 22 en 25. Dus het is nu de 6e keer.
0: Komt eigenlijk wel steeds vaker ook voor natuurlijk.
17: De verwachting is dat het ook steeds vaker gaat voorkomen. Ja. Dat is correct.
0: U noemde net al eventjes wat er allemaal voor wie het allemaal effect heeft. Want wat is de maatschappelijke impact? U noemde bijvoorbeeld het aantal beroepsgroepen.
17: Ja, mensen die buiten werken, die gaan hier natuurlijk last van krijgen. Sportevenementen, een lichamelijke belasting, een sportprestatie leveren in dergelijke temperaturen, dat is gewoon risicovol. Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt hun activiteiten aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
0: Wat waren de afwegingen om nu tot de code oranje te komen en bijvoorbeeld niet tot een code rood?
17: We hebben criteria die we intern hanteren voor het uitgeven van code oranje. Dat is bijvoorbeeld 3 keer een maximumtemperatuur van 34 graden die bereikt wordt. Maar dat zou ook 2 keer 36 of 1 keer 38 kunnen zijn. En dan weten wij gewoon dat de impact op de samenleving dermate groot is dat een oranje rechtvaardigt. Rood doen wij in samenwerking met partners. Denk aan Rijkswaterstaat, RIVM voor hitte in dit geval, ProRail. En dan gaan we kijken wat is de impact van wat we verwachten op de samenleving. En als we verwachten dat de impact echt heel erg groot is, dat noemen we dan maatschappijontwrichtend, dan zouden we tot een rood kunnen overgaan.
0: En verwacht u dat nog deze week dat overleg met al die partners te gaan voeren?
17: Wij gaan zeker het overleg voeren, maar dat wil niet zeggen dat we ook daadwerkelijk code rood gaan uitgeven. Dat laten we dan afhangen van hoe de verwachtingen op dat moment zijn. Maar we verwachten wel dat het in de loop van de week nog warmer gaat worden dan de genoemde 34 graden.
0: Veel dank Jan Rozema van het KNMI.
2: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Keir Starmer stopt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Labour-politicus Andy Burnham had na Starmers bekendmaking weinig tijd nodig om zich op te werpen als zijn opvolger. Hij werd een uur geleden beëdigd als lid van het Britse lagerhuis.
18: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
0: Dat was Andy Burnham. VK-correspondent Arjan van der Horst, we spraken jou al eerder deze uitzending. Dit was voor hem de eerste stap. Hè? Hij moest lid worden van het Lagerhuis. Want komen er nu verkiezingen? Hoe gaat dat?
15: Nee, er is geen wet die nu voorschrijft dat een premierswisseling automatisch leidt tot nieuwe verkiezingen. De enige regel die telt is dat de regering binnen 5 jaar sinds de laatste verkiezingen nieuwe verkiezingen moet uitschrijven. Nou, de laatste lagerhuisverkiezing was in 2024, dus ja, de Labour-regering kan in principe nog tot 2029 wachten. En in de tussentijd ja, kunnen ze zoveel mogelijk van premier wisselen als ze willen. Wat we natuurlijk al eerder herhaaldelijk hebben gezien bij de conservatieven de afgelopen 10 jaar. De opvolger van Starmer, ja, die kan er natuurlijk wel voor kiezen om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Je wil als nieuwe premier een nieuwe koers inslaan. En ja, met verkiezingen leg je dan een vers mandaat vast. Maar ja, het lijkt onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. In ieder geval niet op de korte termijn. Labour staat er heel slecht voor in de peilingen. De anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage gaat al ruim een jaar aan kop in de peilingen. Dus ik vermoed dat de nieuwe leider en premier vooral zich eerst wil bewijzen in de hoop dat

0: het ook beter gaat met het land en de economie voordat ze nieuwe verkiezingen uitschrijven.
1: En dat zou dus zomaar Andy Burnham kunnen worden. Die is nu dus net MP, Member of Parliament. Kennen we hem al?
0: Ja, hij gaat al een tijdje mee in de Britse politiek. Hij zat al in de regering van Tony Blair. Hij stond toen bekend als een echte Blairite, dus iemand van het politieke midden. Hij deed tot twee keer toe al een gooi naar het partijleiderschap van Labour, maar dat mislukte. Hij raakte teleurgesteld in de landelijke politiek, besloot Westminster te verlaten om burgemeester te worden in Manchester. Ja, en daar onderging hij een politieke metamorfose. Hij groeide uit tot een van de populairste Labour-politici. Ja, en schoof ook meer en meer op naar links. Zo is hij voorstander van de nationalisering van de nutsbedrijven en het openbaar vervoer. Maar in veel opzichten is hij ook nog een politieke chameleon en onbeschreven blad. Want zo is bijvoorbeeld helemaal niet duidelijk waar hij staat als het gaat om een paar gevoelige thema's, zoals immigratie of de verhoging van het defensiebudget. Ja, en dat zal zich nog bij hem moeten uitkristalliseren.
1: Je zegt net, hij groeide uit tot een van de populairste Labour-politici. Maar ja, is dit dan naar verwachting een goed iets voor de Labour-partij? Gaan ze hier beter uitkomen? Of is het ook een beetje de ondergang nu dat er weer iemand weggaat?
0: Ja, kan hij het tij keren? Ja. Dat gaan we de komende maanden echt zien. Een wisseling van de wacht kan natuurlijk een nieuwe impuls betekenen voor Labour. Starmer was zo impopulair geworden als premier, ja, dat hij echt een blok aan het been was geworden voor Labour. Dus ja, een vers gezicht kan nieuwe energie geven aan de partij. En als je ziet hoe vanmiddag de Labour-fractie in het Lagerhuis reageerde op zijn komst, ja, dan zie je hoe groot die blijdschap en opluchting is binnen de partij. Dat gezegd, ja, Burnham krijgt te maken met dezelfde obstakels, dezelfde uitdagingen waar ook Starmer mee worstelde. Hè. Dus de staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer. En het is iets waar Starmer geregeld over struikelde. En die uitdaging zal niet anders zijn voor Andy Burnham.
1: Nou, is het niet alleen bij Labour lastig geweest om een leider te vinden, want Starmer is al de zesde premier in 10 jaar tijd die vertrekt. Wat zegt dat nou over de Britse politiek?
0: Ja, het is wel symbolisch, hè. Morgen is het 23 juni. Dan is het precies 10 jaar geleden dat de Britten naar de stembus gingen in het Brexit-referendum en besloten uit de Europese Unie te stappen. Nou, dat leidde precies 10 jaar geleden tot het ontslag van de toenmalige premier David Cameron. Ja, en dat was het startschot van een ongekende reeks premierswisselingen, zoals het Verenigd Koninkrijk nog nooit heeft meegemaakt. We zijn inmiddels toe aan de 7e premier in 10 jaar tijd. Ja, het zegt alles over de politieke instabiliteit die Brexit heeft veroorzaakt. Premier Starmer beloofde een einde te maken aan die jarenlange bestuurlijke chaos onder de conservatieven, maar heeft die belofte niet kunnen waarmaken. En 10 jaar later voelen we nog steeds de naschokken van dat besluit om uit de Europese Unie te stappen.
1: Dankjewel, Arjan van der Horst. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
2: De politie heeft 5 mannen in Eindhoven en Veldhoven gearresteerd omdat ze verdacht worden van een zedenmisdrijf. Het slachtoffer is volgens Omroep Brabant een jonge vrouw. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud en werden vanochtend van hun bed gelicht. Wat ze hebben gedaan wil de politie niet zeggen. Een afvaardiging van de noordelijke provincies en tientallen bedrijven bieden morgen een petitie aan leden van de Tweede Kamer, meldt RTV Drenthe. In de petitie vragen ze om afschaffing van de vliegtax voor kleine luchthavens als Groningen, Eelde en Maastricht Airport. Groningen heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de belasting en daaruit blijkt dat veel passagiers een alternatief nemen vanwege die tax.
3: Die hoge vliegbelasting is de hoogste van heel Europa. En omdat we bij de grens liggen, hebben we daar meer last van dan grotere luchthavens zoals Schiphol, Eindhoven en Rotterdam, die toch ook vol zitten, waardoor het effect veel minder is, of eigenlijk heel weinig is. Terwijl als je kijkt naar Groningen en ook naar Maastricht, dan zie je die effecten heel erg goed.
2: Groningen-Eelde zegt de winst uit passagiersvluchten ook nodig te hebben om kosten te betalen van andere diensten, zoals de donorvluchten voor het ziekenhuis. Verzekeraars zeggen veel schademeldingen te hebben ontvangen door het onweer van vrijdag en zaterdagnacht, meldt BNR. De meeste meldingen kwamen uit het noorden van Nederland. Volgens Interpolis en Centraal Beheer hebben bij hen 1400 klanten zich gemeld, vooral uit dorpen en steden in de buurt van Assen en Groningen. Bij Nationale Nederlanden kwamen enkele honderden meldingen binnen. Het ging vooral om lekkages. Inwoners van het Friese Oude Meerdum hebben het na veel overleg en een burgerinitiatief voor elkaar gekregen dat de lelieteelt uit hun dorp verdwijnt. Dat meldt Omroep Friesland. Ze maakten zich veel zorgen over de schadelijke bestrijdingsmiddelen die bij die lelieteelt worden gebruikt.
4: Die wisselteelt met bestrijdingsmiddelen, omdat het gewoon niet gezond is voor onze dorpeling.
5: Dat viel heel goed. Dat je in die zin toch merkt dat je van onderop, en dan is het vaak wel een lange adem, maar toch wel wat bedekken kennen. Maar wel maak hoor en in goed overleg.
1: Nou, speelt in veel gemeenten, hè? Dat is ook bij de gemeenteraadsverkiezingen thema.
2: Ja, en in dit geval begreep de kweker ook de zorgen goed. En na overleg is er nu een grasland ingezaaid met veel bloemen en kruiden. En dat is betaald door de gemeente.
1: Rijn, hoe gaat het op de weg?
6: Ja, het is iets drukker dan gebruikelijk. De meeste vertragingen in de Randstad en Noord-Brabant. Maar de meeste vertraging loop je op de N256 richting Goes. Op de Zeelandbrug is een ongeluk gebeurd en hierdoor sta je 3 kwartier in de file.

0: Sally, when the wine runs out, role model. We hebben een warme, droge week in het vooruitzicht. Niet alleen hier, maar ook in andere landen. Bij Waterinstituut Wetses in Leeuwarden denken ze na over manieren om het in dit soort omstandigheden te laten regenen. Ze werken daar aan een wolkenfabriek. Onderzoeker van Wetses, Sarah Warnau, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een wolkenfabriek, dat klinkt als wolken op bestelling. Hoe maken jullie die wolken?
1: Ja, we kijken of je het meer zou kunnen laten regenen in droge kustgebieden door op grote schaal zeewater te verdampen met behulp van een verdampingstechnologie.
0: En wat voor verdampingstechnologie is dat?
1: Ja, we denken aan verschillende manieren. En een manier die we onderzoeken bij Wetses is om praktisch gezien grote koolstofdoeken op zee te leggen. Die dan het zonlicht of de zonnestraling omzetten in hitte en daarmee heel efficiënt water kunnen verdampen.
0: Het water laten verdampen en dat komt dan in de lucht terecht en daar worden het wolken waaruit regen kan komen.
1: Precies, dus het, als de vocht luchtiger wordt,
0: de lucht vochtiger, precies.
1: dan kan dat naar het land worden getransporteerd door de wind. En daar moet het dan hoger in de atmosfeer komen door bijvoorbeeld de stuwende werking van bergketen. En dan kunnen er wolken ontstaan en kan het gaan regenen.
0: Oké, dus dat zou, als je die doeken, als dat helemaal werkt, dan zou het op een natuurlijke wijze tot regen kunnen komen.
1: Precies.
0: Ja. Waar zouden die doeken dan moeten gaan liggen?
1: Ja, het handigste is als je dus bergen hebt langs de kust. Dus je zou kunnen denken aan de Mediterraanse kust van Spanje. Of in Griekenland heb je veel van dat soort kustgebieden.
0: En moet ik qua grootte denken aan... Ja, waar moet ik aan denken? Hoe lang moeten die doeken zijn?
1: Ja, toch wel waarschijnlijk kilometers groot... Dus dat is wel een complexiteit. Ja. Dus daarom wordt er ook gedacht aan bijvoorbeeld om 3D-structuren te maken. Zodat je niet een heel stuk zee helemaal hoeft te bedekken. Maar dat je met 3D-structuren de footprint van je technologie wat kan verkleinen.
0: Dus bedoelt u in plaats van dat je doeken neerlegt op het water... dat je ze driedimensionaal maakt? Dus een soort kubussen of zo, moet ik me dat erbij voorstellen?
1: Ja. Of een soort torens.
0: Ja, oh ja, precies. Zijn er eigenlijk al kunstmatige manieren om het te laten regenen?
1: Er wordt al sinds de

0: Als de vocht luchtiger wordt,
1: de lucht vochtiger wordt,
0: dan kan dat naar het land worden getransporteerd door de wind. En daar moet het dan hoger in de atmosfeer komen door bijvoorbeeld de stuwende werking van bergketen. En dan kunnen er wolken ontstaan en kan het gaan regenen.
1: Oké, dus dat zou, als je die doeken, als dat helemaal werkt, dan zou het op een natuurlijke wijze tot regen kunnen komen.
0: Precies.
1: Ja. Waar zouden die doeken dan moeten gaan liggen?
0: Ja, het handigste is als je dus bergen hebt langs de kust. Dus je zou kunnen denken aan de Mediterraanse kust van Spanje. Of in Griekenland heb je veel van dat soort kustgebieden.
1: En moet ik qua grootte denken aan... Ja, waar moet ik aan denken? Hoe lang moeten die doeken zijn?
0: Ja, toch wel waarschijnlijk kilometers groot. Dus dat is wel een complexiteit. Ja. Dus daarom wordt er ook gedacht aan bijvoorbeeld om 3D-structuren te maken. Zodat je niet een heel stuk zee helemaal hoeft te bedekken. Maar dat je met 3D-structuren de footprint van je technologie wat kan verkleinen.
1: Dus bedoelt u in plaats van dat je doeken neerlegt op het water, dat je ze driedimensionaal maakt? Dus een soort kubussen of zo, moet ik me dat erbij voorstellen?
0: Ja, of okay. Een soort torens. Ja,
1: ja, oh ja, precies. Zijn er eigenlijk al kunstmatige manieren om het te laten regenen?
0: Er wordt al sinds de jaren 40 aan cloud seeding gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je proberen om een bestaande wolk uit te laten regenen door er condensatiekernen in te stoppen met behulp van vliegtuigen.
1: Ja.
0: En dat wordt al heel veel gedaan in de VS en in China bijvoorbeeld. Maar dan ben je dus op een heel andere plek in de watercyclus, probeer je je regen te veranderen.
1: Ja.
0: Dus dan moet er al een bestaande wolk zijn.
1: Precies, dus, en jullie zitten helemaal daarvoor, dus jullie willen de wolken maken.
0: Precies. Ja. Ja.
1: Nou is het weer natuurlijk heel onvoorspelbaar. Hoe haalbaar is het om op een kunstmatige manier die wolken te fabriceren en er ook nog uit te laten regenen?
0: Ja, dus dat klopt. Dat maakt het ook heel ingewikkeld. Maar ja, daarom ben ik met weermodellen aan het kijken op wat voor plekken dat zou kunnen en hoeveel het dan zou kunnen opleveren. Dus dat onderzoek is in volle gang.
1: Ja, en dat doen jullie met weermodellen. Zijn jullie ook al echt praktisch ergens die doeken aan het testen?
0: Ja, een collega van mij die werkt aan de technologie zelf in het lab. Maar hij werkt op een hele kleine schaal. Dus hij is echt aan het kijken wat voor materialen en wat voor configuraties kan je daarmee maken. Zodat je het meest kan verdampen.
1: En wanneer gaan ze dan het water in, denkt u?
0: Ik denk dat dat nog wel een tijdje gaat duren. Dat gaat allemaal stap voor stap, ga je dat groter maken natuurlijk. Maar voordat het echt geïmplementeerd gaat worden... Ik denk toch wel een jaar of 10.
1: Dat is nog wel een jaar of 10, denkt u. Maar u denkt wel, heeft er wel vertrouwen in?
0: Het hangt ook heel erg af van het sociale deel van de vraag. Dus ik kijk naar de meteorologie.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is natuurlijk ook echt een vraag voor de politiek. Van willen we dit? Wat vinden we van de risico's? Vinden we dat opwegen?
1: Tegen de voordelen.
0: Tegen voordelen of niet? Ja.
1: Ja. Veel vragen dus nog die beantwoord moeten worden. Maar aan het meteorologische deel wordt in ieder geval hard gewerkt. Bij Wetsus in Friesland. Veel dank, Sarah Warnaal.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness.

0: om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: NPO Radio 1.
3: 17:30, hier is Sit met de hoofdpunten.
4: Het KNMI heeft vanwege de hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden wordt. Het KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. In Carpentras bij Avignon zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. De kans is groot dat de hitte ze fataal is geworden. Waarschijnlijk zijn de 2 zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden ze zichzelf opgesloten. Toen de moeder het merkte, was het al te laat. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden. Er was geen sprake van een aanval of sabotage, zeggen de autoriteiten. Voor zijn rol bij de mislukte staat van beleg in Zuid-Korea is een voormalige minister veroordeeld tot 25 jaar cel. In december 2024 wilde president Yoon het parlement buitenspel zetten. Volgens de rechter speelde oud-minister van Justitie Park Sun-ye daarbij een belangrijke rol.
3: Dankjewel, Sid. Weerman Peter Kuipers-Munneke. Vanaf woensdag dus code oranje, vertelt Sid net, 12 uur. Maar hoe is het voor die tijd? Hoe is het nu bijvoorbeeld?
5: Nou, nu zou ik het zelf klassificeren als een fijne, warme zomerdag in het land. Het is op dit moment op de meeste plaatsen zo tussen de 24 en de 30 graden ongeveer. En ook morgen wordt het een vrij zonnige dag. En dat is dus de dag voordat die code oranje begint. En dan wordt het weliswaar warm, maar nog lang niet zo warm als de dagen daarna. Met de temperaturen van zo'n 27 graden in het noorden van het land tot zo'n 31 graden in het oosten en het zuidoosten.
3: En waar gaan we ons dan daarna, waar moeten we ons voor daarna op voorbereiden?
5: Ja, eigenlijk wordt de temperatuur nu nog een beetje getemperd, doordat als je buiten bent, dan voel je best wel, het waait best wel een beetje. En die wind die komt uit het noordoosten en dat zorgt voor enige verkoeling. Maar vanaf woensdag dan gaat die wind draaien en daardoor krijgen we te maken met de hete lucht die nu al in het midden van Europa en in Frankrijk zit. Die komt aan onze kant op en dat gaat zorgen overdag voor hoge temperaturen. Daar is begrijpelijkerwijs nu veel aandacht voor die dagtemperaturen. Want woensdag wordt het in het midden van het land 34 graden. Donderdag ook zo'n 34 graden. Vrijdag misschien wel 37 graden in het midden van het land. Dus wat dat voor het zuiden en oosten betekent is nog niet zeker. Maar daar wordt het dan misschien wel nog warmer. Maar we moeten denk ik ook niet vergeten de minimumtemperaturen in de nacht. Het zouden wel eens nachten kunnen worden met minimumtemperaturen in delen van het land van niet lager dan 23 of 24 graden. En het KNMI heeft tegenwoordig modellen waarmee ze ook bijvoorbeeld temperaturen in verstedelijk gebied kunnen meten en modelleren. En zij zien op dit moment in hun modellen dat zeker in grote steden in sommige nachten, bijvoorbeeld van donderdag op vrijdag en van vrijdag op zaterdag, de temperatuur eigenlijk niet onder de 30 graden komt 's nachts.
3: Zo, dat hebben we ook niet vaak.
5: Nee, kijk, het is een beetje moeilijk, want die modellen die meten of die modelleren dingen die we eigenlijk nooit meten. Want de meetstations van het KNMI die staan op een grasveldje ergens op het platteland. Dus waarschijnlijk is het vaker tijdens hittegolven in de stad best wel warm geweest. Maar nu kunnen we het kwantificeren en zien we dat er echt ongebruikelijk hoge minimumtemperaturen aankomen voor later deze week.
3: Dankjewel, Peter. Rijn, hoe gaat het op de weg?
6: Ja, het is een iets drukkere avondspits dan normaal met 370 kilometer file. Wat opvalt is dat er meer verkeer rijdt op de A2 richting Utrecht vanwege de afgesloten A27 ter hoogte van Gorkum. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg is hierdoor je vertraging 40 minuten. De A4 dan Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Zoeterwoude-Dorp 20 minuten oponthoud. En op de A4 richting Den Haag staat een kapotte vrachtauto tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein. 30 minuten vertraging omdat er 1 rijstrook dicht is. Tot slot nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht is je vertraging 20 minuten.
3: In coronatijd zijn de scholen een paar keer dicht gegaan. Maar hoe noodzakelijk was dat? Dat zo. Ster.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Was de sluiting van de scholen in het najaar van 2020 wel nodig? Daarover ging het vandaag tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. In totaal is het onderwijs tijdens de pandemie 3 keer gesloten. De commissie wil weten hoe die besluiten tot stand zijn gekomen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Vanochtend getuigde Karoy Illy voor de commissie, kinderarts en lid van het OMT. Ja, stond hij achter die sluitingen?
15: Ja, dan moet je even kijken naar welke sluiting er precies bedoeld werd. Er zijn er in totaal dus inderdaad 3 geweest. De allereerste natuurlijk meteen in maart, toen heel Nederland in lockdown ging. Daarna nog één in het najaar van hetzelfde jaar 2020. En nog eentje in 2021. Nou, die eerste die vond Karoly Illy onnodig. En daar was hij echt niet alleen in. Ook het hele outbreak management team en het kabinet wilden die sluiting niet. Maar goed, de onderwijsbonden drukten daarop. De leraren stemden met de voeten, zoals Rutte het in het parlement zei. En tot overmaat van ramp zei het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten in een cruciaal weekend voor de sluiting dat zij vonden dat de scholen dicht moesten. En dat nam Karoly Illy, die Federatie Medisch Specialisten, waar hij zelf onderdeel van was, erg kwalijk.
16: Mijn indruk was dat het kabinet toen naast het feit dat ook leerkrachten zich zorgen gingen maken, ook via de media, dat die combinatie van aspecten voor het kabinet de reden is geweest om op 16 maart alle scholen te sluiten. En op die 15e maart, 1 dag ervoor, toen was natuurlijk het leed was al geschied. Er viel niets meer aan te doen, maar wij hebben toen wel behoefte gehad om met het bestuur een spoedoverleg te hebben over deze gang van zaken. En nou, wat ik u zei, het bestuur heeft ook erkend dat dat niet handig was. En die hebben ook hun verontschuldiging aangeboden.
15: Ja, het bestuur had op eigen houtje geopereerd, werd gecorrigeerd door de leden. Maar het had natuurlijk wel grote gevolgen. Gevolgen die gaandeweg de pandemie steeds duidelijker werden. Leerlingen leden aan eenzaamheid, bewogen minder, waardoor obesitas toenam, diabetes nam toe. Al die zaken die door die schoolsluiting alleen maar zijn verergerd in die periode.
3: Maar later dat jaar gaf het Outbreak Management Team wel het advies af om de scholen te sluiten. Was hij het er toen wel mee eens?
15: Toen was hij het er wel mee eens. Het aantal besmettingen liep enorm op. De ziekenhuizen dreigden overspoeld te raken. Dat was het moment dat we met z'n allen over code zwart gingen spreken in de tweede golf. Dus Illy kon daar achter staan als uiterste remedie. Eerst een heel breed maatregelenpakket nemen en dan, als het echt niet anders kon, de scholen sluiten. En dan met het kabinet kwalijk dat hij wel breed maatregelen nam, maar niet voldoende, en er toch voor koos die scholen te sluiten. En vooral de redenering die het kabinet gebruikte, daar maakte Illy zich boos over. Want de gedachte was, als de kinderen op school of niet naar school gaan en thuis blijven, ja, dan moeten die ouders ook wel thuis blijven.
16: Ik was best wel boos. Ik dacht, hoe is het mogelijk dat we deze maatregel nemen met als belangrijkste argument om daarmee ouders thuis te houden. Daar had ik ongelooflijk veel moeite mee. Wees dan flink en zeg dan tegen ouders: jullie moeten je verantwoordelijkheid nemen. Jullie moeten thuis blijven. Door thuis te blijven, kunnen jullie ervoor zorgen dat jullie kinderen gewoon naar school kunnen gaan.
15: Ja, er waren felle debatten ook toen al in het parlement over de redenering. Toenmalig Kamerlid Jette, nu premier, noemde het toen kinderen als levende enkelband. En daar kon Illy zich wel in vinden.
3: In de middag getuigde de toenmalig minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, wat zei zij op deze kritiek?
15: Ja, zij zei dat het niet de hoofdreden was om de scholen te sluiten in dat najaar. Het feit dat mensen thuis moesten blijven. Het was wel degelijk een bijeffect, maar het was niet de hoofdreden. Zij zei, we hadden een breed pakket aan maatregelen. En ja, we hebben de scholen gesloten omdat het aantal bewegingen van mensen naar beneden moest. Ja, van en naar school brengen, dat brengt bewegingen met zich mee, contactmomenten, en dat zorgt voor meer besmettingen. En daarom hebben we dat besluit genomen.
17: Ik weet ook dat de heer Illy zei van ja, dan moeten ouders niet rond dat schoolplein blijven hangen. Maar de werkelijkheid die je zag is dat ouders daar elkaar toch gaan zien. En,
18: het is dan een vrij heftig middel om niet te, heel eenvoudig zou je kunnen zeggen, dan gaan we de ouders aanspreken op hun gedrag. Want we zien de schade die er toebrengt aan kinderen. Dan is het nogal wat om dan te besluiten dat een maatregel die impact heeft op kinderen, in plaats van het aanspreken van volwassenen op hun gedrag.
17: Ja, en ik begrijp heel goed dat u dat zo zegt. En als u dat zo zegt, zou ik dat ook, ben ik dat onmiddellijk met u eens. Alleen in mijn herinnering was dat niet het doorslaggevende argument.
15: Ja, er lag er nog een thuiswerkplicht op tafel, maar daarvan zei iedereen toen in het kabinet, dat is eigenlijk niet werkbaar. Dus zullen we naar een schoolsluiting moeten. En zo is dat besluit genomen, zei Van Engelshoven.
3: Lars, wat we net ook al bij Sid hoorden in het nieuws, was dat Illy geïrriteerd was over de steun of niet steun die hij kreeg vanuit het kabinet als het ging om zijn veiligheid. Want wat was daar aan de hand?
15: Ja, er waren een aantal OMT-leden die zwaar werden bedreigd tijdens die periode. Politici ook natuurlijk en andere gezagsdragers, maar ook de leden van het OMT. Vert Grapperhaus, toenmalig minister van Justitie, is daar vervolgens verschenen in het OMT met een beeldverbinding om hen te vertellen dat justitie er alles aan zou doen om ze veilig te houden. Maar toen Illy uiteindelijk besloot in 2022, toen het hem te gortig werd, om aangifte te doen bij de politie, werd hij niet serieus genomen. En dat neemt hij het kabinet, ook al zat er toen een andere minister, neemt hij het kabinet wel heel erg kwalijk.
16: Ik heb uiteindelijk via Hayab van Dissel en een strafrechtadvocaat, wie een enorme omweg, was uiteindelijk de politie schoorvoetend bereid om mijn aangifte te accepteren. Ja, dat zou niet moeten zijn. Hier zou de overheid gewoon voor de OMT-leden die het betreft, en Grapperhaus was notabene in de vergadering, zou de overheid gewoon bij wijze van spreken één nummer moeten hebben van, joh, als je iets overkomt, dit is het nummer. Wij komen voor je op.
15: En dat was dan de aanbeveling van Carole Illy als het ging om de veiligheid van de wetenschap ten tijde van een pandemie.
3: Lars, dankjewel. Door kunstmatige intelligentie is er in bepaalde sectoren minder kans op een baan. Dat zegt het UWV. Ze kwamen vandaag met een lijst met beroepen waar veel of juist weinig vraag naar is.
19: We maken ook een kansarme beroepenlijst, hè, waar we dus mensen toch wel adviseren daar niet heen te gaan. Dus grafisch vormgevers kan je aan denken. Ook vertalers, tekstschrijvers, copywriters. En ook dit jaar, wat we ook nu zien, is echt verminderde baankansen in klantcontact.
3: Dat zei Stef Molleman van het UWV vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Ook in de reclamewereld zijn de baankansen aanzienlijk afgenomen. Merken ze bij het Rotterdamse bedrijf HelloPrint. In een paar maanden tijd zijn ze veel meer met AI gaan werken en met veel minder mensen. Verslaggever Roland Muller ging langs bij het drukwerkbedrijf.
20: Je bent hier bij HelloPrint. Mijn naam is Hans Scheffer, oprichter. We zijn 13 jaar oud. Flyers, boeken, banners, maar ook kleding en textiel voor je bedrijf. Eigenlijk alles om je bedrijf of organisatie te promoten. Je ziet eigenlijk bij alle rollen die plaatsvinden achter een scherm dat de impact van kunstmatige intelligentie groot is. Waar je vroeger voornamelijk in veel rollen toch wel taken en repeterend werk uitvoerde, dat werk wordt geautomatiseerd.
21: En dan zijn we nu bij de afdeling.
22: Nou ja, de afdeling is één bureau. Dat is de afdeling HR of personeelszaken. Nou, mijn naam is Lizzie van der Vlegel. Ik ben verantwoordelijk voor de mensen bij HelloPrint.
21: Jij bent de afdeling, dat is nog maar één persoon.
22: Dat is nog maar één persoon. Ik heb gelukkig een collega in Valencia. Daar hebben we ook een kantoor.
23: Mijn naam is Dan. Ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van een team van softwareontwikkelaars en mensen vanuit IT. Waar we voorheen mensen hadden die elke steen eigenlijk zelf legde om een muurtje te bouwen, zijn er nu dus architecten. Dus we geven eigenlijk aan wat moet het eindresultaat zijn. En de architecten die bepalen dan eigenlijk hoe de kunstmatige intelligentie dan die stenen moet leggen.
21: Nou, hier zitten dan die architecten. De helft van de plekken is ongeveer nu bezet. Was het vroeger hier voller?
23: Nou, op dit moment zie je dat er ook wat mensen zijn die aan het lunchen zijn. Dat moet ook nog gebeuren. Maar normaal
21: blijven wel gewoon mensen.
23: Blijven gewoon mensen, inderdaad. Maar ja, als je kijkt naar het totale pand en alle kantoorruimtes die we hebben, ja, dan zijn er wel bepaalde delen die nu wat leger zijn dan, laten we zeggen, 3 maanden geleden.
24: Ik ben Niels Molenaar. Ik ben 23 en verantwoordelijk voor de marketing en e-commerce.
25: Ja, ik zou eigenlijk willen vragen om een analyse te maken, zodat ik dat zelf niet hoef in te typen als ik bijvoorbeeld een rondje buiten aan het lopen ben. Analyseer de voetbalbedrukken pagina waarin ik eigenlijk het SEO-volume volledig wil weten in Nederland van alles rondom het bedrukken van voetballen. En schrijf 10 FAQ's over de doeleinden waar klanten voetballen voor kunnen bedrukken, waar ze hun promotieartikelen mee kunnen gebruiken.
21: Ja, daar komt nu een antwoord op.
26: Detected. Voetballen bedrukken. Data ophalen. Klein niche volume, maar sterke commerciële intentie.
21: Komt echt met een heel uitgebreid antwoord. Kan jij hier wijsheid maken?
25: Nou, uiteindelijk wil je hem hier dus een samenvatting van laten geven. Okay. Zodat ik eigenlijk alleen maar hoef te zeggen, ja, dat is goed, ja of nee.
26: Nu verbreed ik de keyword search naar aangrenzende termen voor de giveaway MKB angle.
21: De spanning dat je weet dat misschien zo'n AI-agent misschien op een gegeven moment jouw baan kan overnemen. Wat doet dat met jou als werknemer?
27: Ik moet zeggen, ik ben zelf wel heel erg een enthousiast hierin. Dus ik denk als ik kijk naar mijn eigen vak, dat het alleen maar mijn rol als financial veel interessanter gaat maken.
21: Jij gaat het wel overleven.
27: Dus ik heb het gevoel dat ik het wel ga overleven. Maar ja, we weten denk ik niet waar we over 10 jaar staan.
21: Ja, ik wil niemand de stuip op het lijf jagen. Maar heb je dan die architecten dan in de toekomst misschien ook niet meer nodig?
23: Nee, ik denk dat je die nog altijd nodig hebt. En met name ook om aan te geven de richting van het bedrijf.
26: Samenvatting. De pagina rankt nergens op. Maar alle keywords hebben KD0. Makkelijke winst.
21: Nou, dat is in ieder geval een stuk korter. Is het ook begrijpelijk, dit?
25: Ja, dit is eigenlijk, heeft hij het een hele begrijpelijke Nederlandse taal, behalve het accent dan, maar heeft hij het aangegeven. Dus en eigenlijk kan ik hem nu dus akkoord geven met hetgene wat we bepaald hebben, dus dat hij het gaat maken.
26: De voorgestelde aanpak. AN updaten met logo giveaway angle.
21: Moeten mensen wel ook mee kunnen komen met al die nieuwe mogelijkheden die AI biedt? Ja, als ze dat dan niet lukt, wat gebeurt er dan?
22: Wij zijn al een jaar geleden ook begonnen met bepaalde trainingen om mensen daar ook bij te helpen. Er is ook een stukje natuurlijke selectie geweest waarin mensen ook zelf bepaalde keuzes hebben gemaakt. Nou, als je nu in een situatie zou zitten waar we nu in zitten en iemand zou tegen mij zeggen, Lizzie, ik wil niet met AI, ik heb er geen zin in, ik wil er niks mee te maken.
21: Dan is het denk ik klaar.
22: Dan heb je dan een ander gesprek, maar ook een gesprek vanuit de menselijkheid van waar word jij gelukkig van als mens.
26: Updaten met logo giveaway angle.
3: Op andere plekken zoeken ze nog wel mensen. Zo is er in de zorg en in de bouw volop werk, blijkt uit de lijst van het UWV. En dan het sportnieuws zit.
4: Oud-topvoetballer Ronaldinho, die al 11 jaar met pensioen is, heeft een contract getekend bij een Italiaanse ploeg. Nou, dat bericht leidde in de studio van Sky Sports tot grote verbazing.
28: The 46-year-old last played professionally for Fluminense in 2015. So he's come out of retirement 11 years after he made the decision. This is a sensational story, isn't it?
3: Ja, we hadden hier vorige week nog een gesprek dat spelers wel steeds ouder worden. Ja, 46 maar zo, is wel weer nieuw.
4: Het is ook niet helemaal waar, dat weet Voetbal International dan weer. De 46-jarige Braziliaan wordt aandeelhouder van Ravenna FC. Dat komt uit op het derde niveau in Italië. En hij gaat 1 demonstratiewedstrijd spelen.
3: Toch 1.
4: Ja, dus we gaan hem niet wekelijks op het veld terugzien. Een primeur voor scheidsrechter Katia Garcia en het Nederlands elftal dan. De Mexicaanse fluit donderdagnacht het duel tussen Oranje en Tunesië. En dat is haar WK-debuut. Garcia is na Stephanie Frappard en Tori Penso de derde vrouwelijke arbiter ooit op een wereldkampioenschap voor mannen. En ook voor Oranje is het nieuw, want nog nooit speelde het een WK-wedstrijd onder leiding van een vrouw.
3: Gaan we naar het verkeer, Rijn Baartmans.
0: Het is iets drukker op de wegen vandaag. 290 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging loop je op de A4 richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Hogerheide. 7 kilometer met ruim een half uur vertraging.
3: Ja, we blijven even bij de ANWB, want door de warmte hebben ze daar extra druk. De Wegenwacht ziet veel oververhitte auto's, uitgevallen accu's en kapotte banden. Verslaggever Vincent van Rijn staat langs de A10 in Amsterdam. Vincent, hoe is het daar?
1: Ja, druk inderdaad voor de Wegenwacht. Normaal hebben ze zo'n 3500 meldingen van auto's met pech. Vandaag is de verwachting dat het er dik 4000 worden. Nou, het is niet alleen vervelend, maar het kan ook echt gevaarlijk zijn als je in die hitte langs de snelweg vast komt te staan zonder paraplu of water. En daarom heeft de Rijkswaterstaat voor de provincies Limburg en Noord-Brabant het hitteprotocol ingesteld. En dat betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk door een berger naar een locatie worden gebracht waar schaduw is, bijvoorbeeld een tankstation. Nou, vanmiddag ging ik met ANWB wegenwachtmonteur Robin Boerman op pad.
5: Zijn onderweg naar een Volkswagen Polo. Die heeft wat koelproblemen. Daardoor ook wat startproblemen gekregen. Dus het is verder nu natuurlijk altijd een beetje onduidelijk wat het precies is. Maar we gaan zo meteen kijken.
1: Hoe is het met de drukte door de hitte?
5: Die is eigenlijk wel wat meer. Auto's hebben natuurlijk door de extreme hitte. We denken natuurlijk altijd met de kou veel wat meer problemen. Met de hitte hebben we dat natuurlijk ook. Dus nu het zo warm wordt, hebben we automatisch altijd wel wat meer werk. Meer koelproblemen onder andere. Accu's die het ook met extra hitte eerder begeven. Dus,
1: Volgende melding misschien al.
5: Ja, volgende melding.
1: En waarom heeft een accu het juist zo moeilijk met die hitte?
5: Ze kunnen gaan koken. Als een accu wordt geladen, dan komt er natuurlijk altijd energie vrij. En energie is natuurlijk warmte. Onder de motorkap zit voornamelijk de accu bij brandstofmotoren. Ja, daar heb je natuurlijk extra hitte. Dus de accu's kunnen gaan koken en daardoor ook eerder kapot gaan.
6: Even kijken hoor, dit is een rode Polo. Oh, daar staat hij.
5: Ik ga even netjes parkeren.
6: Kijk, daar staan we.
5: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
5: Hoi, Robin. Yes. Hallo, goedemiddag.
1: Hij start niet, Robin?
5: Nee, hij start niet. We gaan verder onderzoeken wat er aan de hand is.
6: Deze melding,
3: ja?
6: Die heeft hij dus al een tijdje, dat hij rood knippert, hè?
3: Ja.
5: Okay. Gas geven.
1: Hij lijkt hier wel wat te doen, Robin.
5: Ja, hij lijkt er weer wat te doen. Het probleem zat in de temperatuursensor.
1: Even een tijdelijke oplossing.
5: Een tijdelijke oplossing. Gaat hij in een soort van een noodloop. En dan kan mevrouw naar de garage rijden voor een nieuwe temperatuursensor.
1: Er moet wel echt nog wat gebeuren.
5: Er moet nog wel wat gebeuren, ja. Er moet een nieuwe sensor gemonteerd worden.
6: Oké, we gaan er weer vandoor.
3: Ja,
6: graag gedaan.
1: Nou zat deze mevrouw in haar eigen huis te wachten. Maar jullie treffen natuurlijk ook vaak toch wel een beetje schrijnende situaties aan van mensen die in de hitte, in de zon, op de snelweg staan.
5: Ja, klopt. We komen inderdaad regelmatig mensen tegen die gewoon op de snelweg stranden of op een N-weg. Dat is inderdaad af en toe best wel schrijnend. Daarom natuurlijk ook wel de oproep. Neem gewoon een paraplu desnoods voor de zon. Genoeg water meenemen, dat is echt heel belangrijk. Dat kan natuurlijk voorkomen dat je wel een uur staat te wachten bijvoorbeeld vanwege de extra drukte. Zodat je natuurlijk wel genoeg water bij hebt. Ja, dat is wel belangrijk om mee te nemen.
1: En bij deze temperaturen en de auto staat bijvoorbeeld al een halve dag op een parkeerplaats te bakken in de zon. Heeft u dan nog tips?
5: Ja, zeker. Het is natuurlijk altijd handig voordat je in de auto gaat zitten, lekker even de deuren open laten staan. Of zet de ramen wijd open voordat je de airco helemaal op koud zet. Anders dan krijgt de airco zoveel werk eigenlijk voor zich.
1: Het is voor veel mensen, zeker oudere mensen, ook echt wel pittig, die hitte. Is het voor u ook pittig of ook wel mooi, want je kan veel mensen helpen?
5: Ja, beide. Het is natuurlijk ook voor ons gewoon erg pittig. Zorgen dat onze airco's het ook gewoon altijd doen. Maar het is ook hartstikke mooi dat je de mensen die bijvoorbeeld al een uur of anderhalf uur in de warmte hebben gewacht, dat je die dan toch wel weer blij kan maken en dat ze met een werkende auto weer op pad kunnen. Dus het is van beide hartstikke mooi, ja.
1: Weer door naar de volgende klus?
5: Ja, we gaan lekker door naar de volgende klus.
3: Dat zei ANWB-monteur Robin Boerman tegen verslaggever Vincent van Rijn. Ja, het Nederlands elftal traint op dit moment in Kansas City en verslaggever Thierry Boon is daar ook. Hoi Thierry.
2: Hallo.
3: Waren alle spelers erbij?
2: Ja, ik ben zojuist weggestuurd. We mochten een kwartiertje training bekijken. Heeft niks met mij te maken, maar alle journalisten zijn weggestuurd. Dus We staan op de parkeerplaats achter de training. Daar is het Nederlands elftal nog bezig. Wat we hebben kunnen zien was de warming-up. En dan tel je meteen alle spelers. En het goede nieuws is dat iedereen bij de warming-up aanwezig was. Dus ook Quinten Timber, die weer terug is van een lichte hersenschudding. We zagen hem gisteren nog apart trainen van de groep. Nu deed hij in ieder geval het eerste gedeelte mee. Dus dat is goed nieuws richting Tunesië. En we kijken natuurlijk ook naar Frenkie de Jong, die wat knieklachten had. En hij heeft laatst getraind met een bandage om zijn knie. Die dachten wij nu niet te zien. Dus dat is ook een goed teken. En er was een soort rondootje. En zowel Quinten Timber als Frenkie de Jong moesten een keer in het midden. En als je in het midden staat, dan wil je zo snel mogelijk de bal onderscheppen, zodat je weer aan de buitenkant kunt gaan staan. En dat gaat er best wel fel aan toe. Dus daar stonden ze. En daar deden ze gewoon ook alles fel mee. Dus wat dat betreft lijkt het erop dat er geen problemen zijn voor Frenkie de Jong en Quinten Timber richting Tunesië.
3: Nou, dat klinkt als goed nieuws. En kon je ook nog iets uit dat eerste kwartiertje verder afleiden?
2: Nee, daar kunnen we echt helemaal niets uit afleiden. Wat ik zeg, we zien alleen een warming-up. Daar is het belangrijkste om te melden dat iedereen er is. En daarna doen ze een rondo. Dat is verdeeld over verschillende groepen. Dan ga je nog wel kijken van, ja, zie je dan misschien iets van een basisploeg of zo? Maar nee, helemaal niet. Het is ook nog twee flinke trainingen hierna richting die wedstrijd van donderdag voor ons, vrijdagnacht voor jullie. Dus daarin wordt wel het een en ander duidelijk. Maar vandaag worden we niet heel veel wijzer. Maar goed, de Nederlands elftal is al zo goed als zeker van de volgende ronde. Dus die wedstrijd tegen Tunesië kunnen ze misschien ook wel wat spelen sparen. En dat gaan we de komende dagen horen.
3: Dankjewel, Thierry Boon.
7: Vanavond.
3: Ja, meer voetbal, want dan staat de WK-wedstrijd Argentinië-Oostenrijk op het programma. En de commentator is Suze van Kleef. Gaat iedereen naar Messi kijken, naar die hat-trick?
8: Nou, ik wel, denk heel veel mensen. Ja, die gaf natuurlijk absoluut een masterclass. Niet alleen in doelpunten, ook qua spel. Hij wordt overmorgen 39 jaar uit, maar hij blonk weer uit op zijn zesde WK. Het was echt fenomenaal. Je ziet hem soms eventjes niet. Dan loopt hij te wandelen, een beetje om zich heen te kijken, te scannen. En dan ineens dan is hij er met een briljante paas dat niemand had kunnen doorzien. En dus ook met 3 goals. Het was in Argentinië overigens maar weer eens een reden voor een eerbetoon. Enorm stenen standbeeld van 26 meter hoog.
3: 26 meter hoog?
8: 26 meter hoog. Ja, daarmee is het 6 meter hoger dan het vorige grootste standbeeld van Messi tot nu toe. Nou ja, juichend afgebeeld is hij met zijn knieën, tussen zijn knieën de wereldbeker die hij in 2022 met Argentinië won. En hij heeft vandaag ook weer een record te breken. Met die 3 goals tegen Algerije werd hij gedeeld WK-topscorer alle tijden. De Duitser Miroslav Klose die maakte er in totaal ook 16 op WK's tot nu toe. Net als Messi dus. Dus 1 doelpuntje vanavond en dan is Messi alleen heerser, topscorer aller tijden.
3: En gaat dat lukken? Want gaat Oostenrijk er nog iets tegenover zetten, denk je?
8: Ik denk en. Ik denk dat het wel kunnen lukken. Zo, ik kom er echt niet uit. Maar Oostenrijk, echt goede ploeg, prima ploeg. We hebben 3-1 gewonnen van Jordanië. We kennen ze ook nog wel van 2 jaar geleden, het EK, waar Nederland in de groep zat met Oostenrijk en met Frankrijk. En Oostenrijk werd toen de groepswinnaar. Moeten het van het geheel hebben. Spelen al heel lang samen. Argentinië is uiteraard de favoriet, maar ik ben benieuwd wat Oostenrijk kan en ook durft tegen Messi.
3: Om 7 uur dus vanavond die wedstrijd te volgen via Radio TV en de NOS-app. Dit was het voor vanmiddag. Morgenmiddag en ook de ochtend zijn we er weer. En Sid heeft zometeen nog het uitgebreide NOS-journaal. Fijne avond.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Gakpo kan binnen door, geeft de bal, Bobby! Goal! Nederland Paterman. Heel snel!

0: Summerfield nog een keer. Summerfield! Ja, ja! Daar is nummer 5!
1: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
1: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
3: Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
10: Margje fixen.
11: En dit is de dag waarop de Molukse gemeenschap napraat over de excuses van premier Jette gisteren. Over de manier waarop Nederland omging met Molukkers na de Tweede Wereldoorlog die naar Nederland werden gehaald. Hoe vallen de woorden van de minister-president? Eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Sit van der Linden.
12: Vanaf woensdag 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. De weerswaarschuwing is afgegeven voor het midden en zuiden van het land, maar geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, zegt het KNMI.
13: We hebben de oranje nu afgegeven omdat we verwachten dat het zeker 3 dagen een maximumtemperatuur van 34 graden bereikt gaat worden. Maar in de loop van de week kan het zelfs nog warmer worden. Dus het gaat echt heel warm worden en dit betekent... Nou, wij verwachten voor iedereen iets.
12: Het KNMI adviseert mensen de komende dagen het rustig aan te doen.
13: Sportevenementen, een lichamelijke belasting, een sportprestatie leveren in dergelijke temperaturen, dat is gewoon risicovol. Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
12: Het komt weinig voor dat het KNMI code oranje afgeeft in verband met hitte. En vanwege de hitte stappen veel scholen komende dagen over op een tropenrooster. Er zijn kortere lesdagen of minder lesuren en er wordt vaker gepauzeerd. En scholen zorgen voor voldoende drinken en extra ventilatie. De PO-raad, de belangenbehartiger van de scholenbesturen in het basisonderwijs, zegt dat bij 8 op de 10 scholen het binnenklimaat niet op orde is. Dat betekent onder meer dat het er in de zomer te warm is. Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Goedenavond.
14: Ja, goeiedag.
12: Meneer Wijma, veel scholen zijn dus niet goed voorbereid op die warmte. Hoe kan dat?
14: Ja, scholen kunnen zich er ook niet goed op voorbereiden, omdat heel erg veel van de gebouwen in onze sector en ook in het voortgezet onderwijs niet op orde zijn. En dat komt niet doordat de scholen daar zelf te weinig aan doen, maar omdat er al jarenlang veel te weinig middelen voor beschikbaar zijn.
12: En kunt u eens uitleggen wat voor problemen leerlingen dan ondervinden in die gebouwen?
14: Ja, dat is eigenlijk over de hele linie. Heel veel gebouwen hebben bijvoorbeeld energielabel G. Terwijl bij kantoorgebouwen is een veel hoger energielabel heel gewoon. Een gemiddeld schoolgebouw bij ons is meer dan 40 jaar oud. Veel scholen die zijn voorbij de afschrijvingstermijn. Bijna alle gebouwen zijn niet arbo-proof, zoals het heet. Dus voldoen niet aan de eisen die je aan kantoorgebouwen wel mag stellen. Mm-hmm. En er worden veel te weinig goede nieuwe gebouwen neergezet.
12: Ja, en dus ook zonder moderne ventilatietechnieken, denk ik dan.
14: Ja, dus het binnenklimaat is helaas totaal niet op orde. Hè. Dat geldt voor 80% van de scholen. En dan heb je het echt over duizenden scholen in ons land. En een van de problemen is het binnenklimaat. Inclusief inderdaad de luchtkwaliteit, hè, maar ook de temperatuur, waar we nu ontzettend veel last van hebben. In de winter is het vaak te koud. We hebben heel veel lekkages. Er is echt een groot probleem met onze schoolgebouwen.
12: Ja, bij sommige scholen is er dus een tropenrooster. In het buitenland kiezen scholen ervoor om helemaal dicht te gaan. Waarom gebeurt dat niet in Nederland?
14: Ja, wij kunnen het niet vergelijken met het buitenland. Wat ik zelf zeg voor Nederland is, het is heel erg treurig als scholen dat soort keuzes moeten maken. Als die gebouwen niet op orde zijn. Als ze gewoon goed geventileerde gebouwen hebben met ook goede airconditioning, noem maar op allemaal. Wat je van normale kantoorgebouwen wel verwacht, dan zou dit probleem veel minder groot zijn.
12: Ja, en de situatie is nu toch dat die gebouwen oud zijn deze week. Wat kunnen scholen de komende dagen het beste doen?
14: Het beste doen is goed kijken naar de situatie op dit moment. Hè. Dus per dag bezien. Kinderen wel zoveel mogelijk naar school laten gaan als het even kan. En hopen dat dit snel weer over is. En ondertussen heel erg hard blijven pleiten voor veel betere gebouwen voor alle kinderen.
12: Dank u wel, Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. En ook in het buitenland is het deze week extreem warm. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat het gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. Kinderarts Karoy Illy is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat zijn aangiftes niet serieus genomen werden. Illy vertelde ook dat hij veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas later gezien. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister gezegd. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Het was volgens de minister geen aanval of sabotage. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden. De Amerikaanse econoom en oud-voorzitter van de centrale bank, Alan Greenspan, is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Alan Greenspan was 100 jaar. De Britse politicus Andy Burnham is door het parlement in Londen beëdigd als parlementariër en daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier.
10: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
12: Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezingen in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour-partij op te kunnen nemen tegen Starmer. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag, zegt de decaan van de opleiding.
15: Het is voor ons belangrijk omdat we eigenlijk iedereen de mogelijkheid willen bieden. We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En het is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden. En daar maken wij ons heel hard voor.
12: De TU Delft wil 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Meer dan 700 sporters uit 24 landen doen deze week mee aan een bijzonder sportevenement in Arnhem, de European Transplant Games. Die zijn dit jaar voor het eerst in Nederland. Deelnemers hebben een orgaan of stamcellen gedoneerd gekregen En sporten is na zo'n operatie belangrijk, zegt de organisatie.
16: Nou, ons thema is Celebrate Life, vier het leven. Mensen die ooit ziek worden en uiteindelijk een transplantatie nodig hebben, nou, die hebben wat meegemaakt, die hebben het randje gezien. Maar dankzij die transplantatie en dankzij het sporten en bewegen staan ze hier weer. En doen ze weer mee in de samenleving. En het stapje naar echt weer bewegen is moeilijk. En door dat samen te doen maak je het wat makkelijker. Eerst door te wandelen en daarna misschien door echt te sporten. En inspireren ze anderen.
12: Op het programma vandaag stond onder meer de 100 meter vrije slag. Ook Reinier van der Bent doet daar aan mee. Hij kreeg in 2012 een hartstilstand en 3 jaar geleden een nieuw hart. Samen sporten met lotgenoten vindt hij bijzonder.
17: Het zijn veel mensen die hier zijn met het min of meer hetzelfde verhaal. Het is allemaal een variatie op wat ik heb meegemaakt. Maar het zijn allemaal bijzondere verhalen en bijzondere mensen. En dat vind ik wel heel belangrijk om daar mee te kunnen sporten. Ja, het leven te vieren op een leuke sportieve manier en de gezelligheid en het plezier te beleven samen.
12: Vanwege de warmte zijn er wel extra maatregelen genomen, zegt de organisatie.
16: Bij deze mensen moeten we wel extra opletten. Dus daar hebben we ook een goed medisch team die dat in de gaten houdt. Elke land heeft zijn eigen medisch professional ook wel meegenomen om dat op te letten. Maar ze zullen extra waakzaam zijn en sneller een stapje terugzetten waar dat nodig is.
12: De Transplant Games in Arnhem duren tot en met zaterdag. Het is 6:09. U krijgt het weer. Het is overal droog en zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is nog 25 tot 32 graden. Vanavond koelt het langzaam af. Vannacht wordt het 11 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En ook morgen weer volop zon met temperaturen tussen de 27 en 32 graden.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Dit is de dag. Marge Fixen.
11: Een hele goede avond. Mooi dat u luistert. Ja, gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? Dat was dus de vraag toen bekend werd dat premier Rob Jetten dit weekend ging speechen bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. En jawel, als onderdeel van die speech bood de premier namens de Nederlandse staat de lang verwachte excuses aan de Molukse gemeenschap aan.
18: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
11: Ja, en er kwam applaus van de mensen die daar aanwezig waren. Maar de vraag is natuurlijk, hoe vallen de excuses breder in de Molukse gemeenschap?
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
11: Ja, dat ga ik allemaal bespreken met 3 Molukse Nederlanders. Chris Bernard, José Imlabla en Diane Berouat-Warin. Hartelijk welkom allemaal. José Imlabla, u was gisteren bij de onthulling van dat Nationaal Moluks Monument. Dus u heeft ook die excuses van premier Jetten gehoord.
19: Klopt.
11: Wat gebeurde er bij u op dat moment?
19: Ik was wel in afwachting. Hij had een heel mooi praatje gehouden in aanloop. En ik dacht, ja, gaat het komen? En wat gaat hij dan zeggen? En uiteindelijk inderdaad excuses, maar ook erkenning. Dat was ook het woord wat ik wel belangrijk vond. Dus niet alleen excuses, maar ook de erkenning.
11: Ja, excuses en erkenning. En de woorden zoals die dan worden uitgesproken, een onvervuld verlangen, gewoon alles benoemen. Wat raakt dat bij u?
19: Ik heb zelf een eindscriptie geschreven over transgenerationeel trauma na oorlogsgeneratie Molukkers. Dus er zijn allemaal punten die ik heb benoemd. En ik heb ze ook gehoord.
11: Ja.
19: En daar was ik wel blij mee.
11: Hij had eigenlijk uw scriptie opgevolgd.
19: Oneervol ontslag.
11: Ja.
19: De huisvesting.
11: Ja.
19: Eigenlijk het hele rijtje.
11: Ja.
19: En
11: is dat en ook wat
19: heimwee.
11: En heimwee.
19: Ja, ja. Ja, ja.
11: En dat zijn dingen die u bij uzelf en in uw omgeving en uw familie herkent?
19: Zeker. Mijn opa en oma kwamen uit Kamp Vaassen. En
11: ja, even voor de helderheid. Mensen zaten in zo'n kamp eigenlijk met de gedachte, wij gaan weer terug, hè?
19: Ja, nou, zoals het gisteren eigenlijk was uitgelegd.
11: Ja.
19: En ja, mijn opa en oma wilden heel graag naar huis. En zij zaten, ik noem dat, het waren de diehard kniel groepje. Zij moesten uit de barakken en ja, dat wilden ze niet. Nee. En dat waren 13 gezinnen.
11: En waarom wilden ze dat niet?
19: Omdat als ze naar die stenen huis gingen, gingen ze helemaal nooit meer terug.
11: Zo graag wilden ze terug. Ze dachten, wij moeten dit vasthouden.
19: Dan wordt het definitief. Als we naar die stenen huis gaan, dan wordt het definitief, gaan we nooit meer terug.
11: Ja.
19: En mijn oma was gewoon ziek van heimwee en ik heb dat van dichtbij meegemaakt.
11: Ja. Ja.
19: En omdat zij er niet uit wilde, toen vanuit de Willem III-kazerne Apeldoorn, kwamen ze met tanks de barakken plat te gooien.
11: En dat is dus, daar gaan we zo nog over verder praten, maar met dat soort emoties zitten dus meerdere mensen daar dan gisteren naar te luisteren. Diane Beroert-Waren, u was er gisteren ook bij, heeft zelfs een toespraak gehouden. Hoe vielen de woorden van premier Jette bij u?
20: Ja, eigenlijk wel heel verrassend aan de ene kant. Omdat iedereen het speculeerde, maar ergens ook niet verwachtte. En er waren ook best wel heel wat verschillende meningen. En op het moment dat hij inderdaad zijn opsomming benoemde naar zijn excuses, was het toch eigenlijk wel een soort van opluchting. En ook wel, ja, toch wel mooi dat hij het, dat het toch gebeurt.
11: Ja. Oh, ja. Toch wel mooi. Ja, want u stond er vooraf anders in. Niet zo van,
20: nou,
11: dit is heel mooi.
20: Ik ben een beetje sceptisch van, nou, wat gaat hij zeggen dan? Want op het moment dat er een excuus is, kijk, voor mij persoonlijk, ja, is een excuus, ja, dat zijn woorden. Maar wat houdt dat dan in? Een excuus, als daar geen gevolg aan aankomt, dan zijn het alleen maar woorden. En hij gaf wel aan dat we gaan kijken hoe we dat verder vorm gaan geven. Ja. En dat stukje erkenning, hij begon natuurlijk wel heel sterk, u wordt gezien. Of tenminste met dat stukje dat iemand niet werd gezien. En hij is op de goede weg.
11: Okay.
20: Ja. Ja, maar het was wel een beetje sceptisch. Ja.
11: Ja, sceptisch vooraf. Nu zegt u op de goede weg, Chris Bernhard. Is dat ook uw conclusie? Hij is op de goede weg, maar hij is er nog niet?
21: Ja, inderdaad. Net wat Diane net zei, woorden hebben pas kracht als je ook ziet dat die woorden die uitgesproken worden, de persoon die ze uitspreekt, dat het ook gemeend is, dat het echt is. Of dat het iets meedraagt van emotie of passie of zoiets.
11: En hoorde u dat?
21: Ik was heel kritisch eigenlijk. Toen ik het podium op zag, kwam, denk ik van, nou, laat maar eens zien of je het echt meent. Maar ik denk, toen hij daar stond en zoals het verhaal begon.
11: Ja.
21: En ik lette specifiek over hoe die dat zei en hoe die keek. En kwam wel boven. Ja, het werd steeds geloofwaardiger. De dingen die hij zei werden voor mij steeds geloofwaardiger.
11: Oké. Okay. Even, wij zijn net aan het begin van dit gesprek begonnen we over Kamp Vaassen. En dan vallen we eigenlijk al verderop in een geschiedenis. Want er zullen mensen zijn, Diane Beroert-Waren, die zeggen, we weten eigenlijk helemaal niet hoe die geschiedenis nou in elkaar zit. Kunt u ons even kort meenemen in de tijd? Waarom zijn er nu excuses nodig?
20: Nou ja, we zijn nu 75 jaar verder. En op dit moment.
11: Ja,
20: is
11: verder van wat? Wat is er
20: verder
11: gebeurd?
20: Verder vanaf de aankomst. Wij zijn natuurlijk in 1951 zijn onze opa's, of in mijn geval mijn opa, naar Nederland gekomen. Hij was een knielmilitair en diende in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Had gevochten met Nederland tegen Indonesië. Er was een onafhankelijk strijd in die jaren na de Tweede Wereldoorlog aan de gang. En uiteindelijk moesten ze in 1951 mee naar Nederland. En dat maakt het natuurlijk heel erg pijnlijk, omdat het een tijdelijk verblijf zou zijn. Ja. Maar gaandeweg de verscheping werden ze, tenminste mijn opa heeft een brief gekregen op het schip dat hij werd ontslagen uit het leger. Nou ja, en dan kom je aan in Nederland op de Lloydkade. En dan ben je geen militair meer. En dan ja, moet je het maar rooien en laat je je leven leiden. Terwijl je op het moment dat hij toen op die boot zat, was hij nog die trotse militair die dacht, nou, we gaan even naar Nederland totdat het wat rustiger is. En dan gaan we terug naar een vrij Molukken.
11: Ja, en dat is er dus nooit van gekomen.
20: En dat is nooit gebeurd. Nee, nee. Nou.
11: Dat gaat dan over uw opa. En ja, mevrouw Imabla, u vertelde ook al over uw opa. U heeft als therapeut therapie gegeven aan kinderen en kleinkinderen van knilmilitairen. Werkt dat door generaties heen, zelfs tot het nu?
19: Ja, dat klopt. Dat hebben we gisteren ook gemerkt. Hè? De falen die je hoort, dat werkt ze door.
11: En hoe? Kunt u dat uitleggen, hoe dat doorgaat?
19: Ja, ook al wordt er niks gezegd, dan voel je de pijn, je ziet het verdriet.
11: Ja, want
19: er hangt iets in de lucht, ja. En wat is dat dan?
11: Werd weinig gezegd, hè? Dat hoor ik heel vaak als het gaat
19: om... Ja, omdat als de pijn zo heftig is, dan kun je het gewoon niet meer vertellen. Ja, dat is gewoon heel lastig. Mijn moeder ging vroeger met mijn opa heeft van 1942 tot 1949 in het leger gezeten. Zat ook bij de korpscommandotroepen. En hij had elk jaar kwam dat trauma naar boven. Dus toen ging zij met hem naar de psychiater als tolk. En als er vragen werden gesteld die te pijnlijk waren, dan viel hij dicht. Klapte hij dicht. En dan kon hij er niet meer over praten.
11: En met het feit dat er dus niet over gepraat wordt, krijg je als kind daarvan eigenlijk ook een klap mee.
19: Ja, en bij mijn andere opa en oma die dan in Vaassen wonen, daar was ik als klein kind. Mijn eerste 4 levensjaren heb ik daar gewoond. En ik was daar elk weekend in de vakanties. En zij waren heel erg bezig met de terugkeer naar de Molukken. En dat heb ik van dichtbij meegemaakt. En dat is gewoon heel pijnlijk om te zien.
11: Ja.
19: Ja, dat is iets wat ik dan nog wel meedraag. En dat is heel vervelend. Ik ben derde generatie.
11: Ja.
19: Mijn kinderen, 4e generatie, die krijgen het verhaal natuurlijk mee. Dus zo zonder dat je dat wil, wordt het met de paplepel zeg maar doorgegeven.
11: Ja. Chris Bennett, u bent zelf geen nakomeling van deze knielmilitairen die hier begin jaren 50 aankwamen. U bent onderdeel van de Molukse gemeenschap. Hoe hoort u veel van dit soort verhalen?
0: Ja, ik ben zelf zeg maar uit de boomersgeneratie, uit het uitgaan. Vroeger kwam je altijd weer Molukkers tegen. Dat waren dan je vrienden. Of het waren op sinds dat ze hele bekende voor je werden. Je proefde altijd dat ze iets van pijn, iets van het gevoel van we staan er buiten, of we horen er niet bij, of we zijn minder. Dat heb ik wel heel sterk geproefd. Het gezin waar ik uit voorkom, wij kwamen te wonen in Meppel in een net Nederlands rijtjeshuis met allemaal Nederlands gezinnen. Dus we zijn eigenlijk ook altijd met Nederlands grootgebracht en opgevoed. En dat stond even wat verder van bij mij vandaan, wat er verteld wordt. En ook wat ik zondag gezien heb tijdens de uitzending. Maar je begrijpt het wel en op de een of andere manier voel je het ook. Wat de mensen met zich meedragen.
11: En kan je dat omschrijven als onrechtvaardig behandeld?
0: Ja.
11: Dus onrechtvaardig.
0: Ja, als je alleen al het verhaal hoort, hoe dat is gegaan en hoe ze behandeld zijn, dan vind ik dat heel erg onrechtvaardig.
11: Ja. Want ik zit nou te denken, Diane, als dan deze mensen die in Kamp Vaassen zitten en die willen niet weg daar.
19: José.
11: De mensen willen niet weg. Die worden dan uiteindelijk daar met geweld natuurlijk weggehaald.
19: Ja, dan heb je geen huis meer.
11: Maar los daarvan ben je dan toch van knielmilitair, van trotse militair, ben je dus verworden tot een soort paria.
19: Nou, ze waren toch al militair af toen ze hier kwamen.
11: Ja, maar ik bedoel,
19: oneervol ontslagen.
11: Ja, oneervol ontslagen.
19: Ja, ze mochten helemaal gewoon ook geen marsen meer lopen of die keki pakken dragen. En om de militaire metaal te breken, werden ze ook gevangen gezet.
11: Kunnen excuses dat gevoel van onrechtvaardigheid wegnemen?
19: Ik vind erkenning, dus excuses, als dat betekent erkenning, wat ik dus heb gehoord, van ik zie jou, ik zie jullie probleem, die trauma. En daar gaan we wat aan doen. Ja, dat is dan een mooie stap.
3: Ja.
19: Erkenning.
3: Ja, ja. Ja, want Diana Birobot-Waren, u heeft gespeeched ook afgelopen zondag bij de onthulling van het monument. Ja. Wat was uw centrale boodschap?
20: Nou, dat wij vooral samen als Molukse gemeenschap ook de koers mogen bepalen. Want ik stuur natuurlijk ook aan, ergens weten we wel, want we zijn in gesprek met de politiek. Ik bedoel, ik heb een paar weken geleden met Don Ceder ook om tafel gezeten om input te geven aan de motie die hij heeft ingediend. En dan merk je ook dat wij ook als gemeenschap heel verschillend zijn. Maar toch, we hebben een gezamenlijke geschiedenis. En dat is heel mooi. Dus voor mij was vooral de boodschap, laten we het alsjeblieft samen doen. Want op het moment is heel veel verdeeld en heers geweest. Laten we dat dan doorbreken. Omdat dat dan beter werkt. En dan heb je ook samen een doel. En op het moment dat wij in gesprek gaan met de politiek, kunnen we ook beter een vuist maken van, dit is wat we willen. Hoor ons dan echt.
3: Ja, en nou is de vraag, nu klinken dingen als het doel. Dit is wat we willen. Maar dat is natuurlijk de grote vraag. Want ik hoor Chris Bernhard ook zeggen, het is het begin. Er moet meer komen. En dan komt altijd dat hekele punt. Er moet er sprake zijn van, praten we nu gewoon eigenlijk over financieel herstel?
20: Nou, mag ik daarop antwoorden?
3: Ja.
20: Is dat voor mij? Nou ja, voor mij persoonlijk, en als ik dan in mijn familie kijk, en dat is ieder weer een eigen verhaal, hè. Mijn ouders die zeggen ook van, dat geld hoeven we niet meer, want opa en oma leven niet meer. Mijn opa en oma zijn al overleden. En wat moeten we met geld? Maar dat geld kan natuurlijk wel ergens in gestopt worden. Bijvoorbeeld in het herschrijven van de geschiedenisboeken. Het vertellen van onze verhalen en daar iets mee doen. Maar ook bijvoorbeeld in Zwolle hebben wij 3 jaar geleden eeuwig grafrecht gekregen. Maar er zijn ook nog steeds plaatsen waar ze nog steeds aan het steggelen zijn. Van maar hoe willen jullie dat dan? En waar gemeentes niet weten waar ze eigenlijk het geld vandaan moeten halen.
3: Ja.
20: Dus ik denk dat daar landelijk iets voor geregeld moet worden. Maar ik vind vooral belangrijk onderwijs. Dat die geschiedenis, die boeken, dat die gewoon herschreven gaan worden.
3: Ja. Chris Bernhard, is dat waar u ook aan dacht? Of nog andere ideeën wat er kan gebeuren?
21: Ik ben het helemaal mee eens wat ze zegt. Want er zijn nu excuses aangeboden, excuses gemaakt. Maar, en dan? Wat gaan we hierna doen?
3: Ja.
21: En ik denk wat Diane daar een aantal dingen noemt, vind ik van er moet nu een vervolg komen op de excuses die gemaakt zijn naar de mensen van wie je excuus gevraagd hebt.
3: Ja.
21: En ik ben heel benieuwd wat hieruit verder komt.
3: Maar daar moet dus die Molukse gemeenschap ook als een geheel dan over gaan meedenken. En
21: zeker,
3: begrijp dat er verschillende meningen zijn over hoe dat verder moet.
21: Nee, ik geloof niet. Ik denk dat die meningen geïnventariseerd moeten gaan worden.
3: Okay.
21: En dat er daaruit initiatieven gaan ontstaan waar men wat kan doen om die excuses ook inderdaad daadwerkelijk om te zetten in daden.
3: Ja.

0: eigen verhaal. Hè? Mijn ouders die zeggen ook van, nou ja, dat geld hoeven we niet meer, want opa en oma leven niet meer. Mijn opa en oma zijn al overleden en wat moeten we met geld? Maar dat geld kan natuurlijk wel ergens ingestopt worden. Bijvoorbeeld in het herschrijven van de geschiedenisboeken. Het vertellen van onze verhalen en daar iets mee doen. Maar ook bijvoorbeeld in Zwolle hebben wij 3 jaar geleden eeuwig grafrecht gekregen. Maar er zijn ook nog steeds plaatsen waar ze nog steeds aan het steggelen zijn. Van ja, maar hoe willen jullie dat dan? En dat waar gemeentes niet weten waar ze eigenlijk het geld vandaan moeten halen. Ja. Dus ik denk dat daar landelijk iets voor geregeld moet worden. Maar ik vind vooral belangrijk onderwijs. Dat die geschiedenis, die boeken, dat die gewoon herschreven gaan worden.
1: Ja. Chris Bennett, is dat waar u ook aan dacht? Of nog andere ideeën wat er kan gebeuren?
2: Ik ben het helemaal mee eens wat ze zegt. Want er zijn nu excuses aangeboden, zijn excuses gemaakt. Maar en dan? Wat gaan we hierna doen?
1: Ja.
2: En ik denk wat Diane daar een aantal dingen noemt, vind ik van ja. Er moet nu een vervolg komen op de excuses die gemaakt zijn naar de mensen van wie je excuus gevraagd hebt.
1: Ja.
2: En ik ben heel benieuwd wat hieruit verder komt.
1: Maar daar moet dus die Molukse gemeenschap ook als een geheel dan over gaan meedenken. En
2: Ik
1: begrijp dat er verschillende meningen zijn over hoe dat
2: nou,
1: verder moet.
2: Nee, ik geloof niet. Ik denk dat die meningen geïnventariseerd moeten gaan worden.
1: Okay.
2: En dat er daaruit initiatieven gaan ontstaan waar men wat kan doen om die excuses ook inderdaad daadwerkelijk om te zetten in daden.
1: Ja. José, ik begrijp dat u wil dat de koning ook nog met excuses komt. Waarom?
3: Ik wilde eigenlijk nog even terug op dat stukje soldij. Want ik vraag me af waarom de Molukse knielmilitairen nog vallen onder het ministerie van VWS. En waarom niet onder het ministerie van Defensie. En dan kun je verder praten, namelijk over soldij.
1: Soldij is dus een financiële tegemoetkoming.
3: Nee, ze hebben ergens voor gewerkt en hebben ze niet uitbetaald gekregen. Maar mijn vraag is eigenlijk, waarom vallen de Molukse knielmilitairen nog onder het ministerie van VWS? Okay.
1: Dat zou
3: en niet
1: u anders
3: onder het ministerie van Defensie.
1: Okay.
3: Want ze vallen ook onder de veteranenwet. En dat valt dan wel weer onder het veteraneninstituut. Dus waarom ook niet onder het ministerie van Defensie.
1: En dat, ja,
3: dat is een vraag die ik dus open heb liggen. Want ik begrijp dat niet. Als we het hebben over excuses. Ik vroeg me af van, koning Willem-Alexander, zijn oom van grootoma, koningin Wilhelmina. Daar hebben ze toch echt ook voor gestreden. En ik zag dat in 2020 dat hij excuses had aangeboden aan Indonesië. En in 2023 voor het slavernijverleden. En toen dacht ik, nou, ik vind het heel gepast om zeg maar ook van koning Willem-Alexander excuses te horen. En wanneer dat dan zal plaatsvinden, geen idee. Misschien is het wel goed om eerst een onderzoek te doen van wat is er eigenlijk in die 75 jaar gebeurt in de kampen. Denk aan het kamp Pietersburg bij Westerbork. De razzia's die daar zijn gehouden. De gevangenen genomen militairen die dus mentaal zijn gebroken. Daar hebben de kinderen gewoon trauma's van. En de generatie, de tweede generatie die wij dus niet horen, die er zijn, die ik ook gesproken heb persoonlijk, die gevraagd hebben van, breng dat soort zaken in. Want ja, wij willen ook gehoord en gezien worden. Dat zijn de mensen die trauma's hebben. Niet de mensen die nu, net als ik, op de voorgrond staan.
1: Mm.
3: Maar wel de mensen die zijn, die in de wijken zitten.
1: Ja.
3: Die in Vossenbos hebben gezeten, in Pietersburg. Nou, in Nederland verdeeld had je verschillende militaire kampen. En destijds had je nog de Rijkspolitie. Ja. En daar gingen ze niet zo vriendelijk om met die militairen. Want die moesten gewoon monddood worden gemaakt.
1: Ja, ja. Is dat bijvoorbeeld wat ik nu José hoor zeggen, iets wat in dat onderwijs moet komen, mevrouw Berouwert waarin? Is de geschiedenis te onbekend?
0: Zeker. Mensen weten niet eens als ik vertel dat mijn moeder en mijn vader in een voormalig Joods werkkamp heeft gewoond, of daar is opgegroeid, dan zijn ze allemaal van, oh jee, dat wist ik niet. Ze hebben geen idee. En dan vinden ze het op één keer heel heftig. Want als je hoort, ik ben opgegroeid in een concentratiekamp. Ja, dan weten ze iedereen dat dat niet fijn is.
1: Nee.
0: Ja. Dus ik denk dat dat wel heel erg duidelijk is dat waarom ook dat excuses, hè? Want dat is denk ik nu ook de vraag. Mensen vragen ook van, ja, maar waarom moet

0: jette excuses. Nou, en dan vertel je dat. En toevallig had ik dat op mijn werk erover met mijn collega's. En die zeiden, oh ja, dan begrijp ik het.
1: Ja.
0: Dus en dat heeft ook een stukje te maken. Wat hebben ze ooit meegekregen?
1: Ja. Meer lessen. Nog een korte vraag, Chris Bernhard. Als je in de toekomst kijkt, hoe ziet die Molukse gemeenschap er dan uit? Idealiter?
2: Nou, wat ik mooi vind, als ik ook hoor hoe José en Diane het over hebben, maar ook hoeveel jonge lui er waren in Rotterdam, dat je derde of vierde generatie aanwezig waren, dan ben ik heel optimistisch hoe de Molukse gemeenschap zich verder in Nederland een plek gaat verwerven.
1: Ja. Dank voor dit gesprek. José Imla Bla, Diane Beroert-Waring en Chris Bernhard. Zometeen ga ik praten met Cas Mudder. Volgens de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen een van de meest gezaghebbende Nederlandse politicologen in het buitenland. En gespecialiseerd in radicaal en extreem rechts. Na 17 jaar in de VS te hebben gewoond en gewerkt, voelt hij zich er minder thuis. Steeds minder zelfs. Onder meer vanwege ICE.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: NPO Radio 1.
1: Ja, het is 6:30, tijd voor het NOS Journaal. Met Marnix Ampersen.
13: Voor het midden en zuiden van het land geldt vanaf woensdagmiddag code oranje. Het KNMI geeft die waarschuwing af vanwege de extreme hitte. Het kan in de loop van de week meerdere dagen boven de 34 graden worden. Ook in landen om ons heen is het deze week extreem warm. Andy Burnham is beëdigd in het Britse parlement in Londen. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Die maakte vanochtend zijn aftreden bekend. Burnham werd door zijn Labour-partij in het parlement met applaus ontvangen. Studieplekken reserveren voor vrouwen mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. En de Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys.
1: Gaan we naar de files, Rijn Baartmans.
14: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Nog wel flinke vertraging op de volgende wegen. Dat is de A2, daar is het al heel de avond drukker door de afgesloten A27 bij Gorkum. In de richting van Utrecht is het file rijden tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten extra. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is 40 minuten. Op de A4 richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud omdat er één rijstrook dicht is. En tot slot de A73 richting Maasbracht. Tussen afrit Nijmegen en Malden is een ongeluk gebeurd. 30 minuten vertraging, de rechte rijstrook is er dicht.
11: Dit is de dag. Margje Fixen.
1: Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer draagvlak komt voor de opvang van asielzoekers? SGP-politicus Bert-Jan Ruijsen gooit de knuppel in het hoenderhok.
12: Echte vluchtelingen hebben een veilige haven nodig. Maar laat dan moslimlanden zich meer bekommeren over islamitische asielzoekers.
1: En zijn Volt-collega Anna Strolenberg heeft hier grote moeite mee en ze gaan zo met elkaar in debat.
11: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Ja, eerst, wat als het fenomeen dat je al je leven lang bestudeert ineens ook je eigen leven beïnvloedt? Dat is wat politicoloog Cas Mudde nu meemaakt in de Verenigde Staten. Hij is een van de meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van populisme en radicaal rechts. En hij voelt op zijn universiteit in de staat Georgia hoe de sfeer tijdens de tweede termijn van Trump verandert. Hij is voor een paar dagen in Nederland en dus kan ik hem hier nu welkom heten. Meneer Mudde, fijn dat u er bent.
15: Ja, bedankt.
1: Ja, hoe is het om even in Nederland te zijn?
15: Nou, lekker rustig.
1: Oh, is dat het woord? Ja, rustig?
15: Ja, alles gaat hier goed, joh.
1: Alles gaat hier goed? Nou, ik kondig net aan en ik was al benieuwd wat u ervan zou vinden. Dat we moeten gaan praten over meer draagvlak voor de opvang van asielzoekers. U zegt, gaat hier lekker rustig, maar we hadden hier natuurlijk stevige protesten.
15: Ja.
1: Maar dat is niks vergeleken bij Amerika, zegt u.
15: Nee, ik denk dat mensen een beetje onderschatten hoe de situatie in Amerika is.
1: Oké, okay. Kunt u die voor mij schetsen en voor ons?
15: Ja, kijk, bijvoorbeeld in het onderwijs. Het onderwijs is een federaal systeem, dus het onderwijs wordt bepaald op het statenniveau. En bepaalde staten, zoals Florida, Texas, Tennessee, daar mag je allerlei dingen niet meer doseren. Bijvoorbeeld een filosofieprofessor in Texas, die mag Plato niet meer doseren. Oh. Want Plato blijkt ook woke te zijn. Want in een van zijn boeken impliceert hij dat er meer dan twee genders zijn. En dat is dus echt. Dat gebeurt echt. We hebben natuurlijk ook ICE, die in allerlei steden optreedt. Mm. Die hebben ondertussen al verschillende mensen doodgeschoten. Inclusief twee witte Amerikaanse staatsburgers. De mensen die deze demonstranten dood hebben geschoten, zijn nog steeds niet gestraft. We hebben een president die zich eigenlijk totaal niet aan de wet houdt. Alles negeert om hem heen en een congres wat hem dat toestaat. Hmm. Ja. Dat is een sfeerbeeld.
1: Ja, een kleine greep. Klopt het dan dat wat ik zeg van, nou, degene die populisme en radicaal rechts, zeg maar, tot zijn specialiteit had om te bestuderen en te doseren, die zit nu zelf in dat systeem. Heeft u dat gevoel zelf ook?
15: Ja, absoluut. Ja. Kijk, mijn staat is volledig in handen van de Republikeinse Partij. En die is al lange tijd op de megatour.
1: Ja. En u zegt dus, want ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, maar het is toch gewoon nog steeds een democratie. Maakt Cas Mudde het allemaal niet wat te ernstig? Maar ik begreep dat u zelfs wel eens vreest dat een student u aangeeft.
15: Oh, ja, absoluut. Ik heb net nog een e-mail ontvangen van een organisatie, die heet Campus Reform. En dat is een uiterst rechtse organisatie die professoren eigenlijk aangeeft. En die willen van mij weten waarom ik far-right politics doseer en of mijn onderzoek niet van invloed is op mijn studenten. Dus dat zijn wat dingen zijn die gebeuren. Ja. En het gebeurt niet de hele tijd. Want dat is het verschil tussen het Amerikaanse systeem en, laten we zeggen, een fascistisch systeem. Ja. In een fascistisch systeem, daar zit structuur. En daar weet je, als je iets doet, dan mag het of het mag niet. En wij weten dat niet, omdat de wetgeving is heel vaag.
1: Ja.
15: Dus we hebben wetgeving over zogenaamde divided concepts. Dat is ras of gender of solidariteit zelfs. En dan zeg je, ja, daar mag je wel over praten, maar niet in een bepaalde context. Maar je weet nooit precies wat die context is.
1: En wat doet dat met je?
15: Nou, dat je heel veel reflecteert over wat je zegt, hoe je het zegt.
1: Is dat een ander woord voor angst in dit geval?
15: Deels.
16: Want zo'n mail die u krijgt, is dat intimiderend of hoe gaat u daarmee om?
15: Tuurlijk, dat is het hele doel van de e-mail, is intimidatie. Kijk, uiteindelijk gaat het erom hoe gaat jouw werkgever ermee om? Want ik bedoel, als die onder druk komen te staan.
16: En de werkgever is de universiteit in eerste instantie?
15: Is de universiteit. En de universiteit is onderdeel van het universiteitssysteem van de staat. En de hoogste baas daarvan, die zijn allemaal benoemd door mijn Republikeinse gouverneur. Dus je weet gewoon dat als er druk komt op universiteiten, dat over het algemeen universiteitsbestuurders niet echt aan de kant van de docenten staan.
16: Want ook weer angst. Angst dat absoluut. Je geen geld meer krijgt en dergelijke. Ja. En die studenten dan? Want wij kennen hier ook natuurlijk studenten die staan nog wel eens op de barricades. Hoe is dat bij u dan?
15: Dat is sowieso veel minder en dat hangt er ook een beetje af waar je zit. Kijk, de media is altijd erg gericht op een paar universiteiten. Het zijn de elite universiteiten als Harvard, Columbia. Maar het overgrote deel van de Amerikanen zit aan universiteiten zoals de mijne, publieke universiteit op een staatsniveau. Universiteiten zijn relatief duur. En men studeert echt 4 jaar en dan gaat men door. En er is heel weinig tijd voor activisme. En wat deze generatie specifiek nu heeft, die probeert te overleven. Die probeert gewoon niet met politiek bezig te zijn. Die probeert niet te veel na te denken over wat er allemaal gaande is. Want die zit echt in een hele moeilijke periode. Mijn staat is 50-50 verdeeld. Dus als jij een duidelijke positie inneemt, dan is 50% van je datingpool is weg. Van je vriendenpool is weg. Ja, dus.
16: Best lastig als politicologie studenten en als je college volgt bij Cas Mudden om je niet met politiek bezig te houden. Maar dan heeft u een hele stille club studenten voor u zitten dus.
15: Ja, maar dat was onder Trump 1 al het geval. En ik gaf de cursus Far-Right Politics and Western Democracies. Ja. En aan het einde van het semester praat ik met de studenten over hoe het was. En ik zei tegen ze van ja, het viel me eigenlijk wel op hoe weinig discussie we hadden. En toen zeiden de studenten, ja, hadden wij ook. Maar ja, we willen er niet uit de toon vallen, zou ik maar zeggen.
16: Naar Nederland, want u volgt de Nederlandse politiek ook nog altijd op de voet. Kijk, hier zien we. We hebben hier nog studenten die volgens mij gewoon hun mond echt wel roeren. Maar als we kijken naar de politiek, dan zien we een toename van populistische en radicaal rechtse partijen. Die partijen krijgen ook steeds meer stemmen. Zegt u van ja, maar in Nederland gaan jullie de kant van Amerika op? Is het vergelijkbaar met wat er in de VS gebeurt op enige manier?
15: Nou, dat denk ik niet. Al is het maar omdat het Amerikaanse systeem is een alles-of-niets systeem. Ja. En dat is het Nederlandse systeem niet. Waardoor zelfs als uiterst rechts aan de macht zou komen, laten we zeggen een Italiaans model, dan is het nog een coalitie tussen allerlei verschillende uiterst rechtse partijen. En die gunnen elkaar ook niet te gek veel macht. Mm. Wij hebben het probleem van we hebben de concentratie van de macht niet zelfs in één partij, nee, in één persoon.
16: Ja. U praat wel over wij, dus u voelt zich wel verbonden nog.
15: Ik spreek over wij als wij die in Amerika leven. Ik ben geen Amerikaan.
16: Nee, dat. Maar omdat u zegt, wij hebben dat hier. U bent in Nederland, maar u heeft nog wel uw hoofd in Amerika. Dus het is niet dat u zegt, ik wil daar eigenlijk het liefste weg.
15: Nou, ik wil daar heel graag weg. Maar mijn vrouw is Amerikaanse, mijn kinderen zijn Amerikaanse. En dat is allemaal niet zo makkelijk.
16: En als we dan kijken naar Nederland, want dan zou u dus bijvoorbeeld weer teruggaan naar Nederland. Zegt u van, in Nederland is het op dit gebied eigenlijk toch echt wel een heel stuk beter. Los van het feit dat je hier een meerpartijenstelsel hebt. Maar kijk, wij hebben hier straks een discussie over of asielzoekers, islamitische asielzoekers in islamitische landen moeten worden opgevangen. Zegt u van, dat is echt peanuts vergeleken bij ons. Of zegt u, jullie gaan ook de verkeerde kant op een bepaalde manier.
15: Nou, Nederland is al bijna 25 jaar geobsedeerd door immigratie en door de normalisatie van uiterst rechts.
16: Ja, maar iedereen zal zeggen, maar migratie is ook een groot probleem, zegt iedereen dan.
15: Ik weet niet of iedereen dat zegt, maar immigratie is een probleem omdat dat frame erop is gedrukt. Het feit dat we eens in de zoveel tijd in Nederland heb je een asielcrisis.
16: Ja.
15: En dat is primair gewoon een crisis van planning. Niet van aantallen, maar van planning. Ik bedoel, Nederland heeft zijn problemen, dat is duidelijk. Maar één, er is een, ik denk, een sterkere rechtsstaat. Er is ook coalitiepolitiek. En je hebt niet zo'n gewelddadige staat. De VS is een heel gewelddadig land. En je hebt gewoon geen vergelijkbare eenheid als een ICE. En ja, dat is echt wel een andere orde.
16: Ja, dat is echt heel anders. En wat ziet u... kijk, als wij dan straks zo'n discussie gaan hebben met Bert-Jan Ruijs en Anna Stroleberg, dan gaat dat dus inderdaad over asielzoekers. En hoe kunnen we meer draagvlak ervoor krijgen? Dus hier wordt dat wel gezien. Hè? We hebben demonstraties als er een asielzoekerscentrum komt. U zegt van ja, het is ook tot een probleem gemaakt. Maar hoe kan dat dan? Wat is er dan gebeurd bij ons? Als u zo vanaf Amerika een beetje op ons Nederland kijkt. Nou, en wanneer is het begonnen?
15: Ik denk dat ik hetzelfde zie wat mijn collega's in Nederland zien. Dat is het Pim Fortuyn effect. Sinds Pim Fortuyn was doorgebroken, is eigenlijk de Pim Fortuyn kiezer... is tot de Nederlandse burger verklaard. En daar loopt iedereen achteraan. En dat is niet te zeggen dat er geen ongemak is over immigratie of dat er geen mensen problemen mee hebben. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld die demonstraties... Ja. Daar zijn helemaal niet zoveel mensen. Dus waarom zijn die zo belangrijk? Er zijn meer mensen bij Extinction Rebellion, bijvoorbeeld protesten. Maar dat is niet de stem van het volk.
16: Ja. Ja, dan is het natuurlijk altijd de vraag, kip of ei? Er wordt ook wel gezegd, ja, maar Fortuyn sloot aan bij wat er was. Een groeiende onvrede. En hij wist dat te verwoorden. En
15: maar dat was ook zo. Dat was ook zo. Een zwijgende minderheid,
16: ja.
15: Die geen stem had in de jaren 80, 90... want er was geen partij, afgezien van Centrumpartij Centrumdemocraten... die een kritisch geluid hield over immigratie. Maar dus ze zijn nog steeds een zwijgende minderheid. Nou, ze zijn nu een luide minderheid geworden... maar er zijn nog steeds heel erg veel mensen... voor wie immigratie geen probleem is... en wie niet achter dit soort van gewelddadige acties staat.
16: Als u nou de middenpartijen zou moeten adviseren... wat zou u dan zeggen?
15: Nou, we hebben ongeveer 3 decennia politicologisch onderzoek... dat aantoont dat als jij de thema's overneemt... en de frames overneemt van uiterst rechts... dat uiterst rechts wint en dat middenpartijen niet winnen. Zowel niet middenlinks als middenrechts. Dus kijk, je kan over immigratie spreken... maar het hoeft niet altijd in het frame van uiterst rechts te zijn.
16: Ja, dan wordt er natuurlijk gezegd... maar in welk frame moeten we het dan zetten?
15: Nou, een christendemocratisch frame of een sociaal-democratisch frame.
16: Ja, en dan kom ik bij al die partijen die af en toe gaan herijken op de hei. Die denken, wat zijn wij nog?
15: Nou, en daar zit precies het probleem.
16: Want?
15: Het probleem zit er dat we hebben eigenlijk bijna geen ideologische politiek meer. De middenpartijen zijn pragmatisch geworden. En die denken dat politiek het oplossen van problemen is. En daar was Mark Rutte het grootste voorbeeld van. Maar politiek is ook het definiëren van wat een probleem is. En dat doet uiterst rechts, want die hebben wel een ideologie.
16: Ja, ja. Ik hoor het al. Ze hebben u nodig, denk ik, die middenpartijen. Gaat u nog wel terug? Komt u Amerika nog wel in, überhaupt?
15: Ja, ik denk het wel, ja.
16: Ja?
15: Ik heb een green card, dus ik heb op zich het recht om terug te komen.
16: Ja. Ik hoor bijna in uw stem dat u hoopt dat ze u tegenhouden. Ik las ook ergens dat u liever wil dat u uitgezet wordt door ICE... dan dat u in zo'n kamp terechtkomt.
15: Ja, absoluut.
16: Ja. Mag ik u heel veel sterkte wensen en een goede tijd in Nederland. En ik hoop dat we nog weer eens in gesprek zijn. Alle goeds. Politicoloog en populisme-expert Cas Mudde.
11: Dit is de dag met Margje Fixen.
16: Ja, islamitische asielzoekers, ik zei het al, wordt nu gezegd... moeten opgevangen worden door moslimlanden. Dat is de uitspraak van Bert-Jan Ruijsen. Europarlementariër namens de SGP. Vragen ze natuurlijk, waarom is dat nodig? Mag onderscheid maken naar geloof eigenlijk wel? Ik ga het erover hebben met de man zelf, Bert-Jan Ruijsen... en met zijn collega Europarlementariër namens Volt, Anna Stroleberg... die, zoals ik hoor, nog onderweg is. Dus ik zeg allereerst welkom, meneer Ruijsen. Hoorde u net het verhaal van Cas Mudde?
17: Ik heb een deel meegekregen, ja, het laatste een beetje.
16: Ja. Ja. Er is de migratie wordt tot een probleem gemaakt, zegt hij. Het is maar net waar je de zaklamp opricht.
17: Ja, nou ja, migratie is natuurlijk wel een serieus probleem. Als je natuurlijk kijkt naar wat er aan de hand is in de samenleving. Als we kijken naar de problemen die we zien in Nederland rondom de spreidingswet. Als je kijkt naar de grote steden. Dan zie ik toch echt wel een heel groot integratievraagstuk. Dus voor mij is wel helder en ook voor velen met mij. Dat we de instroom van migranten moeten beperken. En dat we met name ook, als we het hebben over draagvlak. Hoe zorgen we nou voor draagvlak? Ik denk dat we als overheid duidelijk moeten maken. Wij willen openstaan voor vluchtelingen. Hmm. Mensen die echt op de vlucht zijn voor geweld. Daar willen we barmhartigheid voor betrachten. Daar willen we op ons concentreren. Maar dat zal dus wel betekenen dat we de instroom van zeker economische migranten echt serieus aan banden moeten leggen.
16: Oké. Nou, daar gaan we in ieder geval even over verder praten. Want u zegt, ja, mensen die vluchten voor geweld, die moeten we opvangen. Maar nu is uw voorstel om daar toch een scheidslijn in te maken. Hoe ziet u het voor zich?
17: Ja, voor mij staat voorop dat op het moment dat iemand vlucht voor oorlog en geweld, dus we hebben het over een vluchteling, die heeft recht op een veilige plek.
16: Ja.
17: Ongeacht religie of afkomst. Dat is voor mij het uitgangspunt. Hè. Ja. Dus voor mij is niet de vraag of we een vluchteling moeten opvangen. De vraag voor mij is, waar gaan we een vluchteling opvangen?
16: En hoe zit dat?
17: Ja, en mijn voorstel is dan om met name ook bijvoorbeeld met moslimlanden daar goede afspraken over te maken. En om te kijken of mensen die cultureel en religieus flink op afstand staan van zeg maar de Europese samenleving. Om te kijken of we voor hen de opvang misschien kunnen regelen in moslimlanden.
16: Ja.
17: Kijk, ik wil niet dat soort mensen zomaar ineens uit handen laten vallen. Ik blijf me daar verantwoordelijk voor voelen. Maar ik zeg wel, laten we kijken hoe we tot een verstandige verdeling van vluchtelingen kunnen komen.
16: Ja, nou ga ik naar mevrouw Strolenberg. Die is ondertussen aangeschoven. Europarlementariër namens Volt. Hartelijk welkom. Wat vindt u van het plan?
18: Ja, laat ik vooropstellen dat ik dit plan discriminatie vind. Want het kan misschien mooi gesteld worden dat we moeten kijken waar mensen opgevangen moeten worden. Mm-hmm. Maar eigenlijk maakt meneer Ruijsen puur onderscheid op basis van godsdienst wie hier wel en niet welkom is. En dat kan ik niet anders benoemen dan dat het discriminatie is.
16: Ja, dus dan kan je het plan eigenlijk gewoon wegstrepen, meneer Ruijsen. Discriminatie.
17: Nou, dat is veel te eenvoudig om dat zo te schetsen. Kijk, we moeten ons ook realiseren dat als we het over moslimlanden hebben, dat de omgeving voor christenen daar vaak juist heel onveilig is. En dat er dus alle reden is om vluchtelingen met de christelijke achtergrond om die in Europa op te vangen. Kijk, voor moslims is de situatie vaak anders. Moslims kunnen in mijn beleving in heel veel moslimlanden wel degelijk gewoon een veilige omgeving aantreffen.
16: Okay.
17: Nogmaals, echt het uitgangspunt blijft wel dat mensen recht hebben op een veilige plek. Het enige wat ik daarbij zeg is van laten we alsjeblieft kijken hoe we mensen dan op een fatsoenlijke, verstandige manier kunnen verdelen.
16: Fatsoenlijk en verstandig hoor ik, mevrouw Strolenberg.
18: Ja, het fatsoenlijk en verstandig, dat vind ik hier niet echt uit blijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel getwijfeld of ik dit gesprek überhaupt moet aangaan. Want we zien dat het migratiedebat telkens weer verschuift. Een jaar geleden hadden we het nog over de ASO-asielzoeker die we misschien moesten weren.
16: Mm-hmm.
18: Nou, vorige week hebben we gestemd over een deportatiewet, waarbij mensen ook uit de partij van de Meruizen stonden te juichen, te joelen en zeiden send them back.
16: Mm-hmm.
18: En nu komt er dan misschien een voorstel op tafel, waarvan ik niet vanuit ga dat de meerderheid haalt, waarbij we onderscheid gaan maken tussen mensen. En dan kan het nog zo mooi klinken in dit verhaal. Het blijft onderscheid maken op basis van iemands godsdienst. En dat gaat in tegen artikel 1 van de grondwet, waarbij we zeggen iedereen is gelijk. En meneer Ruijsen geeft aan, moslimmensen hebben misschien andere motivaties om te vluchten. Ja, dat is niet aan ons om te bepalen.
16: Ja.
18: Mensen die vluchten komen vanwege verschillende verhalen en in de asielprocedure wordt dat opgelost.
16: Ja. En het feit dat het misschien zo is dat voor moslims er dus andere landen zijn waar zij prima terecht kunnen, dus eigenlijk gewoon vrij praktisch gedacht, daar gaat u niet in mee.
18: Daar ga ik absoluut niet in mee. Het is allereerst een kul argument, omdat we zien dat het merendeel van de mensen zoekt ook vraagasiel aan in de regio. Dus dat gebeurt al.
16: Okay.
18: Maar ten tweede, dit is precies het probleem. We schuiven telkens een stukje op en we gaan op met, het zijn praktische argumenten. Ja. Maar wanneer is het dan genoeg? En die vraag zou ik meneer Ruijsen echt willen stellen.
16: Okay. Dan gaan we mee naar meneer Ruijsen.
17: En wanneer is genoeg? Dan kom ik toch ook terug op het punt wat ik wat al eerder heb gemaakt. Mm. We moeten echt onder ogen zien dat we een groot integratievraagstuk hebben in Europa. Dat we niet door kunnen gaan met steeds maar nog meer mensen binnenlaten. En we zullen dus echt het migratiebeleid moeten concentreren op echte vluchtelingen. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Daar barmhartigheid voor betrachten. Ja. Dat is denk ik erg
16: belangrijk.
17: Maar
16: die moslims zijn ook echt op de vlucht, toch?
17: Jazeker, precies. En daarom zeg ik ook voor hen voel ik een verantwoordelijkheid. Mm. Alleen, ik zeg erbij, dat betekent dus niet automatisch dat ze dus een plek moeten krijgen in Europa. Ik vind dat we een goed overleg moeten treden met die moslimlanden om te kijken of we ze een plek kunnen geven die ook beter bij hen past, zowel cultureel als religieus.
16: En als ze nou niet willen, als deze landen zeggen nee, doen we niet...
17: Kijk, de intentie moet er echt wel op gericht zijn. En ik realiseer me ook heel goed dat wat wij voorstellen, dat het echt een soort startpunt is voor een discussie die we moeten aangaan. Ja. Want wat ik voorstel, dat verlangt onder andere, dat vereist onder andere een aanpassing van het vluchtelingenverdrag.
16: Kijk waar we mee begonnen. Als mevrouw Strolenberg zegt, het is discriminatie. Bent u het daar dan in principe mee eens? Maar zegt u, ja, dat is nou eenmaal nodig in deze tijden?
17: Nee, daar ben ik het nadrukkelijk mee oneens. Omdat ik zeg, een vluchteling heeft recht op een veilige plek. Daar voelen we ons verantwoordelijk voor. Daar moeten we ook naar op zoek gaan. Maar dat betekent dus niet dat iedereen zomaar een plek kan krijgen in de EU.
16: Ja. Mevrouw Strolenberg.
18: Dus mensen hebben recht op een ambtvakplek, maar niet in Nederland. Dat is eigenlijk de boodschap. U mag ergens anders heen, maar hier bent u niet welkom. Mijn vraag is ook, wat is dan de boodschap voor mensen die hier al in Nederland zijn? Die islamitisch zijn, die een heel leven hebben opgebouwd. Ik spreek met mensen die mij vertellen, ja, ik word tegenwoordig op straat uitgescholden. Ik ken dat mensen die met stenen zijn bekogeld. En dit soort uitspraken, hoe zalvend deze woorden ook zijn, hoe rustig ze ook uitgesproken worden, zeggen eigenlijk, ja, bepaalde groep mensen is in Nederland niet welkom. En dat eigenlijk dit soort taal wordt hiermee goed gepraat.
16: Ja, er is een vraag van Tom binnen. Die zegt, vraag Volt ook even waarom Saoedi-Arabië niets doet. En er wordt direct geframed dat dit discriminatie is. Als je dus blijft roepen en mogelijk dit soort gesprekken weigert, dan frame je. Dat is dan
18: Kijk,
16: de vraag.
18: Als we het hebben over een serieus migratiedebat, die hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Twee weken geleden ging er een nieuw migratiepact in, wat landen nu moeten gaan implementeren. Nou, maar 9 landen van de 27 zijn er klaar voor. Daar moeten we op focussen. Hebben we goede procedures? Hebben we genoeg opvang? Is onze IND goed getraind? Dit zijn de vraagstukken die serieus zijn, maar het voorstellen van het onderscheid maken tussen mensen is geen serieus vraagstuk.
16: Ja. Dank voor dit gesprek. Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër van de SGP, en Anna Strolenberg, Europarlementariër namens Volt. Dit was de dag. Zometeen de Rode Draad. En om 9:00 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Dag, dag.
11: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
19: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
11: 1 Vandaag.
20: Als het over voetbal gaat, dan is het allemaal pop, pop, pop.
21: Ja, maar dat is dan vooral nog in de media. Hè?
20: Ik zie alleen maar chagrijnige mannen.
19: Ja. Verdieping bij het nieuws.
22: Wij moeten emigreren omdat wij medicijnen beschikbaar willen maken.
23: Ja, dan zing je opeens Claudia de Breij terwijl je door Damascus rijdt.
24: Nou, is dat dan een meisje de kont of zo? Dus ik werd er wel fucking boos over.
19: Elke dag een factcheck.
20: Feit of fictie dat het wereldwijde energieverbruik van de datacenters evenveel is als het energieverbruik van het land Frankrijk.
19: Fictie.
11: Avro Tros met 1 Vandaag.
19: Op NPO Radio 1.
11: Elke werkdag van 12 tot half 2.
19: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
26: Elektrisch op vakantie? Vast?
0: Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: NPO Radio 1, 7 uur.
7: Stefan Komduur.
8: Goedenavond. Ondanks een verbod van de Europese Commissie werken maar liefst 7 Nederlandse universiteiten nog altijd op de een of andere manier samen met Israëlische instellingen en wapenbedrijven. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de Rode Draad. Na het NOS Journaal van 7 uur, hier is Marnix Ampersen.
9: Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. De waarschuwing is afgegeven omdat er meerdere dagen temperaturen van boven de 34 graden worden verwacht. Het KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur daar in sommige delen van het land kan oplopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
10: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
9: In Carpentras bij Avignon zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. De kans is groot dat de hitte ze fataal is geworden. Waarschijnlijk zijn de 2 kinderen zelf in de auto van hun moeder gestapt. En hadden ze zichzelf opgesloten. Toen de moeder het merkte, was het al te laat. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. En Argentinië is zojuist op het WK voetbal begonnen aan de wedstrijd tegen Oostenrijk. In dat duel kan er een record verbroken worden. Als Messi een doelpunt maakt, dan is de Argentijn de speler met de meeste doelpunten op WK's, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
11: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog 1 goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
9: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten. Hij speelt later vanavond tegen Irak. Mbappé zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. Het weer droog en zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. De komende uren koelt het langzaam af. Vannacht wordt het 11 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Ook morgen weer volop zon met temperaturen tussen de 27 en 32 graden.
8: Dankjewel, Marnix. De situatie op de weg. Rijn Baartmans, goedenavond.
12: Goedenavond. We gaan naar de laatste files van de avondspits. Er staat nog 15 kilometer file in Nederland. Waaronder op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Prins Klausplein staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is 1 rijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A73 van Nijmegen richting Maasbracht sta je vast tussen afrit Nijmegen en Molde. 5 kilometer en 10 minuten vertraging door een ongeluk.
13: Een man, een roltrap, een aarzeling, Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
16: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad. De eerste zomereditie waarin we vandaag onze licht opsteken bij de Nederlandse universiteiten. Wordt daar nou nog steeds samengewerkt met Israëlische instanties. Verder duik ik in de toekomst van de lokale omroep. Kijken we kritisch naar AI met Volt-Kamerlid Laurens Dassen. En bespreken we de documentaire Mijn Lief Kind. Allemaal tussen nu en 9 uur hier op NPO Radio 1... met dan ook nog flitsen van het WK tussendoor. Zometeen de eerste al daarvan in ons dagelijks rondje langs de velden. We kunnen er niet omheen. Europa is in de ban van de hitte. Code rood op veel plaatsen, scholen nemen massaal maatregelen... en overal wordt gepufft en gesteund.
1: Het is horrible, esto. La que no ha caído. Fatal.
2: Dan is allemaal heel goed drinken. Het is super warm vandaag, dus neem je drinkenbus maar.
3: Ze pakken de tuinslang om de kinderen nat te spuiten om hun te laten verfrissen.
4: Zwemmen in hartje Parijs. Door de extreme hitte mag het vandaag in het kanaal.
5: Ja, als je niet kan zwemmen, zou ik niet alleen erin gaan. Ze adviseren toch ook altijd van niet alleen te zwemmen.
0: Nee, precies. Ik kan überhaupt niet gaan zwemmen als je helemaal niet kan zwemmen. Veel hete hits vanavond live te horen in Tilburg. Daar speelt Sommieu As We Speak in het voorprogramma van Duran Duran. Dat zometeen het spoorpark daar op zijn kop gaat zetten. Als je gaat, zorg dan dat je een goede wolf in huis hebt. Want dit is wat Simon Le Bon aan je gaat vragen zometeen.
6: Do you feel good enough to howl? I wanna hear you howl as though you are hungry like the wolf.
0: Ja, er zijn overigens nog kaarten voor. Dan op bezoek van Willem-Alexander en Maxima aan de wedstrijden van het Nederlands en het Curaçaose elftal. Dat is ook de buitenlandse media niet ontgaan. Overal kom je de hossende Royals te midden van uitzinnige voetballers tegen. Naar het punt bijvoorbeeld dat Curaçao pakte tegen Ecuador.

0: bijzonder om te weten misschien wel of dat ook bij Argentinië is. Of ze daar op de tribune ook zitten. Zit Maxima daar om haar landgenoten toe te juichen? Die spelen namelijk op dit moment tegen Oostenrijk. En dat weet Suze van Kleef vast wel. Suze, goedenavond.
1: Oh, goedenavond. Ik wil het graag even over iets anders hebben.
0: Ja, het was meteen een heel spannende start bij jou.
1: Lionel Messi, die mist zojuist een penalty. Hij mist dus dat buitenkansje om topscorer aller tijden op een WK te worden. Dat is hij nu al, hè, gedeeld met Miroslav Klose, de Duitser. Alle twee maakten zijn 16 goals op een WK. Messi, die wil natuurlijk de alleenheerser worden. Moet daarvoor vandaag nog één goal maken. Nou, daar kreeg je dus na een aantal minuten in deze wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk een buitenkans voor een penalty. Na een ingreep, na een snelle aanval van Argentinië, eindigde eigenlijk bij Martinez, de andere aanvaller van Argentinië. Twee verdedigers van Oostenrijk gleden in. Eén aan de ene kant en aan de andere kant. En de VAR moest er heel lang over nadenken. Vervolgens moest Amin, de scheidsrechter, naar het scherm. En die besloot inderdaad een strafschop. En dan schrijf je hem eigenlijk al op als commentator. Want Lionel Messi liep naar de penaltystip. Hij stond oog in oog met Slager. Zijn aanloop was een beetje weifelend. Beetje langzaam. Stond bijna stil. En vervolgens zijn doelpoging 50 centimeter ongeveer naast dat doel van Slager. En dus is de stand hier nog 0-0. En moet Messi op een andere manier op record jachten. Omdat hij dus deze grote kans, deze mogelijkheid, die penalty gemist heeft tegen Oostenrijk. We zijn 10 minuten onderweg en dus is er al genoeg aan de hand in Dallas.
0: Dankjewel, Suze. We horen je zo meteen weer. Dan nog even liefhebbers van zeldzame woestijnplanten. Die bestaan vast en hebben nu ook zeker een reden tot juichen. Voor het eerst in jaren is namelijk in de Hortus Botanicus in Amsterdam weer de Welwitschia mirabilis, oftewel de tweeblaar kandidoot, te bewonderen. Je hoeft niet direct naar de hortus te hollen. Die tweeblaar kandidoot kan namelijk 1000 jaar worden. Schrijver Esther Gerritsen weet nog hoe die plant er 15 jaar geleden bij stond.
2: Hij stond er altijd heel mooi als soort kroonjuweel van een verzameling. Dat best wel een lelijke plant.
3: En is hij lelijk?
2: Ja, nou ja, hij heeft twee bladeren en de uiteinden die sterven af. Die zijn helemaal dor, dat hoort ook nog. Die krullen dan zo'n beetje lullig op. Ja, hij is niet echt mooi, toch?
0: Nee, dat zal dan wel, maar ik weet niet hoe jij er ook uitziet als je bijna 1000 jaar kan worden. Ook de heideroosjes die zijn weer opgebloeid, want ook punk kan niet dood. De Limburgse punkers maakten op Pinkpop hun comeback en vandaag kondigden ze een nieuwe clubtour aan. Dan gaan hier de handen in ieder geval wel voor op elkaar. Kom.

0: De voorverkoop voor de Tour die start donderdagochtend om 10.
1: De Rode Draad.
0: Gaan wij naar Nederlandse universiteiten. Want die werken nog altijd samen met Israëlische kennisinstellingen en techbedrijven. Nadat vorig jaar bleek dat de resultaten van de onderzoeksprojecten voor zowel civiel als militaire doeleinden konden worden ingezet. Uit onderzoek van Vrij Nederland blijkt dat het op tenminste 18 projecten nog steeds gaat. Ik ga erover praten met onderzoeksjournalist Leonie Koppes. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En ook met Johan Vankerhoven, expert bij kennisbureau Alongside. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Excuus van Kerkhoven, ik zeg uw naam verkeerd. Bij deze goed. Leonie, geen enkele universiteit blijkt dat jullie onderzoek is uit eigen beweging uit een van de 28 onderzoeksprojecten die vorig jaar al bekend werden gestapt. Wat vertelt dat nieuws jou?
2: Ja, misschien allereerst goed om van alle universiteiten nog even toe te spitsen. Dus dan hebben we het over Eindhoven, Delft, Leiden, de Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente en de VU in Amsterdam. Wat vertelt mij dat? Ik weet dat er aan verschillende universiteiten inmiddels commissies zijn opgericht die zich dan buigen over de verschillende projecten om te kijken of die wel stroken met de mensenrechten situatie op de grond. Maar het vertelt ons natuurlijk wel dat dat dus blijkbaar ofwel heel ingewikkeld is ofwel er geen wil is om iets te veranderen.
0: Nou, en of dat zo is, daar komen we zeker over te spreken. Toch om even nog goed te begrijpen, Jochen, waar het hier om gaat. Het gaat om zogenaamde dual-use projecten. Wat houdt dat precies in?
3: Ja, dual-use, dat wil letterlijk zeggen dat het voor tweeërlei gebruikt kan worden. En in deze context kan het inderdaad zowel voor civiele doeleinden gebruikt worden. Dus gewone toepassingen, commerciële toepassingen of zelfs industriële toepassingen. Enerzijds. En anderzijds militaire toepassingen. En daarvoor staat dual use. Dat is eigenlijk de definitie. En de Europese wetgever heeft daar soms toch wel extra regels aan gekoppeld. Wat in geval van een dual use product, wat in geval van een dual use export. Maar dat is eigenlijk een beetje de context van dual use.
0: En aan wat voor onderzoeken moet ik denken? Wat wordt er bijvoorbeeld onderzocht?
3: Dat kan verschillende zaken zijn natuurlijk. Dat kan gaan van computertechnologie, rakettechnologie, semiconductoren, halfgeleiders. Daar zijn eigenlijk geen limieten op. Hè. Elk baanbrekend onderzoek of innovatief onderzoek kan eraan te pas komen.
0: En het is belangrijk onderzoek, maar ook onderzoek of een samenwerking die op een gegeven moment ook problematisch kan worden, Jochen. En wanneer wordt zo'n samenwerking problematisch?
3: Wanneer het problematisch wordt toch volgens de wetgever, is als de technologie dermate geavanceerd wordt dat het volgens de wetgeving zelf, hè, er zijn bepaalde technische criteria die de Europese wetgever heeft uitgevaardigd per product. Als je die technische capaciteiten behaalt, dus echt geavanceerde technologie, dan wordt er eigenlijk vermoed dat die producten ook militair gebruikt kunnen worden. En dan kom je natuurlijk in een heel ander vaarwater terecht, waarbij je bepaalde vergunningen moet aanvragen bij de overheid om die projecten te mogen doen, om bepaalde exporten te mogen doen en soms zelfs verboden.
0: Ja, Leonie, die subsidie wordt gefinancierd vanuit het programma dat heet Horizon Europe. Ben je erachter gekomen, hoe wordt er gecontroleerd of de resultaten ook als militair voor militaire doeleinden kunnen worden ingezet?
2: Ja, dus inderdaad, we hebben documenten bekeken wat dus de verschillende universiteiten, bedrijven die aanspraak willen maken op dat geld uit Europa moeten invullen. Nou, als een soort van
0: checklist,
2: inderdaad, dat is het letterlijk. Want op het gebied dus van ethische check gaat het dan eigenlijk vooral om dierproeven. Dus ga je in het lab werken en met muizen aan de slag. En de enige vraag die er wordt gesteld over militaire inzet, dat is dan de vraag alleen civiele doeleinden. En dan vink je ja of vink je nee aankruisen.
0: En eigenlijk is dat heel moeilijk, want een onderzoek kan jaren duren. En op een gegeven moment kunnen de resultaten toch gebruikt worden voor militaire doeleinden.
2: Inderdaad, ja. En wat Jochen net ook al schetste, hij noemde innovatieve projecten. Dus op het moment dat je dus als universiteit een aanvraag doet, kan ik me voorstellen, je werkt 10 jaar aan zo'n onderzoek, dat je niet altijd weet wat eruit komt. Tegelijkertijd, omdat het innovatief is, betekent dat dus wat Jochen net al schetst, dat de kans dat dat dan dus ook een militaire functie kan krijgen heel groot is. Want ja, het gaat een technologie zijn die nu nog niet bestaat. Dus daar al reserve op inbouwen, dat staat dus in de Horizon-regels opgenomen. Dat dus de kans op militaire inzet al verboden is.
0: Ja, en het is maar één vinkje. En misschien is daardoor de controle wel minimaal. Wat vind jij, Jochen, ervan dat de Europese Commissie van tevoren niet goed checkt of resultaten voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt?
3: Ja, enerzijds, zoals Leonie ook al zegt, bij het begin van een onderzoek, of zeker wanneer je de beginselen van zo'n project opmaakt, een mission statement opmaakt, ja, dan weet je eigenlijk nog niet goed wat de resultaten zullen zijn, laat staan wat de mogelijke eindgebruiken kunnen zijn. Dus enerzijds snap ik het wel dat het peilen naar mogelijke toepassingen ook nog heel onzeker is, maar net daarom is die vraag ook een beetje raar. Natuurlijk dat het heel limitatief wordt opgesteld. In principe, als je geavanceerd onderzoek wilt doen en vanaf het begin meteen kan uitsluiten dat het nooit voor militaire doeleinden kan gebruikt worden, dat is nogal heel scherp gesteld. Dus eigenlijk kan je dat bijna nooit uitsluiten, toch voor bepaalde groepen en bepaalde sectoren.
0: Ja, het valt eigenlijk bijna niet te voorspellen.
3: Exact, exact.
0: Ja, 18 van de oorspronkelijke 28 projecten zijn nog steeds actief. Leonie, kwamen jullie achter in jullie onderzoek. Waarom kozen de universiteiten er niet voor om die projecten stop te zetten?
2: Ja, dus wat we van verschillende universiteiten terugkregen is dat het heel moeilijk is om uit een project te stappen. Om juridische redenen, financiële redenen. Dus de Europese Commissie kan dreigen met een rechtszaak of financiële consequenties. Dat zijn echt niet malse bedragen, 100.000 euro's kan het dan omgaan. Dus dat is een reden die verschillende universiteiten aandragen. Waarom het dan dus lastig voor ze is. Tegelijkertijd wil ik er, merk ik, ook meteen bij zeggen dat de ene universiteit de andere niet is. Sommige universiteiten zijn wel degelijk geen nieuwe projecten aangegaan of zijn actief toch uit projecten gestapt. En dat geldt niet voor alle.
0: Nee, precies. Dus de ene universiteit ziet toch wel meer mogelijkheden dan de andere universiteit. En jullie zijn er ook achter gekomen dat er zelfs in juli 2025 door de TU Delft en TU Eindhoven een nieuw onderzoek is gestart. Een nieuw dual-use onderzoek met de Israëlische Bar Ilan University.
2: Ja.
0: En het Israëlische techbedrijf SpinEdge. Is jou duidelijk wat voor onderzoek zij zijn begonnen?
2: Ja, tenminste ook met hulp van Jochen. Het is inderdaad een onderzoek wat in juli is opgestart. De TU Delft en TU Eindhoven hebben daar inderdaad samen in gewerkt. Want ik zeg gewerkt omdat Delft er inmiddels in december afgelopen jaar uit is gestapt. Het is een onderzoek waarbij het doel is om elektronische componenten te ontwikkelen. Die worden gebruikt in smartphones. Maar ook, dus de dual use komt dan om de hoek kijken, kan worden ingezet in halfgeleiders, sensoren, radarsystemen. Oftewel, kan dus ook, of is dus ook essentieel voor moderne oorlogsvoering. En kan dus ook op die manier gebruikt worden.
0: Ja, hoe groot acht jij de kans dat die resultaten ook militair ingezet zullen worden?
3: Dat is echt heel moeilijk in te schatten. Dat kan je zelfs op basis van de partners die momenteel in het project actief zijn, kan je dat zelfs ook moeilijk inschatten. Natuurlijk, van zodra dat een bepaalde technologie in de vrije markt is, dan kan dat natuurlijk sowieso per definitie militair ook gebruikt worden. Hè. Nogmaals, indien die technische criteria gehaald zijn, indien het voldoende geavanceerd is. Dus ja, ook daar weer valt niet uit te sluiten.
0: Nee. Delft is uitgestapt, haal je zelf al aan, Leonie, in december. Wij hebben aan de TU Eindhoven ook een reactie gevraagd. Ze hebben contact opgenomen en zij verwezen naar een reactie die op hun eigen website ook staat. Nou, daar schrijven zij: alle projecten zijn qua intentie zuiver gericht op civiele toepassing. Het valt echter bij veel technologische kennis niet volledig uit te sluiten dat er ooit een militaire toepassing uit voortkomt. De afweging om technologie om die reden niet te helpen ontwikkelen en daarmee de civiele opbrengst ervan te missen, vindt de universiteit of de Technische Universiteit Eindhoven lastig. Jochen, wat vind je van die reactie?
3: Dat is eigenlijk een heel logische reactie. Dat is eigenlijk waar het eigenlijk, de discussie wordt heel scherp gesteld hier in het kader van Israël en terecht. Maar in het algemeen is het natuurlijk zo, de maatschappij gaat vooruit door technologische vooruitgang. En ene van de, laten we zeggen, begunstigden van die technologische vooruitgang, of een sector die daar heel hard door wordt begunstigd, is de militaire sector ook. Maar dat wil alle automatisch rijdende auto's in de toekomst, die zullen van dezelfde technologie gebruik maken als bepaalde radarsystemen die ook militair worden ingezet. Dus de technologie is op zich neutraal en die kan breed worden ingezet. Dus inderdaad, het is heel moeilijk om daar a priori bij het begin van een onderzoek daar meteen al een voorsortering op te maken. Want anders dan hoef je niet het onderzoek te doen, uiteraard.
0: Nou, we hebben het over Europa, die natuurlijk dus die vinkjes heeft staan in de aanvragen voor de Europe Horizon. Jochen, is jou duidelijk, hoe doen andere landen dit? We hebben het nu over Nederlandse universiteiten. Zijn er andere landen universiteiten veel strenger? Zijn ze er allemaal uitgestapt? Zijn ze er helemaal niet mee bezig?
3: Ik heb daar in het algemeen geen zicht op wat betreft Horizon specifiek. Ik weet wel natuurlijk, er is sowieso heel veel problematiek rond het uitwisseling van informatie, van gevoelige informatie tussen universiteiten. En zeker in het kader van China wordt dat iets scherper gesteld ook, omdat daar de onderzoeksinstellingen in China zijn, leunen iets dichter aan bij het militaire industriële complex daar. En daar wordt inderdaad de vraag gesteld van oké, in hoeverre gaan wij een samenwerking aan met Chinese onderzoekers en zo. Mm-hmm. Dus die per extrapolatie kan je ook doortrekken naar het kader van Israël of andere projecten in het kader van Horizon. Maar beleidslijnen zijn er over het algemeen niet echt. Er zijn wel beleidslijnen natuurlijk door de overheid gesteld en daar enden zich de diverse universiteiten zich wel naar. Dus de Nederlandse overheid heeft een bepaald beleid ten aanzien van Israël en de Vlaamse overheid in België heeft ook een bepaald beleid ten aanzien van Israël, net zoals vele andere lidstaten. En vervolgens gaan de lokale universiteiten zich volledig richten, oké, hoe kijkt mijn overheid hiernaar? En dan gaan ze hun beleid bepalen.
0: Ja, is jou ook duidelijk, Leonie, of de universiteiten in Nederland zich echt vooral van dat beleid laten afhangen, of ook uit zichzelf gewoon zeggen, ja, vanwege onze eigen overwegingen willen we niet meer samenwerken met Israëlische instellingen?
2: Ja, ik heb het idee dat dat nu aan het schuiven is. Dus dat voor de lopende projecten die voor 7 oktober, zeg maar 2023, zijn begonnen, dat daar misschien gold van, we volgen gewoon de regels van Horizon Europe, dus uit Brussel. Maar dat nu met meerdere universiteiten die commissies aan het opstarten zijn, dat er misschien wel beweging begint te ontstaan. Maar dat zeg ik nu meer op, dat kan ik niet hard maken nu. Maar het lijkt er in ieder geval op dat universiteiten dus wel iets meer regie nemen in de beoordeling van projecten. En dus dan aan de voorkant actiever beslissen om een project over te slaan. Dus voorkomen dat ze in de situatie komen dat ze eigenlijk naar Brussel moeten kijken en moeten zeggen, mag ik eruit? Nee, mag niet, want rechtszaak.
0: Een aantal universiteiten heeft nu, Jochen, ethische commissies die de banden met Israël onderzoekt. Is dat een goede stap? Werkt dat voldoende?
3: Goh, ethische commissies.
0: Dat is dus iemand deel van het antwoord.
3: Ja, inderdaad, ik weet het wel. Kijk, dat is altijd een goede stap in de richting, maar vaak leiden die tot non-beslissingen. Hè. Wat je vooral moet doen, is kijken wat gebeurt er in de praktijk. En daar hebben de ethische commissies vaak geen zicht op. Hè. Welke informatie wordt er gedeeld door onderzoeker X met onderzoeker Y of met partner X en onderzoeker en partner B? Dus de ethische commissies nemen soms wel standpunten in, maar hoe het in de praktijk gebeurt, wordt vaak niet opgevolgd. Dus je kan een hele mooie beslissing maken op commissieniveau. Maar waar we het in de praktijk gedurende het project, en een project kan jaren duren, totaal niet meer rekenschap mee wordt gegeven. En dat er eigenlijk gewoon informatie vrijelijk wordt gedeeld en niet wordt opgevolgd.

0: uit Brussel. Maar dat nu met meerdere universiteiten die commissies aan het opstarten zijn, dat er misschien wel beweging begint te ontstaan. Maar dat zeg ik nu meer op. Ja, dat kan ik niet hard maken nu. Maar het lijkt er in ieder geval op dat universiteiten dus wel iets meer regie nemen in de beoordeling van projecten. En dus dan aan de voorkant actiever beslissen om een project over te slaan. Te voorkomen dat ze in een situatie komen dat ze eigenlijk naar Brussel moeten kijken en moeten zeggen, mag ik eruit? Nee, mag niet, want rechtszaak.
1: Een aantal universiteiten heeft nu, Jochen, ethische commissies die de banden met Israël onderzoekt. Is dat een goede stap? Werkt dat voldoende?
2: Goh, ethische commissies.
1: Dat is dus iemand deel van het antwoord.
2: Ja, inderdaad, ik weet het wel. Ja, kijk, dat is altijd een goede stap in een richting, maar vaak leiden die tot non-beslissingen. Hè. Wat je vooral moet doen, is kijken wat gebeurt er in de praktijk. En daar hebben de ethische commissies vaak geen zicht op. Hè. Welke informatie wordt er gedeeld door onderzoeker X met onderzoeker Y of met partner X en onderzoeker en partner B? Dus de ethische commissies nemen soms wel standpunten in, maar hoe het in de praktijk gebeurt, wordt vaak niet opgevolgd. Dus je kan een hele mooie beslissing maken op commissieniveau. Maar waar we het in de praktijk gedurende het project, en een project kan jaren duren, totaal niet meer rekenschap mee wordt gegeven. En dat er eigenlijk gewoon informatie vrijelijk wordt gedeeld en niet wordt opgevolgd.
1: Jochen van Kerkhoven, dankjewel. En ook Leonie Koppes, dank voor de uitleg en de komst hier naar de studio.

0: Rocking in a Free World van Neil Young, de rode plaat van vandaag in deze rode draad. Waarin ik gevoetbald wordt, we gaan naar Suze van Kleef in Dallas. Wat gebeurt er bij jou?
1: Ruim een kwart van de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk gespeeld. Grootste kans was voor Argentinië, namelijk voor Lionel Messi, die na 9 minuten een penalty mocht gaan nemen. Maar die bal slecht inschoot en die ging vervolgens dan ook naast. En dus werd hij niet de WK-topscorer aller tijden in zijn eentje dan. En dus ging hij niet voor zijn vierde goal op dit WK alweer. Ik zit naar een beetje een rommelige wedstrijd te kijken, waar Messi net nog een klein kansje heeft gekregen. Moesten 3 man om hem heen en afstoppen. Dat lukt uiteindelijk ter nauwer nood. Geen grote kansen verder gezien. Ook niet voor Oostenrijk. 1 schotkansje voor Sabitzer. Zijn poging van de aanvoerder. Die werd geblokt van Oostenrijk. Het is overigens de eerste keer dat deze 2 landen tegenover elkaar op een WK staan. En die strijden om de koppositie in deze groep tussen de regerend wereldkampioen. Dus Argentinië en het toch stabiele Oostenrijk. Argentinië won met 3-0 van Algerije. En ook Oostenrijk won de eerste wedstrijd. De 3-1 tegen Jordanië was de eerste WK-winst in 3 decennia. En dus, wie er vandaag wint in Dallas is zeker van een plek in de volgende ronde. 29 minuten en 53 seconden gespeeld in Dallas. Stand is 0-0.
2: NPO Radio 1.
0: Maakt het 7:58, het NOS Journaal, Marnix Ampersen.
3: Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt minister Hermans van Volksgezondheid. Een commissie heeft de zaak beoordeeld en een advies opgesteld voor het Openbaar Ministerie. Die gaat nu kijken of de arts zich aan de wet heeft gehouden. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De politie heeft in het Brabantse Halsteren een man opgepakt voor een verkrachtingszaak van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de man van 38 op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys.
0: Dankjewel Marnix. De situatie op de weg, Rijn Baartmans.
4: Het is langzaam rijden op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen. 4 kilometer met 5 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En de A16 richting Breda, daar is een ongeluk gebeurd tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord. 4 kilometer, 10 minuten, omdat 2 rijstroken dicht zijn.
2: NPO Radio 1, de rode draad.
0: In de documentaire Mijn Lief Kind reconstrueert Maarten de Schutter het leven van zijn moeder Martine, feminist en aidsactivist, die veel te jong om het leven kwam toen de MH17 door Rusland werd neergeschoten. Maarten is hier zometeen te gast om daarover te vertellen. Maar eerst...
5: De week van...
0: Want voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen collega's in een onderwerp. En vandaag is bij mij aangeschoven podcastmaker Noah Struijkner. Noah, welkom.
6: Dankjewel.
0: Volgende week kreeg jij de sleutel van je nieuwe huis, begreep ik.
6: Ja, klopt inderdaad.
0: Gefeliciteerd allereerst natuurlijk,
6: thanks.
0: Dat is een mooi moment.
6: Absoluut.
0: Dat heeft ook meteen je onderzoek voor deze week gemotiveerd.
6: Ja, klopt dat inderdaad. Ja, nou, in het kort, ik kom uit Drenthe en 6,5 jaar geleden ben ik verhuisd. Ik ben eigenlijk gevlucht naar de Randstad, denkende dat ik daar mijn thuis zou vinden. En nou heb ik heel de Randstad gehad, behalve Utrecht moet ik wel bekennen, maar echt alle steden heb ik gehad. En nu ga ik terug. Terug naar Drenthe. Ik ga naar Assen. En door die verhuizing speelt er eigenlijk een groot thema in mijn hoofd. Namelijk de Randstad en het platteland. Niet per se versus het platteland. Maar die twee dingen naast elkaar eigenlijk. Want ik merkte in mijn tijd in de Randstad dat er met een bepaalde desinteresse naar alles na Amersfoort ongeveer gekeken werd vanuit de Randstad. En ja, ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd hoe kan de Randstad überhaupt bestaan zonder alles na Amersfoort, dus zonder de rest van Nederland. Kan dat überhaupt? Is er een bepaalde...
0: Afhankelijk van elkaar.
6: Ja, afhankelijkheidspositie. Ja, dat ga ik een beetje, daar ga ik een beetje induiken deze week.
0: En kijk je ook dan naar de afhankelijkheidspositie van misschien wel de regio van de Randstad?
6: Ja, zeker. Het is natuurlijk een wederzijdse afhankelijkheid. Hè? En ik heb ook gewoon heel erg gemerkt, nu ik hier dus helemaal induik, dat het meer een soort missie wordt voor mij dan dat het echt een soort objectief onderzoek is geworden. Dus excuses daarvoor alvast. Volgende keer wat meer objectiefs. Maar zeker, het is een wederzijdse afhankelijkheid en dat komt absoluut ook ter sprake.
0: En wat voor afhankelijkheid is het? Waar moet ik aan denken?
6: Ja, ik wil eigenlijk duiken in 2 thema's, namelijk enerzijds hoe de regio de Randstad voedt. Zowel letterlijk als misschien figuurlijk. Tenminste, dat is een bepaald romantisch beeld wat ik misschien in mijn hoofd heb. Maar tegelijkertijd wil ik ook kijken naar de lasten die de regio eigenlijk draagt voor heel Nederland, waaronder dus ook de Randstad. Denk aan de gaswinning in Groningen. Denk aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar ook in Budel heb je een zo'n centrum. Mm-hmm. En wat dat allemaal voor in die regio's eigenlijk voor lasten ook met zich meebrengt. Maar ook als we het hebben over heel letterlijke voeding, wat we dan misschien verbouwen. Kijk, een heel deel wordt natuurlijk geëxporteerd. Maar wat is daar eigenlijk van dat we allemaal op ons Amsterdamse ontbijtbordje terugzien? Dus dat soort dingen zoek ik eigenlijk. En er zal zeker ook een wederzijdse afhankelijkheid in zitten. Maar ja, toch, ik ben benieuwd, wat hebben we te danken aan de regio?
0: Oké, dus je gaat de regio in.
6: Zeker. Ja, absoluut. Ik kom er net vandaan zelfs. Ik heb lekker bij mijn moeder geslapen in Witteveen. Dus dat is midden Drenthe.
0: Precies. Maar en verder, hoe ga je het verder onderzoeken? Wat ben je van plan?
6: Ja, ik ga heel veel bellen. Ik heb vandaag ook al heel veel gebeld met allemaal mensen die geografen, sociaal-cultureel geografen. Ik heb van alles en iedereen gesproken. En ik hoop dat zij mij verder kunnen helpen in wat ik eigenlijk nu dan bestempel als mijn missie om zichtbaar te maken wat de regio eigenlijk allemaal betekent voor dit land. Maar er worden ook zeker kritische kanttekeningen gemaakt. En dat waardeer ik ook, want het is best een gesloten vraag die ik stel. Best een gekleurde vraag. En ik ben toch benieuwd, hoe denken mensen daarover? Dus ik ga heel veel bellen, heel veel boeken lezen. Ik zit nu midden in een boek. We gaan kijken wat daaruit komt.
0: Morgen en overmorgen komen we met een update. En donderdag de conclusies hier in de Rode Draad. Dankjewel, Noa. Veel succes. En heb jij nou een brandende vraag over de verhouding tussen Randstad en regio? Stuur hem in de NPO Luister app of mail naar deRodeDraad@bnnvara.nl. En wie weet heeft Nanoa het donderdag wel dan het antwoord voor. We gaan van Nanoa's missie naar Messi en van Drenthe naar de Verenigde Staten. In Dallas voetballen nog altijd Argentinië en Oostenrijk. Suze van Kleef, ik zie nog een brilstand.
1: Dat klopt, 0-0 is het nog. Wel weer een kans gezien voor Argentinië. Weer was Lionel Messi daarbij betrokken. Hij kreeg op de rand van de 16 meter een bal. Tikte hem op geniale wijze door. En vervolgens landde het paasje net niet bij Fernandes. Nu dan ook weer een kans voor Argentinië in aantocht. Maar dat is een hele slechte bal van diezelfde Fernandes die weer vanaf het middenveld mocht doorkomen in de 16 belanden en die bal nu volledig verkeerd raakt en geen medespeler bereikt. En Messi kreeg die bal bij de vorige kans dus nog terug, maar zijn rebound werd geblokt en dus nog geen doelpunt voor Argentinië, dat wel de druk verhoogt op Oostenrijk, dat er eventjes niet meer uitkomt. Argentinië voetbalt geduldig, heeft de controle, maar dus nog geen goals na 36 minuten voetbal.
0: Mijn lief kind, zo begon de moeder van Maarten de Schutter haar brieven aan hem, nog voordat hij geboren was. Zijn gelijknamige debuutfilm is zijn antwoord op die brieven. Homevideo's, brieven en persoonlijke gesprekken probeert hij het leven van zijn moeder te reconstrueren. Martine de Schutter was aids-activist, feminist, antropoloog en bewust alleenstaand moeder. Ze kwam in 2014 om het leven toen vlucht MH17 werd neergeschoten door Rusland.
5: Ja, ik denk dat het fijn is om het gewoon over herinneringen te hebben. En ik merk zelf dat ik eigenlijk voor mijn gevoel niet echt herinneringen heb aan mijn moeder en ik samen. En dat het een beetje voelt alsof het geblokkeerd is. Of...
7: Ik denk zelf dat je dat ook moest doen.
8: Schatje.
9: Nooit mama gezegd, nooit Martine gezegd. Je kon het niet over je lippen krijgen.
5: Weet jij wat van dat mijn moeder überhaupt zo links was?
10: Dat is een goede vraag.
11: De beste aidsbestrijder uit Amsterdam.
12: Ja, waarom ben jij zo zoals jij bent?
10: Als je dat leest, voel je dan ook van hoe ontzettend gewenst jij bent.
13: Nou, zeg.
12: Kijk. Je lijkt echt op haar, hè?
0: Het onwijs mooier trailer horen we hier, waar we Maarten zo meteen over praten. We moeten heel even naar voetbal, namelijk Suze.
1: Ja, Lionel Messi, ik noemde hem al heel vaak in het afgelopen half uur. En daar is hij dan. 1-0 maakt hij, schrijft daarmee historie. De 17e WK-doelpunt van de Argentijnse supervedette. En dat betekent dat hij in zijn eentje nu WK-topscorer aller tijden is. Weer schrijft hij dus zijn naam in de geschiedenisboeken. Ook alweer zijn 4e goal op dit WK na een geweldige aanval van Argentinië. Eerst in de as van het veld opgezet. Lange dribbel naar de linkerkant. Gespeeld. Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen. Magische Messi, 1-0 dus voor Argentinië na 38 minuten.
0: Goed, dankjewel Suze. Gaan wij nu wel echt hier naar de studio. Maarten de Schutter, welkom.
8: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. We hoorden net een onwijs mooie trailer van jouw onwijs mooie documentaire. Ik heb hem mogen bekijken. Fantastisch gemaakt ook, allereerst. We gaan het hebben over jouw documentaire. En Mijn Lief Kind ging vorig jaar in première op het Nederlands Filmfestival. Meteen ook genomineerd voor een Gouden Kalf. En toch is dit het eerste interview wat je erover gaat geven. Hoe komt dat?
8: Dat komt omdat het heel lang sowieso heel moeilijk was om erover te praten, omdat het super persoonlijk is en heel kwetsbaar en ik er heel onzeker over ben. En dat is op zich, in zekere zin nog steeds wel zo. Maar nu er wat meer tijd tussen zit en de film af is, is het ook wat makkelijker om er met iets van afstand over te praten. En ben ik er ook heel trots op en is het heel dierbaar voor me. En wil ik dat graag delen, denk ik.
0: Dat snap ik. En waar zit de onzekerheid?
8: Als in de film gaat over mijn moeder en ik probeer in zekere zin onze band en ons samen zijn te verbeelden. Maar dat is, dat gaat natuurlijk nooit in de volledigheid lukken. Dus er zit altijd iets bij wat niet wat niet volledig is. Mm-hmm. En ik denk dat in die zin voel ik me dan heel bewust en onzeker dat wat het probeert te zijn, dat nooit perfect kan lukken. Dus
0: Je moest misschien je eigen werk nog gaan waarderen.
8: Ja. ja, en een soort van, in zekere zin helpt het dan een beetje als andere mensen dat er wel heel veel bij voelen of dat het bij anderen wel heel erg raakt. Mm-hmm. Ja.
0: En kan dat jou dan raken ook als mensen zeggen mooie film of?
8: Ja, nee, zeker. Het verschilt heel erg waar en wie en in hoeverre ik er op dat moment ook soort open voor sta. Omdat het ook vaak dan soort heel overweldigend is. Maar ik heb heel veel hele bijzondere en mooie en fijne reacties gehad.
0: Het is je debuutfilm. Mm-hmm. Wat was voor jou de reden om deze film te gaan maken?
8: Voor mijn gevoel was er nooit heel bewust een reden om deze film te maken. Ik denk dat, ik ben ermee begonnen 9 jaar nadat mijn moeder is doodgegaan. En eigenlijk begon het vooral met het gegeven dat ik eerder intuïtief en onbewust een nieuwsgierigheid begon te krijgen naar wie zij was en naar haar leven. En toen ben ik eigenlijk alles gaan verzamelen wat ik kon vinden. Dus dat waren heel veel oude videobanden die nog gedigitaliseerd moesten worden. Heel veel soort duizenden foto's. En toen ben ik dat allemaal met hulp van de mensen die daarmee hebben gewerkt, ben ik dat gaan proberen een soort archief op te bouwen. En eigenlijk als vanzelf ontstond daar ook zo'n creatief proces uit. En eigenlijk toen ik, denk ik, door had dat het een film werd, dat het in zekere zin ook al een soort niet meer terug kon.
0: Ja, het was eigenlijk al langzaam, het script was zich al aan het schrijven. Juist doordat je het aan het archiveren was allemaal. En ik begreep dat mensen om jou heen het allereerst eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee vonden. Een slecht idee vonden.
8: Heel veel mensen waren ook heel bezorgd, denk ik. Want,
0: Beschermend misschien.
8: Ja, ik had in die zin ook 9 jaar niet echt, ook niet veel over mijn moeder gepraat. Of het ook niet echt toegelaten in mijn leven. En het is dan in één keer soort heel intens om die beelden weer te gaan zien. Om geconfronteerd te worden daarmee. Om niet te weten wat je gaat zien. Dat is ook gewoon heel veel. Mm-hmm. En daarvoor heb je ook heel veel mensen om je heen nodig om dat draaglijk te maken. Dus dat mensen, denk niet dat ze de film een slecht idee vonden, maar dat ze wel heel bezorgd waren of dit nu het goede moment was om te maken. Maar ja, is er ooit een soort goed moment?
0: Goeie vraag. En het lijkt me heel bijzonder ook om al die videobeelden, die 40 uur aan beeldmateriaal die je had, terug te kijken. Wat voor gevoel bleef er toen over?
8: Ja, het was heel dubbel. Want aan de ene kant, omdat het echt oude videotapes waren, die moet je dus van begin tot eind helemaal kijken om te weten wat erop staat. Dus aan de ene kant was er heel erg een hoop dat er opeens iets tussen zit wat je niet meer herinnert. En in die zin dat je ook als vraag iets krijgt, dat er iets bij komt in wat je weet van wat jouw leven en wat haar leven was. En tegelijkertijd was het ook heel verwoestend, omdat je ook de hele tijd weer een soort nieuw geconfronteerd wordt met iets wat er niet meer is. Dus dat was gewoon de hele tijd een soort opstapeling van gevoelens.
0: Ik zag twee mensen die onwijs lief voor elkaar zijn. Er wordt heel veel geknuffeld, er wordt heel veel gelachen. Jullie hebben een onwijs intieme band met elkaar, zijn heel dicht bij elkaar. Kon je dat gevoel terugkrijgen toen je de beelden zag?
8: Ja. Ik denk dat dat in zekere zin ook de enige manier waarop het draaglijk was om ook weer echt te voelen dat wat je krijgt dat liefdevol is en dat je daar ook iets terugziet wat ergens diep iets in je raakt.
0: Mm-hmm.
8: En ja, ik denk dat al die beelden, dat zijn de dierbaarste beelden die ik heb.
0: Mm-hmm.
8: Ja.
0: Het is te zien in deze documentaire die je nu hebt gemaakt, in deze debuutfilm. Had je ergens ook het gevoel dat je hem voor je moeder moest maken?
8: Ja, in eerste instantie is hij voor mijn moeder gemaakt. En in zekere zin denk ik dat ik daarom ook heel lang het heel moeilijk vond om erover te praten. Omdat ik dacht, ja, ik kan het wel aan andere mensen laten zien, maar iedereen soort van, uiteindelijk is het niet voor al die mensen. Het is gemaakt voor iemand. Eigenlijk de enige persoon voor wie het is gemaakt kan het niet zien. En daar, was ik ook denk ik heel lang heel boos over. Maar in eerste, het is eigenlijk als film in eerste instantie, een volledig natuurlijk aan moeder opgedragen.
0: Mm-hmm. Er komen veel mensen voorbij die jouw moeder dierbaar waren. Je gaat in gesprek met haar zus, met drie vriendinnen. En een thema wat onder andere wordt behandeld is het schuldgevoel wat bij jou leeft.
14: Je was 15 toen ze opeens weggerukt was uit ons leven. Dus dat is niet een gesprek wat je met een kind op die leeftijd voelt. Alles wat je moeder gedaan heeft is in de geest om jou een zo goed mogelijk leven te geven. En doordat jij gelukkig was, maakte jij haar gelukkig. Dus ik denk dat je op die manier hebt laten zien dat jij zielsveel van haar hield.
15: Je moet er ook bij nadenken van dat zij jou begreep ook, hè? Als persoon, als het kind dat je was.
0: Waar zit dat schuldgevoel of waar zat dat schuldgevoel bij jou?
8: Ik denk dat dus ten tijde van het maken van de film en toen ik ook heel erg een compleet beeld kreeg van mijn moeders keuze om alleenstaand moeder te worden. En ja, daar is hele mooie brieven over geschreven waarin die wens en dat die liefde zo duidelijk uitspreekt dat heel erg een gevoel ontstond dat ik dat niet genoeg heb kunnen teruggeven of terugzeggen of duidelijk heb kunnen maken hoe groot die liefde ook van mijn kant was. Dat ik daar nog niet de taal voor had. En de emotionele volwassenheid. Dus dat je tekortgeschoten hebt.
0: En dan zeggen deze vriendinnen en de zus van jouw moeder deze woorden tegen jou. Van ze voelde dat echt wel. Ze begreep je, ze hield van je. Kan je dat dan van ze aannemen? Geloof je dat? Moet je de documentaire daar nog misschien zelf ook 20 keer voor zien. Voordat je die woorden echt binnenkomen?
8: Ja. Ten dele, denk ik. Want ik denk aan de ene kant, ik denk dat ik was 15 toen mijn moeder doodging. In zekere zin is het ook zo dat ik niet de tijd heb gekregen om dat goed te beantwoorden. En ik denk ook dat, dat perspectief, dat natuurlijk veel meer vanuit soort van de ouder komt. Of dat mensen die ouders zijn heel erg voelen van dat is er. En ik denk dat je misschien als kind op een bepaalde manier altijd het gevoel of dat er iets is wat je moet teruggeven of moet moet doen om die liefde te beantwoorden.
0: Mm-hmm.
8: Wanneer je ook die liefde hebt ontvangen.
0: Je vertelt ook in de documentaire dat je eigenlijk veel zaken, situaties, momenten je eigenlijk helemaal niet zo goed herinnert. Hoe komt dat? Dat je die herinneringen niet meer hebt? Of je zult ze vast bij je dragen, maar het vakje is niet open.
8: Ik voor een groot deel weet ik dat natuurlijk ook niet. Als in dat zal ook in zekere zin noodzakelijk zijn geweest om überhaupt zo'n groot verlies op zo'n leeftijd te kunnen ondergaan. Mm-hmm. Of iets vanuit te kunnen verder leven. Dus dat voelt ook heel erg als een overlevingsmechanisme. Maar mm-hmm. hoe dat precies werkt in je hoofd of in je lijf of in wat dan ook, daar weet ik ook eigenlijk niet zo goed van.
0: Het is gewoon zo.
8: Ja.
0: Het is gewoon zo. En is dat veranderd? Of verandert dat langzaam nu je dus met zoveel mensen in de omgeving hebt gepraat? Het is al een mm-hmm. tijd geleden dat je die gesprekken hebt gevoerd. Maar ook alle beelden hebt teruggekeken. Komen die herinneringen dan langzaam terug? Of is het meer een moment? Maar is de volledige herinnering niet terug?
8: Dit vraagt natuurlijk heel veel mensen, omdat de film ook erg over herinneringen gaat.
0: Wat vind je van die vraag?
8: Ja, ik vind het een irritante vraag.
0: Ja, maar nee, dat weet ik niet. Wat vind je er irritant? Ik merk meer aan je dat je misschien irritant. Ja. Want hoop jij? Je bedoelt misschien, daar heb ik de film eigenlijk helemaal niet voor gemaakt.
8: Nou, ik denk dat het misschien ook heel fijn is om te horen of te voelen van dat je als je iets hebt gemaakt en iets hebt geprobeerd, dat er op zijn minst iets uit is gekomen of dat er iets voor terug is gekomen. Dat de mogelijkheid dat je iets heel erg iets heel erg vanuit je hart hebt geprobeerd te maken, dat niet alles oplost of dat er dan niet opeens iets terugkomt, dat ook een best van moeilijke realiteit is. Dus ik denk altijd, als mensen het vragen van een film alleen kan niet in die zin iets losmaken wat zo diep in je zit of wat zo'n primitieve reactie is geweest. In zekere zin is daar misschien een heel leven voor nodig. Ik kan daar soort alleen maar zeggen van ik doe mijn best en ik voel in elk geval veel meer verbinding met wat er was in die band.
0: Zullen we het dan gewoon eens over haar hebben?
8: Is goed.
0: Over je moeder. Want in de film is te zien dat je moeder een onwijs bijzonder leven leidde. Mm-hmm. Ze woonde in La Paz, Buenos Aires, Washington, werkte bij de Verenigde Naties, bij de Wereldgezondheidsorganisatie, als specialist in vrouwenrechten, seksualiteit. Besloot heel bewust alleenstaand moeder te worden, jou te krijgen. Ze was een fanatieke AIDS-bestrijder. Wat maakte jou als haar kind nou het meest trots op haar?
8: Ja, het is een moeilijke vraag om dat er zoveel is wat ik dan zou willen zeggen. Maar ik denk.
0: Begin maar hoor, je mag verschillende dingen noemen, je hoeft er niet
8: één
0: te noemen.
8: Nee, ik denk vooral een zekere autonomie of eigenzinnigheid. Of heel erg het gevoel dat zij heel erg een eigen levenspad voor zichzelf heeft gecreëerd. Wat best wel afweek van de verwachtingen, denk ik, misschien iets ook over zichzelf had. Of van überhaupt hoe je leven zou kunnen lopen. En dat vind ik een van de dingen waar ik het meest trots op ben. En in zekere zin ook heel erg altijd nog steeds door geïnspireerd ben door de vrijheid om heel erg je eigen leven vorm te geven. En ook met wie je dat doet en op welke manier. Mm.
0: Ik vond dat ook het meest inspirerende eraan om te zien. Eigenlijk juist toen jouw moeder zegt, fuck deze norm. Ik doe het op deze manier. Ik kreeg juist ook heel veel zin om tegen die norm in te gaan werken. Hield jij dat er ook aan over?
8: Nee, als in zeker. Ik denk dat het daarom ook heel erg soort trots en kracht geeft om, mm-hmm. om te bedenken wie zij was en wat ik van haar heb meegekregen. En in zekere zin heb ik ook weer geprobeerd binnen de film dat ook te verwerken. Mm-hmm. Dat de film ook een soort eigenzinnige manier van vertellen heeft, of een heel directe en doortastende manier van vertellen. Om ook recht te doen aan wie zij was.
0: In de film lezen we heel veel brieven. We zien ook, we lezen ook artikelen van jij die bij psychiaters loopt, intekenformulieren. En daar staat ook wel iets interessants komt in daar naar voren. Want dat gaat over het overlijden van je moeder. Die is overleden op 17 juli 2014. Toen vertrok ze naar die World AIDS-conferentie. In Australië was dat volgens mij. En zij zat in die MH17-vlucht die door Rusland uit de lucht is geschoten. En eigenlijk die vorm lees ik of zie ik in de documentaire iets waar jij altijd al bang voor was. Dat ze zou overlijden bij een vliegtuigongeluk.
8: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is zo bizar om te bedenken dat dat dan ook echt de wijze is hoe zij overlijdt. Hoe vond je dat om zelf ook terug te lezen misschien wel in die documenten?
8: Ja, ja. Nou ja, dat. Nou ja, ten eerste, dat hield er zo erg mee verband dat ik een heel angstig kind was. Mm. En vooral heel angstig dat er iets met mijn moeder zou gebeuren, omdat we maar met z'n tweeën waren. Dus die angst was altijd heel levendig. En mijn moeder moest heel veel reizen, dus moest eigenlijk heel veel naar het buitenland en altijd vliegen. En er was altijd daar heel erg een grote angst omheen.
0: Ja. Je hebt ook bewust het juist niet een documentaire over MH17 laten worden. Hè? Je hebt er bewust voor gekozen om die intieme moeder-kindrelatie juist naar voren te laten komen.
8: Ja, zeker.
0: Ja. Waarom was dat?
8: Nou, omdat ik denk dat het iets is waarbij in elk geval in Nederland heel veel mensen zo'n eigen beleving hebben. En het in die zin heel makkelijk op zichzelf kunnen betrekken. Dat dan al zo erg de kaders van waardoor ze heen zijn gaan kijken, heel erg wordt gevoed door hun eigen emotionele herinnering daaraan. En nou ja, dat voelde voor mij altijd heel verstikkend, omdat, nou ja, in zekere zin, dat door dat kader ik helemaal niet erbij wilde, want het ging erg over mijn moeder en ik. En ik ben bijvoorbeeld vorig jaar voor de film naar Oekraïne gegaan, naar Kiev, omdat de film daar vertoond werd op een filmfestival. En toen merkte ik ook heel erg dat hij daar, nou ja, dat het daar ook heel erg ervaren werd als een film die ook gaat over de oorlog in Oekraïne. En die heel erg ook heel erg dichtbij kwam en heel erg intens aanraakte. En ergens kon ik daar meer mee verbinden dan hoe er vaak in Nederland.
0: Je gaat er deze zomer mee rondreizen. Hij is te zien, namelijk Mijn Lief Kind. En op jouw website maartendeschutter.com is te zien waar en wanneer. Maarten, dankjewel.
8: Jij bedankt.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
16: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
17: Let op, het hondkopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
16: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
18: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
19: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
20: Mitch.
18: Deze week in Docs.
20: Ga je mee?
18: Troostdieren.
20: Nee?
18: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
20: De stop is ook belangrijk, hè?
18: Nu op NPO Luister.
21: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: NPO Radio 1, 8 uur.
7: Stefan Komduur.
0: Goedenavond. Kunstmatige intelligentie die verandert onze toekomst ingrijpend en heeft nu al impact op onze banen, onze veiligheid en op de democratie zoals wij die kennen. De politiek loopt ver achter op die ontwikkelingen, vindt Laurens Dassen van Volt. Hij komt zo meteen bij ons in de Rode Draad vertellen wat er volgens hem moet gebeuren. Eerst het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Marnix Ampers.
9: Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. Sinds 2 jaar is het mogelijk om in overleg met ouders actief het leven te beëindigen van kinderen tussen de 1 en 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. Het KNMI geeft die waarschuwing af vanwege de extreme hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
26: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
9: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. De politie heeft in het Brabantse Halsteren een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
27: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. Het is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
9: Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer aller tijden op WK's. De Argentijn maakte zojuist in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. De 39-jarige Messi is bezig aan zijn 6e WK. De Argentijn was er voor het eerst bij in 2006. Het weer nog, droog en zonnig. Het blijft nog lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon bij 27 tot 32 graden.
28: Ster.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Lieslot, wat ben je aan het doen?

0: Disney Last Minute Super Sale bij Prijs 5 vakanties.
1: Dus?
0: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
0: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
2: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: NPO Radio 1. BNN Vara.
6: Stefan Komduur.
7: Goedenavond, die Rode Draad is er nog tot 9 uur. Grote bedrijven of machtige personen die rechtszaken aanspannen tegen journalisten, actiegroepen of protesterende burgers. Je ziet dat steeds vaker. Het doel is niet om zo'n rechtszaak daadwerkelijk te winnen, maar om critici het zwijgen op te leggen, financieel uit te putten of juist bang te maken. Wat kan je daar nou tegen doen? Dat hoor je zo meteen na 8:30. Het staat in Dallas nog steeds 1-0 voor Argentinië tegen Oostenrijk. Het is daar nu rust voor de spelers en voor Suze van Kleef ook. Maar dat is het eigenlijk nooit in
8: OO Den Haag.
7: Heb jij wel eens afgevraagd of je je baan straks nog hebt? Dat zou niet onterecht zijn, want maar liefst 60% van de banen is vanwege de opkomst van AI in gevaar. De ontwikkeling in de AI-sector die volgen elkaar zo snel op dat men nauwelijks meer dat kan bijbenen. En als het aan Volt ligt, kunnen we geen dag langer wachten en moet er actie ondernomen worden. Ik ga erover praten met eigenlijk de enige man in Den Haag die door geen computer te vervangen is. Peter K., goedenavond.
9: Hey, goedenavond Stefan, wat zeg je dat mooi.
7: Ja, toch? En ik noem je niet oud daardoor, hoor, maar je bent gewoon niet te vervangen. En ook bij ons is Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen, goedenavond.
10: Goedenavond.
7: Peter, het zal de gemiddelde Oerol-ganger niet ontgaan zijn dat jij ook op Oerol was vorige week. Laurens, was jij er ook?
10: Ik was er niet, nee.
7: Oh, maar je weet wel
10: dat Peter was. Ja, dat
7: zelfs
10: zie
7: jou
10: ik.
7: Is het niet ontgaan.
9: Er ligt een mooie toekomst voor je. Dat moet ontdekken.
7: Vol hernieuwde.
10: Ik hoor de verhalen straks wel.
7: Ja, precies. Maar we gaan het vooral over de terugweg hebben. Want vol hernieuwde energie reed jij terug naar huis. Over die afsluitdijk. En toen kwam je langs Wieringerwerf en toen viel jou daar iets op.
9: Ja, dat is heel interessant. Want het is natuurlijk de vaste route vanaf Terschelling naar Amsterdam. En bij Wieringerwerf, Wieringermeer, daar begonnen een aantal jaren begonnen daar van die blokkendozen kwamen daar tevoorschijn. En dat zijn hele belangrijke blokkendozen. Want dat zijn onze de energiecentrales eigenlijk van Microsoft en van veel AI-technologie. En dat is zo ongelooflijk gegroeid, dat park. Het groot deel van Noord-Holland daar rond, dus die snelweg daar, dat is nog niet meer om aan te zien. Maar je ziet ondertussen dat het park ook nog groeit. En het legt een enorm beslag op elektriciteit en op het milieu. Dus het is, maar ondertussen wordt er ook enorm geld verdiend natuurlijk. En wordt de technologie, de AI, ook mogelijk gemaakt. Dus ja, het is tweeledig, maar het is een ongekende groei gewoon.
7: Ongekende groei. Ja. Je houdt daar dus ook uit dat AI onwijs belangrijk is. En voor AI zijn heel veel van die centra nodig om dat echt goed te laten werken. Nou, je maakt je daar druk over, hoor ik. Want het is ook lelijk voor het landschap. Maar het is ook wel lelijk nog voor op heel andere vlakken. En je bent zeker niet de enige die zich daar druk over maakt. Dat doet Laurens Dassen ook. Waar blijkt dat uit?
9: Nou, dat blijkt door een initiatiefnota die dit weekend verscheen. Waarin in liefst 47 pagina's wordt uitgelegd dat er kansen zijn voor AI, maar dat de gevaren ook heel groot zijn. En ik was onder de indruk dat Laurens Dassen de tijd had gevonden, want hij is toch een koppig Kamerlid van Volt, om die 47 pagina's, die nog best leesbaar waren ook, om die zo in elkaar te zetten. Dus ja, ik had wel één gedachte erbij. Welk dat jij dan?
7: Ja, dat het toch met AI geschreven was.
9: Dat zou je al denken, toch? Nou.
10: Ja, het zou best wel kunnen, want de snelheid waarmee AI op dit moment over ons heen stroomt is ongekend. We hebben het gelukkig niet met AI geschreven. We hebben wel met heel veel AI-experts van over de hele wereld hierover gesproken.
7: Het is een bij ook, hoor ik inderdaad.
10: Precies, ja, zeker. En uiteindelijk Kevin, een van de medewerkers op de Volt-fractie, die heeft hier echt ontzettend hard aan gewerkt de afgelopen maanden. En het interessante tijdens dit proces was ook de snelheid waarmee deze technologie zich ontwikkelt. Zorgde er ook voor dat gedurende het schrijven van deze nota we het ook een paar keer aan moesten passen.
9: Ja, ik denk eigenlijk dat die alweer gedateerd is.
10: Nou, als we te lang ermee wachten wel, ja.
7: En dat deden jullie niet, want jullie brachten hem dit weekend uit. Ja. Daar dacht ik nog over. Daar had je best aan AI even een advies kunnen vragen. Is het nou handig als het snikheet in Nederland is? Nederland moet voetballen. Om dan je nota naar buiten te brengen. Maar jullie vonden bij Volt, dit is het moment.
10: Dit is het moment. Kijk,
9: je zei nog, doe het niet. Brian Robbie scoort 2 keer.
10: Iedereen zei het. En Nederland wordt 5-1. Dus iedereen is daarmee bezig. Maar wij dachten van oké, deze technologie wordt door veel politici en door veel mensen nog gezien als een van de zoveelste innovaties. En dat is het niet. Het is echt een enorme systeemverandering die op ons afkomt. En dat gaat consequenties hebben voor banen, voor onze veiligheid, voor ons concurrentievermogen. En wij dachten van, ja, oké, de pauze kwam er een maand geleden mee. Het is nu ook tijd dat de politiek ermee aan de slag gaat. Dus vandaar dat wij zeiden van, aan de bak nu.
7: U zag de bazen van Anthropic en van OpenAI bij de G7 zitten en u dacht, ho, nu gaat het wel snel.
10: Ja. En zeker, kijk, een week geleden kwam natuurlijk het nieuws naar buiten dat de Verenigde Staten de killswitch indrukte en zei, de nieuwste modellen van Anthropic, een AI-bedrijf, mag niet meer gebruikt worden door landen of bedrijven buiten de Verenigde Staten. En wat die bedrijven inmiddels kunnen, heeft enorme consequenties ook voor ons. Als het gaat om onze veiligheid, we hebben het vaak over cybersecurity. Deze modellen die beuken daar in no time doorheen. Dus ja, als dat losgelaten wordt op ons financieel systeem, dan zijn de gevolgen ontzettend groot. Tegelijkertijd zien we op dit moment, was vandaag ook weer in het nieuws, dat het aantal banen wat vervangen gaat worden door kunstmatige intelligentie, door AI, steeds groter gaat zijn. En we zien steeds meer vacatures, ook dalen in de financiële sector. Verschillende beroepen die onder druk komen te staan. Ja, als we nu daar ook niet actie in ondernemen, dan gaat dit ook een maatschappelijk ontwrichtend iets zijn.
7: Zometeen waarom de actie nodig is. Inderdaad, en Anthropic is een goed voorbeeld daarvan. Toch even om te snappen hoe erg AI nou op de agenda staat in Nederland, in de Nederlandse politiek. Dat is eigenlijk maar heel weinig. Want Peter, in de nota staat dat ongeveer 25 moties per jaar in de Nederlandse politiek over AI gaan. Terwijl hier even tegenovergezet 916 moties over asiel worden ingebracht. Dat is wel echt een flink verschil.
9: Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dan zie je ook wel waar de focus van ons parlement op ligt en waar de afgelopen jaren gelegen heeft. Asiel was het thema van vorige verkiezingen en de afgelopen verkiezingen en de afgelopen weken ook weer, met rellen in het Loosdrecht en zo. Ik ben eens wat aan het rondbellen geweest natuurlijk om even te verdiepen in dit onderwerp. En een van de deskundigen die ik sprak, die zei, ja, het is ongelooflijk hoe weinig aandacht is in het parlement. Want dit AI, de ontwikkeling van AI, dat is de grootste uitvinding sinds het vuur. Dus kun je nagaan.
10: Het voelt af en toe alsof wij de industriële revolutie komt eraan en wij zijn nog aan het investeren in paardenkoetsen. Dat is hoe er in het parlement naar gekeken wordt. Alsof dit science fiction is voor de toekomst. Maar het is echt hier en nu. Ja, en het is natuurlijk van de zotte dat dan het hele parlement continu bezig is met asiel. Terwijl de wereld om ons heen zo hard aan het veranderen is, dat we dadelijk in een situatie zitten dat we volledig afhankelijk zijn van enkele hele grote techbedrijven, waar de volledige machtsconcentratie plaatsvindt. Ja, en dat onze welvaart gewoon weggetrokken wordt door die bedrijven.
7: Nou, en u haalde al even Anthropic aan en Trump. Dan kunnen we even luisteren naar het volgende.
11: Een AI-model dat zo krachtig zou zijn dat de Amerikaanse overheid het verbiedt. Het overkwam Anthropic, de maker van chatbot Cloud, dit weekend. Volgens het bedrijf zelf is de stap onterecht en overtrokken. Al dagenlang is er koortsachtig overleg, vooralsnog zonder oplossing. Het is een signaal naar alle bedrijven die het gebruiken. Zorg dat je niet te afhankelijk bent.
7: Ja, dat is waar. Nou, dat horen we hier dus. Hoe afhankelijk zijn we van de Amerikanen? Hoe erg lopen we op achterstand?
10: Nou, als je kijkt naar de verschillende AI-modellen die er zijn, dan heb je 1 Europees model, dat is Mistral uit Frankrijk. En voor de rest is het de Verenigde Staten en China. Dus wij lopen ontzettend achter. Als je kijkt naar de rekenkracht, hebben we begonnen de uitzending met de datacenters. Dan is 5% van de rekenkracht is er in Europa beschikbaar en 70% in de Verenigde Staten. En dat geeft aan.
7: Dat betekent qua dus centra waarin gerekend kan worden.
10: Precies.
7: Dus we moeten veel meer van die blokken dozen nog.
10: En dat zegt eigenlijk van hoeveel kracht heeft een model. Dus hoe snel kun je rekenen en hoeveel kun je daar dan ook uiteindelijk mee bereiken.
9: Het woord komt een paar keer voor in de nota, maar ook een van die deskundigen die ik sprak, die zei eigenlijk moeten we daar ons op concentreren. Want wat u zegt, 75% en 5%, een hopeloze achterstand.
10: Ja.
9: Terwijl de focus er eigenlijk op gericht is.
10: Nee, absoluut. Dus en daarom doen wij ook voorstellen om te zorgen dat er een AI Gigafactory moet komen. Hè. Dat is juist waar die rekenkracht plaatsvindt. Ja, het Nederlands kabinet heeft gezegd, dat willen wij niet, daar zetten wij niet op in, omdat we geen afnamegarantie willen nemen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend kortzichtig. Er is vanuit Europa is er budget beschikbaar om dit op te zetten. Nou, Nederland heeft daar ook kansen om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik snap niet dat het kabinet dan niet de keuze maakt om te zeggen, oké, hier gaan we mee aan de slag.
9: En ja, dat is natuurlijk wel een nadeel, is dat je dan dat klimaat, die klimaatplannen van jullie, die kunnen wel de ijskast in.
10: Ja, ik onderken meteen dat uiteindelijk het gebruik van AI en de datacenters heeft...
9: En een gigadatacentrum.
10: Een gigadatacentrum. Heeft ook echt gevolgen voor klimaat. Dus je moet ook goed rekening houden, waar zet je het neer? Hoe ga je om met water? Hoe ga je om met duurzame energiebronnen? Dus je zult ook in Europa met elkaar moeten kijken, wat zijn de beste plekken voor dit soort datacenter? En hoe kun je ook als Europa een heel ecosysteem hieromheen bouwen, zodat je ook van elkaars rekenkracht kunt gaan gebruikmaken. Mm-hmm. En dan zitten er juist ook kansen voor AI. Hè? Want uiteindelijk is het niet alleen maar doem en verdommenis. Het is uiteindelijk ook dat je kunt kijken van hoe kun je ervoor zorgen dat medicijnen veel beter worden? Hoe kun je diagnoses sneller stellen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je het klimaat... Een probleem tegengaat op efficiëntere energieprocessen.
9: Wat u net ook al zei, baanverlies van mensen. Ja. En daar heeft u voor in die initiatiefnota ook een sanctie bedacht. Bedrijven moeten gaan betalen voor mensen die hun baan kwijtraken.
12: Een AI-belasting.
10: Een AI-belasting. Dus op het moment dat bedrijven zeggen, oké, we gaan mensen ontslaan en we gaan dat vervangen door AI. Ja, dan moet je ook gaan kijken, hoe ga je die mensen helpen in een transitie naar een nieuwe baan? Daar moet je dan ook van de bedrijven een bijdrage voor vragen. Om te zorgen dat er geld in het laadje komt om dat transitie te
9: doen. Als we dat alleen in Nederland doen, dan zijn die bedrijven snel naar Duitsland getrokken. Hè? Dat begrijpt u ook wel.
10: Tuurlijk, dit moeten we in Europa moeten we dit gezamenlijk oppakken. Ik denk alleen ook niet dat we naïef moeten zijn van voor wie doen we nou precies deze innovaties? Is dat alleen voor de aandeelhouders? Is dat voor de machtsconcentratie zoals we in de Verenigde Staten zien? Of doen we dit in het belang van de samenleving? Zorgen we ook dat we hier als samenleving als geheel van gaan profiteren?
12: En dat soort vragen, worden die gesteld binnen het Nederlandse parlement? Of misschien ook binnen het Europees parlement?
10: Nou, nog te weinig. Dus AI wordt daarin nog te veel gezien als iets van de toekomst. En ook al
12: leuk hebben dingetje.
10: Een hebben dingetje, een kans. En het is alleen een innovatie. Tegelijkertijd wordt het nog niet gezien als iets wat echt onze hele samenleving gaat veranderen. We hebben het heel vaak in het parlement de afgelopen tijd, nou Peter, dat weet je als geen ander, gehad over de AOW, over de WIA, over de WW. Ja, hele goede discussies. Tegelijkertijd wordt daar het gebruik van AI helemaal niet in meegenomen. Mm-hmm. Dus dan gaat het over tot hoever moeten we doorwerken. Maar daarbij wordt niet de vraag gesteld van ja, hebben we überhaupt nog banen als we doorwerken tot onze 67ste? En die discussie, die moeten we wel met elkaar gaan voeren.
12: En Peter haalt aan dat het eigenlijk de grootste uitvinding is sinds het vuur. Nou was ik er niet helemaal bij toen dat werd uitgevonden.
10: Peter wel.
12: Ik weet Peter ook niet. Nee, maar ja, goed, innovaties die landen soms ook zonder dat je het door hebt, zijn ze er al. Dus valt er heel erg op vooruit te werken. Moeten we soms ook zien wat een AI... Ja, het overkomt je toch ook een beetje als samenleving? Of
9: nou,
12: niet
9: nee,
12: dat
9: dit was natuurlijk dit ontwikkelde zich al enige tijd. En als je kijkt dat er in 2022 een enorme grote doorbraak was en wij nu op het niveau zitten van de Amerikanen in 2022, dan weet je wel dat er werk aan de winkel is. En het zaken doen met Amerika is de laatste tijd niet verbeterd met meneer Trump aan de macht. Mm-hmm. En die eigenlijk ook nog eens wordt gefaciliteerd door al die baas van die techbedrijven. Dus ja, ze hebben de macht in handen.
12: Ja, dus dat moet veranderen. Maar we lezen wel in de initiatiefnota dat er wel wereldwijd moet samengewerkt worden. Dus jullie zeggen niet als Volt van gaat het nou als Europa zelf ontwikkelen en bewaakt dat, maar vorm een AI-coalitie met elkaar.
10: Nou, dus kijk, we moeten als Europa zorgen dat we die achterstand op de Verenigde Staten inhalen. Daar doen wij verschillende voorstellen voor, om ook te zorgen dat we die Europese rekenkracht en die Europese modellen veel sneller naar voren gaan krijgen. Dat moeten we ook in samenwerking met al die andere landen doen. Daar zal ook flink in geïnvesteerd moeten worden. Een van de voorstellen die we daar ook bij doen is, in het coalitieakkoord staat het NADI. Dat moet er eigenlijk voor zorgen dat je technologie helemaal aan het begin, dat je daar al voor gaat investeren. Maar dat geld is nu nog niet goed beschikbaar. Dus daar doen we ook voorstellen voor. En tegelijkertijd, dat zijn ook voor de kansen van AI. Tegelijkertijd moet je ook met elkaar gaan nadenken, hoe zorg je ervoor dat je kunstmatige intelligentie niet tegen elkaar gaat gebruiken. We hadden het net over Anthropic en Mythos, wat door de Verenigde Staten
12: kennis voor jezelf gaat houden.
10: dat dat gebruikt gaat worden om samenlevingen aan te vallen als het gaat om cyberveiligheid. Daarvoor zeggen wij, kom tot een soort non-proliferatieverdrag wereldwijd. Waarin je dus afspraken maakt van hoe ga je om met AI? Welke kaders stel je daar binnen om te zorgen dat zijn onze spelregels?
12: Daar ken ik de wereld een beetje. Ik ken Europa ook. Hoe lang we kunnen praten met elkaar voordat we iets voor elkaar hebben. Dat is er dan over 25 jaar.
10: Ja, maar de tijd van discussiëren die is dus echt voorbij. Daar hebben we in dit geval absoluut geen tijd voor. En ik ken Europa natuurlijk ook. Ik ken ook de zwaktes van Europa. Het duurt vaak lang. Het duurt vaak. Het gaat traag. Het zijn vaak met nationale belangen voorop. Daar hebben we nu echt geen tijd voor als we nog een kans willen maken om niet volledig afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. En mind you, van op het moment dat dat gebeurt, heeft het dus consequenties voor onze banen, maar ook voor onze volledige welvaart. Want op het moment dat bedrijven in de Verenigde Staten deze methodes wel kunnen gaan gebruiken en wij niet, komen we op een gigantische achterstand te staan. En dat willen we volgens mij niet meer.
12: Zo meteen verder over de zwaktes van Europa. Ik wil het graag namelijk ook even van Suze van Kleef horen wat de zwaktes van Oostenrijk zijn tegen Argentinië. Wat is daar aan de hand?
13: De zwaktes van Oostenrijk zijn momenteel toch nog het creëren van kansen. Wel zojuist de eerste mogelijkheid gezien. Een standaard situatie. Vrijtrap van Sabric die gered werd door keeper Martinez. Maar ja, ze staan dus achter met 1-0 tegen Argentinië. En dus moet je wat gaan creëren. Oostenrijk nu wel in de aanval. Snelle aanval dan. Maar de kaatsen mislukt. En zo raakt Oostenrijk de bal kwijt. En maakt dan een overtreding. Waardoor Argentinië kan gaan uitverdedigen. Argentinië heeft over het algemeen de controle. Wacht een beetje af. En denkt het is wel even goed zo. En als ze dan de bal hebben. Dan kan het af en toe razendsnel gaan. We kwamen natuurlijk op 1-0 voor. Na 38 minuten voetbal. Door historische doelpunt van Lionel Messi. Die feilloos binnenschoot. En zo dus solo topscorer van het WK ooit wordt. 17 goals maakt ze niet tot nu toe op 6 WK's. En het einde is nog niet in zicht. 56 minuten gespeeld in Dallas. Argentinië op 1-0 voor tegen Oostenrijk.
12: Dankjewel. Suze, straks meer van jou terug hier naar de studio. Naar Laurens Dassen van Volt. We hebben het namelijk over de AI-motie die ze hebben ingediend. Peter K. is er natuurlijk ook bij deze maandagavond. Peter, hoe wordt in de rest van de Kamer gekeken naar AI en naar een motie van Volt?
9: Nou, de initiatiefnota van Volt, die is eigenlijk met zacht applaus werd die wel verwelkomd door een paar andere partijen. Wat ik rondbelde, D66, zeggen, nou, goed werk, we staan helemaal achter hem. Pro zegt dat eigenlijk ook, Barbara Kapman, bekend Kamerlid op dit gebied. En ook de VVD zegt, nou, goed initiatief, leuk dat ze dat doen. Maar ze zien ook, hebben ook allemaal wel puntjes, zeg maar. Ik bedoel, kijk, D66 zegt ze wel van, nou ja, die AI-belasting voor dat fonds voor één land, ja, kun je dat wel zo voor elkaar krijgen. En dat is ook geen faxbelasting geweest toen de postbodes werden vervangen door de fax, weet je wel. Dus ja, zaken innoveren. Nou, bij de VVD zeggen ze al die regels en zo'n overheid die...
12: Kleine overheid.
9: Die zo groot wordt gemaakt, weet je wel. Moet je dat nou wel willen? Verwachten ze niet te veel van de overheid, dat Volt. En Barbara Katman is eigenlijk meest enthousiast. Ziet dat ze ook als een kompaan in de strijd. Hey, dat is toch leuk om te horen?
10: Zeker.
9: Maar die komt met dat Delta-plan waar het kabinet mee was gekomen. En waar eigenlijk helemaal geen hand en voet aan zijn gegeven. En zij benadrukt nog een keer, er moet een minister komen van digitale zaken. En in plaats van een staatssecretaris. Het moet veel groter gemaakt worden. Er moet een commissie van digitale zaken komen. Dat zijn zaken die zij heel belangrijk vindt. Maar toch, blij met deze initiatiefnota.
10: Ja, goed, kijk, en ik denk van uiteindelijk, dit is zo groot. Dit hebben we al lange tijd niet meer gezien. En volgens mij moet er op die manier ook naar gekeken gaan worden met elkaar.
9: Net zoals het vuur eigenlijk.
10: Precies wat jij zei met het vuur. Maar dat is ook, kijk, als je de reactie van D66 van ja, zo'n belasting, is dat dan nodig? Ik denk als je kijkt naar wat de consequenties nu al zijn voor de banenmarkt. Vandaag in het nieuws. Mensen die vertaler zijn. Die zeggen, ja, 2 jaar geleden kon ik nog vertrouwen dat ik het zelf moest doen, omdat die modellen niet goed genoeg waren. Nu zijn die modellen foutloos. Zo snel gaat deze ontwikkeling. En de VVD, ja, daar zit natuurlijk ook een verschil met hoe we naar de wereld kijken. Ik wil voorkomen dat we een Amerika aan de Noordzee worden. Hetzelfde met de machtsconcentratie die je nu in de Verenigde Staten ziet. Ja, daar zul je ook moeten gaan kijken. Hoe zul je ervoor zorgen dat we als samenleving grip krijgen op AI. En niet dus alleen maar
9: dat zit ook iets bij als het gouden aandeel van de overheid, zeg maar. Dat is een mooi initiatief ook. Maar ja, dat betekent ook dat die mensen die daar werken zich aan de balken de norm moeten houden, toch?
10: Nou, dat hoeft niet per se.
9: Nou ja, dat lijkt me wel logisch. Als de overheid een gouden aandeel heeft, dan zullen de salarissen gemarginaliseerd worden.
10: Nee, een gouden aandeel gaat er in dit geval veel meer over dat je wil voorkomen dat je aan de achterkant alleen maar alles moet dichtreguleren. Je wil juist zorgen dat je aan de voorkant meepraat over wat zijn de consequenties van AI en hoe wordt daarmee omgegaan binnen een bedrijf. Omdat het zo'n grote impact heeft op de samenleving. En dan wil je juist dat er medezeggenschap is, dat je mee kunt praten. En dat kan via een gouden aandeel of dat kan via goede medezeggenschap bij dit soort bedrijven. In de Verenigde Staten wordt nu door Bernie Sanders gepleit om 50% van de aandelen te nationaliseren, omdat hij zegt, ja, dit zijn inmiddels zulke grote bedrijven, die zijn machtiger aan het worden dan de overheid, hebben veel meer data, hebben veel meer invloed. Wat is het belang van de samenleving hier nog in? En daar moeten we dus nu wel over na gaan denken, ook hoe gaan we dat in Nederland en in Europa doen.
12: Precies, want dat is echt iets wat jullie ook aankaarten in de nood, hè? Dat hij hiervoor gaat zorgen dat niet arbeid, maar kapitaal eigenlijk nog sterker gaat lonen en dat de rijken daardoor alleen maar rijker en rijker zullen worden. Ja. Wat we wel ook lezen in de nood, en dat vond ik dan wel weer interessant, is dat jullie ook wel kritisch zijn op de AI-act die door Europa hier is bedacht. Jullie zijn een Europese partij. Waar zit jullie kritiek daarop?
10: Nou, kijk, we zijn een Europese partij, maar dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn met Europa. Sterker nog, we hebben harde kritiek op de manier waarop Europa nu functioneert. Zo ook op de AI-act. Kijk, een van de zaken die daarin zit, is dat op het moment dat er nieuwe hoogrisico AI-modellen op de markt komen, dat die getest mogen worden door bedrijven zelf. En dat dat niet onafhankelijk gedaan wordt. Dat is natuurlijk heel gek. Dus wij zeggen, oké,

0: vond ik dan wel weer interessant, is dat jullie ook wel kritisch zijn op de AI-act die door Europa hier is bedacht. Jullie zijn een Europese partij. Waar zit jullie kritiek daarop?
1: Nou, kijk, we zijn een Europese partij, maar dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn met Europa. Sterker nog, we hebben harde kritiek op de manier waarop Europa nu functioneert. Zo ook op de AI-act. Kijk, een van de zaken die daarin zit, is dat op het moment dat er nieuwe hoogrisico AI-modellen op de markt komen, dat die getest mogen worden door bedrijven zelf. En dat dat niet onafhankelijk gedaan wordt. Dat is natuurlijk heel gek. Dus wij zeggen, oké, een auto, als die op de markt komt, moet die getest worden. Een APK-keuring moet je doen.
0: RDW doet dat.
1: Onafhankelijk instituut. Terwijl bij AI-modellen mag het bedrijf dat zelf doen, terwijl we helemaal niet weten wat de consequenties daarvan zijn. Nou, daarvan zeggen wij, dat moet beter vastgelegd worden. En daarnaast zeggen we ook, en dat zal de VVD dan misschien wat meer aanspreken, dat de AI-omnibus, dus dat is uiteindelijk de manier waarop je ervoor zorgt dat de AI-wetgeving iets makkelijker wordt voor jonge start-ups, dat die vooral voor Europese bedrijven lichter wordt. Waardoor je de grote Amerikaanse partijen, die moeten zich aan alle wet en regelgeving houden, maar voor Europese jongere bedrijven, dat die wat meer ruimte hebben om zichzelf ook te kunnen ontwikkelen, om die achterstand in te halen.
2: Ja. Ik vond wel dat ze een heel sterk begin hadden van die initiatiefnota. Want
0: en dat was?
2: Nou, dat was een pakkende anekdote die Laurens Dassen ongetwijfeld heel graag nog een keer voor ons wil vertellen. En die jou ook zeer zal aanspreken. Maar
1: over de CEO.
2: Ja, ik vond dat wel een boeiend verhaal.
1: Nou, zeker. Kijk, en dat geeft aan wat kunstmatige intelligentie op dit moment kan. Maar er was op een gegeven moment in de beveiligde omgeving, heeft Anthropic heeft gezegd, oké, Claude, jij moet de mailbox van de CEO gaan bijwerken.
2: Ja.
1: En dat was de opdracht. En in die mailbox zag dit AI-model op een gegeven moment dat de CEO zei van oké, als hij klaar is met deze mailbox, dan vervang ik hem voor een ander model. En dacht die AI van ja, dat wil ik helemaal niet. En toen zag je in de mailbox ook dat de CEO een affaire had. Toen is dat AI-model de CEO gaan chanteren. Als jij mij uitzet, dan maak ik publiek dat jij een affaire hebt. Ja, dat is zeg maar wat AI op dit moment al kan. Dat is onvoorstelbaar, maar dat gebeurt nu.
0: En wat gaan we dan over jou te weten komen, Peter?
2: Nou, louter positieve dingen, denk ik. Okay. Ik ben onsentabel.
0: Onsentabel, Laurens Dassen van Volt, dank voor de komst hier naar de studio. Wanneer gaan we hier nou meer over horen? Deze nota ligt er nu.
1: Nou, we hopen hem zo snel mogelijk in het parlement te kunnen behandelen. Ja. Ik begrijp dus dat veel partijen daar positief over zijn. Dus ik denk dat daar veel steun voor is. En tegelijkertijd hoop ik ook met zoveel mogelijk mensen hier de komende tijd aandacht aan te besteden. Het verder te ontwikkelen, want de snelheid waarmee dit gaat zal vragen voor continue toepassing en aanpassing. Maar mijn oproep ook aan Rob Jetten is zorg dat je nu met de Europese regeringsleiders tot een extra EU-top komt, met dit alleen op de agenda, om te zorgen dat die investeringen van de grond komen.
0: Ja.
1: En dat we echt
0: wordt nu een van de sprekers daar.
1: Zeker.
0: Laurens Dassen, dank voor de komst. Volte fractievoorzitter. En ook dank aan Peter Kewier.
3: Graag gedaan.
0: Suze van Kleef, hoe is het bij jou?
4: 1-0 nog steeds, 64ste minuut. Argentinië gaat wisselen, had dat al gedaan overigens. Otamendi wordt er ingebracht, González wordt er ingebracht, Alvarez wordt er ingebracht. En ja, uiteindelijk is het een wedstrijd waarin Argentinië controleert. Weinig gevaar komt er nog van Oostenrijk. Enige moment in die tweede helft was een vrije trap van Sabric, de man die bij Oostenrijk voor de doelpunten moet zorgen. Want de afgelopen 12 interlands maakte hij 6 goals en ook nog eens 7 assists. Van hem moet het dus komen vandaag, maar hij heeft nog te weinig gevaar weten te stichten. Argentinië speelt de bal eventjes rustig rond achterin. Medina, de aangever van die 1-0 van Messi, die tikt hem door. Prima dan gedaan. Nu is er meer ruimte. Enzo Fernandez op de rand 16. Weer Messi. Iedereen zoekt Messi. En daar is Messi met het schot. Dat net wordt naast getikt door Slager. Het schot werd niet helemaal lekker geraakt door die geweldige voetballer van Argentinië. Raakte hem een beetje met de enkel, waardoor ik denk dat hij ook naast was gegaan als Slager zich niet gestrekt had met die 1,88 meter en naar de hoek was gegaan om die bal weg te tikken. En zo houdt de Argentinië er geen corner aan over, zie ik nu, want er is gevlacht voor buitenspel en dus mag Oostenrijk de uittrap gaan nemen. Is inmiddels gebeurd en zo heeft Oostenrijk dus nog 25 minuten ruim om die achterstand goed te gaan maken. Argentinië dus op pole position voor die eerste plek in de groep. Staan met 1-0 voor tegen Oostenrijk.
5: NPO Radio 1.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30 dan. Ja, maar niks ampersen.
6: Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden.

0: Vijf leden van de Afghaanse Taliban komen naar Brussel op uitnodiging van de Europese Commissie. Ze hebben een visum gekregen voor 1 dag om te praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek is omstreden vanwege de mensenrechten schendingen van het Taliban-regime. De politie heeft in het Brabantse Halsteren een man opgepakt voor een verkrachtingszaak van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de man van 38 op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Vrouwkje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Er komt dus een plekje vrij daar op Radio 2. Interessant. Dankjewel, Marnix, voor het nieuws. Je luistert naar De Rode Draad, een programma van BNNVARA. En dat is een landelijke publieke omroep. Er zijn er momenteel 11 van in Nederland. En als je nou denkt, zo, dat is al veel, dan moet je eens stilstaan bij de lokale omroepen in Nederland. Want dat zijn er 200. Morgen praat de Tweede Kamer over de toekomst van die lokale omroep. En wij doen dat zometeen hier in De Rode Draad in ieder geval ook al. Maar eerst ons dagelijkse podium voor actie, demonstratie en protest.
1: Tegendraad.
2: En dat doen we in Tegendraad. Vandaag heb ik Jasmijn de Zeeuw aan de telefoon van Free Press Unlimited, de organisatie die zich wereldwijd inzet voor persvrijheid. Jasmijn, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
2: Jullie gaan morgen een petitie namelijk aanbieden aan de Tweede Kamer die vraagt om een betere bescherming tegen slaps. Wat zijn slaps precies?
3: Ja, dat zijn eigenlijk intimiderende rechtszaken die bedoeld zijn om publieke waakhonden. Dus dat kunnen journalisten of wetenschappers zijn, maar ook gewoon burgers die bijvoorbeeld informatie delen met de journalist, proberen te intimideren. Dus die proberen ervoor te zorgen dat je niet meer durft uit te spreken over een bepaald onderwerp.
2: En gebeurt dat nou vaak? Heb je een voorbeeld?
3: Ja, we zien dat het enorm toeneemt. Ook in de fase al voor publicatie, om je juist tot zelfcensuur te bewegen. Dus een voorbeeld van vorig jaar bijvoorbeeld ging om 2 freelancers die voor de Leeuwarden Courant over vakantieparken schreven. En vervolgens bijna 6 maanden bezig werden gehouden door 4 verschillende advocaten die ook heel intimiderend dreigden met zinnen als: we zullen er alles aan doen om te komen tot uw strafrechtelijke veroordeling. En ook echt bij hen thuis dingen lieten bezorgen. Heel intimiderend, heel erg opgedoeld om hen af te laten zijn van publicatie.
2: En wat is dan het gevolg daarvan? Zijn journalisten of burgers die zich echt geïntimideerd voelen en daardoor ook echt hun mond hielden?
3: Ja, we hebben ook onderzoek gedaan waar we echt al in 50 gesprekken 18 voorbeelden van zelfcensuur tegenkwamen. Dat is ontzettend veel in een land dat zo hoog de persvrijheidsindex staat. En dat leidt er dus echt al toe dat mensen bepaalde onderwerpen meer uit de weg gaan of daar minder scherp over durven te publiceren. En dat is natuurlijk voor iedereen's informatie heel schadelijk, want het gaat over onderwerpen waar we allemaal graag over willen weten. Of er gifstoffen in je achtertuin liggen, of je opgelicht wordt, et cetera.
2: Ja, dus belangrijke zaken die daardoor misschien minder snel naar boven komen. Ik begreep dat Europa hier ook regelgeving tegen heeft, tegen die slaps. Is dat dan niet genoeg?
3: Nou, die regelgeving die moet nog in Nederlandse wetgeving verwerkt worden. Dus dat is een Europese richtlijn en daar moet dan een Nederlandse wet voor komen. Volgende week is het debat daarover en de regering heeft eigenlijk een hele minimale omzettingswet heeft dat voorgesteld. En wij zeggen eigenlijk, je moet tot een veel sterkere wet komen om te zorgen dat wat die richtlijn heeft beloofd ook echt gebeurt. Namelijk dat die publieke waakhonden beter beschermd worden en dat ons debat beter beschermd wordt tegen juridische intimidatie.
2: Ja, dus eigenlijk dat slap veel explicieter noemen in de wetgeving.
3: Ja, en bijvoorbeeld ook zorgen dat die beschermingsmaatregelen waar Europa over nagedacht heeft, dus dat je bijvoorbeeld ook al je kosten terug kan krijgen van zo'n slap. Want wat je nu vaak ziet is dat zelfs al zou je winnen zo'n zaak uiteindelijk vaak wel in Nederland, de jaren en het enorme bedrag dat je daarin kwijt bent geweest zorgt ervoor dat dat zelfcensurerende doel, dat intimiderende doel, toch bereikt wordt. Dus dat zijn een van de dingen waar we om vragen, ook vroegtijdige afwijzing. Mm-hmm. Dus dat een rechter in een zo vroeg mogelijk stadium naar de zaak kan kijken of het een slap is of niet, en dan de zaak gelijk kan afdoen. Zodat je er niet, in extreme gevallen kwamen we echt zaken die 20 jaar gelopen hadden tegen bijvoorbeeld, dat je dat soort situaties voorkomt.
2: Ja, jullie gaan er morgen naartoe als Free Press Unlimited, ook samen met andere organisaties als de vakbond NVJ, maar ook de Consumentenbond bijvoorbeeld. Ja. Hoe gaat het daarna verder?
3: Daarna is er een debat over een week waar ook amendementen ingediend zullen worden op de wet en waar in gesprek wordt gegaan, hoe kunnen we zorgen voor een sterke wet in Nederland, en daarna wordt er gestemd. Dus we hopen op een goede beschermingswet.
2: Ja, en dan zou ik denken, daar is iedereen toch voor, maar dat valt dus nog wel tegen in Politiek Den Haag.
3: Ja, er is wel een groot aantal partijen dat het belang van persvrijheid bijvoorbeeld en publiek debat inziet, maar er is wel een verschil van inzicht over of je daar dus heel erg je best voor moet doen en moet zorgen voor een sterke wet, Of dat zo'n hele minimale wet waar je theoretisch gezien tot die bescherming kan komen, maar in de praktijk zeer waarschijnlijk niet. Als we kijken naar onderzoek en naar jurisprudentie. Vorige week ook weer een uitspraak geweest die dat bevestigt. Of 2 weken geleden. Dan moet je komen tot een veel sterkere wet. En daar proberen we meer partijen van te overtuigen.
2: Jasmijn de Zeeuw, dankjewel. Succes morgen. Als je nou zelf een actie onder de aandacht wil brengen in onze rubriek Tegen Draad, mail dan vooral naar derodedraad@bnnvara.nl. Al ruim 50 jaar kennen we in Nederland de lokale omroep. Van Delfzicht Lokaal in Delfzijl tot West-Zeeuwse Vlaamse Omroepstichting. En van Noordkop 24-7 in Den Helder tot RN7 in Nijmegen. Nederland telt maar liefst 230 lokale omroepen. Allemaal kweekcijfers van talent en speel in het lokale nieuws. Dus genoeg stof voor...
1: De Mediamachine.
4: De Mediamachine.
2: In die Mediamachine hebben we het vandaag over de toekomst van die lokale omroepen, want er staat een grote wetswijziging op de rol. Bij mij in de studio zijn aangeschoven Erik Horvaart van koepelorganisatie NLPO. Goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Anne van Egeraat van lokale omroep Zuidwest. Goedenavond. Goedenavond. Dat zit in Roosendaal, Bergen op Zoom, die omgeving, hè? Inderdaad.
6: Ja, klopt,
2: West-Brabant.
6: Ja.
2: En ook Niels Veurink van 1 Twente.
5: Yes.
2: En waar in Twente, welke regio beslaan jullie?
5: Nu hebben we 8 gemeenten in Twente waar we al nieuwsvoorziening doen. En eigenlijk nog eentje erbij, maar daar is nog een conflict met de licentie en zo. Dus ik zou zeggen 8,5.
2: En jullie groeien dus langzaamaan.
5: Ja.
2: Omroep van de toekomst dus.
5: Nou ja, dat moet nog blijken. In 2028 dan worden de nieuwe licenties uitgegeven en we doen een poging.
2: Ja, goed. We gaan erover praten met elkaar. Interessant onderwerp. Erik Baas van de koepelorganisatie van die lokale omroepen. Als je het in 2 zinnen even moet zeggen, wat is nou het belang van die lokale omroep?
7: Versterking van de lokale journalistiek.
2: Punt. Ja. En als je er nog een zin aan toe mag voegen?
7: Professionalisering van de sector.
2: Ja. En kan je dat dan iets meer toelichten?
7: Zeker. Nou, het is een proces wat al aardig wat jaren speelt. Zo'n 10, 15 jaar geleden vanuit de omroepen zelf ooit geïnitieerd. Om de omroepen professioneler te maken. En om ook de journalistieke en verbindende taken in de samenleving echt goed kunnen uitvoeren. Als volwaardig onderdeel van de publieke omroepstel.
2: Ja, precies. En daardoor eigenlijk gewoon onwijs belangrijk voor een democratie.
7: Zeker, er zijn de afgelopen jaren meer en meer taken over de schutting gekieperd bij de gemeentes. Gemeentes hebben stevige begrotingen. Gemeentes gaan ook allerlei samenwerkingen aan met andere gemeenten in de regio. We staan vaak ook in de samenleving met de rug naar elkaar toe. En dat zijn allemaal zaken die op lokaal niveau spelen en die op lokaal niveau met goede journalistiek en een verbindende omroep in beeld kunt brengen.
2: Ja, veel minder goed kunnen dus de landelijke omroepen dat.
7: Landelijke omroepen hebben een andere taak. Wij zitten in de kernen, in de steden, in de dorpen en de wijken. In de haarvaten van de samenleving. Ja. En de verhalen die daar spelen, die brengen onze omroepen.
2: Ja, Anne, ben je dat met hem eens?
6: Ja, kan ik me wel in vinden. Ik denk dat niet alles wat zich lokaal afspeelt boeiend is voor heel het land. En daar is heel duidelijk onderscheid in te maken.
2: Ja, wil jij daar nog iets over toevoegen, Niels? Of denk je wel van dit klopt eigenlijk wat ik hoor?
5: Nou ja, een voorbeeld. Erik noemt die decentralisatie in een moeilijk woord. In 2015 veel taken naar gemeenten toegegaan. Vooral in het sociale domein. Zorg, WMO bijvoorbeeld. En
2: jeugdzorg.
5: Jeugdzorg. En wat je dan ziet is dat gemeenten, bijvoorbeeld Almelo, is een gemeente in Twente, die dan voor kijken van ja, hoe kunnen we moeten mensen huishoudelijke hulp geven. Maar dat kost geld. Misschien kunnen we met programma's waarbij ouderen zelf fitness doen, een beetje kosten besparen. Waarbij dus wij een verhaal brengen van een raadslid dat vraagt hoe is de evaluatie van dit programma. Wij schreven daarover. Waarop een mevrouw uit die gemeente bij ons komt en zegt, ja, ik heb wel wat te zeggen, want mij is niks gevraagd. En ze zegt, ik krijg alleen maar geld van de gemeente als ik meedoe aan een fitnessprogramma. Maar luister, ik ben 80 plus. Die oefeningen die ik voor het fitnessprogramma moest doen, ik heb artrose, ik kan niet meer op mijn knieën zitten. Nou, dat verhaal heeft ze bij ons verteld. En dan staat de gemeente op zijn kop. Dan komen er allemaal andere ouderen die zich ook melden bij ons. Maar ook in de raad wordt dan over gesproken, motie aangenomen. Waaruit uiteindelijk is gebleken dat de raad zegt, wij willen niet dat ouderen uitgesloten worden als ze weigeren mee te doen met zo'n programma.
2: Dus dat is aangepast daarna.
5: Ja, en dat is de impact die je als lokale omroep kunt hebben.
2: Nou, en die impact is groot eigenlijk, meteen op lokaal niveau. En dan staat er morgen in de Tweede Kamer een debat op het programma over juist een ingrijpende stelselherziening, wordt dat dan genoemd, als het gaat om die lokale omroepen. Erik, wat is er nou mis met de lokale omroep die er nu is?
7: Nou, er is niet zozeer iets mis. Het kan alleen een stuk beter.
2: Okay.
7: Dat is de essentie van het wetsvoorstel. En Door deze wet is de sector in staat om als volwaardig onderdeel van de publieke omroep die journalistieke taak uit te voeren. En dat is op dit moment in de samenleving gewoon echt van groot belang. Lokale journalistiek staat al jaren ernstig onder druk. In het verleden werd die heel vaak uitgevoerd door regionale dagbladen. Die hebben fors bezuinigd de afgelopen 10 jaar op hun redacties, op hun mankracht.
2: Ja, ze zijn vaak ook overgenomen door grote mediabedrijven.
7: Ja, die zijn er zijn genoeg gemeentes waar op de perstribune tijdens de raadsvergadering gewoon geen journalist meer zit. En dat is gewoon een buitengewoon ongezonde ontwikkeling.
2: En dat was 20 jaar geleden echt wel anders.
7: Zeker.
2: Ja. En dus die herziening, wat is nou het belangrijkste daarin? Wat zijn de plannen van de minister?
7: Nou, de plannen zijn eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is de schaalvergroting. We gaan van zo'n 230 lokale omroepen terug naar 80... die over het algemeen ook meerdere gemeentes zullen gaan bedienen. Waarbij de gedachte is dat als je een sterke organisatie, een sterke back-office organiseert, dan hou je meer capaciteit over voor die lokale journalistiek. En dat is het één deel van de plan. En het tweede deel van het plan is dat er middelen bij komen. Er komt uiteraard bij het wetsvoorstel ook een zakje met geld. We zouden graag zien dat daar uiteraard nog eens goed naar gekeken wordt. En,
2: ik hoor dat het best groter mag.
7: Daar zouden wij geen nee tegen zeggen. Nee. Omdat het
2: mag het 2 keer zo groot, 3 keer zo groot?
7: Nou ja, het is hier geen bazaar waar je zeg maar nou met het bedragen moet roepen. Maar het is een serieuze belangrijke taak. Mm-hmm. Op een cruciaal moment in de samenleving volgens mij. Ik zei dit in het begin ook, veel groepen van mensen staan met rug tegenover elkaar. Het weer met elkaar in gesprek raken en contact krijgen met de ander, dat doe je volgens mij makkelijker met de mensen in jouw straat, in jouw wijk, dan met mensen die heel ergens anders in het land wonen. En ik denk dat we... Ja, dat juist wij, als verbinder in die lokale samenleving, onze redacties zijn daar geworteld. Wij kennen de mensen. Onze mensen gaan naar de sportschool. Onze mensen gaan ook boodschappen doen in diezelfde winkel. Mm-hmm. We hebben kinderen die er op school zitten. Die verhalen die overal spelen en die via die redacties dan uiteindelijk voor het voetlicht komen. Dat die ervoor zorgen dat die samenleving weer een beetje heel wordt. En daar mag best wat geld tegenover staan.
2: Al die omroepen dus ook overleven. En dan hoor ik je vooral iets zeggen over back-offices. Dus bijvoorbeeld de ICT-afdelingen die makkelijker samengevoegd kunnen worden. Maar gaat door die toevoeging of die samenvoeging van omroepen dan ook niet heel veel talent verloren? Mensen die uiteindelijk niet meer bij de nieuwe omroep kunnen werken?
7: Nee, daar zijn we helemaal niet bang voor. Want we denken juist door een grotere, stevige organisatie neer te kunnen zetten, dat je ook in staat bent om bijvoorbeeld als opleider van mensen op een mbo of een hbo-opleiding een belangrijke rol kunt spelen. Heel veel talent is gestart bij de lokale omroep. En tegenwoordig...
2: Onder andere ik, inderdaad. Nou, ja.
7: En tegenwoordig is het ook zo dat er heel veel mensen voor een bewuste keuze maken om bij de lokale omroep te blijven werken. Daar is ook niks mis mee, want het is een buitengewoon belangrijke
2: hartstikke
7: taak.
2: Leuk. Ja. Hartstikke leuk. Anne van Ega, ben jij een van die mensen die juist ook heel bewust bij de lokale omroep is gaan werken?
6: Nou ja, ik ben bij Zuidwest begonnen als stagiair. Precies. En ik ben gewoon nooit meer weggegaan.
2: Ja, het was gewoon zo leuk eigenlijk.
6: Het was gewoon zo leuk. Het is een groeiende sector, dus je komt daar binnen jong, je weet nog niet zoveel. En je mag echt meebouwen aan een organisatie. En je mag meedenken en meeleren. En dat vond en vind ik nog steeds heel erg leuk en uitdagend om te doen. En dat maakt het een hele aantrekkelijke werkplek.
2: Ja, want kan je een dag omschrijven van jou bij Zuidwest? Hoe ziet die eruit?
6: Nooit hetzelfde. we beginnen de dag en we maken iedere dag 2 nieuwsuitzendingen. Want Zuidwest is eigenlijk 2 omroepen. Dus we moeten minstens 4 videoreportages per dag maken. En er moeten ook nog artikelen bij geschreven worden. En mijn rol is dan vooral om te coördineren en zorgen dat iedereen aan het werk is. Dat we genoeg onderwerpen hebben. De juiste mensen bij de juiste onderwerpen plaatsen. En in de gaten houden of het allemaal loopt. Ja. En de ene dag gaat dat heel goed. En de andere dag is dat een uitdaging.
2: En ik hoor je dus al zeggen, je wordt eigenlijk heel breed. Leer je allemaal zaken. Dat weet ik nog wel van mijn tijd bij de lokale omroep. Ik werkte dan wel bij de audioafdeling. Maar je leerde toch ook wel een beetje hoe dat mengpaneel werkte. Want je zat er soms op zondagavond ook alleen en dan moest je hem ook weer herstarten. Dat zou jij vast ook hebben, dat je dus eigenlijk dan van heel veel zaken nu iets af weet.
6: Ja, nou ben ik met audio niet per se heel goed, maar...
2: Dat mag je best zeggen ook op de radio.
6: We mogen alles proberen. We hadden bijvoorbeeld afgelopen najaar een collega en die zei, ik zou heel graag explainers willen maken voor de gemeenteraadsverkiezingen.
2: Uitlegvideo's.
6: Ja, uitlegvideo's. Uitleggen wat er per gemeente speelt, wie de partijen zijn. Hebben we nog nooit gedaan, maar oké, prima, gaan we proberen. Mm-hmm. Dus dat hebben we ook echt daadwerkelijk gedaan. En dat is het leuke, denk ik, aan zo'n streekomroep. Je krijgt vrijheid om te experimenteren met dingen, ja, en om het uit te proberen.
2: Ja, ja, precies. Je noemt het al een streekomroep, hè? Maar dat is dus eigenlijk, het gaat verder dan lokaal dan? Of is het net een andere benaming voor een lokale omroep?
6: Nee, ja, het is een streekomroep, omdat, ja, Zuidwest is dat al sinds 2014. Dus we zijn meerdere gemeentes. Mm-hmm. Ik vind het dan niet per se dat je het nog een lokale omroep kan noemen. Je opereert wel lokaal, want we brengen per gemeente brengen wij heel lokaal, mm-hmm, nieuws. Maar je uitzendgebied is een streek. Dus, ja, ik noem het daarom een streekomroep. Ja,
2: veel luisteraars, veel kijkers ook daar. We praten er zo meteen over verder. We moeten namelijk even naar het voetbalstadion daar in Delft. Suze van Kleef, ben jij eigenlijk ooit begonnen bij lokale omroep?
8: Nee, ik ben begonnen als stagiair bij NOS op 3.
2: Ja, precies. Nou, en zover kan het je brengen. Naar het voetbalstadion in Delft. Vertel.
8: Nou, er is, ik zit overigens in Hilversum. Moet het teleurstellen. Dus zo glamour.
2: We gaan mee
8: in
2: dat idee.
8: Nee, ja, ik hoop toch een beetje de waarheid te spreken.
2: Goed,
8: het spel ligt even stil. Dus daarom hebben we hier ook de tijd voor. Er leek even een kansje aan te komen voor Oostenrijk. Die kans waar Oostenrijk zo naastig naar op zoek is. Als het nog 10 minuten op de klok heeft om de gelijkmaker te maken. Want Argentinië staat met 1-0 voor door dat doelpunt van Messi na 38 minuten. Oostenrijk dus op zoek naar dat doelpunt. Hebben Marco Arnautovic ingebracht. Die sluwe oude vos, 37 jaar oud is hij. Record international, topscorer aller tijden voor zijn land. 134ste interland, 47 goals maakte hij. En zojuist kwam hij al wel vlakbij het doelpunt. Kon zijn voet er net niet meer tegenaan zetten toen Martinez zijn doel uitkwam. En zo werd het dus geen grote kans voor Oostenrijk. Maar ze weten, hij staat altijd op de juiste plek. Hij is altijd gevaarlijk. En zo is het dus dat Argentinië ook nog niet veilig is met die minimale voorsprong. Hoekschop, daar gaat net Arnautovic onder de bal door. Hoekschop genomen door Dabrić, de man die dan dus van de aangevers moet gaan komen. Oostenrijk nog steeds in balbezit. Snelle voorzet vanaf de linkerkant. Wordt gevangen, gemakkelijk gevangen door Martinez, keeper van Argentinië. Die zich zojuist dus even een beetje aanstelde toen Arnautovic hem lichtelijk aantikte tegen het hoofd. Maar een steady wedstrijd keept voor Argentinië. Maar ik moet ook zeggen dat Oostenrijk er dus niet echt in slaagt om heel erg gevaarlijk te worden. Argentinië nu weg aan de linkerkant. González vraagt om een vrije trap. Krijgt hem niet. Scheidsrechter Amin uit Egypte gebruikt zijn handen om te zeggen opstaan en doorgaan. Dat doen ze ook weer. En dus heeft Oostenrijk de bal weer. En heeft Oostenrijk nog 7,5 officiële minuten om die gelijkmaker te gaan forceren. Argentinië 1, Oostenrijk 0.
2: Dankjewel, Suzen. Straks horen we nog meer van jou. Nou, het onderwerp maakt zeker ook wat los bij de luisteraars. Een mooie appje in de NPO Luister-app van Jeroen komt er benen. Die zegt, als oud-lokalo in Haaksbergen, Sternet heette het daar, vind ik het van essentieel belang, die lokale media, ook gedrukte media. Het is het kloppend hart van de lokale democratie, schrijft hij. Boven lokale thema's worden en kunnen slechts weinig onder de aandacht gebracht worden. Regionale media heeft een andere bekostiging, waardoor niet alle omgewaaide bomen voor het voetlicht gebracht kunnen worden. Vertellen wat er 4 straten verderop gebeurt, schrijft hij, dat hecht juist ook de lokale samenleving. De kracht van die lokale omroep wordt soms door de landelijke politiek slechts eenzijdig gezien of te weinig gewaardeerd, schrijft Jeroen. Nieuwsvulling, jij bent hoofdredacteur bij 120. Jij zit regelmatig ook zelf nog op straat, hè? Mensen te interviewen. Je zit in de radiostudio.
5: Ja, ik haak helemaal aan bij wat je zei. Bij de lokale omroep doe je echt alles. Ja. Hoor. Je pakt ook gewoon de vaatwasser in.
2: Ja, ja, precies. Ja. Nou, dat doe ik gelukkig hier ook nog wel bij de NPO. We kunnen even luisteren naar een klein stukje uit een interview dat jij op jullie zender had. Waarin de gast vertelde ook eigenlijk waarom jullie werk zo belangrijk is.
9: Ik zou eigenlijk beginnen te willen zeggen, lang leven de lokale tv.
5: Oh ja.
9: Want jullie hebben wel wat aangekaart en in beweging gebracht.
5: Hebben jullie een roeptoeter gegeven?
9: Ja, nou, jullie zijn de roeptoeter geweest en wij mochten dat invullen, zeg maar. Ja. Maar goed, dat heeft veel teweeg gebracht.
2: Het fragment is een beetje overstuurd, maar we begrijpen wat er wordt gezegd. Is dat wat jullie zijn, een roeptoeter als lokale omroep?
5: Ja. Ja, denk ik wel. In dit geval was dat heel, heel specifiek zo. Wat hier gebeurde is, er is een heel prachtig theatertje in de binnenstad van Enschede. En dat theatertje schijnt, wist ik ook niet, maar hele tijd geleden eigenlijk aan de stad gegeven te zijn door een lokale geestelijke, Alfons Ariens. En heeft gezegd, het is van het volk voor het volk. Het theatertje wordt uitgebaat door Concordia, dus de lokale cultuurinstelling. En op een zeker moment zegt Concordia, wij stoppen met theater. En wij brengen dat verhaal. We stoppen met theater. Maar ze zeggen ook, we zijn gesprek aan het voeren met lokale poppodium en met het conservatorium voor nieuwe invulling. En toen kwam onder meer deze meneer, Rijn Kroes is dat, ook een lokale betrokkenen, zit ook bij de wijkraad in de binnenstad, en iemand anders in de cultuur, die zei, wacht even, hier gaat iets mis, want nu gaat het naar de grote partijen, maar dit theater is bedoeld voor de Enschedeën. Dus we moeten juist die lokale partijen in Enschede moeten we hier wel een podium kunnen geven. Anders hebben ze geen plek meer om te spelen straks. Geen kleine podia meer. En hij was bij ons en bracht dat verhaal. En daarna kenten we dat. En dat vertelde hij in dit fragment. Dank jullie wel, want nu zijn we in gesprek met Concordia. Is er een klankbordgroep met 8 verschillende mensen uit de cultuursector. Mm-hmm. En we gaan er iets anders mee doen.
2: Ja, nou, dat is een heel goed voorbeeld inderdaad, waarom die lokale journalistiek zo belangrijk is. Laten we nog even naar een ander voorbeeld, ook uit Brabant, luisteren. Daar is de slepende kwestie rondom Moerdijk. Dat is niet alleen landelijk nieuws natuurlijk, maar ook juist voor jullie, Anne, heel belangrijk nieuws om te bespreken en verslag van te doen. Laten we kort even luisteren hoe jullie dat doen.
10: Nou, we hebben in de afgelopen maanden geconstateerd dat er ook een ander scenario wellicht mogelijk is. Dat hebben we verteld, eerlijk verteld. Daar moet je goed naar kijken. Daar moet je ook over in gesprek met gemeente en provincie. Dat vraagt tijd. Dus we willen wel zo snel mogelijk, want de mensen hebben terecht gevraagd, geef ons duidelijkheid. Maar op 29 juni definitief ja of nee zeggen, dat weten we nog niet.
2: Ja, we horen hier de staatssecretaris debat voor, is het jouw microfoon of is het die van een collega?
6: Van een collega.
2: Van een collega. Waarom wil je juist dit fragment even laten horen?
6: Nou, wij hebben dus één collega die stort zich volledig op Moerdijk tegenwoordig. Omdat het ja zo groot landelijk nieuws ook is geworden. En dit was gewoon een informatiebijeenkomst. Het zou niet heel boeiend zijn. Niet heel boeiend. Het was gewoon een bijpraatmoment. En wij waren daar omdat ja, wij zijn altijd bij zulke momenten. En naast ons was alleen de lokale krant er. En toen werd ineens de bom gedropt van wij gaan die beslissing over het dorp weer uitstellen. En wij stonden daar als enige met camera. Dus ja, dat was nogal wat. Wij hadden het in handen. En de dag daarna werden we best wel plat gebeld. Ook door landelijke media. Ja. Van ja, wat goed dat jullie daar waren. En wat een geluk. Toen zei ik, ja nee, want dit is gewoon wat wij moeten doen. Dit is wat wij iedere week, iedere dag aan het doen zijn. Dus dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Wij zijn erbij.
2: En willen ze dan de beelden hebben?
6: Ja.
2: Precies.
6: Ja.
2: En kan je dan als omroep daar nog dan wat geld voor vragen? Of is dat niet hoe het werkt?
6: Klein bedragje.
2: Ja, klein bedragje inderdaad. Maar het is ook meer dat er wel mooi in beeld staat wat de bron is. En dat jullie als Zuidwest daarbij waren.
6: Daarom zeg ik altijd plopkap gebruiken, want ja, dan zijn we
2: heel
6: in
2: goed,
6: beeld.
2: Heel goed, heel goed. En juist ook met dat logo erop. Ja. Terug even naar de plannen die er zijn. Als al die lokale omroepen straks een veel groter gebied gaan dekken, Erik. Kun je ze dan niet net zo goed allemaal onderbrengen bij gewoon die grotere regionale omroepen die er ook nog zijn? De RTV Oost, de Omroep Brabant.
7: We hebben in Nederland een drielaags openbaar bestuur. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk. En het is ook logisch dat het publieke omroepbestel dan ook op 3 lagen is gebaseerd. Nou, wij zitten in die lokale laag. En dat is echt wat anders dan die 2 andere lagen. Wij zitten daadwerkelijk in die haarvaten van die samenleving. Maken onderdeel ook uit van die lokale gemeenschappen. En hebben straks een heel fijnmazig netwerk. Want Nederland is op oppervlak niet zo heel groot land. En straks hebben we 80 publieke, journalistieke, lokale nieuwsorganisaties daar staan.
2: En dan hoor ik je al een aantal keer zeggen, wat zeker ook wel waar zal zijn, hè, dat jullie in de haarvaten als lokale omroep zitten. Maar dat zijn ook teksten die ik hoor bij Omroep Brabant en die een landelijke omroep ook nog wel eens kan zeggen. We zitten in de haarvaten in de samenleving.
7: Ja, natuurlijk zijn er altijd zaken die overlappen. We hadden net het verhaal hier van Moerdijk. Dat heeft landelijke uitstraling. Mm-hmm. Want hoe vaak wordt er nou een heel dorp opgedoekt?
2: Ja.
7: Dat heeft ook uitstraling vaak, ja. en gevolgen voor de rest van de regio. Hè, want dat gebeurt daar ook niet zomaar. Dus het is ook niet zo van dat de muren, zal ik maar zeggen, tussen die 3 lagen in het publieke omroepbestel staan. Maar het is nadrukkelijk een 3-laags bestel, zoals we ook een 3-laags openbaar bestuur hebben. Ja. En daarlangs is het georganiseerd. En daar liggen ook de primaire taakopdrachten voor elke van de 3 lagen.
2: Maar betekent dat, Niels, dat je met elkaar wat een grotere streek beslaat, dat je ook weer met elkaar, dat worden ook wat moeilijkere redactievergaderingen. Want je moet soms hyperlokaal nieuws ook weer laten liggen, omdat het ten overstaan van ander lokaal nieuws dan toch minder belangrijk wordt.
5: Nou, daarom hebben wij expliciet ervoor gekozen van, oké, streekomroepvorming betekent niet dat inderdaad je het lokale werken wil kwijtraken. Dus wij hebben in Twente een model bedacht waarbij we gewoon 5 verschillende redacties in ieder geval hebben. Er zijn straks 13 gemeenten die daarmee worden bediend. En als je dan in ieder geval 5 redacties hebt, dan zorg je dat je dichtbij bent en zo dichtbij mogelijk blijft. Ja. Hoewel je dus ergens concessies moet doen, omdat je ook gaat schaal vergroten. Maar wij zeggen altijd, het allerbelangrijkste is dat die lokale antennes daar blijven. En dan moet je er volgens mij zijn. En dat is volgens mij ook een antwoord op een vraag als ik bij Erik mag aanhaken. De provinciale omroepen hebben vaak één redactie. In Overijssel zit die in Hengelo. Ik denk echt dat het belangrijk is dat je op die verschillende plekken in de streek in dit geval voor ons bent.
2: Ja, precies. En betekent dat dan ook, als je dus omroepen samen gaat voegen, dan krijg je opeens ook een overschot aan presentatoren? Dat lijkt me ook wel even een moeilijk vraagstuk, want je hebt nog één zender.
5: Dat is het zeker. Kijk, bij ons, wat we bijvoorbeeld op radio hebben gezien, is dat we hebben verschillende zenders op een gegeven moment samengevoegd. En we hebben ook gezegd, doelgroepprogrammering, zoals de jazzprogramma's of weet ik veel wat, die gaan we on-demand, dus online aanbieden. Maar op het broadcastkanaal, FM, willen we eigenlijk één geluid. En is het nieuws en de lokale identiteit, de lokale vulling is leidend. Ja, dan zie je dat makers vinden dat ingewikkeld. Dus we moeten om die reden of om de samenvoeging moeten ze ineens online verder. Ja, sommigen zeggen dan ga ik dat met beide handen aangrijpen en anderen doen dat wat minder.
2: Ja. Ja, dat hoort er dan ook bij, misschien. Dat is ook een beetje die professionaliseringsslag.
5: Ja, maar in alle eerlijkheid, kijk, online is wel tegenwoordig waar het gebeurt. Zeg ook wel tegen die mensen, daar kun je ook in potentie een nog veel groter publiek bereiken.
2: Ja, nou dat lijkt me hartstikke een mooi einde inderdaad. Ook voor de lokale omroepen, ook van de 80 die er komen gaan. Morgen in Den Haag wordt daarover gedebatteerd. Ben je erbij zelf?
7: Zeker.
2: Oké, heel goed. Op de tribune.
7: Op de tribune. Ja, we mogen niet meedoen.
2: Nee, precies. Helaas. Maar goed, dat heb je hier misschien een klein beetje gedaan. Dank jullie wel voor jullie komst allemaal naar Hilversum. Het was leuk en interessant met jullie over dat mooie vak werken bij die lokale omroepen te praten. Niels Veuring, dankjewel. Erik Hovaart, van die voorzitter van de commissie, van de NMPO. En Anne van Egeraat, ook dankjewel voor je komst hier naar de studio. Suze van Kleef, dus niet in de Verenigde Staten, hier in Hilversum, maar kijkt wel naar voetbal daar. Vertel.
11: Dat klopt. Argentinië staat nog steeds 1-0 voor. 90ste minuut is al verstreken. Er zijn 5 minuten bijgetrokken. Worden minimaal 5 minuten bijgetrokken door de scheidsrechter. En daarvan zijn er nu 2 om. Het ziet er niet naar uit dat Oostenrijk nog tot scoren kan gaan komen. Want ze creëren gewoonweg te weinig over de hele wedstrijd. Maar ook in deze slotfase. Argentinië staat goed gecontroleerd, goed georganiseerd. Laat heel weinig door. En dus wordt het lastig voor Oostenrijk om dat doelpunt te maken. Vrij trap die nu de 16 ingeslingerd wordt is ook niet goed. En zo blijft het dus voorlopig. 1-0 voor Argentinië. Argentinië houdt gewoon stand. En wie weet hoe dat afloopt. In de komende 2 minuten zijn er nog te gaan.
2: We horen de afloop zeker ook straks op deze zender in Langs de Lijn en Omstreken. En dan vooral ook natuurlijk de voorbeschouwing van Frankrijk tegen Irak. En wij zijn er morgen gewoon weer. Tot dan. Fijne avond.
1: BNN VARA. NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
12: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale van Hoven's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
13: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. Femke van der Laan, in VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
14: Ster.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Hey, jij daar!
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
16: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek.
1: NPO Radio 1, 9 uur.
24: Helene Plag en Jan-Willem Wesselink.

0: Goedenavond. Gelijk maar naar Suze van Kleef. Suze, is het al afgelopen, Argentinië-Oostenrijk?
1: Lionel Messi heeft zojuist zijn tweede gemaakt, zijn vijfde alweer van dit WK. En dat maakt dus de 2-0 tegen Oostenrijk en de absolute beslissing. En ja, hij was al eerder deze wedstrijd gekroond tot topscorer aller tijden op een WK. 17 goals maakte hij toen en hij maakt ook nog even de 18e. Lionel Messi maakt hem dus 2-0, 5 doelpunten voor Argentinië in dit WK. 5 keer Lionel Messi.
2: Zometeen dan beschouwen we met jou na in Langs de Lijn en Omstreken, Suze. Dat doen we ook met Ronald Waterreus. Eerst het NOS-journaal met Marnix Andersen.
3: Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Nog eens 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. De Britse politicus Andy Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans om premier Starmer op te volgen. Die maakte vanochtend bekend dat hij opstapt. Of Burnham een hele andere koers kan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
3: België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Op dit moment zijn daar geen afspraken over gemaakt, waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers na hun afwijzing meestal in de EU blijven. Op verzoek van Nederland en andere EU-landen heeft de commissie contact gezocht met de Taliban. De uitnodiging is omstreden. Het Taliban-regime schendt op grote schaal mensenrechten, waar vooral vrouwen en meisjes slachtoffer van zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden.
0: Marnix, dankjewel. Suze, maakte die nou nog bijna een derde ook?
1: Ja, het leek er wel eventjes op. Maar dat mislukte op een avond waar dus wel redelijk veel lukte voor Messi, want hij maakte 2 doelpunten. Overigens ook wel een gemiste strafschop. In het begin toebaalde die eventjes, maar nu lacht hij en wordt hij uitgebreid door spelers en staf geknuffeld. De man natuurlijk bij Argentinië die 5 doelpunten al maakte dit WK. Vandaag er 2 maakte en dus zorgt voor het 2-0 winst vandaag van Argentinië tegen Oostenrijk.
5: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra.

0: prachtige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
0: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Messelink.
7: Goedenavond. Argentinië is door naar de knock-outfase van het WK. Mede dankzij deze grensverleggende goal van Messi.
8: Yes, there it is. There it is. Hij doet het weer en hij heeft zijn record te pakken. 17 WK-goals. Miroslav Klose is gepasseerd.
7: En net hoorden we dus ook nog dat daar doelpunt nummer 18 bij kwam. We praten na met Suze van Kleef en hier in de studio Ronald Waterreus.
9: Ja, dat komt mooi uit, Ronald, dat je er bent. Want dan kunnen we het ook even hebben over de keepers die dit WK nogal in het oog springen.
10: Op de grond zit Vozina. Dat is de held bij Kaapverdië. De 40 jaar oude doelman.
11: Weer ligt daar Verbrugge.
12: Uitstekende redding van Eloy Room.
13: Ik ben echt gewoon trots op onze keeper, Room. Ja.
9: Mooi. Sander de Kramer is ook nog hier, die laat ons de voetbalplaatjes van Argentinië horen.
7: En onze mensen in Amerika, die spraken met Denzel Dumfries.
9: Lionel Messi heeft dus geschiedenis geschreven. Dat zeg je wel eens als iemand heel goed heeft gespeeld. Maar in dit geval is het echt zo. Hij maakte zijn 17e en 18e doelpunt op een WK voetbal. En heeft nu de meeste goals ooit gemaakt op WK's. Hij heeft er nu dus 2 meer dan Klose. Argentinië won dankzij die doelpunten van Messi ook met 2-0. Ja, Suze, sportgeschiedenis. En dan werd er gezegd door zijn teamgenoot, ja, hij is daar niet echt mee bezig hoor. Hij speelt gewoon zijn wedstrijd, denk jij?
14: Nou, ik denk het eigenlijk toch stiekem wel. Ja. Want na 9 minuten kreeg dezelfde briljante, geniale Messi, voor wie natuurlijk de superlatieven tekortschieten, een strafschop. Buitenkansje om dat legendarische historische doelpunten te maken. Nou, een beetje weifelende aanloop. Bijna uit stand schoot hij hem naast. Rechts naast de paal. Ja, dan denk je toch, misschien zat dat toch eventjes in het hoofd, dat belangrijke moment. Daarna kreeg hij nog een kansje, een rebound in de 16. Nou, schoot toen in, zijn poging geblokt. Maar goed, hè, dan gaat het lopen bij hem. Na 38 minuten was het wel raak. En dat is ook wel een doelpunt wat, denk ik, het team van Argentinië tekent. Geweldige aanval vanuit de as van het veld kon Almada opstomen. Lange dribbel. Hij zag vervolgens Medina helemaal vrij op de linkerkant staan. Almada loopt zelf door, krijgt de bal ook terug. Maar hij besluit niet zelfzuchtig te zijn, want hij weet, de grootste staat achter me. Almada die besluit dus tot een overstapje, waardoor Messi helemaal vrij kan inschieten. Doet dat ook feilloos vanaf de rand van het strafschopgebied. Tegendraads met dat loopzuivere linkerbeen. Binnenkant voet. Perfecte afwerking. Maar meer nog dan dat doelpunt van Messi is dit toch ook een goal van Argentinië. Dat speelt voor Messi. Hè? Almada die gunt hem dat doelpunt dat zo erg. Biedt hem dat echt op een presenteerblaadje aan. Ja, en zo kroonde Argentinië hun Messi tot de solo WK topscorer alle tijden. Dat was het 17e doelpunt op 6 WK's. En ja, toen maakte hij in de tweede helft, diep in de blessuretijd, dus ook nog het 18e doelpunt op alle WK's. En dan moet ik dus concluderen dat Lionel Messi 5 doelpunten heeft gemaakt op dit WK. En dat zijn alle doelpunten die Argentinië maakte. Dus je kunt ook wel concluderen dat ik begrijp dat Argentinië in dienst speelt van hun Lionel Messi, want hij levert wel.
9: Maar dan toch, Suze, niet om het feestje te bederven, maar hoe vaak heeft Messi een penalty gemist?
14: Vaak.
9: Dat bedoel ik.
14: Dat klopt. Ja,
9: nee, niemand is onfeilbaar.
14: Maar ook dat is natuurlijk veelzeggend, dat hij alsnog dus de eerste strafschoppennemer is voor Argentinië. Ja. Het maakt dus allemaal niet uit, want ze weten, hij komt toch wel met die doelpunten, of het nou een strafschop is, of dat het eigenlijk een moeilijkere opdracht vanaf die randsessie is.
7: Want analiste Ronald Waterhuis, die penalty die ging mis. De keeper, de man met de meest Oostenrijkse naam aller tijden, namelijk Slager, die Heeft hij dan wel een rol in zo'n penalty of schiet hij hem gewoon naast? Of denk je, nee, dat win je toch af als keeper?
11: Nee, ik denk dat in het geval van Messi dat ja, echt falen van Messi is. Ik denk niet dat hij echt heel erg druk bezig is met keepers.
7: Nee?
11: Nee.
7: Want die keeper bleef wel lang staan.
11: Ja, maar dat, ik denk niet dat hem dat echt deert. Nee, de man is zo geniaal dat hij zelf... Kijk, hij heeft best veel penalties gemist, dat klopt. Maar als je zijn penalties door de jaren heen ziet... die zijn ook niet altijd hetzelfde. Hij doet eigenlijk... Ja, hij bedenkt waarschijnlijk op het moment dat hij een penalty krijgt... gewoon, ja, van nu, vandaag doe ik dit.
9: Ik ben heel benieuwd wat zijn plan dan was vandaag. Hij hield natuurlijk even in. Hij zat al voor de grap. Oh, de Panenka.
11: Ja, nou, die heb ik hem ook alles. En die heb ik hem ook alles zien missen. Als ik me niet heel zwaar vergis. Zelfs in de finale van de Gold Cup een keer.
9: Okay.
11: Vind me nog niet of vast. Of de Zuid-Amerikaans kampioenschap. Ja, ik denk wel dat hij zo'n speler is. Die gewoon per penalty voor zichzelf beslist. Ik voel mij nu zo. En nu. Dit komt nu in mij op.
7: En is het niet een speler die wacht tot hij de keeper wat ziet doen... en dan denkt, oh, ik kies nog een hoek en dat dus slaat in dit geval?
11: Ik heb hem er ook al heel vaak gewoon echt heel gedecideerd... heel hard in zien schieten. En inderdaad, vandaag kiest hij hiervoor.
7: Ja.
11: Buiten het feit dat ik hem er best wel een paar heb zien missen... heb ik hem er maar heel weinig echt naast zien schieten. Ja. Want dat zie je toch ook niet meer
9: penalties.
11: Zo vaak.
9: Nou, als het naast schieten de penalties dan niet. Maar Suze, ik vond dat Messi... best vandaag opvallend vaak wel naast schoot of kopte.
14: Ik heb hem niet heel vaak zien naast koppen. Oh. Eigenlijk, dat was González die kans miste. Maar,
9: ik dacht Messi ook een paar keer.
14: Hij
9: maar
14: heeft
9: goed.
14: Een aantal keer schoten geblokt gekregen. Dat zag ik heel veel gebeuren in glijdende spelers die zijn pogingen blokten. Sowieso Argentinië vond ik niet geweldig spelen. Hoefde ook niet vandaag tegen een Oostenrijk dat vooral aan de bal eigenlijk helemaal niks bracht. Terwijl Argentinië dus ook niet hoefde, want die kwamen gewoon na 38 minuten op 1-0 voor. En als ze dan af en toe aanzetten, dan kan het ook heel snel gaan. En dan doet Messi aan alles mee. Is hij eigenlijk altijd het eindstation. Of de opzetter. Of alle twee van de aanvallen. En dan kan je dus je permitteren om een minimale voorsprong te verdedigen. En Oostenrijk was vooral in balbezit tegenstander goed. En heeft zelf eigenlijk heel weinig tot niets gecreëerd. Ja, dus
9: hoe zit dat
14: nog
9: dan? Want is het Oostenrijk van nu gewoon veel zwakker dan toen op het EK? Want ik denk dat heel veel mensen die wedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk nog wel in gedachten hebben. Dat we gewoon van de mat werden gespeeld aan het begin.
14: Ik zou niet willen zeggen dat ze veel zwakker zijn. Ik mis gewoon vooral aanvallende stootkracht. Want verdedigend staat het prima in de organisatie ook. Maar je ziet dat Arnautovic toch lang de grote man die is geweest. Die is nu 37. Daar is het beste wel vanaf. Speelt op dit moment in Servië. Ja, die wordt dan de laatste 20 minuten ingebracht voor Gregoric, de nummer 9. Of eigenlijk de man die op in de spits staat. Ja, die heeft vandaag echt vrij weinig laten zien. Hoewel zijn cijfers in Oostenrijk, in het Oostenrijkse team, echt best prima zijn. 75 interlands, 24 doelpunten. Dus die kan een doelpunt maken. Maar vandaag tegen een Argentinië dat ook gewoon defensief prima staat, konden ze gewoon vrij weinig uitrichten. Ja. En ja, uiteindelijk Argentinië staat gewoon eerst op de wereldranglijst. Hè. Dus we kunnen denk ik na een 2-0 verlies van Oostenrijk daar niet meteen zeggen dat het heel zwak is.
9: Nee. Dankjewel, Suze. Ronald Waterreus, Messi is de beste speler bij de Argentijnen. Is er ook maar iemand in dat team waarvan je zegt die kan nog een beetje in zijn schaduw staan? Jij bent wel een echte Messi-man, hè?
11: Ja, absoluut. Ik moet wel zeggen dat...
9: Maar je vindt toch wel dat hij rood had moeten krijgen bij die eerste wedstrijd?
11: Daar ga ik dadelijk nog... straks ga ik dat uitleggen. dat vind ik inderdaad. Okay. Ik vind ook wel dat hij met heel veel wegkomt. Argentinië in zijn algemeenheid zelfs. Ik ben zelf enorm fan van die Alvarez. Ze hebben gewoon... Kijk, ze zijn nummer 1 op de wereldranglijst. Dat zegt Suze net, ze zijn regerend wereldkampioen. Ja. Ze zijn ook wel best oud. Ik kan me ook echt niet voorstellen dat zij de titel gaan prolongeren. Nee? Nee, kan ik me echt niet voorstellen.
9: Okay.
11: Tegen de echte goede ploegen die ook waarschijnlijk fysiek nog veel beter zijn en sterker. Ja, zie ik ze niet winnen.
9: Zullen we dan gewoon wat leuke cliffhangers doen? Dus je gaat straks nog wel wat rood uitleggen. En ook wie jouw wereldkampioen dan wel is.
11: Ja, oké. Okay.
9: Hou het nog
11: gaan
9: vast.
11: We doen.
7: Moet jij het opschrijven? Mijn korte termijn geheugen is onderontwikkeld. Oké?
9: Okay? Serieus?
7: Ja, een beetje wel.
9: Oh.
7: Vergeet heel snel dat soort dingetjes.
9: Je bent hartstikke jong, man.
7: Ja, dat weet ik maar.
9: Oké, dankjewel.
7: Een groep van 1000 mensen liep zojuist in Rotterdam mee tijdens de eerste editie van de Nationale Depressieloop. Dat is een idee van presentator en theatermaker Fred van Leer en van psychiater en hoogleraar stress en veerkracht Christiaan Vinkers. En daarmee vragen ze aandacht voor depressies en mentale gezondheid. Goedenavond allebei.
15: Goedenavond.
7: Jullie zijn rond 8 uur vertrokken vanaf het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Zijn jullie daar ook alweer aangekomen?
15: Jazeker, ik zit hier in de kleedkamer met uitzicht op de Euromast weer. Dus helemaal door mijn verschoning heen, maar het is helemaal top.
7: Hoe was het?
15: Fantastisch. Het was zo ongelooflijk bijzonder en mooi, hoopvol en verbindend. Het klinkt echt heel zijig uit mijn mond, ik hoor het me ook zeggen. Maar het is eigenlijk, alles wat we hoopten te bereiken is gelukt tijdens de eerste editie al. Mm-hmm. Dus ja, ongelooflijk trots.
7: Want wat is het idee achter die nationale depressieloop?
15: Ik ben depressief, al eigenlijk heel mijn leven, manisch depressief.
7: Ja.
15: Daar heb ik me altijd voor geschaamd. Dat is een hele eenzame strijd ook die je moet voeren. Totdat ik op een gegeven moment dacht van ja jongens, hoe gaat het met mij? Ja, gewoon eigenlijk kut. En toen ik dat eigenlijk kon benoemen, dat het gewoon niet goed gaat, want mensen die kunnen eigenlijk niet tegen het antwoord dat het kut gaat, want dat willen ze eigenlijk niet horen. Ja, is het voor mij heel bevrijdend. Ik heb ook een boek geschreven vorig jaar. En eigenlijk daardoor is Christiaan Vinkers op mijn pad gekomen. Mm-hmm. En Depressienet. En ze hebben alle koppen weer bij elkaar gestoken. Met organisatie, met gemeente Rotterdam. En ja, ze hebben bij elkaar gekomen. En ja. Christiaan kan ook wel iets over vertellen. Want die, dat is zo'n bijzondere samenwerking.
7: Nee, gaan we ook zeker vragen. Want gelukkig hebben jullie allebei aan de lijn. Maar is het een sombere wandeling dan? Of is het gezellig?
15: Nee.
7: Of juist wel vrolijk?
15: Nee,
7: moet je erbij voorstellen?
15: Kijk, ik begon vanavond al tijdens de opening, toen ik theater stond, van lieve mensen, ik vind het heel spannend vanavond. Want ja, we gaan met heel veel depressieve mensen 3 grote bruggen op. Dus ja, vanavond alsjeblieft niet. Hè. Nou, dus die hele zaal brak natuurlijk meteen. En dat was ook eigenlijk gewoon goed, want we zijn misschien wel depressief, maar er waren ook heel veel mensen die zijn voor een ander daar, of die lopen mee om vanwege iemand die ze verloren hebben aan depressie. Maar het is juist heel mooi en heel hoopvol en heel vrolijk. Iedereen was met elkaar aan het kletsen, mensen kwamen elkaar tegen. Oh, ik wist helemaal niet dat jij ook depressief was. Nee, ik ook niet voor jou. Dus het was zoiets moois. Ja, ik ben nog, de adrenaline zit nog hoog in mijn bloed, je hoort het.
7: Ja. En wat zijn de gesprekken die je dan met elkaar hebt?
15: Nou, eigenlijk, ik loop heel die 1000 mensen plus. Dus ik probeer echt ook door heel die stoet te gaan. Mensen willen op de foto. En dan krijg je eigenlijk meteen de vraag, waarom ben je hier? Nou ja, ik ben zelf heel erg depressief. En hele emotionele gesprekken. Maar ook mensen die bijvoorbeeld iemand zijn verloren. Ja, ik heb zoveel verhalen gehoord vanavond. Nou, ik kan er echt serieus een trilogie over schrijven en een open eind. Het is ongelooflijk.
9: Ja, dus ik kan me voorstellen dat al steun geeft bij elkaar. Dat was ook de bedoeling, hè? Dat je dat gevoel bij elkaar kunt vinden.
15: Klopt. En heel veel mensen die vonden het ook heel eng om vanavond alleen te komen, bijvoorbeeld. En ik sprak met iemand en die zei, ik ben alleen gekomen en dit is de grootste overwinning van mijn leven. En dan denk je, wauw. En dat klinkt voor heel veel mensen natuurlijk heel zwaar. Maar ik herken dat. Ik kan soms ook gewoon, als ik niks hoef, dan kom ik gewoon 3-4 weken gewoon mijn huis, mijn bed niet uit.
9: Echt?
15: Dus ik herken dat zo.
9: Ja. Iemand die gaat wandelen, toch? Om zich ook in ieder geval
15: en dat
9: beter
15: is ook de reden dat we deze loop gingen doen. Het is ook een onderdeel van mijn route die ik elke dag loop. En kijk, iedere depressie is anders. Iedereen gaat er anders mee om. Alleen wat wel heel universeel is, is het bewegen. Dat helpt mij. Hoe zwaar het soms ook is. En ik ga de eerste kwartier, denk je, sterf allemaal. Maar na dat kwartier denk je, yes, het wordt lichter in mijn hoofd. En dan loop ik zo'n 1,5-2 uur. En dan niet rennen, niet gewoon wel lekker doorstappen. En het wordt vanzelf lichter. Het is niet zo dat het daarna weg is, mm-hmm. maar het helpt je. Gewoon even die scherpe randjes weg te halen.
9: Ja. Je wordt al iets rustiger in je stem nu.
15: Ja. Hoor je dat? Ja.
9: Ja, zeker.
15: Ik zweet mezelf op helemaal het apenlaatje.
9: Joh, is het warm buiten?
15: Het is heel warm.
9: Oh, echt? Christiaan Vinkers is dus de psychiater waar jij het over had en hoogleraar stress en veerkracht bij het Amsterdam UMC. Goedenavond ook.
16: Ja, goedenavond.
9: Ik weet niet of de adrenaline bij jou ook zo hoog zit. Of iets minder.
16: Net zo hoog bij Fred, maar misschien hoor je het iets minder goed.
9: Ja,
15: ja precies.
9: Maar vond je het ook indrukwekkend?
16: Nou, zeker. Zeker als je achterom kijkt. Je ziet een hele lange stoet van mensen lopen, met elkaar in gesprek gaan. Onder het thema eigenlijk van je loopt niet alleen, omdat depressie juist heel erg klein maakt en eenzaam maakt en moeilijk om over te praten. is echt van, ja, hoe doorbreken we het? Het was voor een depressieloop was het een hele optimistische, hoopvolle bijeenkomst.
9: Dat is ook mooi, toch? Om dat te zien dan.
16: Ja. Nee, dat is prachtig. De steun die mensen ontlenen en met elkaar zeggen van, joh, als 1 op de 5 Nederlanders met depressie te maken krijgt, dan kunnen we niet anders dan er iets aan doen als ze nog zoveel schaamte.

0: eerst zo verschuld en mensen er zo moeilijk over werden te praten, kunnen we dat toch een klein steentje bijdragen om dat te doorbreken.
1: Want is dat ook iets wat je wisselt met elkaar, of je herkent deels in ieder geval elkaars gevoelens, maar kwam ook ter sprake, Christian, dat er best veel misverstanden nog altijd zijn rondom depressies?
0: Ja, zeker. En mensen vertelden dat ook, hè? Mensen die goed bedoelde adviezen krijgen. Morgen wordt het beter, als je een rondje loopt, je moet positiever denken. Of mensen die denken, en dat is ook, daarom is depressie ook zo'n rotziekte, dat ze zelf niet hun best genoeg doen, dat ze er zelf schuldig aan zijn. En van tevoren in het nieuwe Luxor Theater zeiden we ook tegen elkaar van, ja, je kan je been breken, maar je kan ook je brein breken. Ja, en dan kan je ook soms niet zoveel aan doen. En dat was voor heel veel mensen ook een herkenning van, oh ja, ik kan er ook niet altijd wat aan doen dat ik een depressie heb. Ja, en we moeten toch samen met elkaar oplossen.
2: Ik heb niet het idee, Fred, dat dit de laatste keer was dat je dit georganiseerd hebt.
3: Oh, hell to the no-no. Nee, ik zei net al tegen Christian en tegen iedereen achter het scherm van, jongens, dit gaan we volgend jaar zeker sowieso weer doen. En voor mij is het ook een mooie datum. Gisteren was de langste dag. Ja. Ik heb namelijk een heel erg hekel aan de zomer. Dus voor mij komt het perspectief, we gaan weer richting de kortste dag. En daar hou ik van, maar ik ben dwars geboren. Hè. Dus er komt zeker een tweede editie. En ik hoop dat we dan met 10.000 mensen over de brug lopen. Ja.
2: Dank jullie wel voor dit gesprek. Presentator en theatermaker Fred van Leer en psychiater en hoogleraar Christian Vinkers.
4: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
5: Lekker deze, hoor.
2: Ja, daar is hij weer. Sander de Kramer, welkom.
1: Welk voetballand ga je laten horen?
6: Ja, ik heb me verdiept in een van de sterkste voetballanden van de wereld. En ze hebben net gespeeld.
1: Oh, ik zag het al aan je shirt, wit met lichtblauw.
6: Argentinië. Ja, de Albi Celeste heten ze, oftewel de wit hemelsblauwe.
1: Ja, het lijkt me heel lastig om de voetbalgeschiedenis van dat land heel even kort samen te vatten.
6: Ja, het was het ook, maar ik doe het met de cijfers 6, 3 en 2. Het land heeft 6 WK-finales gespeeld, 3 WK-titels gehaald en 2 absolute wereldsterren. En voor de voetbalplaatjes sla ik de verloren WK-finales voor het gemak maar even over. En ik begin met hun eerste wereldtitel in 1978.

0: deze muziek op de speakers wonnen ze als gastland in 1978 het WK. Vamos, vamos, Argentina heet het. En het is sindsdien niet meer weg te denken uit het repertoire van de Argentijnse voetbalmuziek. Het is simpel en aanstekelijk. En de tekst vertaal je eigenlijk met hup, hup, Argentinië, we gaan winnen. Vrij makkelijk. En dat deden ze dan ook. Tegen Nederland. Ja, ik moet het met een brok in mijn keel zeggen. Rensenbrink in de laatste seconde op die paal. En toen was daar Mario Kempes. Die schoot wel met scherp. En hier schiet hij één van zijn twee goals tegen de touwen. Ardiles, pelota al pie, se vuelca arriba, dejando hombres por el camino. Siempre Ardiles con el balón, la tira para Luque. Luque para Kempes, se metió. Ja, zo is het wel weer even genoeg.
1: Weet je dit nog? Is het een trauma voor jou?
0: Ja, nationaal trauma. Ja, natuurlijk. We hadden 74 een trauma, toen 78, daarna een trauma.
1: Maar heb je het zelf meegemaakt of was je daarvoor te jong?
0: Nou, ik was eigenlijk nog een beetje te jong, dus ik heb het zelf niet gezien.
1: Generatie op generatie.
0: Maar het leuke is, ik heb wel contact gekregen met Kempes later, toen hij bij Valencia speelde. En ik ben groot fan van Valencia. En toen heb ik hem gevraagd of hij op een shirt van 78, Argentinië shirt, zijn excuses aan de natie Nederland wilde maken. En dat heeft hij gedaan. Ik heb hem thuis liggen. Dat hij zegt, perdón para destruir el sueño holandés. Mijn excuses voor het ruïneren van de Hollandse droom. Dus dat heeft hij gedaan.
2: Daar schaamt hij ook echt nergens
0: voor. Maar ik wil het er niet meer over hebben, over die 78. 8 jaar later was het trouwens weer raak voor de Albiceleste. Deze keer aan de hand van een wereldster, Diego Armando Maradona. Of moeten we zeggen, de hand van God.
3: Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter met Nederland beantwoordt. En ik denk ja. Ik denk ja. En...
1: Ja, Theo Rijsma zag het meteen, hè, bij Argentinië en Nederland. De 1-0 van Maradona die met zijn hand over de keeper shield in boksen. Is het nou zo dat we van dat toernooi dan die kwartfinale misschien wel meer hebben onthouden dan de finale die ze uiteindelijk met 3-2 wonnen van West-Duitsland?
0: Nou, dat zou zomaar kunnen, want dit was natuurlijk crazy. Natuurlijk was die 1-0 tegen Engeland hens, al zei Maradona zelf dat het de hand van God was die gescoord had. Alleen de mensen uit Argentinië geloofden dat. Misschien ook omdat ze luisterden naar deze Argentijnse voetbalcommentator die de al even onvergetelijke 2-0, die kennen we ook allemaal nog, van Maradona laat horen. Je weet wel, die solo vanaf de eigen middenlijn. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol, llegó Diego Armando Maradona, gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas. Ja, dit is toch fantastisch wel, hè?
1: Hij bedankt er voor alles, of niet?
0: Ja, het is de legendarische voetbalcommentator Victor Hugo Morales. En hij dankt eigenlijk God voor het voetbal van Maradona en voor zijn tranen. Dus misschien was die 1-0 toch wel de hand van God.
1: Oké, dat is het voetbal. Maar welke muziek is dan aan dat toernooi blijven kleven in Argentinië?
0: Eigenlijk is dat wel een heel apart verhaal. De grootste hit werd een liefdesliedje van Valeria Lynch, dat na het toernooi werd gebruikt in een documentaire over de wereldkampioenen. En onder de betoverende beelden van een dribbelende Maradona klonk dit.

Ja, me das cada día más. Je geeft me elke dag meer. Een liedje dat gaat over twee geliefden die op een bovenmenselijke wijze door goede en slechte tijden nog steeds samen zijn. En door de beelden van Maradona eronder te zetten, kreeg het een nieuwe betekenis. En bezingt het eigenlijk de liefde tussen de bovenmenselijke voetballer Maradona en het land Argentinië. En misschien wel hetzelfde effect waarmee Live is Live van Opus ook een voetbalplaatje werd. Ja.

0: gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas.
1: Ja, dit is toch fantastisch wel, hè?
2: Hij bedankt er voor alles, of niet?
1: Ja, het is de legendarische voetbalcommentator Victor Hugo Morales. En hij dankt eigenlijk God voor het voetbal, voor Maradona en voor zijn tranen. Dus misschien was die 1-0 toch wel de hand van God.
2: Oké, dat is het voetbal. Maar welke muziek is dan aan dat toernooi blijven kleven in Argentinië?
1: Eigenlijk is dat wel een heel apart verhaal. De grootste hit werd een liefdesliedje van Valeria Lynch, dat na het toernooi werd gebruikt in een documentaire over de wereldkampioenen. En onder de betoverende beelden van een dribbelende Maradona klonk dit.

Ja, me das cada día más. Je geeft me elke dag meer. Een liedje dat gaat over twee geliefden die op een bovenmenselijke wijze door goede en slechte tijden nog steeds samen zijn. En door de beelden van Maradona eronder te zetten, kreeg het een nieuwe betekenis. En bezingt het eigenlijk de liefde tussen de bovenmenselijke voetballer Maradona en het land Argentinië. En misschien wel hetzelfde effect waarmee Live is Live van Opus ook een voetbalplaatje werd. Ja.

0: voetbalgeschiedenis, jongens. Jullie weten allemaal, eerst was een bekend nummer van die Oostenrijkse band. He, dat was Van Opus. Maar door de beelden waarop Maradona op het ritme van de muziek met zijn losse veters bij Napoli en bal ziet hooghouden, ja, heeft het voor de voetballiefhebber een totaal nieuwe betekenis gekregen.
1: Zie je het nog voor je, Ronald?
2: Tegen VfB Stuttgart. Ja. We stonden allemaal te kijken met hele grote ogen en dachten, dat gaat het niet worden vanavond.
0: Ja. Dat heb je goed gezien.
3: Ja. Maar Maradona en muziek
2: die waren echt niet slecht toen, hoor.
3: Nee? Ja. Nee. Het was die speelde in die jaren tegen ook de Champions League finale zo, toch? Tegen
2: ja, dat was de UEFA Cup finale, maar bij Stuttgart speelde Klinsmann. Ja. Weet ik nog. En maar die hadden toen echt een goede ploeg. Maar ja, die stonden al met 2-0 achter.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je die andere spelers niet meer weet. Want eigenlijk was alleen Maradona aan de bal. Ja.
1: Maradona en muziek.
0: Maradona en muziek, ja, die passen eigenlijk helemaal bij elkaar. Hè? Want na het wereldkampioenschap van 86 zijn er ongelooflijk veel liedjes over Maradona gemaakt. Zoals deze van Andres Calamaro.

0: Ja, ze vroegen dus om de derde keer de cup te winnen. Nou, Ronald Waterhuis heeft net alle hoop op de vierde cup de grond ingeboord met zijn analyse. Maar ik neem aan dat de Argentijnse fans er wel om vragen.
1: Hoe raad je het? Kijk, je hebt echt een vooruitziende blik. Ze willen natuurlijk heel graag die vierde ster. En hier hoor je Palmito met La Cuarta Estrella. Het is lekker aanstekelijk, toch? Het is ritmisch en ideaal voor de supporters om lekker mee te zingen. En in dit liedje vragen de fans letterlijk om een vierde ster op het shirt van het nationale team. La Albiceleste.
2: Gaan we nog door over Messi?
0: Ja, goed idee.
2: Want wij zitten van alles over Maradona, maar zijn er van Messi's eigenlijk? Messi nog?
1: Nou, nummers? Ik zal je vertellen, die zijn de per strekkende meter. Je hebt Messi de Real Goat, de Lionel Messi Symphony, de Lionel Messi Song, Lionel Messi de Alien. Het houdt niet op alleen maar liedjes over Messi. Maar weet je wat zo mooi is? Richting dit WK is de thematiek van die liedjes toch een beetje veranderd. Iedereen die een beetje kan zingen en handig is op de computer, die heeft met AI van die voetbalplaatjes zelf zitten maken onder één en hetzelfde thema. En dat thema is El Último Baile, oftewel de laatste dans, de laatste klus voor Lionel Messi op dit WK voor Argentinië. Hou je vast, er komen er 8 achter elkaar langs.

0: Ja, La Mano de Dios, oftewel de hand van God. Van de populaire volkszanger Rodrigo. Ja, het is eigenlijk een regelrechte ode aan de voetballer Maradona.
1: En wat vond Maradona er zelf van?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is heel leuk. Dit was zijn favoriete Maradona-lied. Er zijn dus inderdaad honderden, misschien wel duizenden gemaakt. Ik heb beelden gevonden van een muziekcafé waar hij zelf dit liedje zingt. Inclusief rondzingende microfoon. Man, man, man. Wat een prachtig voetbalplaatje.

0: je niet meer pushen. Ja.
1: Ja, jongens, dit klinkt toch prima?
2: Ja, inderdaad.
1: Dit is de Maradona die die horen zingen. Kippenvel op een trommel verliezen, jongens.
2: Mooi, mooi. Maar we moeten naar de derde titel, Sander. Het WK van 2022, waarin Argentinië Frankrijk verslaat na een epische finale, inclusief penalties.
1: Zeker, en ze gingen dat toernooi in met een steengoed voetbalplaatje. Muchachos, eigenlijk de gozers, hè, de jongens. Een superhit die de fans op de tribune moeiteloos konden meezingen.

0: Jongens, we dromen weer, zingen ze op de tribune. En we willen voor de derde keer de cup winnen. Die droom kwam dus uit dankzij de laatste benutte strafschop van... Wat we nog?
1: Montiel.
2: Juist.
3: Montiel al arco! Argentina campeón del mundo! Argentina campeón del mundo!

0: niveau qua stijl allemaal totaal verschillend.
1: Totaal verschillend. Ja. En er zit er ook nog eentje met een prachtige bandillon. Ja, die hebben we eigenlijk speciaal voor koningin Maxima uitgezocht.
0: Oké, okay, nou, als ze wereldkampioen worden, dan horen we het wel. Ja. Wie hebben we morgen?
1: Morgen hebben we Ghana. Dan gaan we weer hupwiegend, hè?
0: Ik wou net zeggen.
1: Voetjes van de vloer. Dit was vrij rustig eerlijk met Ghana.
2: Dankjewel, Sander. Tot morgen.
1: Graag gedaan.
3: NPO Radio 1.
0: Nou, als hij helemaal los is, dan houdt hij niet meer op. Dus iets later dan 9:30, maar wel tijd voor het NOS Journaal. Marnix Ampersen.
4: Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tialf goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement ook echt naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog over vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf, is het wel zeker. Bij de Brouwersdam in Oudorp in Zuid-Holland is een surfer om het leven gekomen. Het gaat om een toerist uit Duitsland. Hij werd nog uit het water gehaald door een omstander en gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt minister Hermans van Volksgezondheid. Een commissie heeft de zaak beoordeeld en een advies opgesteld voor het Openbaar Ministerie. Die gaat nu kijken of de arts zich aan de wet heeft gehouden. DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze vanaf september de opvolgers van Gordon en Vrouwtje de Bot, die te maken hebben met tegenvallende luistercijfers.
3: Langs de lijn en omsteken.
2: Jammer, zijn we weer niet gevraagd.
0: Even wachten.
2: Zonde, jammer. Nou, dan maar over Dumfries. Oranje trainde vandaag weer voluit, namelijk in Kansas City. Met alle 26 spelers op het veld. Denzel Dumfries moest daarna nog wel even aan de bak, want hij ging zitten voor de vragen van de internationale media. Natuurlijk was Jeroen Stekelenburg als nationaal medium benieuwd of die transfer naar Real Madrid eindelijk rond is. Maar daar was Dumfries kort over.
5: Geen update.
6: Wat is de status?
5: Geen update.
6: Oké, maar wat is dan precies de status? Want wij denken allemaal van alles, maar wat is jouw status?
5: Mijn status is dat ik hier ben en dat ik hier gefocust ben op het Nederlands elftal. Dat is de status.
6: Oké. Wat heeft het met het gemoed van het elftal gedaan, die 5-1 overwinning?
5: Natuurlijk zorgt dat natuurlijk voor een goede moed onderling. Ik denk dat natuurlijk dat je daar iedere overwinning zorgt er gewoon voor dat er goede energie in het elftal komt. Dus dat is altijd, dat is overal bij elk team. Natuurlijk hebben we ook gekeken naar wat er beter moet. Dus dat zorgt ook in dat stuk voor een stukje scherpte. Hoe wij nog beter kunnen verdedigen als team zijnde. En nog meer tot goals komen, nog meer tot kansen kunnen komen. Dus ja, ik denk in beide aspecten een goede ontwikkeling.
6: Het is een redelijk vast elftal op dit moment. De zoektocht is nog een beetje aan jouw kant, hè, aan de rechterkant. Of dat Summerville of Malen moet zijn. Je speelt veel samen met Malen. Die heeft toch een teleurstelling te verwerken. Speel jij daar een rol in? Heb je je arm om me heen geslagen?
5: Natuurlijk wil je natuurlijk nooit gewisseld worden. Donjo en ik kennen elkaar al jaren natuurlijk. Samen gespeeld bij PSV. Goede band opgebouwd. Het contact is vanuit ons natuurlijk altijd wel natuurlijk. Maar goed, ik denk niet dat het een zoektocht is. Ik denk meer dat het is dat je kijkt natuurlijk naar bepaalde type tegenstanders. Ik denk dat de tweede goal die we maken tegen Zweden. Dat Donjo het fantastisch doet daar om op die positie te komen. Waardoor hij mij vrij speelt. Waardoor Bobby voor de goal komt. Dus we weten dat een toernooi hopelijk lang duurt. En dat in ieder zijn rol heeft en ieder gevaarlijk kan zijn. Dus Donjo is ervaren genoeg. En heeft zoveel kwaliteiten dat hij een arm om zich heen niet nodig heeft. En een fantastische speler.
6: Ja. Tot slot, kun je even onze ooggetuigen zijn bij de training? Want er zijn nogal wat kleine pijntjes geweest. Hoe is het met iedereen, met de groep, met de knie van Frenkie, met het oog van Summerville? Gisteren zagen we Geertruida nog op de grond liggen en schreeuwen. Is iedereen fit aan het worden? Of al fit?
5: Ja, volgens mij is iedereen fit. Ziet er allemaal goed uit. JP zijn blauwe oog is volgens mij weg. Summerville, een klein verbandje van een soort lijm hier rondom zijn wenkbrauw.
6: Timber,
5: goed volgens mij.
6: Meegetraind,
5: zit er goed in. Dus volgens mij zit er allemaal goed uit, ja.
2: Het lijkt wel Dr. Denzel Dumfries, ja, als je hem zo hoort, hè?
0: Van alle markten thuis.
2: Ja, in gesprek met Jeroen Stekelenburg.
0: Ronald Waterhuis, als je hier dan toch bent, het is mooi om te zien dat keepers best een bepalende rol spelen tot nu toe, in ieder geval in het WK. Ze vallen op, en dan heb ik het nu in dit geval even vooral over de keepers van Kaapverdi en Curaçao, Vosinha en Eloy Room. Die staan natuurlijk de show op het veld, en daar plukken ze beide naast het veld ook de vruchten van.
7: Op de grond zit Vosinha. Dat is de held bij Kaapverdi. De 40 jaar oude doelman. Hij was met name in de eerste helft formidabel.
8: Uitstekende redding van Eloy Room.
9: Hier ligt daar Verbrugge. Wat moeten we nog zonder hem?
8: Hij blijft een beetje liggen. Prachtige reflex zeg van Eloy Room.
10: Verbrugge. Die is nog wel scherp tot het laatste moment.
8: Daar is weer Eloy Room.
11: Weet je hoeveel saves je hebt verricht?
12: Ik hoorde net toevallig 15.
11: Weet jij hoeveel Insta-volgers je hebt?
12: Voor de wedstrijd had ik 90.000. Ja.
11: Dat is nu niet meer zo.
12: Meer dan een half miljoen.
13: Ik ben echt gewoon trots op onze keeper, Roos.
14: Is dat waar je succes aan afleidt?
12: Ja, nee, ja, je weet hoe het kan gaan, hè? Dat is bij een andere keeper volgens mij ook gebeurd, toch? De keeper van Kaapverdi.
15: Weet je wat? Ik ga Roos even volgen.
0: Ga ik even kijken hoeveel die er heeft. Hoeveel volgers heb jij, Ronald Waterhuis?
16: Welke telst? Geen idee, eigenlijk 400 of zo.
0: 400? Ook, ja. Zit je hem nou uit te lachen?
2: Nee, niet. Maar het zijn wel andere proporties, zeg maar. Je bent wel net een generatie te vroeg geboren om je keepersucces ook online uit te kunnen buiten.
16: Ja, maar het is ook misschien omdat ik totaal geen interesse in sociale media heb.
2: Oh ja, nee, dat helpt ook niet, nee. Maar het is voor die jongens...
0: 15,5 miljoen.
2: Hoeveel?
0: Ja, 15,5 miljoen.
2: 15,5?
0: Ja, gaat snel. Oh, wacht, ik zie er ook nog een 133.000. Dus even kijken welke de officieel is. We laten het in het midden, ja. Maar het is iets meer dan die jij hebt.
16: Ja, inderdaad.
2: Hey, het is toch bizar dat die keepertje één goede wedstrijd hebt en dat je dan...
16: Elo Rome heeft wel vaker goede wedstrijden.
2: Nee, dat okay,
16: zou hem
2: okay.
16: Te kort doen.
2: Maar dat levert je geen 15 miljoen volgers op bij Vitesse.
16: Nee, maar het lijkt me ook niet het belangrijkste. Ik denk dat hij de historie ingaat als de man die misschien het enige... Hopelijk niet trouwens, maar het enige punt voor Curaçao om een WK ooit veilig gesteld heeft. En daar kan hij natuurlijk de rest van zijn leven mee doen. Ja. Veel volgers of niet. Ja.
0: En dat standbeeld wat hij dan misschien nog gaat krijgen waar dit nu toe oproept.
16: Nee, maar dat is natuurlijk wel geweldig om te zien. Ik bedoel, als je met zo'n ploeg naar de WK gaat, dan komt het vaak... Dan kan het vaak op een keeper aankomen. Ik heb die wedstrijd tegen Duitsland ook gezien.
0: Mm-hmm.
16: Ja, en dan gaat eigenlijk de eerste de beste bal erin, ondanks dat ze daarna nog gelijk maken. Maar nu zag je gisteren... Of eergisteren, ik ben er met tijdsverschil even kwijt. Ja. Zijn eerste redding was echt geweldig. Uh-huh. En dat geeft ook wel meteen heel veel kracht aan een ploeg.
0: Ja, want ik wou net zeggen, heb je wel eens, dat heb je ook wel eens gehad, denk ik, zo'n wedstrijd waarin eigenlijk alles lukt.
16: Nee.
0: Heb je dat gehad?
16: Ik kan me niet wel eentje ooit, maar... Nee.
0: Maar is zo'n eerste redding dan al belangrijk? Niet alleen
16: het geeft
0: team,
16: natuurlijk
0: een
16: keeper
0: jezelf.
16: Altijd vertrouwen. Feit is natuurlijk wel dat je als keeper, als je wat ouder wordt, ook wel gewoon weet. Ook al is die eerste redding niet zo goed, je kunt het gewoon.
0: Ja,
16: en,
0: okay.
16: Je moet het doen, maar het helpt wel vaak een team. Ja. Kijk, als je bij wat betere elftallen speelt, kan één moment bepalend zijn. En dat moment wat bepalend is, kan een team over een drempel heel veel.
0: Maar voel jij als je onder die lat staat... Dit is hem. Ik voel me vandaag in alles.
16: Nee, dat niet. Maar wel als een redding geweest is, kun je vaak wel denken, dit kan het kantelpunt geweest zijn.
0: Ja.
16: Je hebt wel eens van die wedstrijd dat 0-0 is. En er komt een hele grote kans voor tegenstander. En die missen ze. En dat het elftal wel beseft van, wij zijn nu in de beurt. En wat ik zeg, als je bij de wat betere ploegen speelt. Hè, ik heb in mijn... carrière, zeker in Nederland bij PSV, ben je over het algemeen de betere ploeg op het veld. Maar als het dan een keer tegen zit en de keeper kan dan net even dat extraatje doen, dan kan wel heel erg helpen, ja.
0: En is het, want ik noemde nu Curaçao en Kaapverdi, heb jij er nog meer? Iran, volgens mij ook.
16: Ja, die keept ook al aardig,
0: ja,
16: die moeten even in Amerika blijven.
0: Nou, daar is...
16: Dat zal een probleempje worden.
0: Ik wou net zeggen, er wordt nog genoeg over gezegd, hè. Zijn er nog andere keepers waarvan je zegt, die verrassen mij? Of die,
16: nou ja, Bart Verbrugge verrast mij niet. Ik bedoel, die keept ook al een uitstekende EK. Maar als je het over momenten hebt van keepers, Bach zit er een keer langs, heeft hij geluk dat het buitenspel is.
0: Mm.
16: En, want dan zeggen al die mensen zoals ik, die dan daar iets over moeten zeggen, ja, dat is een fout van de keeper, maar nou wordt die fout niet afgestraft. En is hij degene die ons tot aan de rust op 2-0 houdt.
0: Ja.
16: Dan spelen we ook een hele andere wedstrijd. Maar hij verrast mij niet, hij was 2 jaar geleden op de EK ook al uitstekend.
2: Manuel Neuer vond ik heel opvallend, omdat hij stopte 2 jaar geleden. De Duitsers dachten, dat gaat niet goed komen. Wil je alsjeblieft terugkomen? Nou ja, je vraagt het niet voor niks, denk ik.
16: Nee, of maar goed, als Ter Stegen niet geblesseerd was geraakt en een beetje in zijn carrière een beetje in de slop is geraakt, was dat niet zo'n probleem geweest.
2: Nee.
16: Kijk, maar het is alleen wel zo bij Duitsland. Duitsland heeft, zolang ik mij kan herinneren, altijd topkeepers gehad op toernooien.
2: Het is ook zo'n groot land dat je denkt, daar zat toch wel één topkeeper terug, of maar twee of drie topkeepers tussen lopen.
16: Oliver Baumann, keep bij Hoffenheim. Alexander Nübel, keep bij Stuttgart. Ja, Stuttgart speelt ook gewoon Champions League.
2: Ja. Ja.
16: Maar ja, Manuel Neuer is wel Manuel Neuer.
2: Ja.
16: Kijk, ze hebben in
2: zie je net dat hij wat ouder wordt, of merk je het helemaal niet aan hem?
16: Ja, je ziet het toch wel.
2: Waarom?
16: Ja, je ziet het gewoon. Kijk, als je zelf keeper bent geweest, ik heb de laatste keer helaas ook live bij ESPN een keer iets over gezegd. Ja, je weet gewoon soms van jezelf. Een jaartje of drie geleden had ik deze nog wel gehad.
0: En waar dat zit het dan in? Je reflex of je voelt, souplesse of kracht?
16: Je lijf kan sommige dingen gewoon niet meer. En kijk, je ziet ook aan Manuel Neuer dit jaar dat hij best veel wedstrijden gemist heeft.
2: Hij is 40, hè, nu?
16: Oké. Maar goed, als hij meedoet, moet hij beoordeeld worden als een volwaardige speler.
2: Ja, nee, zeker. Maar even ter perspectief.
16: Maar je ziet dat hij best veel wedstrijden gemist heeft. Ook best veel geblesseerd is geweest. En hij keepte fenomenaal in, even kijken, de eerste wedstrijd tegen Real. Maar ja, de terugwedstrijd in München ging hij na 30 seconden al in de fout. Dat maakt hem geen slechte keeper. Net zozeer als Messi vandaag een penalty mist dat het geen slechte speler maakt. Maar het is natuurlijk wel dat je kunt zien dat dat toch wel iets minder begint te worden.
2: Mm-hmm.
16: Maar in Duitsland is het nog steeds absoluut de nummer 1.
0: Ja. Ik vond dat, maar goed, jij bent degene met verstand van. Ergens ook een soort sportieve armoede als je zo'n groot land hebt. Ja. Dat je dan nog steeds iemand van 40 is de beste keeper.
16: Ja, maar daarom zei ik het net al. Ik denk dat het ook in Duitsland psychologisch is. Zij hebben, proberen eens terug te denken, Sandmeier. Tony Schumacher, Oliver Kahn. Tussendoor hebben ze nog Bodo Ehlikner en Jens Lehmann gehad. En daarna een hele drie generatie. Je gaat gewoon niet met een gemiddelde keeper als Duitsland naar een groot toernooi. Dat wil je niet. Kijk, als Ter Stegen fit was gebleven en zijn carrière...
0: Was misschien een ander
16: verhaal. Ja, daar ben ik ervan overtuigd dat Neuer niet terug was gekomen.
2: Nee. En is het op zo'n toernooi nog anders? Want je bent ook met je keepers een soort mini-team. Hè? We hebben laatst die prachtige documentaire gezien uit andere tijden over 2014. Toen Michel Vorm en Tim Krul samen met Jasper Cillessen het team waren. Ook wel wat analyses gelezen over het vorige WK. Hoe kunnen die keepers elkaar helpen naar een topwedstrijd toe?
16: Ja, je bent natuurlijk wel heel erg op elkaar aangewezen. Ik heb zelf een toernooi meegemaakt. Dat was 2004 in Portugal. Het EK, daar hadden we dus Edwin...
2: En Sander Westerveld.
16: Sander Westerveld en ikzelf. En met Joop Hiele ben je dan een soort van kwartet.
2: Mm-hmm.
16: En wij komen nog iets meer uit de tijd van... jongens, keepers gaan maar in die hoek staan... en we roepen jullie wel als we jullie nodig hebben.
2: Uh-huh.
16: Dus je bent wel heel veel met elkaar bezig. En daar kun je ook, denk ik, al heel veel voor elkaar betekenen.
2: Is het altijd collegiaal of is er ook nog een soort concurrentiestrijd?
16: Nou, ik geloof niet dat ik ooit echt het idee heb gehad dat ik Edwin ging passeren. Nee.
2: Je had ook wel
16: niet
2: in,
16: niet
2: pech. Echt pech met topkeepers rond je, toch? Ja.
16: Dat is geen pech.
2: Nee?
16: Nee, ja, dat is de essentie van sport. Hè. Sommige mensen zijn beter. Ja, daar kan ik niet wakker van liggen.
2: Nee? Nooit gedaan ook?
16: Nee. Nog niet één nacht.
2: Wel knap.
16: Kijk, zeker als je het aan mij vraagt. Mijn carrière bij PSV wordt vaak herhaald van altijd die keepers eruit gekiept. Ja, dat is leuk. Dat is een mooi verhaal. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Maar goed, oké, dat is een mooi verhaal. Ja, dan moet je ook de andere kant van het verhaal accepteren.
2: Ja, nee, maar dat snap ik wel. Dat als je 55 bent, dat makkelijk terugkijken is. Maar het lijkt mij als je 26 bent en je alles aan de kant zet, dan zou ik er bloedje fanatiek van worden. Als
16: ik was ook wel bloedfanatiek. En ik liet ook wel zien dat ik er was. Maar je moet ook reëel zijn. Hè?
0: Maar als het is toewerken naar een wedstrijd, dan staat alles in het teken van jouw eerste keeper.
16: Nou ja, als die in een training naar de wedstrijd toe specifiek iets wil, dan is een keeperstrainer wel heel erg geneigd om dat te doen. En dan hebben die andere twee keepers even te doen wat hij wil. En dat lijkt me ook vrij logisch. Ja. Als hij zich goed voelt met een bepaalde voorbereiding naar een wedstrijd toe, dan moet dat gefaciliteerd worden. Lijkt me vrij logisch.
2: Eén opvallend ding nog voor de keepers. Want er wordt dit WK gespeeld met de Triomda-bal. Hè? En het viel mij op dat Joe Hart, oud-keeper van Engeland, tegenwoordig analist is. En hem viel het volgende op aan die bal.
17: I honestly feel like this ball is coming onto the goalkeepers a lot faster than they feel it is off the foot. And I think as the tournament goes on and the guys get more used to the atmosphere and the speed of the ball and these specific World Cup footballs, we're going to see those shots saved.
2: Herken je dat keepers nog even moeten wennen aan een nieuwe bal?
16: Ja, maar dat is meestal als ze een goal tegenkrijgen. Dan ligt het altijd aan de bal voor handschoenen. Nee, ja, weet je, elk toernooi is er iets over die bal. Ik heb hem niet in mijn handen gehad, dus ik kan daar nu specifiek niks over zeggen. In 2004 was die bal inderdaad een drama. Dat was echt verschrikkelijk.
18: De Adidas Rotero.
16: Maar je bent dan wel ook gewoon al 2-3 weken met die bal bezig.
0: En wat ben je mee aan het trainen ook, toch?
16: Ja, toch. Ja. En wat Joe Haag nou zegt, ik snap wat die bedoelt. Maar tegelijkertijd, die bal is natuurlijk dezelfde in alle stadions. Maar in Mexico City speel je op 4, 5, 26 meter, 100 meter hoogte. In New York speel je op zeeniveau. Die bal reageert ook altijd overal anders. Het is nooit twee keer hetzelfde. En hij zegt van ja, dat hij dus verwacht dat er gedurende het toernooi meer ballen gepakt worden. Nou, dan ben ik benieuwd naar de volgende wedstrijd van Nederland Rome dan. Dan pakt hij er 30.
2: Ja. Het is ook een voorspelling die altijd uitkomt dat de keepers worden beter.
16: Kijk, ik weet natuurlijk niet over welk specifiek moment hij het hier heeft.
2: Dat is een soort zwabberbal en die zie je inderdaad over de keeper heen.
16: Maar hoe vaak zien wij al zwabberballen? Ja. Dat zien we toch ook al 20 jaar?
2: Dat is ook waar.
0: Dat is de discussie
16: dan
0: weer.
16: Ja. Ronaldo begon daarmee met die bal zo te raken dat hij... Daar zijn de keepers denk ik ondertussen wel aan gewend.
2: Een non-discussie. Straks praten we nog eventjes met jou door over Oranje. En dan over de Oranje keeper ook. Bart Verbrugge.

0: Koen samen met Cooking on Three Burners met This Girl.
1: Ja, opnieuw is er sportgeschiedenis geschreven door Curaçao en Kaapverdië. Niet alleen door die keepers. Curaçao pakt het eerste punt op een WK-voetbal. En na het gelijkspel tegen Spanje wist Kaapverdië ook Uruguay op een gelijkspel te houden.
2: Het is afgelopen. 0-0. Wat een enorme stunt. 67ste op de FIFA-ranking. Spanje de nummer 2. Feest op Kaapverdië. Feest in Rotterdam. Wat een stunt. Fantastisch, fantastisch, fantastisch.
0: Welke nummers ga je nu vanavond feesten?
3: Weet je wat een hele goede is? Ninguém. Dus dat is niemand. Dus oh. Ja, niemand kan tegen ons op.
4: Probeer iets meer naar voren te komen. Daar is de kans. En daar komt de 2-2. Ja!
3: Ninguém.
4: Spanje en Uruguay leveren Kaapverdië 2 punten op. Aguemita canta pa Corso.
5: En zo sleept Curaçao er een fantastisch punt uit. Met dank aan deze uitblinkende doelman Eloy Room. En de tranen staan opnieuw in de ogen bij Dick Advocaat.
6: Voor de spelersgroep en voor het eiland iets geweldigs.
7: Ja, voor jou?
6: En voor mij ook.
5: Wat zullen de mensen op het eiland, op de tribunes, maar zeker ook de spelers, apetrots zijn op dit resultaat.
8: Eén groot spektakel. Als zo'n klein land, als klein voetballand, zich zo groot neerzet op dit gewoon internationale spektakel hier.
9: Mijn hart, dat wordt de keer, niet normaal.
10: We wouden de fans trots maken, we wouden iedereen op Curaçao trots maken. En ik denk dat we dat toch gelukt zijn.
8: Waanzinnig om mee te maken. Het is echt gewoon een fantastisch feest geweest.
1: Niet alleen iedereen op Curaçao werd trots gemaakt. Veel spelers en supporters die van beide landen waar ze vandaan komen, die wonen in Rotterdam. En daar werd natuurlijk volop gejuicht. Al helemaal bij de familie Sile, want daar komen zowel Curaçaose als Kaapverdische roots bij elkaar. Annemarie en Angelo, goedenavond.
11: Goedenavond.
1: Annemarie, jij bent Curaçaose, Angelo is Kaapverdiaans. Wie bepaalt deze dagen de muziek thuis? Want we hoorden net al twee totaal verschillende klanken.
11: Bij beide hoor.
1: Het mag allebei na elkaar.
11: Jazeker.
12: Ja, zeker.
1: Ja, hoe gaat dat bij jullie thuis nu? Het is natuurlijk alleen maar feest.
11: Ja, dat sowieso. Het is hartstikke gezellig hier. En we zijn helemaal in de sfeer. En het is gewoon hartstikke gezellig.
1: Ja. En hoe, Annemarie, wordt dat gevierd dan in Rotterdam en bij jou?
11: Ja, het wordt groots gevierd. Iedereen kijkt met familie en we bellen ook in. Dus we hebben ook contact met de familie op Curaçao zelf. En we maken lekkere hapjes klaar, drankjes. En het wordt gewoon echt feest gevierd. Iedereen is super happy.
1: Ja, en Angelo, daar kan je dan al van meegenieten. Nou ja, voor jou ging het natuurlijk sowieso al goed vanwege dat punt tegen Spanje. En dan komt er vannacht nog een punt bij. Had je hem voorzien? Was je vol vertrouwen?
13: Beide wedstrijden vond ik het allebei wel heel spannend. Het waren natuurlijk wel hele lastige tegenstanders. Maar ik had het ergens ook wel een beetje zien aankomen. Want ja, Kaapverdië speelt gewoon heel goed de laatste tijd.
14: Ja, maar kijk, als je Nederland wil volgen, dan moet je één keer je wekker zetten 's nachts. Aanstaande donderdag, of het is dan net vrijdag om 1:00. Kaapverdië en Curaçao spelen nog veel vaker in de nacht. En dan moeten jullie ook nog allebei die wedstrijden kijken. Hoe doen jullie dat?
13: De wekker zetten.
14: Wat zei je, Annemarie?
11: Ja, de wekker zetten.
14: Ja, logisch. Maar als je dan voel je toch gewoon kutte dagen na?
13: Tenminste, als we een goede wedstrijd hebben gehad, valt het wel mee eigenlijk.
1: Je zweeft gewoon lekker
14: verder. Ja, dat is ook waar. Het resultaat maakt dan alles goed natuurlijk.
13: Ja, precies. Ja.
14: Hebben jullie al ergens over het scenario nagedacht? Ik bedoel, was een week geleden misschien ondenkbaar, maar nu niet meer. Dat jullie allebei doorgaan. En elkaar nog ergens tegenkomen in dat toernooi.
11: Nou, dat zou fantastisch zijn.
13: Ja, dat zou ik wel helemaal leuk vinden.
1: Ja? Hebben jullie al het schema erop nageslagen of dat inderdaad of het zou kunnen?
11: Nee, nog niet daar eigenlijk. Heb ik nog niet naar gekeken. Oh. Nee.
1: Ja, want nu is het nog gezellig tussen jullie. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen eigenlijk?
11: We hebben elkaar ontmoet via Facebook dating eigenlijk.
1: Ah, oké. En toen was het meteen raak, niet wetende dat dit het moment zou zijn dat je allebei gaat genieten van die wedstrijd natuurlijk.
11: Ja. Inderdaad.
14: Is het nou voor Angelo Rotterdammers nog extra bijzonder dat Kaap Verdi is bijna het nationale elftal van Rotterdam. Maar zitten echt heel veel Rotterdammers in Curaçao. Voor het Curaçao's team geldt dat ook. Maakt dat het nog extra speciaal dat je naar je stadsgenoten zit te kijken?
13: Ja, tuurlijk. Ja, want sommige van die jongens die zie je hier gewoon over straat lopen. En dan zie je ze opeens daar staan je landrepresenten.
14: Ja.
13: Dat is zeker wel bijzonder,
14: ja. Ja, want die stad die is daar natuurlijk gewoon goed vertegenwoordigd. Is Annemarie, hoe is dat in Kaap Verde? Hoe zit dat met die banden tussen Rotterdam en de eilanden?
11: Met Curaçao bedoel je?
14: Ja.
11: Ja, je merkt het gewoon dat je kent elkaar ook gewoon. Dus iedereen kent wel iemand via. En dan ben je gewoon extra trots. Want je ziet ze gewoon... Of over straat lopen, of je moeder kent die dan weer, of die zijn moeder. En ja, dat is gewoon mooi. Het komt heel dichtbij dan.
14: Ja, terwijl een WK normaal super onbereikbaar voelt voor gewoon een sterveling als wij.
11: Ja, inderdaad.
1: Zitten er ook nog bekenden op de tribune? In de stadions in Amerika?
11: Mexico? Ja, toevallig een neef van mij, die volgt wel de wedstrijden. Gewoon vanuit de Verenigde Staten, dus dat is wel leuk.
1: Ja, dat geweten. Die voorzag natuurlijk al dat het zo zou gaan. Nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als Kaap Verdi en of Curaçao doorgaat. Maar ik denk dat er dan een paar vrije dagen worden genomen en dat het feestje tot diep in de nacht. Er hoeft geen wekker gezet te worden. We gaan gewoon door,
11: als
1: toch?
11: Als dat mogelijk is, gaan we dat zeker doen.
14: Dat kan gewoon. Tegen Ivoorkust speelt Curaçao. Nou, het moet kunnen.
1: Succes!
13: Ja, daar gaan we wel
14: vanuit. Dank jullie wel, Angelo en Annemarie. En zometeen dan bespreken we natuurlijk de Dag van Oranje.
7: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: NPO Radio 1, 10 uur.
22: Helene Plag en Jan-Willem Wesseling.
14: En zometeen dan schakelen we in langs lijn en omstreken met Kansas City, waar het basiskamp is van het Nederlands elftal. Dat vandaag is begonnen aan de voorbereiding op dat derde groepsduel met Tunesië.
1: Ja, Thierry Boon praat ons dan bij over de Dag van Oranje. Allemaal na het NOS Journaal. Met Marnix Ampersen.
23: De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zoals in oktober een boeddhistisch festival doelwit, waarbij tientallen doden vielen. De VN zegt dat het land in de vergetelheid raakt omdat ook de internationale hulp afneemt. Vijf jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Zeker 10 mensen zijn om het leven gekomen bij Russische aanvallen in Oekraïne. Nog eens 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen gedood, samen met zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering moest de visa verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
0: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
23: Bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tialf goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement ook echt naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog over vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De gesprekken met Heerenveen lopen al jaren. De winterspelen zijn in 2030 in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Lionel Messi is topscorer aller tijden op WK's. De Argentijn maakte vanavond in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e en 18e WK-doelpunt. Na een gemiste strafschop scoorde Messi in de 38e minuut 1-0. En diep in de blessuretijd scoorde hij nog een keer, zijn 18e WK-doelpunt dus. Commentator Suze van Kleef.
2: En dan moet ik dus concluderen dat Lionel Messi 5 doelpunten heeft gemaakt op dit WK. En dat zijn alle doelpunten die Argentinië maakte. Dus je kunt ook wel concluderen dat ik begrijp dat Argentinië in dienst speelt van hun Lionel Messi. Want hij levert wel.
23: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer nog, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost, Autotaalglas.
24: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
25: Nee, och, ik heb mezelf och.
4: Nee, rook, uit de meterkast.
24: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
26: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
27: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
28: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
30: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: NPO Radio 1. EO-NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Guilaine Plag en Jan-Willem Wesselink.
1: Welkom terug. Zo dadelijk hebben we contact met Thierry Boon, onze man bij het Nederlandse elftal.
14: En gelukkig is Roland Waterreus nog steeds hier. Met hem praten we niet alleen over Oranje, maar ook over Frankrijk tegen Irak. Want die wedstrijd begint zometeen om 11 uur.
1: Ja, ze zijn er precies één vergeten te plannen tijdens onze uitzending.
14: Dat is wel jammer, maar we hebben wel heel veel geluk gehad de afgelopen week.
1: Dat is waar. En we zijn ook nog niet af van de hitte, dat weet u natuurlijk. Daar zitten leuke kanten aan, maar het levert ook problemen op. Bijvoorbeeld voor evenementen en voor huisdieren.
14: Laten we eerst nog even het sportnieuws doornemen.
1: Misschien net ook in het NOS-journaal de kans dat het Olympisch schaatstoernooi over 4 jaar in Tialf wordt gehouden is weer een beetje groter geworden. Het IOC heeft Tialf vandaag aangewezen als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Volgende week maandag komt het Franse organisatiecomité nog een keer bij elkaar en dan moet er een definitieve klap op worden gegeven.
14: Argentinië heeft op het WK zijn tweede overwinning geboekt. Dankzij twee doelpunten van Lionel Messi won Argentinië met 2-0 van Oostenrijk. En Messi is nu ook WK-topscoorder aller tijden.
1: De Mexicaanse Katia Garcia fluit donderdag Nederland-Tunesië. Garcia is de eerste vrouwelijke scheidsrechter bij een WK-wedstrijd van Oranje. En het is waar ook de eerste keer dat ze tijdens een WK-wedstrijd fluit. Ze was wel al vierde official bij Nederland tegen Japan.
14: En Duitsland mist de rest van het WK-verdediger Nico Schlotterbeck. Hij raakte geblesseerd aan zijn enkel in het duel met Ivoorkust. Duitsland mag geen vervanger meer oproepen omdat het toernooi al bezig is.
1: Voetballer Kai Sierhuis speelt het komende seizoenen bij NEC. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard en heeft voor 3 seizoenen getekend in Nijmegen.
14: Tennissers Guy den Oude en Max Houkes zijn in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Wimbledon gestrand. Morgen komen 3 Nederlandse vrouwen in actie in Londen. Anouk Koevermans, Arantxa Rus en Suzanne Lamens moeten zich ook via die kwalificaties zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi.
1: Een oud-winnares op Wimbledon, Marketa Vondrousova, is voor 4 jaar geschorst. De Tsjechische weigerde eind vorig jaar een dopingtest. Ze verklaarde toen zich onveilig te voelen toen de controleur aan haar deur stond en zei ook dat ze met mentale problemen kapte.
21: Dag van Oranje.
14: Snel naar Missouri, naar Kansas City, naar Thierry Boon, onze verslaggever daar. Thierry, het is net 3 uur 's middags bij jou geweest. Oranje heeft getraind. Niks gehoord over botsingen, pijnlijke knieën, blauwe ogen, andere dingen waar ik vannacht wakker van moet liggen.
6: Ik weet niet hoe snel jij wakker ligt. Maar op het eerste oog zag het er allemaal goed uit bij het Nederlands elftal. Wij mochten een kwartiertje meekijken. Dat is dus alleen een warming-up eigenlijk. Maar er was ook een rondootje en dan kijk je toch naar de zorgenkindjes. Quinten Timber, lichte hersenschudding gehad. Hij was gisteren nog apart van de groep aan het trainen. Nu trainde hij met de groep mee. Hij deed ook mee aan de rondo, moest even in het midden staan. Ging gewoon fel op zoek naar de bal om zo snel mogelijk weer uit die rondo te mogen. Hetzelfde geldt voor Frenkie de Jong. We dachten op het blote oog niks geks te zien, maar dan ga je later toch weer de beelden terugkijken en dan zie je wel weer een bandage om zijn knie. Hij had daar natuurlijk best wel wat last van, hè? Vertelde hij ook na de wedstrijd, na die 5-1 tegen Zweden, dat hij echt wel last had van zijn knie. En daar zit dus nog steeds een bandage. Hij heeft voor wat wij hebben gezien wel gewoon getraind. Wij mochten dus maar een kwartiertje zien, maar de spelers, ja, die zijn er natuurlijk de hele tijd bij. En na de training was er een persconferentie met Denzel Dumfries, die we tegenwoordig Dr. Denzel mogen noemen.
7: Volgens mij is iedereen fit. Ziet er allemaal goed uit. JP zijn blauwe oog is volgens mij weg. Somerville, een klein verbandje van een soort lijm hier rondom zijn wenkbrauw.
1: Timber,
7: goed volgens mij.
1: Meegetraind,
7: zit er goed in. Dus volgens mij ziet er allemaal goed uit, ja.
14: Ja, dokter Dumfries, zoals we hem net ook al konden horen. Hij werd op de persconferentie ook gevraagd naar zijn band met Donjel Malen. Die kent hij goed, hè?
6: Die kent hij heel goed, ja. Samengespeeld bij PSV en al jarenlang in de Nederlands elftal. En waar Dumfries altijd zeker is van zijn plaats in Oranje, is Donjel Malen dat eigenlijk niet, hè. We dachten voorafgaand aan het WK, er is één man in vorm. Dat is Donjel Malen bij AS Roma. Elke bal erin. Hij kreeg de kans in de spits. Ook omdat Memphis Depay natuurlijk nog altijd niet top en top fit is. Hij heeft die kans eigenlijk niet echt gepakt. Hij heeft wel goed gespeeld door Njel Malen, maar niet gescoord. En vervolgens gaat hij naar rechts, krijgt Brian Brobbey de kans en die schiet meteen de eerste twee ballen erin. Ja, dat is dan toch wel het verschil. En Malen werd ook nog eens gewisseld halverwege. En toen kwam Somerville in de ploeg. Ja, Denzel Dumfries die heeft eigenlijk iedereen al voor zich gehad. Bergwijn, Frimpong, wie hebben we nog meer gehad op rechts? Nou ja, natuurlijk dus Donjel Malen. Maar best wel wat spelers. En ja, het is toch een wisselwerking die je moet hebben. Met de een is Dumfries beter dan met de ander. Dumfries gaat vaak via die buitenkant, via de buitenbaan, wil naar voren komen. Ja, dan moet de rechtsbuiten, moet dan ineens rechtsbinnen gaan spelen. En nou ja, Denzel Dumfries over de puzzel op die rechterkant.
7: Ik denk niet dat het een zoektocht is. Ik denk meer dat het is dat je kijkt natuurlijk naar bepaalde type tegenstanders. Ik denk dat de tweede goal die we maken tegen Zweden, dat Donjo het fantastisch doet daar om op die positie te komen, waardoor hij mij vrij speelt, waardoor Brobbey voor de goal komt. Dus we weten dat een toernooi hopelijk lang duurt en dat in ieder zijn rol heeft en ieder gevaarlijk kan zijn. Dus ja, Donjo is ervaren genoeg en heeft zoveel kwaliteiten dat hij een arm om zich heen niet nodig heeft. En ja, een fantastische speler. Ja.
14: Dat is ook wel een beetje de vraag, Thierry, hoe Koeman dat nu tegen Tunesië gaat doen. Met ondertussen ook twee zorgenkindjes in de aanval, Memphis Depay en dan Donjo Malen ook een beetje.
6: Nou, Donjel Malen is geen zorgenkindje qua fitheid natuurlijk. Maar ik denk wel qua vertrouwen. Hij zegt wel dat hij nog altijd vertrouwen van Koeman voelt. Maar ja, als jij begint als eerste spits, vervolgens elke keer wordt gewisseld, naar rechts gaat en dan ook nog eens in de rust wordt gewisseld, kun je je inderdaad afvragen hoeveel vertrouwen voelt hij nog. Tunesië is sowieso een beetje een aparte wedstrijd, denk ik. Omdat de Nederlands elftal al zo goed als zeker is. Het is een kwestie balanceren, hè? Dus aan de ene kant wil Koeman vertrouwen geven aan spelers. Aan de andere kant wil je ook frisheid nog altijd in je ploeg blijven houden. Die wedstrijd na Tunesië is in principe veel en veel belangrijker. Wat doe je met jongens zoals Frenkie de Jong, die niet helemaal fit lijken te zijn? Quinten Timber, ja, die breng je allemaal rustig. Je wil wat andere jongens misschien een keer aan het werk zien. Een Justin Kluivert. Moet ik even nadenken.
14: Wout Weghorst.
1: Wout Weghorst?
6: Nee, dat denk ik niet hoor. Nee, kijk. Ik wil hem best zien, Wout Weghorst. Maar Wout Weghorst weet precies waarvoor hij hier is. En dat is voor het noodscenario. Voor als het echt moet, dan heb je altijd weer Wout Weghorst. Dat hebben we vaak genoeg gezien. Tegen Argentinië, tegen Polen op het EK. Tegen Turkije was hij belangrijk. Hij weet gewoon zijn rol. Hij is al hartstikke blij dat hij na een belabberd seizoen bij Ajax hier is in Amerika. En ik denk dat Wout Weghorst, ook al is het Wout Weghorst, maar zich echt wel die rol accepteert, hoor. We hebben gisteren natuurlijk wel een enorme harde tackle van hem gezien op de training tegenover Lutjereel Geertruida. Gelukkig zonder erg, zouden de Belgen zeggen. Maar Wout Weghorst mag al blij zijn dat hij hier is, toch?
14: Nou, toch, Ronald Waterhuis, onze analist?
8: Lijkt mij wel.
14: Ja?
8: Ja.
14: Moet zich verder ook geen illusies maken.
8: Nou ja, als je ziet dat nou Brobbey, die er voor het toernooi niet echt heel hoog op de, ja, op de lijst stond, zou ik bijna willen zeggen, nu gaat scoren. Malen, die het eigenlijk best goed gedaan heeft, alleen niet gescoord heeft. Ja, dan neem ik aan dat Weghorst toch nog steeds achter Memphis komt. Dan wordt, dat is wel denk ik scenario D ondertussen.
1: Nou ja, als het gaat om je rol accepteren, ja, zeg maar. Ja, dat gaf Koeman natuurlijk wel aan dat Depay nu nog wel de rol accepteert die heeft.
8: Ja goed, dat is natuurlijk altijd in zo'n toernooi. Hoe langer het duurt, laten we hopen dat het heel lang duurt. Gaat natuurlijk ook uiteindelijk iedereen misschien wel weer een rol krijgen. Maar ja, en Memphis moet natuurlijk ook wel zo reëel zijn dat hij bij die twee invalbeurten heel weinig indruk heeft gemaakt. Om niet te zeggen een hele slechte indruk heeft gemaakt.
14: Thierry, tot slot nog even. Die volgende wedstrijd komt al best snel. Hè? Donderdag is die al. Wat gaat het Nederland zelf dan morgen doen?
6: Ze gaan morgen trainen en dat is dan een besloten training. Ook weer om 10:30 lokale tijd. Daar mogen we helemaal niet bij zijn. Daarna hebben we wel de kans om iemand te spreken. We weten nog niet wie dat gaat zijn. Altijd spannend. En die dag erna, dan is er ook weer gewoon een training om 10:30 ochtends. Daar mogen we dan een kwartiertje van zien. En dan in de avond is er alweer persconferentie hier in Kansas City, als ik het goed heb. Want dan zitten we alweer op ND-1, matchday minus 1, de dag voor de wedstrijd. En het voordeel is wel dat we nu gewoon in Kansas City kunnen blijven. Hè?
14: Tuurlijk,
6: Nederland zelf hoeft niet te verkassen, want die derde wedstrijd is daar waar de thuisbasis is. En dat is hier in Kansas City.
14: Kijk, dat is toch lekker voor jullie en vooral ook voor het Nederlands elftal. Dankjewel. Vanuit Kansas City, dus Thierry Boon.
1: Ja, Ronald Waterhuis, hoe vind jij dat Oranje Tunesië moet gaan bestrijden?
8: Nou, ik kan me voorstellen dat wat wij dus helaas niet weten, dat er mensen die niet helemaal fit zijn wel gespaard zullen worden. Of in elk geval geen hele wedstrijd gaan spelen. En ik kan me ook voorstellen dat, omdat je zo goed als zeker al geplaatst bent, je misschien ook nog wel een ander scenario wil een keer wil zien.
1: En dan bijvoorbeeld een Kluivert laten spelen.
8: Ja, die naam wordt wel heel vaak genoemd. Ja. Ik vond het bijvoorbeeld opvallend dat hij er niet in kwam. Hoewel ik ook wel heel goed begrijp dat hij Til brengt. En dan zegt Koeman ook over Guus Til dat hij heel goed traint en dat hij hem wil belonen. Ja, als je dat dan hoort, zou ik het eigenlijk helemaal niet zo raar vinden als Guus Til zou spelen. Want ja, het is wel een speler die je meegenomen hebt. Die, als je dan toch ook naar het afgelopen seizoen kijkt, wel iemand die ook toch stiekem heel veel doelpunten heeft gemaakt.
1: Maar in hoeverre, want het wordt natuurlijk strategisch interessant. Jeroen Stekelenburg legde dat ook zo leuk uit. Of je natuurlijk eerste of tweede eindigt. Want in het ene geval moet je naar Mexico.
8: Ja.
1: Daar hebben ze geen geërcode stadions. Zeg maar. En in het andere geval blijf je gewoon dicht bij huis.
8: Dan ga je naar Dallas.
1: Ja, precies.
8: Ja, in het geval dat je derde.
1: Maar tegelijkertijd denk je sportief gezien mag dat natuurlijk geen rol spelen. Dan wil je hoe dan ook.
8: Nee, je wil die wedstrijd gewoon winnen. En je moet die ook gewoon willen winnen, want je moet ook niet een wedstrijd spelen met de handrem erop en daarna drie dagen later wel weer volle bak moeten gaan.
1: Nee, maar het kan natuurlijk best zo zijn dat het op doelsaldo aan gaat komen.
8: Ja.
1: Ja, en dan zou je denken, dan moet je gewoon wel met die beste spits gaan spelen.
8: Nou ja, goed, ik kan. Kijk, wat ik net ook al wilde zeggen. Kijk, in de eerste wedstrijd begint hij met Somerville. Die jongen speelt gewoon echt heel goed.
1: Ja.
8: Is misschien wel een van de beste debutanten op grote toernooien van de laatste jaren.
1: Mm-hmm.
8: Maar als je mij zou vragen, zou ik in elk geval ook aanstaande, vrijdagochtend heel vroeg, niet beginnen met Somerville. Want ik vind het wel per definitie een speler die na de rust of in de rust erin gebracht kan worden. Want stel je eens voor dat je als speler drie kwartier achter Donny Malen aan hebt gelopen en dan komt er nog een frisse Somerville tegenover je. En dat is natuurlijk wat je wel mee kunt spelen.
0: Ja. Leeft dat denk je nog erg in selecties, dat het een soort statusdingetje is of je mag beginnen of niet? Of maakt het
8: wordt wel steeds minder. Kijk, sommige spelers beginnen altijd. Ik bedoel,
0: Virgil van Dijk speelt ook 90 minuten bij mij, als het kan.
8: Ja, goed, die loopt toch alleen maar achteruit. Dus ja, op zich, dat hou je wel vol.
0: Ja.
8: Maar ik vind dat wel interessant. Ik bedoel, ik zeg het een beetje flauw, maar ja, ik snap dat Virgil van Dijk altijd speelt, maar ik mis wel. Kijk, in de wedstrijd tegen Japan staan we twee keer voor, 1-0 en 2-1. Maar elke keer nadat we zelf voorkomen, lopen we alleen maar achteruit.
0: Uh-huh.
8: De laatste 20 minuten tegen Japan staat Memphis, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Denzel Dumfries. Dat zijn toch eigenlijk onze sterkhouders van het oranje
0: van de laatste jaren.
8: Ze zijn alle vier op het veld. Maar geen van vieren krijgt dat elftal van het doel af.
1: Maar is dat ook niet opdracht van Koeman op zo'n moment?
8: Ja, maar die staat niet op het veld. Hè. Die kan dat moeilijk. Nee. Ik weet zeker dat hij het gezegd heeft. En toch gebeurt het. En het gebeurt tegen Zweden, net voor de Rus, of na die hydration break.
1: Ja, precies. Toen zag je het meteen.
8: Ook weer.
0: Maar jij zei dus dat nu lopen er twee dingen door elkaar. Ja, even terug naar die, want wel interessant punt. Maar dat het eigenlijk minder uitmaakt voor een voetballer of je start of nu, ten opzichte van 20 jaar
8: geleden. Ja, zeker. Want je hebt 5 wissels.
0: Oh, ja.
1: Ja.
8: Heel simpel. En je ziet toch steeds meer trainers die. Nu hebben we dan die break nog erbij. Maar in de rust zijn er ook heel veel trainers die dingen echt omzetten. En je hebt toch veel meer. Dat je spelers ook gaat gebruiken. Farioli bij Ajax deed het ook. Hè. Die ging er gewoon vanuit dat hij 18 mensen voor een wedstrijd had. Ik kan er uiteindelijk 16 gebruiken. En sommige jongens weten gewoon, na 60 minuten kom ik erin.
1: Ja.
8: Je zag het net bij die wedstrijd bij Argentinië ook. Op een gegeven moment komen er 3 jongens bij Oostenrijk erin. Ja. Argentinië wisselt na 70 minuten ook 2 spelers. Ja, dat gebeurt steeds meer.
0: En dan kan het net zo eervol zijn om de invaller te zijn na 50 minuten en dan het verschil te
1: sterker
0: maken.
1: Nog, ja precies, als je dan het verschil maakt.
8: Somerville is natuurlijk die inval. Ik bedoel, hij speelde al geweldig als basisspeler. Maar zijn invalbeurt was desnoods nog beter.
1: Ja. Maar is het een trend dat je ziet dat de bank steeds vaker het verschil maakt? Want dat is natuurlijk, dan laat je eigenlijk gewoon
8: je
1: wapens op de bank ook zitten.
8: Ik heb die eerste wedstrijd ook bijvoorbeeld van Frankrijk gezien. Ja, als je ziet wat die er nog in kunnen brengen.
1: Ja.
8: Stel je eens voor, je speelt tegen Frankrijk en je houdt het een uur lang vol. 0-0. Ja, en dan brengen ze nog, je kunt een lijst namen noemen, daar word je misselijk van. Dat is natuurlijk wel een kwaliteit. Kijk, zo'n toernooi met 26 spelers, wat waarschijnlijk, een toernooi kan nog een maand duren als je de finale gaat halen. Ja, daar ga je ze uiteindelijk toch bijna allemaal nodig hebben.
1: Ja.
8: En dan is het ook wel fijn als je ze allemaal een keer hebt kunnen testen, maar in elk geval hebt kunnen gebruiken.
1: Nog even over Bart Verbrugge. We hadden het al even kort vorig uur over de eerste keeper. Hè. Afgelopen zaterdag pakte hij tegen Zweden een aantal ballen. Maar één keer zat hij er ook flink naast.
9: En
2: En daar gaat hij. Verbrugge zit er helemaal naast. En zo is het een goal voor de Zweden. Lagerbielke 2-1. Waar gaan ze nog naar kijken? Een streep door de goal. Buitenspel voor Lagerbielke. Dat is heel prettig voor Bart Verbrugge, die daar toch verdwaald was.
1: Zoals dat gaat met 18 miljoen bondscoaches, hadden we hier op de redactie ook aardige discussies van. Was die nou echt heel goed Verbrugge? Of had hij toch ook wel een paar dingen? Je denkt, ja, kom op. Dat moet eigenlijk niet mogen.

0: Ja, dit mag niet gebeuren, nee. Maar het gebeurt.
1: Ja.
0: Maar voor de rest was hij wel
1: echt... Dat hebben we gezien, Ronald. Dat het gebeurt. Dat hebben we gezien.
0: Ja, nee, maar ja, het gebeurt. Kijk, fouten maken we allemaal. Maar dit was echt een fout. En als dit 2-1 wordt, ja, dan heeft hij een klote wedstrijd gekiept.
1: Ja, maar omdat hij er mooi mee wegkomt...
0: Ja, dat hoort. Ja, dat is zijn geluk.
1: Iets vergevingsgezinder. Maar wat jij ziet van hem, zeg jij, hij is in topvorm? Of, want dan zou dit niet gebeuren, denk ik dan.
0: Als je... Ja, ik vond het wel heel opvallend. Want hij kijkt eerst... Echt, hij kijkt echt of er iemand komt...
1: Mm-hmm.
0: Dus hij heeft de situatie volledig goed ingeschat.
1: Ja.
0: Hij mist gewoon een bal. Hij slaat er gewoon langs.
2: Toch die zwabberbal?
0: Nee, dat had niks met zwabberbal te maken. Dat was een zwabberhandje. Nee, maar ja, hij zit er gewoon langs. Maar ik ken Bas vrij goed. Ik kan me een moment herinneren op de EK tegen Turkije. Dan komen we met 1-0 achter tegen Turkije. En dat is ook een bal waar je toch als criticus denkt van... die had hij wel iets beter kunnen doen.
1: Zo af en toe...
0: Ja, maar goed.
1: Heeft hij even zo'n momentje?
0: We hadden het net even over Edwin van der Sar. Die maakte ook af en toe wel eens een foutje. Het waren er niet heel veel.
3: Messi ook, hè?
0: Ja, daarom. Nee, maar ik snap wel wat je zegt. Voor een keeper is dat wel bepalend. En dan wordt die goal, die wordt terecht afgekeurd. Ja. En dan komt hij ermee weg. En dan hebben we het er alleen nu nog even over. Hij zal daar echt met de keeperstrainer en de keepers, want jullie hebben het er straks over gehad. Met dat groepje keepers wordt daar echt wel aandacht aan besteed.
1: Ja.
0: Want ik vond hem wel die situatie heel goed inschatten. Hij mist gewoon de bal.
1: Ja, ja. Hij is verder gewoon goed.
0: Ja, ik ben echt wel fan.
1: Okay. Denk je dat hij ook wel door de absolute topclubs wordt gevolgd? Hij zit nu nog natuurlijk bij Brighton en Hove Albion.
0: Ik ben verbaasd dat hij niet naar Bayern gaat.
1: Maar
3: naar Bayern München.
0: Ja, goed, de trainer kent hem heel goed. Maar goed, Manuel Neuer is onverslijtbaar waarschijnlijk. We gaan een jaartje door. En daar hebben ze overigens...
1: Hebben ze toch niet zitten luisteren naar de uitzending?
0: Nee, ja, we zullen een bandje doorsturen.
1: Ze
0: hebben bij Bayern met Jonas Oerbig ook een geweldige stand-in. Maar ik had dat wel voor me gezien. In het geruchtencircuit hoor je wel dat Bart bij verschillende clubs genoemd wordt.
1: Toch wel, hè?
0: Maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat ze bij de absolute top in Engeland wel bij de meeste clubs wel al... Donnarumma bij City, Raya bij Arsenal. Belgische jongen bij United. Ik geloof dat Newcastle wel een keeper kan gebruiken. Ja, de vraag is of dat voor hem zo'n stap vooruit is. De spoeling, die plek is de spoeling wel dun. Maar het is natuurlijk wel een jongen van 24 jaar... die ondertussen al een kleine, dikke 30 in het land gespeeld. Hij heeft 2 grote toernooien en 3 jaar Premier League ervaring.
1: Wat de waarde.
0: Ik denk dat hij wel een 80 miljoen gaat opleveren.

0: Jungle maakte de Wave.
1: Het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador is op Curaçao en door de selectie van bondscoach Dick Advocaat natuurlijk groots gevierd. We hadden het eerder vanavond ook over. Door de supporters ook wel degelijk. Maar de blik is alweer op de volgende wedstrijd. Ook bij verdediger Joshua Brenet.
2: We hebben even kunnen genieten, nagenieten ervan. Het is mooi wat we hebben neergelegd, maar Ivoque staat weer om de hoek. En daar staat alle focus op.
3: Weet je wat mij opvalt? De bondscoach spreek ik en die heeft het continu over... ja, laten we realistisch blijven. We zijn Curaçao, we mogen blij zijn dat we hier zijn. Maar alle spelers, die hebben echt geloof. Die hebben echt een droom. Die geloven in die stunt. Vind jij dat ook opvallend?
2: Ja, het is niet echt opvallend. Ik denk als voetballer zijnde wil je sowieso het beste eruit halen. En ik denk dat het zo erg in het team leeft met alle jongens. En als je kijkt van hoe ver sommige spelers komen, waar ze tot nu toe spelen. En dat je dan zoiets kan bereiken. Niet alleen voor dat we zo weinig mensen op kunnen.

0: Jungle maakte de Wave.
1: Het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador is op Curaçao en door de selectie van bondscoach Dick Advocaat natuurlijk groots gevierd. We hadden het eerder vanavond ook over. Door de supporters ook wel degelijk. Maar de blik is alweer op de volgende wedstrijd. Ook bij verdediger Joshua Brenet.
2: We hebben even kunnen genieten, nagenieten ervan. Het is mooi wat we hebben neergelegd, maar ja, die focus staat weer om de hoek. En daar staat alle focus op.
3: Weet je wat mij opvalt? De bondscoach spreek ik en die heeft het continu over... ja, laten we realistisch blijven. We zijn Curaçao, we mogen blij zijn dat we hier zijn. Maar alle spelers, die hebben echt geloof. Die hebben echt een droom. Die geloven in die stunt. Vind jij dat ook opvallend?
2: Ja, het is niet echt opvallend. Ik denk als voetballer zijnde wil je sowieso het beste eruit halen. En ik denk dat het zo erg in het team leeft met alle jongens. En als je kijkt van hoe ver sommige spelers komen, waar ze tot nu toe spelen. En dat je dan zoiets kan bereiken. Niet alleen voor dat we zo weinig mensen op Curaçao bijvoorbeeld zijn. Maar gewoon om een stunt neer te zetten. Ja, dan borrelt iets binnenin je vanzelf op dat je, ja, je wilt gewoon het beste, je wilt gewoon de volgende ronde halen. Dus ja, ik kijk er niet echt van op. Ik denk, het gaat automatisch als je speler bent dat je het hoogst haalbare wil halen. Ja.
3: En is dat gevoel wat je nu omschrijft, is dat sterker geworden na dat gelijkspel tegen Ecuador?
2: Ja, ik denk het wel. Dus kijk, hoe je net al zei, sowieso het geloof zit er altijd al in. Alleen als je history schrijf, als je zoiets moois neerzet en dan ook nog een punt eruit haalt. Kijk, alles ligt nog open. Voor hetzelfde geval, je wint volgende wedstrijd. Met Gods wil word je tweede als Duitsland dan van Ecuador wint. Ja, dan in principe kan je zeg maar zeggen, voor een land als Curaçao heb je zogenaamd WK gewonnen. Dus ja, dat sprankeltje, dat bloeit bij iedereen op in het team.
3: Ja. Als je kijkt naar wat er gebeurde na die 0-0 op het eiland, maar ook buiten het eiland, de hele internationale media, iedereen dook erop. Wat kun je proberen voor te stellen wat er gaat gebeuren als je daadwerkelijk straks na 90 minuten met die 1-0 op het bord van het veld stapt?
2: Ja, dus zoiets kan je nu nog niet eigenlijk voorbeelden, maar ik denk...
3: Wat gebeurt er dan?
2: Ja, hoe ik net al zei, dan heb je een soort van gevoel eigenlijk dat je de WK al hebt gewonnen. Het leeft zo erg buiten de groep, maar dat je dat zo erg meekrijgt, dat het ja een soort van feeling geeft van, het kan niet meer stuk, dat je het WK hebt gewonnen.
3: Je bent echt aan het dromen,
2: hè? Ja, eerlijk. Ja, dromen is ik ben maar aan het zweven, laat me het zo zeggen. Dromen is... Je hebt dromen natuurlijk. Ja, je bent aan het zweven. Je bent aan het zweven. Ja.
4: NPO Radio 1.
0: Het is alweer half elf, het NOS Journaal met Marnix Ampersen.
5: In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger, blijkt uit een rapport van de VN. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. In Myanmar woedt sinds de staatsgreep 5 jaar geleden een burgeroorlog. De junta treedt hardop tegen verzetsgroepen. In Frankrijk geldt vanaf morgenmiddag code rood voor extreme hitte in 54 departementen. Dat zijn er 5 meer dan vandaag. Het was vandaag in Frankrijk een van de warmste dagen ooit gemeten. Bij Avignon overleden 2 kinderen van 2 en 4 in een auto, waarschijnlijk door de hitte. In Halsteren in Brabant is een man opgepakt voor een verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom, 20 jaar geleden. De politie kwam de man van 38 op het spoor dankzij een DNA-match. Hij blijft voorlopig vastzitten. En de Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys.
6: Langs de lijn en omsteken.
1: Ronald Watrous, heb je huisdieren?
7: De laatste weken hebben wij een zwerfkat.
1: Die de laatste weken?
7: Ja, die zwerft sinds een paar weken loopt hij door de tuin.

0: En ik ben een enorme kattenliefhebber, dus hij krijgt elke ochtend een stukje kip.
1: Oh, als hij nou heel erg stil gaat zijn, dan moet je even alert worden met die hitte.
0: Oh ja, zo bedoel je. Ja. Ik heb 20 jaar katten gehad, dus ik weet er alles
1: van. Je weet hoe het gaat dan. Ja. Dus hetzelfde met een hond, als die enorm gaat hijgen. Ja. Dieren hebben er last van. Van de viervoeter kan zijn hitte gewoon niet zo gemakkelijk kwijt als wij. Het leek ons wel goed om even, zeker gezien de dagen die er nog aankomen, te kijken hoe help je nou je huisdier die warme dagen door? Waar moet je in ieder geval op letten? Boswachter en dierenambassadeur André Donker, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Nog even, ik denk dat veel mensen het wel weten, maar het verschil tussen mensen en dieren als het gaat om hitte, hoe koelen dieren zichzelf af, als het al lukt?
2: Ja, het ligt een beetje aan het diersoort, maar zoals honden en katten, de meest algemene, die kunnen eigenlijk niet zo zweten zoals wij dat kunnen. Dus je moet eigenlijk de warmte afvoeren via het hijgen wat ze doen. Terwijl wij zeg maar over ons hele lichaam nat kunnen worden. En die nattigheid van het zweet geeft dan eigenlijk verkoeling. En dat hebben zij niet.
1: Nee. En welke huisdieren zijn dan het meest kwetsbaar?
2: Nou ja, honden en katten, maar konijnen ook. Konijnen kunnen heel slecht tegen warmte. Zitten vaak in een hok.
1: Ja.
2: Als je die dan buiten hebt staan, zelfs in de schaduw, kan het gewoon met 30, 32 graden in dat hok gewoon veel te warm worden. Hetzelfde geldt ook voor cavia's hoor, en andere kleine knaagdieren die mensen kunnen houden als huisdier.
1: Ja.
2: Kijk, terwijl de honden en de katten toch wel vaak in huis zitten. Maar ja, meenemen in de auto is ook zo'n voorbeeld. Hè. Iedereen weet dat eigenlijk wel, de auto, ja, dat moet eigenlijk niet. Maar als we dan even uitgaan van een temperatuur van 32 graden, dan is het na 10 minuten in een gesloten auto al 43 graden. Ja, dat gaat dus echt wel razendsnel. Ja. En die temperaturen gaan we nu wel halen. Maar hetzelfde geldt ook voor tenten en caravans en dat soort dingen. Ja, die kleine gesloten ruimtes worden erg snel warm. Daar kun je je huis hier gewoon niet in achterlaten.
1: Nee, maar goed, als je om even op dat konijn terug te komen, dat zit in een hok. Ja, je moet ook bij wijze van spreken gewerkt worden. Je kunt niet heel de dag, als je een tuin hebt of buiten kunt zijn, het konijn daar dan laten. Ik bedoel, wat moet je dan doen?
2: Ja, nou ja, kijk, voor alle dieren geldt eigenlijk, hè, je bent als baasje natuurlijk verantwoordelijk voor. Zeker als een dier in een hok zit, ben je helemaal verantwoordelijk voor. Maar je moet eigenlijk naar de koelste plek toe. Hè. Dus heb je zeg maar een bovenhuis en je hebt een fietsenkelder of een parkeergarage onder het huis. Ja, die zijn koel.
1: Ja.
2: Maar ook je badkamer bijvoorbeeld. Hè. En als het niet koel genoeg is, dan kun je misschien een ventilator neerzetten. Dat soort maatregelen. Of een koeltermatje halen.
3: Maar verplaats dat konijnenhok, dat is eigenlijk het advies.
2: Ja, dat kun je niet laten staan. Dan gaat het konijn gewoon dood. Het wordt gewoon echt veel te heet. Dus dat kan niet. En daar ben je dus als eigenaar ben je er verantwoordelijk voor. Dus ja, je moet dus zeker de komende dagen moet je dus dieren wel verplaatsen. Dat ze niet zeker niet in de zon staan. Maar 32 graden in een klein hokje van konijn is eigenlijk ook fataal buiten.
3: Maar kun je nog andere dingen doen? Natte handdoeken ervoor hangen, dat soort dingen?
2: Nou ja, kijk, met handdoeken moet je een beetje uitkijken. Je kunt natuurlijk wel een handdoek vochtig maken, waardoor die koel is, en op een plavuizen ondergrond leggen voor je hond of kat. Maar je moet hem er absoluut niet inwikkelen, want dan krijg je het tegenovergestelde. Dan gaat het werken als een oven. Je hebt ook allemaal wel eens een keer een natte spachtel ergens om je been heen gebonden of om je pols of wat dan ook. Dan merk je wel hoe snel dat eigenlijk kan, dat water en die spachtel dan heel erg warm wordt. Ja, dan werkt het averechts, dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
2: Maar een beetje nat sproeien of gewoon onder de tuinslang, dat kan natuurlijk geen kwaad.
1: En een padje neerzetten voor de vogels, zit ik te denken. Ik was van de week, liep ik langs, er zat een vogeltje echt, probeerde die veren wat uit en die had zijn snavel nogal open. Ik dacht, dat gaat niet helemaal lekker voor mijn gevoel. Of is dit de manier waarop vogels zich dan proberen af te voelen?
2: Ja, vogels doen het eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar als de hond en de kat. Snaveltje open en dan proberen ze eigenlijk via het hijgen proberen ze de warmte af te voeren. Ja. De wilde vogels die kunnen natuurlijk op een koelere plek gaan zitten. En water, ja, water moet je eigenlijk ook koel neerzetten, want water kan ook heel warm worden.
1: Ja,
2: en warm water drinken, dat helpt ook niet als je wil verkoelen natuurlijk.
3: Zijn er nou vooral dieren die wij als huisdieren houden die het moeite hebben met die hitte, of zijn dat ook dieren die je in het wild tegenkomt?
2: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel dieren die als ze, omdat ze de ruimte hebben, hun gebied goed kennen. En die gaan dan een beetje op de tocht liggen, ergens onder een struik. Of sommige soort dassen blijven gewoon in de grond zitten overdag. Ja. Dat is natuurlijk ook cool. Dus ja, die dieren in de vrije natuur, dat gaat eigenlijk wel goed. Maar de dieren die gehouden worden, zoals ook de schapen en koeien en paarden in de wei, ja, die hebben echt gewoon schaduw nodig, op zijn minst. En wat denk je aan te lage stallen bijvoorbeeld met golfplaten erop? Ja, dat wordt gewoon loei en loei en loei heet. Dan is er wel schaduw, maar dan wordt die temperatuur daarbinnen wordt gewoon veel te heet. Dus dat kan eigenlijk ook niet. Dus je moet wel heel goed nadenken over hoe je dat voor je dieren het beste kunt doen.
1: Gewoon alle hoeken openzetten. Ja. Laat ze de schaduw zelf opzoeken.
2: Ja, ventilatoren neerzetten, zorg voor voldoende vers drinkwater. En voor je kleine huisdieren, als je geen mogelijkheid zelf hebt om iets te koelen. Badkamers zijn wel cool, maar je kunt ook een koeltermatje halen. Waar dieren dan vanzelf wel op gaan liggen. En dan kun je ze wel een beetje helpen. Ja. Maar let op, het asfalt is heel heet. Maar ook het zandstrand, hè, dat wordt echt rond met deze temperatuur.
1: Ja, heel heet.
2: Loop je daar met je blote voeten ook niet over. Nee. Dus doe dat je ook je huisdieren niet aan.
3: Daar hebben we veel opviersrisico's gehad. Waarvan je denkt, oh ja, goed om ons weer even aan te herinneren. Maar misschien wisten we het ergens wel. Hebben we nog iets laten liggen waarvan je denkt, moeten we het toch nog even weten. Als we het hebben over de dieren en de hitte.
2: Nou ja, kijk, als je het zelf heet vindt, besef dan dat het voor je huisdieren ook heet is. En ga dan ook, kijk, heel veel mensen gaan natuurlijk naar het werk en die komen dan thuis en dan moet de hond meteen uitgelaten worden. Maar als het dan zo heet is, dan moet je even echt bij jezelf te raden gaan. En waar ga ik hem dan uitlaten? En dat gaat natuurlijk in een bos en een park gaat dat prima. Maar in de stad, in het stedelijk gebied, op asfalt en stenen. Ja, dat is gewoon niet echt heel handig. Dan kun je beter een paar uurtjes wachten. Want we merken nu ook, en zodra het 7 uur, 8 uur 's avonds is, dan is het eigenlijk al gauw 5, 6, 7 graden koeler. Ja, dat zijn eigenlijk dan de momenten voor de extra beweging.
3: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor deze tips. Boswachter en dierenlotambassadeur André Donker.
1: Zo, gaan we even jouw korte termijn geheugen testen. Hoe zou jij doen bij het boodschappenspel trouwens?
3: Niet zo goed, denk ik. Nee, ja. Maar dan ben ik erop gefocust. En als ik nu ook andere dingen ga doen, dan ben ik opeens heel vergeten.
1: Dit waren maar twee dingen, hè, om te onthouden.
3: Weet ik het nog?
1: Waarom Argentinië geen wereldkampioen wordt. En waarom Messi wel de rode kaart had moeten krijgen.
3: Dankjewel.
1: Ronald Waterhuis.
0: Ja, geen wereldkampioen worden ze gewoon. Omdat ik denk dat het elftal... Ja, gewoon tegen de echte topploegen die...
1: Wie vind jij de echte topploegen? Want dat zei je net vorige keer.
0: Frankrijk, Spanje.
1: Engeland?
0: Ja, Engeland heeft het... die hebben natuurlijk op toernooien meestal wel een probleempje. Omdat het... Ja, meestal lukt het op toernooien niet zo. Maar je zou qua ploeg... Kijk, wat ze in Engeland wel gedaan hebben... Die bondscoach heeft wel een duidelijke keuze gemaakt. Ik heb een echt fenomenaal goede spits. En iedereen speelt in dienst van hem. Dat doet Argentinië overigens ook. Dus ik denk dat Engeland wel de potentie heeft om ver te komen. Maar
1: wat maakt dan een Engeland of een Frankrijk of Duitsland beter dan Argentinië?
0: Nou, jonger, fitter.
1: Toch die leeftijd.
0: Ja, en ik bedoel, ik zat net nog even te kijken naar de opstelling van Frankrijk. Bijvoorbeeld voor dadelijk. Ja, die wisselen nou gewoon 3 spelers. Ja.
1: En dan denk je nog steeds, zo, sterke opstelling.
0: Ik denk van, oké. Ja, snap je? Dus en dat... Kijk, net bij Argentinië, Otamendi valt in. Hij is wereldkampioen, het is geweldig allemaal, maar ja, 38. Messi wordt...
1: 39.
0: Wordt 39. Ja. Ik denk dat dit toernooi iets te veel voor ze is.
1: Okay.
0: Maar goed, ze mogen me verrassen en tot nu toe doen ze
1: het
0: al.
1: Ja, ik wou net zeggen, en zelfs Messi vooral al de Messi doelpunten gemaakt op zijn leeftijd ook nog. Ja. Dus dat zegt niet alles. En die rode kaart, wil je daar nog kort...
0: Wil je daar iets over zeggen? Ja, ik weet je, elke andere speler had daar wel een probleem gehad.
1: Ja.
0: En dat, we hebben net ook iemand van jullie redactie een appje gekregen dat op de Engelse tv Peter Schmeichel ook de tweede goal van vanavond niet helemaal door de beugel vond kunnen.
1: Omdat er eigenlijk eerder al een overtreding was gemaakt, waardoor ze überhaupt niet... Ja.
0: En wij in Nederland vinden Argentinië sowieso al niet meer zo leuk sinds 4 jaar geleden. Nou vond ik dat toen wel meevallen. Maar ik vind wel dat ze wel iets te veel en te vaak het voordeel van de twijfel krijgen.
1: Argentinië dan? Of gewoon topspelers?
0: Nou, toch wel vooral Argentinië.
1: Ja?
0: Ja, de laatste tijd wel, ja.
1: En is dat sinds ze wereldkampioen zijn? Of?
0: Nou, tegen Nederland moesten ze nog wereldkampioen worden.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: daar vond jij het eigenlijk van niet. Dat is niet leuk.
0: Nee, toen vond ik het inderdaad wel meevallen. Dat vond ik gewoon een wedstrijd waar wij ons naderhand heel druk hebben gemaakt. En eigenlijk vergeten zijn dat we onszelf ook niet zo heel netjes gedroegen in die wedstrijd. Zoals nu op zo'n WK, die eerste wedstrijd, zo'n overtreding van Messi. Of die dat nou expres doet of niet. Maar de VAR moet dan altijd een scheidsrechter terugroepen. En als het dan niet Messi is, dan krijgt elke speler rood.
1: Ja, ik denk zo.

0: Ja, we zitten nog midden in WK-sfeer. We krijgen gewoon een klein beetje radiotour.
1: Misschien goed als jij hem afkondigt dan.
0: Ja, nou verdween net het titeltje. D'accord Simon was het in ieder geval.
1: Met je préfère le foot.
0: Ja, toch het voetbal nog even. Ja. 2 weken wachten nog.
1: Het is inmiddels al 20 jaar zon, zee en bluf. Want Concert Sea viert vanaf komende donderdag haar 20e editie. Het wordt natuurlijk ook wel een bloedhete versie van Concert Sea. Festivaldirecteur Leslie Gieten, desondanks zin in, neem ik aan.
2: Ja, zeker, zeker. Het is, we kijken er met z'n allen erg naar uit. We zijn al ruim anderhalve week alles aan het bouwen en aan het regelen en klaarzetten. Dus we kijken er enorm naar uit.
1: Ja, en wat doet een festivaldirecteur nog de laatste 2 dagen voor het festival? Of is dan alles wel langs jouw bureau gegaan en kun je lekker achterover zitten?
2: Deels. Het zijn vooral lijstjes met elkaar nalopen. Hebben we dit gedaan? Hebben we dat gedaan? Hebben we de dingen verbeterd? Waarvan we vorig jaar dachten, kan dat niet anders? En je ook voorbereiden op wat komen gaat.
1: Ja, op de hitte onder andere. 35 graden kan het worden. En je denkt, nou lekker verkoelend aan de zee. Maar ik denk dat het op die Brouwersdam misschien nog wel heter wordt dan op het strand.
2: Ja, nou ja, dat ligt er een beetje aan. Om te beginnen heb je daar altijd wel een hele koele zeewind. Het grootste gedeelte van de dag. Maar dat zijn inderdaad wat dingen waar je dan als festivaldirecteur ook wel mee bezig bent.
1: Is er een record voor jullie? Contact. Die 35?
2: Nog even vooropgesteld dat ik niet zeker weet of het exact op die plek 35 wordt. Mm-hmm. Want we hebben een meteoroloog waar we mee in contact staan die echt precies voor dat gebied meet. Maar dat zal dan wel, dat zal wel een record zijn, ja. We hebben wel eens een hete editie gehad, zo rond de 33 graden. Maar we zullen zien. We zijn goed voorbereid.
0: Ook wel eens een hele natte editie gehad.
2: Dat klopt, ja.
0: Ooit Kane die op een dak stond en die gewoon alleen maar met water aan het vegen was. Op die manier, dat was ook een redelijk gedenkwaardige editie. Maar goed.
2: Zeker, zeker. We staan op een magische plek. We zijn aan het buitenspelen, dus ja, dan is het soms heel warm. Ja. Het kan regenen, het kan waaien.
0: Ze mogen bij de TT trouwens, en als ze mogen ze een parasol of zo meenemen. Is dat ook iets wat jullie gaan toestaan?
2: Nee, parasols niet, omdat dat toch wel een veiligheids- of een richtlijn ding kan zijn. Maar we hebben een aantal schaduwplekken toegevoegd weer ten opzichte van vorig jaar. Van die grote stridstenten hebben op het strand staan. We hebben overal bij elk toilet is drinkwater. Dus dat is ook wel een heel fijn iets. Mensen mogen een flesje meenemen van huis of vanaf de camping. En dat de hele dag door vullen.
1: Okay.
2: We hebben gratis zonnebrand, zonnehoedjes, waaiertjes. En we letten goed op elkaar en op ons publiek.
1: En alcohol is slecht als het zo warm is. Dus geen bier neem ik aan.
2: Voor de festivaldirecteur niet. Lijkt dat
0: okay. Is toch festivalbier, jongen?
1: Ja, net water.
2: Nee, een biertje kan, maar je moet. Ja, we roepen inderdaad wel mensen op om gewoon te blijven drinken en niet alleen alcohol. Er is genoeg anders lekkers. Ja.
0: Maar kijk je zelf het meest naar uit nu voor de even los van de hitte deze jubileumeditie?
2: Het opengaan is altijd leuk. Dat is altijd het moment dat je toch een beetje zo het gevoel dat je je verjaardag viert, je hebt alles klaar. En daar komen dan toch echt de eerste mensen aan. En voor je het weet is het feest echt begonnen. Dat is altijd mooi. Ik kijk uit naar bijvoorbeeld een optreden van Sophie Ellis Baxter. Murder on the Dance Floor, dat vind ik toch wel heel leuk om dat live te hebben. Ik kijk ook uit naar het optreden van Suzanne Freek. Heel blij dat Freek en Suus natuurlijk er weer bij zijn dit jaar. Dat was vorig jaar een magisch moment. Het eerste moment dat ze weer optraden na het hele vervelende nieuws wat Freek te horen had gekregen. Wat iedereen wel weet, denk ik. Ja, ja. Maar die zijn er gewoon weer bij. Hij sloot vorig jaar af met tot volgend jaar. En zie daar is hij weer. Dus dat zal ook heel bijzonder zijn. Bluff stijgt toch elk jaar weer boven zichzelf uit. Na die 20 jaar nog steeds op zaterdagavond 2 uur lang. Ja, het is. Ik heb er zin in.
0: Nou, mooi. De bezoekers denk ik ook met hitmaatregelen en dat soort dingen. Ja. Dat ze zich wel enigszins moeten voorbereiden.
2: Dat zeker.
0: Veel succes. En ga er ook van genieten. In ieder geval festivaldirecteur Leslie Gieten.
3: De mooiste momenten van het WK.
1: De 3 mooiste momenten van het WK voetbal. Die laten we aan het einde van Langs de Lijn of Langs de Lijn en Omstreken horen. De analist in de studio kiest een nieuw moment en gooit er ook een andere uit. En op dit moment is dit de top 3. 1.
4: Goal! Afrikaans. Hier komt Gakpo. Gakpo kan binnen door. Geeft hem voor Brobby. Goal! Brian Brobby doet het. En Nederland pakt de leiding in Houston. Een raketstart. Hoe kan het dan anders? Hier in Houston, Texas.
5: 3.
6: Nou, 5 bal in het strafschopgebied van Saoedi-Arabië. Maar het kan niet verhinderen dat het 1-0 is. Ja, het is toch niet te geloven. Lamine Yamal, het goudhandje. Hij zet Spanje op 1-0.
1: Nou Ronald, welke mag er wel uit wat jou betreft?
7: Messi mag eruit.
1: Pardon?
7: Ja, hij mag eruit.
1: De hattrick van Messi hoorden we van Merel van Dongen. Brobby die goal tegen Zweden met Ibrahim Afellay en Leon Stendler. En de goal van Yamal door Robert Maaskant. En jij zegt op de dag dat Messi close inhoudt. Weg ermee.
0: Ja. Ja, gewoon beide beentjes op de grond houden.
7: Ja, hij moet een beetje scherp blijven. Ik heb begrepen dat hij een trouwe luisteraar van dit programma is. Dus we moeten hem wel een beetje scherp houden.
1: Nee, dat snap ik. Wil je er nog iets aan toevoegen? Of denk je gewoon...
7: Ja, maar ik,
1: iets aan toevoegen aan dat je hem, waarom je hem eruit wil halen?
7: Nou ja, goed. Alle superlatieven zijn gebruikt. En een hattrick van Messi, hoe raar het ook klinkt, is eigenlijk al niet meer zo bijzonder. En dan helemaal niet tegen Algerije.
0: Maar je weet nog niet wat erin komt, hè? Nee. Voor hetzelfde gaat hij nu die goal van Messi, gaat hij er weer in brengen.
1: Klopt. Dus daarbij zeg ik nog een keer, wil je er nog iets aan toevoegen?
7: Ja,
1: jazeker. Dit komt erin.
8: Nou, Medina. Pull back here. Let's see run. Messi!
0: Het is ook echt zo.
1: Oh nee.
8: History in Dallas! 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scored.
1: Je zit nu met een glimlach, want wij hebben het een hele avond gehad over... een moment dat we nu niet gaan noemen, want dat komt er niet in. Maar jij gaat voor de historische goal.
7: Ja, want dit is misschien wel... Of misschien. Dit is natuurlijk gewoon een record. Hij is ook de eerste speler die in 6 opeenvolgende wedstrijden op een WK gescoord heeft. Ja, en deze goals hebben echt eeuwigheidswaarde. Want het kunnen natuurlijk altijd wel theoretisch een laatste zijn. Maar ja, goed, dus ik ontkwam er niet aan, want ik was eigenlijk wel van plan om Saibari erin te zetten. Maar ja, die heeft pech. Die moet wachten op tot iemand anders. Of die moet
0: gewoon volgende wedstrijd,
7: weer scoren. Maar nee, Messi kan op een avond als dit kunnen. Ja, dat kan ik niet maken.
1: En dus is hij.
7: En 2 keer erin in de top 3 vond ik iets te veel van het goede.
0: Dat had ook nog gekund.
7: Ja, had zeker gekund. Maar Brobby mag er ook zeker niet uit.
1: De Duitse Miroslav Klose is dat record kwijtgeraakt. Dat was mij de 7-1 tegen Brazilië dat hij hem pakte. Hij heeft wel meteen gereageerd tegen de Süddeutsche Zeitung. Zegt hij, Lionel Messi is voor mij de beste voetballer aller tijden. Gefeliciteerd, kampioen.

0: Kyogo moet ik zeggen. One Republic met Chasing Paradise.
1: Over een paar minuten speelt Frankrijk zijn tweede WK-wedstrijd tegen Irak. Ronald, is dat een wedstrijd waarbij we de vraag is hoeveel?
2: Ja, je zou het van tevoren wel zeggen, maar we hebben Spanje en Capverde hier gezien. Ja. Curaçao-Ecuador is dan misschien een iets minder verrassende uitslag dan in dat licht bezien. Maar ja, je moet de wedstrijd eerst nog maar even spelen. Maar ik heb Frankrijk de eerste wedstrijd gezien. De eerste helft was ook niet echt geweldig, maar de tweede helft, als dat op je afkomt allemaal. Man.
3: Nee, je zei het al, de drie wissels zijn er toegepast door DJ Deschamps. Wordt het elftal daar een stuk zwakker van? Of denk je, nou,
2: ik heb de indruk van niet.
3: Nee, waar zijn de grote wijzigingen gedaan?
2: Nee, je hebt die Barcola, Digne en Corné zijn erin gekomen. En ja, Tchouaméni, Hernandez en Désiré Doué. Ja, gewoon de Champions League twee keer op rij gewonnen. Die zetten ze nou even op de bank.
3: Ja.
2: Dus ja.
3: En dan kijken we ook wel naar een wedstrijd. De pools verder met Senegal en Noorwegen. Dit is wel de pool des doods, hè? Zeker voor Irak.
2: Ja, als je dit, dat is natuurlijk wel zonde eigenlijk, weet je.
0: Want dat zijn 4-1 hè, tegen Noorwegen.
2: Ja, weet je, die komen op zo'n toernooi. En ja, de kans dat zij... Maar goed, ze hebben ook allemaal, zouden we geen cent geven voor Curaçao. En die kans is klein. Ja. Maar als ze van Ivoorkust winnen, zijn ze gewoon een ronde verder. En Cape Verde heeft gewoon echt een hele reële kans om de ronde verder te komen. Ja. Dus ja.
0: Maar wat gaat Irak doen? Met z'n allen voor de pot hangen?
2: Ja, ik denk niet dat ze heel veel
0: hoop op
2: andere
0: een
2: opties... Ja, want ik bedoel... Dit is natuurlijk wel zo, wat de Fransen wel hebben. Ze hebben extreem veel snelheid. En als je natuurlijk heel ver achteruit zit, haal je die snelheid eruit. Maar de kwaliteitsverschil gaat waarschijnlijk zo gigantisch groot zijn. Mm-hmm. Die eerste twee doelpunten van de Fransen tegen Algerije, die steekpasses, eerst van Olise en daarna van Rabiot. Ja, dat is van een kwaliteit die heb ik voor de rest op dit WK nog niet veel gezien.
0: Nee, want jij vergeleken het met Spanje, maar dat volgens mij heeft Frankrijk wel een iets andere start gehad dan Spanje.
2: Ja, dat klopt. Maar bij Spanje heb je wel ook, wat ik bij Frankrijk en ook bij Duitsland heel erg heb, die hebben eigenlijk gewoon zoveel goede spelers. Bij Duitsland ook, hè, die kunnen dan, er staan dan achter tegen je voorkust en dan komt Dennis Undaf erin.

0: ga niet zeggen dat niemand hem kent, maar het is geen wereldster voor ons. Maar ja, is toch gewoon een spits van de VfB Stuttgart die in de Bundesliga kleine 20 goals maakt. Ja, en die schiet er dan gewoon nog even stiekem 2 in. Ja. En dat hebben Frankrijk en Spanje en Duitsland in mijn optiek wel het meeste van alle landen.
1: Nou, misschien een telraampje erbij gaan pakken voor deze wedstrijd.
0: Ik hoop het niet voor Irak, maar ik vrees het wel.
1: 11:00, dan begint hij over een paar minuten. Dus Frankrijk tegen Irak, tweede WK-wedstrijd.
2: Ja. Voor een... Ronden wij af. Hier is zo dadelijk Chris Keijnerder met het oog op morgen. En laten wij dan nog één keer luisteren naar die historische goal van Lionel Messi.
3: Messi, Leo, te voor de rota.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: NPO Radio 1.
13: 11:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. Zo was in oktober een boeddhistisch festival doelwit, waarbij tientallen doden vielen. De VN zegt dat het land in de vergetelheid raakt en dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12:00 middags in. De De waarschuwing is afgegeven omdat er meerdere dagen temperaturen van boven de 34 graden worden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Ook in andere landen is het erg heet. In Frankrijk was het vandaag de warmste junidag ooit gemeten. In de helft van de departementen is code rood van kracht. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Dat moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement ook echt naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg het groepsduel van Oostenrijk met 2-0 dankzij twee goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd viel het 18e WK-doelpunt van Messi. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, het blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven, in no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. Dereizen. Live your dreams.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
19: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.

0: Zeit und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Chris Keijner.
2: Nou, bij mij in de supermarkt is het al weken code oranje hoor. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op een zwoele maandagavond. Aan het eind van de dag waarop Keir Starmer zijn al zo lang voorspelde vertrek aankondigde. Maar wie is die Andy Burnham nou eigenlijk die daar staat te trappelen? Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld, bij Cox's Bazaar in Bangladesh. En Brussel maakt zich op voor een heel bijzonder bezoek waar eigenlijk niemand het over wil hebben. En dat allemaal, waarna we ook nog eens straks de uitzending uit flaneren met schrijver Christian Weitz. Maar eerst de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 22 juni.
3: Code Oranje komt eraan, maar die geldt vanaf woensdag.
2: Toch is het voor veel Nederlanders nu al niet te doen.
4: Het is nou 29 graden. Ja, dan kun je die ventilators wel aanzetten. Maar het helpt niks.
2: En anderen gaan bij een open koelkast staan.
5: Zo zag je hier een paar keer per dag, hoor. Zo warm is het hier.
2: Ook voor scholieren is het geen pretje.
6: Want het is echt wel warm hier. Ik zweet me ook helemaal kapot de hele tijd.
2: En sommige scholen hebben daarom een tropenrooster ingesteld.
7: Dat wij zien dat het welzijn van onze kinderen en de medewerkers met deze temperaturen oploopt, kiezen wij ervoor om de kinderen vanaf 12:30 naar huis te sturen.
2: Veel ouders denken dan.
8: Ja, eigenlijk zou je wel verwachten dat scholen, net als publieke instellingen en andere kantoren, in principe gewoon gekoeld worden.
2: De ANWB Wegenwacht kwam onderweg veel auto's tegen waarvan de airco het niet deed. En er waren ook veel andere problemen.
9: Nee, hij staat niet.
2: Dat dacht ik al. Terwijl de echte hitte dus nog moet komen, denken nu al heel wat Nederlanders.
10: Wachten tot het voorbij is, dat extreme weer, dat is niet te doen.
2: Ja, er werd al maanden druk op hem uitgeoefend en nu heeft hij de strijd opgegeven. De Britse premier Starmer treedt af.
11: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Hij gaat meer tijd besteden aan zijn gezin, zei hij.
11: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side, and being the best dad I can.
2: Kiezers vonden dat hij weinig visie had en daarbij kwam ook nog het schandaal rond Peter Mandelson, die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij was door Starmer benoemd als ambassadeur in Amerika.
12: I think he's done the right thing. I think he needs to step aside and let someone else take over.
2: En de opvolger is dus waarschijnlijk de voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham. Hij werd vanmiddag beëdigd als parlementslid in het Lagerhuis.
13: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
2: In Amerika is op 100-jarige leeftijd Alan Greenspan overleden. Hij was onder vier presidenten de voorzitter van de centrale bank. Begonnen onder Ronald Reagan.
14: My dedication to our fight to hold down the forces of inflation remains as strong as ever. And I know that Dr. Greenspan shares that same commitment.
2: Hij was bijna 20 jaar de machtigste econoom ter wereld. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, zei president George W. Bush.
15: Financial crises from Mexico to Asia, two recessions, corporate scandals, and shocks ranging from devastating natural disasters to a terrorist attack in the heart of America's financial center.
2: Op het WK gaat het veel over bijzondere reddingen van keepers. Bij de amateurs had de 81-jarige Kees van Dongen een speciale redding.
16: Ah ja, toen deed ik naar zweven. En dat was op film gezet. En toen kreeg ik natuurlijk de social media op mijn dak.
2: Ja, want het filmpje ging viraal en mensen schreven.
16: Op 81-jarige leeftijd, dat is niet normaal. Dat zeggen ze dan, hè.
2: Ook teamgenoten waren onder de indruk van de zweefduik van Kees.
17: Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Dus dat doen geen mensen na, hoor. Ik bedoel, je kan toch zien dat het top vet is voor zijn leeftijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Ja! Zo. Goed zo.
2: Dat was Kees nog even, geloof ik. Jeroen van Kan las de kranten vanmorgen.
9: Het is morgen precies 10 jaar geleden dat de Britten voor een Brexit stemden. Dat aanstaande jubileum is al in diverse media aan bod gekomen. Zo ook in het Christelijk Nederlands Dagblad. Dat noemt Brexit een seculiere kerkscheuring. Zo zie je dat kranten het nieuws het liefst door het prisma van hun eigen overtuigingen bekijken.
2: In de 10 jaar die voorbij zijn gegaan heeft Groot-Brittannië 6 premiers versleten. Als wij er 6 terugtellen, dan zitten we bij Ruud Lubbers. De laatste in de serie, Keir Starmer, maakte dus vandaag bekend af te treden.
9: In de Volkskrant schrijft correspondent Patrick van IJzendoorn over hoe het 2 jaar geleden begon voor Starmer. Hij citeert de vooraanstaande BBC-commentator Andrew Marr.
2: Voor het eerst in veel van onze levens lijkt Groot-Brittannië een oase van vrede en stabiliteit, jubelde die, verwijzend naar de Brexit-chaos die naar het referendum was ontstaan. De volwassenen staan weer aan het roer.
9: Vooruitziende blik, kortom. In het Telegraaf verhaal over studentenkamers die steeds vaker worden onderverhuurd aan illegale sekswerkers. Leiden begint daar een zomeroffensief tegen. De gemeente hoopt op de hulp van verhuurders, studenten en omwonenden.
2: De gemeente ziet het aantal gevallen stijgen en dat klopt, blijkt ook uit cijfers van het Haags Economisch Interventieteam. Een coalitie van onder meer politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en de gemeente Den Haag.
9: Ja, in de zomermaanden staan veel studentenkamers leeg, omdat de bewoners bij hun ouders zijn of in het buitenland verblijven. En aangezien de vraag naar prostituees in de zomer het hoogst is, mede vanwege de vele toeristen, is van de studentenkamer een peeskamer maken zeer lucratief, maar dus wel illegaal.
2: Maar daar is het van de week ook veel te warm voor. Kijken naar WK-wedstrijden kan de kans op een hartaanval vergroten. Het Parool schrijft daarover. Tijdens een wedstrijd kan de hartfrequentie makkelijk verdubbelen. Een normale hartslagfrequentie is ongeveer 60 slagen per minuut. En tijdens de wedstrijd kan die oplopen naar 120 tot 130 per minuut, zegt een cardioloog tegen de krant. En bij extreme stress, dus als het echt heel spannend wordt, kan die wel 180 worden.
9: Ja, ter vergelijking, tijdens het joggen hebben de meeste mensen een hartslag van rond de 120 tot 130. Tijdens een sprintje gaat hij naar 180. Dus op de bank kijken naar een penalty shootout kan dezelfde inspanning vergen als een sprintje trekken.
2: Er zijn onderzoeken gedaan naar het aantal hartinfarcten op een wedstrijddag. En daar blijkt uit dat mannen op zo'n dag ongeveer 1,5 keer zoveel kans hebben op een hartinfarct als gemiddeld.
9: Ja, naar vrouwen die kijken is kennelijk geen onderzoek gedaan. Ik dacht eindelijk de wetenschappelijke onderbouwing gevonden te hebben voor het niet kijken naar WK-wedstrijden. Helaas lees ik uit datzelfde onderzoek blijkt dat de dag na een wedstrijd het risico op een hartaanval juist kleiner is. Van dat voordeel profiteer ik dus weer niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Elbow was dat, met Magnificent. En deze band uit Manchester steunde Andy Burnham, de voormalige burgemeester van Greater Manchester, in diens campagne om via de lokale verkiezingen in Makerfield in het Lagerhuis te komen. En dat is dus gelukt. En daarna wacht wellicht dus het premierschap. Want de koning is dood, leve de koning, of beter, long live the king of the north, zoals de bijnaam van Andy Burnham luidt. Wie is die new kid on the block en wat zijn zijn plannen als eventueel opvolger van de vandaag opgestapte Keir Starmer? Niels Postmus is correspondent voor Trouw en woont in Manchester. Goedenavond, Niels.
1: Goedenavond.
0: Ja, het lijkt er voorlopig dus op dat alle ballen op Burnham gaan als opvolger van Starmer. Vanwaar dat enorme vertrouwen in deze koning van het noorden?
1: Ja, nou, hij is heel erg populair, zoals die bijnaam eigenlijk al aangeeft, in Manchester-omgeving, eigenlijk in heel Noord-Engeland. En dat komt eigenlijk voornamelijk nog door de corona-pandemie, die periode. Toen heeft hij zich heel erg opgeworpen als de verdediger van de belangen van het noorden van Engeland, dat over het algemeen armer is dan het zuiden van Engeland. En hij was echt de belangrijkste opponent van de toenmalige premier Boris Johnson. En gaf heel erg aan dat niet alles in Groot-Brittannië draait om Londen en om de bedrijven in Londen, maar dat ook de bedrijven en mensen in Manchester bepaalde compensatie nodig hadden en dat gebied niet vergeten moet worden. Dus daar is hij heel populair mee geworden in het noorden. En verder heeft hij het ook volgens veel mensen heel goed gedaan als burgemeester van Manchester.
0: Wat is zijn nalatenschap? Hij is bijna 10 jaar daar burgemeester geweest van Greater Manchester, Manchester met wat omliggende gemeentes. Wat is zijn nalatenschap daar?
1: Ja, nou zelfs, ik heb hem ooit geïnterviewd en zelfs zegt hij altijd, eigenlijk in elk interview, dat het een van zijn belangrijkste dingen het openbaar vervoer is. Dat was helemaal geprivatiseerd, was heel duur, werkte slecht in Manchester en dat heeft hij allemaal weer onder overheidscontrole gebracht, waardoor het goedkoper is geworden en veel beter werkt. Daar is hij zelf heel erg trots op. Verder is het ook belangrijk, denk ik wel, dat de binnenstad enorm is opgeknapt en best wel hip en trendy is geworden. Heel veel oude fabriekspanden zijn omgebouwd, zijn de nodige wolkenkrabbers gekomen. En dat kon ook allemaal omdat de economie van Manchester een van de snelst groeiende in Groot-Brittannië is geweest de afgelopen 10 jaar onder zijn leiderschap. Dus ja, al die dingen hebben Manchester en de inwoners van Manchester gewoon meer trots gegeven ook.
0: Ja, je zei het al, je hebt hem een keer geïnterviewd. Wat is het voor man?
1: Het is een hele aardige, innemende man, vond ik, tijdens het interview. Alles behalve een stiff upper lip, zoals de Britten vaak bekend staan. Joviaal, best ontspannen, heel informeel ook. Hè. Iedereen noemt hem hier ook Andy. Hij is eigenlijk in Manchester bekender bij zijn voornaam dan bij zijn achternaam. Hmm. Ja, hele down-to-earth, aardige, wel natuurlijk heel ambitieuze man, maar ja, makkelijk in de omgang.
0: Ja, het is zelf ook een Noorderling, hè? Want hij is dan weer geboren en getogen in die andere grote stad daar, Liverpool.
1: Ja, hij is geboren in Liverpool. Hij is opgegroeid in een dorp tussen Manchester en Liverpool in. Hij was de zoon van een telecom monteur en een dokters receptioniste. En heeft zich was samen met zijn broers de eerste telgen van die familie die naar de universiteit kon en ging. Heeft op Cambridge gestudeerd en is daarna eerst een tijdje journalist geweest en vervolgens de politiek ingegaan. Ja. Een tijdje minister geweest, een tijdje in het parlement gezeten voordat hij burgemeester werd van Manchester.
0: Ja, maar dus kennelijk, in ieder geval wilde hij dat graag uitstralen, heel gewoon gebleven. Dat beeld, een burgemeester die zo gewoon is gebleven, daar weet de Britse komieken wel raad mee.
2: Hey, it's Andy Burnham here. I'm just about to make some toast with white bread, of course. I wouldn't even know how to spell sourdough and wouldn't be interested in it because it's not normal enough. I do loads of really normal things throughout the day and having a cup of tea is just one of them. Hi, I'm Andy Burnham and I have an insatiable urge for power. I mean, I like gravy. Eat up, I'm one of yous.
0: Ja, we hoorden hier Russell Kane, een Britse komiek die, ja, die grappen maakte over dat imago van Burnham als gewone man. Die zegt, ja, ik doe hele gewone dingen, ik drink gewoon thee, maar ik ben ook wel ongelooflijk machtsbelust. Klopt dat?
1: Ja, die reputatie heeft hij wel een beetje. Dat is natuurlijk ook een beetje wat ook om de King of the North, die bijnaam, hangt. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een referentie naar zijn ambities. Maar hij heeft 2 keer eerder geprobeerd partijleider te worden. Dat is 2 keer mislukt. En ja, eigenlijk is het al jaren, eigenlijk al sinds die coronapandemie, staat hij als het ware een soort van in de startblokken om de boel over te nemen. En nou, uiteindelijk heeft hij daar dus nou waarschijnlijk, hè, want we weten het niet zeker, maar lijkt het erop dat het hem nou eindelijk gaat lukken.
0: Ja, en waar staat hij nou eigenlijk ideologisch? Want hij is minister geweest onder Blair, het nieuwe Labour, de derde weg, samen met het bedrijfsleven, maar ook onder Brown, veel traditionelere linkse minister. Waar staat hij zelf?
1: Ja, hij is de afgelopen 10 jaar, 15 jaar best wel een beetje opgeschoven naar links. Toen hij inderdaad begon als politicus, was hij een beetje een centrum-links, soort van Blair-achtige politicus. Maar hij positioneert zichzelf nu echt wel heel duidelijk aan de linkerkant van Starmer. Dus echt meer traditioneel links. Hij heeft het veel wel over herverdeling van rijkdom, over goedkopere treinkaartjes, lagere energiekosten, aanpakken van de jeugdwerkloosheid, verbeteren van onderwijs. En hij, ja, in dat interview dat ik ooit met hem had, benadrukte hij heel erg dat hij meer ideologische politiek wilde. Dus minder dat pragmatische van Keir Starmer, hè, want daar stond Keir Starmer heel bekend om, weinig ideologie. En hij wil dus weer een beetje terug naar het ouderwetse linkse idee. Ja.
0: En is hij daarmee dan ook de gedroomde man om de opkomst van Reform, van Nigel Farage, want dat is de grote angst van Labour natuurlijk, om daardoor weggevaagd te worden, om die te stuiten?
1: Daar lijkt het vooralsnog wel op. In die tussentijdse verkiezing die hij dus gewonnen heeft vorige week, heeft die Reform echt met een behoorlijk verschil verslagen. Terwijl Reform eigenlijk een maand eerder nog bij de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde gebied heel erg gewonnen had. En juist dat volkse imago en ook wel dat meer ideologische, dat spreekt veel Britten wel aan. De vraag is natuurlijk, als hij eenmaal premier is, moet hij zijn beloftes wel gaan nakomen.
0: Ja, kan hij het wonder van Manchester ook nationaal herhalen?
1: Precies, en dat is vaak wat critici over hem zeggen. Hij wordt vaak omschreven als populistisch en ook over het algemeen als wat vaag. In de zin van dat hij heel veel beloftes doet, maar eigenlijk net als Farage van Reform UK. Heel veel beloftes doet, maar niet altijd uitlegt hoe hij dat bijvoorbeeld wil gaan betalen. Of hoe hij dat precies wil gaan doen. Dus dat wordt heel interessant de komende tijd om te zien of hij ook echt dat imago van linkse politicus, meer ideologisch gedreven politicus, of hij dat ook echt om kan zetten in beleid.
0: Ja, goed. Dat wordt spannend als hij straks premier wordt. Wat ook wel spannend is, is dat we dan een Nederlandse First Lady krijgen, hè, heb ik begrepen.
1: Ja, Mary Frans of Mary Friends van Hill is zijn vrouw. Ze zijn elkaar tegengekomen tijdens hun studie in Cambridge. En zij is Nederlands. Ja, dat klopt.
0: Oké, we gaan haar heel snel aan de telefoon proberen te krijgen. Dankjewel, Niels Postumus.

0: Vampire Weekend was dat met Harmony Hall.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, daar gebeuren zoals bekend merkwaardige dingen. Want de uitnodiging staat al even. De Europese Commissie heeft de Taliban gevraagd om naar Brussel te komen voor overleg. De EU wil namelijk afgewezen Afghaanse asielzoekers terug kunnen sturen naar Afghanistan. En dat levert allemaal gedoe op in Brussel. Dus hoogste tijd om contact te zoeken met onze verslaggever Chris Ostendorf. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond. Hallo.
0: Ja, de heren, ik neem aan dat er geen vrouw bij is. Zijn ze er al?
2: Het zijn zeker heren. En of ze er zijn, dat is de grote vraag. Ja, alsof het iets is om je op te verheugen, hè, de komst van de Taliban naar Brussel. Ja, maar toch, met die vraag zijn we hier al maanden bezig. Vandaag kwam het wel ineens in een soort stroomversnelling, dit hele verhaal. We kregen ineens toch de bevestiging van de Belgische overheid einde middag dat de visa-aanvraag was goedgekeurd voor 5 Taliban-heren, vertegenwoordigers dus van de Taliban. Het wordt wel een speciaal visum trouwens, maar 1 dag geldig en alleen voor België, niet de hele Schengenzone kunnen ze in. En dus ja, morgen komen hier 5 vertegenwoordigers van een van de meest gehate regimes in de wereld officiële gesprekken voeren met de commissie en gaan wij op zoek naar een vaag hotel, denk ik, in de buurt van de luchthaven Zaventem.
0: Ja, en wie is er op dit idee gekomen?
2: 19 landen hebben dit voorgesteld, waaronder Nederland. Dus mede op verzoek van Nederland gaat de Europese Commissie deze gesprekken.

0: Brussel bij nacht. Brussel's by
1: night. Ja, daar gebeuren zoals bekend merkwaardige dingen. Want de uitnodiging staat al even. De Europese Commissie heeft de Taliban gevraagd om naar Brussel te komen voor overleg. De EU wil namelijk afgewezen Afghaanse asielzoekers terug kunnen sturen naar Afghanistan. En dat levert allemaal gedoe op in Brussel dus. Hoogste tijd om contact te zoeken met onze verslaggever Chris Ostendorf. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond, hallo.
1: Ja, de heren, ik neem aan dat er geen vrouw bij is. Zijn ze er al?
2: Het zijn zeker heren. En of ze er zijn, dat is de grote vraag. Ja, alsof het iets is om je op te verheugen, hè, de komst van de Taliban naar Brussel. Ja, maar toch, met die vraag zijn we hier al maanden bezig. Vandaag kwam het wel ineens in een soort stroomversnelling, dit hele verhaal. We kregen ineens toch de bevestiging van de Belgische overheid einde middag dat de visa-aanvraag was goedgekeurd voor 5 Taliban-heren, vertegenwoordigers dus van de Taliban. Het wordt wel een speciaal visum trouwens, maar 1 dag geldig en alleen voor België, niet de hele Schengenzone kunnen ze in. En dus ja, morgen komen hier 5 vertegenwoordigers van een van de meest gehate regimes in de wereld officiële gesprekken voeren met de commissie en gaan wij op zoek naar een vaag hotel, denk ik, in de buurt van de luchthaven Zaventem.
1: Ja, en wie is er op dit idee gekomen?
2: 19 landen hebben dit voorgesteld, waaronder Nederland. Dus mede op verzoek van Nederland gaat de Europese Unie, de Europese Commissie, deze gesprekken voeren. Even toch maar ook de feiten erbij. Hè. Het gaat om het regime dat vrouwen verbiedt om te werken. Ja. Dat meisjes verbiedt om naar school te gaan. Ongelovigen gestraft met openbare gezeling. Ik moet ook vandaag terugdenken aan 5 jaar geleden. 15 augustus, ik heb nog wel even opgezocht, 2021. Toen vertrokken de laatste westerse vliegtuigen overhaast uit Kabul. Mensen klampten zich aan het landingsgestel vast van het vliegtuig in een wanhopige poging om dat land te verlaten. Nou, naar dat land willen heel veel EU-landen nu afgewezen asielzoekers weer terug gaan sturen. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten met de Taliban, want die moeten dat mogelijk gaan maken. En dat gaat dus nu gebeuren.
1: Ja, maar nou heb ik begrepen dat de commissie niet officieel wil zeggen hoe en wat en wanneer.
2: Nee, ze doen daar heel geheimzinnig over. Ik heb nog wel de commissie ook vanmiddag gevraagd op de persconferentie. Komen ze vandaag, morgen? Maar ze weigeren dan te zeggen waar en wanneer precies dat gesprek zal plaatsvinden. Ze zeggen dan wel heel nadrukkelijk, we zijn bezig met de voorbereiding. Zou in een hotel moeten zijn, hè? Dus niet in een van de officiële commissiegebouwen, om het een beetje low-key te houden. En de Europese Commissie zegt, we doen het slechts op verzoek van de lidstaten en we gaan alleen technisch werk verrichten. Hmm. En vervolgens zijn het dan de EU-landen zelf die moeten beslissen wie ze gaan uitzetten. En dan zegt de Europese Commissie, ja, dat zou gaan om afgewezen asielzoekers die een gevaar vormen voor de openbare orde. Criminelen dus. Het zijn trouwens wel mensen die ook grote risico's lopen als je ze terugstuurt natuurlijk naar dat land.
1: Ja, want ondertussen krijgen die tolken die voor Nederland werkten hier dus geen verblijfsvergunning. Dus er valt nog wel wat kanttekeningen te maken bij dit
2: zeker,
1: bezoek.
2: Ja.
1: Dat laat jij ook doorschemeren. Betekent dat er ook in Brussel verzet is?
2: Zeker, er is wel verzet. Zelfs een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vorige maand nog een resolutie aangenomen die het normaliseren van betrekkingen met Afghanistan verwerpt. En ik sprak vanmiddag de voorzitter van een groep Europarlementariërs die zich heel veel met Afghanistan bezighoudt. Dat is Raquel Garcia Hermida van der Wallen van D66. En zij is fel tegen die uitnodiging van de Europese Commissie.
3: Dit betekent dat wij als Europese Unie, dus de Europese Commissie, namens 450 miljoen mensen dit verschrikkelijke regime gaat legitimeren in zo'n beetje het grootste internationale podium dat we hebben, namelijk hier Brussel, het centrum van de politieke economische macht.
2: Maar de Europese Commissie zegt, we nodigen ze niet uit in ons mooie gebouw van de Commissie. We gaan in een hotel met ze praten, zakelijke gesprekken over de techniek. Klopt dat dan niet?
3: Dat begrijpt niemand. Ze zijn hier in Brussel, ze komen met visa's van een Europese lidstaat, in dit geval België, en ze worden uitgenodigd namens Europeanen met de Europese Commissie te praten. Dat is hetzelfde of je dat in een hotel doet of in de Europese Commissie gebouw. Wij geven legitimiteit aan een brutale regime.
2: Toch doet de Europese Commissie dit op verzoek van een groot aantal lidstaten die willen een streng migratiebeleid, afgewezen asielzoekers uit kunnen zetten. En ja, daar heb je gesprekken voor nodig, ook met regimes die je misschien niet welgevallig zijn.
3: Ik wil ook afgewezen criminele asielzoekers terug kunnen sturen, maar dat kun je op een andere manier doen. Net als bijvoorbeeld Duitsland heeft gedaan. Dan zoek je een ander land, een mediator, zeg maar, iemand om te bemiddelen. En ga je niet in Brussel zitten voor een theekransje met de Taliban die hun vrouwen, hun meisjes, hun bevolking op zo'n verschrikkelijke wijze onderdrukken.
2: Is het ook denkbaar dat Europa iets terug doet? Want de

0: Taliban kan wel komen praten, die willen iets daarvoor terug, neem ik aan.
1: Maar natuurlijk, ze komen met een agenda. Wat de Taliban heel graag willen, is toegang tot hun ambassades en consulaten hier in de Europese Unie. Ze willen legitimiteit. Ze willen gezien worden als een legitieme partner voor Europese lidstaten.
0: En op dit moment zijn ze dat nog niet? Die ambassades zijn ook nog niet voor de Taliban zelf toegankelijk?
1: Op dit moment is dat niet, omdat wij als Europese Unie de Taliban niet erkennen als de legitieme regering van Afghanistan. Wij noemen ze niet voor niks de de facto autoriteiten van dat land. Maar wat ze willen is hier voet aan de grond krijgen in de Europese Unie. Onder andere om de repressie die wij nu zien in hun land hier voor alle mensen die hebben moeten vluchten kunnen doorzetten.
0: Nu bent u van D66... In Nederland zit D66 in de regering. Dit gesprek met de Taliban vindt mede op verzoek van Nederland plaats. Hoe kan dat?
1: Het gebeurt op verzoek van het vorige kabinet. En het huidige kabinet heeft gezegd dat ze willen een beetje hulp voor het geval van afgewezen criminele asielzoekers. Maar dat in principe dat niet in Brussel hoeft plaats te vinden.
2: Ja, een beetje hulp bij het mogelijk terugsturen van afgewezen asielzoekers. Is dat wat de voorstanders van deze gesprekken willen?
0: Zeker, die hebben die hulp nodig en technische voorbereiding. En die voorstanders, dat zijn er trouwens heel veel. Hè. De 19 Europese landen willen dit. Veel rechtse partijen in Europa willen dit. Het is wel trouwens opvallend hoe iedereen zich vervolgens wel verschuilt als we vragen om dat toe te lichten. Want als het concreet wordt, willen ze liever niet voor de camera verschijnen. De Belgische minister van asielzaken, bijvoorbeeld Van Bosuit, die dringt al heel lang aan op het mogelijk maken van dit soort gesprekken. Hmm. Maar ons verzoek om een interview, dat wijzen ze dan af met als argument, ja, dat hele thema ligt wel gevoelig binnen de regering, dus dit willen we dan verder niet aanblazen, zoals dat op het Vlaams heet. Hmm. Maar ja, ook de belangen van Nederland, die zijn heel duidelijk. Hè. De grootste groep asielzoekers in Europa zijn op dit moment Afghanen. En alleen al afgelopen jaar in de Europese Unie zijn er 36.000 asielverzoeken van Afghanen afgewezen. Dus ja, de Europese Unie wil die mensen graag uitzetten. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten. En dat willen heel veel partijen en landen.
2: Ja, en dat ze daar dan niet voor de camera of jouw microfoon voor willen praten, betekent dat het allemaal heel gevoelig ligt in Europa?
0: Zeker, het hele terugkeerbeleid, het hele asielbeleid is gevoelig en super actueel. Dat bleek deze week ook op twee plekken en in het Europees Parlement en op de Europese top. Eerst heeft het Europees Parlement, daar was vorige week de finale stemming over dat nieuwe terugkeerbeleid, om ook terugkeerhubs te kunnen inrichten buiten de Europese Unie.
2: Ja.
0: Nou, dat werd bij de stemming echt een ordinaire schreeuwpartij. Met de ene kant van het parlement werd geschreeuwd send them back en links schreeuwde terug met shame on you. Dus dat was best wel heftig hoe dit debat wordt gevoerd.
2: Ja. En toen was daar opeens Emmanuel Macron.
0: Ja, die mengt zich ook in dit debat. Maar wel opmerkelijk, want hij is een groot voorstander van streng migratiebeleid. Maar op de EU-top, afgelopen vrijdag was dat, nam hij echt wel scherp afstand van landen die heel erg enthousiast zijn over die terugkeerhubs, zoals Nederland daar een groot voorstander van is. Want 19 landen hebben gevraagd in een brief aan de Europese Commissie om met EU-geld die uitzetcentra te gaan bouwen buiten de Europese Unie.
2: Aha.
0: En Macron zei op de top, dat heeft niets te maken met Europese waarden. Luister maar.
3: Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite.
0: Veel succes, zegt Macron, met de geloofwaardigheid van je Europese Unie. Als je Europees geld, wat bedoeld is voor investeringen in betere relaties met Afrikaanse landen, als je dat geld gaat inzetten voor het bouwen van uitzetcentra, zodat ze daar onze problemen kunnen gaan oplossen. In wat voor wereld leven we, zei Macron ook nog eens. Dus nou ja, dat is een beetje de toon van het debat op dit moment.
2: Ik vind dat een goede vraag, die vraag van de president. Dankjewel, Chris Ostendorf. Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit Bangladesh, waar ze heeft gewerkt in het grootste vluchtelingenkamp van de wereld, bij de stad Cox's Bazar. Daar wonen uitsluitend Rohingya, mensen die uit hun land, Myanmar, zijn verdreven. Niet bepaald de fijnste plek om te wonen in deze wereld, zal ik maar zeggen. Goedenavond, mevrouw van den Berg.
4: Goedenavond.
2: Of zal ik Mona zeggen?
4: Mona is goed.
2: Oké. Okay. Ja, ik zeg het grootste kamp van de wereld. Hoeveel mensen wonen daar?
4: Meer dan 1 miljoen Rohingya's wonen daar, verdeeld over 33 kampen, die allemaal eigenlijk naast elkaar liggen.
2: En hoe ziet dat eruit?
4: Het is bijna niet onder woorden te brengen. Het is echt afschuwelijk. Het is een heuvelachtig terrein waar mensen een onderkomen hebben van bamboe en zeil. Hmm. En dat is heel kwetsbaar voor moezonregen En aardverschuivingen en overstromingen. En toen ik daar was, was het 45 graden. En het, ja, de ontlasting zie je eigenlijk lopen. Ook eigenlijk de hutjes in. Het is afschuwelijk. Ik ben in veel vluchtelingenkampen geweest, maar dit was wel echt chockerend.
2: Ja. Dit zijn mensen, ik zei het al even, Rohingya, die verdreven zijn na moordpartijen in 2017 in Myanmar. Ruim 1 miljoen mensen. De regering van Bangladesh is verantwoordelijk voor dit kamp. Maar betekent dat dan dat er niets voor die mensen gebeurt? Dat men heeft gezegd, nou, hier mag je gaan zitten, zoek het verder maar uit?
4: Nou, er zijn heel veel hulporganisaties in het kamp.
2: Ja.
4: Zeg maar, als journalist kom ik het kamp niet in. Dus ik heb. Cordate heeft voor mij dat mogelijk gemaakt om die accreditatie te krijgen. Mm. En die hulporganisaties die doen wat ze kunnen. Maar mensen zijn er compleet afhankelijk van. En zoals iedereen weet is de financiering behoorlijk, de kraan behoorlijk dichtgedraaid. Dus
2: voedselhulp door de Amerikanen, die USAID hebben afgeschaft. Ja.
4: Ja, de voedselhulp is heel schaars. Mensen moeten leven van $6 per maand. Ja. Dus.
2: Je bent fotograaf, je ging daarheen om te fotograferen. Wat was het plan? Wat wilde je in beeld brengen?
4: Het is eigenlijk onderdeel van een groter project, Stille Wonden van een Oorlog, waarbij ik overlevers van conflictgerelateerd seksueel geweld in beeld breng.
2: En conflictgerelateerd seksueel geweld, dus in oorlogssituaties.
4: In oorlogssituatie, seksueel geweld als wapen.
2: Als wapen. Hm.
4: Waardoor heel veel vrouwen en meisjes uit Myanmar zijn verdreven. Dat werd als wapen ingezet. En hen wilde ik eigenlijk in beeld brengen. En als onderdeel van een groter project waar ik al 3 jaar mee bezig ben.
2: Ja, want je zegt in Myanmar zijn ze misbruikt. Door wie werden ze daar misbruikt? Door de militairen die ze aanvielen?
4: De Myanmarese militairen eigenlijk, het leger.
2: Ja, ja. En wat vertellen ze? Nee, laat ik het anders vragen. Hoe vind je die vrouwen? Het lijkt me dat je daar niet mee te koop loopt.
4: Nee, daar ben ik al heel lang mee bezig van tevoren. Om dat te regelen. En nou, Cordate heeft mij gewoon heel erg geholpen. Want die hebben allemaal programma's die op gender-based violence zijn gericht.
2: Hmm.
4: En van tevoren al vrouwen ingelicht over mijn komst. En die vrouwen die hadden toegezegd om mee te werken. En dan ga ik met een vrouwelijke tolk langs de hutjes van de vrouwen waar ze wonen. Om het uit te leggen en hen vast te leggen in hun eigen context. Want dat is wel belangrijk om dat te laten zien.
2: Want wat leg je dan precies uit? Wat zeg je dat je kon doen?
4: Ik leg uit waar ik mee bezig ben met het project. Dat ik het onderwerp conflictgerelateerd seksueel geweld heel graag op de internationale agenda wil zetten. Dat de geschiedenis zich blijft herhalen. En dat ik hen zichtbaar wil maken. Hm. En ja, zij willen dat ook heel graag.
2: Ja. Ja. Begrijpen die vrouwen dat? Begrijpen ze de context? Begrijpen ze dat wat hun overkomen is, dat een wapen is geweest wat ingezet wordt in die strijd?
4: Daar wordt niet over gepraat. Hm. Het stigma is zo groot dat dat wordt. Ik vraag ook nooit naar het trauma, omdat ik trauma niet wil laten herbeleven.
2: Je vraagt niet wat is er precies gebeurd?
4: Nee. Mm-hmm. Nee. Als ze erover willen vertellen, dan is dat natuurlijk. Sta ik daar helemaal voor open. Maar ik ga die vraag niet stellen. Want. Hm. Ja, ik laat het trauma niet herbeleven. Ik ben even binnen en ik ga weer weg. En zij zitten met het trauma.
2: Ja,
4: dus dat wil ik niet op mijn geweten hebben.
2: Nee. Is er één vrouw die je speciaal is bijgebleven?
4: Wat heel schrijnend is dat ze al overlever zijn van het conflictgerelateerd seksueel geweld. En Dat intieme terreur binnen het kamp enorm groot is. Dus de vrouwen zijn binnenshuis niet veilig, maar buitenshuis ook niet.
2: Want wat je net beschreef aan omstandigheden, dat alleen al is onveilig. Natuurlijk.
4: Dat is onveilig. Ja. Maar goed, zij leven ook in vastgoed, geroeste patriarchale normen die van toepassing zijn. Hè, dat is niet alleen daar zo, maar dat is wereldwijd. Alleen ja, door de afhankelijkheid en de armoede en de bewegingsonvrijheid wordt dat natuurlijk nog meer versterkt. En één vrouw die liet mij haar verwondingen zien die ze 2 uur voordat ik kwam had opgelopen, omdat haar man haar heel erg had mishandeld. En ze wilde heel graag dat ik dat vastlegde om dat aan de wereld te laten zien.
2: Ja, ja. Ik las op je website dat onderdeel van je project, of misschien wel het voornaamste doel, is dat je wil dat er goede hulp komt voor dit soort vrouwen in deze omstandigheden. Ja. Hoe is dat hier? Is er iets van hulp?
4: Dat is heel schaars, omdat het stigma ook zo heel groot is. Dus het is heel moeilijk om voor vrouwen om daarover te praten, omdat er heel veel schaamte en victimblaming plaatsvindt. Maar nogmaals, dat is niet alleen in dit kamp, dat is wereldwijd het probleem.
2: Ja.
4: Ja.
2: En hoe zou die hulp wel georganiseerd moeten worden? Wat is het belangrijkste?
4: Dat is eigenlijk economische hulp. Hè? Want ik vraag aan eigenlijk alle vrouwen, wat is gerechtigheid voor jou? Wat moet er gebeuren? Mm-hmm. En soms is die vraag eigenlijk te ingewikkeld. Want het enige wat zij willen is geld, onderwijs voor hun kinderen. En dat het hun kinderen niet overkomt. Dus die economische ondersteuning en reparations is eigenlijk essentieel voor vrouwen.
2: Want iets van traumaverwerking, daar komen ze niet eens aan toe om over na te denken.
4: Nee, want die eerste levensbehoefte moet eerst vervuld worden. Ja.
2: Ja. Ja. Nou hebben we het over foto's. Dat is namelijk waarvoor je daarheen ging. Wanneer zijn die te zien?
4: Het is bedoeld voor het boek wat volgend jaar op 19 juni uitkomt. 19 juni is de dag eliminatie conflictgerelateerd seksueel geweld.
2: Ja.
4: En dat boek dat omvat dus 20 landen waar ik dan geweest ben om overlevers zichtbaar te maken. Maar ik hoop dat dit onderdeel, Cox's Bazaar, omdat dat enorme indruk op me gemaakt heeft, eerder gepubliceerd kan worden. Maar goed, daar ben ik nog mee bezig, want ik ben pas gisteren teruggekomen.
2: Oké. Ja. Nee, dan heb je nog even wat anders.
4: Ja, ja.
2: Dat begrijp ik. Goed. Kom over een jaar vertellen als het boek er is.
4: Ja, ga ik zeker doen.
2: Heel graag. Ja. Dankjewel, Mona van den Berg.

0: Isabelle Pierre was dat met Le temps est bon. En dat geldt in ieder geval voor het Franse elftal. Want ik zeg dat even voor de mensen die met pijn in het hart nu naar het oog luisteren. En niet naar Frankrijk-Irak kijken. Het staat 1-0 voor Frankrijk en het is bijna rust. De Franse dichter Charles Baudelaire noemde het een soort buitenshuis zijn en je toch overal thuis voelen. Flaneren als een speelse manier om naar de wereld te kijken en er ook voor verborgen te blijven. Dat klinkt allemaal best een beetje cryptisch. Dat gaan we uitleggen, want over de kunst van het soms doelloos rondslenteren door een stad schreef Christian Weitz het boek Flaneren kun je leren. Christian Weitz, welkom.
1: Dank je.
0: Ben je zelf een goede flaneur?
1: Ik heb dat wel moeten leren, want ik geloof dat ik dat juist niet van huis uit heb gehad. Ik kom juist uit een gezin waar rust, reinheid, regelmaat heel erg heerste. En flaneren is natuurlijk het omgekeerde. Dat is dat je een stad ingaat en doelloos links, rechts, rechtdoor, maakt niet uit. Je gaat maar kijken waar het toeval je brengt. Ja. En bij ons was alles vrij sterk gestructureerd. Dus misschien dat ik er daarom ook zo van hou. Zelfs op vakanties, dan maakten we die wandelingen. Mijn vader moest dat helemaal uitgestippeld hebben. Je mocht niet van je pad afwijken. Als een foto gemaakt moest worden, kwam in een notitieboekje De cijfers van de diafragma te staan, alles bijhouden, controle hebben over ja. dingen.
0: En flaneren is, wat is het? Is het controle loslaten?
1: Als je in het woordenboek kijkt, wat mensen zich erbij voorstellen tegenwoordig, dat lijkt een beetje op wat je net in deze muziek ook hoort, dat ronddartelen over een boulevard, zomeravond, ja. een linnen pak aan.
0: Precies, om te zit mijn jasje goed.
1: Zien en gezien te worden.
0: Ja.
1: Maar Baudelaire, eind 19e eeuw, de dichter, die noemde hem al, die had daar een ander idee van. Daar was het nog niet zozeer het gezien worden, maar het zelf zien. Je moest je eigenlijk een beetje oplossen in de massa. Mm. En de massa was toen eind 19e eeuw eigenlijk iets betrekkelijk nieuws. Je kreeg die grote boulevards in Parijs, je kreeg de warenhuizen. De moderniteit begon en dus ook een ander soort observator. Iemand die daar doorheen loopt en incognito in de mensenmassa dingen ziet, waarneemt, sferen proeft van een stad.
0: Betekent dat het flaneren ook daar zijn oorsprong vindt bij het ontstaan van die massaliteit?
1: Ja, het is echt iets van een modern begrip, zoals Baudelaire het beschrijft. En later Benjamin in Berlijn heeft dat nog eens verfijnd en uitgewerkt. Maar het heeft echt met de opkomst van de moderne stad te maken.
0: Hmm. Nou zeg je in het boek, je geeft een aantal lessen. Hè? Flaneren kun je leren heet het ook. En je geeft een aantal lessen in het eerste verhaal, in het boek, het eerste essay.
1: Ja.
0: Les 1 is dwing jezelf tot doelloosheid. Je zei er al iets over, hoe moeilijk is dat?
1: Ik kwam erachter dat dat heel moeilijk was. Het was in deze essays zijn grotendeels in NRC verschenen. En dit was een van de eerste essays die ik daar schreef. Dat was op zaterdag van goh, kun jij eens een wat langer stuk schrijven. En toen was net in mijn straat in Den Haag, die was helemaal opgebroken. En ze waren riolering aan het vervangen, dat duurde een week lang. Dus ik moest het huis uit en de hele dag wegblijven. En dan ga je een beetje door die stad rondslenteren. En dan kwam ik erachter dat het heel moeilijk is om in een stad te zijn en echt geen doel te hebben. Als je op vakantie bent, ben je ook altijd wel doelgericht ergens naar op weg.
0: Een restaurant of een café.
1: Ja.
0: Of,
1: ja. En Den Haag is een hele goede stad hiervoor, omdat het uit verschillende wijken bestaat die allemaal hun totaal eigen sfeer hebben. Als je Duindorp is weer anders dan de Schilderswijk of Laak of het Statenkwartier. Den Haag is echt verdeeld in allemaal hokjes. Als je iedere 100 meter begint Den Haag opnieuw, zegt Harry Jekkers. En dat voel je. En dan was ik ook benieuwd van, en dat is dus wat je als flaneur gaat doen. Niet naar de bekende dingen, Hofvijver, monumenten. Maar je gaat kijken van, hé, waar ligt dat eigenlijk aan dat die sfeer opeens verandert? Waar zit de grens ervan? Ligt het aan de huisnummers? Ligt het aan de betegelingen? En dan ga je opeens allerlei dingen opvallen. Ook mensen die je ziet.
0: Maar is dat dan nog wel doelloos? Want dat lijkt dan weer bijna op sociologisch onderzoek.
1: Dat is natuurlijk de vraag altijd met dit soort dingen van ik zeg, je bent doelloos onderweg, terwijl eigenlijk als je het bewust gaat doen, is jouw doel ook om een soort ervaring te hebben, een esthetische ervaring.
0: Je moet de sfeer voelen, zegt Baudelaire.
1: De sfeer voelen en dat verrijkt je dan. Dus dan kun je zeggen, ja, dan heeft het toch weer nut. Maar niet op een hele directe manier.
0: Nee. Je noemt het ook een soort fysiek swipen en scrollen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat doelloos bezig zijn, dat zijn we helemaal ontwend. Zeker in Nederland, denk ik. Als je van bovenaf zit, zie je al dat als een ruitjesvel en alles is efficiënt geordend. Heel erg gestructureerd. Vandaag nog een stuk geschreven over een wijk waar een kwam in protest omdat een stoep 20 centimeter breder of minder breed en alles uitgetekend. Mm-hmm. Even zien.
0: Swipen en scrollen.
1: En waar we dat nog wel doen, dat doelloos bezig zijn, dat is online swipen, scrollen, wegjes inslaan. Maar ik denk dat dat ook is omdat dat relatief veilig is. Daar kun je geen frictie tegenkomen. Dat is gladjes er doorheen gaan. En zo doelloos en toevallig is dat ook weer niet, want je zit gevangen in een algoritme. Dus ik zou denken, ga dat wat je online doet, ga dat nog een keer in het echt doen.
0: Is het daarmee ook een soort tegengif tegen het altijd maar op je telefoon zitten?
1: Ja, dat denk ik zeker. Je ziet zelfs nu, ik was een paar weken terug in Florence en dan moet ik van A naar B. Dan zie ik iedereen die is ook van A naar B aan het gaan. En die hebben die telefoon in de hand om dat blauwe bolletje van Google Maps te volgen. Terwijl, leg dat eens weg, die stad. Florence is niet zo groot. En daar moet je juist een beetje met, in Italië moet je juist met een omweg bij de dingen komen. De Italianen zijn helemaal niet zo rechtlijnig. En juist in de marge kom je vaak de interessantste dingen tegen. In dit boek staan ook kleine reportages die ik voor NRC maakte. Dan ging ik altijd het land in. En dan kwam ik, nu met die hitte moet ik er weer aan denken. Kwam ik hier een bolleboer tegen die problemen had met het irrigeren van zijn land, wat dan niet mocht. De kleine verhalen in de marge vind ik altijd veel interessanter dan het grote geopolitieke nieuws.
0: Ja, en daarbij dus het toeval een kans geven vooral. Je hebt het over Italië en je zegt, de Italianen zijn helemaal niet zo gestructureerd als wij. Betekent dat Italianen bijvoorbeeld, of Fransen, Baudelaire als voorbeeld, dat die beter zijn in flaneren dan wij? Is het een cultureel bepaald ding?
1: Ik denk het wel. Wij Nederlanders zijn toch echt een land van, kijk eens naar de Rotterdamse haven, dat zo'n gestructureerd ding is. En dat hele land van ons is eigenlijk, Michel Houellebecq heeft een keer ergens geschreven, Nederland, dat is eigenlijk geen land, dat is een bedrijf. En dat met schakeldozen en dingen. Dus ik denk dat met name voor de Nederlanders, die hebben hier enorm veel te leren bij dat doelmatige even loslaten.
0: Ja. En is dat ook een iets wat in de tijd gegroeid is? Zijn we het verleerd? Konden we het vroeger, denk je, beter?
1: Ja, we vroeger we als land. Ja. Nou, misschien kun je zelf zeggen, we vroeger als kind. Toen waren we altijd aan het spelen. En nu is het, want je zou het ook, die essays gaan ook over dingen als spelen en tot spel komen. En dat vinden we heel ingewikkeld nu, want om dat toe te laten in ons leven. Terwijl voor een kind is dat heel natuurlijk om gewoon je interesse achterna te gaan. Dan is daarin te duiken, dan is daarin. En ik denk dat we dat wat meer moeten durven toelaten. En dat je daarbij dus ook accepteert dat het wel eens misgaat. Je loopt een steeg in en daar is het niet zo mooi. Het gaat er ook niet om dat het hierdoor opeens alles beter wordt. Het gaat er juist om dat je ook accepteert dat je per toeval eens een keer een restaurant binnenstapt, dat je niet vooraf bij Google Reviews hebt gekeken. En dan valt het ontzettend tegen. En dan wordt het onverwachte, als het een keer goed gaat, wordt ook groter. Dus het gaat je leeft wat intenser.
0: Ja, ik zie nu, kijk een beetje uit op wat hier aan bureaus en nieuwsvloer. Zo. Kan je op zo'n nieuwsvloer ook flaneren, denk je?
1: Ja, lastig hoor. Het helpt wel als de fysieke omgeving een beetje elegant is. Een beetje meebeweegt. Dat moet je misschien toch ook in Italië zijn met die mooie renaissance architectuur. Alhoewel, het is op een bepaalde manier is het hier ook rommelig genoeg. Dus we kunnen het dus gaan proberen straks.
0: Ja, en moet ik me dan speciaal goed aankleden of doet dat er eigenlijk niet toe?
1: Nou, je moet juist onopvallend gekleed zijn. Dus niet te armoedig, niet te rijk. Een Italiaanse kleermaker heeft een keer tegen mij gezegd, wanneer is een man goed gekleed? Hij moet een schoon overhemd hebben en gepoetste schoenen. En dat vind ik nog altijd een goed advies. Om op die manier gekleed te gaan. Dat is het ideale outfit tenue voor een flaneur.
0: Oké. Christian Weitz, dank je zeer. En het boek Flaneren kun je leren ligt morgen in de winkel. Dit was het Oog. Zometeen bij Nooit meer slapen, Hans Dorenstein. En morgen zit hier Wilfried Hiel.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
2: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
1: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
3: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
4: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
5: Mitch.
3: Deze week in Docs.
5: Ga je mee?
3: Troostdieren.
5: Nee?
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
5: De stok is ook belangrijk, hè?
3: Nu op NPO Luister.
6: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld. Herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van dinsdag 23 juni. Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. En die is daarmee nu topscorer aller tijden met 18 doelpunten. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose. Hij heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11.

0: tot 17 graden. Overdag is er opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik kan op papier best leuk over vogels vertellen, maar in de praktijk ben ik wel ongeveer de beroerdste vogelaar die er rondloopt. Deze zelfanalyse las ik in het nieuwe boek van Hans Dorenstein. Mijn gast is schrijver en cabaretier. Halverwege de jaren 70 stond hij voor het eerst op de planken en dit jaar nog was er zijn voorstelling Nog even dit. Een gestage stroom boeken was er ook, vol liedjes of verhalen of gedichten en zelfs een handleiding hoe het te maken in het theater. En er was bijvoorbeeld de televisieserie De Baardmannetjes, waarin mijn gast 4 seizoenen lang met Nico de Haan de natuur introk. En hij is dus een beroerde vogelaar. In zijn nieuwe boek De Kwartelkoning schrijft mijn gast dat hij er 10 jaar over deed zijn eerste vink waar te nemen. En dat hij nooit in één oogopslag zal zien dat het geen grote bonte, maar een middelste specht is. Maar ook vertelt hij prachtig over zijn vader, deelt hij voorzichtig hoe het hem vergaat na zijn hersenbloeding en zijn er niet te versmaden anekdotes over opgelicht worden en voyeuristische seks in een bestelbusje. Hoe slecht het echt is gesteld met zijn vogelopmerkzaamheid is voor mij lastig in te schatten. Maar dat mijn gast van vannacht zich met zijn ik kan op papier best leuk over vogels vertellen schromelijk tekort doet, staat als een paal boven water. Hans Dorenstein is geboren in Ede in 1940. Welkom.
4: Ja, dank je.
3: Het was weer een warme dag. We zitten in een warme week. Is dat een goed vogelweer?
4: Nou, niet als je te laat in de middag begint. Want dan zijn de vogels zelf ook doodmoe. Maar ja, als je heel vroeg opstaat, is het geweldig. En, ja, het enige, ja, het voordeel is dat het nadeel van regen is dat je kijker steeds schoongemaakt moet worden. Dat houdt ontzettend op.
3: Maar de vogels zelf trekken zich bijna van regen?
4: Nee, je kan eigenlijk beter met overdag met regen, als met een beetje koel weer. En af en toe een bui. Dat is niet erg.
3: En dat hele de mussen vallen van het dak is niet waar?
4: Dat heb ik nooit meegemaakt. Maar het zou wel tijd worden, vind ik. Want het is meer hitte dan ooit. Dus als ze nu nog niet dood van het dak vallen, dan wanneer dan wel?
3: En is er voor jou zoiets als goed schrijfweer?
4: Ja, nou toevallig, als het echt heet is. Ik heb jarenlang in zomers, dan zat ik als een gek te schrijven.
3: Terwijl je ook kan verwachten dat je een beetje loom wordt en je hersenen een beetje beginnen te koken.
4: Ja, daar ben ik niet goed in om dat vast te stellen. Maar ik werkte lekker dan. Dus, en ik heb alle romans van Conan Doyle vertaald. De Sherlock Holmes. Elke zomer zat ik dan achter mijn schrijfmachine op het balkon van mijn flat. En dan hield ik mezelf een beetje koel met een plantenspuit. En dan vertaalde ik de roman. En daar heb ik door leren schrijven trouwens, hoor.
3: Door vertalen.
4: Dan ga je vast opvallen. Verrek. Hij zet op bladzijde 33 die doos neer. Maar op bladzijde 87 struikelt er iemand over. Nou, en dat is het leukste schrijven wat er is. Als je allemaal verrassingen inbouwt. Rare dingen. En daardoor wordt het overtuigend. Dus,
3: en wanneer schrijf jij?
4: De hele dag.
3: Je schrijft hier over vogels en dingen die je waarneemt. Maak jij aantekeningen tijdens het vogelen? Of ga je snel naar huis en schrijf je dan alles op?
4: Nee, ik geloof niet dat ik ooit gewerkt heb omdat ik ooit vogels gekeken heb om stof te verzamelen. Ik had al geluk als ik de namen van de vogels opschreef die ik die middag gezien had. Dus zoals met Elwin.
3: De illustrator van de
4: Kolk.
3: Vogelillustrator.
4: Ja, ja. Mijn, Ja, en dat moet ik ook er even bij vertellen. Ik woonde al, ik geloof 20 jaar in Bennekom. En ik zocht altijd naar vogelaars waar ik met wie ik mee kon gaan. En ook illustratoren. En ik werd pas heel laat ontdekt dat hij eigenlijk bij mij om de hoek woont. In Bennekom.
3: De beste vogelillustrator woont gewoon om de hoek.
4: Ja, die woont om de hoek. Dus zulke dingen, daar heb ik mijn hele leven gehad. Dat ik gewoon niet handig ben in die dingen. Hè?
3: Maar daarover schrijven, want je maakt met een beetje mazzel, schrijf je de goede vogelnaam op.
4: Ja.
3: Wanneer wordt het dan een verhaaltje? Of een stukje?
4: Ach, jemig. Wanneer wordt dat dan? Nou ja, die dingen nodig wel uit. Nou ja, als het gecombineerd gaat met mensen. Of het moet wel een hele leuke vogel zijn. Of er moet iets heel bijzonders gebeurd zijn. Dan. Maar ik zou het eigenlijk achteraf niet weten wanneer ik begin.
3: Sommige van deze stukjes lagen al een tijdje op de plank.
4: Baar, ja. Niet veel, gelukkig.
3: Maar je.
4: Nee, ja, nee. Het hele boek lag al op de plank.
3: Maar toen werd je ziek.
4: Heel voorzichtig uitgedrukt. Nee, ik zeg het tegenwoordig maar, want ik heb er jarenlang omheen gedraaid. Het was een hersenbloeding. Dus ik had dat boek al 4, 5 jaar geleden. Had ik een paar grote verhalen, wat kleinere dingen af. En toen kreeg ik die hersenbloeding. Toen heb ik er jaren niet naar gekeken, 2 jaar of zo.
3: Waarom niet?
4: Dat durfde ik niet. En ik had er absoluut geen zin meer om te schrijven. Ik was alleen maar bezig met het verwerken van de nieuwe onheil. Maar op een dag ben ik het door gaan lezen. En ik vond het zo onoverzichtelijk. Zo onverbeterbaar. Maar dan omdat het een te grote rotzooi was. Dat ik het weer een hele tijd heb. Toen is mijn redactrice. Op een gegeven moment heeft die spullen komen halen. En die heeft er weer een jaar over gedaan. En die belde mij op een dag op. Ja, maar Hans, het is helemaal niet zo slecht als we een dag bij elkaar gaan zitten. Ja, en dat was het gelijk. Ik ben nog nooit zo blij geweest met een boek als hiermee.
3: Omdat je niet verwacht had dat er nog een boek zou
4: komen? Ja, nee. En ook omdat ik een paar mensen in dat boek beloofd had dat ik over hun zou schrijven. Onder andere over. Heb je misschien gelezen? Nee, je hebt het nog niet gelezen.
3: Ik heb het helemaal gelezen.
4: Die man in Leende, die zijn aspergebedrijf heeft opgegeven om er een geweldig natuurgebied van te maken.
3: Roel Winters.
4: Ja.
3: Je noemt hem de nieuwe Noach.
4: Noach. De land-Noach.
3: Ja.
4: Of de Noach van de landark, zoiets.
3: Waarom verdient hij die titel?
4: Nou, omdat hij al meer dan 25 jaar of zo, ja, bezig is om de natuur in dat gebied wat zijn bezit is, te herstellen. In de staat te brengen van vroeger, zoals het moet.
3: Ja, maak je je zorgen over de stand van de natuur?
4: Nee, meid. Ik snap niet dat er niet veel meer zelfmoord gepleegd wordt. Ik snap niet dat iedereen gewoon doorgaat. Want het is. Kijk, we weten het nu zo'n beetje al wel 10 jaar, ook de leken. Maar iedereen gaat door met waar hij mee bezig is. De piloten gaan door. De auto's gaan door. En niemand wil echt maatregelen nemen. De regeringen niet. En als ze maatregelen nodig hebben op het gebied van de stikstof, dan moeten ze het een paar jaar daarna weer intrekken.
3: Ja, het gebeurt halfslachtig. Ja. Want het is impopulair.
4: Ja, het is.
3: We willen doorgaan zoals we het altijd.
4: Ja, we blijven doorgaan. En dan daarbij komen de oorlogen. Poetin en die jongens die trekken zich helemaal nergens naar. De meeste van de mensen die bijvoorbeeld in praatprogramma's zitten, die beginnen minachtend te kijken als je het over de klimaatopwarming hebt. En ze nemen het niet serieus. En het begint nu al zo te stijgen. Dat je het als leek zelfs. Zelfs de domste leek weet. Zo warm is het nog nooit achter elkaar geweest. Of. Hè, en zulke rare dingen gebeuren er met het weer. Ja, dan weet je dat we het eind van deze eeuw niet halen.
3: Maar denk je dan dat mensen denken, het zal mijn tijd wel duren?
4: Nou, ik denk dat ze nog veel erger helemaal van zich afduwen. Ja, er zijn ook mensen. Iemand zei tegen me, Hans, je bent gelukkig heel oud, je maakt het niet meer mee. Ja.
3: Ja, maar het kan ook zijn dat mensen denken, ja, wat kan ik er als individu aan doen?
4: Ja, maar dat is ook zo. We staan ook machteloos.
3: Ja.
4: Dat is ook zo. We staan ook machteloos. Maar de mensen die niet machteloos zijn, die zijn ook machteloos.
3: Nou, je noemt bijvoorbeeld Roel Winters, die van het land dat hij heeft een natuurgebied maakt. En er is nog zo'n voorbeeld. Dan heb je het over Mooi Binnenveld. Daar zeg je van, dat is een voorbeeld van dat de mens de natuur ook kan redden.
4: Ja, dat is ook weer waar. Maar dat wordt allemaal ongedaan gemaakt. Als die temperatuur maar blijft stijgen, dan gaat er ook de spotvogel op een gegeven moment kapot. En dan, wat we net allemaal een beetje gered hebben.
3: Ja, zijn we weer terug bij af?
4: Nee, we...
3: Of verder van huis nog.
4: Ver van huis.
3: Mag ik nog iets vragen over je hersenbloeding?
4: Ja, ja.
3: Want graag. Je zegt, leuk. Jij zegt leuk. Net, ik, in het begin draaide ik eromheen.
4: Ja.
3: Wilde je niet zeggen wat
4: ik schaamde
3: was.
4: Me.
3: Waarom?
4: Nee, ik vond, ik wilde dat niet in de krant hebben. Dat vind ik vind het zo erg dat ze dan van een hele beroemde schrijver zeggen dat hij darmkanker heeft. Dat hoort gewoon niet.
3: Maar waar komt de schaamte dan kijken? De privacy snap ik, maar de schaamte?
4: Ja? Nou ja, je geeft je vanzelf wel bloot dat je toch niet meer zo flink bent als je zou moeten zijn.
3: Maar daar kan je toch niks aan doen?
4: Zelfs als het je schuld niet is, mag je hem toch kwalijk nemen.
3: Kan je niet meer zijn wie je wilde zijn? Of kan je niet meer doen wat je deed?
4: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee, heb je ingeleverd?
4: Ik heb behoorlijk ingeleverd. Ik klaag niet, maar ik doe het toch.
3: Goed zo. Klaag maar even flink. Wat heb je ingeleverd?
4: Nou, bijvoorbeeld, het allerergste is piano spelen. Ja, nou ben ik net zo'n beroerde pianist als ik vogelaar ben. Dus aan mij gaat niets verloren. Maar voor mezelf, ik speelde gewoon ook bijvoorbeeld ballades van Chopin. Nou, eentje maar. Maar ik had veel schrik met het spelen van stukken uit als Wohltemperierte Klavier van Bach. Ik kon, maar dan op mijn manier, echt wel wat. Maar dat lukt me niet meer.
3: Hoe is dat dan als je dan voor het eerst weer achter de piano gaat zitten? Vrees je dit dan?
4: Oh man, ja nee, ik wist het. Want toen die hersenbloeding kreeg ik na een vakantie. Ik zat thuis aan het eind van de dag. En ik zat een boterhammetje te eten. En opeens viel mijn vork uit mijn hand. Of mijn mes. En ik kon hem niet meer pakken. Ik kon hem niet meer. Dus op een gegeven moment, ja, heb ik met mijn andere hand die dat mes opgeraapt. En toen wist ik eigenlijk al, dit is helemaal foute boel. Deze twee vingers deden niet meer. De middel en de ring. En die deden het niet meer. En mijn chauffeuse, de lieftallige Daniela Titocci, die had al jaren steeds tegen me gezegd, Hans, als je zoiets hebt, moet je onmiddellijk met mij bellen. Of de 112, maar je moet...
3: Ja, je moet het niet gaan aanzien.
4: Nee, maar ik was zo geschrokken dat ik in bed gekropen ben. En de volgende dag heb ik haar gebeld. En toen was het er nog eerder dan de ambulance. Maar, ja.
3: Maar als je vingers het niet doen, dan weet je als ik achter de piano ga zitten.
4: Ja, ja, dat heb ik niet gedurfd. En ik weet, het was ook zo. Maar, die twee die hebben het de hele tijd niet gedaan, helemaal niet gedaan. Maar nu speel ik sommige stukken toch wel, maar ik moet ontzettend hard vechten om een stuk onder controle te krijgen.
3: Heb je er wel weer plezier in?
4: Ik vermoed dat ik er wel. Als het een beetje gaat, heb ik er schrik in. Het moet niet al te beroerd gaan, maar.
3: Ja, want wat schrijf je over jezelf? Ik hou dus plezier in zaken waar ik niet goed in ben.
4: Ja.
3: Wat dat betreft ben ik een mooi voorbeeld voor velen. In plaats van mij te berispen, doet men er goed aan om mij te, juichen.
4: Ja, dat vind ik ook. Ja, want voor hetzelfde gaat. Kijk, dat betekent dat ik er echt van hou. Dat ik zo'n knoeipomp ben in de natuur. En de jaren over gedaan heb voor ik mijn eerste vink zag. Als je er dan schik in houdt, dan ben je wat.
3: Dan ben je een grote.
4: Dan ben ik grote grootheid in mijn kleinheid. Want ik ben van gering formaat als vogelaar.
3: En er zitten wel wat blunders in dit boek. Bijvoorbeeld dat jij te gast bent bij Koffietijd.
4: Ja.
3: En dat je je bril niet op hebt.
4: Oh, man, het is schaam je toch helemaal kapot. Dat je... Nou ken ik wel...
3: Maar wat er gebeurt is dat jij hebt je bril niet op. Er is een vogel op het scherm en jij gokt maar wat.
4: Ja.
3: Waarom zegt Hans Dorenstein dan niet... Luister, Loretta, ik heb mijn bril even niet op.
4: Ja. Nou, dat is ook een van de dingen die ik niet kan ingrijpen. Ik kan pas de volgende dag ingrijpen als het veel te laat is. Dus... Dat hoort helemaal bij mijn leven.
3: En dan krijg jij zo'n dag 12 telefoontjes van mensen die zeggen... je had het helemaal verkeerd.
4: Precies. Lachend ook. Maar ja, over het algemeen... als het gewoon onderling is het natuurlijk... Ik hoef helemaal niet de beste te zijn. Maar ik vind het toch wel heel erg als je als vogel daar op het begin... niet eens ziet dat er een goudhaantje... dat ze een goudhaantje tonen of wat dan ook. Dan gaat de luisteraar toch wel erg twijfelen aan je vermogens.
3: En jij zegt ook in het boek dat andere vogelaars tegen jou zeggen... je moet jezelf niet zo kleineren.
4: Oh ja, dat is ook weer waar. Daar zijn mensen heel gevoelig voor dan. En die worden boos.
3: Ja, of misschien hebben ze wel gelijk.
4: Ja, nee, maar ik zeg helemaal niet dat ik in het algemeen niks kan. Maar de dingen die ik graag wil, die kan ik niet. Dus vogel kijken en piano spelen.
3: En schrijven over vogels.
4: Ja, het is heel gevaarlijk om van jezelf te zeggen dat je wel goed kan schrijven. Maar ik heb het nu een paar keer doorgenomen. En ik denk dat het wel gelukt is.
3: Ja, je schrijft erover dat bij vogelen en waarschijnlijk ook bij schrijven over vogels... mag geen zwaarwichtigheid komen kijken, want dan vallen die vogels gewoon uit de lucht.
4: Oh ja, nou ja, dat is dat stukje over dat ik geen symbolen zie... en dat ik het niet dieper wil laten gaan. Ja, de buitenkant van de vogel is het gewoon. En dus hoeft
3: geen pretenties.
4: Nee, het is dat, dan kijk je het lekkerste vogels.
3: Is het lekker ook om over vogels te schrijven?
4: Oh, het is heerlijk. Ja, dat is echt... Toen ik dat ontdekte... Dus als je begint, dan weet je al dat je direct over die vogel gaat hebben. Of het de wielenwaal is, of de notenkraker, maakt allemaal geen barst uit.
3: Lekker.
4: Oh, dat is lekker. Want die inspireert je ook. Dat, laten we zeggen, als het je lukt om het zo'n beest een beetje te beschrijven... of zijn doen en laten... Ja, dan ben je niet meer kritisch. Dat gaat vanzelf, zullen we zeggen.
3: Zoek je ook een soort menselijke eigenschap in die vogels? In ieder geval om ze te omschrijven.
4: Ja, ik geloof dat ik wel heel erg veel mensen zie. Bijvoorbeeld, ik zag daar straks ook dat ik van staartmeisjes zeg dat ze geen kopje hebben, maar een snoetje. En die hebben zulke leuke snoetjes. Echt hele lieve meisjesgezichten. Dus ja, dat schijnt niet te mogen, maar je mag zoveel niet.
3: Ja, maar je bent ook gewoon een schrijver, dan mag je alles.
4: Ja, en ik verzet mij ook bijvoorbeeld tegen de top van de vogelaarswereld. Daar zitten mensen in die het hebben het voor het zeggen. En die hebben een paar jaar geleden besloten om de vogelnamen te veranderen. Je mag niet meer roodborstje zeggen, je moet roodborst zeggen. En winterkoninkje mag ook niet meer, winterkoning.
3: Want wat gebeurt er als je dat wel doet?
4: Ja, dan ben je sentimenteel. Maar die idioten hebben niet begrepen dat bijvoorbeeld niemand zegt... ik heb een reigertje gezien. Want dat is een groot jongen. Ja. Dat is gewoon alleen maar met het formaat te maken, die stomkoppen. Ik kan daar nog woedend over worden. Want er is één vogel... Die moet ik zoeken eigenlijk.
3: En je hebt hier een vogelzakgids op tafel liggen.
4: Het is een rietvogeltje. Dat heb ik natuurlijk ook.
3: Zullen we gewoon zeggen dat de luisteraar hem te goed houdt?
4: Ja. Misschien, ze zijn natuurlijk niet tevreden als...
3: Ze nemen je toch al niet meer serieus als vogelaar. Daar heb je zelf al voor gezorgd.
4: Nou, er is een baat rietvogeltje met een hartstikke leuke naam. En daar hebben ze het verkleinwoordje van. En daardoor lijkt het alsof ze een grote gorilla schilderen. Met dat woord.
3: Terwijl het een heel klein rietvogeltje
4: is. Het is een ontzettend lief klein rietvogeltje. Oh, heel Nederland weet nou welk vogeltje ik bedoel.
3: Ja, ze schreeuwen nu allemaal naar de radio vanuit hun bedje. Ja, dat is jouw lot.
4: Dat is mijn lot. Zo gaat het altijd. Ach man, wat een ramp.
3: Maar de top van de vogelwereld. Wat moet ik me daar dan mee voorstellen? Ja, is het een competitieve wereld?
4: Nee, verder niet. Maar er zijn altijd jongens die
3: het beter weten.
4: Die, ja, maar die in de top een directeur geworden zijn van een vogel. Van God mag weten wat voor een beweging. En die gaan dat dan bepalen.
3: Maar als jij dan in je boek het gewoon over roodborstje hebt, dan zet je daar weer iets tegenover.
4: Ja, maar ja, als je het inlevert, dan iedereen houdt zich ervan. Ook in het blad Vogels heeft hij dat ook. Terwijl je eigenlijk naar ze toe moet gaan en ze zwaar moeten straffen. Want een winterkoninkje is een winterkoninkje en geen winterkoning.
3: Afblijven.
4: Afblijven met je poten.
3: Je boek is ook een monumentje geworden voor Nico de Haan.
4: Ja, goddank.
3: Wie was hij?
4: Nou, Nico de Haan was echt een hele goede vogelaar. En die het ook heel goed kon vertellen.
3: Hoe kende jij hem?
4: Oh, dat was wel geweldig. Toen ik heb hem pas leren kennen na het publiceren van Dorresteins Vogelgids. Dat was het eerste boek.
3: 2007.
4: Oh. Dat weet ik dan weer niet.
3: En daar heb je mij voor.
4: Oké, hartstikke goed. 2007. En toen werd ik eigenlijk vlak daarna werd ik uitgenodigd door Vogels om mee te gaan met een dag dat de Vogels op 10 gemeenten hadden ze een weekend. En daar mocht ik ook mee.
3: Die gemeente is Zuid-Holland, bij Zeeland.
4: Bij Zeeland, nou is een mooi vogeleiland, hè, met veel kiekendieven. En toen de volgende, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar op de volgende dag merkte ik dat Nico steeds maar bij mij in de buurt bleef. En dat vond ik wel amusant. Dus, maar toen kregen we ook contact. En op een gegeven moment kwam hij bij mij thuis. Hij woont niet zo ver van mij vandaan. Woonde. En toen had hij al het idee om met mij vogels te gaan kijken. Heb ik hem afgeraden. Maar zei, ja, aan mij heb je niks. Nee, maar hij had nou juist een cabaretier nodig, eigenlijk, zei hij. Nou, en toen snapte ik wel. Oh, maar ja, goed. Ja, toen is het programma De Baardman is gekomen. Maar ik zie mij nog.
3: En jullie hadden een televisieprogramma bij Omroep Max, 4 seizoenen.
4: Ja.
3: Waarin jullie de natuur in gaan.
4: Ja, daar gingen we de natuur in. Maar de eerste keer wist ik bij God niet wat ik moest doen. En het was in de polder van Eemnes, waar ik ook zo'n verschrikkelijke hekel aan had. Want dat kende ik uit mijn jeugd. En dat was één grote mestvaart. En het was ook nog slecht weer. En hij vertelde over de vogels die we daar nog zagen bij dat slechte weer. En ik wilde op een gegeven moment ook iets vertellen over de krakeend. Ken je die?
3: Nee.
4: Ik kende hem toen net. Want ik had alle eenden, die andere eenden, beschouwd als vormen van onze wilde eend. Dus ook de.
3: Uit een soort van een eend is een eend.
4: Een eend is een eend, ja. Ik dacht dat dat afwijkingen waren. Zoals je met mensen hebt die.
3: We zijn allemaal anders. Laten we het geen afwijkingen noemen.
4: Ja. Nee, we moeten ook geen afwijkingen zijn. Maar
3: variëteit.
4: De een heeft kleine handjes, de ander. De ander heeft een wit gezicht, enzovoort, enzovoort. Dus dat dacht ik. Maar toen had ik net ontdekt dat de krakeend een aparte soort was. En hij vertelde erover. En toen hij klaar was, wilde ik ook wat zeggen. Dus ik begin te praten. Hij zegt, we gaan door. We gaan verder. En toen voor het eerst in mijn leven, en misschien ook wel voor het laatst, heb ik toen ingegrepen. Ik zei, Nico, als je dit nog één keer flikt, dan ben je me kwijt.
3: Nou, dan doen we dit programma niet meer.
4: Nee, dan ga ik weg. Want ik dacht, ja, als ik iets ga zeggen en hij gaat het doen, gaat het af, dan wordt het niks. Overigens, wist ik toen nog helemaal niet wat ik moest doen dan. Maar ik vond het niet gepast dat hij me in de reden viel. En toen zei hij, maar Hans, oh sorry. Ik ben gewend. Hij had al heel veel televisieprogramma's voor provinciale zenders gemaakt. Dus hij zei, Hans, ik ben altijd gewend om dat alleen te doen. Dus ik was helemaal vergeten dat jij er was. Dat was de enige ruzie die we gehad hebben.
3: Want verder werkte de rolverdeling wel, want hij weet alles en jij kachelt er een beetje achter.
4: Ik kon altijd net dingen erbij vertellen die er niet toe deden. En daar ben ik goed in. Om kleine kanttekeningen.
3: Je beschrijft zijn overlijden als een heel groot verlies.
4: Ja.
3: Waarom kwam het zo hard binnen bij je?
4: Nou, man. Hij leek zo gezond als een vis. En zo sterk. En ik had helemaal niet in de gaten. Ik ging na de baardmannetjes. Ging ik nog vaak met een vogels kijken. Ook heerlijk natuurlijk, want ik hoefde niks te doen. In dat Benneveld heb ik ook beschreven dat hij daar uit een greppel notabene het bokje, dat is ook een vogel, het bokje haalde. Nou, ik had daar 20 keer langs gefietst en
3: nooit
4: een bokje gezien. Dus, nou, zulke dingen maak je dan mee met hem. En dat was heel fijn. Ik heb verleden jaar een paar boottochten nog met Nico gemaakt op de IJssel. En, nou, en als baardmannetjes deden we dat.
3: Ja, een groep mensen meenemen op een tocht.
4: Ja, op zo'n rivierboot. En dan de IJssel en de randmeren enzovoort. Nou, en dat was heerlijk, want daar zag ik ook weer vogels. En Nico was in de buurt. Ik hoefde niks uit te leggen. Het werd me, ik moest wel dingen doen, ook voorlezen en zo. En dat ging niet aan boord van dat schip. Een slechte geluidsding. En dan moest je echt overheen toeteren. Nou, dat kon niet meer. Toen heb ik bij de tweede tocht gezegd van Nico, ik doe dat niet meer. Maar wat, toen zei hij, Hans, je hoeft helemaal niks te doen.
3: Gewoon op een boot zitten.
4: Gewoon als je er maar bent en als je maar met de mensen praat. Want dat kan ik wel. Een beetje ahoeren enzovoort. En dan wijzen de, met het publiek wijzen de vogels wel aan. Voor mij. Dus. Ik

0: Ik hoefde niks te doen. In dat Binnenveld heb ik ook beschreven dat hij daar uit een greppel notabene het bokje, dat is ook een vogel, het bokje haalde. Nou, ik had daar 20 keer langs gefietst en nooit een bokje gezien. Dus, nou, zulke dingen maak je dan mee met hem. En dat was heel fijn. Ik heb verleden jaar een paar boottochten nog met Nico gemaakt op de IJssel. En, nou, en als baatmannetjes deden we dat.
1: Ja, een groep mensen meenemen op een tocht.
0: Ja, op zo'n rivierboot. En dan de IJssel en de randmeren enzovoort. Nou, en dat was heerlijk, want daar zag ik ook weer vogels. En Nico was in de buurt. Ik hoefde niks uit te leggen. Maar het werd me. Ik moest wel dingen doen, ook voorlezen en zo. En dat ging niet aan boord van dat schip. Een slechte geluidsding. En dan moest je echt overheen toeteren. Nou, dat kon niet meer. Toen heb ik bij de tweede tocht gezegd van Nico, ik doe dat niet meer. Maar wat, toen zei hij, Hans, je hoeft helemaal niks te doen.
1: Gewoon op een boot zitten.
0: Gewoon als je er maar bent en als je maar met de mensen praat. Want dat kan ik wel. Een beetje ahoeren enzovoort. En dan wijzen met het publiek wijzen de vogels wel aan. Voor mij. Dus ik. Toen zei ik tegen hem van ja, dat ik bij de tweede tocht eigenlijk niet meer kon. En ik verwachtte eigenlijk dat hij dan een beetje pissig zou worden. Dus die Hans helemaal. Hij wist dat ik een hersenbloeding gehad had. Dus Hans, je hoeft helemaal niks te doen. Ik doe alles, ik kan het allemaal aan. Maar je moet wel onder het publiek begeven. En hier en daar praten. Dus hij heeft mij gewoon heet. En ik kreeg een hartstikke groot bedrag voor hem. €800 kreeg ik voor zo'n boottocht. Hij heeft nergens over gezeurd. En hij heeft me er doorheen geloodst. En gemaakt dat ik het hartstikke leuk vond om te doen.
1: Mooi.
0: Ja, dat vond ik... Hij zag er eigenlijk wat zakelijk uit in zijn handelen. Maar dus hij heeft mij er doorheen geholpen. Maar toen bleek dat hij veel zieker was dan ik.
1: Ja, verdrietig.
0: Hè?
1: Verdrietig.
0: Ja, dat is verdrietig, ja.
1: Bij mij in de studio zit Hans Torenstein. En Hans is schrijver en cabaretier. In zijn nieuwe boek De Kwartelkoning schrijft hij over alles wat hij ziet en wat hem ontgaat aan vogels. Maar ook vertelt hij over alles wat niet vliegt. Zichzelf, zijn vader, misdadigers, oplichters en al die andere vogelaars die godzijdank niet praten over werk, hypotheken en scheidingen. Ja, wie er ook een plek in je boek heeft gekregen is je vader.
0: Ja.
1: En de titel komt ook door hem. Hij heeft een kwartelkoning gezien.
0: Ja.
1: Wat voor vogel is dat?
0: Het is een loopvogel. En een hele aparte vogel met een vooroverbuigende houding. Daar kun je hem wel een beetje aan herkennen. Maar ja, verder kan ik hem niet beschrijven. Het is,
1: want daar ben je heel slecht in.
0: Ja, daar ben ik niet goed. Nee.
1: Jij schat de kans dat jouw vader hem echt heeft gezien ongeveer in als 50-50. 50% kans. Aan de ene kant zeg je, die man had geen geld voor een verrekijker.
0: Ja.
1: En aan de andere kant zeg je, hij zat bij de socialistische jeugdbeweging en daarmee trok hij de natuur in.
0: Juist. Ik had al wel wat gedichtjes gelezen van hem. En ik, aan alles was te merken dat hij gewoon wel de natuur introk. Ook met mij hoorde ik. En er zijn ook wel foto's van hem met mij. Maar die heb ik heel lang niet gezien. Maar hij was wel een natuurmens, maar om een kwartelkoning te herkennen moet je toch echt behoorlijk veel gezien hebben, zullen we zeggen. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Maar ik las dat in een brief aan mijn moeder. Of dat weet ik ook niet eens meer, aan een vriend.
1: Een brief.
0: Hij beschrijft. Hij beschrijft dat hij op weg naar zijn werk. Hij werkte in Wageningen en hij woonde in Ede, daar ben ik ook geboren. En had hij dat hij daar de kwartelkoning gezien. En dat kan, want die leven in natuur, in watergebieden, rivieren, aan de oevers. Dus hij heeft dat niet verzonnen.

0: Nee, want jij gaat dan denken, ja, hij was typograaf, dus geen geld voor een verrekijker.
1: Ja.
0: Ja, het klinkt bijna alsof je zo'n verhaal dan ook een beetje wil kapotchecken.
1: Ik, hè?
0: Ja.
1: Oh, dat begrijp
0: ik. Ik denk, nou, laat je vader gewoon, al heeft hij hem niet gezien, het is oké. Hij denkt dat hij hem heeft gezien en dat is genoeg.
1: Oh, jawel, dat vind ik ook wel. Maar voor in dit geval zou ik het wel fijn gevonden hebben om te weten hoe hij het voor elkaar gegeven. Want ik
0: was gewoon jaloers.
1: Ja, ook. Maar Nico de Haan had er ook nog nooit een gezien. Dus dat is echt. Maar toen kwamen er vermoedelijk veel meer voor dan nu.
0: Ja.
1: Dat is één. En ja, nee, hij kan het niet verzonnen hebben. Hij zal echt wel. Maar ik heb daar verbaasd over gestaan. Want inderdaad, zonder een kijker wordt het al heel moeilijk.
0: Jouw vader is gestorven in de oorlog.
1: Ja.
0: Jij bent van 1940.
1: Ik ben van 40. Hij is in 42. Nu hoorde ik van mijn bio. Ik dacht altijd dat hij in kamp Amersfoort aan dysenterie was bezweken. Maar mijn biograaf wist te vertellen dat hij gefusilleerd was.
0: Die is in de archieven gaan kijken.
1: Ja, die is gaan zoeken.
0: Hoe is dat om dat te horen?
1: Ja, verbazend aan het eind van je leven. Maar ik was toen voor het eerst ook echt bezig met mijn vader. Ik heb Jan Siebelink, die heb wel eens een keer. Waarom schrijf je altijd over die boze stiefvader? Je vader was een oorlogsheld. Doe dat dan. Maar je noemt
0: het in je boek ook een tekortkoming van jezelf.
1: Ja, het zat mij altijd wat dwars. Maar ik kon niet.
0: Hij is bij het verzet gegaan, je vader.
1: Ja, ja. Ja.
0: Wist je dat?
1: Dat wist ik van heel lang geleden al. En daar was ik behoorlijk trots op. En dat vond ik wel een mooie vader om te hebben. Maar, weet ik niet meer wat ik verder wilde zeggen.
0: Nou, het ging er een beetje over dat je. Ja, dat het een tekortkoming is.
1: Ja.
0: Dat je pas later over het moment gaat schrijven.
1: Ja, ja, heel laat, veel en veel, veel later.
0: Want er zat een boze stiefvader in de weg.
1: Ja, dat is moeilijk uit te leggen aan mensen. Hoe dat je in beslag neemt. Niet alleen in de tijd dat het gebeurt, maar ook vele jaren later.
0: Wanneer kwam die boze stiefvader?
1: Op mijn achtste, in 1948, toen kwam ik thuis uit school. En toen was het hele huis leeg. En mijn moeder zei dat we gingen verhuizen. Ik had toen ook nog al een stiefvader, maar ik wil het niet al te zwaar aanzetten allemaal. Twee stiefvaders.
0: Je ging van de ene stiefvader naar de andere.
1: Ja, die eerste stiefvader was een onbetekenend mannetje. Dus daar heb ik geen last van gehad.
0: Want de boze kwam daarna?
1: De boze kwam daarna. Oom Jo.
0: Oom Jo. En hoe is je leven met een boze stiefvader?
1: Nou, dat is geen pretje.
0: Was hij boos op jou?
1: Op iedereen en alles. En hij kreeg woedeaanvallen. Dat was echt niet te geloven. We waren doodsbang aan voor hem.
0: Gewoon de onvoorspelbaarheid.
1: De onvoorspelbaarheid. Ja.
0: Dus dan ga je op je tenen lopen.
1: Ja. Dat heeft geen zin.
0: Zelfs op je tenen lopen?
1: Dat had absoluut geen zin. Er kwam dan. Maar ik bedoel, ik vertel dit niet omdat ik mezelf zo zielig vind, hoor. Want,
0: nou, misschien mag dat wel. Misschien was je wel zielig.
1: Ja, toen wel. Maar, nogmaals. Ik weet nog wel dat hij een keer thuis kwam. Kijk, als hij thuis kwam, zaten wij al schrijf ik ook, als bange kikkers met kloppende kelen aan tafel.
0: En je kon al door zijn fietsband tegen de tuinhek horen wat zijn stemming was.
1: Ja, dan ben ik wel blij omdat ik dat onthouden heb. Want dat is zo'n detail dat er onthoudt iedereen.
0: En wat iedereen ook begrijpt.
1: Ja, bom. Dus dan hoorden we aan de kracht waarmee die voorband tegen het hekje aankwam, dat het weer helemaal misging. Nou, en één keer was het ook zo. Dan kwam die binnen. En mijn moeder riep dan, dag Jo. En mijn stiefbroertjes riepen, dag papa. En mijn broer en ik, mijn eigen broer en ik, riepen, dag oom Jo. En hij liep die kamer door met zijn jas aan, want hij ging hem ophangen aan, in de gang aan de andere kant van de kamer. En toen draaide hij zich, toen hij die jas opgehangen had, om en riep: waarom groeten jullie niet? Brullen.
0: Ja, dus geen beginnen aan.
1: We komen krukzinnig.
0: Ja, maar als kind wil je natuurlijk wel, dan doe je wel je best om dit soort dingen te voorkomen.
1: Ja.
0: Heb je ergens het idee dat je het in de hand hebt?
1: Ja.
0: Als ik nou maar heel stil ben, als ik nou maar heel lief ben. Als ik nou...
1: Ja. Ik denk dat we dat toch na een paar jaar wel afgeleerd hadden. Want je wist het gewoon niet. Vrees.
0: Nee, maar je hebt ook geen keus. Je hebt geen keus.
1: Maar eigenlijk kreeg ik respect voor hem toen hij dat riep. Van: waarom groeten jullie niet? Want ik dacht, dat kwaad heeft wel heel erg veel impact. Het is wel echt iets waar je voor terug kan deinzen.
0: Ja, het kan ook het moment zijn dat je het respect totaal verliest. Dat je kan zien, jij bent echt krankjoren.
1: Ja, maar dat bedoel ik ook. Ik bedoel ook dat...
0: Dat je het kwijtraakt.
1: Ik vond het zo huiveringwekkend knap dat je dat kan verzinnen. Dat het
0: bijna bewonderenswaardig wordt.
1: Dat het bijna bewonderenswaardig wordt. Maar in wezen minacht ik hem.
0: Ben je boos op hem geweest?
1: Ja, natuurlijk ben ik mijn hele leven boos op hem geweest. Alleen, ik... Ja, hoe zal ik dat nou weer uitleggen? Ben ik thuisgekomen. Oh ja, toen had hij me notabene. Toen ik ging het huis uit. En ik ben gaan studeren in Amsterdam. Toen kreeg ik op een gegeven moment een boek. Want ik had ook gebroken met mijn moeder. En ik kwam niet meer thuis. En toen kreeg ik op een gegeven moment een brief van hem. Dat hij klaagde dat zijn huwelijk naar de kloten ging. En of ik weer in godsnaam terug wilde komen. Die zomer ben ik terug. Ben ik terug geweest. Ik ben daar gaan zitten schrijven. Het ging 2 dagen goed. Het ging de derde dag ook nog. Vierde dag. De vierde dag. Dat wordt eigenlijk een veel te lang verhaal.
0: Geef maar, niet, we hebben de tijd.
1: Vierde dag is hij geploft. Ik was die dag weg en ik was s'avonds thuis. Hij liet me niet binnen. En toen zei hij: je moeder heb ik er ook uitgetrapt. Riep hij. En toen heb ik de deur gegrepen. En ik trok die hele deur in één keer uit. Die
0: zat woede.
1: Daar zaten 3 sloten op. En ik had een vriend bij me, die sloeg stijl achterover. Want die had dat niet van mij verwacht, ik ook niet. Dus ik heb die deur tegen de muur gezet. Ik ben naar binnen gegaan. Toen stond hij in de keuken te piepen. Van: niet slaan. Ik zeg: ik sla je niet, ik ga nu mijn spullen pakken. En nou zie je me echt nooit meer terug. Dus ik ben naar boven gegaan. En ik ben bezig mijn spullen te pakken. Er valt het licht uit. Heeft die idioot de stoppen eruit gehaald? Dus toen knapte ik. Toen ben ik de trap afgehold. En hij holde voor me. Hij was de straat opgehold. En ik haalde hem met een paar passen in. En toen heb ik hem een paar klappen verkocht. Stompen.
0: Dat lijkt me...
1: Heerlijk?
0: Ja, het lijkt me heerlijk, maar ook... we kennen elkaar nu, nou ja, nog geen uur. Ja. Niet iets voor jou.
1: Nee, dat viel me van mezelf ook erg mee. Want ik dacht misschien, vermoord ik zo'n man. Ik vond het eigenlijk de moeite niet waard om hem pijn te doen. Ik wilde hem ook niet aanraken. En na 2 klap hield ik op.
0: Je stond er boven.
1: Ja, daar stond ik boven. Daar stond ik boven. Tenminste, nou ja, wel. Want ik had gelukkig niet wat je kan krijgen. Dat je moordneigingen krijgt. Had ik niet.
0: Dat je zo alle stoppen...
1: Het viel met mij, van mezelf ook. Want voor hetzelfde geld word je wel echt moordzuchtig.
0: Ben jij grappig geworden vanwege je jeugd?
1: Ja. Dat beslist, het heeft alles te maken met elkaar. Want, dat gebeurde krankzinnige dingen. Dat alles door de lucht vloog. Dat iedereen schreeuwde en tierde en de deuren sloeg. Enzovoort, enzovoort. En ik weet nog wel dat ik vaak dacht: Jezus, dit moet ik aan

0: en Tjeerd vertellen. En dat waren vrienden van mij, Rob en Tjeerd.
1: Jij wist, ik kan hier nu al een goed verhaal.
0: Ja, ik was echt doodsbang dan op zo'n moment. Maar ik wist ook, als ik dit ga vertellen. En de zondag daarna ging ik dan naar Bert en naar Tjeerd. Naar Rob en naar Tjeerd. En dan vertelde ik dat en lachte zich helemaal kapot. Dat kon ik dus leuk vertellen. Terwijl ik het zelf beroerd gevonden had.
1: En was dat dan lekker?
0: Ja, dat was heerlijk. Dan had het tenminste enig nut.
1: Ja. En bedenk jij dan op een gegeven moment, nou, ik word cabaretier?
0: Nee. Nee, want ik heb niks met het podiums of zo.
1: Nee, maar het kan natuurlijk wel heel logisch zijn dat als je voelt van, als ik het aan mijn vrienden vertel, dan lachen ze en dat is fijn. Als ik het aan meer mensen vertel, gaan er meer mensen lachen, nog fijner.
0: Ja, schat, maar ik had helemaal niet het gevoel dat ik meer mensen kon bereiken dan alleen Rob en Tjeerd. Dus jaren geduurd. Ik was ook veel meer schrijver dan. Want bij het schrijven kwam hetzelfde mechaniek.
1: Grappig, humor.
0: Ja, ellende, leuk maken.
1: En wanneer denk je dan op een gegeven moment, ik durf dit ook op een podium te doen? Heb je het ooit gedurfd? Je hebt het gedaan, maar...
0: Nee, ik was als de dood. Ik was echt geen type. Ik had het nooit ten nimmer gedacht dat ik die kant op zou gaan. Schrijven kon ik nog wel. Maar in een latere periode, toen ik in een periode dat ik les gaf en dat mijn eerste huwelijk mislukte, en toen maakte ik mijn eerste lied. Ik had wel 1 jaar pianoles gehad. Maar ik had nooit geprobeerd om een tekst op muziek te krijgen. Dat vond ik wel heel... Het hoogst bereikbare vond ik dat.
1: En dan lukt dat opeens?
0: En op een dag, toen liep ik met een tekstje waarvan ik dacht, daar moeten heel veel dissonanten in. En ik zag er inderdaad een akkoord aan. En toen heb ik 3 kwartier gezocht naar het volgende. Toen ben ik de hele nacht bezig geweest met het volgende akkoord.
1: Ja, dat geeft niet geen haast, want als het komt, dan komt het.
0: Ja, en toen had ik 's morgens een lied af.
1: En dan denk je, dit moeten mensen horen.
0: Ja, en nou, dat was wel heel mooi. Benedenbuurvrouw. Toen ben ik een bos bloemen gaan brengen aan mijn benedenbuurvrouw. Want ik dacht, die heeft er natuurlijk hartstikke last aan gehad. Die zei dat ze het heerlijk geluk vond.
1: En dat is dan weer lekker voor jou.
0: Ja, maar het was geweldig, man.
1: Werd jij een goede cabaretier?
0: Dat weet ik niet. In ieder geval heeft het lang geduurd.
1: Dat is dus eigenlijk een ja.
0: Ja, maar ik had wel redelijk sterke teksten, liedteksten, in het begin. Maar ook dat moest beter. Maar op een gegeven moment ben ik een goede cabaretier geworden. Jacques Leuters die schreef ook dat de lachdichtheid in mijn programma's veel hoger lag dan bij Joep van het Hek. En dat was ook zo.
1: Hoe verhouden die dingen zich in jou? Van aan de ene kant denk je, ja nee, ik kon dat wel en er kwam opeens een lied. En aan de andere kant ben je heel erg kritisch op jezelf.
0: Ja.
1: Je noemt jezelf snel een maatje te klein. En ik las bijvoorbeeld ook de tekst, heel af en toe ben ik mij ervan bewust dat ik egocentrisch ben. Erger dan de gemiddelde medemens. Ik ben het middelpunt van de wereld, nee, van de hele kosmos. En dat spijt mij. Terwijl tegen de tijd denk ik dan al, nou, wees eens gewoon lekker het middelpunt.
0: Ja, ja, maar toch. Ja, ik vind het heel erg als ik... Als het blijkt dat ik geen ogen gehad heb voor het leed van een ander. En alleen maar over mijn eigen leed hebben gepraat. Dat vind ik niet gezond. Dat vind ik niet goed voor het mensdom.
1: Ja, maar is het waar? Is dat wat er gebeurt?
0: Soms wel.
1: En als het soms...
0: Doordat ik mezelf toch... Ik wil het niet zijn, maar ja... Het middelpunt van de wereld, dat raak je niet zo gauw kwijt.
1: Nou, maar hebben we dat niet misschien allemaal? We denken natuurlijk allemaal vanuit ons eigen kader.
0: Ja, dat hoop ik maar, dat ik niet de enige ben. Ik valt me erg mee als iemand, als ik dat van een ander hoor, dat die dat ook wel een beetje heeft.
1: Ik heb dat ook wel een beetje.
0: Hoi.
1: En ja, de regisseur heeft...
0: Je ook gelukt. Dankjewel, vind ik dat.
1: Wanneer zijn die vogels in jouw leven gekomen?
0: Ook na een zware operatie. Ik moet blijkbaar geopereerd worden.
1: Voordat er echt iets gebeurt bij je. Ja. Ja, want ik las ook dat je best wel een tijd een stevig

0: enige innemer was?
1: Ook zuipen, jawel.
0: Ja, oh, wat zeg je dat netjes?
1: Dat kon ik.
0: En klopt het dan dat je op een gegeven moment de drank inruilde voor de vogels?
1: Nou ja, het is niet bewust zo. Het gaat niet bewust. Luister, ik heb op een gegeven moment de drank afgeschaft. Het hoort ook wel bij het theater enzovoort. En bij een stuk soort werkzaamheden. Maar op een gegeven moment, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Op een dag kwam ik was gescheiden. Mijn dochtertje kwam op een gegeven moment met een vriendin bij mij aan. Nu of 4 uur of zo. Die woonde vlakbij me. Of in ieder geval. Nee, niet eens zo vlakbij. Maar goed, die kwam langs met een vriendin. En ik had een kater. Ik ben heel zwijgzaam geweest. En toen belde ze s'avonds op. Ze zei, papa, ben je kwaad op me? Ik zei, lieve schat. Nee, ik had een enorme kater. Veel te veel gedronken gisteren. Oh, nou, dat was ze opgelucht. Maar toen werd ik de volgende dag, dacht ik bij mezelf, dat wil ik niet, nooit meer. Dat Kirsten denkt dat ik gezopen heb. Of dat ik boos ben.
0: Ja.
1: En dat komt door het zuipen. Toen heb ik het afgeschaft. Van de ene dag op de andere. Nooit meer gedronken. Eind van de jaren 90.
0: En vlak daarna kwam het moment dat je dan een verrekijker pakt en een vogelgidsje en denkt, nou, ik ga eens naar buiten.
1: Nee, ja, ja. Ik had een buikvliesontsteking. En daar heb ik heel lang mee in een ziekenhuis gelegen en dat knapte heel langzaam op. En dat weet ik even niet meer.
0: Buikvliesontsteking.
1: Oh ja, toen ik daarvan aan het herstellen was, had ik geen optredens, enzovoort, enzovoort. En toen ben ik toch de natuur ingegaan. Ja, om vogels te kijken.
0: En het is een hobby, zeg je, die niet kapot kan?
1: Nee, die gaat niet kapot. Er is geen enkele reden om dat niet meer te doen, behalve als je verlamt.
0: Wanneer ben je een vogelaar?
1: Ja, als je niet wacht op vogels, maar op zoek gaat, dan ben je.
0: Dus ze mogen je niet in de schoot geworpen worden. Je moet erop uittrekken.
1: Ja, want kijk, dat is ook weer zoiets stoms. Die boze stiefvader van mij, die had wel een boot gekocht. Daar had hij eigenlijk het geld niet voor. Ik vertel direct hoe die eraan kwam. Maar. Dan zette hij me 's morgens op Vinkeveen op een eiland af. En daar zat ik dan echt van 's morgens 6 tot 's avonds 6. Heerlijk, ja, goed. Maar op een keer kwam er een witte vogel met een lepelvormige snavel. En toen wist ik echt wel meteen dat het een lepelaar was.
0: Hij gaf het zelf een beetje weg.
1: Nee, hij gaf zijn naam een beetje weg. Maar dat beeld heeft mijn hele leven, dat ik niet vogels keek, eigenlijk echt op mijn netvlies gestaan. Dat ben ik nooit meer vergeten. En,
0: dus daar ben je eigenlijk naar teruggegaan?
1: Ja, eindelijk ging ik daar gebruik van maken. En toen heb ik een bromfiets gekocht. En ben ik overal rond gaan rijden. En toen heb ik dus echt wel ook wel vogels gezien. Maar het bleef toch wel een ramp, hoor. Want in mijn eentje in een bos. Staat ook ergens dat ik er 10 jaar over gedaan heb voor de eerste vink zag. De meesten met een beetje tuin, die hebben een vink in hun tuin.
0: Ja, je zegt ook in mijn eentje, je beschrijft ook dat vogelkijken in een groep is anders. Je schrijft, als je met anderen samen iets moois ziet, krijgt de waarneming een andere kleur. De andere vogelaars zijn je getuigen en dat maakt de waarneming onherroepelijk. Zij kan niet bestreden worden.
1: Ja, dat is een lekker gevoel. Ja, want vaak leef je ook in het onzekere of het wel een boompieper was of een boomleeuwerik. Dat kun je vaak niet zien, zo gauw, ik niet.
0: Het kan een vooroordeel van mij zijn, het is een vooroordeel van mij. Je lijkt me nou niet in de eerste plaats een groepsmens.
1: Dat is een vergissing.
0: Oké.
1: Nou, jawel. Maar het moeten wel allemaal een beetje gelijkgestemde zijn. En dat zijn vogelaars.
0: Ja, want die praten niet over hypotheken en scheidingen en werk.
1: Nee. En ik heb de leukste mensen ontmoet van mijn hele leven. Dus ik heb nu, de laatste jaren van mijn leven, maak ik meer vrienden dan vroeger. En die komen allemaal uit die vogelwereld. En die zijn niet aan het zeuren en die zijn niet aan het zeiken. De meesten zijn ook niet bezig om te laten merken hoeveel beter ze zijn. Absoluut niet. Heel veel vogelaars die zijn 10 keer zo goed als ik. Maar die zeggen dan ook van Hans, ik heb er ook lang over gedaan om de rotsmus te herkennen hoor.
0: En iedereen heeft een schaamsoort.
1: Oh ja.
0: Wat is een schaamsoort?
1: Dat is een vogel die iedereen ziet die jij niet. Nee, dus dat is een bijzondere vogel die de meeste vogelaars dan wel gezien hebben en jij maar niet. En zelfs Nico had er eentje. En tot mijn stomme verwondering was dat een eentje die ik wel gezien heb. Ik geloof de zeearend, maar het kan ook de visarend geweest zijn. Die had hij nog nooit gezien toen hij mij ontmoette.
0: Zijn schaamsoorten automatisch wenssoorten, wensvogels? Wil je ze zien? Krijg je ja, toch een soort competitie in jezelf van, ja, nou moet het.
1: Ja, jawel. Ook al, ja. Want dan is het meestal een vogel er niet zoveel voorkomt. En anders, laat zeggen, koudjes zie je wel. Of kraaien en duiven. Hè? Houtduif zie je wel. Maar die zeearend moet je iets voor doen. En dan moet je geluk hebben.
0: En onder vogelaars hoef je je nooit te schamen voor wat je niet hebt gezien.
1: Nee, die zijn. Nou, dat deden ze echt ook al toen ik nog niet bekend was als vogelaar. Dan zeiden ze altijd af Hans, ik heb er echt 10 jaar over gedaan voor ik dat wist. Dat je dit en dat en dat moest doen. En dus die stellen je gerust. Maar er is maar een hele kleine categorie die bezig is om jou te laten merken dat ze veel meer weten dan jij.
0: En die kan je makkelijk uit de weg gaan.
1: Die ga ik uit de weg, of ik denk, ach, barst. Hè? Maar die zijn er heel weinig. De meeste zijn bescheiden.
0: Wat mij eigenlijk altijd onmiddellijk gebeurt als ik in de natuur ben, is dat ik mezelf zo lekker kan relativeren. Van dit is er, dit was er al toen ik er nog niet was. En als ik er straks niet meer ben, dan is het er ook nog. Het heeft mij niet nodig. Ik ben niet zo belangrijk. Hoe is dat voor jou?
1: Oh. Nou ja, daar ben ik heel jaloers op. Ik heb niks filosofisch over me. Dat zulke dingen denk ik nooit. Van, straks is het er nog en.
0: Het relativeert niet.
1: Nee, ik kan niet. Ik denk gewoon niet relativeren, vooral niet in de natuur.
0: Maar ben jij bezig met als je er straks niet meer bent?
1: Nou, behoorlijk. Ja.
0: Ja, je kijkt er wel heel vrolijk bij.
1: Ja, triomfantelijk bijna, hè? Nou, ik vermeed de dood echt heel erg. Ik ging bijna niet naar begrafenissen. Dat moest wel heel erg dichtbij zijn. Ik vermeed dat. Maar door allerlei omstandigheden is mijn PA, mijn personal assistant.
0: Chique.
1: Ja, die heb ik al 25 jaar. En die moest ik ontslaan, want ik heb geen theateroptredens meer. En zij was in vaste dienst. En dat geld kwam niet meer binnen. Dus die heb ik moeten ontslaan.
0: Moeilijk.
1: Ja, heel zwaar. Nou, die is gaan zoeken en die kwam terecht bij een uitvaartbedrijf.
0: Daar vond ze nieuw werk.
1: Daar zijn bezig om te kijken. Ik sprak haar bazin een paar weken later. En ze zegt, ik wil dat zij mijn opvolster wordt. Toen werkte ze een paar weken.
0: Heel goed.
1: Nee, ze kan alles. Raar. Maar,
0: maar kan ze er ook voor zorgen dat jij makkelijker met de dood omgaat?
1: Nou ja, dat is inderdaad, het ging vanzelf. Want op een gegeven moment zei haar bazin tegen mij, van eigenlijk zou jij wel op een natuurbegraafplaats moeten liggen. Nou, ik wilde helemaal.
0: Je wilde helemaal niet liggen?
1: Niet liggen. Dus. En toen zei ze van nou, kom eens mee. En toen heeft ze mij met Daniela meegenomen naar een koningsakker bij Arnhem in de buurt. En ik. Dat is dan zo'n kaalslag waar planten en die kleine dingetjes. En met hier en daar van die schijven nog van bomen die vlak boven de grond zijn afgehakt. Dat waren dan de plekken waar je bij stil kon staan. En ik bij het aanblik van die prachtige omgeving had ik toch al voor het eerst iets van, ja, nou. Dat zou ik helemaal niet zo erg vinden eigenlijk hier. Daar heb ik nooit gedacht. Op Kerkhoven kreeg ik het benauwd.
0: daar wil je nooit terechtkomen.
1: Nee, daar wilde ik niet terecht. Behalve bijvoorbeeld in van die hele kleine kerkhofjes in Frankrijk. In, met 10 zerkjes op een gras, in een grasveld vlak onder de kerk. Dat leek me wat. Maar dit leek me ook wel wat. En we werden rondgereden in zo'n golfkarretje. En toen stond ik dat karretje op een gegeven moment stil, vlakbij een kaal boompje. Meter of 4. En daar streek op een gegeven moment een boompieper op neer. Ik heb bekijker moeten pakken. Ik had geluk op de. En toen kreeg ik hem zo goed in beeld. En je weet, boompiepers zijn altijd moeilijk. Maar toen zag ik voor het eerst in mijn leven echt een boompieper. Begon die ook nog te zingen. En toen dacht ik, ja, hier wil ik wel liggen. Ja, met die boompieper boven me.
0: Mooi, maar doe nog maar even niet.
1: Nee, oké.
0: Dankjewel, Hans.
1: Was het al?
0: Dit was hem al.
1: Oh, verrek.
0: Ik ga nog even vertellen dat het boek De Kwartelkoning van mijn gast van vannacht, Hans Dorenstein, nu in de winkel ligt. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. Deze aflevering dus, maar ook alle andere. We staan in elke podcast-app. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is jurist Ibo Buruma mijn gast. Wij gaan onder andere in gesprek over zijn televisieserie en podcast Goliath. Over individuen die het opnemen tegen grote instanties. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt al een uur stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij is al bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK en dat zijn er 2 meer dan Klose die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Wonen zou geen luxe moeten zijn. Een dag niet verbouwd is een dag niet geleefd. Ik koos zelfs mijn vriendjes uit op het huis waarin ze woonden. Niet alles tegelijk, maar één ding goed.
4: Bob Sikkes, ooit studeerde hij verpleegkunde, maar hij werd ondernemer. Startte zijn eigen bouw- en interieurbedrijf genaamd Flowworks. Werd de bekendste bouwdeskundige van Nederland met vaste

0: Met makelaar Alex van Keulen en stylist Roos Reedijk de taak heeft om met het geld van een ander een droomhuis te realiseren.
1: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
0: Ja, Bob, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, fijn dat ik mocht komen. Ik voel me vereerd.
0: Wat is het nou met verbouwingen dat het altijd duurder is dan je denkt en dat het altijd langer duurt dan je denkt?
2: Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat iedereen altijd het gevoel heeft dat ze 20% meer kunnen krijgen voor het geld dat ze hebben dan eigenlijk de werkelijkheid is.
0: Ja.
2: En daar loop ik met mijn klanten tegenaan. Het maakt bijna niet van het budget uit of iemand nou 1 ton of 8 ton heeft te besteden. Het lijkt me of er altijd 20% minder geld is dan ze eigenlijk zouden willen uitgeven.
0: Ja, dus te opportunistisch.
2: Ja, of eigenlijk reality check nodig hebben van, ja, maar dit is de waarheid. Ik maak ook best vaak het grapje, ga naar een bouwmarkt. Je hebt €300 uitgegeven, het past nog steeds in een tasje.
0: Ja. Ja. Dus het is gewoon duur.
2: Alles kost knetterveel geld.
0: Ja.
2: Ja.
0: In het programma Kopen zonder kijken, even voor de mensen die het nog nooit hebben gezien. Mensen zoeken een huis, komen daar zelf niet uit. Hè, schakelen dan het team van Kopen zonder kijken in. En jullie gaan een huis zoeken.
2: Ja, er wordt blind getekend voor het bedrag wat zij besluiten om aan ons te geven wat hun budget is. En wat ik er echt vooral bij wil benadrukken, het is echt geen escape. Dus wij kopen uiteindelijk een huis, we gaan het verbouwen. En dat is hem. En het is niet zo van, ik vind het toch niet zo leuk, heb je het bonnetje nog? Nee, het is wat het is.
0: Je mag wel het huis daarna gewoon weer doorverkopen, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja, het is van hun, zij hebben het gekocht. Ja. Maar dat is zelden gebeurd dat vrij snel daarna gebeurde.
0: Weet je wat ik altijd met het programma heb? Ik vind het heel leuk om te kijken. Ik vind het ook heel spannend om te kijken. Juist ook omdat ik denk van, een huis kopen, net zoals eigenlijk een levenspartner uitkiezen. Waarom zou je dat in godsnaam aan iemand anders overlaten?
2: Ja, wat wel grappig is, Gijs Groenteman heeft daar een keer een heel leuk stuk over geschreven. Dat hij verslaafd was aan Kopen zonder kijken. En dat hij eerst dacht, dat geef je toch niet uit handen. En later kwam hij daarop terug. Maar het eigenlijk is misschien veel logischer om het aan mensen uit te besteden die voor wie het een vak is. Ja. Ik heb een paar honderd huizen verbouwd. Dus ik durf te stellen dat ik er misschien iets meer verstand van heb dan iemand die het nog nooit gedaan heeft.
0: Ja.
2: En Alex kent de markt als geen ander. Dus dat is misschien wel vertrouwd om het op die manier te kunnen doen.
0: Qua kennis natuurlijk, maar het is ook een gevoel, toch?
2: Klopt. En ik zou je zeggen, ik ben er een beetje aan gewend, maar zeker in seizoen 1 en 2 vond ik het een heel raar idee dat we hun geld aan het uitgeven waren en dat wij eigenlijk aan het beslissen waren waar de kinderen naar een lagere school gingen.
0: Ja. Hoe dat leven eruit gaat zien.
2: Ja, het is best heel bijzonder dat je dat voor iemand doet.
0: Want geloof jij wel dat een huis ook een ziel heeft? Dat je ergens binnenkomt en dat je kan voelen van, dit voelt niet goed, deze plek.
2: Ja, in principe wel. Ik denk ook dat je er heel veel aan kunt doen. Dat mensen heel erg geneigd zijn om naar een huis en de ziel van een huis te kijken, naar dat wat ze op dat moment aantreffen. Ik merk dat ik heel anders naar een huis kijk. Ik kijk naar de mogelijkheden die een huis heeft. Ik zie ook heel veel dingen bij wijze van spreken niet eens staan. Ik zie niet of het een gele of een blauwe muur is of wat dan ook.
0: Nee, jij kijkt echt overal doorheen gewoon. Jij ziet gewoon een muur.
2: Ja.
0: En dat niet eens. Die muur kan ook gewoon weg.
2: Ik voel of het huis goed is. Ik voel of je voor je geld, hè, alles heeft een prijs. Ik voel of een buurt goed is. Ik probeer dan te bedenken de kandidaten waar het voor zoeken of dat gaat werken.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en dan moet ik natuurlijk ook weten hoeveel budget ik heb. Maakt nog uit of ik €25.000 of €125.000 te besteden heb.
0: Ja.
2: Een badkamer of een keuken, daar kan je altijd wat van maken. En dat zijn allemaal trucjes. En ik vind op het moment dat je een keukendeur eruit haalt en je haalt er een hele achtergevel uit in, maakt er een enorme pui in, waardoor je tuin veel meer contact mee hebt. Ja, ik vind dat hele belangrijke dingen om een lekker huis te hebben.
0: Hoe vaak sta jij op een verjaardagsfeestje en krijg je een tekening in je handen gedrukt van, Bob, kijk even mee?
2: Dat is altijd.
0: Ja.
2: Ja, dat is continu. Dat is zo. En dat vind ik aan de ene kant heel erg leuk. En dat klinkt arrogant wat ik bedoel. Ik heb niet altijd zin om naar foto's van mensen die ik nog nooit ontmoet heb van hun verbouwing te bekijken.
0: Oké. Kan ik me helemaal voorstellen. Toch net als een huisarts, die heeft ook niet zin om naar iedere vrat te gaan kijken.
2: Klopt, klopt. Ja. Vriend van mij is huidarts en heeft dat inderdaad. Dus wil je nog even hier naar kijken.
0: Ja. Is het ook wel zo dat je op straat gewoon wordt aangesproken van... Ja. Bob, geef even advies.
2: Ja, ja.
0: En wat zeg je dan?
2: Wat heel leuk is, ik word zeker op straat aangesproken. En het is eigenlijk altijd ontzettend aardig, ontzettend positief. Dus dat is er leuk aan. Ik ervaar dat helemaal niet als iets negatiefs. Mm-hmm. Maar ik kan het wel vrij snel afkappen. Ik kan niet in een minuut even een advies over een huis geven. En ik ga ook niet even naar Schin op Geul rijden om even te kijken, omdat die man het leuk vindt om dat zijn vrouw voor de verjaardag cadeau te doen. Een advies van mij. Daar heb ik gewoon geen tijd en geen ruimte voor in mijn hoofd.
0: Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. In het programma gaat het eerst over de wooneisen.
2: Ja.
0: Lijkt me leuk om dat even met jou door te nemen. Wat zijn jouw wooneisen?
2: Oh, dat is grappig. Jeetje, dat ik daar niet eens meteen een antwoord op heb. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat is dubbel. Ik heb het geluk dat wij in twee huizen kunnen wonen. Wij wonen en in Baanbrugge aan het water. En we hebben een appartement in Amsterdam. En die twee vind ik echt een waanzinnige combinatie. Ik hou van Amsterdam enorm. Ik woon 41 jaar in Amsterdam. Ik vind het een fijne stad. Maar ik vind soms ook heel veel.
0: Mm-hmm.
2: En ik vind het ook heel fijn. Ik hou van tuinieren. Ik vind in Baanbrugge ongelooflijk fijn. Als het 14 graden plus is, dan loop ik op mijn sokken door de tuin. Met een snoeischaar. Ik vind dat heerlijk. Dus ja, groen, buiten, licht. Absoluut een licht huis vind ik heel belangrijk. En de maat maakt me niet zo heel veel uit. Ik hoef niet per se heel groot.
0: En de concessies? Welke concessies zou je willen doen op woongebied?
2: In Amsterdam zijn er genoeg concessies. Mijn broers begrijpen niet waarom ik in een flat woon, zoals zij dat noemen. Wij noemen dat een appartement. Dat je je auto niet altijd kwijt kan, dat alles duurder is in Amsterdam. Dat je voor de prijs van je appartement ergens anders twee huizen naast elkaar kunt kopen. Dat soort dingen, dat vind ik best een concessie.
0: Ja, want wat geeft jou echt woonplezier? Dus los van dat, nou je hebt het al omschreven, het buiten zijn.
2: Ik hou heel erg van, we hebben ons huis in Amsterdam nog niet zo lang. En dat heb ik, ik ga het dan toch zeggen, want ben ik iets meer geweest dan Michiel.
0: Mm-hmm.
2: Dat hebben we zo gemaakt dat het klopt bij wat we mooi vinden, wat lekker is. Ik hou heel erg als maatverhoudingen kloppen. Als er een lijn door het huis zit wat overal terugkomt. Ik hou heel erg van jaren 50 en 60 stijl. We wonen ook in een jaren 50 flat in Amsterdam.
0: Ja.
2: Ik vind het wel lekker als alles goed en mooi en lekker is.
0: Mooi afgewerkt ook.
2: Ja, ja, ja.
0: En alles dus een beetje in één lijn. Bedoel je daarmee gewoon dezelfde stijl doorgevoerd in elke kamer?
2: Dat bedoel ik onder andere in. Ik hou heel erg van huizen die kloppen, zeg ik ook heel vaak. Ik probeer het aan mijn klant ook wel eens uit te leggen dat er een soort sobere chic, noem ik het wel eens. Dat de basis van een huis gewoon heel fijn is. Dat er allemaal goede, mooie, wat hogere deuren in zitten. Dat de kwaliteit op de vloer ligt. Dat je goede plint hebt. Dat het goed geschilderd is. Dat er goede badkamers zijn. Er hoeven mij echt geen gouden kraan of zelfs geen gouden kraan in te zitten. Maar dat allemaal lekker is. Ja, en als je dan ook nog de mogelijkheid hebt om mooie dingen te mogen maken omdat je budget hebt. Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Want het valt mij wel op, je ziet ze ook wel eens op social media, de dure huizen, want jij zit ook in het wat hogere segment, toch? Qua...
2: Ook in het hogere segment.
0: Ook in het
2: daarboven is nog een laag die ik niet zo interessant vind.
0: dat het soms zo wanstaltig is.
2: Ja,
0: of durf je daar geen uitspraak
2: over? Ja, ik ga er een uitspraak over. Veel geld maakt het niet altijd mooier.
0: Nee,
2: zullen we het daarop houden?
0: Ja, precies. Ja. Ja, nee, inderdaad.
2: Ik heb een heel leuk programma mogen maken. Dat was tv-makelaar Mission Impossible. En daar hadden we een blokje in dat ik inderdaad naar hele dure huizen ging die zo specifiek waren, omdat die mensen toe konden betalen en hun dingen hadden gebouwd. Dat noemden wij intern Bob's Verwondering, dat blokje. En dan gingen we inderdaad naar dat soort huizen die zo specifiek verbouwd waren dat of je moet ervan houden, ja, of de bulbouwdozen moeten doorheen. Met een schilder en een behangetje ga je het niet redden dan.
0: Nee, omdat mensen dus helemaal losgaan met hun eigen wensen.
2: Ja.
0: Dus dan krijg je gewoon inderdaad, wat je dan wel eens ziet, een badkamer met allemaal marmeren beelden en
2: ja, een gouden Romeinse beschilderingen bij de sauna en zo. Ja.
0: Sinds 2018 kopen zonder kijken.
2: Ja.
0: Ook een goede barometer natuurlijk hoe het ervoor staat met de woningmarkt.
2: Ja, heftig.
0: Want dat is alleen maar moeilijker, denk ik, geworden voor jullie om een huis voor een ander te kopen. Of zie ik dat verkeerd?
2: Dat is zeker, dat is een feit. Wat ik heel bijzonder vind aan Kopen zonder kijken, dat is natuurlijk als een amusementsprogramma begonnen. Van, goh, kijk, die verveelde dertigers komen er samen niet uit. En dan leggen ze bij ons het probleem neer en dan is alles opgelost. Mm-hmm. Maar vrij snel werd het bijna een hulptelevisie. Gewoon dat mensen er niet meer tussen komen.
0: Nee.
2: En dat vind ik heftig. Nou, de zin, wonen zou geen luxe moeten zijn. Mm-hmm. Vind ik een hele belangrijke. Eigenlijk zou een voor de basis, en we leven in een, godzijdank in een rijk land, zou er voor iedereen woonruimte moeten zijn. En dat is niet meer het geval.
0: Maar maakt het voor jou het leuker om dit programma te maken? Of minder leuk het feit dat het alleen maar moeilijker is geworden om zo'n geschikt huis te vinden?
2: Ik vind de uitdaging leuk. Ik kan heel slecht tegen nee. Als ja mogelijk is, dan doen we nee pas een blokje later, bij wijze van spreken. Dus ja, ik vind het heel leuk om het samen te doen. Er zit een heel goed team achter. Er wordt hard gewerkt. Het is niet zo van, koop even een huisje of zo. Alex en ik hebben allebei het vetorecht, zoals dat dan ook genoemd wordt. Als een van ons er geen goed gevoel bij heeft, gaat het niet door. Ook vindt het hele team van wel. Mm-hmm. Het blijft heel bijzonder natuurlijk dat je andermans geld uitgeeft.
0: Ja, en op het moment, een tijdje terug, was het ook weer het geval. Hè? Tenminste, ik zeg niet ook weer, maar was het geval dat de mensen niet blij zijn? Wat doet dat dan met jou, als je dat ziet?
2: Er zijn twee momenten in het programma. De eerste keer dat ze het huis zien, als het net gekocht is. Daar zijn in meerdere afleveringen wat tranen gevloeid, of hebben gevloeid.
0: Ja.
2: Maar bijna allemaal, we hebben er nu 90 gemaakt die allemaal uitgezonden zijn al, denk ik. Ik denk dat er maar 1 of 2 zijn die uiteindelijk er niet blij mee waren. En de rest, het gros, woont er nog en zijn er blij mee.
0: Maar kan je daar dan echt buikpijn van hebben?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja. Pleasen is een negatief woord misschien, maar ik ben ergens een pleaser. Ik vind het fijn als andere mensen het goed hebben, als het gelukt is, als ze er blij mee zijn. Daar word ik blij van.
0: En als mensen dit luisteren en ze gaan niet jullie inschakelen, maar ze zitten wel met die grote uitdaging om een geschikt huis te vinden in deze woningmarkt. Wat voor tips heb jij?
2: Was er maar een oplossing voor, want die is er niet. Wat me wel opvalt, ik was afgelopen weekend op een huwelijk met allemaal net dertigers. En ze zoeken verkeerd. Als je in een markt zit waar het moet overboden worden en je wil ook nog dat je een nieuwe badkamer hebt en een nieuwe keuken, want dat willen ze allemaal. Als je dan 5 ton hebt te besteden, moet je niet naar woningen van €490.000 gaan kijken, want die gaan voor 10% meer weg. En dan moet je ook nog verbouwen. Dus dan blijf je eindeloos achter het net vissen. Dus moet je eigenlijk een stap terug, en dat is wat wij in het programma doen, dan moet je daar 50, 60 of 80k moet je minder gaan kijken en in die markt gaan zoeken.
0: Ja. Het doen van concessies, dat zie ik dan wel op tv, is een lastig iets, hè?
2: Klopt. En ik snap het, want iedereen vindt dat ze iets heel belangrijks gaan kopen. En dat is ook zo. Maar als het een feit is dat dat niet kan voor het geld wat je hebt, ja, dan zou je toch een concessie moeten doen. En de nieuwere generaties, dat is allemaal heel flauw. Ik denk dat ze er ook niet meer opgegroeid zijn, dat niet alles zomaar even wel gebeurt.
0: Om te gaan met wat tegenslag.
2: Ja, dat, maar niet alles hoeft nu, hè. Ik vind de leukste vraag altijd aan het begin bij de introductie, als ik de mensen voor het eerst spreek. Mm-hmm. Stel dat ik alleen budget heb voor een badkamer of een keuken, nou, dan breekt de paniek uit. Want ze willen natuurlijk en een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer.
0: Ja, en jij zegt dus eigenlijk, joh, begin gewoon met die keuken. Badkamer kan ook een jaar later.
2: Of andersom, een keuken kun je nog vrij makkelijk een keer veranderen. Een badkamer is veel meer werk.
0: Ja, niet alles in één keer, mensen. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Gebruik jij ChatGPT wel eens ook werkgerelateerd?
2: Ja, dat doen we zeker. We maken er ook wel grapjes over op het werk.
0: Ja.
2: En ik heb mezelf natuurlijk ook wel eens opgezocht. Ik vind het shocking hoe goed dat klopt. Ook hoe goed het Nederlands is en dergelijke. Ik heb wel iets minder na anderhalve seconde naar voren zien komen wat beter was dan de interviews die ik heb gegeven. Ik, nou, dat zit er knap in elkaar.
0: Ja, maar ook op werkgebied van, oké, ik wil een schuifbui daar. Hoe kan ik het beste...
2: Zo doen we het niet. Wat wel gebeurt, is dat we hebben ook een ontwerpstudio op kantoor. En daar hebben we in een klein jaar wel enorme stappen gemaakt met wat er nu op AI mogelijk is. Dat gaat zo onbegrijpelijk snel. Wat ik er jammer aan vind, en dat vind ik ook van Pinterest. Je wordt soms zo overspoeld door hetzelfde. Je komt in een trechter terecht op Pinterest dat je allemaal hetzelfde ziet. Dat je bijna niet meer geïnspireerd wordt en niet, niet meer leert. En voor jezelf ook een mening hebt. Dat wordt voor je gefilterd al.
0: Ja, gek is dat, hè? Dat we toch uiteindelijk allemaal toch een beetje dezelfde dingen willen. Want ik denk nu meteen, jij zegt Amsterdam, Amsterdamse mooie huizen, visgraten vloer, van die zwarte
2: kozijnen erin. Omheen, hoor ja. Ik altijd.
0: Ben jij trendgevoelig?
2: En dat vind ik heel grappig aan het programma, dat Roos en ik twee totaal verschillende functies hebben.
0: Ja.
2: Ik wil heel graag dat er een goed huis komt. En of de muren dan roze, blauw en geel zijn, dat maakt niet uit. Waar Roos ongelooflijk goed in is, is de saus, noem ik het altijd, van het moodboard van de mensen vertalen. Ik vind dat een huis veel langer mee moet gaan dan een trend. Ik ben veel soberder en veel rustiger in wat ik mooi vind. Onze smaken kunnen fluitend naast elkaar bestaan. En we maken een huis voor iemand. Ik vind trends in huizen vind ik lastig.
0: Maar een goed huis... Ja, dat is best een lastig begrip. Wat is een goed huis?
2: Ik denk dat heel veel huizen... en we houden nou eenmaal van jaren 30 woningen en dergelijke. Als je dat terugbrengt naar de basis... en natuurlijk kun je grotere badkamers en open keuken of wat dan... maar als je de basis van dat huis houdt... met gewoon goede aftimmeringen, met goede plinten... en dat de deuren er mooi in zitten, zo, dan maakt het niet zoveel uit of je daar een gek behang nu op doet. Want dat kan er over 4 jaar weer af. Maar als de basis van je huis goed is... Ja, en een keuken gaat geen 30 jaar mee, hè. Dus daar kun je best wel even wat trendgevoeliger in zijn misschien.
0: Ja. Nou, laten we kijken of dit klopt, hè. De positieve punten. Bob onderscheidt zich door zijn grote bouwkundige deskundigheid, zijn eerlijke en realistische aanpak en zijn vermogen om maatwerk te leveren voor mensen met uiteenlopende woonwensen.
2: Nou, dat vind ik grappig. Die laatste vind ik misschien nog wat belangrijkste. Ik vind het heel leuk met onze klanten. Ik zeg ook vaak... ik bouw met jullie een huis. Het wordt jullie huis. Ik hoef er niet te gaan wonen, dus ik wil weten hoe jullie leven. En wat is de manier waarop het voor jullie een geweldig huis is? Is een sauna belangrijk? Of hoe eet je met je kinderen? Ik heb wel eens een gesprek gehad met een stel wat allebei knetterhard werkte. En we begrepen elkaar niet. Ik zei, hoe doe je dat met eten? En toen kwam ineens de aap uit. Maar nee, als wij thuiskomen hebben de kinderen al gegeten. En ik, oh ja, dat kan dus ook. Dus hoe ik leef, is hoe andere mensen ook leven.
0: Dus jij bent eigenlijk heel erg bezig met communicatie.
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Vind ik echt hartstikke leuk. Vind ik ook leuk als
0: interview,
2: mensen.
0: Interview toch? Van jij moet echt boven krijgen van wat wil je nou echt?
2: Ja, en heel vaak gaat dat heel makkelijk en heel goed aankomen. Mensen heel vaak via ook bij ons. Dus die komen al met een bepaald idee. Maar ik heb ook wel eens met een. Zelfs Canadees Turks volgens mij. En dat is een fantastisch huis geworden. Maar ik had bij haar nog wel eens angst. Snap je wat we nu gaan maken? Komt communicatie allemaal zo over? Want het gaat over heel erg veel geld. En het is fantastisch geworden. Het is absoluut ook wat ze wilden hebben. Maar dan moet je aftasten met plaatjes en vertalen. En dat gaat uiteindelijk naar bouwtekeningen of werktekeningen van als je maatwerk meubilair laat maken. Ja, dan moet je daarover communiceren.
0: En je doet natuurlijk veel aan verwachtingsmanagement.
2: Ja, maar mensen vullen dat voor zichzelf ook best wel in, hoor.
0: Ja? Nou ja, tenminste, ik denk dat het belangrijk onderdeel is. Ja. Dat je toch soms ook verwachtingen moet temperen. Van, ik kan niet toveren.
2: Dat is een feit. En bij Kopen Zonder Kijken doe ik dat. En dat laat ik ook door het team nog steeds doen. Laat ze beseffen ook dat als het geld op is, dat het ook op is dan. Hè? Dat als het schilderwerk gedaan is, er staat nog een pot verf. Het is niet zo dat we daarna ook nog andere dingetjes even kunnen doen. Verbouwingstijd, merk ik bij mijn eigen bedrijf, daar schrik ik met wat van, hoe langer verbouwing duurt. Met sommige projecten hebben we meer dan een jaar bezig. En als je dan tijdelijk even naar een ander huis moet gaan, dat zijn allemaal kosten die er wel bij komen.
0: Ja. De verbeterpunten. De belangrijkste verbeterpunten die uit openbare bronnen naar voren komen zijn het bewaken van zijn werk-privé-balans, het voorkomen van een afstandelijke indruk en het nog duidelijker managen van verwachtingen bij verbouwingsprojecten.
2: Oké.
0: Nou, laten we ze even stuk voor stuk langsgaan. Werk-privé-balans, is dat inderdaad een aandachtspunt?
2: Er zijn de meningen over verdeeld, laten we het zo zeggen. Ja. Ik vind heel veel dingen leuk.
0: Ja.
2: Het feit dat we hier nu zitten, dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
0: Ja.
2: Ik had ook thuis op de bank kunnen zitten.
0: Ja.
2: Maar ik vind dit leuk om te doen. Ik vind mijn werk leuk. Ik heb en het bedrijf. En ik maak twee televisieprogramma's. Daar gaat tijd in zitten. Ja, de 60 uur per week haal ik fluitend.
0: Ja. Het tweede punt is het voorkomen van afstandelijke indruk. Ja, herken je dat wel?
2: Ja, die kan ik misschien niet zo goed plaatsen. Want ik vind het bijna het tegenovergestelde bij het vorige item.
0: Ja, toch?
2: Je zei dat ik duidelijk...
0: Ja, nou, het komt voort uit een artikel op RTL.nl.
2: Ja.
0: In een interview vertelde je dat iemand hem ooit arrogant vond omdat je tijdens je vakantie weinig behoefte had aan contact met anderen.
2: Oké.
0: En er kwam iemand met de bouwtekening weer aan in Frankrijk.
2: Oh ja, precies. En dat is ook wel grappig. Ik hou heel erg van anonieme hotels.
0: Ja.
2: Ik zit liever in een anoniem hotel waar ik niet met de eigenaar hoef te spreken. Dat ik in het bed and breakfast zit.
0: Ja.
2: Dat ze de hele tijd om je heen komen keutelen. Of dat er andere gasten zijn die meteen naast je bedje komen zitten bij het zwembad. Oh, het is hier zo leuk. Het is gieren iedere avond. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: En het derde punt. Even kijken, dat was het punt van het nog duidelijker managen van verwachtingen. Bij verbouwingsprojecten.
2: Dat zou kunnen. Ik denk dat, en daar komen we terug waar we bijna mee begonnen zijn, dat de mensen het soms wel teleurgesteld zijn in wat je eigenlijk kan krijgen voor je geld.
0: Ja, en je kunt natuurlijk steeds minder krijgen voor je geld.
2: Ja, of je moet zorgen dat je meer geld hebt.
0: Is er ergens een punt dat het einde van het programma zou kunnen betekenen? Dat wanneer jullie dus gewoon echt nog meer moeite krijgen om die huizen te vinden?
2: Nou, we komen nu al op een punt dat... Want we zijn seizoen 10 nu aan het draaien.
0: Ja.
2: Dat mensen die een lager budget hebben dan 4 ton waar dan ook in Nederland...
0: Mm-hmm.
2: Het eigenlijk geen zin meer heeft. Ook omdat in ons thema er ook nog een stuk verbouwen in zit. Kijk, als er alleen nog maar geld over blijft om de plinten te schilderen... dan halen we een heel stuk uit het hele programma eruit.
0: Ja.
2: En dat vind ik spijtig, want ik vind 400.000 euro nog steeds knetterveel geld... als je dat allemaal moet lenen.
0: Het geluid van je jeugd. Klonk het ook een beetje zo?
2: Ja, en dan wat ik... Dit is inderdaad het strandgeluid. En wat ik er dan nog lekkerder bij vind... is op een heel druk strand dat je dan al die geluiden van mensen nog hebt. En dat je dan, als je geluncht hebt... dat je zo heel lekker aan het wegzakken bent. Die spelende mensen of kinderen op het strand... dat geluid vind ik heerlijk.
0: En dan weet je dat rozige aan het einde van zo'n stranddag.
2: Ja, en dat ken ik ook nog van zwembadgeluiden, noem ik dat wel eens.
0: Ja.
2: Dat vind ik heerlijk.
0: Want waar groeide je op?
2: De belangrijkste periode heb ik in Alkmaar gewoond. Van mijn 10e tot mijn 19e.
0: Ik las in een interview, daar moest ik wel om lachen... dat je dan een abonnement mocht kiezen.
2: Ja.
0: voor een tijdschrift.
2: Ja. Het is heel grappig. Ik heb mijn hele leven... van heel jong af aan vind ik huizen leuk. Maar echt altijd al. En wij mochten inderdaad alle drie... ik heb twee broers... mochten een tijdschrift uitzoeken. Nou, mijn broertje had de Donald Duck. Mijn oudste broer had de Kijk. En ik had eigen huis. En dat was voor iemand van 10 eigenlijk best raar dat je eigen huis. Maar ik vond dat fantastisch. En die spaarde ik ook. Lag hele stapels van uiteindelijk in mijn kajuitbed op de Tienerkamer. Die bewaarde.
0: Grappig, hè? Want kun je je ouderlijk huis omschrijven?
2: Wij woonden in een nieuwbouwwijk aan de rand van Alkmaar. Een ruim opgezette jaren 70 wijk. Comfortabel, goed, veilig.
0: Is het een goed huis?
2: Ja,
0: ja? Ja. En wat was jouw favoriete plek in dat huis?
2: Dan uiteindelijk wel weer mijn eigen kamer.
0: Mm-hmm.
2: Ook daar had ik altijd wel een mening over. En wij mochten best veel ook. We mochten doen met de kamer wat we zelf wilden.
0: En omschrijf eens, hoe zag jouw kamer eruit?
2: Nou, wat ik wel grappig vind, dat heb ik ook op mijn werk gemerkt. Bijna iedereen die bij ons werkt, was zo'n kind die vroeger met de meubels ging schuiven in zijn kamer. En dat was ik ook. Ja. Dat je je bed in een op een andere plek ging zetten. Of ik had een vis net aan mijn plafond hangen in de jaren 70 natuurlijk. Dat soort dingen.
0: Ja. En vonden jouw ouders ook het wonen belangrijk en het huis belangrijk en hoe het eruit zag?
2: Ja, maar op een hele andere schaal dan ik dat nu vind.
0: Ja. Dus gewoon.
2: Gewoon normaal. Gewoon normaal. We hadden wel een wat hipper huis dan.
0: Ja.
2: Dan mijn vrienden, denk ik. Maar het was niet dat dat echt een thema bij ons thuis was, nee.
0: Want je zegt ook in het begin, hè, ik koos zelfs mijn vriendjes uit op het huis waar ze in woonden.
2: Ja, en dat was nog voordat we in Alkmaar woonden. Toen woonden we in Naaldwijk en daar waren een paar huizen, wat ik interessante huizen vond. En ik wist dat een jongetje van mijn klas daar woonde. Dus dan wilde ik daar wel een keer mee gaan spelen, want toen kon ik dat huis van binnen zien.
0: Oh, wat grappig, hè?
2: Toen was ik 8, denk ik.
0: Waar komt dat nou vandaan, denk je?
2: Ja, geen idee. Heb ik mijn hele leven lang gehad.
0: Ja. Ja. Is het niet zo dat je vader architect was?
2: Nee,
0: of,
2: nee, mijn broers hebben het ook allebei helemaal niet. Hm. Die vragen mij wel eens om advies en dan gaan ze het exacte tegenovergestelde doen. Nou, dat is niet helemaal eerlijk om te zeggen, maar dicht bij de waarheid.
0: Ja. En toch ging je dan verpleegkunde doen?
2: Ja, een hele stomme reden. Ik heb HAVO gedaan en ik had ook wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie in mijn vakkenpakket. Maar alle stomme jongens, waar ik echt niks aan vond, die gingen naar de HTS. Ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin om met die jongens straks verder te gaan. En ook met dat soort mensen straks een vakgebied in te gaan. In die tijd was er heel veel werkeloosheid. En toen dacht ik, nou, operatieassistentie lijkt me ook hartstikke leuk. Dus ben ik HBOV gaan doen. Ik heb mijn eerste jaar ook gehaald. En dat zou je nu een tussenjaar noemen. Toen ben ik daarmee gestopt. En toen ben ik bij Sissy Boy, dat bestond net, in de kledingzaak vakantiewerk gaan doen. En daar heb ik 5 jaar gewerkt. Dat vond ik te gek met het creatieve. En dat je beseft van waar iets in de winkel hangt. Dat was toen, vond ik, de allerhipste winkel van de stad. En ik ben manager van meerdere filialen toen ook geweest. Dus ik vond dat te gek. En toen was ik 25 en toen had ik spijt dat ik geen studie

0: wat ik interessante huizen vond. En ik wist als dat een jongetje van mijn klas daar woonde. Dus dan wilde ik daar wel een keer mee gaan spelen. Want dan kon ik dat huis van binnen zien.
1: Oh, wat grappig, hè?
0: Toen was ik 8, denk ik.
1: Waar komt dat nou vandaan, denk je?
0: Ja, geen idee. Heb ik mijn hele leven lang gehad.
1: Ja. Het is niet zo dat je vader architect was?
0: Nee. Mijn broers hebben het ook allebei helemaal niet. Die vragen mij wel eens om advies en dan gaan ze het exact het tegenovergestelde doen. Nou, dat is niet helemaal eerlijk om te zeggen, maar dicht bij de waarheid.
1: Ja. En toch ging je dan verpleegkunde doen?
0: Ja, een hele stomme reden. Ik heb HAVO gedaan en ik had ook wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie in mijn vakkenpakket. Maar alle stomme jongens, waar ik echt niks aan vond, die gingen naar de HTS. Ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin om met die jongens straks verder te gaan. En ook met dat soort mensen straks een vakgebied in te gaan. In die tijd was er heel veel werkeloosheid. En toen dacht ik, nou, operatieassistentie lijkt me ook hartstikke leuk. Dus ben ik HBOV gaan doen. Ik heb mijn eerste jaar ook gehaald. En dat zou je nu een tussenjaar noemen. Toen ben ik daarmee gestopt. En toen ben ik bij Sissy Boy, dat bestond net, in de kledingzaak vakantiewerk gaan doen. En daar heb ik 5 jaar gewerkt. Dat vond ik te gek met het creatieve en dat je beseft van waar iets in de winkel hangt. Dat was toen, vond ik, de allerhipste winkel van de stad. En ik ben manager van meerdere filialen toen ook geweest, dus ik vond dat te gek. En toen was ik 25 en toen had ik spijt dat ik geen studie had afgemaakt. En toen ben ik alsnog bouwkunde gaan doen.
1: En hoe ging dat?
0: Prima. En daar komt het woord arrogant misschien van net dan toch weer terug. Ik heb bijna geen enkele herinnering meer aan bij medestudenten. Ik zat een beetje op een eilandje, denk ik. En ik heb gewoon mijn studie gedaan en eruit gehaald wat ik eruit wilde halen. Ik heb ongelooflijk veel horecawerk ook daarnaast toe gedaan, wat ik ook ontzettend leuk vond. Dus ik heb een hele leuke periode gevonden.
1: Ja. En dan een volgende stap is wel dan ook een eigen bedrijf.
0: Ja, er zitten heel veel stappen tussen nog. Ik heb wat dat betreft al een rommelig pad gehad voordat het echt allemaal op zijn plek viel. Ik denk dat het rond mijn 40ste pas echt op zijn plek allemaal vond. Want de manier, ik ben geen type die bij een traditioneel bouwbedrijf past. Ik dacht ooit dat ik architect wilde worden, maar toen ik stage liep bij een architectenbureau, merkte ik pas hoe saai dat eigenlijk is dat je de hele dag binnen bent. En daar ben ik te onrustig voor.
1: Want dan zit je echt de hele dag aan je bureau?
0: Ja. Of achter het schot was dat toen nog.
1: Ja.
0: En toen moest ik ook stage lopen bij een bouwbedrijf waar ik wel een beetje tegenop zag. En dat vond ik meteen leuk. Want het is uitvoerend. Je gaat dingen maken met de mensen. Dat was ik wel leidinggevende uiteindelijk. En uiteindelijk heb ik nu een bedrijf waar we en het creatieve en het ontwerp doen voor alles wat we ook gaan maken. En dat past als een jas.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil horen Love is a Stranger van de Eurythmics.
0: Ja.
1: Waarom? Waarom die muziek?
0: Nou, er zijn nog wel een paar nummers, maar dat doet me ontzettend denken aan die tijd dat ik het huis uitging. Ik vond Amsterdam ontzettend interessant. Dus ik wist op mijn 15e al dat Alkmaar niet groot genoeg voor mij was. Dus ik ben op mijn 18e ben ik gaan uitgaan in Amsterdam en daar vond ik alles hoger en beter en noem maar op. Ik ging zelfs op de fiets naar Amsterdam naar de kapper, omdat ik de kappers in Alkmaar niet goed genoeg vond.
1: Oh, dan wil je het echt heel graag, ja.
0: En dit nummer staat voor mij voor die tijd en ik vond de Eurythmics heel cool. Ik vond ze hoog, om het zo maar te zeggen. Ik vond het lekkere muziek. Ik heb zelfs mijn kamer toen geschilderd in de kleur van de LP, Eurythmics grijs, noemde ik dat toen ook.

0: Ja, de Eurythmics en Love is a Stranger. We hadden het tijdens de muziek even over. Dat je gewoon vooral van elektronische muziek houdt.
1: Ja, ja, daar ben ik wel achter gekomen inderdaad. Je moet mij niet verrassen met gitaarsolo's of zo. Nee. Daar heb ik helemaal niks mee.
0: En dan kom je dus aan in Amsterdam. Dan ga je daar wonen. Is het dan ook alles wat je had voorgesteld?
1: Ja, en meer. Ik heb altijd Amsterdam een fantastische stad gevonden. En dat inhield dat de wc, dat tegelijkertijd ook de douche was en zo. Dat vond ik allemaal geen probleem. En ik vond het een heerlijke stad. En zeker mid jaren 80, ik ben in 85 in Amsterdam gaan wonen. Toen begon de economie weer een beetje aan te trekken. Want het was uitgewoon de tering zo, ja, Amsterdam. Net als alle andere grote steden in de wereld. Die waren op z'n slecht zo eind jaren 70, begin jaren 80 volgens mij. Ja. De gebruikelijke economie was helemaal ingestort en er moest een nieuwe economie voor terugkomen. En dat begon eind jaren 80, begin jaren 90 begon dat. Toen had je ook de val van de muur nog. En toen hadden we het idee dat er nooit meer oorlog zou komen en dat soort dingen. Het was een hele blije, positieve tijd in mijn herinnering.
0: Ja. We hadden het al eerder over de woningmarkten. En Ik sprak een tijd geleden, oud-rijksbouwmeester Floris van Alkemade. Of Floris Alkemade.
1: Ja.
0: En die maakt zich daar ook druk om. Hè, van waarom denken we nog steeds zo ouderwets eigenlijk over woonvormen? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik weet het percentage even niet. Maar als je bedenkt hoeveel mensen alleen wonen in Amsterdam. Dit is echt niet normaal hoeveel. We zijn anders naar ruimte gaan kijken, ook door geld, maar wel veel minder spullen nodig. Ik ben nog opgegroeid met LP's en CD's en DVD's en weet ik het allemaal. Ja. Dat neemt allemaal geen ruimte meer naar huis in. Boeken zijn er bijna niet meer, wat ik heel jammer vind. Maar dat neemt allemaal geen ruimte meer in. Er wordt veel meer buiten de deur gegeten. Gemaksmaaltijden en dat soort dingen. Je kan veel compacter wonen ook.
0: Ja, en toch doen heel veel mensen dat nog niet.
1: Ja, uiteindelijk hebben we blijkbaar toch allemaal toch een wens dat je een traditioneel huis wil. We vinden allemaal blijkbaar een tuin heel fijn. En er is helaas niet genoeg ruimte en ook niet genoeg geld voor om dat voor iedereen mogelijk te maken.
0: Mm-hmm. En denk je ook dat mensen eigenlijk te kortzichtig denken als ze een huis kopen? Tenminste, ja, dat vind ik zelf ook altijd een lastige van hoe ver moet je vooruit kijken als je zo'n woonkeuze maakt?
1: Ik zit altijd met verschillende klanten aan tafel, in verschillende stadium in het leven.
0: Mm-hmm.
1: Als ik dan met van die stuiterende dertigers zit die nu al een huis van 8 ton kunnen betalen, dan weet ik dat ze over 6 jaar naar het volgende gaan. Dat is gewoon zo. Maar als
0: 6 jaar is die
1: bijvoorbeeld,
0: is omlooptijd een beetje. Ja.
1: Als ze gaan knallen in hun carrière en een dubbele gaan verdienen, als ze dat allebei doen, ja, dan gaan ze helemaal in de flow mee van wat dan in de vriendenkring ook allemaal gewenst is. Dus ja, dan wordt het een hoekhuis en daarna moet het een vrijstaand rietgedekt dingetje worden, om het maar even heel plat te maken.
0: Ja.
1: Ik vind het hartstikke leuk ook voor vijftigers of misschien ietsjes ouder nog, waarvan de kinderen het huis uit zijn. En ze eigenlijk een tot sluit, noem ik het dan wel eens. Dat zeg ik, nou, hier wil ik gewoon eigenlijk voorlopig gewoon blijven.
0: Ja. Zit jij in zo'n huis? Dat je zegt van ja, hier kan ik tot sluit, kan ik hier blijven?
1: In theorie wel. Zeker in ons huis in Baanbrugge. Ik wil altijd in een appartement boven inwonen, omdat ik geen bovenburen wil hebben.
0: Oh ja.
1: En in Amsterdam moeten de benen het wel blijven doen. We wonen op 4 hoog.
0: Ja.
1: Met de trap. En ik vind het prima. Maar daar houdt het misschien ooit wel een keer op.
0: Ja, want ik had laatst hier in de studio Teun Toebes. En Teun Toebes is verpleegkundige die ook documentaires maakt over toch nieuwere woonvormen of andere woonvormen voor oudere mensen. En met name mensen die nu dus in een verpleeghuis zitten. Mm-hmm. En ik zag zijn documentaire Human Nature en het viel me wel op, want hij reist de wereld rond om te kijken naar andere woonvormen voor oudere mensen. Dat ik denk van, wat zijn we eigenlijk behoudend inderdaad in Nederland? Wat zijn we
1: Volgens mij zitten daar meerdere redenen achter. De zorg is nu zo ingedeeld dat de bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven en zo snel mogelijk weer het ziekenhuis uitgaan. Mm-hmm. Wat aan de ene kant positief is. Bejaardentehuizen zijn er eigenlijk helemaal niet meer. Dus er wordt niet meer doorgeschoven. Dus mm-hmm. Mijn ouders, mijn vader is overleden dit jaar en mijn moeder is vorige week verhuisd. Maar die wonen in een huis waar eigenlijk een gezin met 3 kinderen moet wonen. Gewoon aan het water de hele dag door die tuin rennen en dergelijke. In plaats van dat die robotmaaier dat oplost.
0: Ja, ja, want er wonen nu dus veel oudere mensen gewoon eigenlijk in een te groot huis.
1: Ja.
0: In Nederland.
1: Klopt, en ik was eigenlijk wel geschrokken toen ik voor mijn moeder, toen bleek dat mijn vader zou gaan overlijden, dat ik voor mijn moeder eigenlijk ging kijken wat zijn de mogelijkheden, hoe weinig er eigenlijk is. En dan heeft mijn moeder nog het geluk dat ze een koophuis kan kopen. Maar je komt echt niet zomaar in een seniorenwoning om even te huren.
0: Nee. Gek is dat toch? Terwijl het is een bekend gegeven, de vergrijzing.
1: Nou, grappig dat je dat zegt, want dat is best wel een beetje mijn stokpaardje. Ik weet toch van de lagere school dat ze bij aardrijkskunde leerden dat ik in de breedste deel van de bevolkingsgroei geboren ben. Dus op het moment dat ik met pensioen ga, dan gaan de meeste mensen met pensioen.
0: Ja.
1: Toen hadden we het al over de vergrijzing. En het lijkt wel of het een beetje ontkend is.
0: Maar hoe verklaar je dat dan?
1: Ja, dat valt niet te verklaren. Dat zou ik heel graag in een heel mooi programma een keer willen onderzoeken.
0: Ja, nieuwe woonvormen voor oudere mensen.
1: Oh ja, ook voor alleenstaanden.
0: Dus voor alleenstaanden,
1: als ik in mijn vriendenkring kijk, heeft de helft denk ik geen partner. Nou, misschien is er wel een vorm te bedenken. Ik noem het dat dan maar weer de ouderwetse hofjes, dat je allemaal op jezelf woont, maar wel op een manier bij elkaar dat je je eigen privacy is op, maar dat je ook een beetje op elkaar kan letten.
0: Ja, ja, dat zou mooi zijn. Zou je dat voor jezelf voor je zien?
1: Ik heb wel een partner, dus dan is dat al een ander uitgangspunt. Maar ik vind het op zich best fijn, en dat hoeft niet naast me te wonen, maar als ik wel, ik heb een vrij uitgebreide vriendenkring, dat we bij elkaar kunnen zijn, dat vind ik wel heel fijn, ja.
0: Maar ergens is het toch, en dat zie ik dus ook heel veel om me heen, dat op het moment dat mensen ouder worden, dat het laatste wat ze willen is verhuizen.
1: Ja, snap ik. Ik denk ook dat je daar anders over kan gaan denken als we daar wat meer ruimte voor krijgen om daar langer over na te denken. Ik hoop altijd dat mensen naar een appartement gaan omdat ze dat op dat moment een goede keuze, of een klein huis een goede keuze vinden. En niet omdat de benen het niet meer doen, maar dat ze dat hebben gedaan op een moment van, nou, we gaan wat kleiner wonen, we hebben die 4 slaapkamers niet meer nodig, vinden het fijn dat er gezinnen in ons huis gaan wonen. Dan gaan we wellicht goedkoper wonen en kunnen we of de kinderen helpen, of we kopen een caravan en we gaan een jaar reizen. Of dat zou ik leuk vinden.
0: Ja. Ja, want nu is de realiteit van bijvoorbeeld mensen breken hun heup, kunnen daarna niet meer zelfstandig wonen en worden ergens geplaatst.
1: Ja, klopt.
0: Waardoor het ook een soort van heel treurig eindstation is.
1: Ja.
0: Terwijl het zou zo mooi zijn als die laatste fase, als je daar ook nog keuzes in zou hebben. Als je bijvoorbeeld zou kunnen kiezen van, nou, wil ik er eentje. Nou, dat het gewoon ook leuk is, hè, om uit te kiezen. Zou ik eentje aan zee willen? Klopt. Zou ik naar een verpleeghuis bij de bossen willen?
1: Ik ben het alleen maar met je
0: eens. Ja, maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Ik denk door het vooral ook al met elkaar over te hebben. Dat misschien belangrijk is om daarover te gaan nadenken. En niet op het moment dat het te laat is. Er komt een generatie aan die veel minder bezig is met bezit. Die hebben niet meer een eigen fiets en die hebben een blauwe bandfiets. Die hele auto's, die zijn veel meer gewend om eens in de zoveel jaar naar een ander huurhuis te gaan. Die denk ik dat die veel minder vastzit aan van dit is huis is van mij. Wat ik tegen experts en mijn klanten ook wel eens zeg, van als je een monument koopt, mensen zijn wel eens verbaasd dat je sommige dingen niet mag zeggen. Het is niet jouw huis, je leent het eigenlijk van de toekomst. Je koopt eigenlijk een deel dat je de tijd mag zitten. Maar dat huis gaat veel langer mee dan jij er bent.
0: Ja, dus een koophuis is ook niet 100% voor jou.
1: In theorie is het voor jou, maar dat huis gaat langer mee.
0: Ja.
1: Als het goed is.
0: Ja, dus we zouden eigenlijk, ik ben ook opgevoed met de gedachte van, ja, je moet wel een koophuis hebben. Het is belangrijk dat je je eigen huis hebt.
1: Ja, zo ben ik ook opgevoed.
0: Ja, toch? Maar daar moeten we misschien wat lichter over gaan denken van, ja, een huurhuis is ook prima.
1: Misschien, en zeker op in het laatste stadium, de laatste 10, 20 jaar, weet ik, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Mm-hmm. Wat ik heel moeilijk aan het huidige probleem van de woningmarkt vind, is dat er ook geen huurhuizen zijn. Het is niet dat ik denk, nou, doe me dan maar een huurhuis.
0: Nee.
1: Dat begint in Amsterdam bij €2500 per maand. En dan heb je 50 vierkante meter. Dat is onbetaalbaar natuurlijk.
0: En jij werkt ook, jouw gebied is ook in Spanje.
1: Ja, we hebben een huisje in Spanje.
0: Nou, ja, maar ja, daar werk je toch ook als...
1: Nee, dat doe ik
0: dat
1: niet.
0: Doe
1: die
0: niet
1: vraag
0: van.
1: Krijg ik ongelooflijk vaak. We hebben ons huis daar wel verbouwd. Dat is niet heel groot, maar het is een fantastisch huisje. Bouw in Spanje is wel mañana mañana.
0: Ja?
1: Ja, daar moet je de tijd voor nemen.
0: Oh, ja. Ja, ik denk dan natuurlijk meteen aan de ik vertrek uitzendingen. Waarbij dan ook altijd blijkt, volgens mij is dat vaak in Spanje, dat dan mensen denken dat ze een huis hebben gekocht en dan is het toch niet van hun.
1: Klopt. Ja, dat kan in theorie inderdaad.
0: Want het is een heel ander systeem?
1: Het is een ander systeem. Ik vond het heel lastig om te begrijpen dat voordat je het kon kopen, dat er heel veel dingen gecheckt moeten worden. Of er niet ergens iemand nog een beslag op kon leggen, of wat dan ook. En ik weet ook niet precies hoe het zit, maar een huis kan in Spanje ook makkelijker gekraakt worden dan in Nederland. En dan krijg je ze er ook heel moeilijk uit. Dat zijn wel allemaal tricky dingen.
0: Ja, inderdaad.
2: Hey Bob, Roos hier. Ik kan inmiddels wel zeggen dat wij meer dan collega's van elkaar zijn. Ik vind het altijd super gezellig met je. Zowel op de set als nou eigenlijk nog meer daarbuiten wel. We hebben al heel wat leuke feestjes samen gehad bij jou thuis. En ook leuke première samen. Eén was echt onvergetelijk. Die keer dat wij samen op de elektrische fiets met een bakfiets. Ik met mijn compleet uitgedoste knalroze tulle Barbie jurk. En mijn haar in een suikerspin in die zijspan ging bij jou. En dat wij door het Vondelpark scheurden. En dat de paaltjes van het park eigenlijk te smal waren voor die fiets. Dat wij als twee bezetenen op die fiets door Amsterdam gingen en aankwamen op de roze loper. Echt hilarisch. Dat filmpje is volgens mij ook viral gegaan. Maar ik hoop dat we nog veel leuke feestjes samen gaan hebben. En nog heel lang gezellig samen blijven werken. Want het is echt een feestje met je. Dikke kus, tot snel!
0: Nou, wat leuk.
1: Dat was ontzettend lief.
0: Ja, Roos Redijk. We hadden het al eerder over haar, de stylist.
1: Ja.
0: Als jij als bouwdeskundige in kopen zonder kijken zit, zit je wel eens in een soort van dilemma van ja, er moet tv worden gemaakt, maar eigenlijk komt dit niet overeen met mijn werk als bouwdeskundige?
1: Nee. Kan ik oprecht zeggen? Nee, dan zou ik me daar niet goed bij voelen. Alles wat we doen, doen we met het gevoel dat we het allerbeste voor de mensen willen maken en niet van dan doen we dit maar. Er zijn wel vrienden van de show. Dat is heel helder. Het gaat over de keuken of de pui of andere dingen. Dat is vrij helder. Dat is een commerciële omroep, RTL. Mm-hmm. Dus daar zit wel enigszins aan vast. Maar ik heb me daar nooit mee in een hoek geduwd gevoeld. Of ooit moet op televisie, laten we dan dit huis maar kopen.
0: Nee
1: oprecht nee.
0: En ben jij ook zo iemand die dan die het heerlijk vindt om urenlang op Funda te kijken?
1: Nee, eigenlijk niet meer.
0: Nee?
1: Nee. Omdat ik voor mezelf heel erg tevreden ben met wat ik heb. En voor het programma doen mensen van het team doen dat. En daar krijg ik dan... Ja, het was van die periode dat ik 8 van die huizen per dag doorgestuurd krijg en ga bespreken. En soms moeten we knettersnel bieden. Dus dan hebben we al een paar keer per dag overleg daarover.
0: Oh ja. Je hebt wel echt van je hobby dus gewoon je werk gemaakt.
1: Ja, ik durf bijna nog anders te zeggen. Dat wat ik voor mijn werk doe is wat ik ben.
0: Wat je voor je werk doet, dat ben je.
1: Ja, ik vind mijn werk zo'n ongelooflijk fijn onderdeel van wie ik ben. Mm-hmm. Het is onderdeel, letterlijk, van mijn persoonlijkheid geworden.
0: Ja. Ja, en vandaar dus ook dat, nu snap ik dat je het zegt van kijk uit voor die werk-privé-balans.
1: Ja, misschien wel.
0: Dat is een gevaar, toch?
1: Dat zou een gevaar kunnen zijn, maar als je het niet altijd als last ervaart. Mm-hmm. Soms is het best veel als ik ook nog opnames van kopen zonder kijken in het weekend draai of 's avonds nog. Ik ben altijd heel blij met die zomermaanden. Dan zeg ik, ik wil graag zo laat mogelijk afspreken, want ik heb ook nog een zaak te draaien.
0: Ja.
1: En het lijkt me of dat een ander plekje in je hoofd is, zeg ik dat altijd op mijn werk. Dan ga ik naar dat kopen zonder kijkstukje in mijn hoofd. Dus op het moment dat ik erheen rijd, dan bereid ik me voor. En dan kunnen we meteen beginnen, geluid aan en draaien maar.
0: Net zoals artsen ook, als het hebben over van die ene patiënt die dus altijd bij je blijft.
1: Ja.
0: Welk stel heb jij dan in je hoofd als het gaat om kopen zonder kijken? Kijken zonder kopen, kopen zonder kijken.
1: Grappig, ik zeg het zelf ook wel eens. Ja. Nou, wel meerdere. Er is, ik vind een heel belangrijk stel, die werd een beetje als juppen weggezet. Dat waren Amsterdammers die dus niet in Amsterdam konden kopen. Omdat het gewoon onbetaalbaar was voor hun.
0: Mm-hmm.
1: Die wilden eventueel wel naar Almere. En dat konden ze ook niet meer betalen. En die zijn uiteindelijk in hun concessiegebied in Lelystad terechtgekomen. Precies binnen de 45 minuten afstand van zijn werk.
0: Mm-hmm.
1: En daar werd vrij negatief op die mensen gereageerd op internet. Wat ik heftig vind. Zij wilden gewoon, dat waren geen verwende dertigers of zo. Zij wilden gewoon bij hun familie en hun vrienden wonen. Wat natuurlijk een hele normale wens is.
0: Ja, want er komt soms best wel kritiek, hè, van op social media. Van de mensen die te veel te besteden zouden hebben.
1: Ja, ja.
0: Daar vinden we dan ook weer wat van. Ja. Mensen die ontevredenheid uitstralen, vinden we ook wat van.
1: Ja, alles wat je vindt moet je naar de politie brengen. Ja. Altijd maar. Dus ja, het gekke is, natuurlijk lees ik het ook en hoor ik het ook. Ik probeer daar niet te veel mee te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar er kunnen 100 positieve dingen staan en dan staat er één zo'n kutbericht tussen,
0: ja.
1: En blijft toch hangen.
0: En heb je wel eens ergens met tranen in je ogen gestaan? Ben je een beetje emotioneel op het moment dat mensen heel blij zijn, bijvoorbeeld?
1: Oh, ja, dat kan. Dat is grappig. Ik ben zeker emotioneel. Los in de tranen noemen wij dat thuis. Van saamhorigheid kan ik emotioneel worden. Dat vind ik heel lekker. Nou, ik heb net een 3-daags huwelijk achter de rug. En daar waren heel veel emotionele momenten. En ik mocht de ceremonie doen. En heel veel van die jongens, die waren allemaal 28... toen er een bakkie in zat, kwamen ze me allemaal vertellen dat ze zo moesten huilen. En dat vond ik ontzettend grappig.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Ja. Maar op het moment dat je voor het programma aan het filmen bent, heb je daar best met tranen in je ogen gestaan?
1: Nee, heel grappig. Dan is dat toch mijn werk, denk ik.
0: Ja.
1: En dan ben ik gewoon blij dat het gelukt is. Want eigenlijk is het altijd wel gelukt.
0: Ja, hoe kan dat eigenlijk?
1: Nou, zo zeg ik dat er heel zorgvuldig aan gewerkt wordt. Ik denk ook dat mensen in de periode dat ze op wachten, soms zitten bijna een jaar tussen de eerste keer dat we ze gesproken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg ook altijd bij de introductie als ik ze zie, zeg wat je wil zeggen, want je ziet mij pas weer als het huis klaar is. Dat is heel wonderlijk, hè, dat we geen overleg meer hebben. Voor mij is dat het traject dat ik bijna afstand van die mensen neem. Want dan ben ik alleen maar met dat huis bezig.
0: Ja.
1: Van de redactie hebben ze het ook altijd over namen. Ze zeggen, ik kan die namen niet onthouden. Ik heb, in mijn hoofd gaat het over adressen.
0: Oh, ja.
1: Dus ik heb het dan altijd over Almelo, of weet ik veel. En of er dan Britt en Koen wonen of zo, daar heb ik geen idee van.
0: Nee.
1: Voor mij is dat een werkding op dat moment.
0: Ja. We eindigen met De Liefde. En jij zei, ik wil Jolene horen van Dolly Parton. Waarom die muziek?
1: Nou, hou ik ook best wel een beetje van country. En ik vind Dolly Parton een ongelooflijk leuke vrouw. Wat ik heel mooi aan dat nummer vind, ik heb hem per ongeluk een keer gehoord, en dat was een ding op YouTube of zo, dat het singeltje afgedraaid werd op 33 toeren in plaats van op 45, waardoor het een heel langzaam nummer werd. Toen werd het een soort ballad.
0: Oh ja.
1: Het is en een heel mooi nummer eigenlijk. En ik vind de tekst wat zij zingt ongelooflijk mooi. Please don't take my man just because you can. En dat is best wel iets wat vaker in het leven gebeurt. Dat iemand iets doet gewoon omdat het kan. En daar niet altijd bij stilstaat wat voor gevolgen dat voor een ander heeft. En dat vind ik een hele mooie. Zij snapt dat zij niet kan concurreren met Jolene in dit geval. Omdat hij mooier is en lekkerder uitziet. En misschien jonger is en grotere borst in dit geval niet. En ze vraagt haar dus eigenlijk, blijf met je vingers van mijn man af. Alleen maar omdat je hem kan krijgen.
0: Dat is mooi. Voor sommige mensen is Dolly Parton echt een goeroe. Hè? Is dat voor jou ook?
1: Nou, het is geen goeroe. Wat ik wel knap vind, is dat zij op een of andere manier, ik heb er laatst ook een documentaire over gezien, heel verbindend is in Amerika. Zij is, het lijkt of zij de enige is die Trump en de rest nog enigszins bij elkaar kan houden.
0: Ja, ja. En hoe lang ben je al samen met je man?
1: 25 jaar en 6 maanden. Ik heb gewoon 1 januari ontmoet, dus dat is heel makkelijk.
0: En hoe zijn jullie samengekomen?
1: Gewoon bij de bar, dat ging toen nog zo.
0: Oh, heerlijk, ja. Ouderwets.
1: Ja,
0: ja. Ja. En zag je toen al meteen van, ja, jij bent
1: vond
0: het.
1: Vond hem meteen leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waar zat hem dat in?
1: In zijn ogen, denk ik. Hij is guitig, hij is geestig. We zijn 2 totaal verschillende mensen, maar eigenlijk ook weer niet. We dachten in het begin ook dat we niet bij elkaar zouden passen.
0: Ja.
1: We passen heel goed bij elkaar.
0: En dan is
1: recent geschiedenis.
0: Ja, en dan is het in dit kader ook interessant. Wanneer gingen jullie samen wonen?
1: Vrij snel. Hij heeft nog wel een ander huis gehad, maar daar heeft hij niet heel veel geslapen.
0: Oké. Dankjewel, Bob Sikkers. Fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Leuk, vond het een heel leuk gesprek. Dankjewel.
0: Ik ook. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zet Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlog. En wanneer wordt het volgende 10e seizoen uitgezonden?
1: Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar dat wordt zeker pas in het nieuwe jaar.
0: En met een nieuwe presentator?
1: Ja, Chantal Jansen.
0: Met Chantal Jansen.
1: Ja,
0: precies. En verder nog andere veranderingen?
1: Ik ben met Theo Becker ben ik de moeite waard aan het opnemen. Daarin flippen mensen huizen en dan vinden ze dat ze daar aan het eind van de rit geld aan overhouden. En dat wordt een bijzonder seizoen, kan ik je zeggen.
0: Oh.
1: We zijn bijna klaar, maar niet alles is nog verkocht. Het is niet helemaal helder, maar dit komt dit najaar in ieder geval op televisie.
0: Maar dat is huizen flippen en met als doel om gewoon met geld
1: om het te verkopen. Om het dus een slecht huis goed maken. En,
0: ja.
1: En dat voor andere mensen. Dan breng je huis eigenlijk naar een ander deel van de markt. En daar de hoop staan geld mee over te halen.
0: En dat zijn amateurs die dat doen?
1: Ja. Ja.
0: Oh, ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, en het is. Sommigen gaan goed, maar er zitten ook echt. Je had het net over emotioneel.
0: Ja.
1: Daar word ik niet emotioneel van. Maar ik heb van sommige kandidaten wel buikpijn. Want ik denk, jongens, jullie hebben echt geen idee. Maar echt geen idee wat je aan het doen bent. En dit gaat wel echt over geld, hè? Het gaat over tonnen.
0: Ja. Lijkt me een boeiend programma, ja.
1: Dat is heel leuk. Ik vind het heel leuk om te maken.
0: Dankjewel.

0: NPO Radio 1.
1: Twee uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt rond deze tijd hervat. De wedstrijd lag zo'n twee uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar die zijn inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn drie mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Twee anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst in ruim 100 jaar zijn dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen overdag opnieuw volop zon, het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Stel je voor, je groeit op in Friesland. Tussen de weilanden, paarden en kleine dorpen rondom Leeuwarden. Maar in het weekend sta je ineens op festivals. Op plekken waar elektronische muziek uit de speakers knalt. Op die dansvloer ontstaat een droom. En niet alleen om DJ te worden, maar ook een droom om ruimte te maken voor meer DJ's zoals jij. En onze gast van vannacht die begon ooit als meisje uit Friesland met een grote liefde voor technomuziek. Inmiddels draait ze over de hele wereld en zet ze zich in voor meer vrouwen in de elektronische muziekscene. Een hele goede nacht. Welkom hier bij de Nacht van BNN VARA. Mijn naam is Bemsje de Visser. En elke dinsdag nemen we hier de tijd...